0: De straat werd een tijdje afgesloten. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In eerste instantie zijn een wetsdokter en het gerechtelijk labo aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. Die huiszoeking gebeurde maandag in een onderzoek naar drugshandel. De agenten vonden in de woning 20 kilo cannabis, enkele duizenden euro's aan cash en het kunstwerk. Het Openbaar Ministerie heeft intussen bevestigd dat de echtheid van het schilderij is vastgesteld, maar maakte nog niet bekend welk werk van Picasso het is. Het zou gaan om een portret. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. Volgens de krant Le Parisien was het eerder gestolen uit een depot van een beveiligingsfirma. De Franse politie heeft 4 mensen opgepakt. Het Israëlische leger heeft in Gaza een journalist van nieuwszender Al Jazeera gedood. Het gaat om een cameraman die om het leven kwam bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp. Daarbij zouden ook nog 2 andere dodelijke slachtoffers zijn gevallen en verschillende gewonden. Het Israëlische leger heeft intussen al 12 journalisten van Al Jazeera gedood in de Gazastrook. In totaal kwamen al meer dan 220 journalisten om bij het conflict. In de Gazastrook is trouwens ook nog altijd een zogenoemd staakt het vuren van kracht. Maar dat wordt voortdurend geschonden. Zo zouden de voorbije maanden ruim 1000 Palestijnen zijn gedood bij Israëlische aanvallen. Op het WK voetbal heeft Duitsland zijn 2e groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. De Nederlandse koning Willem-Alexander woonde de wedstrijd bij, samen met zijn echtgenote en een van zijn dochters. Willem-Alexander vond het een spannende wedstrijd.
1: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest, waar die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed. Maar uiteindelijk is het, ja, ik kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
0: Zo net is op het WK de match gestart tussen Ecuador en Curaçao. En om 9:00 vanavond spelen de Rode Duivels hun 2e groepsduel tegen Iran. Aanvaller Jeremy Doku zal niet spelen door een infectie aan de luchtwegen. Bondscoach Rudy Garcia waarschuwt dat Iran een goede ploeg heeft, maar wil vooral focussen op de eigen ploeg.
2: Ils ont vraiment des bons joueurs, un bon coach, c'est une équipe solide. La preuve, ils ont fait un bon match contre la Nouvelle-Zélande. On a tiré des enseignements sur ce qu'on a vu, mais il y a une seule chose qui compte, c'est que nous, la Belgique, on soit à notre meilleur niveau. Et pour gagner ce match-là, voilà, il faut d'abord se concentrer sur nous.
0: Een onweer trekt over ons land van zuid naar noord. Het blijft wel minstens 17 graden vannacht. Daarna krijgen we een zonnige en warme dag, maxima tussen 24 graden aan zee, 32 in het binnenland en zelfs 34 graden dichtbij de Franse grens. Tegen de avond is er plaatselijk kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Niet meer, ik kijk niet op. Ik wil wel praten, maar ik twijfel toch. Ik zit al dagen met dezelfde shit. Ik wil wel schrijven, maar zelfs schrijven, nee, dat helpt me niet. Maar vind het prachtig hoe dat alles loopt. Ik zie je lachen in je achterhoofd. Ik tel momenten die nooit vaststaan. Langzaam loop ik rustig door de parklaan. Ik luister Dilla op een vinylplaat. Ik doe zo'n dingen als het minder gaat. Ik zou liegen als ik zei dat het niet droevig is. Maar ik wil eerlijk zijn met hoe het zit. Ik wil echt zijn, mijn hart op de tong hebben. Wil niet weten wat ik had of ik kon hebben. Wil niet weten wat je dacht of je kon zeggen. Wil niet breken in de nacht. Maar het is moeilijk om te zeggen.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Radio 1, live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 3 uur, goeienacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Israël heeft opnieuw doelen aangevallen in het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn zeker 7 mensen omgekomen. Dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Eerder op de dag had Israël nog beloofd zijn aanvallen op het land te stoppen. De vijandelijkheden zetten ook de relatie tussen de VS en Iran verder onder druk. Want een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde in de deal die Iran en de VS hebben gesloten. Omdat Israël toch aanvallen blijft uitvoeren, zegt Iran dat het de straat van Hormuz opnieuw heeft gesloten voor de scheepvaart. De nieuwe spanningen zetten ook de geplande gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten onder druk. Hoe dan ook is toch

0: De Amerikaanse vice-president J.D. Vance vertrokken naar Zwitserland voor de vredesonderhandelingen met Iran. Eerder waren de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner daar al aangekomen. Ook een Iraanse delegatie is intussen al in Zwitserland. Na het principesakkoord dat de VS en Iran eerder deze week ondertekenden, willen beide landen de komende 2 maanden voort onderhandelen over een definitief vredesakkoord. Pakistan en Qatar bemiddelen beide gesprekken. In Spanje heeft een rechter beslist om Begoña Gómez, de echtgenote van premier Sánchez, te vervolgen voor corruptie. Ze moest haar paspoort inleveren en mag voorlopig Spanje niet meer uit. Sánchez en Gómez ontkennen alle beschuldigingen. Zij spreken van een politieke afrekening. De zaak is heel omstreden omdat de beschuldigingen komen van extreemrechtse en ultra-katholieke groeperingen. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. Die huiszoeking gebeurde maandag in een onderzoek naar drugshandel. De agenten vonden in de woning 20 kilo cannabis, enkele duizenden euro's aan cash en het kunstwerk. Het Openbaar Ministerie heeft intussen bevestigd dat de echtheid van het schilderij is vastgesteld, maar maakte nog niet bekend welk werk van Picasso het is. Het zou gaan om een portret. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. Volgens de krant Le Parisien was het eerder gestolen uit een depot van een beveiligingsfirma. De Franse politie heeft 4 mensen opgepakt. Op het WK voetbal heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Een verslag van Glenn Martens.
1: Duitsland leek tegen Ivoorkust op puntenverlies af te stevenen, maar dat was buiten Dennis Undaf gerekend. De ex-aanvaller van Union zette een 0-1 achterstand in de tweede helft eigenhandig recht met 2 doelpunten, waarvan het laatste in de toegevoegde tijd. Een opluchting voor Duitsland dat nog wel goed begon, maar na een twijfelachtige afgekeurde goal van Pavlovic en de 0-1 van Kessié nauwelijks nog aan kansen raakte. Pas in het slot en na de invalbeurt van Undaf kwam Duitsland opnieuw opzetten. Goed voor 2 doelpunten, 6-6 en een plek in de volgende ronde.
0: Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. Op dit moment speelt Ecuador tegen Saudi-Arabië. Daar begint op dit moment de tweede helft. De stand is 0-0. Rode duivel Jeremy Doku zal vanavond niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Collega rode duivel Thomas Meunier zei dat de ploeg Doku zal missen.
2: We kennen Jeremy, hij is een ongelooflijke speler. We kunnen dat elke dag zien op training. Het seizoen dat hij heeft gespeeld bij City was ongelooflijk. Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Het is gewoon een groep. Het is niet alleen Jeremy of Jury of Romelu. We hebben vele spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
0: Het onweer van vannacht trekt via het noorden van ons land verder richting Nederland. Straks krijgen we veel zon en een warme dag tot zo'n 32 graden. Tegen de avond is er plaatselijk opnieuw kans op een onweersbui. De volgende dagen zijn zonnig en warm, maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag opnieuw kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: Koop bij Electroluters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Luters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar Luters.be. Dat is Luters.be. Steeds goedkoop.
1: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
2: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
3: Voilà, ik klap en dan eet hem.
2: Kunt het zien?
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Go Yellow! Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Marken bij Kortrijk is gisteren namiddag een man doodgevonden op straat. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar konden hem niet meer redden. De straat werd een tijdje afgesloten. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In eerste instantie zijn een wetsdokter en het gerechtelijk labo aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. In Frankrijk is de hoogste alarmfase ingegaan vanwege de hoge temperaturen. Er wordt gewaarschuwd voor de aanhoudende hittegolf. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: Code rood, de hoogste alarmfase, geldt voor 35 departementen. Een brede strook land van grofweg Parijs tot aan Biarritz aan de zuidelijke Atlantische kust. Dat is ongeveer 1/3 van heel Frankrijk. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 40 graden of zelfs nog hoger. Code rood betekent dat departementen crisiscentra moeten inrichten. Die kunnen beslissen om sportieve of andere bijeenkomsten te verbieden. Burgemeesters moeten extra maatregelen nemen om de meest kwetsbare mensen in hun gemeenten, vooral ouderen, te beschermen. En de bevolking krijgt de oproep om, als het kan, vooral binnen te blijven. In de 35 departementen met code rood is het verboden om op de openbare weg alcoholische dranken te drinken.

0: Want alcohol zorgt voor snellere uitdroging, wat gevaarlijk is bij extreem hoge temperaturen. Dat alcoholverbod is een opmerkelijk besluit, omdat in heel Frankrijk het jaarlijkse Fête de la Musique wordt georganiseerd. Met gratis concerten binnen en buiten, waar miljoenen mensen op afkomen.
1: Duizenden mensen hebben gedemonstreerd in de Servische stad Novi Sad tegen president Aleksandar Vučić. De betogers eisen vervroegde verkiezingen en een einde aan corruptie. In die stad stortte in november 2024 een betonnen luifel in van het treinstation. Bij die ramp kwamen 16 mensen om. De betogers wijten dat incident aan slecht bestuur en corruptie bij de overheid. De voorbije tijd waren er nogal dergelijke protesten in Servië. In het westen van Duitsland, in Krefeld, heeft de politie gisteravond een man van 41 doodgeschoten. Hij probeerde twee agenten aan te vallen met een mes. Dat gebeurde nadat de politie moest tussenkomen bij een familieruzie. Een vrouw was daarbij licht gewond geraakt. Toen de agenten ter plaatse kwamen, viel de 41-jarige man hen aan met een mes. Een van de agenten schoot de man neer. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De politieagenten raakten niet gewond bij het incident. Op het WK voetbal is de match tussen Ecuador en Saoedi-Arabië net afgelopen. Het is daar 0-0 gebleven. Gisteravond heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. En eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. Oranje won van Zweden met 5-1. Om 6 uur start nog de wedstrijd tussen Tunesië en Japan. Die is hoe dan ook bijzonder, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd in Mexico bijwonen. Vanavond om 9 uur speelt België dan zijn tweede groepswedstrijd tegen Iran. Maar rode duivel Jeremy Doku zal daar niet bij zijn. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om mee te spelen. Die infectie lag al een tijdje te sluimeren, weet Sporza-collega Tess Elst.
2: Hij had er last van in België. Dat was een lichte verkoudheid. Hij kreeg dan medicatie. Dat leek voorbij te zijn in de match tegen Egypte. Kon hij echt wel spelen, benadrukt de manarts. Maar hij is dus hervallen en de dokters hebben hem nu dan antibiotica voorgeschreven. Hij is wel in LA, maar hij ligt op zijn hotelkamer. Hij is daar aan het recupereren. Dus hij is zeker niet inzetbaar tegen Iran. Daarvoor is hij echt wel te ziek. Maar Manhart maakte zich meteen ook sterk dat er genoeg opties zijn om hem te gaan vervangen tegen Iran. En voor de derde wedstrijd, dat moeten ze dan nog bekijken of hij tegen dan genoeg hersteld zal zijn.
1: We krijgen een zonnige en warme dag. Het kan tot 32 graden worden. Aan de kust is het koeler. Tegen de avond is er plaatselijk kans op een onweer. Ook de volgende dagen zonnig, zomers weer en warm. Maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij

0: Radio 1.
1: Als alle luchten zijn gedoofd en mijn buren slapen gaan, dan maak ik gauw mijn koffer en trek een dikke mantel aan. Dan loop ik zachtjes buiten

gauw mijn koffer en trek een dikke mantel aan. Dan loop ik zachtjes buiten en verlaat de zwarte stad. Verlaat mijn stille kamer, nu jij me niet meer nodig had.

0: homework excuse. This time the magic number is 2.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 5:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De topministers van de federale regering hebben gisteravond een akkoord bereikt in verband met de ethische thema's die op de regeringstafel liggen. Abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Het akkoord gaat over de timing, maar nog niet over de grond van de zaak. Tegen 1 december moet er duidelijkheid zijn voor alle ethische dossiers, zegt vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
4: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap, dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
5: Maar een pakket.
3: Duizenden mensen hebben gedemonstreerd in de Servische stad Novi Sad tegen president Aleksandar Vučić. De betogers eisen vervroegde verkiezingen en een einde aan corruptie. In die stad stortte in november 2024 een betonnen luifel in van het treinstation. Bij die ramp kwamen 16 mensen om. De betogers wijten dat incident aan slecht bestuur en corruptie bij de overheid. De voorbije tijd waren er nogal dergelijke protesten in Servië. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurde maandag in een voorstad van Parijs bij een onderzoek naar drugshandel. De agenten vonden in de woning drugs, duizenden euro's aan cash en het kunstwerk. Het Openbaar Ministerie heeft intussen bevestigd dat het om een echte Picasso gaat, maar maakte nog niet bekend welk werk het is. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. Volgens de krant Le Parisien was het eerder gestolen uit een depot van een beveiligingsfirma. De Franse politie heeft 4 mensen opgepakt. In Spanje heeft een rechter beslist om Begoña Gómez, de echtgenote van premier Sánchez, te vervolgen voor corruptie. Ze moest haar paspoort inleveren en mag voorlopig Spanje niet meer uit. Sánchez en Gómez ontkennen alle beschuldigingen. Zij spreken van een politieke afrekening. De zaak is heel omstreden omdat de beschuldigingen komen van extreemrechtse en ultra-katholieke groeperingen. Op het WK voetbal hebben Ecuador en Curaçao 0-0 gelijk gespeeld. Duitsland won gisteravond zijn tweede groepswedstrijd van Ivoorkust met 2-1. Een verslag van die match krijg je van Glenn Martens.
6: Duitsland leek tegen Ivoorkust op puntenverlies af te stevenen, maar dat was buiten Dennis Undaf gerekend. De ex-aanvaller van Union zette een 0-1 achterstand in de tweede helft eigenhandig recht met 2 doelpunten, waarvan het laatste in de toegevoegde tijd. Een opluchting voor Duitsland.

0: stand dat nog wel goed begon, maar na een twijfelachtige afgekeurde goal van Pavlovic en de 0-1 van Kessier nauwelijks nog aan kansen raakte. Pas in het slot en na de invalbeurt van Undaf kwam Duitsland opnieuw opzetten, goed voor 2 doelpunten, 6-6 en een plek in de volgende ronde.
1: Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. Oranje won van Zweden met 5-1. De Nederlandse koning Willem-Alexander woonde de wedstrijd bij, samen met koningin Maxima en een van hun dochters, prinses Ariane. Willem-Alexander vond het een spannende wedstrijd.
2: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest, waar die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed. Maar uiteindelijk is het, ja, ik kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
1: Over een uur start nog de wedstrijd tussen Tunesië en Japan. Die is hoe dan ook bijzonder, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd in Mexico bijwonen. Het wordt vandaag een zonnige en warme dag. Het kan tot 32 graden worden. Aan de kust is het koeler. Tegen de avond is er plaatselijk kans op een onweer. Ook de volgende dagen zonnig, zomers weer en warm. Maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag opnieuw kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

niemand en zelf een beetje gespaard. Kijk, ik wou dat je het wist, ik heb u jaren gemist. Waarschijnlijk had ik nooit gerapt zonder die lul in zijn kist. Vergeet nooit wie je zijt, wat er u overkwam. Ik dacht, die shit ligt aan mij. Gelukkig spreekt je mijn zus. Ik heb de dagen geteld tot het gedaan is met hem. Ik overleef wel op aarde totdat hij brandt in de hel.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een onweerszone is de voorbije nacht opnieuw over Vlaanderen getrokken en heeft vooral in West-Vlaanderen wateroverlast veroorzaakt. In West-Outer bijvoorbeeld kwam de modder enkele woningen binnen, zoals bij Landerfonteinen.
2: Het was ingevallen en kon er meteen om. Het was enorm snel dat ging. Dan denk ik, water gezien hier, maar vooral modder die van de baan kwam.
1: In Kortemark en ook in Dendermonde is de bliksem ingeslagen op een woning. In Marke bij Kortrijk is gisteren namiddag een lichaam gevonden op straat. De hulpdiensten konden de man niet meer redden. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is begonnen met een onderzoek. De federale regering is er gisteren niet in geslaagd om knopen door te hakken over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Gisteren zat de kern van de federale regering daar de hele dag over samen. Ze zijn het wel eens om tegen 1 december een akkoord te vinden. Vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
3: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap, dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
4: Maar een pakket.
1: Op het WK voetbal heeft Curaçao zijn eerste WK-punt uit de geschiedenis binnen. Het kleine eiland speelde vannacht 0-0 gelijk tegen Ecuador, dankzij een sterke prestatie van zijn keeper die uitpakte met maar liefst 15 reddingen. In dezelfde groep won Duitsland op de valreep van Ivoorkust. De Ivorianen kwamen 0-1 voor in de eerste helft. In de tweede helft scoorde Dennis Undaf, ex-Union, 2 keer voor Duitsland. Het winnende doelpunt viel in de extra tijd. Duitsland gaat nu al zeker naar de volgende ronde. En gisteravond won Nederland overtuigend met 5-1 van Zweden. In die groep is zo net Tunesië-Japan begonnen. En de Rode Duivels spelen vanavond tegen Iran en dat zal zonder Jeremy Doku zijn. Hij heeft een infectie aan de luchtwegen. Volgens Thomas Meunier gaan ze hem zeker missen.
5: We kennen Jeremy, hij is een ongelooflijke speler. We kunnen dat elke dag zien op training. Het seizoen dat hij heeft gespeeld bij City was ongelooflijk. Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Het is gewoon een groep, het is niet alleen Jeremy of Jury of Romelu. We hebben veel spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
1: Het weer. Vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna wordt het opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum en nog iets warmer langs de Franse grens. In de late namiddag en avond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. Geen verandering de volgende dagen. Het blijft zonnig en meestal maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.

0: Hans.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 6:30, goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een nieuwe onweerszone is in de loop van de nacht over Vlaanderen getrokken. Vooral in West-Vlaanderen was er wateroverlast. In West-Touter is een modderstroom enkele huizen binnengedrongen. In Kortemark en ook in Dendermonde in Oost-Vlaanderen sloeg de bliksem in op een woning. De federale regering wil tegen 1 december een akkoord vinden over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Een vergadering gisteren heeft nog geen akkoord opgeleverd. Op het WK voetbal heeft Duitsland op de valreep met 2-1 gewonnen van Ivoorkust. De beslissende goal viel in de extra tijd. Curaçao haalde zijn eerste WK-punt uit de geschiedenis, 0-0 tegen Ecuador. En Nederland won overtuigend met 5-1 van Zweden. Op dit moment speelt Tunesië tegen Japan. Daar is het zo net 0-2 geworden voor Japan. Het weer. Vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna wordt het opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag en avond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. De volgende dagen geen verandering, het blijft zonnig en de maxima liggen meestal boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
2: Radio 1, live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De onweerszone die vannacht over het land is getrokken heeft hier en daar wateroverlast veroorzaakt. In West-Vlaanderen stonden enkele straten blank. In West-Touter stroomde modder vanuit een landbouwgebied verschillende woningen binnen. En dat ging heel snel, zeggen deze bewoners.
2: Ik ben opgestaan, ik stond met mijn voet in het water. Was toch boven de zandzakjes.
3: Plots regenval en ik kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. Maar dan denk ik er... water gezien hier, maar nu was het wel echt snel.
1: In Kortemark sloeg de bliksem in op een woning. Dat gebeurde ook in Oudegem bij Dendermonde. Een woning heeft daar vuur gevat. Het gezin dat er woonde kon wel ontkomen. In verschillende gemeenten in Limburg veroorzaakte het onweer dan weer stroomonderbrekingen. De federale regering is er niet in geslaagd om al knopen door te hakken over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. De kern van de federale regering heeft wel afgesproken om tegen 1 december een akkoord te vinden, zegt vicepremier voor Vooruit Frank van den Broeke.
4: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap. Dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
5: Maar een pakket.
1: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran over een definitief vredesakkoord. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren er al, net als een delegatie uit Iran. De gesprekken moeten onder meer leiden tot afspraken rond het Iraanse kernprogramma. Ook de situatie in Libanon zal ter sprake komen. Gisteren kondigde Iran nog een nieuwe blokkade aan van de straat van Hormuz, omdat Israël Hezbollah in Libanon blijft beschieten. Volgens de Amerikanen is Hormuz nog altijd open. Bij een huiszoeking in een voorstad van Parijs heeft de Franse politie per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurde in een onderzoek naar drugshandel. Om welk werk van Picasso het gaat, is nog geen duidelijkheid, al is het Openbaar Ministerie er wel zeker van dat het een echte Picasso is die miljoenen waard zou zijn. 4 mensen zijn opgepakt. Op het WK voetbal heeft Curaçao zijn eerste WK-punt uit de geschiedenis binnen. Het kleine eiland speelde vannacht 0-0 gelijk tegen Ecuador. In dezelfde groep won Duitsland op de valreep van Ivoorkust met 2-1. Duitsland gaat al zeker naar de volgende ronde. En gisteravond won Nederland overtuigend met 5-1 van Zweden. In die groep is zo net begint zo dadelijk de tweede helft van Tunesië-Japan. De Japanners staan 0-2 voor. Het weer vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna wordt het opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag en avond kunnen er opnieuw onweersbuien ontstaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
6: De ochtend.
0: Met Jan van Dalm.
6: Een goedemorgen, 21 juni vandaag. Maar daar heeft de zomer duidelijk niet op gewacht. Dit is de ochtend, welkom.

0: Easy to Love, Jordan Raquet en Tom McFarland. Veel exotische landen aan het werk vannacht op het WK voetbal. Niet de echte toplanden. We volgen hier nog de slotmatch tussen Japan en Tunesië. De tweede helft is zojuist begonnen en het staat daar 0-2. Tom Boudewijn, goedemorgen.
1: Dag Jan.
0: We willen toch eerst nog eens luisteren over iets speciaals gebeurd is bij Ecuador tegen Curaçao. Want die wedstrijd is 0-0 gebleven. Het eerste punt ooit voor Curaçao, het kleine eiland. Ja. Maar de ene 0-0 is de ander niet. Hè? Vertel eens, was het saai of niet?
1: Nee, het was niet echt saai, omdat er toch kansen aan beide kanten waren. Geen doelpunten dat wel, maar de beide ploegen hebben zeker hun best gedaan. Als ik hier de cijfers eens erbij neem. Ecuador heeft 27 schoten afgevuurd tegenover Curaçao 10. Die hadden ook maar 25% balbezit. Maar er stond iemand in de goal bij Curaçao die momenteel nog altijd gevierd wordt, denk ik, als een echte held. Is 37, Eloy Room. En die heeft 15 reddingen gedaan. De ene wat spectaculairder dan de andere. En dat is het hoogste aantal reddingen voor een doelman in 90 minuten sinds 1966. Dus dat is toch wel een redelijke held geworden. En zeker omdat het inderdaad het eerste punt is. Dat heeft veel emoties teweeg gebracht. Het is een groot feest in de kleedkamer, bijvoorbeeld op de tribunes. Ik heb ook al beelden gezien op het Wilhelminaplein in Willemstad. In Rotterdam, overal waar de mensen van Curaçao toch enige binding mee hebben, is er een groot feest. Want ja, we hadden het al over de eerste deelname aan het WK, wat al historisch is. Ook al verloren ze tegen de Duitsers met 7-1. Ze hadden dat allereerste doelpunt gemaakt op een WK. En nu zowaar het eerste WK-punt. Dus dat betekent dat de volgende ronde nog altijd mogelijk is in die laatste wedstrijd tegen Ivoorkust. En er waren weer tranen bij Dick Advocaat. Dus dat speelt toch ook wel mee. Een man van, wat is het, 78 dat hij dat nog allemaal nog wat meemaken.
0: Ja, grote emoties en fantastisch dat hij dat allemaal kan meemaken. Ja, en die doelmannen bij die kleine landjes, dat begint wel een puntje te worden. Bij Kaapverdië, geloof ik, was het ook de doelman die de held werd.
1: Juist.
0: Fantastisch allemaal. Ja. Onze buurlanden dan, die hebben het gisteren heel goed gedaan. Winst voor Nederland en Duitsland. Duitsland is zowel zeker van de volgende ronde. Dat is een opluchting, neem ik aan.
1: Ja, zeker wel, omdat het is 12 jaar geleden dat ze erbij waren, dat ze voorbij de groepsfase zijn geraakt in Brazilië 2014, waar ze wel de finale hebben gespeeld, maar daarna in Rusland 18 en 24 waren ze niet door de groepsfase. Dus denk ik wel dat er een druk van de schouders is gevallen. Ook al na die openingsmatch, die 7-1 tegen Curaçao, hebben ze nu wel een moeilijke avond gehad tegen Ivoorkust. Zijn ook op achterstand gekomen en hebben ze eigenlijk in de tweede helft toch een beetje geluk gehad dat de Ivorianen het niet hebben afgemaakt. Want die hebben echt wel intensiteit gebracht na de rust. Hebben op de counter heel wat kansen gehad, maar het bleef 0-1. En dan een drievoudige wissel door de bondscoach. En daar was Dennis Undaf bij. En die kennen we nog van bij Union. Zes jaar geleden speelde hij nog in de derde klasse in Duitsland. Maar nu heeft hij 2 doelpunten gemaakt. En zeker de manier waarop, dat waren goede doelpunten. En als je die goals erbij telt van tegen Curaçao, dan heeft hij er al 3 gemaakt en 2 assists gegeven. Dus dat is toch wel straf als invaller. En zeker als je zijn verhaal een beetje kent. Dus Duitsland is er sowieso al bij in de 16e finale als derde land na Mexico en de Verenigde Staten. Voor groepswinst dan moet het nog afwachten op de laatste wedstrijd.
0: Dat wordt dus nog even afwachten. Nederland dan pakt uit tegen Zweden met 5-1. Mogen we dat een kleine revanche noemen voor de bondscoach, voor Ronald Koeman?
1: Dat denk ik wel, want hij heeft het toch niet makkelijk gehad nadat de gelijkspel tegen Japan de voorbije dagen vaak gealludeerd op zijn slechte wissels, waardoor ze uiteindelijk nog hebben punten moeten toestaan. Maar ja, vannacht hebben ze zeer goed gespeeld met wel wat meer ruimte dan ze hebben gekregen tegen Japan. En daar hebben vooral de flanken van geprofiteerd. Dumfries met 2 assists. Gakpo aan de andere kant met 2 doelpunten ook. Die invallers Somerville, waar we toch al veel mooie dingen van hebben gezien van West Ham. Die waren ook goed. En vooral de diepe spits was prima. Want je kan wel zeggen, Koeman heeft goed gekozen, maar Malen heeft het niet gedaan, want die maakte geen doelpunten. Depay, ja, zijn beste tijd is ook al voorbij. En nu was het Brian Brobbey, die als diepe spits heeft gespeeld en die heeft er meteen twee in het mandje gelegd. Was een goed aanspeelpunt en dat heeft ervoor gezorgd dat Nederland toch een goede wedstrijd heeft gespeeld. En Koeman heeft tijdens de wedstrijd ook wel een paar goede tactische ingrepen gedaan. Ik hoorde in de nabeschouwingen van de analisten in Nederland al zeggen van een serieuze titelkandidaat. Ja, dus zo snel kan het allemaal. Het kan allemaal gaan.
0: Ja. In Nederland nog meer misschien dan bij ons. Als we dan toch eens naar de Rode Duivels gaan kijken tot slot, want die spelen natuurlijk vanavond tegen Iran. Tweede groepswedstrijd. Rudy Garcia, de bondscoach, die wilde op de persconferentie nog het achterste, of misschien zelfs zijn hele tong niet laten zien. Behalve toen Tess Elst naar Romelu Lukaku vroeg.
2: Een match compleet is impossible. Hij kan niet 90 minuten spelen, dat is zeker. Hij is niet prêt voor dat.
3: Maar Charles de Ketelaar rest in l'attaque of misschien Fernandes Pardo?
2: Je vais pas vous donner l'équipe, donc ni à la question précédente, ni à celle-ci, même si c'est bien essayé.
0: Ja, bien essayé, goed geprobeerd, maar dus we weten nog niet zoveel meer. Weet jij misschien wel wie er gaat spelen, Tom?
1: Nee, ik weet het ook niet. Het is echt een moeilijke puzzel die wordt gelegd. Je kan wel je eigen mening hebben, en die zal jij ook wel hebben, Jan. Ja. Maar het gaat om in het hoofd te kruipen van Rudy Garcia, want hij neemt uiteindelijk toch nog altijd de beslissingen. En ja, dan kan je je eigen idee wel zeggen, maar misschien is hij toch conservatief om met die verdedigende middenvelder te spelen. Is het niet Onana dan met Raskin? Wat gaat hij doen op de backs op het middenveld, die driehoek, en dan wat Tess Elst daarnet heeft geprobeerd om toch eens te vragen van, ja, misschien is Fernandes Pardo wel een puzzelstukje dat voor de eerste keer kan gelegd worden als basisspeler dan op dit WK. Het is natuurlijk een probleem dat Jeremy Doku is weggevallen, want dat was een man die als eerste altijd op het tactische bord staat, misschien wel samen met Thibaut Courtois. Dus nu moet hij wel een beetje gaan schuiven en dan kan je eigenlijk verschillende scenario's naar voren brengen. Met Trossard naar de linkerkant. De Ketelaar misschien op de rechterkant. Fernandes Pardo dan diep in de punt. Of kiest hij dan toch maar gewoon voor Luke Bakio of voor Salemakers. Moreira, dat zal nog net iets te vroeg zijn. Dus ik ben echt benieuwd naar morgen, wanneer we een uurtje voor de wedstrijd of zo het basiselftal echt gaan zien.
0: Ja, voor jou morgen, voor ons vanavond natuurlijk. Het is een speciale wedstrijd, toch tegen een speciale tegenstander. Zal je daar iets van merken, denk je, op het vlak van veiligheid bijvoorbeeld?
1: Dat verbaast mij wel een beetje, omdat het toch Iran is. En we hebben de voorbije weken gezien hoe moeilijk die ploeg het heeft om gewoon maar Amerika binnen te geraken. Nu, wij hebben de training mogen bijwonen in dat stadion van LA Galaxy. Daar was de controle al iets scherper, ook voor de persconferentie. Maar dat was niet meer dan op andere toernooien. Ik heb het ook eens aan onze man gevraagd, Bart, die alles regelt. En ook hij heeft niet echt berichten of richtlijnen gekregen van ene of gene waar we moeten ons aan houden. Dus ik ga er gewoon vanuit dat dat een wedstrijd zoals een andere wordt. En op zich is dat wel opvallend, vind ik.
0: Dat is opvallend. Ik wens jou in ieder geval veel plezier vanavond, morgen voor jou, die wedstrijd tussen de Rode Duivels en Iran. Dankjewel, Tom Bouwerveel. Tot ziens.
1: Jij ook bedankt.

0: Cars and Girls van Prefab Sprouts.
1: De ochtend.
2: Met zijn blik van Björn buigt collega Björn Schoenens zich wekelijks over actuele problemen met wortels in het verleden of over vraagstukken die wij misschien niet altijd zien. Zoals zijn jongste column bijvoorbeeld, De Lege Wieg. De bevolkingskrimp is een economische tijdbom. Goedemorgen Björn Schoenens.
3: Goedemorgen Jan.
2: De titel klinkt wat apocalyptisch. Hè? Waarom is die bevolkingskrimp een economische tijdbom?
3: Ik heb daar aan zitten denken omdat ik net zelf voor het eerst grootvader ben geworden. Dus geen lege wieg. Maar er worden steeds minder kinderen geboren. Dat is een trend die onmiskenbaar is, maar die vaak onder de radar blijft en die veroorzaakt op zijn manier heel veel spanningen in de maatschappij. Want als we minder kinderen maken en er minder kinderen in de maatschappij komen en we vervangen onze bevolking niet meer, dan krimpen we. En als we krimpen, dan is er gaat de economie ook krimpen als we daar niets aan doen. En als de economie krimpt en er zijn te weinig jonge mensen, dan krijgen we door de vergrijzing een onbetaalbaar van de pensioenen. Ja. Dan krijg je ook minder innovatie in je economie. En niets tegen oudere mensen. Maar oudere mensen gaan met rust. En zijn klaar met hun loopbaan. Dus hoeven niet meer uitvindingen te doen. Hoeven geen economische groei meer te veroorzaken. Ze consumeren dan alleen maar. Dus er zitten een aantal problemen aan die ontvolking. Die heel prangend zijn. En in sommige landen, beschrijf ik in mijn column, gaat het zo ver. Dat er eigenlijk niet alleen maar een krimp is, maar Zuid-Korea bijvoorbeeld heeft het laagste geboortecijfer ter wereld, 0,72 kinderen per vrouw, terwijl om de bevolking te vervangen is er minstens 2,1 kind nodig.
2: Daar dus komen ze dus zeker niet aan in Zuid-Korea. En het is een wereldwijd probleem.
3: Tegen 2050 gaan ze gewoon halveren. Dat wil zeggen van 50 naar 22 miljoen. Dat is ontzettend.
2: Dat is ontzettend, inderdaad. Het is een wereldwijd probleem. Enige uitzondering is Afrika, dat wel eens het continent van de 21ste eeuw wordt genoemd. Hè?
3: Klopt, maar ook daar, Afrika, hebben we vaak foute kennis over de wereld. We denken dat de mensen daar 6, 7, 8 kinderen krijgen. Dat was ooit het geval, maar dat was een vorm van sociale zekerheid, want veel kinderen stierven, dus moesten ze meer kinderen maken. Er was geen sociale zekerheid, dus die kinderen moesten zorgen voor hun ouders. Ook daar gaat de welvaart vooruit, gaat de vooruitgang in rassenschreden naar voren. En dus ook in Afrika worden minder kinderen geboren, maar daar is er zo'n grote generatie van jongeren die nu nog hun kinderen moet krijgen, dat de groei van die bevolking daar ontzettend groot is, want tegen 2050 gaan die verdubbelen van pakweg 1,4 naar 2,6, 2,7 miljard. Dus dat betekent voor Afrika een enorme reservoir aan arbeidskrachten, jonge mensen, die allemaal een baan gaan moeten krijgen. En je ziet dat nu al, dat gevolgen heeft in Afrika, waar vroeger grondstoffen vanuit Afrika, we hebben er veel, en veel waardevolle grondstoffen, naar het westen gingen of naar China gingen om in fabrieken verwerkt te worden, beginnen ze de fabrieken zelf te bouwen uit noodzaak om die jonge mensen, om ze niet in opstand te laten komen, aan het werk te zetten.
2: Dat is dus veelbelovend voor het Afrikaanse continent. De rest van de wereld zit natuurlijk met die bevolkingskrimp. Ja, hoe lossen we dat dan op?
3: Wel, er zijn een paar oplossingen. In China bijvoorbeeld, Aziatische landen doen niet zo aan migratie. Dus China heeft heel lang om zijn bevolking in te perken, doelbewust een één-kind-politiek gevoerd. Ja. Dat is al 11 jaar geleden afgevoerd. Maar wat zien ze? Het is afgevoerd en de mensen vinden het heel fijn om maar één kind te mogen hebben. Omdat de welvaart, minder tijd voor kinderen, meer individuele zelfontplooiing. Dus men zit met een tekort in fabrieken aan arbeidskrachten. En als je ze niet invoert via migratie, dan moet je andere oplossingen vinden. Dus China heeft zwaar ingezet op AI en op robotica, waardoor je nu van die zogenaamde dark factories krijgt, donkere fabrieken waar niemand is, waar het licht niet brandt, maar waar wel geproduceerd wordt zonder mensen. Ja. Andere landen doen aan migratie. We zien dat ook in een eigen samenleving. En zelfs in samenlevingen die heel hard tegen migranten tekeer gaan, dat er aanstoemelings migratie wordt aangetrokken om in de zorg te werken. Want de zorg is de sector van de toekomst. Veel oudere mensen, veel zorg nodig. Maar niemand wil of kan nog in de zorg werken. Dus moet je mensen invoeren, importeren, bij wijze van spreken, om daar te werken. En die migratie die zorgt dan weer voor frictie in de maatschappij. Ja. Mensen zien zien hun identiteit veranderen, hun wijk veranderen, en dat creëert dan weer zijn eigen problemen.
2: Dat creëert zijn eigen problemen, maar misschien zal het puur economisch niet anders kunnen, tenzij er andere oplossingen worden aangeboden, zoals professor Koen Schoors van de Universiteit Gent bijvoorbeeld, die pleit voor intragenerationele solidariteit in plaats van intergenerationele. Met andere woorden, dat onze ouderen misschien wat meer solidair kunnen zijn met hun leeftijdsgenoten, in plaats van altijd weer te rekenen op die jongere generaties die met al maar minder zijn.
3: Wel, het doet me denken aan mijn Amerikaanse correspondentschap, waar de sociale vangnetten veel minder zijn en je dus veel meer een beroep doet op de solidariteit tussen burgers. Mensen helpen elkaar. Be each other's keeper. En we zitten met een generatie, de naoorlogse generatie, waar, denk ik, jij nog net toe behoort, de babyboomers, hè, van 46 tot 64
2: ik
3: geboren.
2: Ik ben van het laatste jaar inderdaad, voilà, van die babyboomers.
3: En die hebben vrij goed geboerd. Hè. Ze waren met veel, maar ze hebben ook de vrijheid van de jaren 60 leren kennen. Daarna ook de rijkdom van de jaren 80 en 90. Dus je zou kunnen zeggen, ja, ze moeten ook een beetje voor zichzelf zorgen en niet alleen alle belasting leggen bij de jongere generaties. Want vroeger had je voor elke gepensioneerde 4 werkenden. En ja, dit is aan het evolueren naar voor elke gepensioneerde 1 werkende of 2 werkende. Dus dat is een halvering, dat is een veel grotere belasting, vandaar dat mensen ook langer moeten werken. Frankrijk, Mitterrand zei altijd, daar is iets voor te zeggen, mensen hebben recht op een fijn laatste kwart van hun leven, op hun 60ste met pensioen, niet meer haalbaar. De bevolkingspyramide is zo veranderd, de krimp is zo groot, dat het niet meer haalbaar is om mensen op hun 60ste te laten op pensioen gaan en dat dat geen belasting zou zijn voor de maatschappij.
2: Het is geen bevolkingspyramide, maar een bevolkingszuil geworden. Nu, Björn, misschien komt die bevolkingskrimp wel net op tijd van onze planeet. Een economische tijdbom, zeg je, maar misschien ook wel een ecologische zegen, of niet?
3: Helemaal, ja. Dat is een belasting. En zeker ook, de bevolkingskrimp is voorlopig nog een groei. Ik verklaar me nader. De bevolkingsgroei is gestopt en neemt af. Maar de bevolking zelf, in absolute cijfers, neemt nog toe tot 2084. We zitten nu aan een goede 8 miljard. We gaan eindigen, ik bedoel dat niet apocalyptisch, op 10 miljard, een piek in 2084 volgens de Verenigde Naties. En daarna gaan we voor het eerst in de mensheid dalen. Dus het duurt nog even voor die belasting van de planeet minder wordt. En de belasting wordt natuurlijk niet alleen groter door meer mensen, maar ook door mensen leven moderner, met meer apparatuur, met meer data. We bouwen aan 100 per uur datacenters. Die zuipen energie, die stoten CO2 uit. Dus dat zijn vele problemen. En ik vrees dat ik nog vele blikken van Björn zal moeten neerschrijven.
2: Daar vrees ik ook voor. Alvast bedankt voor deze blik, Björn Soenes. En zoals altijd is jouw column ook nu weer integraal na te lezen op vrtnieuws.be. Graag tot de volgende.
3: Doei.

0: de writer van Mesker en Mees.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Motorpech en Nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
0: Bijna 8:40. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Een nieuwe onweerszone is in de loop van de nacht over Vlaanderen getrokken, met op sommige plaatsen veel regen. Vooral in West-Vlaanderen was er wateroverlast. In West-Douter is een modderstroom enkele huizen binnengedrongen. In Kortemark en ook in Dendermonde, Oost-Vlaanderen is dat, sloeg de bliksem in op een woning. In Limburg waren er in enkele gemeenten stroomonderbrekingen. Het ziet er naar uit dat de onderhandelingen over een definitief vredesakkoord tussen de VS en Iran dan toch kunnen beginnen. Amerikaans vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland. Een Iraanse delegatie was er al. Zij gaan het onder meer hebben over het Iraanse kernprogramma. Ook de situatie in Libanon, waar Israël tot gisteren Hezbollah bleef aanvallen, zal ter sprake komen. En op het WK voetbal is Duitsland geplaatst voor de volgende ronde. De Duitsers wonnen om de valreep met 2-1 van Ivoorkust. Curaçao speelde 0-0 gelijk tegen Ecuador en haalt zo zijn eerste WK-punt ooit. Nederland won overtuigend van Zweden 5-1. En in dezelfde groep spelen Tunesië en Japan op dit ogenblik tegen elkaar. Halfweg de tweede helft staan de Japanners 0-3 voor. Het weer, vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten, daarna opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag en avond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. De volgende dagen blijft het zonnig met maxima boven de 30 graden.
8: Radio 1.
7: De ochtend.
8: Met Jan van Delm.

0: Through the Changes, de nieuwe single van Timar Loes, een soul trio uit Indonesië.
1: De ochtend.
0: Met meer dan 1 miljoen interne vluchtelingen maken kinderen in Libanon ongekend zware tijden door. Veel van hen zijn al verschillende keren gevlucht voor het geweld. Ze kunnen niet naar school en hebben afschuwelijke dingen gezien. Hulp schiet aan alle kanten tekort, maar toch zijn er hier en daar initiatieven die wat verlichting brengen. Correspondent Daisy Moore ging kijken bij een van die initiatieven.
2: Hier valt eigenlijk helemaal niks te lachen. Maar ze doen het wel. Dit is een oefening om even wat stress te laten gaan. Een moment voor deze kinderen om een beetje van al die nervositeit die ze in zich hebben uit hun lichaam te krijgen. Een groepje kinderen op het dakterras van een openbare school in een buitenwijk van Beirut. Een school omgetoverd tot opvanglocatie. Mensen die al maanden in schoollokalen wonen. En dat ten koste van het onderwijs. Kinderen die zich de hele tijd groot moeten houden, volwassen moeten zijn, zich veel ouder moeten gedragen dan ze zijn. En hier kunnen ze even gek doen, even kind zijn, het een en ander uit hun lichaam laten gaan. Er wordt gespeeld, er wordt gelachen, er wordt gedanst. Vrolijke kinderen, maar als je ze spreekt, hoor je de meest gruwelijke verhalen. Allemaal gevlucht onder zware bombardementen. Dingen gezien die geen kind zou moeten zien. De een na de ander vertelt over verloren familieleden, huizen die in puin liggen, hun dorp met de grond gelijk gemaakt. Ogen dicht, rug recht, adem in. 1, 2, 3, 4, 5 en uit. Heel goed.
3: We were doing the mindfulness activities, including breathing.
2: En hier Manal Ait van Connect Children Now, een Libanese organisatie die zo goed en zo kwaad als het gaat probeert zoveel mogelijk kinderen te helpen met verschillende programma's. Onderwijs, hulp met hun mentale gezondheid vooral.
3: Yeah, and I can see for them. There's a lot of children who still do the bedwetting here, and we do case management. So there's a lot of children.
2: Deze kinderen plassen in hun bed. Deze kinderen hebben angsten.
3: Children that need to be attached
2: door alles wat ze gezien hebben. Dagelijks vliegen er drones over. Dan willen ze zich verstoppen.
3: They are traumatized eventually. I mean,
2: paniekaanvallen, angststoornissen, trauma's. Ouders die het niet meer trekken. Alle volwassenen hier groeiden zelf op in oorlog.
3: We are in shock. I mean, also as an aid workers, we are also like, how is that possible?
2: Onvermoeibare vrijwilligers, mensen met jarenlange ervaring met kinderen in oorlog. Maar je ziet dat de een na de ander ook even een rustig hoekje moet opzoeken om zelf even op adem te komen.
0: Ondanks alle geweld dus toch nog hoop voor de Libanese kinderen. Een reportage was dat van Daisy Moore.

bang dat ik spring van spinvis. Zometeen gaan we naar Polen, want daar spelen spanningen weer op met buurland Oekraïne. Maar eerst luisteren we naar de nieuwe single van de Portugees-Belgische groep Aung.

0: Cadaver, elke keer de nieuwe single van Aung. Er zitten haren in de boter tussen Polen en Oekraïne. De Poolse president Karol Nawrocki heeft dit weekend een belangrijke onderscheiding afgenomen van de Oekraïnse president Zelensky. Goedemorgen, Christian Pauwe.
1: Goedemorgen.
0: Correspondent in Polen, ook regelmatig in Oekraïne. Ideale man dus om aan te vragen, ja, waarom heeft de Poolse president dat nu gedaan?
1: Ja, dat heeft alles te maken met een recente controversiële beslissing van Zelensky om een militaire eenheid te vernoemen naar de helden van UPA, zoals ze dat omschrijven. En UPA, dat was een guerrillabeweging, een nationalistische Oekraïense organisatie die streed voor een onafhankelijke staat tegen de Sovjet-Unie, maar ook tegen Polen, tegen Poolse strijdkrachten. En wat ze daarbij ook nog eens hebben gedaan is een grote massamoord plegen tegen Poolse burgers die woonden in wat nu Oekraïne is, maar wat ook tijdenlang, eeuwenlang deel heeft uitgemaakt van Polen. Dat is een gecompliceerde geschiedenis. En dat is altijd nog een pijnpunt tussen beide landen. Want Polen zegt dat is een genocide, daar willen we erkenning voor. Oekraïne zegt die geschiedenis ligt complexer. En ja, je ziet dus nu dat Zelensky in eenheid naar die organisatie vernoemt. En dat heeft tot heel veel boosheid in Polen gezorgd.
0: Ja, het is inderdaad een bijzonder complexe geschiedenis. Want Polen is ook 150 kilometer opgeschoven, geloof ik, naar het westen na de Tweede Wereldoorlog. Maakt het allemaal nog wat complexer. Om welke onderscheiding gaat het eigenlijk precies, die nu is afgenomen van Zelensky?
1: Ja, dit is de Orde van de Witte Adelaar. Ja, en dat is toch echt wel een van de hoogste onderscheiding die Polen heeft. En Zelensky kreeg die in 2023 van de vorige president, van president Duda destijds.
0: Dat is dus een belangrijke onderscheiding, symbolisch ook, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Zeker toen ook werd het echt gezien als er nog een verdere versterking. Nou ja, tenminste, het werd gezien als een belangrijk verder symbool. Dat liet zien hoe de relatie tussen de beide landen versterkt werd. Zelensky kreeg het destijds van Duda voor zijn inzet voor de vrede en veiligheid in Europa. Dat werd natuurlijk ook gedaan met het oog op die Russische agressie. Want dat wordt in beide landen ook al begrepen, dat Oekraïne natuurlijk nu die oorlog strijdt. Maar in Polen maken ze zich daar ook zeker zorgen om wat die Russische agressie voor hen ooit verder zal betekenen. En het idee was natuurlijk, Oekraïne en Polen moeten samen optrekken.
0: Ja, want Rusland is de gemeenschappelijke vijand, zeg maar. Hoe heeft president Zelensky eigenlijk gereageerd op die beslissing van Polen om die onderscheiding nu terug af te nemen?
1: Nou, ik kwam met een duidelijk statement, een duidelijk politiek statement, ook door foto's te delen op Twitter met een verklaring. En op die foto's is te zien hoe hij de onderscheiding direct per post opstuurt naar Nawrocki. Zelensky benadrukt daarbij dat Oekraïne dankbaar is voor alles wat Polen heeft gedaan. Maar als het gaat om dat pijnpunt over het vernoemen van zo'n eenheid naar deze UPA, ja, daar praat hij eigenlijk een beetje omheen. Hij zegt dat Oekraïne open blijft staan om verder dialoog, verder met Polen te praten hierover. En om te voorkomen dat er verkeerde interpretaties zijn over de complexe en pijnlijke hoofdstukken van onze volkeren. Nou, oftewel, hij benadrukt eigenlijk, die geschiedenis is complexer dan hoe Polen hem nu uitlegt. En ja, wat je daar ook op de achtergrond bij moet begrijpen, is dat dus UPA voor Oekraïners, en zeker voor Oekraïners die nu vechten, vooral ook bekeken worden met het licht van dat zij streden tegen de Sovjet-Unie, streden tegen Rusland, tegen Moskou voor een onafhankelijke Oekraïense staat. En je ziet dus ook zeker wel bij Oekraïense eenheden een verheerlijking van die Oekraïense nationalisten van de 20e eeuw, die voor hen, door hen gezien worden als de belangrijke eerste strijders voor de strijd die ze nu dus nog steeds aan het vechten zijn tegen Rusland.
0: Ja, Zelensky probeert dus duidelijk de bruggen niet op te blazen. Hij zit ook een beetje gewrongen natuurlijk met zijn eigen nationalistische tendensen in Oekraïne. Is dit nu een grote crisis tussen beide landen of moeten we het toch niet opblazen?
1: Nou, ik zou het zeker wel een grote crisis noemen. En ik moet ook er wel bij zeggen dat de keuze van Zelensky om deze eenheid naar UPA te vernoemen op zichzelf, het was overduidelijk dat dat tot gigantisch veel woede in Polen zou leiden. Dat weet hij ook heel goed. Want de afgelopen jaren wordt er juist heel veel gesproken tussen beide landen om dit hoofdstuk, om daar een antwoord op te vinden. Ook al hebben ze een andere interpretatie. Dan gaat het bijvoorbeeld om het opgraven van massagraven in delen van Oekraïne, waar dus duizenden Poolse burgers liggen. Nou, daar hebben ze langzaam stappen gezet. En daar wisten ze dus juist toen de aanring tot elkaar te vinden. En dat vonden ze dus. Dus het leek wel de goede kant op te gaan. En Zelensky had toch moeten weten, dat weet hij overduidelijk, dat dit echt in het verkeerde keelgat zou schieten in Polen. Maar ja, hij heeft dus toch de afweging genomen dat het voor Oekraïne dit symbool belangrijker is. Maar ook Oekraïnse vrienden die ik spreek, die zeggen toch ook, ja, dit is zeker geen handige actie geweest van Zelensky, dat hij dit dus nu toch doorzet.
0: Het is eigenlijk een blunder als ik het zo hoor. Hoe groot is nu die mogelijke impact op Oekraïne zelf? Want Polen heeft de voorbije jaar heel veel Oekraïnse vluchtelingen opgevangen, hè?
1: Ja, dat gaat inderdaad om het opvangen van Oekraïnse vluchtelingen. Maar natuurlijk, wat nog veel belangrijker nu is voor Oekraïne, is Polen als doorvoerland. Polen blijft het belangrijkste buurland waar al die wapens aankomen en worden doorgevoerd. Overigens heeft Polen ook heel veel wapens gegeven aan Oekraïne. Dus ja, ze hebben Polen ook wel echt nodig om die strijd door te zetten. En je kan je ook wel voorstellen dat deze hele crisis nu ook korrel op de molen is voor radicaal rechts in Polen. Want die zijn over het algemeen veel meer anti-Oekraïns. Die hameren ook vaak onder meer op die massamoorden van de 20e eeuw door Oekraïnse nationalisten in hun narratief. Nou, dit wordt dus allemaal door die politici gebruikt. En je kan je dus ook, dat kan dus uiteindelijk ertoe gaan leiden dat volgend jaar bij de parlementsverkiezingen hier een soort coalitie van radicaal-rechtse partijen aan de macht gaat komen met een zeer anti-Oekraïnse agenda. En dat zou natuurlijk wel heel erg problematisch voor Oekraïne kunnen worden.
0: Ja, het is dus begonnen met het afnemen van een bepaalde onderscheiding, maar het is duidelijk veel meer dan zomaar een haar in de boter. Christian Pauwe, dankjewel. Tot ziens.

0: Feeling Alright, nummer uit 1968, toen Steve Winwood, Dave Mason en Jim Capaldi allemaal verenigd waren in één groep, Traffic. Japan heeft intussen de match tegen Tunesië gewonnen met 0-4. Na 8 uur nog meer WK-nieuws, maar we praten ook nog na voor onze eigenste federale regering. Hello.
1: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke!
4: Moet je dansen?
2: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
3: Is er iemand?
2: Toch?
5: Ik raad u aan om in uw verhaal getijs te houden.
6: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
7: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
3: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
9: Ah ja, het is mosselseizoen.
8: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
9: En wel, met u ga ik graag in zee.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Breaking news.
11: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook...

0: alles begint bij luisteren.
1: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een nieuwe onweerszone veroorzaakt vooral in West-Vlaanderen wateroverlast. Na de Iraniërs is nu ook een Amerikaanse delegatie in Zwitserland gearriveerd voor onderhandelingen. En op het WK voetbal is nu ook Duitsland zeker van een plek in de 16e finales. Een nieuwe onweerszone is vannacht over het land getrokken met vooral veel regen. In West-Vlaanderen stonden er straten blank en liepen kelders onder. In Sint-Baafs-Vijven viel 42 liter per vierkante meter in 1 uur tijd. Dat is een record. Rond 1 uur vannacht kwamen de eerste meldingen binnen, vertelt Philippe Kerkhoven van de brandweer.
2: Het was inderdaad een drukke nacht voor de brandweer. We mochten 95 interventies optekenen, allemaal gerelateerd aan wateroverlast. Het zij water in de kelder, water op de openbare weg, noem maar op. Op dit moment zijn onze laatste ploegjes nog bezig om de laatste adressen weg te werken.
1: In Westouter stroomde modder vanuit een landbouwgebied verschillende woningen binnen. En dat ging heel snel, zeggen deze bewoners.
3: Ik ben opgestaan en ik stond met mijn voet in het water. Ik was toch boven de zandzakjes.
4: Plots regenval en ik kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. We hebben al dikker zeker water gezien hier, maar nu was het wel echt snel.
1: Nog in West-Vlaanderen, in Kortemark, sloeg de bliksem in op een woning. Dat gebeurde ook in Oudegem bij Dendermonde. En in verschillende gemeenten in Limburg veroorzaakte het onweer stroomonderbrekingen. De federale regering is er niet in geslaagd om al knopen door te hakken over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Gisteren zat de kern van de federale regering daar de hele dag over samen. Ze zijn het wel eens om tegen 1 december een akkoord te vinden. Vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
5: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap, dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
6: Maar een pakket.
1: Bij een huiszoeking in een voorstad van Parijs heeft de Franse politie per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurde in een onderzoek naar drugshandel. Het is nog niet duidelijk welk werk het is, maar het Openbaar Ministerie is er wel zeker van dat het een echte Picasso is. Het schilderij zou miljoenen waard zijn. 4 verdachten zijn opgepakt. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is vanmorgen aangekomen in Zwitserland. Ja, Roel Pelmans, het ziet er naar uit dat de onderhandelingen met Iran dan toch kunnen beginnen.
7: Ja, later vandaag zouden delegaties van de Verenigde Staten en Iran elkaar spreken in een luxe hotel in Birkenstock bij Luzern. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi en de parlementsvoorzitter Ghalibaf, die zijn gisteren al geland. En ook de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren er al. Ze moeten het tijdelijk akkoord omzetten in een definitief akkoord. En dat gaat vooral over het atoomprogramma van Iran. Maar ongetwijfeld zal de situatie in Libanon ook ter sprake komen. Want ondanks een staakt het vuren vielen daar gisteren meer dan 40 doden bij gevechten tussen Hezbollah en Israël. Iran kondigde daarop aan een nieuwe blokkade van de straat van Hormuz in te stellen, maar volgens de Amerikanen is Hormuz nog altijd open. Voor zijn vertrek was vicepresident Vance in elk geval hoopvol, zowel over Libanon als over de gesprekken met Iran.
1: Dankjewel, Roel. Het Oekraïense leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Krim, het Oekraïense schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. Onder meer de haven van Kerch is getroffen, waardoor een olieterminal in brand is gevlogen. Op sociale media tonen beelden dikke rookwolken boven de haven. De voorbije weken heeft Oekraïne zijn aanval op logistieke knooppunten zoals havens en autowegen naar de Krim opgevoerd om dat schiereiland te isoleren. Russische luchtaanvallen hebben dan weer het leven gekost aan 3 mensen in het oosten van Oekraïne. Sport op het WK voetbal is Duitsland geplaatst voor de volgende ronde. De Duitsers wonnen op de valreep met 2-1 van Ivoorkust. Curaçao speelde 0-0 gelijk vannacht tegen Ecuador en haalt zo zijn eerste WK-punt ooit. Nederland won gisteravond overtuigend van Zweden met 5-1. En in dezelfde groep heeft Japan zo net Tunesië verslagen met 0-4.

0: 4. Nederland en Japan leiden de groep met elk 4 punten. Dat is 1 punt meer dan Zweden. Tunesië is uitgeschakeld. En vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede wedstrijd op het WK tegen Iran. Na het gelijkspel tegen Egypte kunnen de Duivels maar beter winnen als ze groepswinnaar willen worden. Maar dan moeten ze wel scherper beginnen dan in de eerste wedstrijd, vindt verdediger Thomas Meunier.
1: Het begin van de match was problematisch voor mij tegen Egypte. Ik ga niet over motivatie spreken, maar over enthousiasme. We moeten overtuigd zijn dat we beter zijn van de tegenstander. En je ziet het op papier, maar we moeten ook tonen dat we beter zijn.
0: Jeremy Doku zal vanavond niet spelen. Hij heeft een infectie aan de luchtwegen en is niet fit geraakt. Het weer. Vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag of avond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. De volgende dagen geen verandering. Het blijft zonnig en meestal maxima boven de 30 graden. We begonnen ook met het onweer. Dat heeft vannacht vooral in West-Vlaanderen wateroverlast veroorzaakt. In Sint-Baafs-Vijve is een recordintensiteit gemeten van 42 liter per vierkante meter op 1 uur tijd. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. De Ochtend. Met Jan van Dalm.
3: Goedemorgen. Vanavond spelen de Rode Duivels dus tegen Iran. Zometeen blikken we terug op de voorbije WK-nacht. Dit is De Ochtend. Welkom.

0: Allentown van Billy Joel.
1: De Ochtend WK.
0: Het is nog niet vaak gebeurd dat we tijdens de uitzending naar een voetbalmatch konden kijken. We konden de uitslag nog net voor het nieuws meegeven van Tunesië-Japan 0-4. Goedemorgen, Jarne.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en alle vier die doelpunten hadden ook een Belgisch tintje, hè?
2: Jazeker. De 0-1 kwam van Kamada op assist van Nakamura. Die spelers zijn allebei ex-STVV. De 0-2 kwam van Ueda. Die is dan weer ex-Cercle Brugge. En bij de 0-3 gaf Ueda nog eens de assist voor Ito. Die speelt nu nog bij Racing Genk. En de 0-4 kwam ook van Ueda. Dus heel veel Belgische linken. Japan heeft nu evenveel punten als Nederland in groep F trouwens.
0: Nederland maakte ook indruk gisteren met die 5-1 tegen Zweden.
2: Ja, absoluut. Er zal weer van links naar rechts gedanst geweest zijn op de hit van Snolle Bollekes, denk ik daar. Eindelijk deed Koeman ook waar analisten al zo lang om vragen. Dat is een echte spits zetten met Brian Brobby. De man van Sunderland bedankte meteen met 2 goals in 17 minuten. En bondscoach Koeman bedankte dan weer Brobby.
3: Ja, in de eerste goal zat alles wat je wil. We weten dat Brian dat heel goed kan. Ja, en dan moet je eronder komen en dan hebben we heel veel snelheid. En hij was ook weer voor de goal. Een geweldige start in de wedstrijd. En prima uitslag, maar genoeg momentjes waarvan we zeggen dat mag beter. En dan speel je een complete wedstrijd. En deze was bijna zo.
2: Helemaal tevreden was hij dus niet, maar zo zijn trainers.
0: Zo zijn trainers, inderdaad. Ik zag dat het Nederlands koningspaar wel heel tevreden was, hè?
2: Ja, niet alleen met de zegen van Nederland, maar ook met het gelijkspel van Curaçao tegen Ecuador. Het werd 0-0. Een allereerste punt was dat voor de mannen van Dick Advocaat op hun allereerste WK ook. En om dat te vieren gingen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Ariane mee dansen in de kleedkamer van Curaçao. Ja, koning Filip en koningin Mathilde zie ik dat nog niet direct doen. Nu, er is ook een heel grote Nederlandse link. Natuurlijk niet alleen historisch, maar ook 25 van de 26 spelers van Curaçao zijn geboren in Nederland. De belangrijkste daarvan is de doelman Eloy Room. En met zijn 15 reddingen in 1 match is hij een held in eigen land. Het is een prestatie die ik me nog lang zal herinneren, zegt hij.
4: I think in 40 years I still remember it, but no, it's gonna be insane memories. No, yeah, you don't think about it when you do it, but of course it's gonna be something you look back to. And yeah, for me as a goalkeeper, this is almost the perfect game, you know. So I'm really proud on the team also. But yeah, I think I need a statue in Curaçao, I think now.
2: Ja, gelach, want Eloy Room verdient misschien wel echt een standbeeld, hè, nu.
0: Ja, als hij het zelf zegt. Misschien geldt dat ook wel voor Dennis Undaf bij Duitsland. Hij heeft nog eens getoond dat je met de Duitsers eigenlijk nooit klaar bent, hè.
2: Nee, het cliché is nog maar eens bevestigd. Het leek lang 1-1 te worden, liever. Undaf had die 1-1 zelf ook al gemaakt, maar in de toegevoegde tijd maakte de ex-spits van Union zijn tweede. 1-2 voor Duitsland werd het zo. Undaf is nu ook mede-topschutter, en dat als invaller. Maar ik weet niet of dat zo zal blijven. Duitsland is zo ook al zeker van groepswinst.
0: Ja, toch heel veel doelpunten met een Belgisch tintje van.
2: Absoluut.
0: Heel mooi. Dankjewel, Jarno Poli. En straks horen we je nog eens terug over de Rode Duivels, want vanavond is er uiteraard die tweede match tegen Iran.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons EVI-R Chameleon.
4: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel!
2: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Radio 1 live.
6: De afgelopen week ook duidelijk zijn steun uitgesproken voor Delhaize. Hij heeft hem ook echt een sterke leider genoemd. En de linkse tegenkandidaat, die noemt hij dan een marxistische gek. Ja, ja. Hè, ja. Ivan Cepeda. Dus het is heel duidelijk dat Trump hier ook in ieder geval probeert op zijn manier ook nog deze rechtse, ultra-rechtse kandidaten aan de macht te krijgen.
7: Ja, Nina, tot slot, de cocaïne die in Antwerpen leidt tot explosies en afrekeningen en drugsoorlogen, die komt vaak uit landen als Colombia. Stel nu dat El Tigre de verkiezingen wint en megagevangenissen uitbouwt. Gaan we dat hier ooit concreet voelen? Of is dat toch sterker dan wat al die mensen kunnen beloven?
6: Kijk, het zijn natuurlijk beloftes. En ik zie natuurlijk dat heel veel van dit soort leiders dat beleid al heel lang beloven. Er is natuurlijk in Colombia ook al heel lang een war on drugs geweest voordat Gustavo Petro aan de macht kwam. Wat een heel hard beleid was, ook samen met de Amerikanen. Maar we zagen niet dat er ook maar een kilo minder cocaïne naar Europa ging. Kijk, het gaat er ook om waar de vraag is. En dat is natuurlijk Europa, maar ook Amerika. En drugskartels zullen altijd proberen daar de cocaïne naartoe te blijven verschepen, omdat ze daar gewoon ontzettend veel geld mee kunnen verdienen. En de vraag blijft. Dus ik denk als het probleem echt opgelost moet worden, dan moet dat zowel vraag als aanbod zijn.
7: En dan moeten we niet alleen kijken naar Latijns-Amerika, maar misschien ook wel eens voor eigen deur vegen. Dankjewel, Nina Jorna, correspondent in Latijns-Amerika.

0: Love and Affection, kippenvelnummer van Joan Armour Trading.
1: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
2: Veel wedstrijden van het WK-voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
3: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven.
4: Ja, nee. Het is een beurt al.
5: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
3: 5 weken.
4: Zal van nog.
5: Vanaf 7:00 ochtends op VRT Max.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
9: Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
10: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
11: 4000?
10: Ça va toch, dat is 20 euro.
11: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al een vis.
10: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
0: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
0: 8:30 geweest. En goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Een nieuwe onweerszone heeft vooral in West-Vlaanderen wateroverlast veroorzaakt. Op sommige plekken viel erg veel regen op korte tijd. In Sint-Baafs-Vijven is een record opgetekend van 42 liter in 1 uur tijd. In Westouder liepen enkele huizen onder bij een modderstroom. In Kortemark en Dendermonde sloeg de bliksem in op een woning. Het ziet er naar uit dat de onderhandelingen over een definitief vredesakkoord tussen de VS en Iran dan toch kunnen beginnen. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland. Een Iraanse delegatie was al ter plaatse. Zij gaan het onder meer hebben over het Iraanse kernprogramma. En op het WK voetbal is nu ook Duitsland zeker van een plek in de volgende ronde. Met een doelpunt in de extra tijd wonnen de Duitsers van Ivoorkust met 2-1. Vanmorgen was Japan met 0-4 te sterk voor Tunesië. Japan leidt samen met Nederland de groep. De Nederlanders wonnen gisteravond al overtuigend met 5-1 van Zweden. Goedemorgen, Jacot.
13: Hallo, goedemorgen, Jan.
0: Ja, ik ben vannacht vertrokken in de gietende regen, maar daar valt nu niet zoveel meer van te merken, hè?
13: Nee, inderdaad. Nadat dat onweer en die buien van gisteren zijn we opnieuw aan zonnig en heet weer beland. 31 graden verwachten we vandaag in het centrum. De gebieden nabij de Franse grens die kunnen wel tot 33 graden verwachten. En aan zee houden we het bij 24 graden. De wind die waait zwak en veranderlijk. Aan zee kan er misschien wel een zeebries komen deze namiddag die nog voor extra verkoeling zorgt. Maar ook vanavond en vannacht neemt opnieuw de kans op buien en ook op onweer toe. Bij minimum temperaturen tussen 17 en 21 graden. En dan volgende week meer van hetzelfde, nog een paar graadjes meer zelfs, met op maandag temperaturen tot 35 graden, veel zon weer overdag, maar dan naar de avond toe alweer kans op onweer. En die situatie ja, die herhaalt zich nog een aantal dagen. De omslag in het weer die zit er op dit moment aan te komen richting volgend weekend. En dan zouden de temperaturen toch geleidelijk aan terugkeren naar normalere maxima voor de tijd van het jaar, rond de graad of 25.
0: Daar zijn we niet tegen. Dankjewel, Jacot.
13: Alsjeblieft.
5: Radio 1.
0: De ochtend.
5: Met Jan van Delm.

0: I'm a giant.
1: Chakzilla, nieuwe single van Chaka Khan. Eerste nieuw werk trouwens in 7 jaar.
2: De ochtend.
1: De kern van de federale regering heeft gisteren de hele dag samengezeten over onder andere de ethische dossiers, abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. En er werd ook een akkoord over bereikt, niet over de grond van de zaak, niet over de inhoud, wel over de timing. Tegen 1 december moet er duidelijkheid komen. Goedemorgen Bart Verhulst.
3: Goedemorgen Jan.
1: Politiek journalist van onze redactie, je hebt die kern van de federale regering gisteren gevolgd. Ja, vooruit wou die ethische dossiers graag koppelen, hè? Waarom juist?
3: Wel, omdat ze daarmee naar buiten willen komen als er een akkoord is, als één pakket. Dus de verschillende onderdelen, die verschillende ethische dossiers samen als één pakket naar buiten brengen. Om dan te kunnen zeggen, kijk, we hebben op die verschillende onderdelen, maar in het geheel, stappen vooruit kunnen zetten op het vlak van de ethische dossiers. CD&V zegt dan, ja, dan wil je er eigenlijk een tapijtenhandel van maken. Daar wat toegeven en daar wat binnenhalen. Vooruit zegt, nee, dat is niet hoe wij er naar kijken. Ze geven wel toe, ja, dit is wel een onderhandelingstechnische reden dat wij dat samen willen nemen. Dus ja, eigenlijk toch wel een stukje geven daar en nemen daar. Maar het is hen vooral te doen om het feit dat CD&V een blokkeringsminderheid heeft rond deze dossiers. Er kan niks afgesproken worden zonder CD&V. En dan zegt vooruit, ja, dan ben je beter dat je het allemaal samen in één pakket behandelt.
1: Ja, dus toch een beetje een tapijtenhandel als we de stelling van CD&V mogen geloven. Hoe diep is het water eigenlijk tussen CD&V en vooruit?
3: Wel, het is diep, maar het is ook helder. Bijvoorbeeld als het gaat over de verlenging van de abortustermijn, dan dat ligt nu op 12 weken. CD&V zegt 14 weken en 18 weken in het geval van verkrachting en niet meer. En die 14, dat staat ook in het onderhandse regeerakkoord, de zogenaamde atoma-schriften, dat het 14 zal worden. Bon, vooruit wil 18 weken, zoals experten in de vorige regeerperiode in het parlement hebben bepleit. Maar goed, er is afgesproken bij het ontstaan van de regering 14, dus het zal dan wel 14 worden. Euthanasie voor mensen met dementie, ja, dat willen ze eigenlijk beide. De vraag is er alleen, op welke manier doe je dat? Wie moet er bijvoorbeeld, op het moment dat er een beslissing moet genomen worden en de persoon in kwestie kan niks meer beslissen omdat hij wilsonbekwaam is, wie moet er dan allemaal betrokken worden? Ja, daar zijn meningsverschillen over, maar daar raak je dan denk ik toch wel uit. Ik denk dat het water vooral diep is omdat er hier een ontzettende perceptieoorlog langs beide kanten bezig is, waar ze elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
1: Ja, en dan is het moeilijk om een compromis te bereiken natuurlijk. Waar staat de N-VA eigenlijk in al die kwesties? Want die partij is behoorlijk stil, hè?
3: Die is inderdaad stil. Is natuurlijk de partij van de premier. En het is de premier zelf die in het parlement de anderen, zijn eigen meerderheid, maar ook de oppositie, heeft opgeroepen om hier geen roeptoeterstrijd en perceptiestrijd rond te voeren. Omdat die dossiers dat niet verdragen en toch wel enige sereniteit nodig hebben. Ik denk dat N-VA op verschillende dossiers ook wel vooruitgang wil boeken. En dat blijkt ook uit het regeerakkoord. Maar het is niet met de fanfare op kop dat ze dat doen. Misschien ook wel omdat er intern ook wel meningsverschillen zullen zijn tussen de iets wat conservatievere krachten binnen de Vlaamse Socialisten en de iets wat progressievere krachten, als je dat dan kan zo benoemen. Maar dat komt alleszins niet naar buiten. Maar ik denk dat dat op de achtergrond toch wel voor een stukje meespeelt.
1: Ja, maar dan blijf je beter misschien wat aan de zijlijn staan als het om die interne tegenstellingen niet te veel in de picture te zetten. Wat met de MR en Les Engagés eigenlijk? Houden zij zich afzijdig in deze discussie of hebben we ze ook al gehoord?
3: Wel, in principe is er bij die partijen vrijheid van stemmen voor de parlementsleden. En ja, dat is natuurlijk wel lastig, want die twee partijen zitten in de regering en gaan dus nu een deal maken waarna dan die dossiers naar het parlement worden gebracht. En dan wordt er partijdiscipline verwacht, namelijk dat de meerderheid in het parlement aan elkaar blijft kleven en dat dan ook allemaal mee goedkeurt wat in de regering is afgesproken. Maar ja, dat botst wat met die normale vrijheid die er is bij die partijen om te stemmen volgens hun geweten. Dus de vraag is, ja, gaat iedereen daar volgen? Meer dan 20 jaar geleden bijvoorbeeld bij de goedkeuring van het homohuwelijk zijn er ook een aantal MR-parlementsleden die toen tegen hebben gestemd. Ah, ja. Dus dat is ook nog afwachten hoe die vrijheid van stemmen volgens het eigen geweten dan geïnterpreteerd zal worden.
1: Het wordt interessant om in de gaten te houden. Volgende week komen er ook abortusvoorstellen van de oppositiepartijen in het parlement. Wat mogen we daarvan verwachten?
3: Oh, ja, dat zal de nodige show in het parlement opleveren, maar uiteindelijk zal dat op niets uitdraaien, omdat vooruit de partij die ermee gedreigd had vorige week om met die voorstellen van de oppositie, die naar 18 weken gaan, onder andere voorstel van Anders, om daarmee mee te stemmen, tenzij er in de regering een kader kon worden afgesproken qua timing en qua koppeling. Vooruit heeft nu gezegd, ja, oké, nu die afspraak er is, we gaan dat niet doen en we blijven ons dus houden aan de regeringsmeerderheid. Oppositie zal dat wel laken natuurlijk en zal uitdagen. Maar als het uiteindelijk tot een stemming komt over die voorstellen van de oppositie, ja, dan zullen die weggestemd worden.
1: De lont is uit het kruidvat, zeg maar, tot 1 december alvast. Maar ja, dan kan de kat toch nog om de koord komen. Kan dit dossier uiteindelijk tot een regeringscrisis leiden of denk je van niet?
3: Wel, nu alleszins niet. Dat is weg. Ik heb er eigenlijk zelf ook niet in geloofd de voorbije dagen, toen daar veel over gesproken werd van het zwaard van Damocles hangt boven de regering.
1: Dat was meer voor de show.
3: En dat merkte je eigenlijk al vrijdag en donderdag ook al van dat het de soep absoluut niet zo heet zou gegeten worden als ze zou worden opgediend. Dus nu is het weg. Ja, de inhoudelijke discussie die moet nog volgen natuurlijk. Ja, dan kan het wel weer spannend worden. Maar goed, dan zitten we al in december. 1 december. En wie weet hebben we tegen dan al een crisis gehad. Of een crisis die nog lopende is over de begroting.
1: Want die onderhandelingen die komen er inderdaad ook nog aan. Gaat dat lukken als er nu al zoveel spanningen zijn?
3: Ja, het is toch wel een veeg voorteken, hè, dat dit één datum, dat daar al 8 uur moest over onderhandeld worden, om die ene datum te kunnen vastpinnen. En er is echt over en weer geschoven met dagen en weken. Er was sprake van 1 december, 11 december, 15 december, 31 december. Om dan uiteindelijk op 1 december te landen en met een tekst waar iedereen zich kan invinden en die iedereen een beetje gelijk geeft. En dan komt die moeilijkste inspanning nog. Sommigen zeggen wel, ja, de moeilijkste inspanning die deze regering nog zal moeten doen. Alhoewel de verkiezingen pas in 2029 zijn, voor alle duidelijkheid. Niet volgend jaar of zo. Maar dat zal vooral een zeer moeilijke opdracht zijn. En ik denk, als het gaat over het staan of vallen of het overleven van deze regering, dat zal vooral bij die begrotingsonderhandelingen duidelijk moeten worden.
1: Ja, de federale regering gaat alvast 20% van de aandelen van Belfius op de markt brengen. Dat kan misschien een klein beetje helpen om die begroting in evenwicht, daar spreken we ook lang niet van, maar om die begroting toch een beetje te verluchten, of niet?
3: Nee, want de opbrengst van die verkoop, dat is om onze staatsschuld af te betalen. Dus de staatsschuld is...
1: Dat heeft niks te maken met de begroting dan?
3: Nee, want dan zou je kunnen redeneren, oké, we gaan een stuk van Belfius verkopen en dat geld kunnen we dan uitgeven aan iets anders. Nu, dat is een eenmalige inkomst dat je dan hebt, die je dan ook eenmalig kan uitgeven natuurlijk, maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling om de staatsschuld naar beneden te brengen, want die zit ver boven de 100% van het bruto binnenlands product. Wat natuurlijk maakt dat wat we moeten lenen en moeten afbetalen al maar zwaarder en zwaarder wordt. Dus het is dringend tijd dat daar iets aan gebeurt om dat bedrag naar beneden te trekken. En die verkoop dient vooral daarvoor. Maandag wordt dus de procedure daarvoor in gang gezet. En ik geloof tegen 21 juli dat het zou moeten duidelijk zijn met wie of naar waar die aandelen, dat 1/5 van de aandelen van Belfius dan naartoe gaat.
1: Dat is ook iets om in de gaten te houden. Er stonden ook nog andere punten gisteren op de agenda. Bijvoorbeeld de inzet van een mijnenjager in de straat van Hormuz. Is daar nieuws over? Want die straat die wordt dan weer geopend, dan weer gesloten. Allemaal niet zo duidelijk, hè?
3: Nee, voor zover ik weet is er over geen enkele van de andere punten die erop stonden. Het ging ook over het meer flexibel maken van de werktijden bijvoorbeeld, over sancties tegen Israël en hoe dat concreet moest ingevuld worden. Dat is allemaal moeten wijken voor die ene discussie over de ethische kwesties. Ja. En sowieso, de mijnenjager in de straat van Hormuz was op voorhand al te horen bij sommige partijen, het is nog niet het moment, om net omdat de situatie zo volatiel is. En ik hoorde ook, Eigenlijk gaan wij dat ook niet beslissen. Hè. We hebben beslist om deel te nemen aan een internationale coalitie. Ja, dat is nog niet op gang gezet. Daar zijn nog geen beslissingen genomen van oké, we gaan nu in de straat van Hormuz tussen beiden komen. Dus wij hebben eigenlijk op dit moment over onze eigen mijnenjager nog niks te beslissen. Want op internationaal gebied moet er nog veel gebeuren.
1: We moeten inderdaad onze plaats kennen in de wereld.
3: Dat is zo.
1: We hebben daar niks over te zeggen. Dankjewel, Bart Verhulst, politiek journalist van onze redactie.
3: Graag gedaan.

0: Close to You van de Carpenters. Overmorgen wordt in het Europees Parlement in de Commissie Economische Zaken gestemd over een wet die uiteindelijk moet leiden tot de invoering van de digitale euro. De digitale variant, zeg maar, van cash, eurobiljetten en muntstukken. En, zeggen voorstanders, die digitale euro gaat Europa minder afhankelijk maken van Amerikaanse betaalsystemen zoals Visa en Mastercard. Goedemorgen, Rob Herbout.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Ja, die digitale euro, wat moeten we ons daar concreet bij voorstellen?
1: Wel, we betalen nu 25 jaar al ongeveer met euromunten en eurobiljetten. Dat geld is uitgegeven door de Europese Centrale Bank. Dat staat zelfs op de briefjes als je goed kijkt. Je kan daar overal mee betalen, dat noemen ze publiek geld. Maar we doen dat steeds minder, we gebruiken steeds minder cash. We betalen elektronisch in de winkel met de bankkaart of met de telefoon. We shoppen online, dat kan je natuurlijk niet doen met muntstukken of biljetten. Stablecoins komen op. Dus concurrentie voor dat cashgeld. En dus is het idee van de Europese Centrale Bank. Wij gaan een digitale euro maken die ook wordt uitgegeven door de ECB. Publiek geld waarmee je ook elektronisch gaat kunnen betalen. Want wat we nu doen met geld, wanneer we digitaal elektronisch betalen, dan doen we dat eigenlijk met geld op onze bankrekening. En dat wordt commercieel geld genoemd. De banken lenen dat uit in de vorm van hypotheekleningen. Ja. Of wanneer je een auto wil kopen enzovoort. Maar het voornaamste argument dat je nu hoort is dat moet Europa onafhankelijker maken.
0: Omdat we nu veel elektronisch betalen via Visa en Mastercard. Ik zei het al in de inleiding, Amerikaanse bedrijven.
1: Ja, wij doen dat ook wel in België via bankcontact, dat is Belgisch. Maar er zijn 13 landen waar alleen maar Visa of Mastercard bestaat. Dus dat zijn systemen die het geld van jouw rekening naar de rekening van de andere partij brengen tegen een vergoeding. Nu, de Amerikaanse regering kan in theorie Visa en Mastercard verbieden om nog zulk betalingsverkeer in Europa te doen. Het is niet hypothetisch tegenwoordig dat er zo'n maatregelen genomen worden. Nu, Visa en Mastercard zijn bijvoorbeeld uit eigen beweging in Rusland gestopt na de invasie in Oekraïne en dan kon je daar die kaart niet meer gebruiken. En dus zegt men bij de ECB, we kunnen niet voorzichtig genoeg zijn nu, er moet een eigen Europees systeem komen dat altijd gaat blijven werken overal in Europa.
0: Ja, met Trump kan je inderdaad niet voorzichtig genoeg zijn, maar hoe zou dat dan concreet werken?
1: Wel, zoals we nu een portemonnee hebben waar nog een beetje cash in zit, ga je ook een digitale portemonnee kunnen aanmaken. En die portemonnee vul je aan met cash dat je stort in de geldautomaat of met geld dat je van je bankrekening haalt en in die digitale portemonnee stopt. En met die digitale portemonnee ga je dan kunnen betalen in winkels, want winkeliers gaan betalingen met die digitale euro moeten aanvaarden wanneer ze ook andere betaalmiddelen aanvaarden. Je gaat dat met de telefoon kunnen doen, wellicht ook met een kaart. Je kan van de ene persoon naar de andere, dus via telefoon ook betalen, van de ene portemonnee naar de andere. Altijd, ook offline, wanneer het internet is uitgevallen of elektriciteit is uitgevallen enzovoort. Dus het geld van jouw portemonnee gaat dan naar de portemonnee van, het zij de winkelier of van iemand anders die je betaalt. Dus niet van een bankrekening naar een andere bankrekening.
0: En wat vinden de banken daarvan?
1: Ja, die waren niet zo gelukkig in het begin. Hè. Een digitale munt zonder missie, schreef Michael Ansee van Fabelfin in de krant. Waarom zoveel geld investeren in een nieuw betaalsysteem waar eigenlijk niemand op zich te wachten, zeiden ze. Banken zijn zelf bezig met het uitwerken van een Europees betalingssysteem. Ze kregen in het begin ook steun voor hun verzet. Het Europees Parlement was in het begin ook een beetje weigerachtig. Maar intussen hebben de lidstaten gezegd, ja, wij willen die digitale euro. Het is zelfs een prioriteit geworden. En nu gaat dinsdag ook het Europees Parlement ervoor stemmen. En dus de banken hebben nu hun strategie een beetje veranderd. Ze zeggen, oké, de politiek wil het. Wij kunnen het niet tegenhouden, maar de eisen zijn garanties dat het geleidelijk wordt ingevoerd, garanties tegen fraude. En ze willen ook een limiet op het geld dat je van je bankrekening naar die digitale portemonnee gaat brengen. Want ze zijn bang, laten we zeggen, of ja, dus toch bezorgd dat er een soort run on the bank gaat ontstaan. Een digitale run on the bank waarbij iedereen zijn geld van de bankrekening haalt en in die digitale euro-portemonnee stopt.
0: Ja, en waarom zouden mensen dat dan doen? Levert dat misschien een hogere rente op?
1: Nee, helemaal geen rentevoet. Dus je gaat er helemaal niks aan verdienen. Dat is al geen incentive. Maar het geld in zo'n digitale portemonnee is eigenlijk veiliger dan op je bankrekening. Een beetje zoals cash ook veiliger is dan geld op je rekening. Als je bank failliet gaat, kan je niet meteen aan je geld op je bankrekening. Maar die digitale euro's ga je altijd aan kunnen. Je gaat er ook zegt de ECB, belooft de ECB anoniem mee kunnen betalen. De overheid gaat niet weten aan wie je betaalt of hoeveel. En dus ja, om de banken toch tegemoet te komen, gaat er een limiet komen op wat je kan in die portemonnee stoppen. Vermoedelijk 3000 euro maximum.
0: En gaan de mensen het dan gebruiken?
1: Dat moeten we afwachten. En de winkeliers, die hebben een grote rol natuurlijk. Hè. Gaan zij het aanmoedigen om de mensen de digitale portemonnee te laten gebruiken? Als ze het niet aanmoedigen, als ze het ergens verstoppen in een winkel, ja, gaan de mensen dat niet doen. En zo kom je dan bij de kosten terecht. Hè. De winkeliers, Unizo bijvoorbeeld, zegt ja, als we meer gaan moeten betalen dan we nu betalen aan bankcontact of aan Visa of Mastercard, ja, dan gaan we het zeker niet aanmoedigen. En ze zijn eigenlijk niet zo gelukkig met wat er nu op tafel ligt. Want er zullen ook voor hen kosten aan verbonden zijn. En ze vrezen eigenlijk dat het een beetje een verhoging zal zijn voor hen. Dus ze hopen dat het op dat punt nog kan worden bijgestuurd.
0: Heel veel twijfels dus nog. Stel dat die digitale euro er komt, wanneer zou die er dan zijn?
1: Wel, de wetgeving zou rond moeten zijn tegen eind dit jaar, 1 januari 2002... zijn de munt en biljet ingevoerd. Dus dat zou dan exact 25 jaar erna zijn. De digitale euro zelf, die kan dan eigenlijk pas worden uitgerold. Er zijn nu al proefprojecten, maar dat zou pas de vroegste in 2029 zijn. Op voorwaarde dat de ECB natuurlijk beslist om er dan ook mee door te gaan.
0: Daar begint het natuurlijk allemaal mee. Dankjewel, Rob Herbout.

0: Join the bus, the rhythm junks. Na 9 uur buigen we ons nog eens over het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran en de onderhandelingen die dat akkoord verder moeten uitwerken. Tot zo.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Amber Bros groeide op met muziek, draaitafels en optredens. Dat ze als DJ op Tomorrowland zou staan, stond in de sterren geschreven. Hoe het zo snel is kunnen gaan in haar nog jonge leven, vraag ik haar straks in Touché.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een nieuwe onweerszone veroorzaakt vooral in West-Vlaanderen wateroverlast. In Kortrijk is een motorrijder ingereden op een terras op de Grote Markt. In Zwitserland zijn Iraanse en Amerikaanse delegaties aangekomen voor onderhandelingen. En op het WK voetbal is nu ook Duitsland zeker van een plek in de volgende ronde. Een nieuwe onweerszone is vannacht over het land getrokken met vooral veel regen. In West-Vlaanderen stonden er straten blank en liepen kelders onder. In Sint-Baafs-Vijven viel 42 liter per vierkante meter in 1 uur tijd. Dat is een record. De brandweer moest een 100-tal interventies doen, zegt luitenant Philip Kerkhoven.
8: Ja, bij ons werden de eerste meldingen genoteerd rond 1 uur deze nacht van wateroverlast. Daarmee bedoel ik water op de rijweg of water in de woningen, kelder, in de lift, noem maar op. Gedurende de nacht zijn systematische meldingen bijgekomen. Meer dan 80% van onze oproepen waren de regio Waregem, Wielsbeke.
0: In Westouter stroomde modder verschillende woningen binnen. Dat ging heel snel, zeggen deze bewoners.
9: Ik ben opgestaan en ik stond met mijn voet in het water. Was het boven de zandzakjes?
10: Ja, plots regenval en kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. We hebben al dikker zeker water gezien hier, maar nu was het wel weg.
0: Ja. In Kortemark sloeg de bliksem in op een woning. Dat gebeurde ook in Oudegem bij Dendermonde. En in verschillende gemeenten in Limburg veroorzaakte het onweer stroomonderbrekingen. Op de Grote Markt in Kortrijk is een motorrijder gisteravond rond 9 uur ingereden op een terras. 2 mensen op dat terras raakten zwaar gewond. Hun toestand is intussen stabiel. Een derde slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder een stunt uit te halen terwijl 2 anderen hem filmden. Ruud van den Bergen, burgemeester van Kortrijk.
11: Er waren 3 moto's die vanuit onze Lieve Vrouwenstraat kwamen richting Rijsense Straat. Aan hoge snelheid, dat moet allemaal nog uitgemaakt worden. De politie beschikt ook over de camerabeelden die ze nu aan het analyseren zijn. En 1 van die 3 moto's heeft dus hier een terrastafel weggemaaid.
0: De motorrijder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een verkeersdeskundige gaat de precieze omstandigheden onderzoeken. Bij een huiszoeking in een voorstad van Parijs heeft de Franse politie per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurt in een onderzoek naar drugshandel. Het is nog niet helemaal duidelijk welk werk het is, maar het zou miljoenen waard zijn. 4 verdachten zijn opgepakt. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is vanmorgen aangekomen in Zwitserland. Ja, Roel Pennemans, het ziet er dus naar uit dat de onderhandelingen met Iran dan toch van start kunnen gaan.
12: Ja, want later vandaag zouden die delegaties van de VS en Iran elkaar spreken in een luxe hotel in Burgenstock bij Luzern. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi en de parlementsvoorzitter Ghalibaf, die zijn gisterenavond al geland. En ook de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren er al. Zij moeten het tijdelijk akkoord omzetten in een definitieve akkoord. En dan gaat het vooral over het atoomprogramma van Iran. Maar ongetwijfeld zal ook de situatie in Libanon ter sprake komen. Want ondanks het staakt het vuren vielen daar gisteren meer dan 40 doden bij gevechten tussen Hezbollah en Israël. Iran kondigde daarop een nieuwe blokkade van de straat van Hormuz aan. Maar volgens de Amerikanen is Hormuz nog open. Voor zijn vertrek was vicepresident Vance in alle geval hoopvol, zowel over Libanon als over de gesprekken met Iran.
0: Dankjewel, Roel. Het Israëlische leger heeft in Gaza een cameraman van nieuwszender Al Jazeera gedood. Volgens Israël was hij een sluipschutter voor de Palestijnse terreurgroep Hamas. Sinds het staakt het vuren in oktober vorig jaar heeft Israël in de Gazastrook al meer dan 1000 Palestijnen gedood. Het Oekraïense leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Krim, het schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. Onder meer de haven van Kerch is getroffen, waardoor een olieterminal in brand is gevlogen. Volgens de lokale overheid zijn er bij de aanval 4 mensen omgekomen en 28 anderen gewond geraakt. De veerboten liggen door de aanval ook stil. Ferries spelen een belangrijke rol in het brandstoftransport, zeker nu Oekraïne met zijn aanvallen probeert om het schiereiland te isoleren. Sport op het WK voetbal is Duitsland geplaatst voor de volgende ronde. Ze wonnen op de valreep met 2-1 van Ivoorkust. Curaçao speelde 0-0 gelijk tegen Ecuador vannacht en haalt zo zijn eerste WK-punt ooit. Nederland won gisteravond overtuigend van Zweden met 5-1. En in dezelfde groep heeft Japan vanmorgen Tunesië verslagen met 0-4. Nederland en Japan leiden in de groep met elke 4 punten. Dat is 1 meer dan Zweden. Tunesië is uitgeschakeld. En vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede wedstrijd tegen Iran. Na het gelijkspel tegen Egypte kunnen de Duivels maar beter winnen als ze groepswinnaar willen worden. Maar dan moeten ze wel scherper beginnen dan in de eerste wedstrijd, zegt verdediger Thomas Meunier.
13: Het begin van de match was problematisch voor mij tegen Egypte. Ik ga niet over motivatie spreken, maar over enthousiasme. We moeten overtuigd zijn dat we beter zijn van de tegenstander. En je ziet het op papier, maar we moeten ook tonen dat we beter zijn.
0: Jeremy Doku speelt vanavond niet door een infectie aan de luchtwegen. Het weer vanmorgen trekt de buien weg naar het noordoosten. Daarna opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag of vanavond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. En de volgende dagen is er geen verandering in het weer. Het blijft zonnig en meestal maximaal boven de 30 graden. We begonnen met het onweer dat vannacht vooral in West-Vlaanderen wateroverlast heeft veroorzaakt. In Sint-Baafs-Vijven is een recordintensiteit gemeten van 42 liter regen per vierkante meter op 1 uur tijd. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: U krijgt van mij de resultaten van de lottotrekking van gisteren zaterdag 20 juni. 5, 16, 25, 29, 30, 43 en het bijkomende nummer was 18. U kan deze uitslagen nalezen op lotto.be.
6: Radio 1. De ochtend. Met Jan van Dalm.
14: Goedemorgen, wij tellen uiteraard ook af naar de tweede WK-wedstrijd van de Rode Duivels. Maar we hebben het ook over de gesprekken tussen VS en Iran en een bijzonder boek vol medische recepten uit de 16e eeuw. Dit is de ochtend. Welkom!

0: veld.
1: Zomernachten van Pieter Embrechts. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is een paar uur geleden aangekomen in Zwitserland. Daar gaat hij verder onderhandelen over vrede met Iran. De Iraanse delegatie die was al in Zwitserland. Goedemorgen, Elie Mansouri.
2: Goedemorgen.
1: U bent politicoloog aan de VUB. U bent zelf van Iraanse afkomst. Ja, wat verwacht u zelf van die gesprekken?
2: Ja, ik denk dat het wel een hele grote uitdaging zal zijn voor beide partijen. Zeker als we nu zien dat Iran de boodschap gegeven heeft dat Libanon zeker mee in het akkoord moet zitten. Omdat het anders de Straat van Hormuz opnieuw zou sluiten. Dus je merkt wel dat daar toch wel heel wat moeilijke elementen in zitten.
1: Is dat het grootste struikelblok, die aanvallen van Israël op het zuiden van Libanon? Of zijn er nog andere?
2: Ja, ik denk op dit moment wel. We zitten eigenlijk in een soort van start van onderhandelingen. Er is eigenlijk gewoon maar, op dit moment is er eigenlijk een soort van basis voor een staakt het vuren. En dan op termijn een echte finale versie van hoe de partijen de toekomst verder zien. Dus op dit moment is die Straat van Hormuz en het feit dat Israël en Hezbollah elkaar blijven bestoken het grootste punt. Maar natuurlijk, je hebt ook wel nog de nucleaire kwestie, financiering van wederopbouw van Iran, het opheffen van de sancties vooral, wat dat voor het islamitisch regime toch ook wel heel belangrijk is.
1: Ja, er zijn nog heel wat punten die moeten worden uitgeklaard inderdaad. Hoe kijken de Iran zelf eigenlijk naar dat principesakkoord en naar die onderhandelingen die dat akkoord verder moeten uitwerken?
2: De Iraniërs in het binnenland die zitten eigenlijk vooral te wachten op stabiliteit. We zien dat de economische malaise sinds de start van de oorlog eigenlijk nog verergerd is. Voor de Iraniërs. En zo zijn voedselprijzen verdrievoudigd. De inflatie is gestegen, nog meer gestegen dan voordien. Dus mensen lijden wel enorm onder die economische malaise. Er zijn nu ook heel veel bedrijven die failliet gaan. De werkloosheid is enorm toegenomen. Er is natuurlijk wel een soort van wanhoop ook. Hè. Ja. Zij zitten natuurlijk vast tussen de onderdrukking van het regime enerzijds en dan anderzijds alle schade en burgerslachtoffers waar de oorlog voor gezorgd heeft. Dus zij hopen natuurlijk op iets of wat van stabiliteit.
1: Ja, iets of wat is economische stabiliteit. Daar zullen alle Iraniërs wel op hopen. Maar binnen die Iraanse bevolking zijn er toch ook nog verschillende strekkingen over hoe er precies naar die oorlog wordt gekeken. Hè? Geldt dat ook voor de visies op het principesakkoord?
2: Ja, zeker. Ik denk wel dat het overgrote deel hoopt dat er een akkoord komt. Hè, dat ze daar ook dagelijks verbetering van merken in hun levenskwaliteit. Je hebt natuurlijk een minderheid binnen de regime-aanhangers die nu de onderhandelaars die nu naar Zwitserland zijn vertrokken, de Iraanse onderhandelaars, afschilderen als een soort van verraders. Want voor hen is elke communicatie met het Westen te veel.
1: Ja.
2: En verraden zij daardoor de Islamitische Republiek. Nu, dat is wel een kleine minderheid binnen die groep van regime-aanhangers.
1: Ja, maar er was toch ook een grote groep die gehoopt had dat het regime zou verdwijnen. Dat is er niet van gekomen. Zijn die mensen dan niet teleurgesteld?
2: Ja, het is heel moeilijk, aangezien dat we geen peilingen hebben. We hebben geen exacte cijfers over hoe die Iraanse samenleving nu precies in groepen te verdelen valt.
1: Het is ook zeer riskant om daar vrijuit over te spreken, neem ik aan.
2: Ja, klopt. Dus echt vrij academisch onderzoek is quasi onbestaande in Iran. Dus, maar het klopt wel dat er een deel van de Iraniërs in het binnenland zaten te wachten op een soort van bevrijding door Netanyahu en Trump. Maar dat toont vooral aan dat de wanhoop en de uitputting heel groot is bij de Iraniërs. En die geloofden echt wat Trump zei. Hè. Trump heeft in januari gezegd, help is on its way. Netanyahu heeft gezegd, de Mossad-agenten lopen naast jullie. Wij gaan mee zorgen dat jullie het regime kunnen omverwerpen. En natuurlijk voor dat deel van de bevolking is de teleurstelling heel groot.
1: Ja, dat kan ik mij een klein beetje voorstellen. Gelukkig niet te veel. Vanavond is er dan die match tussen de Rode Duivels en Iran. Kan dat misschien de gemoederen een beetje opluchten, als ik het zo mag zeggen?
2: Ik vrees eigenlijk van niet. Voor Iraniërs is eigenlijk alles wat met het regime te maken heeft, is politiek. En dan ligt dat natuurlijk gevoelig. Dus ook daar zie je weer heel wat oneenigheid. Je hebt mensen die de Iraanse voetbalploeg steunen. Die zeggen van ja, we moeten dit eigenlijk apolitiek bekijken. Dat team heeft eigenlijk niks te maken met het regime. Dan heb je een andere groep die zegt van ja, jawel, dit is een voetbalploeg van het regime. Dus ja, wij steunen die niet. Dus ja, daar is ook wel heel wat verdeeldheid over.
1: Ja, en het is natuurlijk voor die spelers ook niet makkelijk om zich af te zetten tegen het regime, kan ik me voorstellen. Wat riskeren ze eigenlijk als ze dat wel zouden doen?
2: Ja, dat gaat echt van arrestatie tot schorsing uit nationale teams. Er kan ook druk gelegd worden op familieleden. Sommigen krijgen dan een reisverbod of reisbeperkingen. En anderen zelfs lange gevangenisstraffen. Dus,
1: en er zijn echt precedenten in die zin?
2: Ja, dus we hebben echt wel al voorbeelden gehad van mensen, topatleten, die na een wedstrijd deelnamen omdat ze daar iets symbolisch gedaan hebben of gezegd hebben of op sociale media iets gepost hebben, dat zij daarna dat de familie bijvoorbeeld geïntimideerd is geweest, onder druk is gezet, dat er gedreigd is met een gevangenisstraf. Dus dat is natuurlijk niet zomaar zonder gevolgen voor die topsporters.
1: In Iran is niks zonder gevolgen. Gaat u zelf kijken vanavond naar de match?
2: Daar ben ik nog niet uit. Dat zou wel eens kunnen.
1: Eli Mansouri, politicoloog aan de VUB, zelf van Iraanse afkomst in elk geval. Heel erg bedankt voor deze uitleg. En nog een fijne zondag. Tot ziens.
2: Graag.

0: My Back Pages van The Birds. Eind deze maand wordt in Antwerpen een medisch boek geveild. Niet zomaar een boek, maar een handgeschreven manuscript. Dat is een handgeschreven boek natuurlijk, dat waarschijnlijk uit de 16e eeuw dateert en opgesteld werd door een Antwerpse arts. Goedemorgen, Bob van Hee.
1: Goedemorgen.
0: U bent natuurlijk niet die arts, maar u bent wel medisch historicus en professor emeritus aan de Universiteit van Antwerpen. Wat moeten we ons precies voorstellen bij dat boek?
1: Wel, het is zoals u zegt een manuscript, dus een handschrift dat vrij omvangrijk is. Ik heb het zelf niet gezien bij de veilmeester, maar ik neem aan dat het een dik boek is van ongeveer een 700 bladzijden, wat geschreven is geworden inderdaad, zoals u zegt, door een Antwerps geneesheer, een zekere dokter Abraham van der Veken, en wat gewijd is aan wat ik pleeg te noemen de materia medica, met andere woorden een soort medicinaal handboek, waarin een grote reeks van ziekten en ongevallen wordt beschreven, die dan met medicijnen, met geneesmiddelen worden behandeld.
0: Kan u daar een voorbeeld van geven?
1: Nou, er zijn heel wat ziekten die aan bod komen. Er wordt gesproken over de pest, er wordt gesproken over kanker, er wordt gesproken over kinderziekten. Er worden eigenlijk allerhande toestanden en ziekten besproken, die dus telkens gevolgd worden met een voorschrift, een recept, dat voor dergelijke aandoening dan gebruikt kan worden.
0: En wat voor medicijnen nam men toen?
1: Ja, dat moet u ingevoerd geworden. Dus wat dat betreft gaat het over een gamma aan geneesmiddelen die dus zowel een braakgevoel kunnen teweegbrengen als een laxeren.

0: heel weinig bekend. We weten niet wanneer hij geboren of gestorven is. We weten wel dat hij in Antwerpen geleefd en gewerkt heeft. Mogelijkerwijs zal hij opgeleid geweest zijn aan onze Leuvense Universiteit. Dat weten we ook niet zeker. Er zijn wel een aantal manuscripten nog in de Felixbibliotheek aanwezig die naar hem refereren. En dat doen rond het tijdsgevricht van de 16e naar de 17e eeuw. Maar veel meer dan dat weten wij eigenlijk van deze arts niet. Dus het is zeker geen boek dat later gepubliceerd is geworden, met andere woorden gedrukt is geworden. Nee. Het is bij een handschrift gebleven. De reden daartoe weten we niet precies. Het kan geweest zijn dat een beetje zoals in de middeleeuwen onze geneesheer Ieperman het geschreven heeft voor een familielid, een zoon of een andere persoon. Het kan ook zijn dat hij het zelf voor zichzelf geschreven heeft als een soort naslagwerk. Ook dat is mogelijk, dat staat niet vermeld. Het enige wat vermeld is, is achteraan in het boek inderdaad zijn naam, dokter Van der Veken, en zijn leeftijd. Hij was toen 74. Het wordt een beetje gedateerd rond het begin van de 17e eeuw. Dus ja, tussen waarschijnlijk 1600 en 1610. Ja. Maar ook dat zijn we niet 100% zeker natuurlijk.
1: Veel speculaties dus. Hoe uitzonderlijk is het eigenlijk dat een medisch boek uit die tijd wordt ontdekt?
0: Wel, het is waarschijnlijk bij een privaat persoon achtergebleven en herontdekt en nu te veiling gesteld. Dat is relatief zeldzaam. Er zijn er niet zoveel die dat meemaken. Maar er zijn wel uit die periode, laat maar zeggen late 16e eeuw, een aantal dergelijke receptenboeken reeds eerder ontdekt en bekend. Ja. Dus wat dat betreft is het niet uniek, maar het is wel toch relatief zeldzaam. Ja.
1: Relatief zeldzaam. Kunnen we er iets uit leren over hoe men precies naar de geneeskunde keek in die tijd?
0: Wel, de geneeskunde uit die tijd, en dat wordt ook in dit boek min of meer duidelijk, nogmaals zonder dat ik het gelezen of gezien heb, maar uit de foto's die ter hand zijn gesteld blijkt dat wel, is het een werk dat gebaseerd is op de toenmalige geneeskundige denkwijze. Versta daaronder dat we tot en met die 16e, 17e, zelfs 18e eeuw een geneeskundige denkwijze hadden die steunde op de oude Griekse, Romeinse geneeskunde. Met name de geneeskunde van Hippocrates en Galenus. Ja. Dat betekent dat gedacht werd dat men ziek kon worden door een verstoring, een onevenwicht in de lichaamssappen. En dat de behandeling van dergelijke ziekten dan moest bestaan uit het herstellen van dat onevenwicht door het teveel aan een bepaald vocht te verwijderen. Denk dan aan bijvoorbeeld het laten van bloed. Was een manier om het bloed te verwijderen. Of denk aan lavementen, klisteren om het gastrointestinaal stelsel te zuiveren. Of denk aan braakmiddelen om de gele gal te verwijderen en dergelijke. Dus met andere woorden, het was een boek wat eigenlijk de adem heeft van die Grieks-Romeinse geneeskunde, die overigens door alle artsen op dat ogenblik nog werd aanvaard en voor een groot stuk werd toegepast. Ja. Dus dat op zich was geen nieuwe teneur in dit boek. Het volgde de klassieke geneesmiddelen die voor die tijd gebruikt werden.
1: Dat boek dat wordt nu deze maand geveild. Waar gaat dat terechtkomen, denkt u? Wie is daarin geïnteresseerd?
0: Ja, ik weet het niet. Het wordt geveild in Brussel, moet ik u zeggen. Maar het zal waarschijnlijk, hetzij door een privaat persoon, hetzij door een instelling worden aangekocht, neem ik aan. Ik vind het bijzonder interessant om eens te kijken wat het inderdaad zou inhouden. Want op dit ogenblik is er nog geen verder onderzoek naar gedaan. Maar dat kan zowel inderdaad bij een privaat persoon terechtkomen, die geïnteresseerd is in farmacologie, farmacie, geneesmiddelen, of een instelling die toch wel verder onderzoek zou willen doen naar de inhoud van dit hele boek. Het is een heel lijvig boek, kent meer dan 2000 recepten, dus daar is wel een en ander uit te halen.
1: Gaat u zelf een bod doen?
0: Persoonlijk niet, denk ik. Nee.
1: U mag niet van uw vrouw misschien, ik weet het niet.
0: Wel, het wordt naar aangifte van de veilingmeester tussen de 4.000 en de 5.000 euro geschat. En dat is natuurlijk een beetje veel. Hè?
1: Dat is een beetje veel. Bob van Leeuwen, medisch historicus, heel erg bedankt voor dit gesprek. Nog een fijne zondag. Tot ziens.
0: Heel graag gedaan. Tot genoegen.
2: Dit is deze week onze Vox-tip.
3: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
2: Radio 1.

0: Dille, de vokstip van Angèle.
1: De zee geeft niet. De zee verbindt. Verhalen spoelen aan en verdwijnen in branden. Ik raak er niet boven, jongens. Als de zee nu zelf eens zou kunnen praten of ons een boodschap zou kunnen sturen in een fles, wat zou die dan zijn?
2: Message in a Bottle, Theater aan Zee. Van 29 juli tot 8 augustus in Oostende. Info en tickets, theateraanzee.be. Samen met De Standaard, KNAK en Radio 1. VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
3: 9:30 geweest en goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Op de Grote Markt in Kortrijk is een motorrijder gisteravond ingereden op een terras. Twee mensen op dat terras raakten zwaar gewond. Hun toestand is intussen stabiel. Een derde slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder een stunt uit te halen, terwijl twee anderen hem filmden. Delegaties van Iran en de VS zijn in Zwitserland voor onderhandelingen over een definitief vredesakkoord. Ook vicepresident Vance is vanmorgen gearriveerd. Moeilijke punten in de onderhandelingen worden allicht het Iraanse kernprogramma en de situatie in Libanon, waar gisteren nog meer dan 40 doden vielen bij gevechten tussen Israël en Hezbollah. En op het WK voetbal heeft Japan vanmorgen met 0-4 van Tunesië gewonnen. Japan deelt in zijn groep de leiding met Nederland, dat gisteravond Zweden klopte met 5-1. Duitsland is al zeker van de volgende ronde na een 2-1 zege tegen Ivoorkust. Vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede wedstrijd tegen Iran. En daar komen we zo dadelijk ook nog op terug hier in de ochtend. Het weer, stilaan opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. Tegen vanavond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. De komende dagen blijft het zonnig met maximaal telkens weer boven de 30 graden.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Jan van Delm.

0: Body Flows van Nubian Twist en Eniola.
1: De ochtend.
0: Vanavond is het zover, de tweede WK-match van ons Rode Duivels tegen Teheran. Onze Belgische supporters die staan klaar, maar wat met de Iraanse fans in L.A.? Goedemorgen Thomas de Graven.
2: Dag Jan.
0: Goedenavond voor jou, jij bent in L.A. in wat soms Terangeles wordt genoemd. Ja, dat is duidelijk een samentrekking van Teheran en Los Angeles, maar wat betekent dat precies?
2: Wel, Los Angeles heeft die bijnaam gekregen, of beter gezegd, een stadsdeel heeft die bijnaam gekregen, omdat hier in Los Angeles de grootste diaspora, Iraanse diaspora ter wereld zit. Dus de grootste Iraanse gemeenschap buiten Iran zit hier in Los Angeles. En daarom zou je kunnen zeggen dat het Iraanse team hier vandaag, en eigenlijk ook al afgelopen maandag, een halve thuismatch speelt. Maar wat ik hier vandaag heb kunnen vaststellen, is dat ze hier toch niet door iedereen met open armen worden ontvangen.
0: Ja, hoe komt dat, die verschillende strekkingen?
2: Wel ja, natuurlijk, heel veel mensen zijn de Islamitische Republiek ontvlucht. Hè. Sinds de revolutie daar, 47 jaar geleden, zijn heel veel Iraniërs weggevlucht uit Iran. Een groot deel daarvan hebben zich hier in Los Angeles gevestigd. Dus ja, in oorsprong zijn zij al tegen die Islamitische Republiek, tegen het regime daar. En ze zien nu dat Iraanse team naar hier komen. En waar ze vooral een heel groot probleem mee hebben, is dat zij hier echt staan in de kleuren en in de vlag, onder de vlag van die Islamitische Republiek. En je ziet dat voor hen hebben zij een soort van symbool, namelijk de oude vlag van Iran. Dat is dan eigenlijk ook de vlag in de Iraanse kleuren, maar met een leeuw op, een leeuwensymbool erop in het geel. En heel veel mensen gebruiken dat symbool hier om te protesteren tegen de Republiek. Maar wat is er nu gebeurd? Ze willen die vlaggen mee naar binnen nemen in het stadion om hun ongenoegen te uiten. Maar de FIFA heeft hen dat verboden. Dus ook daarover is er nu heel wat ongenoegen. Wat ik hier vandaag gehoord heb, heel vaak was van dit is niet ons nationale team. Wij voelen ons niet vertegenwoordigd door dat team. We nemen het niet per se de voetballers kwalijk, maar ze zijn naar hier gestuurd door het islamitische regime. En dit is niet ons team en wij willen dat tonen.
0: Zij willen dat tonen met die vlaggen die dus eigenlijk verboden zijn. Ja, dat betekent dus dat er toch een zekere spanning hangt rond die match.
2: Ja, absoluut. En ik sprak met een aantal mensen die ook opnieuw van plan zijn om straks te gaan betogen aan het stadion. Dus die zullen niet het stadion binnen mogen met die vlaggen, maar buiten zal er een protest zijn. Maar ik moet ook zeggen dat er niet echt eensgezindheid is binnen die Iraanse gemeenschap. Want ja, er zijn heel veel mensen die het heel erg moeilijk hebben met het feit. Ja, wat ze ook zeiden is van kijk, we hebben nog begin dit jaar hier of in Iran gezien dat het regime daar vele tienduizenden mensen op enkele dagen tijd heeft vermoord. En nu mogen zij gewoon hier deelnemen aan het WK in de VS. Trouwens, dat is ook allemaal niet over rozen gelopen natuurlijk, want ze mogen helemaal niet in de VS verblijven. Het is die unieke situatie waarbij je een team hebt dat deelneemt in een land waarmee ze in oorlog zijn. Dus dan heb je die laag van complexiteit die daar nog eens bovenop ligt. Dus dat zorgt voor dat deze match inderdaad een enorm politiek lading heeft. Ja. Maar wat ik gemerkt heb, is dat niet alle Iraniërs daarover willen spreken hier. Nee. Heel veel mensen, zelfs de mensen die al heel erg lang in de VS wonen, hebben schrik om hun mening te zeggen over het regime. En dat is omdat ze ofwel zelf nog af en toe terugreizen naar Iran, of omdat ze daar nog familieleden hebben. En ze durven helemaal niet zich uitspreken tegen dat regime.
0: Het blijft een delicaat onderwerp, zoveel is duidelijk. En dat betekent ook natuurlijk dat het regime toch wel zijn tentakels heeft tot verre in het buitenland, eventueel door druk om die familie uit te oefenen. Maar als er verschillende strekkingen zijn bij die supporters, vreest men dan ook misschien voor rellen tussen supporters onderling, of zal het zover niet komen?
2: Wel, ik denk dat die mensen ver uit elkaar zullen gehouden worden. En ook vorige keer, afgelopen maandag, toen het Iraanse team voor de eerste keer speelde hier in Los Angeles, is het al bij al wel rustig gebleven. Er waren kleine opstootjes. Iraniërs onderling die begonnen te roepen tegen elkaar, dat wel. Maar op zich bleef het wel rustig. En ook dat heb ik van heel wat Iraniërs gehoord die niet per se in Los Angeles wonen, maar van andere plekken kwamen. Suriname, Florida, Washington DC onder andere. Die zeiden van, kunnen we nu voor één keer niet de sport voorop zetten en die politiek eventjes achterwege laten? En dat gevoel is er ook wel heel erg van. Kunnen we nu niet gewoon even blij zijn? En net zoals vorige maandag toen het Iraanse team 2 keer gescoord heeft, toen was er wel degelijk gejuich te horen van de Iraniërs en zelfs van de Iraniërs die met die leeuwenvlaggen wapperden. En hoe zij dat dan beschreven, waarom er dan toch gejuicht werd, was van ze zeiden van, ja kijk, we steunen eigenlijk hiermee het Iraanse volk. We weten dat dit heel veel Iraniërs blij maakt, dat dit eigenlijk misschien een lichtpuntje is in de heel donkere maanden die er afgelopen maanden geweest zijn. En dus willen we ook wel die sport, die vreugde van het voetbal niet compleet ontnemen, maar we willen wel hiermee nog één keer het signaal geven dat wij heel erg tegen dat regime zijn.
0: Een lichtpuntje dus, misschien voor de Iraniërs, maar liefst toch niet vanavond tegen onze Rode Duivels. Gaan we meteen op door. Bedankt, Thomas de Grave vanuit L.A.
1: De Ochtend WK.
0: Goedemorgen, Jarno Poli.
3: Goedemorgen.
0: Jij hebt intussen de persconferentie van gisteravond kunnen bekijken. Ik vermoed dat het daar vooral ging over de afwezigheid van Doku, toch wel een sleutelspeler.
3: Ja, absoluut. Hè. Ook al was het moeilijk, want bondscoach Garcia wilde niet al te veel zeggen daarover. Hij focust zich, naar eigen zeggen dan, op degenen die er wel zijn. Maar één ding wilde hij toch kwijt. Garcia wil gerust spelen met Doku als hij niet 100% fit is, maar niet als hij niet 100% medisch in orde is.
4: Je ne veux pas aligner des joueurs qui ne sont pas à 100% médicalement. Voilà, je peux encore aligner des joueurs qui ne sont pas à 100% physiquement. Et la nuance est importante. Et voilà, et Jérémy n'est pas à 100% médicalement. Donc le débat est clos et on fera sans lui. Et moi j'ai 100% confiance dans ceux qui vont jouer demain et qui vont gagner demain.
3: Voilà, wie hem moet vervangen zal ook gewoon winnen, volgens de bondscoach. Maar wie dat is, weten we dus niet. Dan maar even polsen bij Thomas Meunier.
5: Eerlijk gezegd, ik vertrouw alle spelers die in de groep is. We hebben nog vandaag op training gezien. Iedereen heeft veel enthousiasme, veel positiviteit. Dat kan Leandro zijn, dat kan Dodi zijn, dat kan Alexis zijn. Eerlijk gezegd, iedereen is echt gemotiveerd om te spelen en om te winnen. Ik heb totaal vertrouwen in de spelers die rond mij zijn.
3: Trossard, Luke Bakio of Salemakers, dat zijn de namen die Meunier noemde. Afwachten tot vanavond rond 8 uur, ongeveer zo'n uur voor de wedstrijd. En dan krijgen we wellicht het antwoord wie speelt.
0: Ik ben alvast benieuwd. Hoe dan ook zonder Doku, zouden de Belgen toch wel moeten kunnen winnen van Iran? Hè?
3: Dat zou inderdaad moeten, zeker als je de ambitie hebt om groepswinnaar te worden. Bij Iran is de bekendste speler Mehdi Taremi, ex-Porto en ex-Inter. Garcia noemde 3 spelers waar de Belgen voor moeten oppassen. Dat valt dan nog best mee, vind ik. Meunier wist dan weer te vertellen dat de Belgen beter zullen moeten beginnen dan tegen Egypte. Problematisch noemde hij die start nog in het nieuws daarnet ook. Al kan het stadion daar ook bij helpen. Het Sophie Stadion in LA, het duurste ter wereld, zal de hitte meer buiten houden dan het stadion in Seattle. De Rode Duivels mochten dat stadion al eens verkennen, maar Meunier was niet onder de indruk.
5: Niks is beter dan in Bernabeu, in Camp Nou en in Old Trafford. Dat is voor mijn Wembley, je weet. Dat is mythisch. En hier kunnen we zien, alles is echt nieuw, moderner. Echt groot. Dat lijkt een beetje op wat we kennen over Amerika. Ze maken alles giant.
3: En dan denk ik niet dat hij de hamburger bedoelt. Maar over de extra sportieve spanningen is ook al veel gezegd en geschreven. De bondscoach van Iran wist wel te vertellen dat hun reisbeperkingen zouden versoepelen vanaf de 3e match. Dan zouden ze wel 2 dagen voor de match al mogen afreizen vanuit hun basiskamp in Mexico. Eventuele extra veiligheidsmaatregelen voor deze match, daar merkt onze man in de VS, Tom Boudewijl, nog niet veel van.
6: Wij hebben de training mogen bijwonen in dat stadion van LA Galaxy. Daar was de controle al iets scherper, ook voor de persconferentie. Maar dat was niet meer dan op andere toernooien. Ik heb het ook eens aan onze man gevraagd, Bart, die alles regelt. En ook hij heeft niet echt berichten of richtlijnen gekregen.
0: Dat vertelde Tom Boudewijl vanmorgen na 7 uur. Ondertussen ligt Tom in zijn bed om vanavond klaar te zijn voor de match tegen Iran. Dankjewel, Jarno Poli.

0: Vinegar and Salt van Hoover Phonic. Wij maken ons hier stilaan op voor alweer een snikhete dag. Maar niet alleen bij ons is het puffen en zweten geblazen. Ook in onze buurlanden is het warm, zelfs nog veel warmer. In Frankrijk geldt vandaag de hoogste alarmfase vanwege de hoge temperaturen. Goedemorgen Frank Renaud.
1: Goedemorgen.
0: Correspondent in Parijs uiteraard. Ja, wat zeggen die voorspellingen vandaag? Hoe warm wordt het daar?
1: Nou, code rood geldt in 35 departementen. Dat is ongeveer een derde van het land. Daar wonen 26 miljoen inwoners. Die krijgen te maken met extreme temperaturen. Als ik even naar de landkaart voor me kijk, zie ik dat het bij Bordeaux echt 40 graden wordt vanmiddag.
0: Oei.
1: Maar ook in de Pyreneeën, bij Lyon, wordt het tegen de 40 graden. En verder is het in heel Frankrijk overal 30 graden of heter.
0: Dat kan tellen, hè. Er werd dit weekend ook gewaarschuwd voor stevig onweer in Frankrijk. Hebben jullie daar al last van gehad?
1: Zeker, onweer, hagel, regen, maar dat is allemaal heel lokaal en tijdelijk. Eigenlijk heeft iedereen het hier toch vooral over die extreme hitte. Maar het is waar, er is ook noodweer hier en daar, maar heel lokaal.
0: En welke maatregelen worden er dan getroffen om te gaan met die hitte?
1: Nou, code rood betekent dus dat er een aantal maatregelen genomen moeten worden. Zo ligt dat vast in de wet, hè. Per departement moeten crisiscentra worden ingericht. Daar kan per crisiscentrum worden besloten om de vrijheid van mensen om zich te bewegen buiten aan banden te leggen. Sportevenementen kunnen bijvoorbeeld worden afgelast, andere bijeenkomsten. Burgemeesters moeten ook in actie komen in die gebieden waar code rood geldt. Die moeten contact bijvoorbeeld opnemen, het gemeentebestuur, met kwetsbare mensen in de gemeente. Denk aan alleenstaande ouderen, hè, die thuis wonen, waar weinig mensen op letten. Daar moet voor gezorgd worden. Er moet ook noodopvang klaar worden gezet in gemeenten. En tot slot zijn er een oproep aan de bevolking. Dat gaat via radio, televisie en online. Oproepen aan mensen om water te drinken en vooral geen alcohol. Blijf binnen op de heetste momenten van de dag, wordt gezegd. En laat kinderen en huisdieren niet alleen.
0: Geen alcohol. Ja, gaan de Fransen daar naar luisteren? Dat is toch delicaat, denk ik dan.
1: Ja, dat is nog de oproep, hè, voor iedereen. Drink geen alcohol. Het gaat nog iets verder ook in die 35 departementen waar code rood is. Want vandaag wordt overal het Fête de la Musique georganiseerd. Dat grote muziekfeest met gratis concerten de hele dag binnen en buiten. En overal waar dat Fête de la Musique georganiseerd wordt in code rood gebied mag helemaal geen alcohol worden gedronken op straat. Of mensen zich daaraan gaan houden is één. De tweede vraag is ook nog natuurlijk, kan dat nageleefd worden?
0: Ja.
1: Waarschijnlijk niet, maar het is een oproep. Het is ook bewustwording van de mensen om erop te letten. Die oproep is echt bedoeld om mensen te waarschuwen. Als je alcohol drinkt, dan droog je sneller uit dan wanneer je water drinkt.
0: Maar echt controleren, dat zal moeilijk worden dus.
1: Wordt moeilijk, daar hebben natuurlijk mensen ook niet de agenten voor inderdaad. Maar het kan wel betekenen dat er bijvoorbeeld minder alcohol geschonken wordt op straat met ambulante steentjes en dat daar wel op gecontroleerd wordt.
0: De Fransen die zijn natuurlijk wel wat gewend, zeker in het zuiden. Of vinden zij dat toch ook wel heel extreem deze keer?
1: Nou, het opvallende is eigenlijk dat in de zuiden, als je het over de Middellandse zeekust hebt, daar is vandaag de temperatuur het laagst van heel Frankrijk. Daar is het rond de 30 graden, is er ook lichte bewolking. Dus daar valt het wel mee, terwijl ze daar juist de hitte gewend zijn. Maar heel veel Fransen vinden dit toch wel extreem meer. En dat heeft er vooral mee te maken dat die code rood, die vandaag de hele dag geldt, maar misschien morgen ook nog wel, dat die geldt voor 35 departementen. En dat is nog nooit gebeurd in Frankrijk, dat in zo'n groot gebied, 35 departementen, een derde van het land, dat daar die hoogste alarmfase wordt uitgeroepen.
0: La canicule slaat dus ook onverbiddelijk toe in Frankrijk. Dankjewel Frank Renaud, correspondent daar in Parijs. En houd een beetje koel. Tot ziens.
1: Dankjewel.

0: Rien à fêter van Camille Yembe. En intussen is Michael van Drogenbroek er weer bijgekomen, want straks is het weer aan jou om 12 uur op VRT1 met de zevende dag. Wie komt er nog?
1: Maxime Prevot komt. De minister van Buitenlandse Zaken, vicepremier ook, topman geweest van zijn partij Les Engagés, heeft naar een verkiezingsoverwinning geleid en is dus in die regering van De Wever terechtgekomen. Vormt ook een tandem soms met de premier, horen we wel eens, maar we horen hem niet zo heel vaak. Dus ik ben blij dat hij naar de zevende dag komt om een uur lang hem vragen te kunnen stellen, want er zijn natuurlijk wel heel veel vragen te stellen over wat die internationale context nu precies betekent, wat dat voor ons land betekent. Je hebt het vanmorgen ook gehad over, is er nu echt een akkoord in de maak tussen Iran en de VS?
0: En of er een mijnenveger moet worden gestuurd?
1: Ook een van die vragen. Er is natuurlijk ook de situatie in Oekraïne, waar we premier De Wever deze week toch hoorden van zeggen, maar we moeten terug contacten gaan aanhalen met Rusland. Is dat ook iets wat hij vindt? En dan is er natuurlijk ook wel de binnenlandse politieke situatie. Daar heb je het met Bart Vruls vanmorgen ook over gehad. Het moet gisteren een warme dag geweest zijn, ook in de wedstrijd.
0: Niet
1: 16.
0: Alleen letterlijk.
1: Gaat het over een datum? Is het 1 of 11 december dat die ethische thema's moeten rond zijn of moeten besproken zijn? Ook daar ga ik het met Maxime Prevot over hebben. Maar natuurlijk ook wel over dat andere thema dat de komende warme zomer zal zorgen voor misschien wat anonimiteit op de wedstrijd 16, namelijk de begroting. Want ook dat wacht natuurlijk. En wie mee aanschuift is ook David Kriekemans, professor internationale politiek, om toch een beetje de context te schetsen van waar het nu precies allemaal over gaat en hoe de stand van zaken is.
0: Wordt alvast weer een heel boeiende uitzending. Dankjewel, Michael van Drogenbroek.

0: The Boney King of Nowhere met Taxi Dream aan het eind van deze ochtend. Straks om 11 uur is het weer aan Friedel met een boeiende gast. En vanmiddag al sport wat de klok slaat. Aftellen natuurlijk naar onze Rode Duivels. Vanavond om 9 uur tegen Iran. Live te volgen op al onze Sporza-kanalen.
1: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Oké, Maarten, Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
4: Mon netes, 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
3: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten.
4: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
3: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
5: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
6: Amber Bros groeide op met muziek, draaitafels en optredens. Dat ze als DJ op Tomorrowland zou staan, stond in de sterren geschreven. Hoe het zo snel is kunnen gaan in haar nog jonge leven, vraag ik haar straks in Touché.
1: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op de Grote Markt in Kortrijk is een motorrijder gisteravond rond 9:00 ingereden op een terras. Twee mensen op dat terras zijn zwaar gewond geraakt. Hun toestand is intussen stabiel. Een derde slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder een stunt uit te halen terwijl twee anderen hem filmden. Ruud van den Bergen, burgemeester van Kortrijk.
9: Het is zo dat de bestuurder is ook afgevoerd met lichte verwondingen, maar hij is ook verhoord geworden. Hij was niet geïntoxiceerd. En wat is er gebeurd? Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingenomen onmiddellijk. Zijn moto is in beslag genomen. Bestuurlijk is het ook zo dat wij de twee andere motorrijders, dat hun moto ook in beslag is genomen.
8: De nieuwe onweerszone die afgelopen nacht over ons land is getrokken, heeft op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. Vooral in West-Vlaanderen stonden straten blank en liepen kelders onder. In Sint-Baafsvijve viel 42 liter per vierkante meter in 1 uur. Dat is een record. De brandweer moest er een 100-tal interventies doen. Luitenant Philip Kerkhoven.
10: Ja, bij ons waren de eerste meldingen genoteerd rond 1:00 deze nacht van wateroverlast. Daarmee bedoel ik water op de rijweg of water in een woning, in de kelder, in de lift, noem maar op. Gedurende de nacht zijn systematische meldingen bijgekomen. Meer dan 80% van onze oproepen waren in regio Waregem, Wielsbeke.
8: Het Oekraïense leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Krim, het schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. Onder meer de haven van Kerch is getroffen, waardoor een olieterminal in brand is gevlogen. Volgens de lokale overheid zijn er bij de droneaanval ook 4 mensen omgekomen en 28 gewond geraakt. De veerboten liggen door de aanval stil. Ferries spelen een belangrijke rol in het brandstoftransport, zeker nu Oekraïne met zijn aanvallen probeert om het schiereiland te isoleren. En het Israëlische leger heeft in Gaza een cameraman van nieuwszender Al Jazeera gedood. Volgens Israël was de man een sluipschutter voor de Palestijnse terreurgroep Hamas. Nog 2 andere Hamas-leden zijn bij de aanval gedood. En gisteren waren 9 Palestijnen in de Gazastrook gedood door Israëlische aanvallen. Sinds het staakt het vuur in oktober vorig jaar heeft Israël in Gaza al meer dan 1000 Palestijnen omgebracht. Het weer geleidelijk opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. Vanavond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan en de volgende dagen krijgen we hetzelfde scenario, zonnig dus, warm en af en toe een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De Eucharistieviering komt vanmorgen vanuit de Ons Lieve Vrouwenkerk van Kortrijk. De voorzangers staan onder leiding van Alain Verfailly. Organist is Dirk Blokeel, Paul Klink speelt viool, celebrant is Eduard van Malen.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Goedemorgen en hartelijk welkom u, dierbare parochianen, moedige parochianen, die door de gebarricadeerde binnenstad toch in de kerk zijn geraakt vanmorgen. Welkom ook aan de luisteraars die met ons meevieren. Laten we verbonden met elkaar en met de hele wereldkerk ons hart nu openen voor de Heer. Hij die voor ons wil zijn, burcht en toren, een helper die ons verhoort, zoals het koor zong bij de intrede. Keren we ons daarom tot Hem, biddend om zijn ontferming in ons midden.
1: Heer Jezus, Gij kent en doorgrondt ons. Christus, Gij geeft uw leerlingen moed en vertrouwen. Heer Jezus, Gij zijt ons nabij en schenkt ons uw genade. Heer, ontferm u over ons.

Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Laten we nu God loven en prijzen met het mooie loflied.

0: Laat ons dan bidden. God onze Vader, Gij leidt alles ten goede voor wie zijn vertrouwen stelt op U. Wij hebben niets te vrezen, want ons lot is in Uw hand. Geef dat we ons nooit over U schamen, maar Uw naam oprecht belijden voor de mensen en erfgenamen worden van Uw belofte. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit de profeet Jeremia. Jeremia sprak: Ik hoor velen fluisteren, daar heb je ontzetting overal. Breng hem aan. Ja, wij brengen hem aan. Al mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen: Misschien laat hij zich misleiden. Dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken. De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer. Zij zullen niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd. Nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig. Ze wordt nooit vergeten. Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe gij u op hen wreekt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zingt een loflied voor de Heer. Want gij geeft het leven van de armen uit de macht van de boosdoeners gered.

De Heer zij met u. We lezen vandaag uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: wees niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat ik u zeg in het duister, spreek dat uit in het licht. En wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondig dat van de daken. Wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. Vrees veeleer hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw vader niet één mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Wees dus niet bevreesd. Gij zijt toch meer waard dan een zwerm mussen. Ieder die mij bij de Vader bij de mensen beleidt, hem zal ook ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die mij zal verloochenen tegenover de mensen, hem zal ook ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is. Dit is het woord van de Heer.

Dierbare broeders en zusters, de luisteraars thuis kunnen dit natuurlijk niet zien, maar u hier in de kerk hebt wellicht wel een monkelachje als u de woorden hoorde dat iedere haar op ons hoofd is geteld. Dan vrees ik dat de goede God mij toch een beetje vergeten is. Maar daarover gaat het niet vandaag. Tot drie keer toe, en dat treft mij, weerklinkt in het evangelie vandaag: vrees niet. Wees niet bevreesd. Matthäus schrijft voor zijn gemeente die te lijden had onder vervolging. En hij herinnert eraan dat Jezus wist dat zijn boodschap tegen de stroom ingaat en een verzet is tegen de vele bestaande godsbeelden en tegen het onrecht dat uit die godsbeelden volgt, of uit het ontbreken van iedere verwijzing naar of verbinding met God. De boodschap van het evangelie is nog altijd controversieel. Niet alleen voor de wereld, maar ook voor ons, christenen. De tegenstand die je als gelovige mens kan ervaren, heel vaak zelfs binnen de kring van vrienden en verwanten, heeft misschien wel te maken met de angst die mensen ervaren om te moeten loslaten. Het is wellicht de angst van de wereld om een einde te moeten maken aan macht en ongelijkheid, aan de angst om het ego te laten sterven, waartoe het evangelie ons telkens opnieuw oproept. Maar Jezus moedigt ons vandaag opnieuw aan om ons niet te laten ontmoedigen en ziet tegenstand als een teken dat mensen wel degelijk Maar Jezus moedigt ons vandaag opnieuw aan om ons niet te laten ontmoedigen en ziet tegenstand als een teken dat

wordt de vraag gesteld wie of wat uiteindelijk de richting van ons leven bepaalt. Is het angst of is het vertrouwen? Is het de stem van de menigte of de stem van God? Wat is jouw antwoord op deze vraag? Het koraal dat onze organist zo meteen zal spelen, mag ons misschien vergezellen. De tekst luidt: in angst en nood vertrouw ik op mijn Heer en God. Uit netten van verdriet, angst en nood kan Hij mij altijd redden. Ongeluk kan Hij ten beste keren. Hij houdt de wereld in zijn hand. Of laat de woorden van een lied dat we vaak zingen in de kerk misschien vandaag ons gebed zijn. Naar U gaat mijn verlangen, Heer. Maak mij met Uw wegen vertrouwd. Zet mij op het spoor van Uw waarheid. Zend mij Uw licht en Uw trouw tegemoet. Voor allen die op U wachten, zijt Gij een goede en betrouwbare God. Naar U gaat mijn verlangen. Heer mijn God, ik ben zeker van U. Amen.

0: Laten we nu samen ons geloof opnieuw uitspreken, verbonden met heel de kerk. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. God laat ons niet in de steek. Hij luistert naar ons wanneer wij tot hem bidden.
1: Voor wie zoekende zijn, dat zij zich niet door angst of twijfel laten leiden, maar vertrouwen op Gods nabijheid. Laat ons bidden.

voor wie in hun geloof of roeping zwaar beproefd worden. Dat ze kracht en steun vinden in het evangelie en geloven dat God hen nooit loslaat. Laat ons bidden.

voor jongeren en studenten in examens. Dat ze zich inzetten met moed en doorzettingsvermogen en ook elkaar tot steun zijn. Laat ons bidden.

God, Vader van alle mensen, wij vertrouwen U onze gebeden toe. Schenk ons uw goedheid en uw kracht. Wij vragen het U door Christus, onze Heer. Amen.

Bid dan, zusters en broeders, dat ons offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heer, aanvaard dit offer van verzoening en aanbidding en zuiver ons door deze viering om U onze liefde aan te bieden als een gave die U aangenaam is door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verhef dan uw hart. Brengen we dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt geen nood aan onze lofprijzing, want onze dankzegging is nog uw gave. Al kan ons loflied uw grootheid niet verhogen, het draagt toch bij tot onze zaligheid door Christus onze Heer. En daarom, met de koren van de engelen, loven wij u vol vreugde en belijden.

Ja, waarlijk heilig zijt gij, Vader. Gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden, tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en zijn lijden aanvaarde, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij toen ook de beker met wijn, dankte u opnieuw en reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Daarom gedenken wij zoals Gij het heeft gewild, dat uw Zoon is gestorven en verrezen, Heilige Vader. En wij bieden u aan wat Hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. We danken u omdat Gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren Zoon en vragen u met aandrang dat wij naar elkaar toegroeien door de kracht van uw Heilige Geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap, rondom de bisschop van Rome, Paus Leo, onze bisschop Lode en allen die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid.

En bidden we nu samen het gebed dat de Heer ons heeft gegeven. In Hem zijn we broeders en zusters met elkaar. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, aan uw apostelen hebt gij gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let dan niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul dan uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij dan met ieder van u. En laten we elkaar ook die vrede van de Heer toewensen.

Zalig wij allen die nu genodigd zijn tot de maaltijd met de Heer. Zie dan hier het Lam Gods dat wegdraagt de zondelast van deze wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus beware ons voor het eeuwig leven. Amen.

De woorden van dichter Herman de Koning roepen vrede op. Warmte, goedheid en muziek. Zoveel huiden om mij heen. Ik voel me niet zo naakt en ziek weer als ik ben. En niet alleen. Ik ben geborgenheid. Ik laat me vloeien, willoos water, door de bedding van de tijd. En vraag niet meer waarheen. Hoe vinden mensen de weg naar het leven? Deze vraag wordt gesteld in het volgende bij de zomer passende lied op tekst van Frans Kromphout. In een wereld vol haast wijst deze jezuïet op de rustige wegen die leiden naar dingen die niet vergaan. Herman de Koning is het daar op zijn manier mee eens. Vrede. Tussen de aarde van onze daden en de hemel van onze dromen waast de mist zijn draden. Vrede, de zachte universele gedachte van verwachten.

En laat ons dan nog bidden. Heer, God van gerechtigheid, wek in ons het verlangen ertoe bij te dragen dat uw rijk komt, dat uw wil gebeurt, overal waar mensen wonen. Beziel ons daartoe met de geest die Jezus bewoog, om uw liefde te delen met velen, hier, nu en alle dagen, tot in eeuwigheid. Dit vragen we door Christus, onze Heer. Amen. Beste radioluisteraars en beste mensen, dank voor het meevieren, dank voor het meebidden. Gesterkt door moedgevende woorden en gevoed door het brood van de Heer, worden we gezonden om onbevreesd op weg te gaan, trouw te getuigen, want de Heer gaat met ons mee. Mogen zijn zegen ons nu vergezellen. De Heer zij met u. Zegen ons dan de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ga dan heen in vrede. Nog een heel fijne zondag toegewenst.

De Eucharistieviering kwam vandaag vanuit de Onze Lieve Vrouwenkerk van Kortrijk. En zometeen mag ik praten met een DJ. De enige echte DJ van Studio Brussel, Amber Broos. Dat is voor zometeen in Touché na het nieuws van 11 uur.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Voor de kust van Oost-Duinkerke is vannacht een bootje met 15 transmigranten onderschept. Ze droegen geen reddingsvesten, zo meldt de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe. De transmigranten werden onderschept 2 kilometer voor de kust en begeleid naar Frankrijk. Ook in april zijn voor onze kust al verschillende bootjes met transmigranten onderschept. Gisteravond zijn er opnieuw enkele schietincidenten geweest in het Brusselse. Rond 7 uur hoorden buurtbewoners verschillende schoten in Molenbeek. De politie kwam ter plaatse, maar van de daders was geen spoor. Rond 13:30 klonken er dan opnieuw schoten, deze keer zo'n 1,5 kilometer verderop, op het grondgebied van Jette. Ook daar zijn geen daders gevat en er is ook geen sprake van gewonden. Op de Grote Markt in Kortrijk is een motorrijder gisteravond ingereden op een terras. 2 mensen raakten daar zwaar gewond. Hun toestand is intussen wel stabiel. Een 3e slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder een stunt uit te halen, terwijl 2 anderen hem filmden. Ruud van den Berger, de burgemeester van Kortrijk.
3: Het is zo dat de bestuurder is ook afgevoerd met lichte verwondingen, maar hij is ook verhoord geworden. Hij was niet geïntoxiceerd. En wat is er gebeurd? Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingenomen onmiddellijk. Zijn moto is in beslag genomen. Bestuurlijk is het ook zo dat wij de 2 andere motorrijders, dat hun moto ook in beslag is genomen.
2: Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland bezet wordt, kunnen automobilisten niet langer brandstof tanken. Dat heeft de gouverneur van Krim vanmorgen aangekondigd. Alleen overheidsdiensten bevoegd voor de veiligheid mogen nog tanken. Door grote tekorten was tanken op de Krim al beperkt tot 20 liter per auto, waardoor er lange wachtrijen aan de tankstation stonden. Dat komt door een Oekraïnse aanvalscampagne tegen de Krim, gericht tegen oliedepots en belangrijke transportknooppunten. En op het WK voetbal spelen de Rode Duivels vanavond hun 2e groepswedstrijd tegen Iran. Die wedstrijd vindt plaats in Los Angeles. In die stad wonen veel uitgeweken Iraniërs, maar zij staan niet allemaal onverdeeld achter het Iraanse voetbalteam. Dat hoorde Thomas de Grave in L.A.
4: Sinds de revolutie daar, 47 jaar geleden, zijn heel veel Iraniërs weggevlucht uit Iran. Een groot deel daarvan hebben zich hier in Los Angeles gevestigd. Dus ja, in oorsprong zijn zij al tegen die Islamitische Republiek, tegen het regime daar. En ze zien nu dat Iraanse team naar hier komen. En waar ze vooral een heel groot probleem mee hebben, is dat zij hier echt staan in de kleuren en in de vlag, onder de vlag van die Islamitische Republiek.
2: Het weer zonnig en warm, rond 31 graden. Tegen vanavond hier en daar opnieuw onweersbuien. En de volgende dagen blijft het zonnig warm met af en toe een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: Douché.
0: Met Friede Lesage.
5: En met Amber Broos. Goedemorgen.
6: Hallo, goedemorgen.
5: Hoe gaat het?
6: Heel goed. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Ik ben super blij.
5: Goed uitgeslapen?
6: Een beetje. Ja, ik heb vrijdag nog gespeeld op een festival in Duitsland. En dat is best pittig geweest. Hele pittige touring schedule. Maar ik ben er helemaal klaar voor.
5: Het is een belangrijke vraag aan een DJ. Hè?
6: Ja.
5: Je goed geslapen? Want de uren van jouw slaap zijn niet altijd 's nachts, denk ik.
6: Nee. Ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk. Ik ben eigenlijk wel een DJ dat heel veel slaap nodig heeft. Dus dat is echt niet handig eigenlijk. Maar ik probeer heel veel slaap in te halen doorheen de dag. Of soms mijn slaap eigenlijk in 2 te kappen. Dus dan slaap ik 4 uur voor mijn set en 4 uur na mijn set. Om toch uitgerust te zijn. Maar gelukkig kan ik dat best goed. Om op elke plek en op elk moment te slapen. Ja. Dus dat is eigenlijk ideaal.
5: En als je dan gespeeld hebt in Duitsland, wanneer was je dan terug thuis?
6: Ja, gistermiddag. Al.
5: Ja, heb je daar niet 's nachts gespeeld?
6: Nee, in de namiddag. En dan zijn we wel gebleven tot 's avonds. Omdat dat is eigenlijk een festival dat heel lang blijft doorgaan. Tot 8 uur 's ochtends of zo. Dus ik wou wel nog wat andere artiesten zien. Dag zeggen tegen de organisators. en de verantwoordelijke daar en andere artiesten natuurlijk. Dus ja, dan blijf je wat plakken, maar dan toch wel nog een paar uur geslapen. Ja,
5: voor jou is het festivalseizoen echt al begonnen, hè?
6: Ja, zomer is hier, dus het gaat een heel pittige worden, maar ik kijk er super hard naar uit. Ja. Ja,
5: ik heb jouw lijst bekeken, dat is onwaarschijnlijk waar jij deze zomer allemaal te vinden bent.
6: Oh, dankjewel, dankjewel.
5: Wat vind je zelf het meest belangrijke festival waar je mag draaien?
6: Ja, voor mij is dat iets heel persoonlijk, want ik ga back-to-back of samen spelen met mijn papa het eerste weekend van Tomorrowland. En dat is de allereerste keer.
5: Nog nooit samen gespeeld?
6: Nee, misschien zo een keer eens apart. Zo op een privéfeestje of zo, maar nooit echt voor een publiek op een festival of zo. Dus ja, dat is heel spannend. Dat gaat heel emotioneel worden, denk ik. Want ik heb natuurlijk mijn passie en liefde voor muziek meegekregen van mijn papa. Hij heeft mij alles geleerd van het draaien. Die heeft mij de oldschool Belgische platen allemaal aangereikt. En de liefde echt voor die elektronische muziek meegegeven. Dus dat gaat wel heel speciaal worden.
5: En hoe ver zijn jullie al aan het voorbereiden?
6: Mijn papa is al alles aan het... al een heel mapje aan het maken van alles dat hij zeker wilt spelen.
5: Want wie gaat de lead nemen? Ben jij dat of zal hij dat zijn?
6: Ik denk misschien ik, omdat ik iets minder gestresseerd ga zijn dan hij.
5: Want jij hebt er al gestaan natuurlijk, hè, op Tomorrowland.
6: Ja, klopt.
5: Ondertussen hoeveel keer?
6: Oh, nu vraag je iets. Vanaf 2022, 2023, dus dat is ongeveer de... Oh, amai, nu moet ik al eens denken. Vierde of vijfde jaar?
5: Jij bent daar al een habitué.
6: Ja, ik ben natuurlijk ook getekend bij het boekingskantoor en het managementkantoor van Tomorrowland. Dus ik heb die fantastische kans gekregen om daar te mogen spelen. Ja, heel dankbaar voor. Hè. Ja. Ik vind het nog altijd het mooiste festival op aarde.
5: Maar naast dit mooiste festival op aarde heb je er al heel veel gezien. Hè? In de wereld. Zijn er nog deze zomer? Die je gaat doen in het buitenland?
6: In het buitenland, ja. Ik ga een paar keer naar Frankrijk gaan. Electrolabs ga ik doen. Ik ga ook, en dat is een heel grote droom voor mij, de Love Parade spelen in Berlijn.
5: Ja.
6: Dat is super iconisch. Ik heb vorig jaar, helaas had ik een dubbele boeking, ben ik er niet geraakt. En nu, dit jaar, is het daar. En ja, dat is, ja, ik zeg het heel iconisch, hè. Echt een jaar 90. Mijn ouders die waren helemaal door het tolle heen toen ze het hoorden dat ik daar mocht spelen. Ik ook, dus daar kijk ik al heel erg naar uit. Ja. Dat is echt een eer om daar te mogen staan.
5: Doorheen het jaar ben je ook bekend van het programma Oens op Studio Brussel. Dat is op vrijdag en zaterdagavond waar je jouw muziek speelt. Hè?
6: Ja, klopt. Dat is eigenlijk het dansprogramma van Studio Brussel. Dus ik probeer daar samen met Jeroen de Lodder ook alle soorten elektronische muziek te geven. Dus dat gaat van techno naar drum and bass, naar house. You name it and we have it.
5: Ja. De ondertitel is The Party Never Stops. Is klopt. Dat ook zo?
6: Ja. Sowieso, ja, wij proberen echt uw vrijdag of zaterdagavond heel goed in te zetten voor mensen die misschien nog uit gaan daarna. Of misschien dat je gewoon thuis blijft en thuis een feestje wilt maken. Dus.
5: Ook terug te vinden op VRT Max, hè. Zo kan je het op repeat zetten en het hele weekend door naar jouw muziek luisteren. Ja. En die Oens, dat is die beat, hè.
6: Ja, dat is de bas, hè.
5: Kan je dat zelf zo nadoen?
6: Ja, ik ben daar niet zo heel goed in. Ik kan wel een poging wachten.
5: Dat is het, hè?
6: Ja, dat is hem. Ja.
5: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
6: Oh, ik vind dat een moeilijke vraag, maar ik zou zeggen best energiek. Ik ben iemand die probeert van alles met volle teugen te genieten. En ik ben ook wel best een doorzetter, maar ik vind dat zo'n beetje cocky om zelf te zeggen van mezelf. Ja, ik probeer altijd alles voor de volle 100% te doen. Ik ga nooit iets 50-50 doen. Ik ga altijd, als ik een beslissing maak over iets, geef ik mij daar echt volledig gewoon voor. En dan ga ik er gewoon echt volledig voor. Ik vind ook echt dat je alle kansen moet grijpen die er zijn. Ik besef heel goed bijvoorbeeld in mijn sector met draaiers en heel veel mensen die graag bijvoorbeeld op Tomorrowland zouden willen staan. Dus ik besef echt heel goed dat dat grote kansen zijn dat ik krijg. Dus dan probeer ik die gewoon te nemen met twee handen en er echt volledig voor te gaan. En ik ben er gewoon echt super dankbaar voor dat ik die dingen mag doen.
5: Ik heb heel mooie dingen over jou gelezen. Een van de meest veelbelovende vrouwelijke artiesten in de elektronische muziek scene. Wat denk je zelf als je dat ziet?
6: Ja, ik ben daar. Ik vind, dat is natuurlijk een grote eer dat mensen dat zo zeggen. Ik vind dat echt heel speciaal. Ik doe gewoon eigenlijk hetgene wat ik het liefste doe op de wereld. En dat is draaien en bezig zijn met muziek. En daar heb ik echt mijn passie voor. En dat doe ik ook echt super graag. Dus als ik zoiets hoor, dat is echt fantastisch om te horen.
5: En ze zetten je ook al zonder enig vergelijk naast Charlotte Witte en Amélie Lens. Jullie zijn de heilige drievuldigheid.
6: Dat is echt ongelooflijk.
5: Ja, die zijn heel groot, hè?
6: Ja, die zijn echt gigantisch. Ja, Charlotte is al een paar jaar op rij gewoon de beste alternatieve techno-dj van de wereld. Dus dat is ongelooflijk dat ik in dat rijtje word vernoemd. En ik heb ook altijd heel erg opgekeken naar Charlotte en Amélie. Ik denk, wat die doen, dat zijn echt wereldartiesten. Ook Amélie heb ik bijvoorbeeld al een paar keer mogen ontmoeten. Echt een fantastische vrouw ook. Dus ja, ik kijk heel erg op naar hun. Ik denk, als ik een klein beetje, nog maar 10% in hun voetsporen mag treden, dat ik al heel, heel blij mag zijn.
5: Bubbly, dat heb ik ook gelezen over jou.
6: Ja, dat kan ik wel zien.
5: Het staat voor u altijd stralen, altijd glimlachen.
6: Ik ben gewoon vaak heel blij. En vooral heel blij achter de DJ-booth. Of als ik mag optreden. Dat is echt mijn happy place. Ik zit daar super graag. Ik krijg daar ook heel veel energie van. Ik denk als je zo'n speciale connectie hebt met het publiek. Ik denk dat je dat heel moeilijk kan vergelijken met iets anders. Dat geeft mij gewoon superveel energie. En ik ben gewoon heel blij. Dus dan lach ik heel veel. Maar blijkbaar is dat niet echt zo normaal voor dj's.
5: Ja, blijkbaar.
6: Techno-dj's.
5: Moet je heel streng kijken.
6: Ja, veel serieuzer. Ik ben gewoon heel blij. Dus ik amuseer mij ook gewoon heel erg.
5: Je bent ook het meisje met de lange zwarte staartjes, behalve vandaag.
6: Ja, ik had vandaag niet zoveel tijd.
5: Maar dat is een beetje jouw handelsmerk.
6: Ja, klopt. Ja, ik doe altijd iets van vlechten in mijn haar. Dat is eigenlijk... ik ben ondertussen al 10 jaar bezig of zo. Dat is gekomen
5: en
6: van...
5: En die vlechtjes blijven.
6: Ja, dat blijft gewoon. Ja.
5: En in het zwart gekleed.
6: Ja, dat doe
5: ik
6: wel.
5: Dat is ook typisch voor de techno-scene?
6: Ja, dat is wel... Ja, dat is nu wel heel
5: stereotyp. Daar kan je niet met kleurtjes aankomen.
6: Jawel, op zich nu tegenwoordig is dat wel veel meer opengetrokken. Ik denk dat dat vroeger echt... 99% zwart was. Het is ook niet dat ik niet opensta voor kleur, hoor. Ik vind wel, als ik iets zie dat heel mooi is van kleur, dan zou ik dat ook wel durven aandoen. Maar ja, ik word daar gewoon door aangetrokken voor meer zwarte kleren aan te doen. Dus. Ja.
5: En een heel klassiek levensmotto heb je. Niet geschoten is altijd mis.
6: Ja, ik vind dat gewoon heel goed passen bij mij. Ik probeer gewoon altijd alles te proberen. En als er een kans zich voordoet, dat echt met beide handen te grijpen. En er volledig voor te gaan. En ja... Ik ben ook geïnteresseerd in heel veel verschillende zaken. Dus als er dan bijvoorbeeld... Ik zeg nu maar iets. Ik heb vorig jaar mee mogen doen aan het programma De Expeditie. Wat extreem hard buiten mijn comfortzone ligt. Ik ben totaal niet sportief. Ik heb ook nog nooit gekampeerd. Allee, toen.
5: En meteen naar Patagonië. Dat was pittig, hè?
6: Exact. Dat was super pittig. Maar ja, ik heb dan zoiets van... Ja, mensen die zouden daar... Ik weet niet hoeveel geld voor geven om zoiets te mogen doen. Allee, ik ga dat toch niet laten voorbij gaan. Ik ga daar gewoon vol een bak voor gaan. Ik ga dat proberen. En ja, ik ben eigenlijk heel blij dat ik daar heb aan meegedaan. Het was zeker pittiger dan ik had verwacht. Maar ja, dan doe ik graag zo'n dingen. En dan denk ik, ja, dan heb ik dat, kan ik dat laten zeggen dat ik zoiets zot heb meegemaakt en gedaan. Ik vind dat zo jammer om kansen te laten schieten.
5: Ik hoop dat dit ook een kans is. Amber Broos, welkom in Touché.
6: Dank je wel. Where is the

0: Ons, hè. Amber Broos, dit ben jij dus, hè?
1: Ja, klopt. Amber Broos, remix van Arpeggia. Woehoe.
0: Maar kan je zeggen wat jouw aandeel is in dit nummer?
1: Ja, dus Arpeggia is eigenlijk een heel iconische Belgische plaat uit de jaren 90. En ja, ik heb die fantastische kans gekregen om dat te mogen remixen een jaar of twee geleden. Dus,
0: En als je zegt de kans gekregen, wat bedoel je dan precies? Wordt jou dat aangeboden? Je mag met dit nummer doen wat je wil?
1: Ja, nee, dat is een beetje samengekomen, omdat ik werk eigenlijk voor mijn publishing deals, dus voor al mijn platen uit te brengen en zo, bij Noos, dat ook al heel lang bestaat. En Noos die heeft eigenlijk die platen in hun catalogus staan. En ja, ik heb toen gevraagd van ja, dat zou wel heel fijn zijn om een echte iconische Belgische plaat eens te mogen remixen. En toen zeiden ze van ja, maar van de Mackenzie hebben we deze platen en zo. En ik zeg ja, maar Arpeggia remix, zalig toch. Dat is echt een track waar ik altijd al keihard van ben geweest. Dus, dat was
0: en is dat een beetje jouw specialiteit, dat je met Belgische muziek aan de slag gaat?
1: Ja, ik probeer wel in mijn sets altijd Belgische oldschool platen te steken. Ik vind dat wij een hele rijke geschiedenis hebben in de dancing, in de technocultuur, in het nachtleven. Ik vind eigenlijk dat we daar veel trotser op mogen zijn als Belgen. Want wij zijn daar echt wel pioniers in geweest.
0: Want wat moeten we daarover weten? Wanneer is het allemaal begonnen met deze muziek?
1: Ja, in de jaren 90 was dat geen techno, maar was dat gewoon alternatieve dance, tussen aanhalingstekens. Maar wij hadden ook wel I Love Techno en zo. Hè. Dat zijn wel gigantische, iconische parties. En ja, we hebben gewoon echt, als je kijkt naar Yves de Ruiter, Mike Push, hè, die oldschool mannen, die hebben wel echt geschiedenis geschreven. En de platen die toen hebben uitgebracht, ja, ik ben daar persoonlijk gewoon hele grote fan van. Ik heb die ook allemaal leren kennen door mijn papa, door zijn vinylcollectie te gaan en daar die platen uit te halen en te zoeken voor leuke pareltjes uit te halen. Dus ja, ik ben daar wel ook echt mee opgegroeid. Maar ja, ik vind dat fantastisch. Ik vind dat heel fijn dat vroeger dat eigenlijk, een beetje tussen aanhalingstekens simpel was. Hè. Dat was gewoon een hele goede bas, een heel goede kick, een heel simpele melodie. Maar daar gaat je gewoon zo goed op. En ik vind dat fijn dat er mij zo'n enkele elementen, een paar hele goede elementen, zo'n goede plaat kan worden gemaakt. Dus ik heb daar heel veel respect voor. En ik vind dat ook gewoon super om dat dan tussen mijn set te spelen. En soms draait je dan aan de andere kant van de wereld. En dan draai ik daar een plaat van 20 jaar oud uit België. En dan de mensen gaan daar helemaal zot op. En dat is zo fijn om te zien. Dus ik vind dat, ik ben daar wel trots op dat ik een stukje België naar de wereld mag brengen.
0: Ja, en als jij dan een remix maakt, wat voeg je dan toe? Hoe gaat dat precies?
1: Ja, dat is moeilijk, omdat dat zo'n iconisch... Allee, Arpeggia, dat was voor mij echt een heel iconische plaat ook. Dus ja, je moet ook wel keuzes maken van wat ga ik veranderen, wat ga ik behouden. Want dat kan ook heel, heel fout gaan. En dat kan een heel slechte remix worden als er niet genoeg behouden blijft van het origineel. Dus ik wou het gewoon een beetje elevaten naar de 2026 van nu. Een klein beetje modernere kick, een andere lead. Ik heb het gewoon een beetje... Ja, als je de lead hoort, dat is veel elektronischer wel. Maar ik, voor mij bijvoorbeeld die break, hè, met de originele vocal van Jessie. Ja, ik wou die heel graag behouden. Dus dat heb ik dan behouden en daar heb ik dan rondgewerkt.
0: En dan zit je aan je computer dat in je eentje te doen.
1: Ja, ik pruts heel veel thuis. Ik noem dat wel een beetje prutsen. Maar ja, eigenlijk alles creatief doe ik zelf gewoon thuis. Ik ben daar de hele tijd mee bezig. En dan voor de afmastering, afmixing, doe ik dat samen met een producer in een grotere studio. En ik vind dat super fijn om dat samen met iemand te kunnen doen en te mogen doen. Want ik leer daar ook super veel uit. Hè. Er zijn heel veel producers die echt audiofielen zijn en die leren mij technisch heel veel bij. Dus dat is wel fijn dat ik dat kan doen. Dus, ja.
0: En dat het ook meer is dan alleen maar plaatjes draaien, een USB-stick insteken en op play drukken. Je weet dat ze dat zeggen, hè, ja, over DJ's. En dan draai je jouw ogen al.
1: Ja, ik snap wel waar het stereotype van komt, maar dat is het zeker niet. Hè. Je hebt draaien en je hebt produceren. Dat vind ik twee andere zaken. Mm-hmm. Vroeger waren er DJ's, waren er producers. En de DJ's speelden de platen van de producers en die maakten dat mee groot nu. En je moet een beetje alle twee zijn.
0: Als dat en dat is. Ben jij? Jij bent alle twee?
1: DJ producer, mijn eigen tourmanager, mijn eigen social media manager. Alle foto's zelf doen. Nu tegenwoordig heb ik daar een fantastisch team rond mij staan die me daar allemaal bij helpt. Dus thank God. Maar ja, vroeger was dat gewoon allemaal in mijn eentje het maar uitzoeken.
0: Maar als je gaat draaien op een groot festival zoals Tomorrowland, in hoeverre ben je dan voorbereid? Die USB-stick die is er niet, laten we daarvan uitgaan?
1: Jawel, hè. Dus,
0: die is er wel.
1: Ja, voor iedereen die het echt geen idee heeft hoe draaien werkt. Hè. Dus vroeger had je je vinylplaat en dan legde je die op en dan mixte je eigenlijk de ene plaat in de andere plaat. En je kon daar van alles mee doen, kon daar trucjes mee doen, alles erop en eraan. En nu is dat eigenlijk gewoon digitaal geworden. Dus als je een USB-stick ziet, dat is gewoon die vinylplaten die op je USB staan. Hè. Dat is niet zomaar... normaal gezien, bij goede DJ's, is dat niet gewoon een mixtape dat daarop staat, dat je op play drukt. Ja, nee, dat werkt zo niet. Je moet ook kijken naar je publiek. Je moet je aanpassen aan je publiek. Je moet gewoon voelen wat de sfeer is. En zo alles op voorhand voorbereiden. Ja, voor mij bijvoorbeeld, als je op de mainstage van Tomorrowland staat, dat is natuurlijk een heel belangrijke boeking. Dus dan weet ik wel op voorhand, oké, ik ga het zo doen, of ik ga daar mixen en ik ga daar een trucje doen, ik ga daar een kapella op plakken. Ik weet wel heel goed op voorhand van, ik ga het zo aanpakken, omdat bij een mainstage, dat is wel voor veel publiek en dat kan wel heel gestresserend zijn.
0: Aha.
1: Dus daar weet ik wel op voorhand wat ik ga doen. Maar normaal gezien, je draait gewoon en als je ziet dat je muziek niet aanslaat, dan pas je een beetje aan. Dan kijk je wat er werkt, wat er niet werkt. Dat kan dat is eigenlijk wat ik vind dat een goede DJ maakt, is dat je op de spot eigenlijk kunt beslissen hoe dat je het gaat aanpakken, maar toch binnen je genre blijven.
0: Ja, en dat je toewerkt naar een soort van collectieve trance, is dat dan het doel van jou?
1: Exact.
0: Als je dat bereikt hebt, had je een goede set.
1: Ja, exact. Voor mij is het heel, heel belangrijk om een verhaal te vertellen met de tracks die ik speel ook. Ik ga niet van begin tot einde gewoon helemaal vol een bak gas geven. Ik probeer op te bouwen. Ik probeer een verhaal te vertellen, mijn begin en einde, echt heel duidelijk. Ik vind dat gewoon, dat is hetgene wat een goede DJ maakt, is gewoon om uw mensen voor u en uw crowd voor u een goede tijd te bezorgen. Dat vind ik nog altijd het allerbelangrijkste. En als je ziet dat de mensen voor je een fantastische tijd hebben, dan dat is fantastisch. Hè? Ja, daar kan ik echt helemaal goed op gaan.
0: Hoe gaat het ondertussen met jouw gehoor?
1: Heel goed.
0: Hoe zorg je daarvoor? Want het gaat soms heel luid, hè?
1: Ja, ik speel mijn in-ears. Mijn op maat gemaakte oortjes. Zodat ik wel een beetje beschermd ben. Dan nog draait je natuurlijk best luid. Maar dan al die scherpe en gevaarlijke geluiden worden er eigenlijk dan uitgefilterd. Dus dat helpt wel heel erg. En ik doe dat echt al 4, 5 jaar. En nu onlangs ben ik mijn gehoor nog eens gaan testen. Omdat ik toch zoiets had van

0: The Chain van Fleetwood Mac. Robin Broos, een normale plaat, zullen mensen misschien denken. Dat zit ook in jouw collectie.
1: Ja, ik heb die. Dat is een van de eerste platen die ik met mijn eigen centjes heb gekocht.
0: Dus ja, dat is toch ook wel opmerkelijk dat je dan dit koopt van Fleetwood Mac.
1: Ja, ik vind dat een heel goede plaat van Fleetwood Mac.
0: Klassieker, hè?
1: Ja, een echte klassieker. En ik ben ook wel een Studio Brussel meisje nog altijd. Hè, dus dat draaien ze daar ook. Hè.
0: Rumors. Ja.
1: Rumors, ja.
0: Ja. Maar je had het ook gehoord in een film. Je kent het van een scène.
1: Ja, sorry,
0: scène.
1: Ik was dat verhaal al vergeten.
0: Uit de Guardians of the Galaxy.
1: Ja, klopt.
0: Waarin heel veel klassiekers worden gebruikt. Hè.
1: Oh, fantastisch. Fantastische film ook. En ik heb dat toen gehoord. Wanneer was dat? Toen ik 14, 15 was of zo. Ja, fantastisch. Hè, hoe dat ze die filmmuziek daar gebruiken. Ah, zalig. Ja.
0: Maar je bent dus opgegroeid tussen de vinylplaten.
1: Ja. Ja. Klopt, ja. Mijn papa is altijd DJ geweest. Ondertussen, ja, hoe lang? 25 jaar, 30 jaar DJ geweest. Die heeft nu een DJ-school begint te DJ'en. Maar daarvoor had hem ook in zijn jonge jaren een discotheek en een vinylzaak. Dus daarmee hadden wij superveel vinyl thuis staan.
0: Ja, en kwam hij uit de muziekwereld? Muzikale familie?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Gewoon waarschijnlijk een gepassioneerde jongen met een droom. Ja.
0: Maar een DJ-school. Dus ja. Je kan het leren.
1: Ja. Ik denk dat iedereen kan leren draaien. Technisch kan iedereen leren draaien natuurlijk. Maar het is de passie en de skills en het gevoel erachter natuurlijk dat ook mee moeten komen. Ja.
0: En toen dat bij jullie thuis stond opgesteld, dacht je, ik zal het ook eens proberen?
1: Ja, klopt. Ik ben begonnen toen ik 12 of 13 jaar was. En ja, ik heb dus altijd die muziek van papa meegekregen vroeger.
0: En welke muziek was dat toen?
1: Ja, die jaren 90, echte oldschool techno. Dus dat is wel hetgene waar ik ben mee opgegroeid. Ja. Toen heeft hij beslist van te beginnen met DJ-workshops te geven. En in het begin was dat dus super klein. Was dat gewoon eigenlijk een kamertje bij ons thuis met heel veel DJ-gear dat daar stond. En toen raakte ik ook

0: wel getriggerd. Want ik zag dat mijn papa daar natuurlijk een grote passie voor had. Om dat zelf eens te proberen. En ja, uitgetest en gewoon nooit meer teruggekeken. Hè.
1: Ja. En ze hadden ook een discotheek, jouw ouders.
0: Ja, maar dat is nog juist voor mijn tijd, denk ik. Dus, dat heb ik niet meer meegemaakt.
1: En wat voor discotheek was dat?
0: Oh, nu vraag je mij iets. Hè. Ze hebben, dat was de molen van vroeger dat ze hadden opgekocht. Kocht, als ik me niet vergis. Uh-huh. Nu moet ik echt al nadenken.
1: Dat ga je straks nog eens moeten vragen.
0: Ja, ik ga straks nog eens nachecken. Maar ja, dus ze hebben dat een paar jaar gehad.
1: Ja, maar dat is failliet gegaan.
0: Ja, klopt. Ja, daarna mee gestopt. En dan vinylzaak ook.
1: Ja, is dat iets waar je vragen bij gesteld hebt? Van de muziekbusiness loopt niet altijd zo goed als iedereen zou denken?
0: Ja, sowieso wel. Hè. Mijn papa was gewoon zelfstandige ook. Dus ja, je ziet ook wel hoe dat in elkaar zit. En de muzieksector is heel onstabiel, hè. Dat gaat ook heel veel met trends. Je moet ook, zeker als artiest, moet je iedere dag blijven werken om relevant te blijven. Want er verandert zoveel. En voor, ja, je bouwt echt aan je eigen carrière. Maar het kan van de ene op de andere dag gewoon gedaan zijn eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Dus ik wist dat wel heel goed op voorhand. En ik heb dat ook wel meegekregen van mijn ouders. Om altijd goed met mijn voetjes op de grond te blijven staan. Ik heb dat ook gezien van mijn papa. Hè. Dus ja, ik heb dat wel altijd in het achterhoofd. Daarmee misschien ik er altijd zo hard van probeer te genieten. Omdat ik wel weet dat het zo fluctueel is en dat het heel veel kan veranderen. En je weet ook niet wat morgen gaat brengen. Dus ik heb zoiets van, ja, ik kan er beter, maar nu gewoon heel erg van genieten. Ja. Of stel je voor dat je inderdaad tinnitus krijgt, heel zwaar of zo, of je verliest een stuk van je gehoor, ja, dan is het ook gedaan. Hè. Dus,
1: maar DJ's worden goed betaald, klopt dat?
0: Oh, dat hangt er echt vanaf. In het begin, ja, dan ging ik echt voor een appel en een ei ergens spelen voor ervaring op te doen. Dat is, als je net begint met draaien, kun je niet zo grote bedragen of zo vragen. Hè. Dat is vooral voor ervaring op te doen en zo. En ik denk dat er echt van afhangt welke artiest waarover je spreekt.
1: Mm-hmm. Wat is jouw maximumbedrag?
0: Stoute vraag.
1: Je hoeft niet te antwoorden, hoor. Ik stel gewoon de vraag.
0: Nee, dat ga ik niet zo zeggen.
1: Is dat moeilijk om daarover te praten?
0: Ja, ook omdat ik werk met een agency en een boekingskantoor en zij beslissen dat eigenlijk en zij bediscussiëren mijn bedrag. Dus ja, heel dankbaar ook voor dat ik dat zelf allemaal niet moet doen. Dat is een heel fijn team waar ik mee mag samenwerken. En,
1: maar ik kan me voorstellen dat je ouders ook wel bezorgd zijn daarover. Hè? Onze jonge dochter, enige dochter trouwens, doet het al zo goed in die scene. Hoe gaat dat financieel? Is dat allemaal wel goed geregeld?
0: Ja, ik heb ook... Allee, bij mij is dit echt... Ik ben heel dankbaar dat ik nu van mijn muziek kan leven. Hè. Ik vind dat is sowieso niet een gegeven. Ik denk dat heel veel muzikanten, artiesten, DJ's daarvan van dromen om te mogen leven van de muziek. Dus ik vind het fantastisch nu dat ik daar nu vol een bak mee kan bezig zijn. En ik denk ook, ik heb wel zoiets van, ja, stel je voor dat ik zeg het, morgen dat ik mijn gehoor verlies of zo, dan ga ik ook gewoon terug verder studeren. Want ik heb mijn bachelor ook gehaald in communicatiewetenschappen. En ik zou heel graag mijn master verder doen, maar op dit moment is dat gewoon niet mogelijk. Omdat ik al mijn tijd en mijn passie en alles steek in het draaien. Maar ja, ik denk wel dat ze gerust zijn dat ik op mijn pootjes terechtkom.
1: Maar heeft het er altijd in gezeten? Op een podium willen staan, iets doen, creatief zijn?
0: Ja, toch wel. Ik ben altijd iemand geweest die... Ik heb ook heel lang toneel gedaan, by the way. Aha. Ja, voordracht en zo. Ik heb altijd heel graag op een podium gestaan. Al van kinds af aan bij de kinderdisco stond ik al op het podium. Te dansen. Dus zij wisten denk ik wel al dat ik sowieso iets creatief wou doen. Maar mijn grote droom was wel altijd beginnen bij Studio Brussel of op de radio of radiopresentator worden. Dat was hetgene dat ik altijd heel graag wou doen. En dat was ook mijn grootste goal toen ik net begon met draaien. Van, oh, ik zou dat fantastisch vinden om daar te mogen beginnen. Dus ik ben eigenlijk super gelukkig.
1: Maar misschien ben je wel echt begonnen aan jouw carrière als Marie.
0: Oh my god.
1: Vakantiechecker bij een reisorganisatie. Dat waren reclamespotjes die je deed. Heel erg schattig. Toen had je ook al zwarte lange vlechtjes. Je was een jaar of 7, 8.
0: Ja, zoiets. Ja,
1: je voelt mij al komen. Hè? Ja. Ik heb een klankfragmentje klaarstaan. Nee. Hier komt hij.
2: Vandaag checken wij de bandenspanning. Ja, safety first. Bo, Louis, checken. Waar is dat ze papke? Louis, bandenspanning. Louis,
1: de bandenspanning van het vliegtuig was toppie.
0: Oh my god, ik had dat nooit mogen zeggen. Hè. Ik had dat nooit de wereld mogen insturen. Ah, ik heb dat maar één keer verteld en dat was op de spreekbeurt van Robin Broos. En nu ondertussen, iedereen waar ik een interview mee heb, die halen het aan. Hè.
1: Maar dit is zo mooi, dat er weinig is veranderd. Dus nog altijd de even enthousiaste Amber die toen ook de bandenspanning aan het checken was.
0: Ja, ja, en inderdaad ook met de vlechtjes. Dat is eigenlijk altijd al... Dat is de constante in mijn leven, denk ik, de vlechtjes.
1: Maar dat er iets zou gebeuren met jou dat, dat op een podium zou plaatsvinden, dat was toen al zeker.
0: Ja, ik denk wel dat mijn ouders dat zagen aankomen. Ja, en ja, ik acteren deed ik eigenlijk ook wel heel graag, hoor. En zo die spotjes doen. En ik vond dat als kind heel, heel fijn om te doen. Dus ja, ik denk wel dat het er een beetje zat aan te komen. Maar ja, eigenlijk ben ik toen begonnen met draaien. En ik voelde toen ook zeggen, oh, dit is wel echt hetgene dat ik heel graag doe en waar mijn passie echt in ligt. Dus ik ben nooit echt verder gegaan met mijn voordracht of zo. Maar ja, vroeger was dat dus reclamespotjes en zo doen.

0: Hier kunnen we er even uit, hè, Amber Broos?
1: Ja, het is wel natuurlijk het beste deel van heel het nummer.
0: Want dit is The Break?
1: Ja.
0: Ja. Ja, en meer moeten we daar niet over weten. Dan valt die muziek eventjes stil. Ja. Dat is een soort van spanningsmoment dat wordt opgebouwd. Om dan straks weer helemaal los te gaan.
1: Ja, klopt. Ja. Ah, ja, luister daarnaar. Het is toch fantastisch dit. Ja, ga ik echt heel goed op.
0: Pik jij zo'n dingen van andere DJ's?
1: Pikken?
0: Ja? Nee, dat doe je niet.
1: Hoe bedoel je, pikken?
0: Dit is een leuk idee. Even losgaan en dan zo meteen terug.
1: Zo.
0: Ja.
1: Ja, maar dat is wel eigen aan dansmuziek en technomuziek. Hè? Ik ben sowieso iemand die heel veel energie steekt in mijn sets. En daar horen gewoon dramatische breaks wel bij. Dus voor mij, in mijn platen, moeten er ook altijd heel dramatische breaks in zitten.
0: En nu gaat hij weer, hè?
1: Ah,
0: en
1: ja.
0: Dit is Christian Kambas.
1: Ja.
0: Een Grieks-Amerikaanse DJ.
1: Ja.
0: Ook grote naam. En mochten mensen nu denken, dit is echt niet mijn muziek, dan wil ik er even bij vertellen dat zelfs de koning bij zijn 10-jarig jubileum jou heeft gevraagd om te spelen.
1: Ja, klopt. Ja, dat is echt een hele grote eer geweest.
0: Was hij daar zelf?
1: Ja, die waren daar. Ja, heel de koninklijke familie was daar. Dus dat was heel speciaal.
0: In het Jubelpark, hè?
1: Ja.
0: In Brussel.
1: Ja, en ik moet zeggen, dat was het meest stresserende weekend van mijn leven. Want dat was het weekend waar ik donderdag moest spelen voor de allereerste keer op de Gathering van Tomorrowland. Wat daar de camping is, maar dat is eigenlijk een beetje een denigrerende term, want dat is een gigantische stage voor heel veel mensen. Dan de dag nadien moest ik dus op het 10-jarige jubileum spelen. En dan de dag daarna was het mijn mainstage debuut op Tomorrowland ook. Dus dat was een heel stresserend weekend, maar echt ongelooflijk geweest. Dat was heel, heel speciaal. En dan, ja, ik moet zeggen, ik wist niet hoe groot dat ging zijn in het Jubelpark, maar dat was gigantisch. En ik moest daar afsluiten en ja, daar stonden allemaal live acts en ik was dan de enige DJ. Dus ik dacht, oh my god, wat gaat dat geven hier? Ik wist echt totaal niet wat de reactie daarop ging zijn. Dus ik had dan beslist van, weet je, het is ook gewoon voor de Nationale Feestdag. Ik ga gewoon mijn favoriete Belgische platen spelen.
0: Ah, ja.
1: Dus ik heb The House of House gespeeld, ik heb Charlotte Witte gedraaid, ik heb mijn eigen plaatje gespeeld, dus ik heb daar echt gewoon Belgische techno zitten spelen. En ik ben heel blij met de reactie dat daarvan is gekomen. Heel veel mensen dat daar positief op hebben gereageerd, dus heel leuk, hè.
0: En Tomorrowland was ook heel tevreden,
1: ja.
0: Datzelfde weekend.
1: Ja,
0: je hebt overal even goed gepresteerd, maar hoe was dat voor het eerst om daar te staan?
1: Dat was nerve-wracking, hè. Echt zo zenuwachtig dat ik daarvoor was. Ik moet zeggen, ik ben heel blij, want Studio Brussel heeft mij die dag gevolgd met een camera, want ik had ook zo 14 interviews of zo die dag voor mijn voordat ik moest gaan draaien. En ik was zo zenuwachtig. Ik weet er bijna niks meer van. Ik ben gewoon uitgetuned, denk ik.
0: Gelukkig dat het is gefilmd.
1: Ja, gelukkig dat het is gefilmd. Nu kan ik erop terugkijken en denk je van, amai, was toch wel echt een hele, hele zotte dag. En ik was zo nerveus om daar te spelen. Maar ik ben heel blij dat dat dan goed is gegaan. Maar dan het jaar nadien, toen ik terug op de mainstage mocht spelen, heb ik daar wel iets meer van kunnen genieten. Omdat je wel een beetje wist wat het ging zijn. Maar toen, dat was, ja, dat is ook gewoon zo, dat staat op elke artiest zijn bucketlist, staat dat zo hoog, elke DJ. Ja, dat is echt, ja, het toppunt bijna, hè. Dus dat was wel heel dankbaar dat ik dat mocht doen weer, maar dat was wel heel...
0: Want je was toen een jaar of 18, 19?
1: Ja, 19, ja. Denk ik. Ja.
0: En eigenlijk was je toen al bezig.
1: Ik denk, was dat niet... Ah, nee.
0: Oei, 2020. Als jij al de tel kwijtgeraakt.
1: Nee, dat klopt, ja.
0: Maar klopt het dat je in totaal al meer dan 10 jaar bezig bent?
1: Ja, dat klopt.
0: Terwijl je nu 23 bent.
1: Ja.
0: Dus je bent begonnen op je 13.
1: Ja, klopt, ja. Exact. Ja.
0: Met een wedstrijd. Die je hebt gewonnen bij een Nederlands-Belgische DJ.
1: Ja, bij Robert Abigail. Die deed toen voor de eerste keer een DJ-wedstrijd. En die ging eigenlijk 3 artiesten toen laten winnen, die jij dan een jaar lang ging begeleiden en dat we dingen samen mochten doen en zo. En toen is het voor mij eigenlijk allemaal wel van start gegaan. Want daarvoor was ik een beetje een bedroom DJ. Dus heel veel draaien, hè, bij je thuis en dingen uittesten. En voor privéfeestjes en zo. Maar daardien eigenlijk heb ik echt voor publiek mogen spelen. En heb ik al mijn ervaring mogen opdoen. Dus dat was een hele goede manier om te beginnen. Ik heb heel veel meegedaan aan DJ-contesten. Heel veel wedstrijden gedaan. Heel veel. Ja, in het begin waren dat scoutsvijven, girofijven, privéfeestjes, bedrijven. bedrijfsfeestjes. Ik denk dat ik het allemaal al heb gedaan. Maar ik ben heel dankbaar voor iedereen dat mij ooit heeft geboekt. Want ja, dat heeft mij wel heel veel ervaringen gegeven. En ik heb echt veel kunnen uittesten en uitzoeken. En leren draaien voor een publiek. En zien hoe dat zij op dingen reageren. Dat is denk ik het beste dat je kunt doen als DJ.
0: En je altijd ook wel laten horen. Hè? Want als het ging over DJ's of over jouw sector, dan was jij degene die al snel aan de telefoon hing. Of je liet opmerken. Mag ik even laten horen hoe het is begonnen bij Studio Brussel?
1: Oh my god, ja.
0: Bij Eva de Roo. Er was een gesprek geweest, denk ik, op Studio Brussel over DJ's.
1: Ja.
0: En toen ging het als volgt.
2: Ze sprak over rolmodellen, dat er meer vrouwelijke rolmodellen moeten zijn. Amber, jij hebt daarop gereageerd.
3: Ja, natuurlijk. Ik vind het super om andere vrouwelijke DJ's te zien opkomen, zoals Charlotte Witte en Black Mama. En dat is natuurlijk heel fijn om te zien.
2: En ben je zelf ook met DJ bezig, Amber?
3: Ja, ik ben nu al 4 jaar een DJ en 2 jaar aan het produceren als DJ 13M. En ik ga vanavond ook draaien voor Martin Solveig in Ancien Belgique.
2: Dat meen jij niet. Ja. Alright. Dat is keigoed. Dus, okay.
3: Het is super om van zo'n grote dingen zoals de AB zoveel support te krijgen natuurlijk.
2: Hey, maar dat is echt wel the way to go. We zijn toch goed bezig wat die gender equality betreft. Zeg nog eens jouw DJ-naam.
3: 13M.
2: Ik ga jou eens opzoeken, Amber. Veel succes en doe de groeten aan de Martijn straks in AB. Touché.
0: Zo moet je dat dus doen. Je belt gewoon zelf naar Studio Brussel.
1: Oh my god, ik heb dat echt al 10 jaar niet meer gehoord. Allee, oh my. Oh, dat is echt zo. Sorry, ik word er een beetje emotioneel van.
0: Maar dat is ook lef hebben, hè? En zo is het trouwens ook gegaan bij de AB. Ook daar heb je jezelf aangeboden.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb zo. Ja, het was toen, hoe noemden ze dat? Yuka Action Day noemde dat. Op de middelbare school. En dan moest ik een dag gaan werken eigenlijk bij een bedrijf. Waar dat jij graag zou willen beginnen als werknemer ook. En dan ging je inkomsten van die dag naar het goede doel. En ik wist eigenlijk al heel lang dat eraan zat te komen. Dus ik zei ja, ik moet nu mijn kans krijgen. Ik heb toen voor de VRT had ik toen gesolliciteerd voor Studio Brussel en voor de Ancien Belgique. En de Ancien Belgique had mij toen als eerste direct aangenomen. Dus ik heb toen daar een dag mogen meedraaien. En ja, echt mijn stoute schoenen aangetrokken. En een USB met mijn mixtape op en mijn kaartje. Echt, dat is eigenlijk heel oldschool als ik er dus over denk. Meegepakt naar daar. En heb ik heel flink gevraagd. Ik zeg, sorry, maar wie boekt hier zo de DJ's die zo het voorprogramma doen en hier in de bar en zo spelen? Want ja, ik wist dat ze dat deden, dus ik wist dat ze daar ook DJ's plaatsten. Dus ik zei, ja, ik zou echt heel graag hier ook willen komen spelen. En dan, naar de verantwoordelijke geweest. En die zochten toevallig ook artiesten en DJ's. Dus ik zeg, hier is mijn kaartje, please. Hè. En toen ben ik zo mogen beginnen. En dan, ja, bij Studio Brussel, dat was ook zo een beetje toeval. Hè. Ja, een beetje ook stoute schoenen natuurlijk. Hè. Maar ik zat dan op weg naar de Ancien Belgique in de auto. En ik hoorde dat ze toen bezig waren over een talk dat er was geweest samen bij Black Mamba. Over de ongelijkheid eigenlijk tussen mannen en vrouwen in de DJ en de producerswereld. Dat eigenlijk het grootste was in deze sector van alle andere sectoren. En ik heb toen gezegd van, ik weet je, ik ga iets sturen. En ik zat toen met mijn ouders in de auto ook. En die zeiden zo van, ja, hij stuurt iets. En mijn pa zo, ja, maar gaan die dat wel lezen? Dus ik stuur een berichtje van, hey, ik vind dat echt super dat jullie zoveel vrouwelijke artiesten en DJ's ook promoten op Studio Brussel. Ik vind dat zelf een heel groot voorbeeld, aangezien ik zelf ook DJ ben. En ja, toen voilà. Was dat gesprek.
0: Yeah.
1: En ik was zo zenuwachtig. Ik dacht, oh, nu moet ik mijn kans grijpen. Ik moet gewoon alles zeggen. Ja, ik ben altijd een DJ en ik ga ook draaien. Dus echt alles gewoon gedropt. En daarna een mailtje gekregen van, hey, wilt je anders komen solliciteren als Philip 5 DJ bij Eva de Roo? Dat was toen een segment dat je een kwartiertje kwam draaien tijdens de fillen. En er waren heel veel verschillende DJ's. En ja, zo ben ik eigenlijk begonnen.
0: En ondertussen heb je daar je eigen programma.
1: Ja, zot, hè? Zot. Ik vind het eigenlijk heel, heel zot om te bedenken. Ik ben heel dankbaar voor Studio Brussel, voor de AB ook. Voor iedereen die mij zo heeft gesupport. Want ja, het is echt wel een beetje een droom dat werkelijkheid wordt voor mij.
0: Maar tegelijkertijd heb je ook gestudeerd, hè?
1: Ja.
0: Communicatiewetenschappen in Leuven. Belangrijk voor jou om ook een diploma op zak te hebben?
1: Ik studeerde eigenlijk gewoon heel graag. Ik doe dat heel graag. Ik leer heel graag. Dus voor mij was dat wel belangrijk om verder te blijven studeren. Ook zolang dat het gewoon nog combineerbaar bleef, vond ik dat wel gewoon logisch om verder te studeren. En ook, ja, ik heb mijn eerste jaar volledig in corona gedaan. Hè. Dus er was helemaal niks om te draaien. Of dat was heel weinig. Dat waren zo livestreams en zo dat we deden. Maar ik heb mijn eerste hele jaar gewoon online gedaan bijna met corona. Dus ja, ik ben die eerste... Ja, eerste twee jaar heb ik in corona gedaan. En dan daarna heb ik dat als werkstudent gedaan. Mijn artiestenstatuut heb ik dat in twee gesplitst. En heb ik het zo gecombineerd. En dat was ook best doenbaar. Maar dan tot vorig jaar. Omdat ik had dan een artiestenstatuut. Dus ik mocht aanvragen om mijn examens op een ander moment in te plannen. Omdat ja, in juni... Ik ben gewoon bijna niet in het land. Ik moest gewoon hele weekends weg. En toen hebben ze dat zoveel zitten verzetten. Dat ik dacht van ja, oké. Okay, dat ging nu goed. Ik was ook op alles door. Maar ik denk ook wel dat het viel gewoon niet meer te combineren. En het was toch wel heel veel energie om in beide dingen te steken. En ja, ik had ook zoiets van, ja, ik krijg nu al die zotte kansen. Ik moet er nu gewoon volledig voor gaan. En als ik ooit mijn master nog wil halen, dan ga ik dat gewoon nog doen later. Maar ja. Nu moet ik er gewoon volledig voor gaan.
0: En in hoeverre was jij student onder de studenten? Als je zelf DJ bent?
1: Niet zo.
0: Kan ik me voorstellen.
1: Ik deed heel veel ook gewoon zelfstudie op mezelf. Ik mocht dan de colleges van thuis uit ook kijken. Wat handig is, want ja, soms zat ik in het buitenland, dus dan was ik echt vanuit op tour aan het werken.
0: Want die studenten die gaan naar Tomorrowland om ervan te genieten, ja. Vanaf het plein. Die staan daar niet op dat podium.
1: Ja,
0: hoe gek was dat voor hen, om te weten dat jij daarmee in de les zat, als je al in de les zat?
1: Goh, maar helemaal niet zo hoor. Ik denk dat niemand daar echt mee bezig was. Nu, achteraf gezien krijg ik wel veel zo van, oh, ik zat met u in de les of in het college. Ik denk veel mensen hadden daar ook gewoon geen idee van. En ik snap dat ook wel. Want ja, je gaat ook gewoon voor te studeren. En iedereen was zo hetzelfde. En ik heb ook zoiets van, ja, als je niet naar Studio Brussel luistert, of je bent niet echt zo into techno, ja, dan kent je dat ook gewoon niet. Dus ja, het is ook niet
0: en
1: dat
0: je
1: daar
0: een
1: vlag stond te buiven.
0: Hoeveel mensen zijn echt... geïnteresseerd in die techno-muziek. Voelde je dat daar is dat een ander soort publiek?
1: Op dit moment is techno heel populair aan het worden. Heel mainstream ook. Ik denk dat ook een beetje is gekomen door corona. Ik denk dat heel veel jongeren een soort van community missen. Of een samenhorigheidsgevoel. En dat is eigenlijk net wat techno echt aanbiedt. Hè. Techno was er altijd voor een community te creëren. Voor eigenlijk echt te zijn wie dat je bent. Komt ook oorspronkelijk vanuit Detroit, uit Amerika, voor de black community, de LGBTQ community, om een gevoel van samenhorigheid en respect te creëren
0: op de dansvloer. Waar ze konden zijn, wie ze willen zijn.
1: En toen is dat overgewaaid hier naar Europa. En toen natuurlijk in Berlijn krijg je de Berlin Techno. Is nu wel de hoofdstad van de techno natuurlijk. En ja, wij in België hebben dat ook natuurlijk gecreëerd. Maar techno is altijd... een community geweest waar respect en liefde centraal staat, waar iedereen kan zijn wie dat hem wilt zijn. En ik denk dat dat net Gen Z en jonge mensen heel erg aanspreekt. En na corona, ja, iedereen miste dat feesten, miste om samen te zijn. En ik denk daarmee dat nu zo populair is geworden.
0: Maar als het nu mainstream is dat een positieve evolutie voor jou?
1: Ik ga dat een beetje in het midden laten, want er zijn heel veel discussies rond of dat dan nu... In mijn opinie, ik vind dat iedereen altijd welkom is op de dansvloer. Als iedereen gerespecteerd wordt en dat je ook zo naar de dansvloer komt en zo uitgaat, vind ik gewoon dat iedereen erbij mag horen en samen zijn. En ik denk dat dat net het gegeven is van techno, om liefdevol samen met elkaar om te gaan. Maar er zijn ook wel andere stemmen uit de sector die zeggen van ja, we moeten dat een beetje beschermen, omdat dat nu te mainstream wordt en er komen mensen voor de verkeerde redenen in de sector. En vooral natuurlijk ook social media. TikTok heeft heel veel bijgedragen aan echt die hard techno-cultuur naar voren te brengen.
0: Wat zijn de verkeerde redenen?
1: Ja, gewoon die, hoe moet ik dat zeggen, die komen voor artiesten te kijken omdat ze dat op social media hebben gezien, bijvoorbeeld. En niet voor te komen dansen of voor die community of om echt zich helemaal los te laten, maar dan mijn gsm daar staan om te filmen, bijvoorbeeld, voor dat te posten. Dat zijn ook stemmen uit de industrie dat er komen. Ik zeg het, ik vind techno en draaien en bezig zijn met muziek het allerfijnste dat er is. Dus ik vind dat iedereen altijd welkom is en moet
0: ervan
1: genieten.
0: Maar jij staat graag op het podium. Ja. Sta je even graag in het veld als publiek? Zou je daar naartoe gaan als je geen DJ was?
1: Ja, jawel, sowieso. Ja? Ja. Ik dans heel, heel graag. Dus daarmee bijvoorbeeld vrijdag toen ik moest spelen op dat technofestival.
0: Ben je nog even gebleven?
1: Ja, ben ik ook gewoon in de crowd gegaan. Heb ik ook gewoon gaan dansen en genieten van de muziek.
0: Maar anders dan heel veel van jouw leeftijdsgenoten heb jij ook al een heel stuk van de wereld gezien. Hè? Dankzij al die optredens die je al hebt mogen doen.
1: Ja, dat is toch ook wel bijzonder. Ja, ongelooflijk.
0: Welke
1: gewoon
0: plekken heb je zo al mogen zien?
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld heel veel naar Azië al mogen. Dat is echt super fijn. Heel fijne cultuur daar ook. Ik heb in Norwegen.
0: Omdat het daar heel erg populair is?
1: Nee, dat is gewoon een hele grote afzetmarkt. Ja, daar worden heel veel feestjes georganiseerd en heel veel festivals gedaan. Dus dat is wel heel fijn dat ik daar ook mag gaan spelen. Japan, Indonesië, China ook. Heel leuk om daar eens te mogen zien hoe de cultuur daar zit. En ik vind dat ongelooflijk fijn dat ik mag rondreizen met mijn muziek. Dat is echt een droom, hè. Ik ben daar heel blij mee.
0: Ik heb Dead Crush van de Britse band LG klaarstaan. Ja. Jij mag het inleiden. Waar moeten we naar luisteren?
1: Ja, nu heb je net een plaat gekozen. Dat is ook eigenlijk een van de eerste platen dat ik heb gekocht samen met Fleetwood Mac. En ik heb er niet zo heel veel over te zeggen, buiten dat dat een heel rustgevend nummer is. En dat mij altijd heel erg. Het heeft ook zo wat een rauw kantje. En dat vind ik er net zo mooi aan.
0: Ja, wat is een Dead Crush?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Weet jij het?
0: Verliefd zijn op iemand die niet meer leeft.
1: Oh, oké.

0: Dead Crush van LJ. En zometeen praat ik verder met DJ Amber Broos. Dat is voor na het nieuws van 12 uur.
1: Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde Nazi-Duitsland de Atlantic Wall, een verdedigingslinie langs de Europese westkust. Meer dan 5000 kilometer forten en bunkers.
2: Een van de best bewaarde stukken van de Atlantic Wall ligt in Raverszijde, tussen Oostende en Middelkerke.
1: Meer dan 60 bunkers, observatieposten en geschutstellingen.
2: Weet ik veel zoekt dekking in een van de bunkers en jij kunt erbij zijn. Weet ik veel over Atlantic Wall Raverszijde? Dinsdag 30 juni van 12 tot 1 op Radio 1.
1: Win je tickets voor de uitzending in Raverszijde op, VRT Max.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Ik zat eens op zoek.
5: Nee, niet doen. Nee, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee. VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zijn vannacht bijzonder veel bliksems geteld. Voor de kust van Oost-Duinkerke zijn opnieuw transmigranten onderschept en er hangt wat politieke spanning rond de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran vanavond in Los Angeles. Bij het onweer van gisteravond en vannacht zijn er uitzonderlijk veel bliksems gezien, dat zegt het KMI. Op sommige plaatsen viel heel veel regen op korte tijd ook. Jacot Brokke.
9: Er zijn zo'n 26.000 bliksems gemeten. We hebben daar sinds de jaren 90 een meetsysteem voor. Maar als ik kijk naar andere metingen van de afgelopen jaren, ja, 26.000, dat klinkt als veel, maar blijkt toch niet uitzonderlijk te zijn. Er was bijvoorbeeld een storm in de zomer van 1999, waar er zo'n 70.000 blikseminslagen zijn geteld. Dus 26.000 is niet uitzonderlijk. Maar wat er wel uitzonderlijk is, is ja, het voorkomen van dat onweer en van dit soort weersituaties, dat gaan we vaker en vaker zien dankzij de klimaatcrisis die ervoor zorgt dat dit soort extreme weer en dit intense weer, heet weer gevolgd door onweer, dat toch vaker zal voorkomen.
8: De vele blikseminslagen hebben ook schade veroorzaakt. In Hasselt en Alken in Limburg zijn 2 huizen tijdelijk onbewoonbaar. Ook in Kortemark en in Oudegem bij Dendermonde waren er blikseminslagen in woningen. En in Charleroi heeft de bliksem een woningbrand veroorzaakt. Wateroverlast door overvloedige regen was er vooral in West-Vlaanderen. Daar viel op sommige plaatsen meer dan 40 liter per vierkante meter in korte tijd. En ook het kampeerterrein van het Graspopfestival in Dessel, in de Antwerpse Kempen, had te kampen met wateroverlast. In Frankrijk geldt vandaag in 35 departementen code rood door de hitte. Dat is de hoogste waarschuwingsfase. In die departementen, waar alles samen zo'n 26 miljoen Fransen wonen, zijn bijzondere maatregelen van kracht. Alcohol drinken op openbare plaatsen bijvoorbeeld is er verboden. De hitte heeft ook het treinverkeer in Frankrijk in de war gestuurd en op verschillende plaatsen is het wegdek gesmolten. Voor de kust van Oost-Duinkerke is vanmorgen een bootje met 15 transmigranten opgemerkt. Ze droegen geen reddingsvesten. Omdat het niet veilig was om hen op zee te onderscheppen, heeft de politie beslist om hen 2 kilometer voor de kust te begeleiden tot in Frankrijk, vertelt de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Kaluwe.
10: Die boot is opgemerkt geweest, is begeleid geweest door de federale politie tot in Franse wateren. De Fransen nemen dan over en begeleiden die normaal tot de Britse wateren, waar ze dan in handen komen van de Britten en dan komt men in de procedure in Engeland terecht. En er is ook een incident geweest, maar het is nog niet duidelijk of dat het gelinkt is aan transmigratie in Gistel, een achtervolging. Dus het is opnieuw wat gestart na wat kalme weken.
8: Ook in april waren voor onze kust al verschillende bootjes onderschept die van op Belgische stranden vertrokken naar het Verenigd Koninkrijk. In Wilrijk, in Antwerpen, was er gisteravond rond 10 uur een schietpartij. Verschillende bewoners rond het Heldenplein hadden schoten gehoord. En de politie ontdekte een kogelinslag in het raam van een woning. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Ook in de omgeving van Brussel waren er opnieuw enkele schietincidenten. Er kwamen meldingen uit Molenbeek en Jette, maar op geen van beide plaatsen was er een spoor van daders. In een luxe hotel in Zwitserland zijn de gesprekken begonnen om tot een definitief vredesakkoord te komen tussen de Verenigde Staten en Iran. Roel Pennemans, hoe verlopen die gesprekken?
11: Eerst zijn er aparte gesprekken met bemiddelaars gepland. Zo zag de Amerikaanse vicepresident Vance zo net de premier van Pakistan. Maar deze namiddag staan er directe gesprekken op de agenda tussen de VS en Iran samen met vertegenwoordigers van Qatar en Pakistan. Hoofdpunt is het Iraanse atoomprogramma, want de Amerikanen willen niet dat Iran ooit een kernbom zal krijgen, maar ook de situatie in Libanon en de straat van Hormuz staan op de agenda. Want die twee thema's zetten de gesprekken in Zwitserland onder extra druk. Het staakt het vuren in Libanon tussen Hezbollah en Israël is gisteren zwaar geschonden, waarna de Iraanse revolutionaire garde aankondigde dat ze de straat van Hormuz weer blokkeerde voor de scheepvaart. De VS houdt vol dat Hormuz nog open is. In principe hebben de VS en Iran 60 dagen de tijd om een akkoord te bereiken, maar die periode is wel verlengbaar.
8: Dankjewel, Roel. Sport op het WK voetbal spelen de Rode Duivels vanavond hun tweede groepswedstrijd. De tegenstander is Iran. Tom Boudewijl, na het gelijkspel tegen Egypte is de overwinning nu een must voor de Rode Duivels.
12: Dat lijkt me logisch, zeker als je niet wil stressen op de laatste speeldag tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou straf zijn als grote favoriet. En de Duivels zelf geven toch altijd aan dat ze groepswinnaar willen worden om in de volgende ronde in Seattle te kunnen blijven. Maar dan zullen ze alleszins beter aan de wedstrijd moeten beginnen dan tegen Egypte. Zeker een betere eerste helft spelen. Het is ook uitkijken naar het basiselftal van de Belgische bondscoach, want het uitvallen van Jeremy Doku gisteren is natuurlijk een serieuze tegenvaller, maar dan nog moet België Iran opzij kunnen zetten. In wat toch een speciale wedstrijd is, want dat Iran niet de allerbeste voorbereiding heeft gehad op dit WK, dat lijkt me een understatement.
8: Dankjewel, Tom. En de wedstrijd die vindt plaats in Los Angeles, waar veel uitgeweken Iraniërs wonen. Omdat velen van hen gevlucht zijn voor het islamitische regime in Iran, hangt er rond de wedstrijd ook politieke spanning. Onder meer over de oude Persische vlag van voor de islamitische revolutie, zegt Thomas de Graven vanuit L.A.
13: Heel veel mensen gebruiken dat symbool hier om te protesteren tegen de republiek. Maar wat is er nu gebeurd? Ze willen die vlaggen mee naar binnen nemen in het stadion om hun ongenoegen te uiten. Maar de FIFA heeft hen dat verboden. Dus ook daarover is er nu heel wat ongenoegen. Wat ik hier vandaag gehoord heb, heel vaak was van ja, dit is niet ons nationale team.
8: Het weer, zonnig en warm tot 24 graden aan zee en rond 31 graden in het binnenland. Vanavond zijn in het oosten enkele onweerachtige buien mogelijk. Heel volgende week wordt het heet met maxima rond de 35 graden. De kans op onweer of buien lijkt dan weer beperkt. We begonnen met het grote aantal bliksems dat geteld is tijdens het onweer van afgelopen nacht, 26.000. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is ook brand ontstaan in woningen na een blikseminslag. Meer op vrtnieuws.be.
0: In Reti kan je niet over de ophaalbrug 2 rijden op de Postelse baan. Op de snelwegen zijn er enkel wat lichte vertragingen en op de AE40 van Jabbeke naar Duinkerke is het uitkijken voor file op de afrit Adenkerke.
14: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
15: Gelukkig was er maandag Lukaku.
16: Diepe bal richting Meunier. Hier is Lukaku. Hij zit erin.
15: Maar maken de Rode Duivels straks ook echt een vuist? België-Iran. Vanavond om 9 uur in Sportza op Radio 1. Radio 1.
17: Douché.
0: Met Friede Lesage. En met Amber Broos. Ze groeide op in de beste leerschool die je als DJ kan dromen. Tussen de vinylplaten van haar ouders. Ze was 14 toen ze haar eerste DJ-wedstrijd won en 16 toen ze begon met het danceprogramma Oens op Studio Brussel. Ondertussen draait ze niet alleen op Tomorrowland, maar op zowat alle grote dancefestivals ter wereld. Hoe is het om een jong meisje te zijn in deze ontregelde tijden? Hoe kijkt ze naar de manosphere en wat vindt ze van de sociale media? Dit is Touché met Amber.

0: cool, hè, dat we dit durven draaien op Radio 1, Amber Brons.
1: Ja, ik vind het echt super.
0: Dat komt door jou.
1: Ja, kijk eens aan.
0: Omdat jij deze muziek hebt gekozen.
1: Ja,
0: kan je zeggen wat dit is? Wat moeten we hierover weten?
1: Dit is Losing Control van Kiki en Maren Hofstad.
0: Ja.
1: Dat was echt de hit van vorig jaar. Dus dat is op elk festival gespeeld geweest. Iedereen gaat daar ook gewoon heel hard op. En Kiki en Maren Hofstad zijn ook twee van de populairste DJ's van het moment.
0: Ja, dus als je indruk wil maken op je kinderen, kan je zeggen, ja, natuurlijk ken ik deze hit, Control.
1: Kiki, uiteraard.
0: Kiki, een interessant figuur, denk ik, hè?
1: Ja,
0: heb je ze ooit ontmoet?
1: Ik heb ze een paar keer al backstage mogen ontmoeten, ja, maar ik ken ze nu niet persoonlijk heel goed.
0: Ja, zij was ook de DJ die de slachtoffers van ongepast gedrag in de techno-scene een hart onder de riem stak, na het uitlekken van de zogenaamde techno-files. Dat was een tijdje geleden. De reeks uitgelekte screenshots waarin verschillende DJ's beschuldigd werden van grensoverschrijdend gedrag. Zij riep toen op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Is dat toen gebeurd?
1: Ja, er zijn veel reacties opgekomen uit de technoscene. Heel veel goede reacties eigenlijk om te laten zien dat we vinden dat dat echt niet kan. Zeker in onze techno-industrie, waar liefde, samenhorigheid, respect ook centraal staat. Dus ik denk dat dat een hele goede message was van ons als techno-community uit. Dus ja, dat was eigenlijk wel een goede reactie. Ik denk dat helaas zo'n dingen gebeuren in alle industrieën waar er misschien dat mannelijk gedomineerd zijn. En ik denk dat dat een beetje een spiegeling is van wat er eigenlijk vandaag de dag in de samenleving gebeurt, helaas. Dus ik vind het heel fijn dat er zoveel artiesten eigenlijk op hebben gereageerd. En dat er zo toch wel een message is uitgezonden naar de buitenwereld toe van hey, wij vinden dit niet kunnen. En zo'n gedrag is niet oké in onze industrie.
0: Heb je zelf iets ervaren ooit?
1: Ik ben altijd met heel veel respect behandeld geweest. Ik heb daar heel veel geluk in gehad. Ik weet dat andere artiesten dat misschien niet zo hebben. Ik denk dat dit iets is dat heel algemeen is voor veel vrouwen in mannelijk gedomineerde sectoren. Ik denk dat dat iets is waar veel vrouwen zich moeten bezighouden. Ik heb altijd geluk gehad dat ik echt een heel fijn team rond mij heb. Mijn papa is ook altijd meegekomen naar al mijn sets en zo. Ik ben eigenlijk ook nooit ergens alleen naartoe geweest. Dus ik heb eigenlijk echt het geluk gehad dat ik altijd omringd ben geweest door hele, hele fijne mensen.
0: Maar het is voor elke sector belangrijk natuurlijk, hè, dat iedereen daar veilig kan werken. Dus ook in jouw sector.
1: Ja, klopt. Ik denk dat het gewoon overal zo is dat we verantwoordelijkheid moeten oppakken en dat we respect moeten vooropzetten naar iedereen toe en dat we moeten laten tonen dat zo'n dingen eigenlijk echt niet kunnen en dat grensoverschrijdend gedrag niet kan en ook niet in een sector, een muzieksector. Het wil niet zeggen dat we daar, hey, dat is onze job, hey, dat is onze werkplek. Amelie Lens heeft daar ook een video over gemaakt, over hey, dat is wel onze werkplek, wij moeten ook respect naar elkaar hebben en dit kan wel echt niet en ik sta er eigenlijk volledig achter.
0: Ja, klopt het dat ik weet niet of dat in jouw geval zo is, maar Charlotte Witte en Amelie Lens eerst een andere naam hebben gebruikt als DJ om net niet te veel te tonen dat ze vrouw zijn?
1: Charlotte was Raving George en Amelie was een DJ-duo onder René.
0: Mannennamen.
1: Ja, mannennamen. Uh-huh. Ja, ik denk
0: was dat bewust?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat moet je vragen. Ik denk het wel. Ik denk dat Charlotte daar wel iets al over heeft gezegd. Dat inderdaad, dat ze dat niet te veel in de kijker wou zetten. Gelukkig is vandaag de dag, er zijn veel meer vrouwen in de muzieksector. Veel meer vrouwelijke DJ's ook. Vooral in de techno-industrie zijn veel van de voornaamste namen vandaag de dag ook vrouwen. Dus dat is eigenlijk super om te zien dat er zoveel meer meisjes geïnteresseerd ook zijn in de DJ-wereld. En ja, we zijn toch wel de goede richting uit aan het gaan. Dus ik kan er eigenlijk alleen maar blij mee zijn.
0: Ja, maar het is een gevoelig thema, hè, waar jij heel erg waakzaam over bent, ook bijvoorbeeld als het gaat over de manosfeer en hoe snel jonge mensen worden meegesleurd in een idee fix dat via influencers wordt verspreid. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik denk gewoon dat iedereen zich daar een beetje mee moet bezighouden. Ik vind dat een heel, een gevaarlijke en ook een beetje angstaanjagende trend. ja, dat we eigenlijk een paar stappen terugnemen. Hè. Ik wil altijd gewoon opspreken voor andere vrouwen of andere vrouwen die het moeilijker hebben of voor dingen die eigenlijk niet oké zijn. Ik ben zeker niet de persoon die... Ik ben eigenlijk bijvoorbeeld niet zo op social media of zo dat ik veel dingen ga zetten omdat ik zelf niet zo graag bezig ben met social media. Maar ik vind als er iets wordt gezegd of je ziet iets dat eigenlijk niet oké is, dan moet je er gewoon altijd iets van zeggen. En ik ga altijd mijn medevrouwen supporten.
0: Ja, en heb je daar een verklaring voor hoe het komt dat die influencers nood hebben om onvriendelijke denkbeelden over vrouwen te verspreiden? Van waar komt dat?
1: Ik denk dat heel veel is in welke omgeving dat je opgroeit en welke voorbeelden dat je van thuis uit hebt meegekregen. Ik denk dat heel veel doet. En social media helpt gewoon absoluut niet om die denkbeelden te verbeteren, omdat wij zijn heel gepolariseerd. Vooral veel jongeren. En ook als je op social media zit, je zit eigenlijk in een bepaalde filterbubbel. Je ziet eigenlijk alleen maar je eigen mening en opinie bevestigd worden. Je ziet heel weinig kritische andere blikken. Dus daarmee is het zo belangrijk dat we blijven in gesprek gaan met elkaar en dat we blijven zeggen van, hey, ik vind dit eigenlijk niet oké wat je zegt of wat je doet. Dat gaat net helpen in die discussie om je bubbel te verbreken. Altijd iets zeggen ervan en andere opinies laten zien. Ik denk dat mensen die zo vastzitten in de manosfeer gewoon heel erg in die bubbel zitten en ook misschien niet altijd doorhebben van wat ze zeggen, dat eigenlijk niet oké is. Dus het is belangrijk ook dat als je dat ziet, dat je zegt van, hey, waarom zeg je dat of waarom denk je zo?
0: Doe jij dat? Reageer jij?
1: Ja, sowieso als er iets is of zo, als ik met iemand in gesprek ga en ik vind dat er iets gek wordt gezegd, dat ik vind dat niet oké is, dat heel discriminerend is of zo, of anti-vrouwelijk of iets, ja, tuurlijk ga ik daar altijd iets van zeggen. Ik vind dat je altijd in conversatie moet gaan. Zeker als je iemand voor je hebt, want in social media gaat heel veel nuance verloren. Je kunt wel iets posten, maar er gaat eigenlijk heel veel extra factoren gaan verloren. En dan vind ik heel vaak dat er niet een constructief gesprek kan worden gedaan. Het is meer zo commenten of schreeuwen. Ik vind dat heel moeilijk om op social media te werken. Dus daarmee dat ik altijd probeer in gesprekken of mensen die ik ken, en vooral mensen die dicht bij u staan, want dat is eigenlijk hetgene waar je het meeste grip op hebt, hè, zijn de mensen die dicht bij u staan te zeggen van, hey, waarom zeg je dat? Of ik vind dit niet oké. En kijk, hè, dit kan heel slecht overkomen en ik vind dit echt niet fijn als je zoiets zegt bijvoorbeeld over vrouwen of zo. Ik vind dat gewoon belangrijk om te doen.
0: Jij gebruikt social media heel gecontroleerd. Enkel om aan te kondigen waar je gaat draaien. Alleen voor dat segment?
1: Ja, ik gebruik wel... Ja, social media is voor mij echt, voor de meeste DJ's denk ik ook wel, een soort van cv, hè. Van voor festivals om je te boeken, om te laten zien aan je community of aan je fans van, hey, ik ga hier draaien of ik weet niet wat. En ik probeer wel altijd heel geconnecteerd te zijn met de mensen op mijn Instagram. Maar voor mij is dat eerder iets van, ik moet dat doen en niet iets van, ik gebruik dit uit vrije wil. Ik heb ook een heel fijn social media team dat me daarbij helpt. Want het is heel moeilijk om allemaal alles juist te posten en de juiste reach te krijgen met je posts. En ik snap er zelf eigenlijk niet altijd veel van. Maar het mooie is aan Instagram is wel bijvoorbeeld, of aan social media, is dat je wel in gesprek kunt gaan met mensen. Echt dat op je profiel zitten bijvoorbeeld. Ja. Dus dan probeer ik wel. Ik probeer bijvoorbeeld in mijn eigen community zo wel veel posts te doen of zo, updates te geven. Maar dat is dan heel gecontroleerd, zou ik zo zeggen. Ja.
0: Maar denk je dat we ooit gaan waarschuwen voor de gevaren van social media, zoals we doen met roken en drugs en alcohol?
1: Ja, ik denk dat we dat nu al een beetje aan het doen zijn. Maar we hebben ook wel gezien in hoe de evolutie eigenlijk gaat, dat mensen hebben eigenlijk altijd schrik voor nieuwe platformen, voor nieuwe media dat er komt. Vroeger was dat over games, over het internet en zo. Dat mensen dachten dat we helemaal... ging gebrainwashed worden of zo. Dus ik denk dat er wel altijd die angst zit. En nu is dat bijvoorbeeld bij AI ook heel erg.
0: Zeker. Ja.
1: Van nieuwe media, nieuwe technische snufjes en zo, dat we daar een beetje van afstaan. Maar ik denk toch dat social media op dit moment en AI, het gaat ons leven wel makkelijker maken. Maar in mijn opinie denk ik dat het ook wel een hele foute richting uit zou kunnen gaan. Maar
0: daarom zijn we nu al gewaarschuwd. Hè?
1: Ja, voilà.

0: Het is een Australische band, hè? Rufus del Sol, du Sol, met In a Bloom, Amber Broos. En het duurt nog minuten.
1: Ja, ja, het is bijna een nummer van 10 minuten, maar ja. Het is prachtig. Nu komt echt ook het mooiste stuk. Echt, exact. Er is ook echt een gigantische, ja, bijna cult rond dit nummer gecreëerd. Specifiek ook met het moment dat nu gaat komen. Want dit moment, deze timing... Ah nee, oh my, het is nog. Sorry, ik dacht dat de break ging zijn.
0: We waren aan het
1: babbelen. Ik dacht dat de break al ging zijn. Ja. Daar eigenlijk, straks komt de drop en gaat er eigenlijk een heel mooi moment zijn. En die timing van wanneer dat dropt, dat wordt eigenlijk getatoeëerd door heel veel mensen op hun... die timing wordt getatoeëerd.
0: En wat is die timing?
1: Wat is het? Ja, ik weet het eigenlijk niet. 6 minuten iets, zoiets. Ja. Dat is gewoon echt een prachtig nummer. Ik heb ze ook live mogen zien een maand of 2 geleden. Waren ze hier in Brussel. Een fantastische band, hè. Echt heel,
0: en
1: heel mooi.
0: En de drop, wat is dat dan? De drop ja. In een nummer?
1: Het is zoals je daarnet ook zei. Dat is eigenlijk het moment om even op adem te komen. En terug op te bouwen. Ja. Voor energie te creëren, emotie te creëren. Rufus du Sol die doet dat als geen ander, hè. Dus echt heel prachtig wat ze doen allemaal.
0: Wat vindt jouw vriend van deze muziek?
1: Oh, hij vindt dat top.
0: Ja?
1: Ja, mijn lief is mijn ook nummer 1 fan. Ja, ja, ja. Dat is ook...
0: Van deze muziek.
1: Oh, hij vindt dat top.
0: Ja?
1: Ja, mijn lief is mijn ook nummer 1 fan. Ja, ja, ja. Dat is ook...

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Radio 1 live.
3: Nee, bijvoorbeeld voor de expeditie heeft hij mij heel erg meehelpen trainen. En hij geeft ook zo avondlessen in core stability en zo. Dus dat was heel belangrijk voor die rugzak te kunnen dragen. En ja, nadien ben ik eigenlijk altijd die lessen blijven meevolgen. Dus ik kan wel 3 keer per week mee naar de sportlessen.
4: Dat is niet slecht, hè?
3: Ja, ik ben heel blij eigenlijk.
4: Maar ik denk als DJ dat dat ook wel fysiek wat van jou vraagt, hè?
3: Ja, dat is wel natuurlijk heel slechte slaapschedule. Op festivals het eten is meestal ook niet heel gezond. Dat verandert nu wel tegenwoordig wel. Maar meestal heb je zin in een hamburger of frietjes of whatever. En er is ook wel vaak veel alcohol. Ik moet nu zeggen, ik drink nooit voor of tijdens mijn sets. Ik vind dat een belangrijke regel voor te houden. Maar je zit misschien wel een weekend op een festival of zo. Ja, echt een hele gezonde levensstijl is dat niet. Dus...
4: En fysiek, je staat in de boot. Je staat recht. Hoe lang sta je daar?
3: Ja, 1 uur of 2. Of 3 uur. Of als je een all-nighter hebt, 6 uur.
4: Dat is toch een behoorlijke lengte natuurlijk, hè?
3: Ja, en ik dans heel veel. Ik vind dat fijn om mee te dansen met mijn publiek achter de DJ-boot. Dus ik geef wel echt vol een bak gas. Ja.
4: Dus als je het even wil volhouden, dan moet je ook voor je fysiek zorgen.
3: Ja, klopt. Dus eigenlijk wel heel goed. En doorheen de week probeer ik ook heel gezond te eten. Genoeg water te drinken.
4: Ja. Waar woon jij tegenwoordig?
3: Ik woon in Kampenhout. Ja, nog altijd wel.
4: Ja, je weet waarom ik die vraag stel, hè?
3: Ja.
4: Wat was het een dik jaar geleden dat jouw appartement is uitgebrand?
3: Ja, oktober vorig jaar is ons appartement afgebrand. Dat was eigenlijk een kortsluiting bij onze buren. En dan is dan helemaal, zijn appartement is helemaal afgebrand. Dus echt verschrikkelijk. En dan is eigenlijk overgeslagen bij ons. Is heel onze zolder en ons dak en alles eigenlijk in brand gezet.
4: Ja, en jullie waren thuis?
3: Ja, dat was eigenlijk best... best zwaar, als ik daar nu aan terugdenk. Want wij lachen het soms wel een beetje weg. Maar wij waren net terug. En wij waren de enigen die nog wakker waren in het gebouw. Want het waren 4 appartementen. En we waren gewoon tv aan het kijken. En opeens zagen wij zo iets van licht van onze terras uit. En Robin, mijn lief, die zei... Ja, ga ik eens kijken aan de terras, want dat is zo gek. En ik kijk zo naar rechts. En heel dat appartement stond al echt in brand. Dat is heel snel gegaan. Dat heeft waarschijnlijk, ergens in de muren gezeten of zo. En dan is hij heel snel eigenlijk in brand geschoten. Dus ik was er tegen Rob. Ik zeg, oh my god, brand. Want je verwacht dat totaal niet. Je zit gewoon in de zetel in je pyjama. Ik zeg, oh my god, brand. En Rob zo, brand? En ik zo, brand. Brand, naar buiten. Dus wij zijn gewoon direct naar buiten gelopen. Alles bijna afgebrand. Dus ja.
4: Maar echt helemaal in de as gelegd?
3: Nee, op zich, bij ons was het voor de helft. En dan de andere helft, dat water, dat is echt niet te doen. Dat heb ik wel helemaal onderschat. Want ik dacht nog zo van, we gaan nog wel wat dingen eruit kunnen halen. Maar dat is echt heel vies, dat water. Daar zit iets in, denk ik. Iets speciaal van product. Ik heb echt... 90% van mijn kleren waren ook weg. Wat heel, heel jammer is, want ik had heel veel kleren.
4: Maar ik kan me voorstellen dat dat de spannendste minuten van jouw leven zijn geweest.
3: Ja, dat duurt lang, hè, als je wacht op de brandweer. Want je staat daar en je kunt niks doen. Dus je ziet echt gewoon alles stukje per stukje verder afbranden.
4: Waaraan denk je dan als zoiets gebeurt? Wat is het eerste dat door je hoofd gaat?
3: Ik dacht, amai, chance dat wij niet zijn gaan slapen. Want wij zitten aan de andere kant van het gebouw. En zijn de meesten wakker geworden omdat een van de ramen gesprongen was. Maar ik zou denken dat dat heel luid is. Maar dat is totaal niet luid, hè. Dus wij zitten aan de andere kant van het gebouw waar onze slaapkamer is. En wij zouden dat los niet hebben gehoord. En wij zijn naar buiten gerend. En dan echt zo een paar minuten later begon die rook echt al bij ons binnen te komen. Dus wij zijn heel, heel dankbaar dat dat niet erger is geworden. En wij zijn dankbaar dat wij niks hebben. En al het materiaal dat kan worden vervangen. Hè.
4: Ja, want wat zeggen ze? Wat zou je redden uit een brand? Daar heb je geen tijd voor.
3: Ja, blijkbaar niet. Ja, niets. Enkel de Robben moest mee. Voor de rest. Er zijn wel dingen dat ik dacht van ik had heel de vinylcollectie van mijn vader overgekregen. Dus dat waren echt honderden vinyls dat daar zaten. Maar
4: die overleven een brand niet.
3: Die overleven de brand.

0: Want nee, die zijn ook helemaal zo'n... Ja, dat is niet goed.
1: Was dat een emotioneel verlies?
0: Ja, maar dat is zo... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat is zo wat stilaan gegaan. Want ja, we dachten initieel nog van... Oh, ze gaat misschien wel op tijd nog kunnen blussen. Maar dan is dat terug opgewakkerd. En dan... Ja, bon. Dus je wist ook zo niet wat je kwijt waard of niet. Maar we waren echt heel blij dat we niks hadden. Want, ja.
1: En niemand in het gebouw
0: niemand
1: trouwens.
0: Iedereen
1: gebouw. Is gered.
0: Ja, iedereen is gered, ja.
1: En wat is er nu van het gebouw geworden?
0: Dat is er nog altijd mee bezig. Oh, ik wens het echt niemand toe. Want het is echt, het is wel heel heftig om alles te regelen. Maar nu hopelijk kunnen we binnenkort... we hebben onze vergunning ingediend. Dus hopelijk kunnen we binnenkort iets bouwen. Atte, kampen uit, please. we kunnen onze vergunning goed zijn. Zodat we kunnen beginnen met terug ons appartement te bouwen.
1: Ja, nu, de mainstage van Tomorrowland... is vorige zomer ook afgebrand, hè?
0: Ja, klopt.
1: 40 minuten heeft het geduurd voor dat hele decor in de as lag. Ja. Gelukkig ook voor het festival open was. Geen slachtoffers. Maar dat moet voor jou toch ook iets zijn dat in het hoofd speelt. Als je op zo'n podium staat waar vuurwerk de lucht in gaat, waar zoveel mensen bij elkaar zijn.
0: Ja, natuurlijk. Er kan
1: Zorgt
0: altijd
1: dat voor
0: misgaan,
1: een angst?
0: Hè? Nee, ja, als je daarvoor schrik moet hebben, dan moet je vooral schrik hebben als je naar buiten komt. Hè. Nee, ja, er kan altijd iets mislopen. Hè. Een brand is nu wel het meest extreme voorbeeld, denk ik. Maar ja, wat is dat? Dat kan ook bijvoorbeeld iets van in indoor-evenementen. Kun je bijvoorbeeld van die rookbommetjes of traangas dat er wordt afgegaan van mensen die dat binnensmokkelen. Je kunt voorhebben dat er iets technisch het niet doet. Je kunt altijd iets voorhebben natuurlijk. Maar ik heb mij nooit geen enkel moment... onveilig gevoeld op Tomorrowland, hoor. Ik denk, dat is de beste organisatie dat er is. Ja, ik ben misschien niet helemaal objectief, maar ik vind dat toch, ik zie dat behind the scenes. En dat is echt het best georganiseerde festival dat er is. En ik had ook geen enkele twijfel dat die dat gingen regelen voor dat festival te doen doorgaan. Die zijn zo goed voorbereid. Ja, ik vond dat eigenlijk heel chic hoe dat ze dat op 2 dagen hebben geregeld. Mm.
1: En dat het festival kon doorgaan.
0: En ja, als DJ kom je natuurlijk op heel zotte plaatsen. Hè. Soms weet je totaal niet wat je moet verwachten. Maar ja, dat is ook gewoon leuk. Hè. Het is altijd een verrassing waar dat je speelt. Je weet ook nooit voor hoeveel volk dat je gaat staan soms. Dus het is gewoon echt altijd spannend en leuk.

0: Sky and Sand van Paul en Fritz Kalkbrenner. Amber Broos, dit is voor jou een fantastisch nummer, hè?
1: Ja, ongelooflijk, hè? Dat is zo'n emotioneel nummer ook.
0: Ja?
1: Ja, dat is eigenlijk ook het favoriete nummer van mijn vader. En ja, dat doet echt veel met het gezin als we dat horen. Hij zegt ook altijd dat hij dat wilt horen op zijn begrafenis. Ja. Dus daar word je eigenlijk ook een beetje verdrietig van.
0: Maar ja, waarom wil hij dit horen op zijn begrafenis?
1: Ja, dat is gewoon echt een heel mooi nummer. Heel emotioneel en ook een fantastische tekst, hè? Wacht, ik heb het hier staan. Het is echt heel mooi. And we build up castles in the sky and in the sand. Design our own world, ain't nobody understands. I found myself alive in the palm of your hand. And as long as we are flying, all this world ain't got no end. Ik vind dat een heel, heel, heel mooie tekst. En dat laat ook zien dat, denk ik, dancemuziek en ook techno, dat heel poëtisch ook kan zijn. En ook heel veel diepgang en gevoel kan hebben.
0: Wat begrijp je zelf uit die tekst? Wat haal je daaruit?
1: Ja, dat het uiteindelijk niet uitmaakt wanneer je de juiste persoon aan je zijde hebt. Dat je wel je eigen wereld gaat creëren, waar dat je eigen geluk kan vinden en je eigen creativiteit kan op loslaten.
0: Uh-huh.
1: Dat is, ja, ik vind het echt een supermooi gezicht gewoon. En as long as we are flying, all this world got no end. Dat is gewoon een heel mooi gezicht. Van zolang dat wij in onze wereld zitten en samen zijn, en dan is the sky the limit, effectief.
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: Deze muziek is ook te horen in de film Berlin Calling. Gaat over een DJ waar trouwens Paul Kalkbrenner zelf de hoofdrol in speelt, hè, in die film.
1: Ja, klopt.
0: Maar dat DJ-leven is toch niet zo rooskleurig, hè?
1: Nee, klopt. Dat gaat inderdaad over ook heel veel drugs en alles erop en eraan. En over het zwaardere nachtleven. Ja, dat is inderdaad. Maar ik denk ook wel dat moet ik het zeggen, dat is nogal oldschool tegenwoordig.
0: Ja?
1: DJ's zijn tegenwoordig niet meer zo rock and roll. Ik denk dat iedereen een hele rock and roll vibe heeft van wat wij allemaal doen, maar voor veel artiesten is dat ook gewoon een job, hè? Allee, die proberen dat ook gewoon zo goed mogelijk te doen. Bij ons is dat gewoon, ja, van plaats dat je naar weet ik veel, conferenties gaat of zo. Ja, gaat je daar netwerken met andere artiesten en mensen behind the scenes en gaat je daar draaien, dan is dat je job.
0: Ja, maar als je zegt dat is old school, wil je ook zeggen dat alcohol en drugs helemaal niet meer zo aanwezig zijn in de techno-scene?
1: Het is er zeker wel, hè. Dat zeg ik niet. Het is er zeker wel, maar ik denk dat heel veel artiesten, die zijn gewoon veel meer aware van hoe dat zij hun leven opstellen. En ze willen ook gewoon graag lang blijven draaien. Dus ja, dat gaat soms gewoon ook niet. Als je 24/7 aan toeren bent en dat je daar dan nog drank en drugs op doet, ja, dat hou je gewoon niet vol. Dus je ziet wel echt een hele positieve invloed aan heel veel artiesten nowadays. Gewoon heel gezond leven. Heel veel sporters. Heel veel DJ's zijn ook echt mega in de fitness. Proberen heel healthy te eten. Zweren drank af. Heel veel artiesten die niet meer drinken, volledig niet. Dus ja, ik vind dat eigenlijk wel een positieve vooruitgang.
0: Ja. En jij, hoe ga jij ermee om?
1: Ja, ik doe geen drugs en ik drink ook niet voor of tijdens mijn sets. Als we langer blijven na mijn set, ja, dan gaan we wel een beetje feesten en dan zien we wel. Maar ja, ik probeer ook wel gewoon niet te zot te doen of zo. Ik denk ook niet dat ik echt de zotste artiest ben dat je kunt vinden, hoor. Ik denk dat ik best braaf ben, al wel. Maar ja, dus ik vind dat wel belangrijk. Want als je begint ook met drinken tijdens je set, ja, ik vind dat precies zo'n lijn dat ik ga overgaan. En dat wil ik absoluut niet. Dus
0: je noemt deze Paul Kalkbrenner een kunstenaar, hè?
1: Ja, ik vind dat.
0: Is dat zo? Kan je als DJ echt een kunstenaar zijn?
1: Ja, specifiek met Paul Kalkbrenner, dat is eigenlijk een live artiest. Dus die heeft een hele speciale setup dat hij alleen voor hem is gemaakt. Heeft hij daar eigenlijk 30 kanalen bijna staan. Hij maakt dan alle elementen van zijn tracks maakt hij dan zelf in de studio, maar dan begint hij die eigenlijk zelf te monteren live. Ja, voor een publiek, dat is echt heel zot om te zien. Dus ik zou iedereen echt aanraden, als je ooit eens Paul Kalkbrenner kunt bezig zien, dan moet je echt eens naar gaan kijken, want dat is echt heel zot wat hij doet. En daardoor is ook nooit, dat is geen DJ-set, daardoor is ook nooit, geen enkele set is 100% hetzelfde wat hem speelt, omdat dat allemaal live is gedaan en hij hermonteert dat en dan doet hem echt zotte dingen. En ik vind dat echt wel heel chic om te zien.
0: Ja.
1: Dat is echt met synths en ja, bij hem is dat dan modular gear dat hem echt gebruikt. Dus heel cool.
0: Hoe dicht ben je al in zijn buurt gekomen?
1: Ja, best dicht. Ja, ja, ik heb altijd heel erg naar hem opgekeken. En dan, ik denk, goh, wat is dat, 4-5 jaar geleden heb ik de kans gehad om in Ushuaia te mogen spelen op Ibiza. En daar stond ik dus voor Paul Kalkbrenner. En dan durfde ik niet zo goed. Dus heb ik zo van ver zo eens naar hem gezwaaid. En heeft hem teruggezwaaid. Ik dacht van, oh, Paul Kalkbrenner is supercool. En dan een paar jaar nadien moest ik spelen op de mainstage op Tomorrowland. En was hij toevallig ook daar. En hij zit toen in de radiostudio van Tomorrowland, One World Radio. En blijkbaar hebben ze mij toen opgezet op de mainstage. Mm-hmm. En heeft hem toen een heel stuk van mijn set zitten kijken op het grote scherm. Wow. En heeft hem gevraagd om het luider te zetten. Insane. Dus ik hoorde dat. Ik zeg, maar dat is echt zot. En dan nogal wat later, dan komt hem bij Studio Brussel langs. En ik was daar echt helemaal niet goed van. Ik zeg, nu moet ik wel echt iets gaan zeggen. Hè. Dus ik echt zo naar hem toegelopen van, hey, ik ben Amber. Je hebt mij gisteren zien spelen op de tv in One World Radio. Hè. En hij kijkt zo eens naar mij, zo met zo'n blik in zijn ogen. Ah, yes, you're the girl that smiles so much. Ik was helemaal van mijn stuk gevraagd. Heb ik een foto mee met hem genomen. Ja, echt super. Hè. En nu heel af en toe kom ik hem nog tegen.
0: En dan zegt hij, dus, hi Amber.
1: Ja, zo is van ver een zwaaitje.
0: Op welke manier probeer jij de wereld beter te maken, Amber?
1: Ik denk vooral in mijn directe omgeving. Ook gewoon mensen toespreken als ik vind dat iets niet goed is, zoals ik daarnet heb gezegd. Ik denk dat je daar ook het meeste grip op hebt. Ik denk dat we vandaag de dag heel weinig grip hebben wat er in de wereld gebeurt. En dat een heel machteloos gevoel geeft voor veel mensen. Dus ik probeer vooral te focussen op hetgene dat wel in mijn leefwereld zit. En in mijn groep van mensen en mijn cirkel eigenlijk. En om daar vooral een positieve invloed op te geven. Ik denk dat het belangrijkste is om op te focussen. Want ik denk dat je anders heel snel dat machteloos gevoel kunt hebben.
0: Waarin geloof jij?
1: Ja, in niet veel, enkel mensen. En mezelf. Maar dat klinkt een beetje gek, hè? Ja, nee. Ja, ik geloof echt in de positiviteit en de creativiteit en liefde dat mensen kunnen hebben. Ik kom soms mensen tegen die zo fantastisch zijn. Ik kijk bijvoorbeeld ook heel erg op naar bijvoorbeeld mijn mama. Want mijn mama is een hele sterke vrouw. Die heeft ook al heel veel gezien in haar leven. Maar die pakt nog altijd de wereld aan vol met zachtheid en liefde. Ook al, ik vind dat heel chic om te zien. En ik probeer gewoon altijd ook te streven naar zo iemand te zijn. Om sterk in mijn schoenen te staan. Maar wel altijd proberen die positiviteit naar de mensen om je heen uit te stralen. En dat is soms niet gemakkelijk, maar je kunt het toch maar proberen. Hè?
0: Zou jij zelf ook mama willen worden?
1: Ja, zeker. Maar dat is nog ver, hoor.
0: Je hebt nog tijd, hè?
1: Ik heb nog een beetje tijd, hè? Ja. Ja, maar in de toekomst wel, ja.
0: Zelfs in deze sector als DJ, geen eenvoudig leven natuurlijk, veel reizen, veel nachtelijke sessies die je speelt. Dat is geen klassiek moederverhaal natuurlijk. Hè?
1: Nee, maar ja, vroeger dacht ik ook wel dat het echt onmogelijk ging zijn om te combineren. Maar vandaag de dag heb ik wel een paar voorbeelden die het doen. Bijvoorbeeld Amelie Lens, hè, die uh-huh. heeft een schattig dochtertje. En die combineert het op dit moment, het moederschap en het toeren en zo. En die hebben ook altijd partners die ook hun mega hard supporten daarin. Juliet Fox, die heeft dat ook ondertussen. Ja, er zijn wel meer en meer mama's aan het bijkomen. En ik denk dat dat ook heel logisch is, want vroeger waren er gewoon veel minder vrouwen. En de vrouwen die echt de eerste stappen hebben gemaakt voor de weg te plaveiten voor mensen zoals ik die erachter komen, ja, die worden nu natuurlijk op die leeftijd voor kinderen te krijgen. Dus eigenlijk is dat wel logisch dat je dat nu pas echt ziet opkomen. Maar ja, zo zie je ook wel dat het lukt. En eigenlijk al bij al, als je het aanpakt, zoals ik daarnet zei, van je hebt gewoon een gezonde levensstijl en je doet gewoon geen hele zotte rock'n'roll dingen, dan is dat ook gewoon als een businessman gaat reizen hetzelfde eigenlijk. Ja. Hè? Dus...

0: Daft Punk, met die live versie uit 2007 van Around the World and Harder, Better, Faster, Stronger. Amber Broos, en we hebben hier stevig meegedanst in de studio.
1: Ja.
0: Heerlijk is dit toch?
1: Ja, ik vind dat echt fantastisch. Ik ben super grote fan van Daft Punk. Ik ben nog altijd een beetje aan het rouwen dat die uit elkaar zit. Maar ja, ongelooflijke plaat dit. Alive 2007 is ook wel mijn favoriete plaat van hun.
0: En als je ook ziet wanneer zij zijn begonnen, jaren 90, dat was hun periode voor deze Franse pioniers van de dance scene. Denk je dan, had ik die tijd maar meegemaakt?
1: Ja, echt wel. Ik had echt heel veel geld betaald om die te mogen zien live. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Ik vind dat heel jammer dat ik die nooit ga kunnen zien. En mijn papa heeft die bijvoorbeeld wel live kunnen zien, nog voordat ze zijn doorgebroken op I Love Techno. Dus ik ben zeer jaloers.
0: Wat zou jij echt nog willen in het leven, Amber?
1: Ha, ik vind dat heel moeilijk. Ik ben eigenlijk heel blij met wat ik nu aan het doen ben. Ik probeer daar gewoon heel erg van te genieten op het moment. Ik denk dat dat niet vanzelfsprekend is wat ik mag doen. Dus ik probeer daar heel erg van te genieten. En voor de rest hopelijk dit nog zo lang mogelijk blijven doen.
0: Gewoon... Bestaat er een maximum leeftijd voor DJ's?
1: Nee. Er zijn echt, ik denk Carl
0: Cox. Dit kan je doen tot je 100.
1: Ja, er zijn veel DJ's dat toch... Ja, 50er zijn, hè? Of zo. Ik weet niet of ik tot daar ga geraken, maar van
0: zou je het
1: carrière,
0: willen?
1: Hè?
0: Zou je daar je hele leven mee willen vullen?
1: Ja, ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken, want mensen veranderen natuurlijk. Maar op dit moment, ja, ik doe dit ontzettend graag. Dus ik kan alleen maar blij zijn. Maar het is wel natuurlijk een hele pittige levensstijl, dus ja, we zullen zien, hè. Ja.
0: En daarbuiten, waar zou je interesse kunnen naartoe gaan als het niet de muziek is?
1: Ja, natuurlijk mijn meeste tijd gaat naar muziek. Maar daarnaast probeer ik wel heel veel tijd te maken voor mijn familie en vrienden. Ik vind dat heel belangrijk, de mensen om u heen. En dat zijn mensen die ik al heel mijn leven ken, die ook totaal het niet uitmaakt of dat ik DJ ben of niet. Die altijd gewoon mij supporten in alles wat ik doe. Dus heel fijn om zo mensen om me heen te hebben. En ik vind dat ook gewoon, dat maakt alles extra bijzonder. Als je mijlpalen kunt meemaken of doen, om dat dan te delen met hun, dat vind ik net dat het extra speciaal maakt. En dan ja, normaal gezien, ja, als het dan toch gaat over hobby's of zo, ja, op tour of als ik in de auto zit, dan luister ik of lees ik heel veel boeken.
0: Ja, hè? Ja, en wat voor soort boeken?
1: Ja, veel fantasy wel. Dus het zijn niet zo... Ja, het is echt zo voor mee weg te dromen. Hoe moet ik dat zeggen? Zo van die self-help boeken of zo. Dat is niet zo helemaal mijn ding, omdat ik dat iets te serieus vind. Dus ik probeer daar echt mee weg te dromen.
0: Heeft dat ook iets met de wereld te maken waarin je zit? Die fantasy toch ook wel een beetje, hè? Dat ontsnappen uit de harde realiteit.
1: Oh, amai, dat is wel heel serieus.
0: Ja?
1: Ja, nee, ik lees gewoon heel graag fantasy. Ja, misschien wel. Ik vind dat wel... Dat is een beetje escapisme natuurlijk. Ja, hè? Ik lees heel graag. Ik zit heel graag. Ik droom wel graag weg in die wereld. Dus misschien wel. Maar ja, ik heb gewoon altijd heel graag fantasy gelezen. Ik deed dat ook al als kind, maar ik heb daar een hele lange tijd geen tijd voor gehad. En nu als ik op tour ben in de vlieger, ik vind dat heel moeilijk om daar te werken. Dus dan lees ik echt gewoon volledig boeken uit op 10 uur dan of zo, als het een lange vlucht te zijn. Voilà.
0: En welke boodschap wil je ons nog meegeven?
1: Vooral om alle kansen die er zich voordoen te grijpen. En ook om niet te piekeren te veel over zaken die het piekeren niet waard zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En de mensen om je heen heel dichtbij te houden. Dat vind ik heel belangrijk.
0: Zullen we nog met een nummer van jou eindigen?
1: Ja, dat is goed, zalig.
0: Amok, maar dat moet je wel even inleiden.
1: Ja, Amok, dat is eigenlijk mijn eerste plaat dat het heel goed heeft gedaan. Allee, die is heel veel op de radio gespeeld geweest. Die is heel veel gestreamd geweest. Dus super blij daarvoor, voor al die support. Het was ook, dat is ondertussen al 4, 5 jaar oud. En toch blijven mensen daar heel hard op dansen. Dus merci daarvoor. Is echt super
0: en wat
1: leuk.
0: Heb je daar allemaal ingestopt? Wat kunnen we herkennen?
1: Ja, het lijkt eigenlijk heel erg op een oldschool plaat. Het is eigenlijk heel simpel tussen aanhalingstekens gemaakt. Het heeft een hele duidelijke melodie. En het is gewoon eigenlijk gewoon gaan en dansen.
0: Oké, gaan we doen.

0: Iedereen opgewarmd voor de festivalzomer die moet komen, Amber Broos. Dank je wel.
1: Ja, helemaal, dank je wel dat ik mocht langskomen.
0: Het was verfrissend om eens die blik op deze wereld te mogen bekijken door jouw ogen.
1: Super, fijn om te horen. Merci dat ik mocht langskomen.
0: Geniet van de zomer.
1: Ja.
0: Laat het goed ons klinken.
1: Ja, kom gerust af. Hè. Kom gerust even
0: heel
1: mee dansen.
2: Dit was Touché. Meer afleveringen vind je eerst op VRT Max.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
6: Nee, blijf zitten.
5: Ik heb hier alles binnen handbereik.
7: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in die nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
8: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando, Grando, Grando.
2: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren. Het is 1 uur, een goede middag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Er zijn vannacht bijzonder veel bliksems geteld. Voor de kust van Oost-Duinkerke zijn opnieuw transmigranten onderschept en er hangt wat politieke spanning rond de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran vanavond. Bij het onweer van gisteravond zijn er veel bliksems gezien, dat zegt het KMI. Er waren meer dan 26.000 bliksems geteld in ons land, waarvan zo'n 12.000 in Vlaanderen. Ja, en weervrouw Jacot Brokke, op sommige plaatsen viel er ook heel veel regen op korte tijd.
10: Ja, klopt inderdaad. Het zwaartepunt van het onweer dat lag alweer in West-Vlaanderen met toch neerslaghoeveelheden van zo'n 40 liter die op een uur tijd zijn gevallen. Ook op andere plaatsen zagen we dat er bijvoorbeeld hevige rukwinden waren tot 80 kilometer per uur. Er zijn zo'n 26.000 bliksems gemeten. 26.000 is niet uitzonderlijk, maar wat er wel uitzonderlijk is, is ja, het voorkomen van dat onweer. Dat gaan we vaker en vaker zien dankzij de klimaatcrisis die ervoor zorgt dat dit soort extreme weer, een heet weer gevolgd door onweer, dat toch vaker zal voorkomen.
9: Ja, en krijgen we vandaag opnieuw zulke hevige onweersbuien?
10: Vandaag is de kans voor onweer gelukkig iets kleiner. Kan heel lokaal misschien vanavond en vannacht een bui vallen, vergezeld met onweer. Maar waar we ook op moeten letten vandaag is die maximumtemperatuur. Want als die vandaag boven de 30 graden uitkomt, dan mogen we officieel spreken van een hittegolf.
9: Oké, dankjewel Jacot. En de vele blikseminslagen hebben ook schade veroorzaakt. In Kuringen en Alken in Limburg zijn twee huizen tijdelijk onbewoonbaar. En in Charleroi heeft de bliksem een woningbrand veroorzaakt. En in Frankrijk geldt door de hittegolf vandaag code rood in 35 departementen. Dat is de hoogste waarschuwingsfase. In die departementen, waar alles samen zo'n 26 miljoen Fransen wonen, zijn bijzondere maatregelen van kracht. Zo mogen er bijvoorbeeld geen alcoholische dranken worden gedronken op de openbare weg. De hitte heeft ook het treinverkeer in Frankrijk in de war gestuurd en op verschillende plaatsen is het wegdek gesmolten. Voor de kust van Oost-Duinkerke is vanmorgen een bootje met 15 transmigranten opgemerkt. Ze droegen geen reddingsvesten. Omdat het niet veilig was om hen op zee te onderscheppen, besliste de politie om het bootje voor de kust te begeleiden tot in Frankrijk. In maart en april zijn er van op de Belgische stranden nog verschillende bootjes vertrokken richting het Verenigd Koninkrijk. De voorbije weken was het wel rustiger. Gouverneur Karel de Caluwe legt uit hoe dat komt.
11: Omdat er een grote bende is opgepakt geweest die de mensensmokkelaars voorzag van boten en motoren. Die zijn opgepakt geweest. Maar goed, blijkbaar start het opnieuw. We hadden dat feitelijk wel verwacht. Dus goed, we gaan de zaak blijven monitoren en opvolgen en kijken om de zaak beheersbaar te houden. Dat is de doelstelling.
9: In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen om tot een definitief akkoord te komen tussen de Verenigde Staten en Iran. Roel Pennemans, wat weet jij meer?
12: Eerst zijn er aparte gesprekken met bemiddelaars gepland. Zo zag de Amerikaanse vicepresident Vance, de premier van Pakistan. Maar later staan er directe gesprekken op de agenda tussen de VS en Iran, samen met vertegenwoordigers van Qatar en Pakistan. Hoofdpunt is en blijft het Iraanse atoomprogramma. De Amerikanen willen niet dat Iran ooit een kernbom heeft. Maar ook de situatie in Libanon en de Straat van Hormuz staan op de agenda, want die zetten de gesprekken in Zwitserland onder extra druk. Het staakt het vuren in Libanon tussen Hezbollah en Israël is gisteren zwaar geschonden, waarna de Iraanse revolutionaire garde aankondigde dat ze de straat van Hormuz weer ging blokkeren voor de scheepvaart. De VS houdt vol dat Hormuz nog open is. In principe hebben de VS en Iran 60 dagen de tijd om een akkoord te bereiken, maar die periode zou verlengbaar zijn.
9: Roel Permans, dankjewel. En op het WK voetbal is Iran vanavond de tegenstander van de Rode Duivels in hun tweede groepswedstrijd. Tom Boudewil, na het gelijkspel tegen Egypte zou ons land nu toch moeten winnen.
13: Dat lijkt me logisch, zeker als je niet wil stressen op de laatste speeldag tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou straf zijn als grote favoriet. En de Duivels zelf geven toch altijd aan dat ze groepswinnaar willen worden om in de volgende ronde in Seattle te kunnen blijven. Maar dan zullen ze alleszins beter aan de wedstrijd moeten beginnen dan tegen Egypte. Zeker een betere eerste helft spelen. Het is ook uitkijken naar het basiselftal van de Belgische bondscoach, want het uitvallen van Jeremy Doku gisteren is natuurlijk een serieuze tegenvaller, maar dan nog moet België Iran opzij kunnen zetten. In wat toch een speciale wedstrijd is, want dat Iran niet de allerbeste voorbereiding heeft gehad op dit WK, dat lijkt me een understatement.
9: Bedankt Tom. De wedstrijd vindt plaats in Los Angeles, waar veel uitgeweken Iraniërs wonen. Omdat velen van hen gevlucht zijn voor het islamitische regime in Iran, hangt er rond de wedstrijd ook politieke spanning. En niet alle Iraniërs staan onverdeeld achter het voetbalteam van Iran. Dat hoorde Thomas de Grave in L.A.
14: Sinds de revolutie daar, 47 jaar geleden, zijn heel veel Iraniërs weggevlucht uit Iran. Een groot deel daarvan hebben zich hier in Los Angeles gevestigd. Dus ja, in oorsprong zijn zij al tegen die Islamitische Republiek, tegen het regime daar. En ze zien nu dat Iraanse team naar hier komen. En waar ze vooral een heel groot probleem mee hebben, is dat zij hier echt staan in de kleuren en in de vlag, onder de vlag van die Islamitische Republiek.
9: En in het wielrennen heeft de Zwitserse Marlène Reusser de eindzege behaald in de Ronde van Zwitserland bij de vrouwen. Na de tijdrit van gisteren was Reusser ook de beste in de afsluitende bergrit. Ze pakte al voor de derde keer de eindoverwinning in haar thuisland. En bij de mannen staat er straks ook nog een laatste bergrit op het programma. Daar verdedigt Tadej Pogacar de leiderstrui. Het weer zonnig en warm, tot 24 graden aan zee en rond 31 graden in het binnenland. Vanavond zijn er in het oosten van het land enkele onweerachtige buien mogelijk. Heel volgende week wordt het heet, met maxima rond de 35 graden. De kans op onweer of buien lijkt dan wel beperkt. We begonnen dit nieuws met het hoge aantal bliksems dat geteld is tijdens het onweer van afgelopen nacht. 26.000. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is brand ontstaan in huizen na een blikseminslag. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Radio 1. Sportza. Met David Naert.
16: Goedemiddag, er is nog meer dan het WK voetbal. De komende uren krijg je hier wielrennen, motocross en hockey. I had

Wielrennen dus in Sportza vanmiddag, dat zei ik daarnet. En wat betekent dat precies wel? De slotrit in de Bavoise Belgium Tour gaan we volgen. Net als de laatste etappe in de Ronde van Zwitserland, waar het tot nu toe voorspoedig is gelopen voor Tadej Pogacar. Motocross hebben we ook met de grote prijs van Italië. Gaan we volgen zowel bij de MX2 als in de koninginnenklasse, de MXGP. En over een uurtje zijn we ook in Waver, in het Nationale Hockeystadion, voor een Pro League wedstrijd tussen België, de leider bij de mannen, en Spanje.

0: met jou.
1: Florist Francis Arthur en Wolfje. Enkel wat vertragingen te melden op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem en op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Op de R2 richting Stabroek is de Bevertunnel dicht voor werkzaamheden.
2: Radio 1. Sportza.
1: Gert Geens, goedemiddag.
3: Dag David, goedemiddag.
1: Straks is het op het WK voetbal natuurlijk aan de Rode Duivels tegen Iran. Aftrap om 9:00 vanavond. Maar zullen we nu nog één keer terugblikken op wat er vorige nacht en gisteravond gebeurd is. Dag. Gisteravond hebben we nog veel blije gezichten kunnen zien voor de camera's van onze vrienden van de NOS.
3: Ja, het is zeker waar, want er was zowel de ruime 5-1 overwinning van Nederland tegen Zweden, als afgelopen nacht ook de 0-0 van Curaçao tegen Ecuador. En je moet er echt niet aan twijfelen, dat punt, dat is in de kleedkamer van Curaçao gevierd als een overwinning. David, ik zou zeggen, doe je ogen dicht. Zie dansende spelers met in het midden dan de Nederlandse koning Willem-Alexander, die zich ook aan een dansje waagt in die kleedkamer.

0: Dat ging er dus vrolijk aan toe.
1: Klinkt geweldig.
0: Wel, ja, ja. En Willem-Alexander was natuurlijk al in opperbeste stemming na die 5-1 van Nederland. Eerst wil ik nog even laten horen wat hij toen al zei. Dus na de overwinning van Oranje.
2: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar ja, uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest, waar die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed. Maar uiteindelijk is het, ja, ik kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
0: Ja, dat was dus na Nederland-Zweden. En na de 0-0 van Curaçao liepen onze NOS-collega's het koningspaar nog een keer tegen het lijf. En ze pikten eigenlijk de draad gewoon weer op bij de defibrillator.
3: Majesteit, bij Oranje had u het over een defibrillator. Hoe moet dat nu zijn voor u?
2: Ja, dit was gewoon één groot spektakel. En inderdaad gewoon een vechtlust en een samenwerken van Curaçao. Want als zo'n klein land, als klein voetballand zich zo groot neerzet op dit gewoon internationale spektakel hier, het internationale toneel, en een punt binnenhalen. Nou, echt waanzinnig om mee te maken. Het is echt gewoon een fantastisch feest geweest.
3: Het is een historische avond. Hoe heeft u dat beleefd?
4: Nou, echt zo mooi. Ze hebben echt zoveel, ze hebben zoveel gevochten om toch wel ja, te verdedigen. Toch af en toe hele goede aanvallen. En ja, zo trots op Curaçao.
1: Ja, dat is indrukwekkend. Hè? Koningin Maxima, ook ja. Zij deelde in de vreugde. En daarmee zullen we het royalty-hoofdstuk toch maar afsluiten. Stel ik voor. Want er is ook nog een zekere dik advocaat die we in de picture mogen zetten.
0: Absoluut wel, omdat hij als bondscoach van Curaçao na die 7-1-nederlaag tegen Duitsland nu toch voor een stunt gezorgd heeft. Op zijn 78ste heeft hij geschiedenis geschreven voor Curaçao.
3: Wat is er vanavond gebeurd?
5: Ja, voor die spelersgroep en voor het eiland iets geweldigs.
3: En voor jou?
5: En voor mij ook. Ik bedoel, ik heb het al in het begin een paar keer tegen je verteld hoe ver we gekomen zijn. En als je dit bereikt tegen een topland, ja, dat een gelijkspel waarbij soms nog wat meer erin zat. Soms ook voor de tegenpartij. Maar mogelijkheden zat om een goal te maken. En ja, ik vind dat we organisatorisch uitstekend gespeeld hebben. Ik heb het al in het begin gezegd, als je ziet waar wij vandaan komen met deze groep. En waar we nu staan eigenlijk. Kijk, we hebben ons natuurlijk laten verrassen door Duitsland. Dat was nou, wat maakt het uit. Maar nu stond er echt een team wat wilde. En de organisatie was geweldig.
3: Standbeeld voor je keeper, hè?
5: Ja, die was vanavond. En hij was een beetje boos. Maar
3: waarom?
5: Ja, dat moet je maar aan hem vragen.
0: Dat moet je maar aan hem vragen, zei dit dikke advocaat. En dat gaan we dan toch gewoon ook doen. Hè. En die doelman, dat is Eloy Room, heeft met maar liefst 15 reddingen in 90 minuten ook een beetje WK-geschiedenis geschreven. Want, David, wat achtergrond, eigenlijk doet hij daarmee beter dan de Amerikaan Tim Howard. In 2014, dat was in de wedstrijd tegen de Rode Duivels.
1: Ja, dat weet ik nog.
0: Ja, dat verbaast me niet dat je dat nog weet. 16 saves schudde hij toen uit zijn mouw, weliswaar, in een match met verlengen. Dat is anders dan bij Curaçao gisteren. En je weet het uiteraard nog, omdat uiteindelijk dan toch wel in die match de Rode Duivels op het WK in Brazilië aan het langste eind getrokken hebben, met als resultaat dat bekende gebaar dat De Bruyne en Lukaku toen maakten. Maar we zijn een beetje afgeweken nu. Terug naar Eloy Room. Waarom was hij nou boos voor de match?
6: Nee, het was niet echt een reden voor. Ik was gewoon, en boos is ook een groot woord. Ik was gewoon wat geïrriteerd, weet je wel. Na de eerste wedstrijd toch zoveel doelpunten tegen gehad als team. Maar ja, ik ben wel een keeper, dus ik wou een revanche daarvan nemen. En ja, ik weet van mezelf, als ik een beetje getriggerd ben, dan heb ik altijd de beste prestaties. Maar ja, dat was gewoon, dat was niet alleen daar, hoor. Ik heb het als een team gedaan en ik had het lekker druk. Dus daar sta ik ook voor eigenlijk. Ja, ik persoonlijk, zoveel reddingen. Ik denk, na die eerste redding in het begin van de wedstrijd, ja, toen zei ik tegen mezelf van ja, dit gaat zo'n wedstrijd worden, gaat niks meer in vandaag. Dus dat, ja, gebeurde ook niet. Dus dat denk ik, dat was die eerste redding.
3: Weet je hoeveel saves je hebt verricht?
6: Ik hoorde net toevallig 15. Ja. En,
3: weet je hoe lang dat geleden is, dat voor het laatst gebeurd is binnen 90 minuten?
6: Nee, heel lang geleden denk ik.
3: 1966.
6: Ja, dat is zelfs voor mijn tijd. Dus ja, ja, dat is echt, ja, ongekend.
3: Even een andere vraag. Weet jij hoeveel Insta-volgers je hebt?
6: Voor de wedstrijd had ik 90.000, ja. Ja, ja.
3: Dat is nu niet meer zo?
6: Ik weet het niet, ik heb echt geen idee nu.
3: Meer dan een 500.000.
6: Ja. Ja, nee, ja, je weet hoe het kan gaan, hè? Dat is met een andere keeper volgens mij ook gebeurd, toch? De keeper van Caverdië. Dus ja, nee, dat is ook ongekend. Maar nogmaals, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Het is een goede vraag dat je dat zegt. Maar nee, het is voor mij echt belangrijk dat we een punt hebben gepakt. Eerste punt voor ons op het WK. En ja, de rest van mij, dat is allemaal gek huisje.
3: Ik denk dat het eiland voor jou een standbeeld gaat oprichten na deze wedstrijd.
6: Ja, ik zag de minister ook in de kleedkamer. Dus ik denk dat hij dat eventjes moet gaan regelen, denk ik. Dat er een mooi standbeeldje komt op Curaçao.
1: Ja, bij deze is de vraag natuurlijk gesteld. En tot zover ook Ecuador-Curaçao. Er waren natuurlijk nog drie andere wedstrijden. Met onder meer die moeizame zege van Duitsland tegen Ivoorkust. Dat is voor zo meteen.
7: Ellie is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

0: I Am I Sad van Neil Diamond natuurlijk. En dan Gert Geens. Toch nog even ook de bondscoach van Nederland, Ronald Koeman. Ik kan het niet laten, want het is ook begrijpelijk. Na het gelijkspel tegen Japan en met wat er dan gisteren gedaan en gepresteerd is tegen die Zweden, kan het optimisme weer groeien bij Oranje. Ik hoor ze nu al komen, wij worden wereldkampioen.
1: Ja, wie weet, dat is nog heel lang natuurlijk tot, wat is het, 19... Knaldi.
2: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten.

0: Belmond.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijne-Waver, Zwijndrecht-Olen en Pelkmans-Turnhout. O'Green en Pelkmans. Voorwaarden in de winkel.
5: Radio 1 live.
6: Ook wel, op het moment dat zij iets anders gaan spelen, ja, dan kost het te veel tijd om dat te herkennen. Waardoor je toch in fase voor de rust iets te veel in de problemen komt. Maar nogmaals, prima overwinning.
7: En hetzelfde kunnen we zeker zeggen van Japan, dat Tunesië versloeg met 4-0. Ito van Racing Genk maakte het derde doelpunt. Ueda, ex-Cercle Brugge, scoorde zelfs twee keer. En de eerste goal was van Kamada en die heeft dan weer een verleden bij Sint-Truiden. Japan heeft net als Nederland nu 4 punten in groep F. En we gaan ook Nyon even vermelden nog in dit overzicht, want dankzij twee doelpunten van hun voormalige spits Dennis Undaf worstelde Duitsland zich dan toch nog voorbij Ivoorkust. De Ivorianen stonden bij de rust nog 0-1 voor. En de winning goal van Duitsland, en dus van deze Dennis Undaf, viel pas in de 94ste minuut, maar hij vindt wel dat de ploeg karakter getoond heeft.
8: I think we showed great character today. Yeah, it's really important. It's always good to win the first game and then the second game. And yeah, if I say we want to be out in the next round, I think it's not the way a football player has to be. We want to achieve the most, and the most is the title, and we will do everything for it.
7: Blijven ambitieus, 6-6 voor Duitsland. Ook zij hoeven zich geen zorgen meer te maken om de groepsfase, als ze dat al deden tenminste. Maar het verloop van de wedstrijd van gisteravond houdt wellicht wel de voetjes op de grond. Dan wil ik David graag nog even besluiten met het programma voor straks.
9: Zeker,
7: om 6 uur.
9: Belangrijk programma, hè?
7: Zeker wel. Om 6 uur begint het met Spanje, dat zich na de 0-0 tegen Kaapverdië geen herhaling van dat scenario kan permitteren, liever tegen Saoedi-Arabië. Om 9 uur is het dan aan de Rode Duivels. Om middernacht volgt Uruguay Kaapverdië. En in de groep van de Belgen is er om 3 uur ook nog voor de liefhebbers Egypte, Nieuw-Zeeland.
9: En bij Sportza, dat weet u ondertussen, hoef je er allemaal niks van te missen.
10: Sportza.

0: Je hoorde Regina Spektor. Vanavond in Sportweekend op VRT1 kun je kijken naar een reportage met Emma Plasgaard. Plasgaard werd vorige maand derde op het Europees kampioenschap zeilen in de ILK6-klasse. En ze is nu kort even in ons land om te trainen op de Noordzee. En daarna steekt ze de Atlantische Oceaan over om al eens te gaan oefenen op Olympisch water. Want Plasgaard heeft beslist om door te doen tot de volgende Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En dat doet ze sinds vorig jaar wel onder een nieuwe coach. Dat is de Noor Thomas Guttormsen. Bert Pichon ging deze week Emma Plasgaard opzoeken na een training in Nieuwpoort. En hij vroeg eerst hoe het met haar gaat.
1: Het gaat eigenlijk zeer goed met mij. De kwaaltjes die ik vorig jaar wat had opgelopen, daar ben ik vanaf. Dus daar ben ik heel dankbaar om. Daar heb ik ook heel veel aan gewerkt. En ja, ik ben aan het genieten van het racen. Ik heb het gevoel dat ik goed in de flow zit. We hebben bepaalde targets gehad. Gaande naar het Europees kampioenschap en de wedstrijden daarvoor. En die hebben we ook kunnen beter aanpakken. Dus ja, eigenlijk wel super tevreden met hoe dat loopt. En zin in wat er nog te komen valt.
2: Ja, dat EK dat is best wel goed verlopen. Hè? Daar had je de bronzen medaille, zal ik zeggen.
1: Ja, klopt. Ja, heel tevreden mee ook. Ik was tot de laatste dag eigenlijk echt in de mix voor de medailles. En voor de eerste plaats dan ook. De laatste dag was moeilijk. Aflanden gewend. Heel shifterig, heel vlagerig. Dus eigenlijk gewoon wel super blij met het eindresultaat.
2: Het is nu je tweede seizoen. Het eerste, ja, dat heeft je gebracht dat je gezegd hebt van ja, ik wil het blijven doen. Ik heb terug die goesting gevonden. Het zit echt wel goed op dat vlak.
1: Ja, en ik denk dat ook mijn coach daar echt een super positieve rol in aan het spelen is en heeft gespeeld. Ik ben eigenlijk heel dankbaar en ik denk in het begin stond ik misschien ja, toch een beetje sceptisch na zijn werkwijze. Maar ik heb het gevoel dat we de afgelopen winter echt elkaar heel goed beginnen begrijpen en heel goed ja, kunnen verstaan waarom dat ik doe wat ik doe en hij doet wat hij doet. En hij brengt gewoon echt wel het vertrouwen in mij naar boven. En ja, het is veel leuker om aan de start te staan met een vol vertrouwensgevoel dan iemand die misschien eerder soms wat twijfels uit. Dus ja, heel, heel tevreden erover. Ja.
2: Is dat het allerbelangrijkste wat hij bijbrengt, dat vertrouwen? Hè? Want ja. Vorig jaar zei hij van ja, ik wil Emma het gevoel geven dat ze wil winnen, niet dat ze angst heeft om te verliezen. Is het dat toch vooral?
1: Ja, ik denk het wel. En ik denk, het is inderdaad het positieve kijken naar het winnen, meer dan dat je kijkt naar het negatieve van het mogelijkste falen, sowieso. Maar het is ook gewoon echt wel, ja, denk ik, hij heeft mij een gevoel dat ongeacht van wat er gebeurt op het water, we komen van het water en hij is nog altijd Thomas, ik ben nog altijd Emma en we zijn even goede vrienden. Er is geen judgment naar prestatie toe of keuzes of weet ik veel wat. Wat dat gewoon nog een superleuke samenwerking is. En ik denk op dit moment in mijn carrière ook echt iets wat ik heel hard nodig had. En dus blij dat we dat gevonden hebben, ja.
2: En wat was eigenlijk de trigger die gebracht heeft dat je zei van ja, ik wil doorgaan met deze sport, ik wil blijven zeilen richting LA?
1: Ja, ik had gewoon het gevoel dat ik nog niet het allerbeste van mezelf had kunnen tonen. Het gevoel dat ik nog altijd beter kan. Het gevoel dat ik ook echt nog werkpunten heb die kunnen verbeteren. En ik denk, zolang dat het geval is, denk ik dat het moeilijk gaat zijn om de boot aan de kant te schuiven. Want dan heb ik altijd het gevoel dat er ja, misschien toch nog iets een stone unturned is. Dus ja, en dat is eigenlijk ook tegelijkertijd heel tof. Want ik voel ook nog altijd progressie. Zelfs al ben ik 32 jaar oud. Wat dat superleuk is.
2: En is dat ook iets dat de nieuwe coach jou bijbrengt dan, die progressie, die puntjes waaraan gewerkt wordt?
1: Ja, ik denk dat hij zeker heeft een aantal goede inzichten. We werken ook samen met Matt Howard, dat is een technische coach, die we voor een aantal dagen inhuren om aan hele specifieke zaken ook die heel ILCA-specifiek zijn te werken. Dus ja, het is een beetje een samenwerking. Ook de coach van onze trainingspartners speelt ook een grote rol. Dus het is tof, want het is zo wel een wisselwerking tussen verschillende personen. En ja, dat is heel stimulerend.
2: De eerste piek van het seizoen die heb je achter de rug met die bronzen medaille op het EK. Wat zijn nu je volgende afspraken, zal ik maar zeggen?
1: Ja, we hebben deze zomer in juli het eerste moment dat we op Olympisch water zullen gaan trainen. Dus dat is heel, ja, ik kijk er heel hard naar uit. Heel exciting om ja, daar gewoon voor de eerste keer terug te racen. Ik herinner mij nog heel goed voor de cyclus in Japan. De eerste keer dat we op het water daar gingen. Dus dat is altijd wel spannend en zeer leuk om aan te vatten. Dus we hebben twee wedstrijden daar in juli. De hele intense periode. En dan komen we terug naar Europa. een trainingsstage in Ierland. Want dan hebben we in augustus, want dan hebben we begin september daar ons wereldkampioenschap. Dus dat zal het echte piekmoment van het jaar zijn. Ja.

0: Dit liedje heet Karaoke Bar, maar het klinkt niet echt als een karaoke bar, vind ik. Maar het was aardig om naar te luisteren. Goed, de Rode Duivels, we zeiden het daar net al, Gert. Vanavond, tweede match voor de Belgen, 9:00 onze tijd tegen Iran. Gisteravond om 11:00 onze tijd mocht de bondscoach Rudy Garcia zijn kijk op die match geven. En natuurlijk ging het over Jeremy Doku.
1: Uiteraard wel, want hij ontbreekt dus straks door een infectie aan de luchtwegen. Garcia heeft daarover gezegd, met alle respect voor Jeremy Doku, weliswaar dat hij op zich niet te veel aandacht wil besteden aan de spelers die er niet zijn. Maar omdat hij zoveel vragen kreeg over Doku, moest hij wel antwoorden. En ook Tess Elst wou wel eens weten hoe de Belgen die afwezigheid van Doku gaan opvangen.
2: Il est pas là, c'est un fait. Donc on suit l'avis médical. Après, moi, je me concentre sur les joueurs qui sont présents et on a assez de talent et de qualité pour gagner le match sans Jérémy. Voilà, on le récupérera quand il sera rétabli. Le plus important, c'est l'équipe, le match, gagner, prendre 3 points et le reste, voilà, c'est accessoire pour l'instant.
1: Yeah. Voilà, daar zijn we weer. Ja, we volgen de medische voorschriften, heeft Garcia gezegd. En dus is Doku er niet. Maar de Rode Duivels hebben voldoende kwaliteit en talent om het verlies op te vangen. En geen zorgen, hij zal wel terugkeren. Het belangrijkste is nu de match, de rest is bijkomstig. Het is vooral belangrijk om zelf heel goed te zijn. En dan doet het er niet toe wie de tegenstander is. Ook niet als ene Mehdi Taremi bij die tegenstander speelt. En Iran had volgens Garcia wel moeten winnen van Nieuw-Zeeland.
2: Maintenant, on sait que c'est une équipe solide, une équipe sérieuse. On connaît des joueurs. On connaît évidemment tous Taremi qui a joué à Porto et à l'Inter de Milan avant d'être maintenant en Grèce. Mais nous, on connaît Godos en France qui a joué à Amiens. Ils ont vraiment des bons joueurs, un bon coach. C'est une équipe solide. La preuve, ils ont fait un bon match contre la Nouvelle-Zélande, même si je pense qu'ils espéraient gagner. Donc voilà, on a tiré des enseignements sur ce qu'on a vu, mais il y a une seule chose qui compte, c'est que nous, la Belgique, on soit à notre meilleur niveau. Et pour gagner ce match-là, voilà, il faut d'abord se concentrer sur nous.
1: Daar gaan we ons ook maar concentreren op onszelf. Maar over wie er gaat spelen voor de Duivels straks zijn we weinig verrassend. Ook niet echt veel wijzer geworden. Tess probeerde nog eens te polsen, maar kreeg alleen zekerheid over Romelu Lukaku.
2: Un match complet, c'est impossible. Il ne peut pas jouer 90 minutes, ça c'est sûr. Il n'est pas prêt pour ça.
3: Mais Charles de Ketelaar reste dans l'attaque ou peut-être Fernandes Pardo?
2: Je ne vais pas vous donner l'équipe, donc ni à la question précédente, ni à celle-ci, même si c'est bien d'essayer.
1: Een zeer verdienstelijke poging, maar we zullen moeten wachten tot vanavond tegen 8:00 zouden we die opstelling toch al moeten hebben, David.
0: Ja, daar kijken we naar uit. En het is Peter van den Bent die het commentaar zal leveren voor deze wedstrijd tussen België en Iran hier op Radio 1.

Herman Brood en Saturday Night. Niet al te veel problemen op de weg op dit ogenblik. Op de buitenring rond Brussel wel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Stabroek op de R2 is de Beverentunnel tot morgenochtend dicht door werkzaamheden.

0: Thundercats met I Wish I Didn't Waste Your Time. We gaan eens polshoogte nemen in Italië. De grote prijs van Italië in het motocrossen straks. Eerste reeks van de MXGP-klasse. Maar de mannen in de MX2 die zijn nog bezig of zijn zo goed als klaar met hun reeks. De eerste reeks daar in Italië. En hoe staan de zaken ervoor? Onder meer voor de Belgische leider in de WK-stand natuurlijk, Simon van Glabeke.
1: Nog twee rondes te rijden in deze eerste reeks in de MX2. En Sascha Koenen is op weg naar de tweede plaats. Toch een mooie notering voor Sascha. Na een iets wat moeilijke start, een voorzichtig begin op dit technisch uitdagende parcours in Montevarchi. Enkele inrijrondes, in looprondes zou je bijna kunnen zeggen, schoof hij op. Iets voor halfweg wedstrijd vond hij dan aansluiting helemaal voorin bij zijn twee grote concurrenten in de WK-stand. De Duitser Lengenfelder en de Spanjaard Fares. Lengenfelder, ploegmaat van Sascha bij Red Bull KTM Factory Racing. En de wereldkampioen van vorig seizoen. Zij vochten enkele rondes een stevig duel uit om de tweede plaats. Sascha Koenen en Lengenfelder. Maar Sascha Koenen is enkele rondes geleden voorbij Lengenfelder gegaan. Hij heeft zo net zelfs de snelste rondetijd van alle deelnemers neergezet. Maar de Spanjaard Fares die lijkt gaan vliegen. Die nam al snel afstand van Lengenfelder en Sascha Koenen. Wat wil zeggen dus dat Sascha op weg is naar de tweede plaats. Nu in de laatste ronde in deze eerste reeks. Fares, de Spanjaard, die komt iets dichter in de WK-stand. Die komt 3 punten dichterbij. Wat wil zeggen dat zijn achterstand op leider Koenen 35 punten bedraagt. En toch, mooi om mee te geven, Liam Everts knap vierde in deze laatste ronde. 2 weken geleden kwam hij stevig ten val in Letland bij de opwarming. Vond moeilijk zijn ritme in de race. Maar vandaag lijkt hij wel op weg naar een plaats binnen de eerste 5 in de WK-stand. Want begon als 6e aan deze eerste manche in de WK-stand. Nu een knappe 4e plaats. Dus dan maakt hij wel wat punten goed in de tussenstand. Maar Sascha Koenen, die is dus op zijn beurt op weg naar de tweede plaats in deze eerste reeks. Straks is het de beurt aan broer Lucas in de MXGP. Om 14:15 mag hij ook met de rode plaat van WK-leider starten in de eerste reeks van de MXGP. En dan volgt hij misschien wel het voorbeeld van zijn broer Sascha, die nu over de finish komt als 2e in de eerste reeks in de MX2 na Spanjaard Fares.

0: Trixie Whitley en Building Fences. Gert, er is nieuws over Wout van Aert, want die zit blijkbaar toch al opnieuw op de fiets.
1: Ja, klopt. En dat is fijn om te zien, hè. Ja. Als je weet dat het vorig weekend toch even meer dan onaangenaam geweest is voor Van Aert, die door de ontspoorde ontsteking aan zijn elleboog zelfs een nachtje in het ziekenhuis moest blijven. Maar de nieuwe antibiotica-kuur die slaat dus wel aan nadat de wonde operatief schoongemaakt werd. First attempt to hold my bars again. Dat heeft Van Aert gepost op Strava bij een ritje in groep van net geen 68 kilometer in de buurt van zijn woonplaats Herentals. Van Aert reed aan een rustig tempo mee in een tocht ten voordele van het Olivia Fund. Dat is een goed doel dat de strijd tegen kanker bij kinderen wil steunen. Wout van Aert zit dus opnieuw op de fiets, maar het verdict voor de Tour, David, dat blijft natuurlijk wel hetzelfde.
0: Ja, het is jammer, maar het is niet anders. Maar goed dat hij toch alweer kan fietsen, Wout van Aert. We gaan richting 2 uur met Aldous Harding.

0: is bijna 2 uur. Straks na het nieuws gaan we er wat tempo in brengen hier. En dat doen we met motocross in Italië. En ook hockey met België tegen Spanje. Tot zometeen.
1: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke!
4: Moet gedaan zijn.
2: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
3: Is er iemand?
2: Toch?
5: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
3: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
6: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
3: Schatje, kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
7: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
8: 4.000?
7: Ça va toch, dat is 20 euro.
8: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
7: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1.500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
10: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
9: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
10: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wouter van Aert, Wouter van Aert.
9: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
10: Jo, wat bedoel je?
9: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
11: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
12: Ik ben blind.
13: Hij zit er vast.
12: Ik ben blind.
13: Het licht is uitgevallen.
12: Oh, ik dacht even...
11: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
14: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Door de hitte schrapt de NMBS morgen en dinsdag sommige P-treinen of piekuurtreinen. Dat zijn treinen die tijdens de ochtend- en avondspits rijden. Overdag staan ze buiten, waardoor ze bij hoge temperaturen te warm worden om veilig te rijden. Bovendien zijn het vaak oudere treinen zonder airco. De NMBS raadt iedereen aan om zijn reis goed te plannen, de website of de app te checken en genoeg water mee te nemen voor in de trein. In Wilrijk in Antwerpen was er gisteravond rond 10 uur een schietpartij. Verschillende bewoners rond het Heldenplein hadden schoten gehoord. De politie ontdekte een kogelinslag in het raam van een woning. Het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt. In een buurgemeente van Milaan in Italië is een auto met 9 jongeren vanochtend in een kanaal beland. 3 jongeren kwamen daarbij om het leven. De 6 anderen werden met kneuzingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van 19 die het ongeval overleefde, zou onder invloed geweest zijn van alcohol. En bij een ongeval met verschillende voertuigen in het zuiden van Duitsland zijn 13 mensen gewond geraakt, van wie 11 ernstig. Bij de zwaargewonden zijn 8 kinderen van rond de 12 jaar, die met hun voetbalteam in een busje zaten. Ze werden met 2 helikopters overgebracht naar het ziekenhuis. In Zwitserland zijn de gesprekken aan de gang om tot een definitief akkoord te komen tussen de Verenigde Staten en Iran. Meer uitleg door Roel Pennemans.
18: Eerst zijn er aparte gesprekken met bemiddelaars gepland. Zo zag de Amerikaanse vicepresident Vance, de premier van Pakistan. Maar later staan er directe gesprekken op de agenda tussen de VS en Iran, samen met vertegenwoordigers van Qatar en Pakistan. Hoofdpunt is en blijft het Iraanse atoomprogramma. De Amerikanen willen niet dat Iran ooit een kernbom heeft. Maar ook de situatie in Libanon en de Straat van Hormuz staan op de agenda, want die zetten de gesprekken in Zwitserland onder extra druk.
17: Het weer zonnig en warm, tot 24 graden aan zee en tot 31 graden in het binnenland. Vanavond zijn er in het oosten van het land enkele onweerachtige buien mogelijk. Heel volgende week wordt het heet, met maximaal rond de 35 graden. De kans op onweer of buien lijkt dan wel beperkt. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: G.
19: Gelukkig was er maandag Lukaku.
20: Diepe bal richting Meunier. Hier is Lukaku. Hij zit erin.
19: Maar maken de Rode Duivels straks ook echt een vuist? België-Iran. Vanavond om 9 uur in Sportza op Radio 1. Radio 1.
21: Sportza.
19: Met David Naert.
0: Goedemiddag, België-Iran. Dat moet inderdaad het hoogtepunt worden van de dag en avond. We gaan dadelijk eens luisteren naar Thomas Meunier daarover.

0: We trappen dit uurtje sportzaal af met een blokje rode duivels. Jawel, al houden we het nu wel bij eentje in het enkelvoud. Want Gert Geens, Tess, onze collega, heeft in L.A. gisteren gesproken met Thomas Meunier.
1: Ja, Thomas Meunier is natuurlijk een van de meer ervaren spelers uit de selectie van Rudy Garcia. Zijn prestatie tegen Egypte kreeg niet overal lof, David. Maar hij heeft toen wel de assist gegeven die leidde tot de own goal van de Egyptenaren. Thomas Meunier hier in Uitstekend Nederlands bij Tess.
2: Thomas Meunier, het is de eerste keer dat we hier spreken op dit toernooi. We zullen beginnen met het stadion. Is dit het meest indrukwekkende dat je al gezien hebt in je carrière? Want je hebt al wel wat meegemaakt.
3: Ik heb al veel stadion gezien, maar ja, het is wel moderner dan wat we kunnen zien in Europa. Maar ja, ik ben echt in Europese gast die een beetje traditie houdt van. En voor mij niks is beter dan in Bernabeu, in Camp Nou en Old Trafford. Dat is voor mij in Wembley, je weet. Dat is echt dat is mythisch. En hier kunnen we zien, ja, alles is echt nieuw, moderner. Echt groot. Ja, dat lijkt een beetje op wat we kennen over Amerika. Ze maken alles giant. De rode auto, een beetje alles. En ja, het is wel leuk om iets anders te ontdekken.
2: Het nieuws van de dag is natuurlijk dat Jeremy Doku niet in de selectie zit. Hoe hard gaan jullie hem missen als hij niet op het veld staat uiteraard? Want we hadden gehoopt dat hij een beetje de ster van ons WK ging worden.
3: Ja, hij is nog niet de ster van de WK. Maar we kennen Jeremy. Hij is een ongelooflijke speler. We kunnen dat elke dag zien op training. Het seizoen dat hij heeft gespeeld bij City was ongelooflijk. Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Hè. Het is gewoon een groep. Het is niet alleen Jeremy of Jury of Romelu. We hebben veel spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
2: Hij heeft last van de luchtwegen. Is daar ook angst voor in de groep? Er wordt gezegd dat jullie gevraagd wordt om de airco uit te zetten bijvoorbeeld.
3: Nee, niet echt. Dat is echt een medische ding. Ik kan echt niet erover praten, maar ik denk niet dat een andere spelers probleem heeft met AC. Dus het is gewoon een ander subject.
2: Nu moet de coach gaan puzzelen hoe hij hem gaat vervangen. Het zou kunnen dat die Trossard verhuist naar links. Dan komt er op jouw flank iemand anders. Maakt het jou iets uit wat er gebeurt of het met je samenspeelt?
3: Nee, maakt niet uit. Eerlijk gezegd, ik vertrouw alle spelers die in de groep is. En we hebben nog vandaag op training gezien. Iedereen heeft veel enthousiasme. Veel positiviteit. Dat kan Leandro zijn, dat kan Dodi zijn, dat kan Alexis zijn. Eerlijk gezegd, iedereen is echt gemotiveerd om te spelen en om te winnen. Dus ik heb totaal vertrouwen in de spelers die rond mij zijn.
2: We hebben al gezien dat het niet zo makkelijk is eens je op een WK staat. Hè. Tegen Egypte was het een lastige wedstrijd. Waar moeten we voor oppassen tegen Iran?
3: Ik denk gewoon het begin van de match was problematisch voor mij tegen Egypte. Als we nu met veel meer... ik ga niet over motivatie spreken, maar veel meer... nog enthousiasme. We moeten overtuigd zijn dat we beter zijn van de tegenstander. En je ziet het op papier, maar we moeten ook tonen dat we beter zijn. En als we zoals Tunesië, zoals Kroatië kunnen beginnen, gaat dat voor mij alles veranderen.
2: Dankjewel Thomas, succes.

0: Different Class van Das Pop.
1: Radio 1.
2: Sportza.
0: We gaan naar Waver, waar de nationale hockeymannen net begonnen zijn aan een wedstrijd tegen Spanje. Dat is in de Hockey Pro League. En daar zijn die Belgische mannen goed op dreef. Dus reden te meer om het op de voet te volgen vandaag. Goedemiddag, Jelle.
3: Goedemiddag, David. Inderdaad, een heel goedemiddag vanuit de Belfius Hockey Arena. Die gloednieuwe hockeytempel die nog maar enkele maanden in gebruik is. En waar de Red Lions dadelijk... Ja, ze zijn er net aan begonnen, een minuutje ongeveer. Maar we gaan dus tegen Spanje spelen. De Lions in het rood, klassieke rode uitrusting. En de Spanjaarden in het wit. En de Lions zijn wel echt favoriet, want ze denderen door deze editie van de Pro League. Met 10 zegens in 11 wedstrijden. En ja, dan zitten ze echt wel in pole positie om die Pro League ook te gaan winnen. Eerste kans nu al voor de Spanjaarden. Goede redding van Vincent Van Asch. Een tweede poging voor Spanje. En ook een tweede keer is het het sluitstuk van de Red Lions die redding moet brengen. Dus Spanje toch net iets beter begonnen. De Lions aan de leiding van die Hockey Pro League. En de winnaar die steekt een ticketje op zak voor de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. Die openingsceremonie van die Spelen. Binnen 2 jaar trouwens in het stadion waar de Rode Duivel vanavond op zoek gaan naar die eerste WK-zege tegen Iran. De Lions op dit moment 7 punten voorsprong in de Pro League op eerste achtervolger Australië. En er zijn nog met deze erbij een 5-tal wedstrijden te spelen, waaronder wel ook 2 rechtstreekse duels met de Australiërs. Dus toch maar best een riante bonus hebben, behouden, vooraleer ze tegen die Australiërs gaan spelen. Er komen ook nog 2 duels aan tegen de Noorderburen, tegen Nederland. Dus niet dat het programma erg makkelijk is. En dan mogen ze blij zijn dat ze die bonus hebben. En dan is dat toch net iets comfortabeler spelen. In die eerste minuut was het balbezit voor de Lions. Maar nu worden ze toch een klein beetje achteruit geduwd. Eist Spanje de bal op. Maar het is niet zo dat het echt een geweldige storm is. Dat heeft ook misschien wel te maken met de bloedhete temperaturen hier in Waver. Daarnet tikte de thermometer in en rond het stadion toch zo'n 35 graden aan. En om dan te hockeyen, ja, dat is... niet al te makkelijk, niet al te best. Maar goed, we spelen hockey in kwarten en niet in helften. Dus een drankpauze lijkt me niet bepaald aan de orde. De Lions die speelden een onderling duel. Een kleine week geleden tegen de Spanjaarden al. Wonnen toen met 3-1. Dat was een gesloten wedstrijd. Dat mogen we misschien vandaag ook wel verwachten. Niet al te veel kansen daarin gezien. Uiteindelijk wel gewonnen met 3-1. Maar 3 van die 4 doelpunten die in die wedstrijd vielen. Ook dat van de Spanjaarden. Die werden gescoord op een strafcorner. Dat hoeft ook niet meteen te verbazen. Want met Tom Bon en ook met Alexander Hendricks, om er maar 2 te noemen, hebben we natuurlijk wel enkele specialisten in huis op die strafcorner. Maar voorlopig hebben we daarvan nog niets gezien. De Belgen hebben ook nog niet echt meteen iets gecreëerd. We zijn bijna 5 minuten aan het hockeyen in de Belfius Hockey Arena. Maar nog altijd 0-0.
2: Radio 1.
1: Sportza.

0: Fleetwood Mac en Little Lies. In Italië zijn de mannen in de MXGP begonnen aan hun eerste reeks. En hoe heeft Lucas Koenen het gedaan bij die start? Simon van Glabeke.
1: Hij heeft zijn start volledig gemist, Lucas Koenen. Hij belandde al snel op de 18e, 17e positie. Maar nu is hij in snel tempo posities aan het goedmaken. We zitten in de derde ronde en Lucas Koenen rijdt al rond op de 9e positie. Het is niet helemaal duidelijk wat er mis is gelopen bij de start. We hebben wel gezien dat de snelste van de kwalificaties gisteren, de Sloveen Tim Geiser, zelfs helemaal achterin was verzeild geraakt. Hij had nogthans de beste startpositie, Tim Geiser, de viervoudig wereldkampioen. Maar ondertussen heeft hij helemaal achterin moeten postvatten. Tim Geiser pas op de 32e plaats. Terwijl Lucas Koenen nu als 9e rondrijdt. Op dit moment schuift hij zelfs een positie op. Hij rijdt naar de 8e positie. Helemaal voorin Jeffrey Herlings, de dichtste belager in het klassement voor Lucas Koenen. De Nederlander die rijdt helemaal voorin voor de Fransman Renault. Het verschil in de WK-stand bedraagt 63 punten tussen Herlings en Koenen. 63 punten is nog een mooie voorsprong voor onze landgenoot. Maar Jeffrey Herlings is natuurlijk een man met heel veel ervaring. Tweevoudig wereldkampioen ook in de MXGP. En dit parcours is bijzonder verraderlijk. Ik zei het al bij Sascha Koenen. Hij was wat voorzichtig gestart. Wellicht omdat hij weet dat dit parcours heel wat risico's inhoudt. Er zijn gisteren heel wat stevige valpartijen geweest, onder meer onze landgenoot Brent van Donink, die ten val kwam bij een training en kan door een rugbreuk niet meer in actie komen in de MXGP. Van Donink die 16e staat in de WK-stand. Maar ook de Nederlander Kai de Wolf, de nummer 5 in de MXGP, die moet naar huis met een blessure, kon vandaag niet aantreden in deze eerste reeks van de MXGP. Terwijl Lucas Koenen wel weer op 8e positie rondrijdt. Hij is weer onder de mensen, zou je kunnen zeggen. Hij heeft nog ruim de tijd om op te schuiven. Want zo'n race in het motocross, die duurt 30 minuten plus enkele rondes. Terwijl we op dit moment bijna 8 minuten ver zijn. Dus zeker nog niet halfweg wedstrijd. En Lucas die kan nog dichterbij sluipen bij de leider in de wedstrijd. Dat is nog steeds de Nederlander Herlings, de grootste concurrent in de WK-stand. Lucas Koenen rijdt rond op de 8e positie.

0: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 1 live.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Go Yellow!
4: Knaldi! Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
5: Radio 1. Live.

0: your skin? Do your hair in the car? If nothing lost forever, babe, then can we make a start?
1: Tot de laatste noot. Helemaal. Rubber Band Man van Mumford & Sons en Hozier. Gert, zullen we nog eens naar de Verenigde Staten gaan? Niet graag. Voor het WK voetbal, maar er is daar ook de US Open Golf. Een van de major toernooien. En daarvoor moeten we op Long Island zijn. Dat is niet zo ver van New York City.
2: Ja.
1: En de strijd om de eindzege na 3 van de 4 dagen lijkt toch al in een beslissende plooi te liggen.
2: Het zou wel eens kunnen, inderdaad. Want Wyndham Clark is op de 3e dag nog verder uitgelopen op zijn concurrenten. Hij begint aan de slotronde met 6 slagen voorsprong op zijn eerste achtervolgers. Nadat hij ook een baanrecord wist te vestigen. En daarop de Shinnecock Hills Golf Club doet er ook 1 landgenoot mee, David. Adrien Dumont de Chassard. Maar de 3e dag is geen succes geweest voor hem. Hij is weggezakt naar een gedeelde 62e plaats. De slotdag is dus in aantocht. Nog even geduld en Wyndham Clark kan opnieuw triomferen 3 jaar na zijn eerste eindzege.
1: Oké, dat gaan we dan zien wat er allemaal gebeurt nog op de laatste dag. Zometeen naar het hockey weer. Eerst nog even Anouk.

0: Anouk en Dominique, we keren terug naar het hockey. België tegen Spanje in de Pro League. Tweede kwart is al begonnen en Jelle de Biet is wachten op een eerste treffer.
1: Ja, dat eerste kwart, daar kunnen we kort over zijn. Daar viel weinig in te blijven. Echt een schoolvoorbeeld van een studieronde. De Red Lions die hebben zelfs nog geen echte kans gecreëerd. Wel een keer een mooie aanval over de linkerkant, maar een poging die volgde daar niet uit. En dan was er ook nog wel een steal van Thomas Kroos op de helft van de Spanjaarden. En dan kon het in een snelle omschakeling misschien wat opleveren. Maar ook die aanval stierf een snelle dood. En dus is een logische 0-0. De voorlopige tussenstand. Nu kijken we even naar een Spaanse aanval. De Lions hebben in het tweede deel van het eerste kwart wel het initiatief weer genomen. En hadden het meeste balbezit. Maar deden daar dus niet al te veel mee. Ook nog geen enkele strafcorner gezien. En aan de andere kant hebben we een Spanje dat vooral heel erg veel lange ballen speelt. En als ze dan wat kunnen opschuiven, een bal richting de cirkel poeiert in de hoop dat daar wat uitvalt is. Voorlopig ook weinig ideeën. Er zitten weinig ideeën achter bij de Spanjaarden. Dan is het met iets meer overleg bij de Red Lions. Nu makkelijk de bal weggegeven door Spanje. Victor Wenger op het middenveld gaat naar de rechterkant. En hier zit dan misschien wel wat in. Een snelle poging kon er komen van Romain Duvecot. Maar hij maait naast de bal. Stond quasi moedersiel alleen. Het was echt wel een prima tegenaanval. En hij wou hem meteen overnemen, pasje van Hendricks, maar raakte de bal dan verkeerd. En zo was die kans alweer gaan vliegen. Maar dit was de grootste mogelijkheid die we voorlopig hebben gezien in die eerste 18 minuten bij de Red Lions. Er wordt even wat gewisseld, wat rotatie bij de Belgen. Terwijl er ook een probleem is met de scheidsrechter, die even een zendertje opnieuw moet gaan hangen. Even wat technische problemen dus voor de scheidsrechter. En de tegenstander, de Spanjaarden, toch doorheen de jaren, de voorbije jaren, een beetje het zwarte beest geworden van de Lions. Ook al winnen ze de meeste wedstrijden wel in de Pro League. Maar op grote toernooi, op het EK vorig jaar bijvoorbeeld, hielden de Spanjaarden de Lions uit de halve finale. En op de vorige zomerspelen in Parijs waren het opnieuw de Spanjaarden die ervoor zorgden dat er geen medaille in zat voor de Belgen nadat ze in Tokio natuurlijk dat goud wisten te pakken. En dus even oponthoud, omdat er problemen zijn met de scheidsrechter. We hebben net een eerste echte kans gezien voor de Belgen, maar voorlopig nog altijd geen doelpunten en dus 0-0.
0: Sportza. Het motocrossen er dan weer bij nemen. Eerste reeks in de MXGP in Italië. Lucas Koenen miste zijn start compleet, maar waar rijdt hij nu ergens rond? Simon van Glabeke.
2: Hij rijdt al rond op de derde positie. Toch wel indrukwekkend wat Lucas Koenen hier aan het klaarspelen is. Een heel straffe inhaalrace van de 18e positie in de beginfase. Heel snel de concurrentie gepasseerd. En op dit moment de snelste ronde voor Lucas Koenen. In derde stelling komt dichterbij de Fransman Renault. En zijn Nederlandse concurrent Herlings nog steeds aan de leiding. Herlings de dichtste belager in de WK-stand. Herlings die heeft een achterstand van 63 punten, terwijl er op deze wedstrijd verdeeld over de twee manches maximaal 50 punten te verdienen zijn. Dus een mooie voorsprong voor Lucas Koenen. En hij is het puntengewin van Herlings toch wat aan het beletten, want hij komt dichter en dichterbij de Bullet, zoals Herlings de Nederlander wordt genoemd. In de tweede reeks in Letland, de vorige manche, is Herlings uitgevallen door mechanische problemen. Heeft daar heel wat punten verloren. Terwijl Lucas Koenen daar net als broer Sascha op het hoogste schavotje stond op de laatste grote prijs in Letland. En na die fantastische dubbelslag van de broertjes Koenen hebben ze vorig weekend hun topvorm meer dan bevestigd bij een uitstap naar de VS, naar Thunder Valley in Colorado, waar ze hun debuut maakten in het prestigieuze Amerikaanse circuit. Daar maakte ze meteen indruk. Sascha eindigde als vierde in de 250cc-klasse, won de tweede reeks ook. En in de koningsklasse legde Lucas zelfs beslag op de tweede plaats. De Amerikaanse commentatoren en volgers die stonden met open mond te kijken naar wat de broertjes Koenen, nog steeds maar 19 jaar, aan het toveren waren uit hun motocross. En Lucas Koenen die is hier steeds dichter aan het komen bij Herlings. Het verschil bedraagt nog 5 seconden. We hebben nog zo'n 12 minuten te racen. heb ik zelf even uitgerekend, want nog 11 rondes en daarna nog enkele afsluitende rondes om de winnaar te bepalen. Maar het ziet er dus beter en beter uit voor Lucas Koenen na die moeilijke start. We hebben de beelden nog eens gezien van wat er daar bij die start is gebeurd. Tim Geiser, die in pole positie lag, die viel volledig stil. En dan heeft Lucas het verkeerde spoor gekozen. Het was niet helemaal duidelijk of er technisch, mechanisch iets aan de hand was. Het kan natuurlijk gebeuren op dit zware parcours. Want in het kamp van het team van de broertjes Koenen, Red Bull KTM Factory Racing, hoorde ik gisteren nog dat ze op dit parcours eigenlijk meer te verliezen dan te winnen hebben, de broertjes Koenen. Omdat de rotsachtige ondergrond zorgt voor heel wat problemen, heel wat valpartijen, heel wat pech. Ik zei het al, een enkele rijders zijn gisteren ook uitgevallen, kunnen vandaag niet starten door zware valpartijen. En misschien liep het daar wel mis, was er wel iets technisch of aan de sporen verkeerd, waardoor Lucas Koenen zijn start heeft gemist. Maar nu dus in derde positie, nog 2 man te gaan en dan heeft hij de leidersplaats te pakken. Benieuwd of hij Herlings nog kan bijhalen, de leider in deze eerste reeks in de MXGP. Nog zo'n 10 minuten te racen hier in Montevarchi.

0: Border Song van Elton John. Slotrit vandaag in de Baloise Belgium Tour, de Ronde van België in het wielrennen. Nog niet veel te melden uit de koers zelf, maar we gaan toch al een eerste keer naar Hermien van Beveren aan de finish in Hoeilaart. En ze is daar niet alleen.
1: Sven Nys, ook in Hoeilaart, want zometeen co-commentator bij de tv-uitzending. Ik wil het met jou even hebben. Ja, eerst over die slotrit natuurlijk. Hè. Heel spannend ook voor de eindzege. Zo ziet het er toch uit. Wat verwacht jij? Wie verwacht jij?
2: Maar ik denk dat het een heel open spel kan zijn vandaag. Met sprinters die deze ronde kunnen winnen, maar ook jongens die zo net die sprint willen ontlopen. Op een toch wel lastiger parcours, die laatste dag hier in Hoeilaart. Het is wel geaccidenteerd. De Smijsberg zit daar ook in, die kent iedereen. Uiteraard nog wel redelijk ver van de finish, maar het is hier in Hoeilaart en omstreken nooit vlak. Dus als de renners echt willen koersen, dan zou het wel eens kunnen dat er een massasprint wordt ontlopen.
1: Het lijkt een beetje op het parcours van eergisteren van in Durbuy. Al is het hier misschien iets minder lastig en dus misschien nog iets meer geschikt voor Jasper Philipsen.
2: Ja, Durbuy is uiteraard aankomst zeer steil bergop. Daar was het open koers. Ik veronderstel, omdat het voor het klassement is, dat het vandaag ook zo zal zijn. Maar mogelijk komt het dan toch uiteindelijk nog allemaal samen en krijgen we hier nog een sprint met een selecte groep. Het is warm. Het is al de vijfde dag zeer warm. Het zal ook wel in de kleren kruipen van de renners. En ik ben benieuwd. Er zijn hier echt nog 10, 15 renners die op een redelijke korte afstand van de leider staan. Dus dat zorgt er wel voor dat we vandaag, denk ik, een boeiende wedstrijd gaan krijgen.
1: Als we dan ook al even kijken naar volgende week, want het zijn waarschijnlijk dezelfde namen voor het BK in Brasschaat. Merlier en Philipsen, staan zij ook bovenaan jouw lijst?
2: Zeker, en nu Wout van Aert waarschijnlijk ook niet aan de start zal komen, daar gaan we toch zeker van uit. Zijn dat de twee heel belangrijke namen? Er zijn altijd outsiders, maar het heeft ook te maken met de grootte van de ploeg die aan de start komt. Met een Belgisch kampioenschap is dat altijd anders dan bij andere wedstrijden waar iedereen hetzelfde aantal renners heeft. Hier zijn er ploegen met 15, 20 renners die in steun van één renner kunnen gaan functioneren. Maar het is niet altijd zo dat we traditioneel heel simpel naar zo'n massasprint gaan toewerken. Want een Belgisch kampioenschap is altijd iets speciaals. Ook dat zal weer een warme dag worden. Mm-hmm. Denk aan Antwerpen zoveel jaar geleden. Oké, dat was Oliver Naassen. Het was wel een sprint, maar dat waren echt geen 50 renners niet meer. Dus de hardheid van die koers, de lengte van die koers, zorgt er toch voor dat uiteindelijk de beste renner gaat winnen.
1: Tot slot, als we ook nog even Zwitserland er kort bij nemen. Want ja, gisteren, Mathieu van der Poel. Kan hij nog verrassen? Dat is misschien de vraag. Maar het was toch straf hè, wat hij deed in die tijdrit?
2: Ja, hij heeft in alle stilte eigenlijk heel hard gewerkt. In vooral het goed functioneren in die positie. Want ja, dat Mathieu van der Poel hard kan rijden, dat weet iedereen. Maar als je op een tijdrit dat wil doen, dan moet je daar ook echt uren en uren mee bezig zijn. In die houding. En dat heeft hij blijkbaar ook echt wel gedaan. En dat rendeerde. Het is op zich is het zonde. Hè. Het is minder dan een halve seconde. Maar goed, het is ook niet van de minste die het volle pond heeft gegeven. Het was een mooie wedstrijd. Het was een spektakel. En het toont nogmaals dat ook Mathieu van der Poel in vorm is en klaar is om richting de Ronde van Frankrijk te werken.
1: Laatste vraag. Hoe gaat het met Thibaut in Zwitserland?
2: Die is de puzzel echt nog aan het leggen. Hè. Het zijn de eerste competitiekilometers dit seizoen. Dat is zeer laat. Maar allemaal tegen renners die in hoogvorm zijn en naar de Tour toewerken. In zeer warme omstandigheden. Dus Gippingen, de eerste wedstrijd was goed. Daar vecht
1: vierde,
2: bijna voor de overwinning. Mm-hmm. Wordt daar vierde. Maar in Zwitserland, 10 graden, 15 graden warmer, heeft hij er toch wel wat last van. En kwam hij zichzelf wel wat tegen. Dus ik denk dat het herstel en het eerste keer terug in een rondje komen even moet inzinken. En eens dat achter de rug is, een goede week herstel, hoop ik hem echt wel te zien meespelen. Ook op een heel hoog niveau op het Belgisch kampioenschap.
1: Dat is iets om naar uit te kijken. Maar eerst die slotrit hier. Dankjewel, Sven Nys.
2: Graag gedaan. Sportza.

0: De Trapper Trap, Sweet Disposition. We zitten aan de rust, denk ik, in het hockey België-Spanje bij Jelle.
1: Ja, inderdaad. We zijn net gaan rusten. De laatste buzzer van de eerste helft heeft weer klonken. En nog altijd geen doelpunten gezien. 0-0. Maar de Lions in dat tweede kwart toch echt wel veel meer op de deur komen bonken. Er was een strafcorner van Tom Balm, waarmee hij een eerste grote kans wist te versieren. Maar doelman Calzado van Spanje die bracht daar wel goed op redding. En dan was er ook nog een tegenaanval. Ze waren een keer van de Lions op een van de weinig momenten dat de Spanjaarden met heel erg veel volk op de helft van de Belgen waren. Maar één lange bal richting Stokbroek zorgde voor heel wat averij in de Spaanse defensie. Hij gaf hem opzij tot bij Duvekot, maar die wist hem niet te kadreren. En zo was er geen nieuwe redding nodig voor Calzado. En hebben we dus ook geen doelpunten gezien, maar wel een wat dominanter België in dat tweede kwart dan in het eerste kwart. De Spanjaarden sinds die openingsfase waarin Van Nasje 2 maal redding moest brengen niet echt meer iets gecreëerd. De Belgen dus wel in dat tweede kwart. En de Belgen hebben ook wat positief nieuws gekregen van op andere velden. Want Australië moest vandaag ook spelen. De dichtste concurrent die op 7 punten staat in de Hockey Pro League. Zij speelden tegen Engeland en zij hebben verloren. Die wedstrijd is al ten einde. En Engeland heeft die met 3-1 naar zich toe getrokken. En dat is dus heel erg goed nieuws voor de Lions. Want zelfs moesten ze hier niet winnen, dan is er dus status quo met de Australiërs. En als ze hier een zege pakken, ja, dan begint het er echt wel fantastisch uit te zien. Met het oog op die eindwinst in de Hockey Pro League. En met het bijhorende ticket voor de zomerspelen van LA. Maar nu dus rusten geblazen hier in de Belfius Hockey Arena in Waver met 0-0.
0: En er wordt gefinished zo stilaan in de motocross grote prijs van Italië. Simon.
2: Ja, het is hier nu ook rustig geblazen voor Lucas Koenen. Een derde plaats in de eerste reeks voor Koenen na een onwaarschijnlijke inhaalrace, zou ik bijna durven te zeggen. Want in 18e positie in de beginfase pas doorgekomen, heel snel zijn tegenstanders opgerold tot hij op de derde positie terecht kwam. Kwam ronde na ronde dichterbij, liep een seconde, anderhalf seconde in op zijn concurrenten. Verrijd, de snelste tussentijd ook, de snelste rondetijd. Maar de Fransman Renault en de winnaar Herlings, de Nederlander, die bleven hem nog net voor. Wat wil zeggen dat de Nederlander Herlings in de WK-stand 5 punten dichterbij komt op 58 punten van WK-leider Lucas Koenen, die dan toch wel de schade heeft kunnen beperken hier in Montevarchi, in Toscane, midden Italië, slopende temperaturen. Het is echt wel blij, denk ik. Ze zijn echt wel blij dat het nu even tijd is voor wat rust. Na 20 jaar is dit circuit weer opgenomen in het WK-programma. Er is veel te doen over het parcours dat te zwaar zou zijn, zeker met de rotsen, de rotsachtige ondergrond op dit parcours. Maar ook de temperaturen, die zijn heel stevig, 35, 36 graden. Je zag de rijders flink zweten voor hun wedstrijd. En nu zullen ze de rust ook wel kunnen gebruiken. Broer Sascha, die werd tweede in de eerste reeks. Lucas, die werd dus derde. Zij mogen straks weer op hun motor kruipen, want om 10 over 4 de tweede reeks in de MX2 en een uurtje later de tweede reeks in de MXGP. En dan gaan we de eindstand bepalen in deze 9e manche in het motocross seizoen. We zijn halverwege het seizoen en het ziet er nog steeds goed uit voor Lucas Koenen en Sascha Koenen na respectievelijk tweede en derde plaats in de eerste reeks.
0: Slotrit vandaag niet alleen in de Ronde van België, maar ook in de Ronde van Zwitserland. En dat is best nog een pittige etappe ook. Goedemiddag Bert Pichon.
3: Goedemiddag
0: Wat
3: David.
0: Wat valt er al te melden?
3: Wel, misschien eventjes zeggen, we zijn inderdaad bezig aan de slotrit. Het is pas de 5e etappe, maar het is toch al de slotrit. En dat heeft ermee te maken dat deze rittenkoers sinds dit jaar is ingekort van 5 dagen. Vroeger was dat 8 dagen, veel langer. Maar ze ondervonden dat het dan moeilijker was om echt grote namen aan te trekken. Want de Ronde van Zwitserland, traditiegetrouw toch, aanloop naar de Ronde van Frankrijk. En de renners tegenwoordig, ja, die doen graag een lange hoogtestage. Dan doen ze graag een wedstrijd als voorbereiding. En dan toch nog eventjes een hoogteprikkel opzoeken die wat korter is. Om dan aan de Tour te beginnen. En dat was moeilijk met die Ronde van Zwitserland. En dus ja, moeilijk om de grote namen aan de start te krijgen. En dat is nu wel gelukt. Tadej Pogacar, die stevig aan de leiding staat. En Mathieu van der Poel zijn toch wel twee grote namen die deelnemen. Gisteren zagen we nog een beklijvend duel uitvechten in de individuele tijdrit. Pogacar, die uiteindelijk won met 400ste voor Van der Poel. We hebben wellicht de beelden gezien allemaal op tv. De ontgoochelende Mathieu van der Poel. Ja, het waren toch wel schitterende beelden. Hij had zijn eerste individuele tijdrit uit zijn carrière kunnen winnen. Maar dus net niet. Want Pogacar, die rijdt hier heel autoritair rond. Hij begon er al aan in rit 1. Meteen een aanval op een klimmetje. 70 kilometer in de aanval. En daar zette hij de concurrentie al meteen op een stevige achterstand. Richard Carapaz, toch niet de minste. Die werd toen tweede op 2 minuten 14. Ilan van Wilder, onze landgenoot, die was vierde op 4 minuten en 2. En dan nog even de andere ritten overlopen. Misschien rit 2. Een aanvallersrit met Romain Grégoire die daar won. Emile Verstringen, onze landgenoot, die was er zevende. Dan de derde rit. Een ploegmaat van Pogacar, Jonathan Narváez. We herinneren hem nog uit de Giro, waar hij drie ritten won. Heel indrukwekkend sterk rondreed. Maar dan toch opgaf. Maar hij is dus duidelijk al terug goed op dreef. En dan rit 4, de tijdrit, daar hadden we het dan al over. En dus de stand voor deze slotrit. Tadej Pogacar aan de leiding voor Richard Carapaz. Tweede op 4.22. Matthias Fácek van Little Trek. Jong talent op 4.27. Ilan van Wilder, die is eerste Belg, die is zevende op 5,5 minuut. Je hoort het al, de verschillen die zijn bijzonder groot. Pogacar, die gaat gewoon deze ronde van Zwitserland winnen. Die gaat door op zijn elan dat hij al het hele seizoen aanhoudt. De slotrit dan vandaag. Ja, het is, zoals je al zei, een bijzonder zware bergrit nog. Met drie keer de beklimming van de Col de la Croix. Een klim van 19 kilometer, gemiddeld 9%. 4000 hoogtemeters in totaal. Ja, we zitten in de Alpen, in de buurt van Villars-sur-Ollon. De rit is 150 kilometer lang. Villars-sur-Ollon is in de buurt van Aigle-les-Bains. Aigle, het hoofdkwartier van de UCI. En dan, voor een stand van zaken. De eerste beklimming hebben ze al achter de rug. En daar is een landgenoot als eerste boven gekomen, Louis Vervaeken. Die heeft daar extra punten genomen, want die is leider in het bergklassement. En loopt zo nog wat uit op Tadej Pogacar. Dat is toch wel knap daar van Louis Vervaeken. Er rijdt een groep van 11 man vooruit. Met naast Vervaeken de bekendste namen Mauro Schmidt, Lenny Martinez, Bauke Mollema en Afonso Eulalio, die we ook nog kennen uit de Giro.
0: Bert, ik ga je even moeten onderbreken. We gaan er even uit voor reclame en nieuws. Tot zo.
4: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1. De zee geeft en neemt. De zee verbindt. Verhalen spoelen aan. Ik raak er niet boven, jongens. Als de zee nu zelf eens zou kunnen praten of ons een boodschap zou kunnen sturen in een fles, wat zou die dan zijn?
5: Message in a Bottle, Theater aan Zee. Van 29 juli tot 8 augustus in Oostende. Info en tickets, theateraanzee.be. Samen met De Standaard, KNAK en Radio 1.
6: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
7: Feeststemming op die nieuwe tribune.
6: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
8: En er wordt met van alles gegooid.
6: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
8: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
6: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
9: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
6: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.
10: Koffer gestolen in Kreta?
11: Oh nee.
10: Vakantiepret wordt vakantiepech.
12: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
14: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
15: Bon, de Nico komt niet.
14: Zij die het vergeten.
15: Els, waar zeg jij?
14: En zij die vergeten te annuleren.
15: Zeg iemand een dom gehoord?
14: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
15: Ah, zalig.
14: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
16: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
17: Code yellow!
18: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
19: Oei, nog maar tot 21 juni?
18: Yep, info op telenet.be.
20: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
21: Op de metro, tram en bus is je bankkaartetiket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
22: Hou je van verhalen over muziek?
23: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
22: Of luister je gewoon liever naar pop? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
24: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1+1 gratis? Hoho, dat is lekker scoren!
25: Dat is de ja van Jumbo. Breaking
26: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
27: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
28: VRT Radio 1.
29: Alles begint bij luisteren.
30: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De meerderheid van de leden van Les Engagés, de Franstalige centrumpartij die mee in de federale regering zit, wil abortus toelaten tot 18 weken zwangerschap. Dat heeft vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés gezegd in De Zevende Dag. Les Engagés is historisch gezien een zusterpartij van CD&V die abortus maar wil toelaten tot 14 weken. Les Engagés staat anders in dit debat, zegt Maxime Prévot.
31: Volgens onze statuten heeft elke Kamerlid het recht om zijn eigen positie te kunnen hebben. En voor alle ethische dossiers, het is zeker de vrijheid om te stemmen. De meerderheid van onze fractie zou graag naar 18 weken gaan. Natuurlijk moeten wij samen een compromis te kunnen bereiken binnen de regering.
30: Prévot zei ook nog dat de wetten over abortus, euthanasie bij dementie en draagmoederschap wel degelijk moeten veranderen tegen het einde van dit jaar, zoals de regering gisteren beslist heeft. Alles laten zoals het nu is, kan niet de bedoeling zijn. Door de hitte schrapt de NMBS morgen en dinsdag sommige P-treinen of piekuurtreinen. Dat zijn de treinen die tijdens de ochtend- en avondspits rijden. Overdag staan ze buiten, waardoor ze bij hoge temperaturen te warm worden om veilig te rijden. En bovendien is er vaak geen airco in die treinen, omdat het oudere modellen zijn. De NMBS raadt iedereen aan om zijn reis goed te plannen, de website of de app te checken en genoeg water mee te nemen voor in de trein. En in Frankrijk blijven morgen 845 scholen dicht, vooral in departementen waar code rood geldt door de hittegolf. In 1800 andere scholen is het lessenrooster aangepast, zodat de leerlingen na de middag naar huis kunnen. In heel het land zijn 250.000 brandweermannen gemobiliseerd om te kunnen uitrukken bij natuurbranden en om kwetsbare mensen te helpen. In de Amerikaanse stad Los Angeles, waar de Rode Duivels vanavond op het WK voetbal spelen tegen Iran, is de noodtoestand afgekondigd. In de wijk Boyle Heights woedt al enkele dagen een brand in een opslagplaats waarbij veel rook vrijkomt. De geur van de rook is in een groot deel van de stad te ruiken en door de noodtoestand af te kondigen kan het stadsbestuur van LA meer middelen vrijmaken om de brand te bestrijden. Het weer. Zonnig en warm, tot 24 graden aan zee en rond 31 graden in het binnenland. Vanavond zijn er in het oosten van het land enkele onweerachtige buien mogelijk. Heel volgende week wordt het heet met maxima rond de 35 graden. De kans op onweer of buien lijkt dan wel beperkt. Meer op vrtnieuws.be.
28: Radio 1.
0: Sportza.
28: Met David Naert.
1: Goedemiddag, het komende uur gaan we koersen in Zwitserland, ook bij ons in België. En er is hockey, derde kwart in die Pro League wedstrijd tussen de Belgen en Spanje. En er is nieuws, hopelijk is het ook goed nieuws, Jelle de Bie.
2: Ja, dat is het. Wel degelijk 1-0 voor de Red Lions. Een doelpunt van Stokbroeks. Heel mooi goal van Thibaut Stokbroeks. Lage knal in de rechter benedenhoek. Calzado had daar echt geen antwoord op. Een heel mooi en een verdiend doelpunt ook wel voor de Lions. Want in dat derde kwart kwamen ze echt wel al enkele keren gevaarlijk opzetten. Met Onana die hem nog naast trapte. En Bon die ook al op Calzado stuitte. Die doelman van Spanje heeft nu toch al wel een aantal reddingen verricht. Maar op die poging, op dat schot van Stokbroeks, ja, had hij toch geen verhaal. En zo de verdiende voorsprong voor de Belger was ook één momentje voor de Spanjaarden. Een tegenaanval nadat er op de middenstrook nogal makkelijk balverlies werd geleden door de Lions. Maar uiteindelijk Arthur van Doren die met uitstekend defensief werk uitpakte en zo de tegenaanval ontmantelde. Spanje komt even opzetten in de cirkel van de Belgen, maar dat was van korte duur, want makkelijk weer de bal weggegeven. En Biekes die de Belgen weer balbezit schonk. En ja, ze zitten nu echt wel in de zetel, zeker door die nederlaag van Australië. Als ze het hier dan nog over de streep gaan trekken, hebben ze een bonus van 10 punten met nog 4 wedstrijden te gaan in de Hockey Pro League. Die Hockey Pro League die loopt volgende week zondag af. Dus ja, dan ziet het er echt wel heel erg goed uit. En dus de Lions 1-0 voor. We zijn ondertussen 6 minuten ver, iets meer in dat derde kwart.

0: Dat wel Céla Sou niet alleen, maar wel met De Galant en Move-In. We gaan eens naar Hoeilaart, naar Hermien van Beveren, die aandachtig zit te kijken naar de slotetappe van de Baloise Belgium Tour. Dag Hermien.
1: Dag David, klopt hè, in Hoeilaart die slotrit. De finish is hier na 183 kilometer en daar staat ja, natuurlijk ritwinst op het spel, maar zeker ook de eindzege van die Baloise Belgium Tour, want je hoorde het misschien bij Sven Nys, die staat zeker nog op het spel. De leiderstrui, die is wel in handen of om de schouders van Alex Aramburu, de Spanjaard, die won in Dourbuis, maar zijn voorsprong is heel klein, 2 seconden maar, op Jasper Philipsen op 2 en dan Jenno Bergmoes op 3. Hij staat ook op 2 seconden. En de volledige top 10 die staat trouwens binnen de 10 seconden. Dus nog heel spannend ook voor die eindzege. Het zou zeker kunnen dat de ritwinnaar meteen ook die eindzege meegraait in Hoeilaart. We zullen het straks zien. En straks, dat is wel nog over een uur of twee. Want nog 88 kilometer te gaan op dit moment. En we hebben een vluchtersgroep van 7 renners. Geen hele grote namen. Daarbij de bekendste is waarschijnlijk Alexis Brunel, de Fransman van Total Energie. Hij won vorig jaar de GP Montserrat. En zij passeren zo meteen een eerste keer de finish in Hoeilaart. Dat betekent inderdaad dat er lokale rondjes zijn. Nog 2 in totaal. 2 van elk zo'n 43 kilometer. Dus een best ja, lastige lokale rondjes. Want 7 hellingen, 7 knikjes. Het zijn best korte beklimmingen. Maar best stijl ook wel die je... Ja, moeten de renners nog overwinnen op dat lokale circuit in en rond Hoeilaart, de druivenstreken. Dus die 7 renners hebben nog een voorsprong van een halve minuut. Die is stevig geslonken, want het was bijna 3 minuten. Maar intussen dus nog een halve minuut daarvan over op het peloton dat er hier op dit moment ook aankomt in die slotkilometer in Hoeilaart. Een peloton met daarbij dus nog de favorieten, met dus zeker te noemen Jasper Philipsen, want voor hem zeker ook nog die eindzege op het spel, maar dus ook Jenno Bergmoes en vergeet zeker ook niet Quinten Hermans, heeft ook zijn zinnen gezet op de eindzege in die Baloise Belgium Tour en hij volgt als 4e op 3 seconden. Voilà, het peloton, zo hebben we ze ook een keertje gezien, al een eerste keer, dat vol worden er dus nog 2 keer en over zo'n 2 uur, dus rond de klok van 5 uur, weten we wie hier de rit wint en wie de eindwinnaar wordt van de Baloise Belgium Tour.
0: Dankjewel Hermien en tot later. In Nederland, in Hengelo, wordt op een redelijk hoog niveau aan atletiek gedaan vanmiddag met de traditionele FBK Games. En zoals wel vaker zijn er ook een boel Belgen aan de slag. En u kan u al een Belgische overwinning meegeven voor Michael Obasui, de snelste op de 110 meter hoorde. 13.30, dat is 800ste boven zijn snelste seizoenstijd. Obasui, ook een van de 3 Belgen die zich al geplaatst heeft voor het EK.

0: Stay the Night van Ghosts. Op de binnenring rond Brussel is het een kwartier file rijden tussen Stroombeek en Grimbergen. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Het is eigenlijk het enige probleem op de wegen. Elders zijn er alleen kleine vertragingen.
1: Radio 1. Sportza.

0: Hertebrekers op weg naar het zuiden. Wij gaan het zover niet zoeken. Blaver is ook al ver genoeg voor het hockey. België tegen Spanje en best wel wat te melden plots, Jelle.
1: Ja, we hebben twee doelpunten gezien. Eentje aan elke kant sinds onze laatste interventie. En dus staat het 2-1. Beide doelpunten gescoord op een strafcorner. Eerst werd het 2-0 via Alexander Hendricks. Hij is daarmee nu gedeeld topschutter van de Belgen in deze Pro League met 12 stuks. Net als Tom Bon. En dus 2-0, maar niet veel later. Meteen het antwoord voor de Spanjaarden met Klappes. Ook hij op een strafcorner. En zo is er dus opnieuw wat spanning. Want bij die 2-0 leek het misschien wel al gespeeld. Leek het kalf verdronken te zijn voor de Spanjaarden en leek de zege op zak te zijn voor de Red Lions. Maar ja, door die snelle aansluitingstreffer is er nu wel gewoon weer terug spanning in de wedstrijd. Want hier zijn de Spanjaarden al opnieuw. En IJzo naast stond het gewoon op een minuutje tijd 2-2. Een grote kans voor Jordi Bonastre, die daar helemaal alleen voor Van As opdook, maar de bal niet onder controle krijgt en dus niet heel goed wist af te werken. Nog 1 minuut en 30 seconden op de klok in dat derde kwart. Met Lines die er goed tussenuit komen, want er was veel Spaanse druk. En dan lopen ze zich uiteindelijk toch vast en is er nu opnieuw Spanje met de aanval, maar dan te slordig. En dan is er de stofzuiger Victor Wenier die dat uitstekend doet en zo wat ademruimte verschaft aan de Lions in een wat moeilijker moment in de partij. Even leek het een makkelijk slot te gaan worden voor de Lions, maar door die snelle tegentreffer is dat toch wat anders gebleken en zit er opnieuw wat meer schwung in het Spaanse team. Een bepaalde vorm van ritme en tempo waar we lang op hebben moeten wachten bij de Spanjaarden. Want zij leken een mak lammetje in het stadion hier in Waver. Nu zijn ze er al opnieuw. Een nieuwe Spaanse aanval dus. Kan er ook een echte kans van komen. Goed verdedigd achterin. En zo tikken de seconden weg in het voordeel van de Lions. Snakken zij nu echt wel naar het eind van dat derde kwart. Nog 30 om precies te zijn. En dan gaan ze naar alle waarschijnlijkheid wel met een voorsprong dat laatste kwart ingaan. Want ze hebben nu de bal op de eigen speelhelft kunnen wat rondtikken. Kunnen zich richting die laatste zoomer werken. En zo met een voorsprong dat laatste en allesbeslissende kwart ingaan. Want het ligt dus nog echt helemaal open. En de Spanjaarden die hadden misschien gehoopt meteen ook die tweede treffer te maken en helemaal mee in die wedstrijd opnieuw te zitten, op gelijke stand te komen. Maar dat is niet gebeurd in die slotfase van het derde kwart. Wel gemiddeld tot 2-1, maar de buzzer heeft nu net weer klonken. En dus nog altijd de voorsprong voor de Lions, maar het is wel absoluut nog een wedstrijd hier in de Belgisch Hockey Arena. 2-1 voor de Belgen.

0: The Doobie Brothers and What a Fool Believes. In het wielrennen is er vandaag niet alleen de Balvase Belgium Tour en de Ronde van Zwitserland, maar ook in de Ronde van Slovenië is er vandaag gekoerst met Gert een overwinning voor een bekende naam.
1: Florian Lipovic, ploegmaat van Remco Evenepoel bij Red Bull Boren. Hans Grohe heeft de puntjes op de i gezet daar. Heeft in Novo Mesto ook nog solo de slotrit gewonnen, waardoor hij zijn eindzege nog eens kracht bijgezet heeft. Lipovic zat aan de finish 24 seconden voorsprong op een andere renner van Red Bull. Dat was Lawrence Pitty. En over 2 weken zien we Florian Lipovic terug in de Tour samen met Remco Evenepoel. Lipovic werd vorig jaar 3e in de Ronde van Frankrijk, David.
0: En nog meer koers, want jij weet ook wie de Ronde van Catalonië heeft gewonnen. En dan zitten we bij de vrouwen.
1: Ja, dat is de Spaanse Paula Blasi geworden. En dit seizoen kennen we haar maar al te goed. Of hebben we haar maar al te goed leren zeker kennen. Want ze won ook al de Vuelta en de Amstel Gold Race. De laatste rit, en dat is zeker ook het vermelden waard, werd gewonnen door Marianne Vos. Voor haar is het de eerste zege van het seizoen. De eerste ook sinds het overlijden van haar vader eerder dit jaar. Dus moet waarschijnlijk wel een zege met een grote symboliek geweest zijn vandaag. Bovendien liep Vos eerder ook nog in de Vuelta nog eens een sleutelbeenbreuk op. Dus toch al heel wat tegenslagen in 2026. Nu wel dus die eerste overwinning. En de eindwinnares Paula Blasi die zal ook deelnemen aan de Tour de France Femme begin augustus. Dat heeft ze gezegd na haar eindzege vandaag. Dus ook dat wordt iets om naar uit te kijken. En om helemaal af te ronden, de finish lag in Barcelona vandaag. Daar zien ze over exact 2 weken alweer koers, want dan zal daar de Tour al begonnen zijn.
0: De koers, het is een kleine wereld. Ja.

0: netjes.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Ja, zit er vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij

0: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
1: Radio 1. Live.

0: kleine voorsprong voor de Belgische hockeymannen tegen Spanje. Maar Jelle de Biese zijn toch nog lang niet klaar met die tegenstander.
1: Nee, absoluut niet. 6 minuten ver in dat vierde en laatste kwart. Nog altijd wel status quo wat de tussenstand betreft. 2-1 in het voordeel van de Lions. Maar de Belgen die kruinen echt niet. Alleen onder de lode hitte, maar nu ook onder de Spaanse druk. Want er is een doelpunt gescoord. 2-2. Maar is dat doelpunt doorgegaan? Ze gaan er even naar kijken of daar geen Spanjaard met een voet bij zat. Want anders gaat hij dus afgekeurd worden, de gelijkmaker. Ja, dan nee. Dat is de vraag. De videoscheidsrechter moet er even naar kijken bij de Belgen. Zeker van een stuk. Ze vroegen meteen ook de videoscheidsrechter om hulp. Daar moet even naar gekeken worden. Was daar een voet van een Spanjaard bij of niet? Anders staat er dus een 2-2 tussenstand op het bord en telt de goal. Even kijken, het was een erg mooie aanval van de Spanjaarden van de linkerkant naar de rechterkant en dan door het centrum. Ja, dat lijkt me inderdaad op de voeten zijn van een Spanjaard. Niet helemaal 100% te zien, omdat die bal aan een hele hoge snelheid richting het doel van Van Asch wordt gekegeld. De Belgen kijken ook mee naar het scherm. Ondertussen is die goal van de Spanjaarden wel al van het grote scherm hier in het stadion gehaald. Maar daar is nog geen officiële bevestiging van gekomen. De videoscheidsrechter heeft er echt wel zijn tijd voor nodig om dat met zekerheid te kunnen zeggen. Het is een doelpunt van Borja Lacalle, de man met de rug nummer 9. Maar is het ook een geldig doelpunt? Iedereen houdt zijn adem in de Belfius Hockey Arena. Want anders is dat toch echt wel een domper. Nadat ze een dubbele voorsprong wisten te pakken, geven ze die dan uit handen. Net zoals de Panthers tot 2 maal toe terugkeerde van een dubbele achterstand. Dus omgekeerde situatie daar. Maar de Lions die lijken die nu weg te geven. Tenzij dat doelpunt dus nog wordt teruggedraaid. Daar is het op wachten. We wachten allemaal. We kijken naar wat de scheidsrechters gaan beslissen. Ze hebben er heel erg veel tijd voor nodig. En frame per frame wordt die herhaling dan afgespeeld. Is het een voet of is het een stick? Het is heel erg moeilijk te zien op een bepaalde herhaling. Had ik het gevoel, ja, dit is toch echt wel een voet. Maar deze herhaling zal uitsluitsel moeten.

0: brengen. Ja, ik denk het toch wel dat het met zijn lichaam is. Even luisteren. En u hoort het aan het applaus. Dat het doelpunt niet wordt gerechtvaardigd. En dan is er veel vreugde op de banken in de Belfius Hockey Arena. Een zucht van opluchting, want dus wel degelijk niet met de stick, maar met het lichaam, met de voet, die bal getoucheerd door de Spaanse aanvaller. De Belgen ontsnappen, maar leiden nog altijd met 2-1.
1: Sportza.

0: Baby Steps. Het is een nieuwe single van Olivia Dean. Sportza. Slotetappe in de Ronde van Zwitserland. Voor de stand van zaken gaan we nog eens naar Bert Pichon.
1: Ja, David, we zitten intussen op zo'n 77 kilometer van de finish. Dus bijna in de helft van deze etappe van 150 kilometer. De renners zijn een eerste keer voorbijgekomen. Ook aan de finish in Villars-sur-Ollon, het stadje in de Alpen. Waar start en finish ligt vandaag. Ze rijden drie rondjes. Drie keer de beklimming van de Col de la Croix. Een col buiten categorie, 19 kilometer, gemiddeld aan 9%. Ze zijn daar net boven gekomen, zitten nu in de afdaling. En opnieuw is Louis Vervaeken als eerste boven gekomen. Onze landgenoot, leider ook in het bergklassement. Drager van de groene trui. Hier het bergklassement, de leider daarvan, die draagt een groene trui. En Louis Vervaeken, door die 20 punten die hij daar heeft meegenomen, is hij intussen zeker ook van eindwinst in dat bergklassement. Als hij natuurlijk deze rit uitrijdt. Hij zit nog altijd in de kopgroep met 11 renners die vooruitrijden. Hun voorsprong is intussen ongeveer 1,5 minuut. In die kopgroep ook Bauke Mollema, Afonso Eulalio. De beste jongere uit de Giro. Die daar 9 dagen in het roze ook rondreed. Wie zit daar nog in? Andrew August, de best geplaatste op 7.36. Dus absoluut geen bedreiging voor leider Pogacar. We hebben ook Lenny Martinez, Mauro Schmidt. En op kop van het peloton zien we nu de ploegmaats van Pogacar. Met onder andere een bedrijvige Belgische kampioen Tim Wellens. Die daar hard werken in dienst van hun kopman. Zo is dat. Het is heel warm in deze etappe. Er zijn 5 renners vanmorgen, vanmiddag beter, niet meer gestart. Onder andere Alex Zegaard, die is niet meer aan de start gekomen. En er zijn ook 9 renners die intussen zijn afgestapt. Natuurlijk, wanneer ze passeren aan de finish, ja, dan is het makkelijk afstappen. 9 renners die hebben zoal opgegeven. Het ziet er dus naar uit, wat ook te verwachten was, dat Tadej Pogacar deze ronde zal winnen. Nog een streepje bij, maar op die indrukwekkende erelijst. Hij is weer heel goed bezig dit jaar. Strade Bianche na een rate van 80 kilometer. Zijn eerste keer Milaan-San Remo gewonnen. 3e ronde van Vlaanderen, 4e Luik, Bastenaken-Luik. Alleen ja, Parijs-Roubaix, daar was Wout van Aert hem voor. En dan ook de ronde van Romandie, 4 van de 6 etappes gewonnen daar. Eindwinst gepakt. Hier heeft hij ook al 2 ritzeges en wellicht meer dan waarschijnlijk ook de eindzege. Intussen nog 75 kilometer te rijden hier.
0: Dankjewel, Bert. En dan weer naar Jelle. Jelle, het was uitstel van executie eigenlijk, hè, voor de Red Lions.
2: Ja, het onvermijdelijke is dan toch gebeurd. De gelijkmaker van de Spanjaarden deze keer telt hij wel. Het was Fortuno die na een voorzet van op de rechterkant met een mooie volleybalsmash leek het wel over Van Asch naar beneden wist te slaan. En zo de 2-2 maakte. Een spectaculaire goal toch echt wel. Maar dat hebben ze de Lions ook wel een beetje over zich heen geroepen. Want werden naar achteren gedrukt, kwamen er niet meer uit. Gaven ook nog weinig intenties om nog uit te breken. En dus de gelijkmaker voor de Spanjaarden met nog een kleine 5 minuten in het 4e kwart te gaan. En na die gelijkmaker hebben de Lions dan toch weer de moed gevonden om de oversteek een paar keer te maken. Zoals nu zitten ze in het laatste kwart van het veld en hopen ze dan toch nog die zege te pakken, een 3e doelpuntje te maken. De Spanjaarden worden in deze fase even naar achter geduwd. De Spanjaarden die staan in de onderste tabelhelft van Hockey Pro League. Hier zijn de Belgen nog een keer een harde knal. En het was bijna prijs, maar uiteindelijk geen doelpunt. Arthur de Slover tegen de doelman. Daar is een Spanjaard zijn stek verloren. Het is allemaal even met horten en stoten. En uiteindelijk geen doelpunt. Wel een strafcorner door goed werk van Arthur de Slover. De man die eerst nog prima wist uit te halen. Maar doelman van Spanje Calzado met een uitstekende redding. Maar in het verder verloop van die fase was er uiteindelijk een lichaamsdeel geraakt van een Spanjaard. En de Spanjaard die hebben gezegd, ga toch nog maar eens kijken of dat wel degelijk zo was. Of dat daar misschien toch een stik werd geraakt. En dus heeft de videoscheidsrechter weer zijn werk. Dat is in dat laatste kwart nu toch al een keer of vier. Want daarnet heeft hij ook al een paar keer, niet alleen bij het doelpunt, maar daarna ook even moeten kijken naar een fase met Wijnjer en Gispert. Waarbij de Spanjaard eerst aan het shirt trok van Wijnjer. En daarna Wijnjer met een iets te drieste ingreep kwam. En dus beide heren bestraft met een groene kaart. 2 minuten moesten ze op het strafbankje gaan zitten. Die 2 minuten zijn ondertussen wel al voorbij. De Belgen maken zich op voor een strafcorner, maar wachten nog even op bevestiging of het wel degelijk een strafcorner is. En ja, ik denk van wel hoor. Ik zie daar in die fase toch echt wel een voet geraakt. En dan is er een Spanjaard die eerst nog bij de slover probeert om voor de stiel te gaan. Verliest hij dan zijn stick en uiteindelijk een lichaamsdeel geraakt. Ik denk een beetje dat het met de moed der wanhoop is. Maar ja, daarnet was het toch ook een interventie die heel erg lang duurde. En dat kan ook nu het geval zijn, want ze moeten natuurlijk zeker zijn. Dat moeten ze altijd zijn, maar zeker in zo'n spannende wedstrijd in de slotfase. Want hoe sterk de Belgen zijn op strafcorners, ja, dan weet je ook wel dat dit misschien wel een beslissende goal kan zijn als ze die strafcorner ook effectief krijgen. Het was een beetje een vreemd moment met Vizcaíno, die daar zijn stick verloor vlak voor zijn eigen doel. En ik denk dat deze strafcorner gaat blijven staan. Maar ze blijven er maar naar kijken. Cruciaal moment dus, want Australië verloor. Als ze hier kunnen winnen, dan wordt een voorsprong van 7 punten op de Aussies. Wordt dan 10 punten met nog 4 wedstrijden te gaan. Ja, dat is dan echt wel een zege die niet meer uit hun handen mag glippen. De eindzege in de Hockey Pro League. Zeker niet uitverkocht trouwens, de Belfius Hockey Arena. Heel wat mensen hebben er toch voor gekozen om een terrasje op te zoeken bij deze temperaturen. Maar de mensen die er zijn, die zien nu de bevestiging dat het wel degelijk een strafcorner is. En dat Tom Bon zich mag opmaken om voor de winning goal te gaan zorgen. En voor zijn 13e treffer in deze Hockey Pro League. Meer dan 300 interland goals al voor de Red Lions. En hij kan er nu eentje gaan bijdoen. Het zou een heel belangrijke kunnen zijn voor de zege met nog een viertal minuten op de wedstrijdklok. Daar komt die strafcorner. Bam! En hij knalt hem binnen. En het staat 3-2 voor de Lions. Na een moeilijke fase waarin ze hun dubbele voorsprong uiteindelijk weggaven aan de Spanjaarden, zet Tom Bon wie anders orde op zaken met een knal in het dak van het doel. Hebben de Lions weer hun voorsprong te pakken. Nog 4 minuten te gaan in dat 4e en laatste kwart. En de Belgen leiden opnieuw met 3-2.

0: Je hoort de Black Keys met Go. Op de E19 van Antwerpen naar Breda vertraagt het verkeer tussen Antwerpen-Noord en Kleine Bareel. Je verliest daar 5 minuten. Op de binnenring rond Brussel is in Grimbergen de weg vrijgemaakt.
1: Sportza.
2: Radio 1.
0: De laatste rit in de Balwaze Belgium Tour is volop aan de gang. Hoe staat het er daarvoor, Hermien?
3: We zitten nog altijd met die 7 leiders op dit moment op de Mommaertstraat. Dat is zo'n knikje op kasseien bovendien, dus ligt er helemaal niet aangenaam bij voor de renners. En die 7 leiders, ja, die hebben nog altijd een voorsprong. Die schommelt nu 36 seconden. Het schommelt eigenlijk constant tussen de halve minuut en de 50 seconden. Dus het peloton houdt die 7 zeker onder controle en lijkt gewoon het moment af te wachten, of het is wachten op de eerste die de debatten voor de rit- en eindzege daarin het peloton echt zal gaan openen. We zien vooraan in dat peloton vooral de groepen die wat gegroepeerd rijden. Dat is bij Lotto bijvoorbeeld vooral dan voor Jenno Bergmoes natuurlijk. Hè, derde in de stand. Alpecin met Jasper Philipsen, die zeker ook. Nu toch ook eens eentje van Cofidis. Dat is natuurlijk de ploeg van de leider nog altijd. Hè, Alex Aramburu, de Spanjaard. Zal hij het kunnen volhouden? Zijn ploeg hield zich eigenlijk afzijdig tot nu. Ze dan toch één mannetje vooraan posteren. Dat in het peloton ook meegeven dat we een zware val ook hebben gehad in de wedstrijd, is eigenlijk al even geleden gebeurd, maar daar waren amper beelden van en het was ook niet meteen duidelijk wat de schade was. Wel, die blijkt nu toch behoorlijk groot, want 7 renners, 7 meteen, die hebben moeten opgeven. Niet meteen de grootste namen daarbij, wel onder meer 2 ploegmaats van Binyam Girmay en Louis Eyski van Innesin, Boivin en Nijlands, die dus uit koers, en ook onder meer landgenoot Timothy Dupont. Hopelijk valt de schade mee, want de beelden die we zagen, het waren niet veel, maar dat zag er toch niet al te best uit. Verder is het ook hier natuurlijk heel warm, hè, moet het nog gezegd. En hebben we wat renners gezien die daaraan proberen te ontsnappen, onder meer met een soort van trosje ijsblokjes. En daarnet was ook Jonas Rikaert een poging aan het doen, zo leek het me, om zoveel mogelijk drinkbussen mee te krijgen tot vooraan in het peloton. Het was een best knappe prestatie van Rikaert. Hij is intussen ook helemaal vooraan geraakt met die bidons en met ook nog wat ijsblokjes erbij. Maar ik vraag me af, in de tijd dat hij van de volgwagens terug naar voren is gereden, of niet al die ijsblokjes al gesmolten zijn. Want ook net zoals in Zwitserland, ook hier heet meer dan 30 graden. Goed, stilte voor de storm dus hier met nog altijd die 7 vluchters. Een kleine voorsprong op het peloton, zo'n halve minuut en nog zo'n 60 kilometer te koersen.
0: Hebben de hockeymannen een nieuwe overwinning kunnen toevoegen aan hun Pro League palmares of niet? Jelle de Wien.
4: Ja, dat hebben ze wel degelijk gedaan. Het heeft bloed, tranen, maar vooral toch heel erg veel zweet gekost. Want hier in Waver natuurlijk ook snik heet. Maar uiteindelijk wel die 3-2 zegen over de streep weten te trekken. De Spanjaarden wisten nog een klein vuistje te maken en hadden nog een kansje. En daarna nog een hele grote. En die 3-3 werd zelfs nog gemaakt, maar afgekeurd. Omdat het met een lichaamsdeel was. Net zoals eerder de 2-2 ook al werd afgekeurd. Maar uiteindelijk dus de 3-2 zegen. Een belangrijke winnende treffer van Tom Bon op strafcorner nadat de Lions dus eerst een 2-0 voorsprong uit handen gaven, was er nog de allesbeslissende 3-2 van Tom Bon. En zo een nieuwe zege, een nieuwe stap dichter bij de eindzege in de Hockey Pro League, die volgende week zondag eindigt. Nog 4 wedstrijden te gaan tegen Australië, de dichtste achtervolger, die vandaag dus verloor tegen Engeland en ook nog 2 keer tegen Nederland. Maar eerlijk is eerlijk, het lijkt niet meer te kunnen mislopen. Met dus nog 12 punten te verdienen, hebben ze 10 punten voorsprong op Australië. En de eindwinnaar die gaat dus met zekerheid richting de Spelen van LA in 2028. Dus op dat vlak ziet het er goed uit voor de Belgen. Maar hier vanmiddag winnen ze dus van Spanje met heel erg veel moeite. Maar wel met 3-2.

0: Let Nothing Come Between You. En zo werd er, dat vroeg Warren Zevon. Volleybal, ja. Gert, want is er dagen heel wat wedstrijden in de Nations League van het volleybal. En zo hebben we een resultaat van de Yellow Tigers, onze vrouwenploeg. Wat is het voor hen geworden?
1: Een overwinning tegen Frankrijk met 3-2 en een duidelijk verschil in set nummer 5, David. 15-8. De wedstrijd werd gespeeld trouwens in Ankara, in Turkije. Ze komt op het einde van een competitieweek die eerder wel alleen maar nederlagen opgeleverd had. Tegen het gastland, tegen Turkije dus, ook tegen Brazilië, wel een topper natuurlijk, en dat was ook maar een nipte nederlaag. En er was ook wel verlies tegen Duitsland, nu dus wel nog een overwinning om die week af te sluiten. Het verhaal van de Nations League gaat over 3 weken verder, in Hongkong zal dat zijn, dan volgen er weer 4 wedstrijden, maar veel belangrijker voor de Belgische volleybalvrouwen is het EK, en dat is voor op het einde van de grote vakantie.
0: Een heel drukke grote vakantie met Europese kampioenschappen bij de vleet. Onder meer atletiek, zwemmen, gymnastiek en WK-hockey.
1: In augustus al.
0: Ja, we gaan weten wat gedaan in augustus. Geen vakantie voor ons. Even een blik werpen nog op de Fanny Blankers-Koen Games, de FBK-games in Hengelo, die atletiekmeeting. Daarnet was er al een overwinning voor Michael Obasui op de 110 meter horde. De Belgen op de 1500 meter bij de mannen is het minder goed vergaan, met een 11e plaats voor Pieter Sisk. En Ruben Verheijden eindigde nog een paar plekjes verder op de 13e plaats in de wedstrijd. Die werd gewonnen door de Amerikaan Samuel Prakel in 3:33:23.

0: Tori Amos en Stronger Together. We gaan richting nieuws van 4 uur hier op Radio 1. Wat hebben we straks tussen 4 en 5? Het vervolg van de koers natuurlijk. De laatste etappe zowel in de ronde van Zwitserland als die van België. We blikken terug op de overwinning van de hockeymannen tegen Spanje. En er is motocross met tweede reeks in de MX2 van de grote prijs van Italië. Straks dus na het nieuws van 4. Tot zo.
1: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
2: Veel wedstrijden van het WK-voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
3: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
4: Ja, nee. Het is een beurtrol.
5: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
3: 5 weken.
4: Zal wel nog.
5: Vanaf 7 uur 's ochtends op VRT Max.
6: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech.
6: Wat?
7: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
6: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
9: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
10: Nee, jij blijft zitten.
9: Ik heb hier alles binnen handbereik.
11: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
12: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De meerderheid van de leden van Les Engagés, de Franstalige centrumpartij die mee in de federale regering zit, wil abortus toelaten tot 18 weken zwangerschap. Dat heeft vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés gezegd in De Zevende Dag. Les Engagés is historisch gezien de zusterpartij van CD&V die abortus maar wil toelaten tot 14 weken. Les Engagés staat anders in dit debat, zegt Maxime Prévot.
4: Volgens onze statuten heeft elke Kamerlid het recht om zijn eigen positie te kunnen hebben. En voor alle ethische dossiers, het is zeker de vrijheid om te stemmen. De meerderheid van onze fractie zou graag naar 18 weken gaan. Natuurlijk moeten wij samen een compromis te kunnen bereiken binnen de regering.
3: Prévot zei ook nog dat de wetten over abortus, euthanasie bij dementie en draagmoederschap wel degelijk moeten veranderen tegen het einde van dit jaar, zoals de regering gisteren heeft beslist. Alles laten zoals het nu is, kan niet de bedoeling zijn. De Oekraïense president Zelensky krijgt een eredoctoraat aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Dat heeft minister van Defensie Theo Francken bekendgemaakt. Zelensky kreeg het aanbod afgelopen vrijdag. Francken schrijft op X dat Zelensky het eredoctoraat aanvaard heeft. Wanneer hij het officieel in ontvangst zal nemen, is niet bekend. Met het eredoctoraat zal Zelensky... Voor Zelensky liever herstelt de Koninklijke Militaire School een verloren gegane traditie volgens Franken. De Koninklijke Militaire School is een erkende universiteit en leidt toekomstige officieren op. Het is de enige tweetalige en federale universiteit van het land. Volgens Britse media zou premier Starmer morgen mogelijk zijn ontslag aankondigen. Vorige maand leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag bij de lokale verkiezingen en sindsdien is de kritiek op hem alleen maar toegenomen. De populaire burgemeester van Manchester, Andy Burnham, die sinds donderdag een parlementszetel heeft, wordt door veel Labour-leden gesteund als mogelijke opvolger van Starmer. In een buurgemeente van Milaan in Italië is een auto met 9 jongeren vanochtend in een kanaal beland. 3 van hen kwamen daarbij om het leven. De 6 anderen werden met kneuzingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van 19 die het ongeval overleefde zou onder invloed zijn geweest van alcohol. En bij een ongeval met verschillende voertuigen in het zuiden van Duitsland zijn 13 mensen gewond geraakt, van wie 11 ernstig. Bij de zwaar gewonden zijn 8 kinderen rond de 12 jaar die met hun voetbalteam in een busje zaten. Ze werden met helikopters overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er eerst nog kans op een onweerachtige bui, later overal droog. Minima van 16 tot 21 graden. Morgen en de dagen daarna blijft het warm en zonnig, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Gelukkig was er maandag Lukaku.
6: Diepe bal richting Meunier. Hier is Lukaku. Hij zit erin.
5: Maar maken de Rode Duivels straks ook echt een vuist? België-Iran. Vanavond om 9 uur in Sportza op Radio 1. Radio 1.
7: Sportza.
5: Met David Naert.
8: Goedemiddag. België-Iran is niet de enige wedstrijd die we vandaag volgen op het WK voetbal hier op Radio 1. We beginnen er al aan om 6 uur met Spanje-Saudi-Arabië. Tot dan is er onder meer wielrennen en motocross en de Lemonheads.

0: If I could talk, I'd tell you the Lemonheads. Hermine, hoe zit het met de vluchters in de Baloise Belgium Tour?
1: Wel, ik zei daarnet, kom maar, ik kan een update geven. Het lijkt erop dat het peloton die vluchters gaat pakken. Maar het peloton houdt die jojo vast en beslist om ze nu weer wat extra seconden te geven. Want ze waren op Nieuwland tot op 10 seconden genaderd. Ja, hadden ze helemaal in het vizier. Maar laten ze nu toch weer wat uitlopen, dat peloton. Heeft het er misschien mee te maken dat Tibor Del Grosso lek is gereden? Toch een belangrijke pion voor Jasper Philipsen. En Del Grosso staat zelf ook niet ver in het klassement. Hij renner van Alpecin dus. En op dit moment nog aan het werk om terug te keren in dat peloton. Het zou kunnen. En wat er ook mee te maken heeft, is dat ze vooraan de eerste prikjes zijn beginnen uitdelen. Maar daar lijkt toch vooral die Alexis Brunel het onder controle te houden. En vooraan, dat moet ik ook nog meegeven, daar zijn ze nog met 6 renners. Eentje is er afgereden, Monen intussen al opgeslokt door het peloton. Dat ook nadert richting passage aan de finish. De voorlaatste is dat dan inderdaad op 45 kilometer van die finish nu. En dan beginnen ze dus aan de slotronde, waarin ze dus nog eens 7 knikjes, 7 toch wel scherprechters kunnen voorgeschoteld krijgen. Dat peloton dat dan misschien iemand toch zijn moment zal kiezen. Want nu was het de hele tijd wachten, kijken, loeren naar elkaar en intussen toch ook die voorsprong van de 6 vluchters onder controle houden. Kijk, ze hebben weer wat meer gekregen. Het is ongeveer hetzelfde als daarnet, weer die halve minuut. Ze zijn in de slotkilometer, maar dat is dus van de voorlaatste ronde. Hierna dan voor die 6 vluchters dus nog ruim 43 kilometer. Hetzelfde geldt voor het peloton, dus het zal in de slotronde moeten gaan gebeuren wanneer de favorieten zich dan een eerste keer echt gaan tonen.

0: Roastbeef en mandola. Op de E19 van Antwerpen naar Breda vertraagt het verkeer tussen Antwerpen-Noord en Kleine Bareel. Je verliest er 5 minuten.
1: Sporta.
0: Straks is het dus weer aan de Rode Duivels tegen Iran op het WK-voetbal. En dat er voor de tegenstander van de Belgen een geopolitiek luik aan dat verhaal in de VS is, ja, dat weet u en iedereen eigenlijk al. En dat was bij de allereerste WK-overwinning van Iran op een wereldbeker, dus in 1998 ook al zo. Toen klopte Iran, jawel, de Verenigde Staten. En dat was dag op dag, 28 jaar geleden, 21 juni 1998.
2: En ondertussen wordt er in bepaalde delen van het stadion flink geknokt. Er mochten geen slogans, politieke slogans in het stadion verschijnen, geen vlaggen. Maar dat is wel gebeurd en de speciale troepen van de Franse politie gaan in bepaalde delen van de tribunes, u ziet dat niet, van Iran er weghalen. En dat gebeurt gewapende hand, dat kan ik u vertellen. Maar dit is de dag van de fair play van de FIFA. De zomer begint, precies op de dag van de Verenigde Staten Iran. Beide ploegen gaan samen poseren voor die horde fotografen.
0: Dat vertelde Frank Raas toen in 1998. En onder meer over die match van toen wil ik het nu even hebben met een voetbalhistoricus, Kurt de Zwert. Kurt, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, laten we met u eens teruggaan in die tijd, 28 jaar geleden, 21 juni. Ik was toen aan de slag op de radioredactie. Ik herinner mij dat er heel veel te doen was rond dat duel. Met een bang hartje werd er zelfs door velen naar uitgekeken tussen Iran en de Verenigde Staten. Wat weet u er nog van?
3: Wel, het was een heel bizarre match. Het was de meest politiek geladen wedstrijd die men waarschijnlijk de laatste 50 jaar gehad heeft op een wereldbeker. En er waren heel wat voorbereidingen natuurlijk die genomen werden om dat op een ordentelijke manier te kunnen organiseren. Omdat ja, er waren heel zware politieke spanningen tussen twee aartsvijanden. Hè. Er waren heel zware spanningen geweest al jaren, al decennia tussen Iran en de Verenigde Staten. Die waren tot een kookpunt gekomen en dat was natuurlijk een hele moeilijke context om een wedstrijd op een WK te organiseren.
0: Ja, maar achteraf viel het, wat die spanningen in het stadion en de rond na de wedstrijd, viel het eigenlijk best wel mee.
3: Ja, maar er zijn ook effectief heel veel veiligheidsmaatregelen toen genomen in aanloop naar de match. Het was toen ook zo dat er een kleine 150 politieagenten, gewapende politieagenten in het stadion rondliepen. Er waren heel veel politieagenten in burger, er waren scherpschutters aanwezig, er waren militaire helikopters aanwezig en dergelijke. Er waren op voorhand waren er al terroristische dreigingen geweest, omdat men schrik had van er gaat hier iets gebeuren. Er waren effectief in het stadion ook wel wat een duizendtal supporters toch van Iraanse oppositie aanwezig die met banners gingen dreigden op het tv-beeld te verschijnen en zo eigenlijk een beetje de politiek in het WK te brengen. Dat is door de tv-zenders eigenlijk allemaal goed voorbereid, zodat ze die effectief uit beeld hebben kunnen houden. Maar er was van alles te doen rond die match. Dat was op voorhand heel erg voorbereid door de WK-organisatoren. En zo heeft men er eigenlijk voor kunnen zorgen dat er niets gebeurd is op dat moment.
0: Ja, en het sportieve, een overwinning tegen de aartsvijand, de Verenigde Staten, dat was een droomscenario voor het Iraanse regime.
3: Dat was zeker een droomscenario voor het Iraanse regime, omdat het ook de eerste keer was dat Iran een overwinning boekte op een WK en dan nog tegen de Verenigde Staten. Men heeft daar op verschillende manieren, de ploegen hebben op verschillende manieren naar die match toegeleefd. Voor de Iraniërs was dat echt een grote overwinning, een grote propagandawaarde, terwijl de VS toch eerder probeerde om dat zeer sportief te benaderen. Puur vanuit, ja, we zitten op het WK, we willen winnen, maar de Iraniërs hadden wel hadden een andere motivatie, hadden een veel politiek geladenere motivatie. Er waren in aanloop naar de match, hadden zij bijvoorbeeld van heel wat slachtoffers van de Irakees-Iraanse oorlog, waar dat de VS wapens aan Irak had geleverd, hadden de spelers gecontacteerd om te zeggen, ja, je moet absoluut winnen van de VS, want dat is de grote Satan, zo werd de VS toen door Iran genoemd. En dat is effectief, dat speelde heel erg mee bij de Iraanse spelers.
0: Ja, maar uiteindelijk hebben ze allebei de groepsfase niet overleefd, als ik het goed heb, op dat WK in 98, zowel de VS als Iran. Als we nu kijken naar, ja, u zegt de Amerikanen keken er anders naar, meer sportief. Precies, misschien ook omdat Clinton, want hij was toen president van de VS, de relaties, de spanning een beetje wilde wegwerken met Iran op dat moment?
3: Ja, ik denk dat het een sportieve kwestie was. Hè. Op dat moment was er inderdaad al een kleine détente. Er was een nieuwe president in Iran die al de opening had gemaakt naar de Verenigde Staten om te kunnen discussiëren opnieuw na zoveel jaren. De VS was daar ook al op ingegaan via Madeleine Albright, hè, de minister van Buitenlandse Zaken. En dat zorgde ervoor dat men toch probeerde om er een iets gemoedelijker gegeven van te maken. Maar natuurlijk, ja, het is zoals nu in de Verenigde Staten momenteel. Er zaten daar ook in Frankrijk zeer veel Iranese bannelingen die opposanten waren van het regime. En daar had men ook vooral schrik van, hè, dat die zouden demonstreren in en rond het stadion. En dat heeft men kunnen vermijden, ja.
0: En vanavond dan Iran tegen België. Vanavond geef jij voor die wedstrijd ook een lezing over dat Iraanse team. Je hebt je dus verdiept in de geschiedenis daarvan. Wat is je nog opgevallen? Wat zouden we nog moeten onthouden?
3: Wel, het is niet echt een lezing, het is een beetje een crash course. Ik ga in de Vaartkapoen in Molenbeek een crash course geven over de WK-tegenstanders van België en ook over Iran. Wat mij heel erg opgevallen is, Iran heeft een Belgische bondscoach gehad, Mark Wilmot, ook nog bondscoach geweest, uiteraard van België zelf. Maar de allereerste bondscoach van Iran, dat was een speler van Charleroi geweest, 1941. Hossein Sadaghiani heet hij. Was in België komen studeren in de jaren 30 bij Charleroi gaan voetballen en dan in 1941 de allereerste bondscoach van Iran. En er zijn nog wat linken. De kapitein van Iran, Jahan Baksh, speelt bij Dender. Er is nog een spits van Union van Standard die bij Iran speelt. Dus er zijn wel wat linken tussen beide landen. Dat viel me eigenlijk wel op.
0: Mm-hmm. En hoe schat je Iran tot slot nu in als tegenstander voor de Rode Duivels straks?
3: Wel, ik denk dat Iran door het feit dat ze zo in heel moeilijke omstandigheden in de VS dat WK spelen, dat zij heel erg gemotiveerd zijn om een goede prestatie neer te leggen. Sportief gezien zou België die match makkelijk moeten winnen, maar qua motivatie denk ik dat de Iraniërs zich zeker niet gewonnen gaan geven. Ik denk dat België normaal gezien met 2-0, 3-0 zou moeten kunnen winnen, maar je weet nooit op zo'n EK. Er zijn nogal heel rare resultaten geweest. Dus ik hoop voor België uiteraard dat ze winnen en ik hoop dat het toernooi zich verder kan doorzetten voor de Iraniërs op een normale manier. Dat ze eigenlijk ook op een normale manier kunnen behandeld worden in dat WK, in een land waar dat ze eigenlijk officieel nog in oorlog zijn of intussen al niet meer in oorlog, dat is een beetje onduidelijk.
0: Ja, dat verandert van minuut tot minuut bijna. Kurt, hartelijk dank voor je crash course, onze persoonlijke crash course over Iran en veel plezier straks in de Vaartkapoen.
3: Graag gedaan.
1: Radio 1 Sportzaal.

0: Het soundtrackgevoel van Ray en Hans Zimmer en Click Clack Symphony. Stand van zaken in de koers. Baloise Belgium Tour, de laatste etappe met Hermine.
1: Ja, want ze zijn dan toch gegrepen, die nog 6 overgebleven vluchters. Het peloton had genoeg van al dat jojoen en reed er uiteindelijk makkelijk naartoe. En dat is dus voorlopig op 34 kilometer van de finish de situatie. Een peloton met daarbij zowat alle favorieten, behalve dan Florian Vermeers. Het is nog niet echt zijn Baloise Belgium Tour geweest. Hij reed lek op 43 kilometer van de finish, dus zo'n 10 kilometer geleden al, heeft nu dus steun van enkele ploegmaats, maar het is echt werken, zwoegen, zweten om terug te keren in dat peloton voor die mannen van UAE, met dus ook Florian Vermeers. Hij, eindwinst in deze ronde zag hij zeker zitten, maar vooral dan in die rit naar Durbuy eergisteren kon hij niet echt meespelen en daardoor staat hij op dit moment ook vrij ver in het klassement en lijkt dat er voor Vermeers niet meer in te zitten. Een gegroepeerd peloton dus, waarin het daarnet vooral de mannen van NSN waren die werkten, of toch één man, Mathis Louvel, kilometers lang reed hij op kop en dat is dan voor, ja, ofwel Binyam Girmay, maar Girmay intussen op bijna een minuut in het klassement van Aramburu, dus is het dan toch eerder voor de Brit Lewis Askey, die werd tweede in die etappe naar Durbuy en staat op 4 seconden van Aramburu. Dan gok ik toch eerder op de Brit. Intussen krijgen ze steun van nog wat andere ploegen en lijkt het opnieuw wachten op de volgende prik. En dat wachten, ja, dat gaan ze misschien nog 1 kilometer of 8 rekken, want dan komt de volgende beklimming eraan. Dat is de bekendste van al die knikjes. Dat is de Smeisberg. Dus waarschijnlijk wachten tot dan over intussen nog 7 kilometer en in totaal nog zo'n 32 kilometer te koersen.
2: Radio 1. Sportza.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Radio 1 live.

0: Are Beautiful van Chic. We gaan eens kijken naar de grote prijs. En luister vooral naar de grote prijs van Italië. Motocross, de tweede reeks in de MX2-klasse. En dan hebben wij vooral aandacht natuurlijk voor de WK-leider Sascha Koenen. Hoe doet hij het tot nu toe? Simon van Glabeke.
1: We zitten iets over halfweg wedstrijd in deze tweede reeks. En Sascha Koenen heeft zo net zijn koppositie moeten afstaan aan de Zuid-Afrikaan McLellan. Wat wil zeggen dat Koenen dus op de tweede positie rondrijdt. Hij flirte daarnet bij de start met een hole shot. Dat is motocrosstaal voor de eerste positie in de eerste bocht. Maar die eerste positie moest hij uiteindelijk aan zijn ploegmaat, de Duitse wereldkampioen Simon Lengenfelder, laten. Maar Lengenfelder die viel in de eerste ronde nog helemaal terug. Wat maakte dat Sascha Koenen die eerste positie weer cadeau kreeg. Lange tijd dus op de eerste positie gereden, terwijl zijn dichtste concurrenten in het klassement het voorlopig laten afweten. De Spanjaard Fares, die ook nog goed was voor de overwinning in de eerste reeks hier in Montevarchi. En Lengenfelder, zij rijden momenteel rond op de 13e positie voor Lengenfelder. En Fares die is aan het klimmen in de tussenstand. Hij staat voorlopig 7e, maar toch op een ruim verschil van de eerste vier. De eerste in deze wedstrijd tussen Zuid-Afrikaan McLellan voor Sascha Koenen. De derde in de wedstrijd is de Fransman Valin. En op de vierde positie, toch mooi om mee te geven, opnieuw Liam Everts. Net als in de eerste reeks, toen is hij als vierde geëindigd. Twee weken geleden in Letland, zware val gemaakt. Kwam maar niet in zijn ritme in de wedstrijd toen. Maar dat weekje extra rust, want vorig weekend heeft hij rust gehad. Liam Everts heeft hem duidelijk deugd gedaan. Rijdt hier rond op de vierde positie en zal mogelijk na deze wedstrijd in de top 5 binnenkomen in de WK-stand. Maar Sascha Koenen die lijkt wel op weg naar de overwinning in deze grote prijs in Montevarchi. Na zijn tweede plaats in de eerste reeks ziet het er goed uit, want McLellan, de leider, voorlopig die eindigde niet bij de eerste 5 in de eerste reeks. En voor

het eindklassement worden de punten van beide reeksen opgeteld. Dus Sascha Koenen die lijkt dichter en dichter te komen bij een derde grote prijs. Dit seizoen een derde overwinning na eerder ook al winst in Letland. 2 weken geleden daar de dubbelslag, want ook zijn broer Lucas was toen aan het feest. En eerder dit seizoen ook al in Trento in Italië, zo'n 350 kilometer zuidelijker is dat dan Montevarchi in Toscane. De Italiaanse bodem doet hem deugd. Sascha Koenen, nog zo'n 10 minuten wedstrijd hier in Toscane met Sascha Koenen, dus op de tweede positie. En ook een bekke vierde plaats voor Liam Everts.

0: Corchada van Vampire Weekend. Hoeveel kilometer moeten de renners nog fietsen in de Ronde van Zwitserland? De laatste etappe daar, Bert.
1: Wel, David, er staat nog 50 kilometer op de teller. Dus nog een derde wedstrijd. De kopgroep die wordt uitgedund. We zien hier Paul Dubbel achteraan hangen. Renner van Alula, Jayco Alula. Die moet net lossen. Dus dat is de derde renner die afhaakt in de elfkoppige kopgroep. We zijn al kwijt Andrew August, de best geplaatste. Hij was de eerste die loste een hele tijd geleden. Afonso Eulalio, de Portugees van Bahrein Victorious. Die is er ook af. De man die we nog kennen, de witte trui uit de Giro. Zijn er nog bij een sterke Louis Vervaken, de leider in het bergklassement. Mauro Schmidt, de Zwitserse kampioen en ploegmaat van Paul Dubbel. Die twee die deden eigenlijk wel het meeste werk in die kopgroep. Lenny Martinez is er ook nog bij van Bahrein Victorious. Ploegmaat dus van Afonso Eulalio, die moest afhaken. Nairo Quintana van Movistar. Bauke Mollema van Little Trek. Finn Fisher-Black van Red Bull, Bora, Hans Grohe. En Bart Lemme van Visma, Leasebike. Die is ook al een paar keer in de problemen gekomen, maar die kon telkens wel weer aansluiten. Het verschil met het peloton is intussen rond de 2 minuten. Het was 2:30, maar na het harde werk van Domen Novak van UAE en wat later van Niels Pollitt. Twee renners die kilometers lang de kop trokken. Die mannen, ja, we kennen het beeld natuurlijk bij de Emiraten. Dus nu rijdt Tim Wellens op kop. Dat is dan de volgende, de Belgische kampioen. 2 minuten, net iets eronder nu intussen. Dus ja, dat is nu de stand van zaken. Het lijkt er alleszins op dat Tadej Pogacar hier nog wel even de kroon op het werk wil zetten. En ik zie nu dat de jongens van Decathlon nu ook nog komen hulp bieden om het gat op de kopgroep toe te rijden. Dus we zitten in volle finale hier.
0: Oké, en het vervolg dat gaan we volgen samen met jou. En hetzelfde doen we met de laatste etappe in de Ronde van België bij Hermien.
2: Ja, intussen nog dik 20 kilometer te rijden. We hebben die Smeisberg gehad. Had er misschien iets meer van verwacht, want er kwamen wel prikjes. En we zagen vooral een goede Jenno Bergmoes en Louis Eyski. Maar een echte aanval, die kwam er niet. En die kans greep dan Olivier Godefroy om er van onder te muizen. Ja, niet de bekendste naam. Een ervaren renner, al 31 jaar, van team Balwaze, van Sven Nys. Dus die zal dat zeker graag zien gebeuren. En het is ook mooi voor de sponsor die ook zijn naam leent aan deze ronde zelf. Olivier Godefroy, ja, toch al enkele kilometers intussen dat hij vooruit mag rijden, maar dat is dan wel in het zicht van het peloton, dus ook hem houden ze op onder controle liever. Een voorsprong van een achttal seconden, dat zal het zijn, maar het is dan waarschijnlijk wachten op de volgende hindernis. Dat wordt dan de Mommaertstraat. Gaat omhoog, niet zo heel fel, maar vooral op kassein. Dus misschien gebeurt het dan daar, of gaan we hier toch naar een sprint met een kleine groep. We zullen het zien. Intussen nog ruim 21 kilometer te rijden in deze slotrit van de Balwaze Belgium Tour.

0: Teardrops kennen we van Womacan Womacan. Dit was Joss Stone met haar versie van dat nummer. Op de E40 van Veurne naar Jabbeke vertraagt het verkeer aan het parkeerterrein in Westkerken. En op de E17 verlies je 10 minuten naar Antwerpen vanaf Kruibeke. Dat komt door een ongeval in Antwerpen-West. De linkerrijstrook is er dicht.
1: Radio 1. Sportza.
0: En in Italië is motocrosser Sascha Koenen op weg naar een nieuwe overwinning. Simon.
2: Jawel, zijn 7e zege in de MX2. Zijn derde dit seizoen na de overwinning in Letland en in Trento. Ook al in Italië gaat hij nu de zege pakken in Montevarchi. We zitten in de laatste honderden meters. Sascha Koenen die een mooie tweede plaats behaalt in deze tweede reeks. Maar de punten van beide reeksen worden opgeteld. En twee keer een tweede plaats, dat volstaat voor de overwinning hier in Toscane. In de 9e van 19 manches. En hij zal ook zijn leidersplaats verstevigen in het WK-klassement. Want zijn dichtste concurrent, de Spanjaard Fares, die viel helemaal terug in de beginfase, zal uiteindelijk nog 5e eindigen na een eerste plaats in de eerste reeks. De Spanjaard maar verliest wel kostbare punten in het klassement. Het verschil tussen Sascha Koenen en de Spanjaard bedraagt na deze wedstrijd 41 punten. Elke manche zijn er maximaal 50 punten te verdienen. Dus de wereldtitel is lang nog niet binnen, zo halverwege het seizoen. Maar een volwassen wedstrijd hoor van Sascha Koenen. Geen onnodige risico's genomen daar op die tweede plaats. Hij wist dat dat volstond voor de overwinning hier in Montevarchi. En die overwinning heeft hij knap veilig gesteld. Ik vroeg mij nog af of hij met een jetlag te kampen had na vorige week in Colorado te hebben gereced met zijn broer, zijn debuut gemaakt in het Amerikaanse circuit. Maar die jetlag heeft hij duidelijk goed verteerd. En toch ook meegeven dat Liam Everts knap als derde is geëindigd in de tweede reeks. Hier na een vierde plaats in de eerste reeks. Heeft op het einde zelfs nog de snelste tijd neergezet. Liam Everts heel wat pech gekend de voorbije jaren. Twee weken geleden nog een stevige tuimeling gemaakt in Letland. Maar hij hoort weer bij de toppers in de MX2. En straks gaan we nog een andere topper, een Belgische topper, aan het werk zien. Om 5:10 is het tijd voor de tweede reeks in de MXGP. Ook daar een Belg die mag starten met de rode plaat van de WK-leider. Dan gaan we zien of Lucas Koenen het voorbeeld kan volgen van zijn broer Sascha Koenen. En of hij na een derde plaats in de eerste reeks misschien wel wat plaatsjes kan goedmaken in de tweede reeks in de MXGP.
0: Dat ga je ons straks vertellen. Dan hebben we weer wielrennen met de Andorra Morabank Classica. Gert, dat klinkt ons allemaal nog niet zo bekend in de oren. Nee. Maar het is nogal logisch, want de koers was nog maar aan zijn tweede editie toe.
3: Ja, maar David, de winnaar, die kennen we wel allemaal. Want dat was Tom Pidcock. En ja, wie Andorra zegt, weet dat het parcours vandaag niet meteen iets voor de spurters was. De finish lag na een klim van 10 kilometer. Pidcock pareerde op het einde nog een aanval van Carlos Verona. En hij kon zelf naar de overwinning rijden. Verona werd toch nog tweede en Sepp Kuss die eindigde op de derde plaats. Vorig jaar ging de zege in de eerste editie naar Matthias Kjelmose. Nu Tom Pidcock op de erelijst. Dat is geen onaardig begin, denk ik. Pidcock was eerst wel van plan om de Ronde van Zwitserland te rijden, maar had last van een milde virale infectie. Daardoor had hij wat trainingsdagen moeten missen. Ze hebben dan het plan omgegooid bij Pinarello. En kijk, vandaag lijkt Pidcock toch klaar te zijn voor de Tour.
0: Ja, en dan gaan we het nog eens hebben over de Belgische hockeymannen die niet zonder slag of stoot hebben gewonnen van Spanje in de Pro League. Dat is al hun 11e overwinning in 12 wedstrijden. En na de match sprak Jelle de Bie met Arthur de Slover.
4: Arthur de Slover, 3-2 gewonnen, ja, van Spanje. Vandaag proficiat alvast. Hoe heb jij deze wedstrijd beleefd?
5: Lastig, moeilijk, fysisch, warm. Ik denk dat we de eerste helft oké waren. De tweede helft beginnen we sterk en komen verdiend op voorsprong, maar dan na die 2-0 dacht ik, of 2-1, ik weet niet meer, dan zakten we er wat door met de warmtevisies denk ik. En konden zij toch nog een extra versnelling vinden ergens en hebben ze het ons nog moeilijk gemaakt. Maar uiteindelijk hebben we het wel op karakter binnengehaald, dus dat is mooi.
4: Heb jij dan toch echt wel afgezien van die warmte? Want ik sprak net Arthur van Doren, hij zei, ja, op het veld viel het eigenlijk wel mee.
5: Ja, uiteraard, eens dat je aan het spelen bent, denk je daar niet meer aan. Maar onbewust denk ik wel dat dat impact heeft op het lichaam. Dus die extra meters die je moet doen, die zijn misschien net iets lastiger. Maar overal, als het warm is voor ons, is het ook warm voor de tegenstander natuurlijk. Dus in principe zou dat niet veel mogen uitmaken.
4: Had je na die 2-2 nog het gevoel, we trekken dit nog wel recht, we gaan hier de zege nog pakken? Of toch eerder van, oei, we moeten opletten dat we hier niet nog verliezen?
5: Goh, ik weet niet goed. Ik denk dat we... We kregen wel even een tik, denk ik. Want die minuten daarvoor waren we echt wel de griep op de wedstrijd kwijt. Dus dan is het wel eventjes herbronnen. Maar ik denk dat we wel in het verleden al hebben laten zien dat we mentaal een heel sterk team zijn. Die blijft gaan, ook na een tegenslag. En we hebben natuurlijk op corner enorm grote wapens. En die hebben we gelukkig opnieuw laten zien vandaag.
4: Ja, weer een stap dichter bij die eindzege. Weer een stap dichter bij de Spelen. Australië verliest vandaag dan ook nog eens. Dit mag niet meer mislopen.
5: Nee, inderdaad. Ik denk dat we... Ja, we hebben natuurlijk alles in de hand. En het ziet er heel, heel goed uit. Maar Nederland en Australië zijn op dit moment misschien een van de betere tegenstanders die er rondlopen. Dus ze gaan het toch zeker niet cadeau doen. Dus het zal aan ons zijn om zeker nog twee overwinningen te gaan halen, minstens. En dan is het binnen. En dan kunnen we echt wel beginnen voorbereiden naar het WK.
4: Als je wint van Australië, is het al binnen?
5: Niet zeker, omdat Engeland staat nog altijd op 8 punten van ons. Met nog 4 wedstrijden te gaan. Zij hebben
4: ook... Die was ik even uit het oog.
5: Ja, die moeten nog tegen Pakistan en India. Dat kan in principe voor hun ook wel nog om daar 12 op 12 te halen. Dus het zal aan ons zijn om ik denk minstens 4 of 5 punten te gaan sprokkelen. En dan is het binnen.
4: Maar dan kan het wel een hele mooie afsluiter worden van een hele mooie campagne.
5: Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk de eerste keer dat het Olympisch ticket hier aan vasthangt, aan de Pro League. We hebben het meteen van in het begin serieus opgepakt. We hebben een heel goede winter gedraaid. En het zou gewoon een mooie kers op de taart zijn om dat ticket binnen te halen. Want we verdienen het echt. En als we kijken naar de stand, we zijn de enige ploeg die nog niet verloren heeft deze Pro League. Dus in dat opzicht zou het heel verdiend zijn.
4: En nu een frisse douche en vanavond naar de Rode Duivels kijken?
5: Absoluut, absoluut. De wedstrijd is om 9 uur, dacht ik. Dus we hebben nog tijd om rustig terug naar Antwerpen te gaan en dan rustig naar die wedstrijd te kijken.
4: Geniet ervan. Dankjewel. Radio 1. Sportza.

Journey en Don't Stop Believing, 5 voor 5. Voor het nieuws nog even naar Hermien van Beveren en de Balbazen Belgium Tour. Hermien, zijn we Hermien kwijt? Hermien is weg. Nou, dan gaan we het zonder Hermien doen. En halen we gewoon de band er even bij.

0: We hebben een lijn teruggevonden met Hermien. Snel naar jou, Hermien.
1: Ja, met een nieuwe situatie in de koers. 5,7 kilometer nog te gaan. En een eenzame leider, Milan Lanhoven. Hij was op pad samen met Dylan van Baarle. Die kennen we natuurlijk, de Nederlander. En ook Kerkaert, die zijn eraf gereden. Maar nu heeft Lanhoven dus een kleine voorsprong. Nog 5 kilometer te gaan op een eerste groep. Ook meegeven dat in de virtuele tussenstand het verschil tussen Alex Aramburu, die als leider begon aan deze rit, met Jasper Philipsen nog 1 seconde is door bonificatiesecondes. Maar aan de finish zijn er straks ook nog 10 te pakken voor de winnaar. En dan ook nog 6 en 4 voor de andere podiumrenners. Dus alles wordt nog gespeeld in die slotsprint waarschijnlijk. En voorlopig dus 1 rijder, maar het peloton heeft hem onder controle. Nog 5 kilometer te gaan in de slotrit van de Balwaze Belgium Tour.
2: Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde Nazi-Duitsland de Atlantic Wall, een verdedigingslinie langs de Europese westkust. Meer dan 5000 kilometer forten en bunkers.
3: Een van de best bewaarde stukken van de Atlantic Wall ligt in Raverszijde, tussen Oostende en Middelkerke.
2: Meer dan 60 bunkers, observatieposten en geschutstellingen.
3: Weet ik veel zoekt dekking in een van de bunkers. En jij kunt erbij zijn. Weet ik veel over Atlantic Wall Raverszijde? Dinsdag 30 juni van 12 tot 1 op Radio 1.
2: Win je tickets voor de uitzending in Raverszijde op, VRT Max.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën, waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Vors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
6: De Tijdloze Tribute Festival.
7: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
6: De Tijdloze Tribute Festival.
7: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 5 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De komende dagen wordt het nog warmer. De temperatuur kan stijgen tot boven de 37 graden. In Zwitserland hebben de VS en Iran voor het eerst onderhandeld over een definitief vredesakkoord. En supporters van de Rode Duivels maken zich klaar voor de match van vanavond tegen Iran. Het is heel warm, met temperaturen tot 34 graden vandaag. En de hitte is nog niet voorbij, want het wordt nog warmer komende week. Weer vrouw Jacot Brokke.
12: Klopt. Voor morgen verwachten we gelijkaardige temperaturen tot 31 graden in het centrum, met lokale uitschieters tot 34 graden. Maar vanaf dinsdag zit daar ook een 35 graden in voor het centrum. En dat loopt zelfs verder op tot 6 of 37 graden op woensdag en donderdag. Dat zijn telkens temperaturen voor het centrum van het land. Dus lokaal zijn daar uitschieters mogelijk tot 38 of zelfs 39 graden. Kijk ik vooral naar het uiterste zuidoosten van het land of naar de Kempen. Daarna wordt het wel opnieuw minder warm. En dan stijgt ook de kans op wat onstabieler weer. Dus eventueel opnieuw onweersbuien op vrijdag en op zaterdag.
11: Ja, en ook in de rest van Europa is het en blijft het enorm warm.
12: Inderdaad, in België en Nederland geldt er code geel voor hitte. In sommige van onze buurlanden is dat code oranje. En in Frankrijk bijvoorbeeld, grote streken daar, geldt er code rood voor hitte, met daar maximumtemperaturen boven de 40 graden. In Bordeaux verwachten ze morgen bijvoorbeeld tot 42 graden. En ook Parijs kreunt onder die hitte met 38 graden op de teller morgen.
11: Jacot, oké, dankjewel. En bij ons zijn de gevolgen van de hitte voorlopig beperkt, maar bij het spoor zijn er wel wijzigingen, Nina Verhagen?
13: Ja, door de hitte schrapt de NMBS morgen en overmorgen sommige P-treinen, dus dat zijn piekuurtreinen, die dus normaal rijden tijdens de ochtend- en de avondspits. Die treinen staan overdag buiten, waardoor ze te warm worden om veilig te rijden. En bovendien zijn het vaak oudere treinen zonder airco en dat wens je niemand toe. Ook de bouwsector neemt maatregelen, zoals arbeiders vroeger laten starten om de ergste hitte te vermijden, extra schaduwplekken en water voorzien en als het echt te warm wordt om te werken of als de materialen te snel zouden drogen, beton of verf bijvoorbeeld, om dan tijdelijke werkloosheid in te roepen als werkgever. In het onderwijs worden bij ons nog niet dezelfde drastische maatregelen genomen als in Frankrijk. Daar zullen er morgen honderden scholen dicht blijven door de hitte. Dat is bij ons voorlopig toch niet aan de orde.
11: Oké, Nina, dankjewel. De meerderheid van de leden van Les Engagés, de Franstalige centrumpartij die mee in de federale regering zit, wil abortus toelaten tot 18 weken zwangerschap. Dat heeft vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés gezegd in De Zevende Dag. Les Engagés is historisch gezien de zusterpartij van CD&V die abortus maar wil toelaten tot 14 weken. Les Engagés staat anders in dit debat, zegt Maxime Prévot.
14: Volgens onze statuten heeft elke Kamerlid het recht om zijn eigen positie te kunnen hebben. En voor alle ethische dossiers, het is zeker de vrijheid om te stemmen. De meerderheid van onze fractie zou graag naar 18 weken gaan. Natuurlijk moeten wij samen een compromis te kunnen bereiken binnen de regering. Ja.
11: Prévot zei ook nog dat de wetten over abortus, euthanasie bij dementie en draagmoederschap wel degelijk moeten veranderen tegen het einde van dit jaar, zoals de regering gisteren beslist heeft. Alles laten zoals het nu is, kan niet de bedoeling zijn. In Birkenstock in Zwitserland zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over een definitief vredesakkoord. Voor aanvang heeft de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance de pers toegesproken. En Wim Schepens, wat heeft hij gezegd?
15: Vance klonk heel positief. Hij noemde de bijeenkomst historisch. Hij zei dat het nooit eerder is gebeurd dat de VS en Iran op zulk hoog niveau hebben samengezeten en dat president Trump hem heeft gevraagd om een bladzijde om te slaan om de relaties met het Iraanse volk te verbeteren. Al voegde Vance er meteen aan toe dat dat alleen maar kan als het Iraanse regime ophoudt met onrust te stoken in de regio en afziet van zijn ambitie om nucleaire wapens te bemachtigen. De onderhandelingen moeten uitmonden in een duurzame vrede en welvaart voor heel het Midden-Oosten, aldus Vance.
11: Ja, en hoe kijkt Iran naar die onderhandelingen?
15: Wel, de Iraanse delegatie in Zwitserland hebben we nog niet gehoord, maar een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder vandaag herhaald dat zolang Israël Libanon blijft aanvallen, een definitief vredesakkoord met de VS onhaalbaar is.
11: Wim Schepens, dankjewel. Vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede match op het WK-voetbal tegen Iran. Het toernooi is al 10 dagen ver en in de wijk Rozenhof in Tiene in Vlaams-Brabant versieren de buurtbewoners naar goede gewoonte de hele wijk om dan samen te supporteren. Gunter Joosse trok er naartoe.
16: Aan zo goed als elk huis hier in de wijk hangen kleine en grote Belgische vlaggen. Bezieler Jean-Marie Pira versiert al vele jaren de wijk wanneer de Belgen een groot toernooi spelen.
17: In 1982 zijn we daarmee begonnen. Op het liedje van Wiltura toen, van de Rode Duivels gaan naar Spanje.
16: Vannacht was het wel even spannend wanneer stevig onweer overtrok. Maar Jean-Marie hield alles in de gaten.
17: Het was eerst spannend, want we hebben bij 3 mensen hier samen de ganse nacht doorgebracht. Moest er iets gaan vliegen of zo, dat we direct erbij waren voor alles terug klaar te maken voor vandaag. Er zijn toch een paar vlaggen vliegen. Ja, ja, ja.
16: De buren zijn blij met de WK-versiering in het tentje bij Jean-Marie, waar ze samen kunnen supporteren.
18: Jean-Marie, hier onze buurman, heeft ons alles zo België gezet.
19: Dat was plezant, hè, voor de voetballiefhebbers.
20: Dat is elke jaar top gedaan. Hè. De vlagjes, ja. Hij, mijn buur, die houdt er zijn eigen het meeste bij bezig. Ja. Je hebt een tent, je kunt er gaan drinken, je kunt daar mee gaan kijken naar het voetbal uiteraard.
16: Nu hopen dat de Belgen het goed doen vanavond.
17: Ik hoop dat ze vandaag winnen, minimum 4-1 denk ik, ja.
0: In de Hockey Pro League hebben de Red Lions, onze Belgische hockeymannen, Spanje verslagen met 3-2. Dankzij deze overwinning staan de Lions nog wat steviger aan de leiding. Ze hebben nu 8 punten meer dan Engeland, dat tweede staat. De winnaar van de Hockey Pro League plaatst zich voor de Olympische Spelen van 2028 in LA. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er eerst nog kans op een onweerachtige bui. Later overal droog en minima van 16 tot 21 graden. En de hitte van vandaag staat ook vooraan in dit nieuws. En ook volgende week blijft het kwik stijgen. In de loop van de week halen we temperaturen tot 37 graden of meer. Meer op vrtnieuws.be.
21: Radio 1. Sportza. Met David Naert.
22: Hermien van Bever, het gebeurde net tijdens het nieuws. En zeg het eens, wie is de winnaar van de slotetappe in de Baloise Belgium Tour?
1: Ja, dan toch Jasper Philipsen, de man van deze slotrit. Want heeft hij gewonnen en heeft ze ook nog de eindzege in die Baloise Belgium Tour meegekraaid. Dan toch voor de vlam van Ham. Ja, hij heeft zich niet zo vaak getoond in deze rit, maar was wel alert in die gouden kilometer, waarin alles samen nog 9 bonificatieseconden te sprokkelen waren. Daar pakte hij er 4 en naderde zo tot op 1 seconde van Alex Aramburu. En dan werd het uiteindelijk allemaal beslist in een sprint met een kleine groep. Er was nog die Milan Lanhoven met zijn dappere poging in de slotkilometers van Team Flanders Baloise. Hij werd gegrepen, dan leek het even Jonas Abrahamsen te worden, de Noor, want hij hield het vol, zijn solo, korte solo, tot op zo'n 500 meter van de finish. Maar toen ging de eerste groep er toch nog over en werd het een sprint. En nogal wat sprinters hadden overleefd, met dus Philipsen, maar ook Olaf Kooi zat in die groep, ook Girmay gezien. Maar er stond echt geen maat op Jasper Philipsen. Hij wint de etappe voor Jenno Berkmoes en Max Kanter. Graait dus ook 10 bonificatieseconden mee als ritwinnaar. En zo neemt hij nog die leiderstrui over van Alex Aramburu, de Spanjaard. Philipsen was er wel in de vorige sprints die we gekregen hebben, maar podiumplaatsen, nog geen ritwinst. En die heeft hij dus wel te pakken. Nu meteen ook die eindzege daar bovenop. Het zal hem ongetwijfeld een boost geven met dus dat BK van volgende week in Brasschaat. Dat wordt ook iets voor sprinters. En dan natuurlijk ook de Tour die volgt. Winst dus hier in Hoeilaert voor de vlam van Ham, Jasper Philipsen.

0: Met Kids in America leerden we Kim Wilde echt goed kennen, ergens in de jaren 80. Op de E40 van Veurne naar Jabbeke verlies je 10 minuten tussen Gistel en het parkeerterrein in Westkerke. Ook op de E17 10 minuten erbij vanaf Kruijbeke naar Antwerpen. Door een ongeval is in Antwerpen-West de linkerrijstrook dicht.
1: Sportza.
2: Radio 1.
0: De tweede reeks is begonnen in de Grote Prijs Motocross daar in Italië. Alle ogen gericht op Lucas Koenen. Hoe brengt hij het er vanaf in de aanvangsfase, Simon?
3: Ja, we zitten in de tweede ronde. En Lucas Koenen die rijdt rond op de 5e positie. Toch al een stuk beter dan de 18e positie in de eerste reeks in deze fase van de wedstrijd. Want uiteindelijk haalde hij of sleepte hij nog een 3e plaats uit de brand. Lucas Koenen in die eerste reeks rijdt nu dus rond op de 5e stelling. Jeffrey Herlings, zijn grootste concurrent in de WK-stand, de nummer 2 en ook de winnaar van de eerste reeks, de Nederlander, die rijdt op de 3e positie rond. Dus die mannen die kunnen elkaar in de gaten houden, helemaal voorin. De Italiaan Adamo, een van de thuisrijders op dit circuit Montevarchi voor de Sloveense oud-wereldkampioen Geyser, die in de fout ging in de eerste reeks, maar gisteren wel de snelste was in de kwalificaties. Toch opmerkelijk, Herlings, die na zijn eerste reeks meegaf in zijn interview achteraf dat dit het gevaarlijkste parcours is dat hij ooit al heeft gekend. En de Nederlander is een vat vol ervaring, dus dat wil toch wel wat zeggen. De rotsgrond in Toscane, in Montevarchi, dan meer specifiek, die zorgt ervoor dat er weinig goede sporen zijn. Het was toch wel een sneer naar de organisatie, denk ik, van Herlings. Ik ben benieuwd of dit circuit volgend jaar opnieuw deel zal uitmaken van het WK-programma, want het is 20 jaar geleden dat we in Montevarchi hebben geraced. De laatste winnaar, wie kan het ook anders zijn dan Stefan Everts, tienvoudig wereldkampioen. 20 jaar geleden won hij hier de MXGP. Ik ben benieuwd of er straks opnieuw een Belg op het hoogste schavotje zal staan in de MXGP. In de MX2 was dat wel het geval met Sascha Koenen, die daarnet wel nog aangaf dat hij niet het beste gevoel had in zijn wedstrijden. 2 keer 2e werd hij in elke reeks een 2e plaats. Maar dankzij die 2e plaatsen zijn voorsprong in de WK-stand kunnen aandikken en dus ook deze grote prijs gewonnen. Terwijl Lucas Koenen opschuift, hij schuift een positie dichter bij Herlings. Koenen nu op de 4e plek. Herlings op positie 3 in de 3e ronde. Met helemaal voorin nog steeds Adamo, Geyser. En dan een seconde verschil tussen Herlings en Koenen. Die volgt dan 1,5 seconde later. Maar de verschillen die zijn nog vrij beperkt hier in de 9e manche van 19 manches. Halverwege het seizoen zitten we dus. Razend benieuwd naar wat de 2e wedstrijdhelft straks zal brengen. En of Lucas Koenen zijn goede ritme van in die eerste manche terugvindt. Want in het slot ging hij daar als een razende de keer. Hij was ruim sterker dan de tegenstand. 1,5 seconde sneller in die 2e wedstrijdhelft. Uiteindelijk dan 3e geworden achter de Fransman Renault en Herlings die wedstrijd won. Maar als Lucas Koenen dat ritme opnieuw kan vinden, ja, dan zal er weinig te beginnen zijn tegen hem. Dan kan hij zeker ook aanspraak maken op een overwinning hier in de MXGP. Maar voorlopig dus de 4e plaats in de 3e ronde hier voor Lucas Koenen.

0: opstellen naar de Rode Duivels tegen Iran vanavond om 9 uur. Maar eerst moet op dat WK voetbal Spanje nog aan de bak tegen Saudi-Arabië. En Gert, wat kun je ons al zeggen over Lamine Yamal? Is hij er dit keer vanaf het begin bij?
1: Het antwoord is volmondig ja. Toch wel, Lamine Yamal in de basis nadat hij tegen Kaapverdië pas 20 minuten voor tijd kon en mocht invallen. Toen bleek dat Spanje zich aan het stuk bijten was op Kaapverdië. Yamal liep een paar weken geleden al een hamstringblessure op. Vandaar dat hij in de vorige match dus nog op de bank begon. Nu staat hij wel degelijk meteen aan de aftrap. Meer details over de opstellingen en over dat duel tegen Saudi-Arabië straks tegen 6 uur aan.
0: Ja, en langzaam maar zeker komt ondertussen ook het tennistoernooi van Wimbledon dichterbij. Nog een weekje geduld daarvoor. In afwachting worden, zoals het hoort, de laatste voorbereidingstoernooien afgewerkt. Onder meer dat van Halle, dat is in Duitsland.
1: Een toernooi dat Roger Federer maar liefst 10 keer gewonnen heeft in zijn carrière. Voor al die anderen geldt toch, denk ik, eentje per keer. En vandaag was de eindzege na een volledig Amerikaanse finale voor Francis Tiafoe. Hij klopte Taylor Fritz na een goed uur tennis met 2 keer 6-4 voor Tiafoe. Is het de 4e ATP-titel in zijn carrière, de 1e in 3 jaar en nog een statistiek. De vorige 7 ontmoetingen met Fritz had Tiafoe allemaal verloren. Maar dit was wel een belangrijke die hij heeft kunnen winnen.
0: Oké, de laatste beklimming komt eraan in de Ronde van Zwitserland. En Bert Pichon, zien we Louis Vervaken nog altijd voorin of niet?
2: Wel, Louis Vervaken zit nog mee voorin, maar wel in het tweede groepje, want er is net wat afscheiding gekomen. Bart Lemme, de Nederlander, die heeft een aanval geplaatst op het 10 kilometer punt. Lenny Martinez en Nairo Quintana, die zijn meegegaan. Vervaken die is blijven zitten met onder andere Mauro Schmidt, Bauke Mollema, die volgen op een 25-tal seconden. De slotklim, dat is het onderste deel zeg maar, van die Col de la Croix die we in totaal 3 keer zullen doen. Ze moeten nog 7,9 kilometer klimmen, dus ze zijn nu nog in die aanloop. Het is nu nog 9,2 kilometer. Het peloton dat volgt op een tweetal minuten, dat is eigenlijk status quo, kan je zeggen, met onze vorige tussenkomst. Nu moet ik zeggen dat die voorsprong wel al wat jojo-bewegingen gemaakt heeft. Gedaald is tot bijvoorbeeld 1,5 minuut, dan weer iets boven de 2 minuten. En nu schommelt hij weer rond de 2 minuten. Het is vooral Decathlon, CGA, CGM, die daar veel werk verricht heeft met onder andere onze landgenoten Sander de Pestel en Tiesje Benoot. En nu zien we dat Tim Welles de kop van het peloton weer in handen heeft genomen. Wat is er nog het vermelden waard? Louis Vervaken die heeft onderweg aan een reeks tussensprinten was hij de beste en daar heeft hij nog een horloge meegenomen. Dus niet alleen de bergprijs voor hem, maar straks ook nog een mooi horloge van de sponsor. En Lenny Martinez die is bij de 3e keer dat ze boven kwamen op die Col de la Croix was niet Louis Vervaken dit keer, maar wel Lenny Martinez als eerste bovengekomen. En hij had daar een mooi gebaar, want die 3e keer dat ze daar boven kwamen, dat was een eerbetoon aan Gino Meder, de renner die in de Ronde van Zwitserland 2023, de Zwitser die verongelukt is toen in de afdaling. Wel nu die bergprijs daar, die was aan hem opgedragen. En Lenny Martinez die rijdt voor Bahrein Victorious, en dat is de ploeg waarvan Gino Meder deel uitmaakte. Maar dat is dus op dit moment de situatie. Dus we hebben 3 leiders. Bart Lemme, Nairo Quintana en Lenny Martinez. En dan op 25 seconden volgt de groep met Vervaken. En op 1.50 het peloton nu onder leiding van Tim Welles.

0: Hoe zou het ondertussen zijn met Tadej Pogacar in de Ronde van Zwitserland, Bert?
1: Wel, David, hij is eraan begonnen. Terwijl de kopgroep nog zo'n 8 kilometer voor de boeg had, zette hij aan. En hij is alleen op weg naar de kop van de wedstrijd, zeg maar. Zijn achterstand is nog ongeveer 1 minuut. Dus hij heeft er toch al zo'n halve minuut afgedaan. Hij raapt hier nu de renners op die gelost hebben voorin. We zien hem hier passeren bij Bauke Mollema. En in de achtervolging op het koptrio zagen we dat Louis Vervaeken er alleen achteraan ging. En net voorin zagen we dat Lenny Martinez aanzette en alleen wegreed bij zijn twee medevluchters. Bart Lemme die leek nog wel.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Radio 1 live.
3: Zeker geen kleine naam is in de motocross-wereld. En helemaal voorin Tim Geiser, viervoudig wereldkampioen, de Sloveen. Dus op zijn 19 jaar is Lucas Koenen toch maar mooi aan het klaarspelen. Hij doet mee met de beste. Hij leidt natuurlijk ook in de WK-stand. Dus dat hoeft geen verbazing te creëren. Maar Koenen die heeft 2 seconden achterstand op Geiser. En we zijn iets voorbij halfweg wedstrijd. Dus dan is het maar de vraag of hij nog de leiding kan grijpen, of hij deze grote prijs nog op zak kan steken en of hij kan uitlopen in het WK-klassement. Want hoe de stand er nu uitziet, dan verliest hij 2 puntjes. 2 puntjes op Herlings, zijn dichtste concurrent dus in de WK-stand, de Bullet. Terwijl, als we nu toch over bijnamen bezig zijn, ik hoorde Hermien de Vlam van Ham noemen. Jasper Philipsen, die de macht heeft gegrepen in de Balwaze Belgium Tour. De bijnaam van Lucas Koenen is Mr. Perfect. En dat is op dit parcours allesbehalve eenvoudig om perfect te racen. Een heel uitdagend, verraderlijk parcours. Dat zei ik hier al, de 9e van de 19 manches hier in Montevarchi. Maar ze zijn dus met z'n drieën weg. En Geiser nog steeds aan de leiding voor Herlings. En Lucas Koenen, de 3e in de WK-stand. Romain Vijveren, de Fransman, toch ook belangrijk om mee te geven. Die volgt nu pas op de 8e positie. En in de eerste reeks pas 6e. Dus die verliest wel belangrijke punten in de WK-stand. Romain Vijveren vorig jaar nog de winnaar in de MXGP. Hield toen Lucas Koenen nog van de wereldtitel. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaat dat dit jaar niet het geval zijn, dit seizoen. Lucas Koenen rijdt in de 3e positie, op de 3e positie rond. Hier iets voorbij halfweg wedstrijd in Montevarchi.

0: Je hoorde Noordkaap.
1: Sportza.
2: Sportza WK.
0: Straks om 9 uur in Sportza WK hier op Radio 1. België tegen Iran. Tweede wedstrijd voor de Rode Duivels op het WK voetbal. En we gaan al een eerste keer naar het stadion. Het SoFi Stadium in Los Angeles. Want Tom Boudewil, jij bent daar nu al 3,5 uur voor de aftrap. Wat zit je daar in godsnaam te doen, man?
3: Ik heb de algemene repetitie heb ik hier al gezien, maar het is zo dat zeker op grote toernooien, en dat heb je misschien zelf ook al meegemaakt als je naar grote kampioenschappen in de atletiek gaat, is er altijd veel volk en zeker voor dit stadion 70.000 toeschouwers. En in Amerika hebben we toch al geleerd dat er vaak file is, dus we vertrekken altijd heel vroeg op voorhand. Het was vandaag en ook voor de wedstrijd tegen Egypte net geen 5 uur op voorhand vertrekken aan het hotel. Dus het was redelijk vroeg. Maar ja, er zijn ook nog andere mensen die moeten werken. Tess met haar stand-ups. De cameramensen moeten hier toch een plekje zoeken. Omdat het een gigantisch stadion is waar je echt wel verloren kan inlopen. Dus we willen zo goed mogelijk voorbereid zijn voor de radio. Jonas voor online en de mensen van televisie ook.
0: Daarom. Dus geen tijd voor een ochtendwandeling op pakweg Venice Beach of een loopje in Santa Monica. Even Beverly Hills gaan verkennen. Zat er allemaal niet in vandaag.
3: Nee, dat zat er allemaal niet in. En gisteren trouwens ook niet, want we hebben uiteindelijk de persconferenties en zo allemaal gedaan. Dus
0: ja, dat was niet zo. Ik volg jou uiteraard, zoals het hoort, Tom, op Instagram. En ik zag net je post ook met een mooie foto vanuit de tribune, hoog in de tribune. En je zegt daar, groter, gekker, indrukwekkender en duurder gaat een voetbalstadion niet meer worden. Ik kan nu met een gerust hart met pensioen. Maar toch nog liefst niet meteen, hoop ik. Hè? Maar vertel eens, is het echt zo impressionant daar?
3: Ja, nee, dat heb ik nog nooit gezien.
0: Je bent nogthans op veel plekken geweest al.
3: Ja, maar ik heb ondertussen geleerd dat de stadions in Europa toch nog net iets kleiner zijn dan de stadions die wij hier bezoeken. En ja, dit is natuurlijk het summum. 5,5 miljard. En alleen al als je ervoor staat. Je hebt het grote stadion, maar dan loopt het dak helemaal door naar rechts. Waardoor je een grote overdekte fanzone hebt. Waarnaast nog een groot gebouw staat waar van alles kan in georganiseerd worden. Ja, dit is gek. We zitten superhoog. In sommige Europese stadions heb je dat ook wel. Maar dit is zo hoog, net onder het dak, dat het helemaal dicht is. Ja, en ik zit nu te kijken op die enorme LED-wall die letterlijk aan het dak hangt en helemaal rondgaat in het stadion. Ja, dit heb ik nog nooit gezien, dus erboven kan niet meer. En je weet dat ik ook wel iets heb met stadions. Dat verbaast me telkens weer hoe dat gemaakt wordt, hoe dat in elkaar zit. Maar dit, ja, dit is gewoon te gek. Het veld zie ik liggen. Ik hoop dat ik de spelertjes ook zie straks.
0: Ja, een verrekijker meenemen. In de atletiek gebruik ik dat ook wel een keer om de lopers aan de overkant te zien. Kan misschien van pas komen ook voor jou. Tom, wij kregen enkele uren geleden ook het bericht dat de noodtoestand is afgekondigd in LA. Omdat er blijkbaar al enkele dagen een brand woedt in een depot. En de gouverneur van Californië heeft dus de noodtoestand afgekondigd. Maar voor alle duidelijkheid, dat is op ruime afstand van waar jij nu bent. Dat gaat geen gevolg hebben voor de wedstrijd straks van de Duivels.
3: Nee, absoluut niet, want wij wisten het zelfs niet. We hebben het wel gezien toen we geland zijn. Toen zagen we uit de lucht wel een grote luchtpluim. Maar wij dachten dat dat toen al allemaal onder controle was. Dus het was ook voor ons een beetje een verrassing dat die noodtoestand nu werd afgekondigd. Het is een groot vrieshuis van ruim 46.000 vierkante meter. Waar de brand is wel onder controle, maar het duurt al van 17 juni die brand. Dus dat is al een tijdje. En ja, het grote verschil is natuurlijk, Los Angeles is net iets groter dan Mechelen of Brussel, om al grote steden te noemen in België. Dus het is toch redelijk ver verwijderd van waar wij op hotel zaten, want we keren er niet meer terug. En het is ook op een ruime afstand van dit stadion. Dus de wedstrijd is eigenlijk nooit in gevaar gekomen.
0: Ja, ja. Het is de eerste keer en wellicht de laatste keer in mijn leven dat ik een vergelijking tussen Mechelen en Los Angeles ga horen. Tom, sportief dan nog. Ja, het nieuws gisteren was natuurlijk de afwezigheid van Jeremy Doku straks. Hij zal er niet bij zijn voor de Belgen. Ja, hoe kijk jij nu sportief aan tegen die wedstrijd? Hoe schat je het nu in voor de Duivels?
3: Het is natuurlijk een grote troef die de bondscoach kwijt is. Om niet te zeggen de allergrootste troef. Omdat je zeker op die rechterkant bij Iran toch een heel aanvallend ingesteld duo hebt. Waar je gebruik van kan maken op de tegenaanval. Dat valt nu een beetje weg. Dus je zal er sowieso een ander profiel moeten zetten. En we gaan ervan uit. Want er is nog niets gelekt. Of de bondscoach heeft gisteren in het gesprek met Tess of op de persconferentie geen tipje van de sluier opgelicht. Dus we gaan er een beetje van uit als we in het hoofd kunnen kruipen van Rudy Garcia. Dat Trossard naar de linkerkant zal overgeheveld worden. Maar dat is natuurlijk wel een ander profiel dan Doku. Vandaar dat ik er in mijn bescheiden voetbalkennis ook wel een beetje van uitga dat de Kuiper zal spelen. Omdat hij dan toch ook net iets aanvallender is ingesteld. Als Doku daar zou spelen, dan heb je twee aanvallende ingestelde spelers op die linkerkant. En vandaar dat de Kastanje daar gezet is door Garcia in de eerste wedstrijd. Dus en dan is de ruimte open op de rechterkant als je Trossard verzet. En dan moet je een beetje gaan gokken. Gaat hij dan toch eens Fernandes Pardo zetten in de plaats van Charles de Ketelare? Omdat het blijkt toch altijd dat het geen echte negen is. Dat je allemaal mensen hebt die in de bal komen en je hebt geen diepgang. Ook al is dat moeilijk tegen tegenstanders die zich wat als blok verschansen voor het eigen doel. Dus het is toch allemaal een beetje afwachten wat Rudy Garcia gaat doen. Al denk ik wel dat hij een relatief conservatieve coach is. Dus dat hij niet echt veel gaat veranderen. Want ik las ook de voorbije dagen en ook op de socials dat Hans van Aken toch al de hele tijd een groot thema is. Dus ja, benieuwd wat hij gaat doen.
0: En dat gaan we zo tegen 8 uur weten, denk ik. Hè, wat de opstelling wordt van de Rode Duivels voor die wedstrijd tegen Iran. Aftrap om 9 uur in het gigantische SoFi Stadium. Jij gaat het volgen straks met Peter van den Bemt. Ik wens je een fijne match toe, Tom. En tot later.
3: Jullie ook, bedankt.

0: Het zit er bijna op in de motocross, de grote prijs van Italië in de MXGP-klasse. Wie is op weg naar de winst? Simon van Glabeke.
1: Het is Tim Geijzer, de Sloveen, de veelvuldig wereldkampioen. 4 wereldtitels heeft Geijzer al maar in de eerste reeks. Kom hij niet zo goed uit de verf, heeft hij zijn polepositie snel kwijtgespeeld. Dus hij doet hier niet mee voor de eindoverwinning. Die gaat naar de Nederlander Jeffrey Herlings, die op de tweede positie rijdt. 1 positie voor onze Lucas Koenen. Hij hield Koenen ook al af in de eerste reeks. Daar werd Koenen 3e. Herlings die won die eerste reeks. En hij loopt dankzij de zege die zo dadelijk zal komen. Want de rijders zitten in de laatste 100 meters. Herlings die komt zo een klein beetje dichter bij onze Lucas Koenen in de tussenstand. Een klein beetje, want de voorsprong van Lucas Koenen bedraagt nog altijd 56 punten. Dus dat is nog een heel groot, een heel stevig verschil voor onze landgenoot. In het voordeel van de 19-jarige, nog altijd maar 19 is hij, Lucas Koenen. Vorige week stond hij nog op de tweede positie in de VS in Colorado, toegeflankeerd door de Australische broers Lawrence, Jet en Hunter. Ook zij, heel succesvolle broers. Ze bestaan eigenlijk bekend als de beste rijders ter wereld. Maar Herlings is ook een ronkende naam. Het is zeker geen schande dat Lucas Koenen hem hier moet voorlaten. Hij eindigt uiteindelijk, zoals gezegd, als 3e. Komt nu als 3e binnen bij de typische, de traditionele vlammen daar aan de finish in het motocross. Hij heeft de schade kunnen beperken op dit gevaarlijke circuit. Hij zei vooraf dat hij slim moest zijn en hij is zeker slim geweest. Hij heeft zijn voorsprong een klein beetje, heeft 2 punten moeten toegeven in de WK-stand, maar staat nog steeds stevig leider. En in de MX2 zagen we uiteraard ook de overwinning van Sascha Koenen en Liam Evert. Die is ook op de weg terug. Die heeft heel goede tekenen laten zien, heel goede tekens. Hij is er bijna bij de top. Maar Lucas en Sascha Koenen, die staan nog steeds stevig aan de leiding in het motocross.
0: En dan gaan we doorprikken naar Bert Pichon en de laatste meters ook in de Ronde van Zwitserland. En Bert, hij kwam, hij zag en overwon. En dan hebben we het natuurlijk over
2: Tadej Pogacar. Voilà. Inderdaad, David, net op tijd kom je naar mij, want inderdaad, Tadej Pogacar, nog 100 meter moet hij afleggen en dan gaat hij deze slotrit in de Ronde van Zwitserland op zijn naam schrijven. Gaat hij ook die laatste rit winnen. De eindzege, ja, die uiteraard pakt hij die mee, want zijn voorsprong is gigantisch. Hij heeft het perfect getimed, net onder de rode vod, op 1 kilometer van het einde kwam hij bij de eenzame leider Lenny Martinez, die op de tanden beet om toch maar die eerste plaats vast te houden. Maar zoals gezegd, Tadej Pogacar heeft het perfect uitgemeten. Eén voor één heeft hij alle koplopers opgeraapt. Mauro Schmidt die wuifde toen hij passeerde. Dag Tadej. Want hij ging zo snel, kwam hij voorbij. Louis Vervaeken ook, net geen verkoudheid toen Pogacar passeerde. 1 voor 1 raapte hij ze op en dan op 1 kilometer van het einde voorbij Lenny Martinez. En voilà, zoals een beetje verwacht dat hij ook de slotrit op zijn naam zou schrijven. Nog een vinkje bij op dat mooie palmares. En ik denk wel dat we kunnen concluderen dat hij inderdaad klaar is voor de Ronde van Frankrijk. Hij had zelf al een ballonnetje opgelaten, hè, in Sierra Nevada op stage. Had hij een beklimming die vorig jaar heel snel had opgereden. Daar heeft hij nog een betere tijd neergezet naar eigen zeggen. Dus we konden het al een beetje raden. We hebben het hier ook gezien. De eerste rit, de tijdrit gewonnen. Nu de slotrit, dus weer 3 etappes van de 5. En dan de eindzege met een heel ruime voorsprong, meer dan 4 minuten. En daar komen er nu natuurlijk nog minuten bij, want de anderen zijn nog niet binnen. Dus de kroon op het werk, alweer.
0: Dankjewel Bert voor je verslag. We gaan eens kijken op de weg. Richting binnenland zijn er op de E40 voor 20 minuten filegolven tussen Gestel en Aalter. En 10 minuten van Wetteren tot Erpenmeer door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de E17 gaat het traag van voor Zwijndrecht. En op de Antwerpse ring een kwartier file richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Voorbij de tunnel is de rechte rijstrook afgesloten door een brandend voertuig.

0: Dat was Nova Star met Never Back Down.
1: Radio 1.
2: Sportza WK.
0: Ja, de eerste match van de dag komt eraan op dat WK voetbal. Een duel tussen Spanje, weet u nog, 0-0 tegen Kaapverdje. Nu tegen Saudi-Arabië. We gaan al even vooruitkijken met Glenn Martens. Dag Glenn.
3: Dag David, goeiemiddag. Boeiende affiche, met name door dat gelijkspel van de Spanjaarden. Want daardoor verrassend puntenverlies geleden. En dat kunnen ze zich toch geen tweede keer permitteren. Zeker niet tegen Saudi-Arabië. Niet omwille van het feit dat ze uiteraard willen doorstoten naar de volgende ronde. Maar Spanje natuurlijk samen met Frankrijk ook wel de absolute favoriet op dit toernooi. Maar ja, geen indruk kunnen maken als een van de weinige favorieten, moeten we zeggen. Want Engeland zijn wedstrijd gewonnen. Duitsland 6-6. Frankrijk, oké, mindere eerste helft tegen Senegal, maar dan een uitstekende tweede. Dus de Spanjaarden hebben wel iets recht te zetten. En er is ook echt wel fors ingegrepen in die ploeg. Als we dat vergelijken met die opstelling tegen Caverdië, zijn er 4 nieuwe namen. En de lang verwachte startpositie is er nu voor Lamine Yamal. U weet het uiteraard, op het einde van het seizoen bij Barcelona last gehad van de hamstrings. Dus was niet helemaal fit. Zal wellicht ook niet een hele wedstrijd spelen, maar begint dus aan de wedstrijd en moet dus daarmee ook het verschil gaan maken voor de Spanjaarden. Andere nieuwe namen in de ploeg zijn Dani Olmo, Porro op de rechtsachterpositie, dus geen Llorente. Ruiz verhuist naar de bank, Olmo dus zijn vervanger. Yamal is er dan weer in de plaats van Torres en Gavi, ook redelijk onzichtbaar in die wedstrijd tegen Caverdië, zit ook op de bank. En Baena is daar de vervanger. Dat is een beetje verrassend, want er werd toch her en der gewacht gemaakt dat Nico Williams in de basis zou verschijnen. Maar kijk, dat is dus niet gebeurd. En Saudi-Arabië kondigt zich toch aan als een zeker haalbare, maar tegelijkertijd toch ook wel pittige tegenstander. 1-1 gelijk gespeeld tegen Uruguay. Oké, het is niet meer het Uruguay van Luis Suarez, Cavani, Diego Forlan, enfin, al die grote namen, maar nog altijd een degelijke tegenstander. En daar is toch een puntje gepakt. En dat betekent dat Saudi-Arabië uiteraard ook wel in de running blijft voor een plekje in de volgende ronde. Want zij spelen op die laatste speeldag nog tegen Caverdië. En u weet het, met al die derdes die doorgaan, zit er zeker nog wat in voor Saudi-Arabië. Zeker als ze hier zouden stunten tegen Spanje. Ze kiezen voor iets meer eieren voor hun geld. Want ze hebben daar een beetje gesneuveld, of gesleuteld liever, aan die opstelling. Ze zullen wellicht met 5 mensen achterin gaan spelen. En dat betekent dat er op dat middenveld geen basis voor kan. Die is wellicht geblesseerd. Daar hebben we weinig informatie over ontvangen. Op normaal gezien speelt hij altijd. En dat betekent dat Dausari zijn vervanger is. Dus dat betekent ook dat ze met 2 Dausaris op het terrein zullen staan. Er zijn dus 2 mensen met dezelfde achternaam. En Laizani, die komt dan centraal achterin. Postvatageen Al-Shamat daar op het middenveld. De spelers die betreden intussen het terrein. Zometeen, u weet dat, intussen gaan ze met z'n allen daar aan die middencirkel staan. Krijgen we de hymnes en maken we ons op voor een tweede wedstrijd van de Spanjaarden. Hopelijk dit keer wel met doelpunten. Dat zou wel een vooruitgang zijn. Zometeen dus de aftrap tussen Spanje en Saudi-Arabië.
0: Dankjewel Glenn, we horen je opnieuw na het nieuws van 6:00. En tot aan dat nieuws hebben we nog met veel plezier plaats voor de eindwinnaar van de Baloise Belgium Tour. Dankzij zijn winst in de slotetappe ook. Jasper Philipsen, voor het eerst wint hij een rittenkoers. Dit is zijn reactie bij Astrid Josten.
4: Jasper Philipsen, proficiat met deze overwinning. Het is ontzettend heet en ik zie je puffen. Hoe diep ben je voor deze moeten gaan?
5: Enorm diep. Het is lang geleden dat ik nog zo diep ben moeten gaan, denk ik. Die hitte is moordend. En dan, zeker met deze lastig parcours, is het echt puffen.
4: Ja, neem ons eens mee naar die etappe van vandaag, want die werd wel hard gemaakt. Wat ja, in jouw voordeel speelt, je bent de beste als de koers hard wordt gemaakt. Neem ons eens mee.
5: Ja, het bleef wel lang gesloten, maar onze ploeg heeft echt super gereden voor onze hele dag in goede positie te zetten. Een beetje uit het probleem, het was draaien en keren, was wel moeilijk. En die gouden kilometer was ook cruciaal. En die lag enorm slecht net voor die kasseiklim. Dus ik wist dat het een risico was om eraan mee te doen. Maar ik moest toch proberen. En dan daar stond ik echt op breken. Want ik was al diep moeten gaan met die tussensprinten. En dan gewoon proberen te herzetten voor de sprint. En gelukkig was dat voldoende.
4: Ja, door die gouden kilometer win je niet alleen vandaag die rit. Maar win je ook gewoon die Baloise Belgium Tour. Je hebt hier al mooie resultaten neergezet. Maar dat dat wel veel voldoening of vertrouwen geeft. Ook richting dat BK en die Tour.
5: Ja, het is heel mooi om rittenkoers te winnen in eigen land. Mijn eerste ooit. En ook iets wat niet zo vaak gebeurt voor onze ploeg. Dus ja, iedereen was wel gemotiveerd vanochtend om dat proberen te laten slagen. Het is heel leuk voor ons dat het uiteindelijk gelukt is.
4: Ja, neem ons nog eens even mee naar die sprint, want je zit dan met twee doelen eigenlijk. Die rit winnen van vandaag en ja, dat eindklassement.
5: Ja, klopt. Die gouden kilometer had ik al wat seconden proberen goed te maken. Maar dan ja, uiteindelijk was het maar 1 seconde dat ik dichter kwam. Dus ik stond nog altijd als tweede. Dus ik wist dat ik in de top 3 moest eindigen om ook nog een klassement te winnen. En ja, ik denk dat gewoon dat iedereen vrij dood zat. En ja, ik ben enorm diep moeten gaan om nog te kunnen winnen. Maar ik ben heel blij dat het gelukt is.
4: Ja, je hebt er een goede Baloise Belgium Tour op zitten. Al denk ik dat misschien die eerste dagen ja, de teleurstelling toch overheerst. Je hebt 2 keer op dat podium gestaan. Wat voor Jasper Philipsen heb ik dan voor mij?
5: Sorry?
4: Wat voor Jasper Philipsen heb ik voor mij? Ik veronderstel een heel contente.
5: Ja, klopt. Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn. Ik denk dat we ook goed gegroeid zijn tijdens deze ronde. Misschien nog niet 100% op scherp begin van de week. Dus ja, het is een mooie wedstrijd om hier echt hardheid op te doen, snelheid op te doen. Ja, en als je dan nog kan winnen, maakt het extra mooi. Maar natuurlijk ja, zijn het uiteindelijk nog voorbereidingskoersen op hetgeen wat komt. Volgende week is een Belgisch kampioenschap heel belangrijk dan Tour de France. Dus ja, ik zou nog heel graag daar ook willen scoren.
4: Ja, hoe ziet jouw voorbereiding er nog uit naar, naar dat Belgisch kampioenschap? Want misschien kan je wel met die 3 kleuren naar de Tour de France.
5: Nou, ik denk vooral relatief kortere training. Het is toch wel een pittige 5-daagse geweest. Warm weer geweest. Geen tijdrit, wat dan ook ja, toch nog iets lastiger maakt. Dus ja, gewoon een goede benen zoeken voor volgende zondag.
4: Geniet van het dubbele podium. Dankjewel, Jasper Philipsen.
0: Philipsen, eindwinnaar in België. Eindwinnaar in Zwitserland, Tadej Pogacar, die ook de slotetappe won. En misschien nog het vermelde waar, daar de 4e plaats in die laatste rit voor Jarno Vidar en een 9e voor Ilan van Wilder. Dus toch goed van de Belgen in die zware slotetappe in Zwitserland. Gert en ik, wij gaan de koelte van de studio inruilen voor de hitte buiten. Niels van Duijsen gaat het omgekeerde doen. Hij is jullie gastheer zometeen vanaf 6 uur voor Spanje, Saudi-Arabië. En vanavond duimen voor de duivels natuurlijk. Tot gauw. Bye.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
6: Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
12: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
13: Bon, de Nico komt niet.
12: Zij die het vergeten.
13: Els, waar zeg jij?
12: En zij die vergeten te annuleren.
13: Zeg iemand een tom gehoord?
12: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
13: Ah, zalig.
12: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: Breaking news.
15: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo, om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
16: Credendo, turning uncertainties into opportunities.
17: Oké, Maarten, Frankrijk, Noorwegen, ik zeg 4-1.
18: Monetes, 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
17: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten?
18: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
17: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
19: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
20: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren. 6 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Toon Janssens.
1: De eerste hittegolf van het jaar is een feit en het kwik blijft volgende week stijgen tot 37 graden of meer. In Zwitserland hebben de VS en Iran onderhandeld over een definitief vredesakkoord. En supporters van de Rode Duivels maken zich klaar voor de match van vanavond tegen Iran. Er is officieel een hittegolf in ons land. Dat betekent dat het al minstens 5 dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Het is de eerste hittegolf van dit jaar. Vorig jaar was dat ook eind juni. En weervrouw Jacotte Brokke, de hitte is dus nog niet voorbij.
3: Klopt. Voor morgen verwachten we gelijkaardige temperaturen tot 31 graden in het centrum, met lokale uitschieters tot 34 graden. Maar vanaf dinsdag zit daar ook een 35 graden in voor het centrum. En dat loopt zelfs verder op tot 6 of 37 graden op woensdag en donderdag. Dat zijn telkens temperaturen voor het centrum van het land. Dus lokaal zijn daar uitschieters mogelijk tot 38 of zelfs 39 graden. Kijk ik vooral naar het uiterste zuidoosten van het land of naar de Kempen. Daarna wordt het wel opnieuw minder warm. En dan stijgt ook de kans op wat onstabieler weer. Dus eventueel opnieuw onweersbuien op vrijdag en op zaterdag.
1: En ook in de rest van Europa is en blijft het enorm warm.
3: Inderdaad, in België en Nederland geldt er code geel voor hitte. In sommige van onze buurlanden is dat code oranje. En in Frankrijk bijvoorbeeld, grote streken daar, geldt er code rood voor hitte, met daar maximumtemperaturen boven de 40 graden. In Bordeaux verwachten ze morgen bijvoorbeeld tot 42 graden. En ook in Parijs geldt code rood, met daar maximumtemperaturen tot 38 graden morgen.
1: Ja, dankjewel Jacotte. En bij ons zijn de gevolgen van de hitte voorlopig beperkt, maar Nina Verhagen, enkele sectoren nemen wel al maatregelen.
22: Ja, door de hitte schrapt de NMBS morgen en overmorgen sommige P-treinen of piekuurtreinen, die dus normaal rijden tijdens de ochtend- en de avondspits. Die treinen staan overdag buiten, waardoor ze te warm worden om veilig te rijden. En bovendien zijn het vaak oudere treinen zonder airco. Ook de bouwsector neemt maatregelen, zoals arbeiders vroeger laten starten om de ergste hitte te vermijden, extra schaduwplekken en water voorzien. En als het echt te warm wordt om te werken, of als de materialen te snel zouden drogen, beton of verf bijvoorbeeld, om dan tijdelijke werkloosheid in te roepen als werkgever. In het onderwijs worden bij ons nog niet dezelfde drastische maatregelen genomen als in Frankrijk. Daar zullen er morgen honderden scholen dicht blijven door de hitte. Wel horen we dat bepaalde basisscholen uitstappen of sportdagen afgelast hebben.
1: Bedankt Nina. In Birkenstock in Zwitserland zijn de onderhandelingen bezig tussen de Verenigde Staten en Iran over een definitief vredesakkoord. Voor aanvang heeft Amerikaanse vicepresident J.D. Vance de pers toegesproken. En Wim Schepens, wat heeft hij gezegd?
23: Wel, Vance klonk positief. Hij noemde de bijeenkomst historisch. Hij zei dat het nooit eerder is gebeurd dat de VS en Iran op zulk hoog niveau hebben samengezeten en dat president Trump hem heeft gevraagd om een bladzijde om te slaan om de relaties met het Iraanse volk te verbeteren. Al voegde hij er wel meteen aan toe dat dat alleen maar kan als het Iraanse regime ophoudt met onrust te stoken in de regio en afziet van zijn ambitie om nucleaire wapens te bemachtigen.
1: En hoe kijkt Iran zelf naar de onderhandelingen?
23: Ja, de Iraanse delegatie in Zwitserland hebben we nog niet gehoord, maar een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder vandaag herhaald dat zolang Israël Libanon blijft aanvallen, een definitief vredesakkoord met de VS uitgesloten is. Trump zelf heeft vanmiddag trouwens ook nog gereageerd op de situatie in Libanon. Hij dreigde ermee dat de VS Iran opnieuw zullen bombarderen als Hezbollah, beter gezegd Israël, blijft bestoken vanuit Libanon.
1: Oké, dankjewel Wim. En om 9:00 vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Iran. De fans van de Rode Duivels verzamelen massaal in het Vandorp bij het stadion in L.A. en zij zien het alvast volledig zitten.
24: Beetje stress in de match, de sfeer, het is hier leuk opgebouwd, dus dat komt volledig goed. We hebben genoeg kwaliteit om Iran te verslaan, ook zonder doko moet dat perfect lukken, dus dat komt goed.
25: Ik denk dat we allemaal heel positief zijn vandaag en let's go for it.
1: En ook in ons land wordt er volop gesupporterd. De stad Diest in Vlaams-Brabant heeft een groot scherm opgesteld op de Grote Markt. En ze verwachten daar 1500 supporters. Gunter Joossen trok er naartoe.
26: Het is al gezellig druk op de Grote Markt in Diest. Een groot scherm staat klaar voor het stadhuis.
0: De stad organiseert dit al sinds 2014 en is goed voorbereid op hitte en eventueel onweer, zegt burgemeester Geert Klukkers.
2: Diest is bekend als een zeer Bourgondische stad, dus we hebben heel veel terrasjes op de markt. Water wordt goedkoper voorzien, maar als er problemen zijn op het groot scherm komt er dan een tekst. Verlaat rustig de grote markt.
0: De eerste supporters zitten al klaar.
4: Hier moeten zijn, hè. Hier is altijd iets te doen. Hè.
5: Wij komen de sfeer al eens opsnuiven op voorhand. Ja. Het ziet er heel leuk uit. Ja. Het is mooi ingericht. Ja.
0: Afwachten wat de Belgen ervan terecht brengen vanavond.
4: Winnen, hè. 2-3-0.
6: 2-0, denk ik.
1: En intussen is Spanje begonnen aan zijn tweede wedstrijd op het WK. De Spanjaarden nemen het op tegen Saoedi-Arabië. Spanje heeft slechts 1 punt op dit moment in groep H, nadat het op de openingsspeeldag niet verder was geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen Kaapverdië. En wielrennen dan? Jasper Philipsen heeft de slotetappe in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. Philipsen is ook de eindwinnaar in de ronde. Het is de eerste rittenkoers die hij wint in eigen land en daar is hij uiteraard heel blij mee.
7: Ja, het is heel mooi om de rittenkoers te winnen in eigen land. Ja, mijn eerste ooit en ook wat niet zo vaak gebeurt voor onze ploeg. Dus ja, iedereen was wel gemotiveerd vanochtend om dat proberen te laten slagen. En het is heel leuk voor ons dat het uiteindelijk gelukt is.
1: En in de ronde van Zwitserland is de eindoverwinning voor Tadej Pogacar. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er eerst nog kans op een onweerachtige bui. Later overal droog, bij minimaal van 16 tot 21 graden. Ook volgende week blijft het kwik stijgen. In de loop van de week halen we temperaturen tot 37 graden of meer. En dit nieuws begon ook met het uitzonderlijk warme weer. De eerste hittegolf van het jaar is een feit. Het is al minstens 5 dagen op rij warmer dan 25 dagen, waarvan 3 dagen warmer dan 30 graden. En het ziet er dus naar uit dat die hitte nog enige tijd zal aanhouden. Meer in de app van VRT Nieuws.
26: Gelukkig was er maandag Lukaku.
27: Diepe bal richting Meunier. Hier is Lukaku. Hij zit erin.
26: Maar maken de Rode Duivels straks ook echt een vuist? België-Iran. Vanavond om 9 uur in Sportza op Radio 1. Radio 1.
28: Sportza WK.
26: Met Niels van Duizen.
29: U kreeg het mee in het radionieuws. Spanje en Saoedi-Arabië zijn er aan begonnen en kan Spanje zich herpakken. Dus tegen Saoedi-Arabië. We volgen het samen met jou, Glenn Martens.
30: Voorlopig nog 0-0 na de eerste 6,5 minuut voetballen. We moeten wel zeggen dat de Spanjaarden, en dat is ook geheel in de lijn ter verwachtingen, de bal opeisen aan het voetballen zijn. Voortdurend op de helft van de Saoedi's met een zeer bedrijvige Lamine Yamal. Die heeft het voetbal ongetwijfeld gemist. Kwam erin in die wedstrijd tegen Kaapverdië. En dat levert meteen gevaar op. Maar viel het team wel stil. Dus moet misschien wel een beetje zijn inspanningen gaan doseren. Daar is Spanje met een aanval over de linkerkant. Baena. Maar het gaat heel snel naar de overzijde. Voornamelijk naar de rechterkant. Daar is Yamal alweer heel vaak aanspeelbaar. Ook al een keer getrapt. Nu weer zo'n voorzet droppen in de box. Wegkoppen door Al-Amri. Opgevangen door Pedri. Iedereen van Spanje nu diep op die helft. Kamperen rond de grote rechthoek. Ja, in tweetje opzetten met Cucurella is de bedoeling. Maar dat is moeilijk. En dan haalt hij er nog het hoogst haalbare uit. En dat is een hoekschop. Dat is de tweede voor de Spanjaarden. Er ligt af en toe al wat ruimte in die rug over de rechterkant van Abdoulhamid. Dus daar probeert Correa echt wel van te profiteren. En heel veel infiltraties ook van Danny Olmo. Dus ze proberen echt op alle mogelijke manieren te dreigen. Maar het is zeker niet evident als je dat lage blok moet bekampen. Af en toe proberen ze eromheen te voetballen met snelheid te maken. En als er één ploeg dat kan, uiteraard die combinaties op de korte ruimte, dan is het Spanje wel. Daar komt die corner overname nu door Olmo. Maar dat is vooral een afzwaaier. Ingestudeerd nummertje duim omhoog. Die bal was uitstekend gegeven. En dan is het zeer moeilijk om die volley natuurlijk te kadreren. Maar hij probeerde er het beste van te maken, Danny Olmo. Maar het is voorlopig geen 13e doelpunt in het shirt van de Spanjaarden. Die dus moeten winnen. Als ze toch met een goed gevoel richting die volgende ronde willen trekken. We gaan ervan uit dat de Spanjaarden die ondanks dat 0-0 gelijkspel tegen Caverdi toch zonder problemen zullen bereiken. En die groepswinst, ja, die is wel belangrijk. Want als we een keer kijken naar de loting. En van deze ploeg is dat eigenlijk, of deze groep liever, is dat eigenlijk best eenvoudig. Niet tegen een van de zoveel derdes. Nee. De winnaar speelt tegen de tweede van groep J. En de tweede speelt tegen de winnaar van groep J. En groep J, dat is een poule met Argentinië. Die indruk maakte op de openingsspeler. Met name Lionel Messi. En ook de uitredende wereldkampioen. Dus die wil je toch wel vermijden. Zeker in de 16e finales. Dus ik ga er toch vanuit dat de Spanjaarden alles op alles zullen zetten. Om die groep hier te winnen. Ze blijven voortdurend een balbezit. Nu met Cubarsí, Pedri, Laporte. Weer al die infiltratie van Correa. Ruimte over drinken kan Baena lange voorzet. Maar weer staat daar niemand van de Spanjaarden. Opruimen is hetgeen dat de Saudi's doen. Alleen dan komt er geen voortgang uit. Omdat er gewoon niemand meer is om die bal op te vangen. Iedereen staat bijna in de grote rechthoek. Daar is Jamal. Direct 2-3 mensen bij zich. Dat is moeilijk. Ruimte maken voor een schot. Het schot nu van Porro. En dat is ook opnieuw niet gekadreerd. Ze hebben toch al een paar doelpogingen gehad. Een schot, stevig schot. Dat wel. Daar straks ook van Lamine Jamal zelf. Alleen telkens nog niet gekadreerd. En dan was er ook nog die afzwaaier van Dani Olmo. Die kwam er wel niet uit voetbal, maar wel uit een standaard situatie. Was wel een uitstekende corner, zeker wel. Maar dan is het zeer moeilijk. En hier is het misschien wel wat meer, want er was wel wat ruimte. Vaak krijg je dan toch een bos van benen waar dat je doorheen moet zien te trappen. Maar omdat het best snel ging, waren ze een beetje uit verband gespeeld. Dus als hij de bal had kunnen kadreren, dan had het mogelijk een grote kans kunnen opleveren. Daar is een goede avond met Oyarzabal. Nu niet in de 16e. Voorzet, de goal van Jamal aan de eerste paal. Duwt hij niet binnen, wel aan de tweede. Snel gevoetbald door de Spanjaarden. Dit keer niet als aangever, wel als afmaker Lamine Jamal. En zo zijn we 10 minuten aan het voetballen. En kunnen we nu al zeggen dat het moeilijkste gebeurd is. Eén keer week hij uit naar de linkerkant Oyarzabal. En dan zag hij met een lage voorzet dat Lamine Jamal aan de tweede paal vrij stond. En die duwt hem binnen. En zo toont hij toch al meteen zijn waarde. Zo belangrijk ook voor dit Spaanse elftal. Ondanks alle talent dat ze hier hebben, is hij niet alleen belangrijk voor Barcelona, maar zeker ook voor de Spaanse elf. En is er blij mee hoor. Hij lacht de tanden bloot nog altijd uiteraard. Die beugel die hij al een tijdje kenmerkt. En hij gaat even ook de goden danken dat hij de doelpunt heeft mogen maken. Lamine Jamal zijn eerste doelpunt uiteraard op een wereldkampioenschap. 18 jaar was er niet bij, 4 jaar geleden. Maar het was een snelle aanval, uitstekend paasje ook. Geen buitenspel, goede loopactie van Oyarzabal en ook van Lamine Jamal. En dan staan ze daar toch een beetje te slapen, moet ik zeggen, bij de Saoedi's. Dat ze geen oog hebben voor Jamal. Dat ze enkel kijken naar de bal, naar de man liever in balbezit. En dat wordt meteen afgestraft met het doelpunt dus van Lamine Jamal. En hij doet dat uitstekend door. Hij loopt daar zo snel in. Veel sneller dan Tambakti. Die veel te laat komt. Gaat toch wel in de sliding. Maar veel te laat. En de bal ligt tegen de netten. En zo dus een doelpunt de voorsprong voor Spanje. Iets dat niet lukte tegen Caverdië in ruim 95, 96 minuten. Lukt nu wel in de eerste 10 minuten. En zijn we misschien wel op weg naar een doelpuntenkermis. Het zou zomaar kunnen dat ze nu echt wel willen doorduwen. Dat ze bevrijd gaan voetballen. Dat is de vraag. Maar je kan het niet vergeten dat ook de Saoedi's uiteraard regelmatig wel eens een keer kunnen dreigen. Dat zagen we ook in die wedstrijd tegen Uruguay. En het is een ploeg die zeker in het verleden al niet verlegen was om een stunt. Herinner u 4 jaar geleden toen ze wonnen van Argentinië. Het was toen op de openingsspeeldag met 2-1. Argentijnen die zich nadien wel nog konden plaatsen, maar daar toch echt wel de schrik van hun leven hebben beleefd. Met heel veel druk die tweede wedstrijd hebben moeten aanvatten. En dat is toch de strafste stunt die ze eigenlijk hebben meegemaakt, kunnen we zeggen, van de Saoedi's. Tweede keer trouwens dat ze tegen Spanje spelen op een wereldkampioenschap. De vorige keer moeten we wel een hele tijd voor terug. In de tijd 2006 waren we toen. En toen werd er ook gewonnen door een Spanjaard. Dat hoeft uiteraard niet te verbazen. Dat was toen wel een vrij nipte zege. 0-1. Dus dezelfde stand als degene die nu op het bord staat. En dat die nog 2 keer een oefenwedstrijd tegen elkaar gespeeld in 2010. De laatste keer dat ze elkaar bekanten was 2012. Daar is de Spanje opnieuw met een doorstikballetje van Lamine Jamal. De overname van Pedri en overgetrapt. Ja, de kansen blijven toch wel komen als ze snel voetballen. Dan is het zeer moeilijk voor de Saoedi's om dat allemaal te belopen. Om die gaten dicht te krijgen. Dat is uiteraard zeer lastig. Het heeft heel veel te maken met het tempo dat de Spanjaarden moeten kunnen ontwikkelen. De zuiverheid uiteraard ook in de passing. En dit is goed gedaan hoor van Jamal. Zo zien we in de herhaling zoals hij dat kan. Dat balletje binnen doorgeven. Goede loopactie ook van Baena. Dit keer van over de linkerkant. Daar straks dat doelpunt was de loopactie er bij Jamal over de rechterkant. Nu dus omgekeerd. Dan was diezelfde aangever. Maar kan Baena dus niet afwerken. En zo kunnen we een keer teruggeven. Spanje goed gestart in deze wedstrijd. Zeker wel met een vroeg doelpunt van hun absolute ster Lamine Jamal.

0: Jay Giles Band met Freeze Frame. Richting binnenland, 20 minuten file golf op de E40 tussen Jabeke en Aalter. En op de Antwerpse ring 10 minuten erbij. Richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Sportza WK.
0: Gaan we terug naar het voetbal, terug naar jou, Glenn. Is daar sprake van inrichtingsverkeer van Spanje?
3: Ja, dat kan je wel zo stellen. Het is duidelijk dat de Spanjaarden toch een maatje te groot zijn voor de Saoedi's. Maar kijk, het staat wel nog altijd maar 1-0. En zolang dat dat de score is, kan er altijd iets uit de kast vallen voor de Saoedi's. Dat zagen we al een aantal keer eerder op dit wereldkampioenschap. Denk maar bijvoorbeeld aan de wedstrijd van Zwitserland tegen Qatar. De Qatarese die op heel die wedstrijd iets bij elkaar gevoetbald hadden. Maar in het absolute slot in de toegevoegde tijd met een hoekschop of een voorzet post toch nog kon gelijk maken. Dus dat zal Spanje uiteraard niet willen laten gebeuren. Dus ze gaan resoluut op zoek naar een tweede treffer. En net zagen we een goed schot van Baena. Een goede redding ook van Waïs. Het was nodig om die 2-0 van het bord te houden. Diepe bal nu verstuurd. Daar is een voorzet schot, wou ik zeggen. Het was zeker niet evident hetgeen dat Oyarzabal zijn bal daar probeerde. En kan de bal allerminst kadreren. Stond ook niemand aan die verste paal om de score, dus wat dat betreft, ja, moeilijke positie ook voor hem. Moest eigenlijk wel zelf zijn kans gaan, want er was nog niemand gevolgd omdat hij zo snel diep werd gestuurd. En Lamine Yamal, ja, uiteraard wil hij heel vaak aan de bal komen en probeert hij op alle mogelijke manieren voor dreiging te zorgen. Daarnet ook nog een keer zo'n voorzetschot. Dus niet altijd alles wat dat hij doet is al perfect, maar hij heeft wel al gescoord. Dus daarmee heeft hij al een heel belangrijk deel gedaan. Gaat nu ook even wat druk zetten in de hoop dat het misschien nog een corner oplevert. Maar goed defensief werk van Al Harbi. Dat heeft hij prima gedaan. 26 jaar, een van de jongere spelers bij de Qatarees tegen bij de Saoedi's. Want daar toch heel wat jongens die in de 30 zijn. Sommigen zelfs midden 30. En de meeste van hen die spelen uiteraard in de eigen competitie bij een van die twee absolute topclubs. Al Nassr, de ploeg van Cristiano Ronaldo of Al Hilal. Dat is één vreemde eend in de bijt. En dat is Abdulhamid die speelt bij Lens. Gehuurd door AS Roma. En nu daar aan het duel. En hij gaat ook definitief blijven bij Lens, waar dat hij de beker won. Een uitstekend seizoen heeft gespeeld. Dus zeker en vast wel met vertrouwen is afgereisd naar het wereldkampioenschap. En dus de definitieve transfer gemaakt heeft van AS Roma. Nu dus bij Lens de komende tijd. 25 wedstrijden gespeeld daar in de league, 2 keer gescoord. Dat zou hij maar wat graag ook doen op dit wereldkampioenschap. Maar dat is uiteraard niet zo evident, zeker niet. Als rechtsachter even iets minder tempo in de wedstrijd. Misschien dat de Spanjaarden wel denken dat ze even best het voetje van het gaspedaal kunnen laten. En dat betekent dat de Saoedi's misschien eens een keer op de overzijde kunnen geraken. Want dat is nog niet te vaak gebeurd. Ook nu die ingooi, slordig en balverlies. Daar is Spanje opnieuw met Baena, de tackle. En dat levert opnieuw een corner op. Ja, goede tackle op de bal. Prima gedaan daar door Al Amri. En dat is dus het hoogste haalbare eigenlijk wat dat hij hier uithaalde. Want dat direct 2 belangrijkste erbij. Goed stoorwerk van Dani Olmo. Die ingooi via de borst doorgestoten. En dan was het, excuus niet, Baena zie ik nu, maar wel degelijk Oyarzabal. Die toch wel al een paar keer bedrijvig geweest is. En de goede interventie. Maar wel nog een corner voor de Spanjaarden. Met z'n 2 gingen ze er naartoe. Eén iemand die meeliep, de andere in de tackle. En dat is prima uitgevoerd. Meelopen is vaak te vies. De tackle altijd riskant. Een risico op een strafschop met zich meebrengen natuurlijk. Daar is de hoekschop doorgekopt aan de eerste paal door Oyarzabal. Overname door Olmo, maar die trapt vooral naar richting de cornervlag. De bal blijft hangen en is dat dan de 2-0? Jawel, dat is 2-0 van Oyarzabal. Een bal die niet weggewerkt geraakt door de Saoedi's. En dan scoort hij nu met 2-0. En dan is hij ook heel bepalend door Oyarzabal met een doelpunt en een assist. Daar straks al die assist op Lamine Yamal. En nu dus zelf in de rol van afwerker, een rol die hem uiteraard zeer goed ligt. 54 interlands, 25 keer gescoord. Wel, maakt daar nu 55 interlands en 26 doelpunten van. En dan doet hij dat toch weer uitstekend. De man die zeer goed bij schot is, met name dan bij zijn club. De vorige wedstrijd redelijk onzichtbaar. Nu gaan we nog een keer kijken. Daar die corner doorgekopt door Oyarzabal. En dan staat hij misschien wel buitenspel. Maar nee, er is eerst en vooral tussenkomst geweest van een Saoedi. Dan Laporte die hem kan doorsteken. Dan pas Oyarzabal. En zo komt dat doelpunt dus tot stand. Nog een keer kijken nu in de herhaling vanuit een ander camera standpunt. Doorkoppen aan de eerste zone. Dan nog een keer verlengd door Al-Layami. Keizer de bal niet helemaal weg. Doorgekopt richting de spits van de Spanjaarden. En die doet dat dan prima. Wijkt nog een beetje af. En daardoor de doelman is geen schijn van een kans gegeven. En zo 2-0. Na 20 minuten spelen kunnen we nu al zeggen dat deze wedstrijd toch wel beslist lijkt. Nog even controle door de VAR uiteraard. Of het wel degelijk een geldig doelpunt is. En zo meteen krijgen we dan ook nog een keer de hydration break. Maar nu de bevestiging van dat doelpunt door de scheidsrechter. De Braziliaan Rafael Claus, 46 jaar is hij. Hij is bezig aan zijn tweede wereldkampioenschap. Voor ook al twee wedstrijden op het WK 4 jaar geleden. En ook de finale van de Copa America in 2024 gewonnen door Argentinië. Dus een man die zeker en vast wel wat ervaring heeft op het hoogste niveau. En hij bevestigt nu dus de 2-0 voorsprong van Spanje tegen Saoedi-Arabië. Dat mogelijk wel eens een lange middag tegemoet zou kunnen gaan. Want nu al dus een beslissende plooi gelegd in deze wedstrijd. Tenzij natuurlijk dat er snel een aansluitingstreffer komt. Doorjagen nu van Olmo. Verlengen van Oyarzabal was de bedoeling, maar raakt de bal onzuiver. En daardoor kunnen de Saoedi's de bal recupereren. Maar het is niet voor lang, want terwijl ik dit zeg, is het alweer voorbij. Daar is Lamine Yamal met de voorzet. Nog niemand die echt positie kiest voor het doel. Bayern moet zich greppen om die bal binnen te houden. Dat lukt ook. Kan hem dan opzij spelen of gaat hij zelf de actie maken? Hij kiest ervoor om zelf de actie te maken. Eén mannetje voorbij. Nu breed leggen is een mogelijkheid. Dat doet hij tot bij Porro. Aannemen, misschien trappen. Gaat hij trappen? Nee, een voorzet. Terugkoppen nog. En dan de goal van Olmo. Nee, verlengt nog een keer. En dan aan de verste paal opnieuw. Oyarzabal, wat gaat het plots snel bij de Spanjaarden. 3-0. We zijn 23 minuten aan het voetballen. En het ging zo snel dat we het nauwelijks de tijd kregen om dit allemaal te beschrijven. Als ze snel voetballen, dan is het toch een genot voor het oog, de Spanjaarden. En ze zijn blij hoor. Uiteraard die Spaanse supporters in de tribunes. Want ze hebben niet kunnen vieren in die wedstrijd tegen Kaapverdië. Geen enkel doelpunt, ook weinig doelkansen. Dat moeten we erbij zeggen. Het is niet zo dat ze wereldse kansen bij elkaar hebben gevoetbald. Oké, de doelman heeft een aantal goede reddingen verricht. Maar het tempo lag toch vaak te laag. Heel snelle aanval met Porro. Die veinsde even een schot. Maar koos er dan voor om voor te zetten. Cucurella die kopt hem dan achteruit. Of legt hem achteruit met zijn linkervoet. Doorkoppen nog door Olmo richting de verste paal. En daar stond Oyarzabal goed gepositioneerd om binnen te duwen. En als het zo snel gaat dat wij niet de tijd krijgen om het allemaal correct te beschrijven. Ja, dan weet je dat het ook zeer moeilijk is om daar heel goed en adequaat op te verdedigen. En op dit moment is het niet langer Lamine Yamal die de matchwinnaar is of de grote ster is in deze wedstrijd. Maar wel degelijk Oyarzabal, want al 2 doelpunten en een assist. En we zijn nog maar 25 minuten aan het voetballen. Dus het zou wel eens een keer een doelpuntenkermis kunnen worden. We hebben er een paar al gehad op dit WK. Ik denk dat de wedstrijd van Duitsland tegen Curaçao 7-1... dat de strafste uitslag was. Wel, misschien zullen de Spanjaarden daar wel overheen gaan. En zo die schade die ze hebben opgelopen. Ja, schade is veel gezegd met die 0-0 tegen Curaçao. Weer helemaal ongedaan kunnen maken. Dus nu toch een keer tijd om terug te geven. Daar is die hydration break hier in dit stadion. De voetballer trouwens, ik weet niet of ik het al gezegd heb. In Georgia, in Atlanta, stadion met 75.000 toeschouwers. En die plekjes zijn allemaal gevuld. Ze kunnen allemaal even op adem komen. Want we hebben een wervelwind gezien in die eerste 25 minuten. En dat heeft Spanje een 3-0 voorsprong opgeleverd.

0: Olivia Rodrigo met de Cure. Het gaat heel snel voor Spanje daar in hun wedstrijd. Staat het nog wel 3-0, Glenn Martens?
1: Ja, dat wel nu een afzwaaier van Lamine Yamal, die soms iets te veel wilt forceren. Zich net iets te veel wilt tonen. Dat is toch hetgeen dat mijn indruk is. Dat toonde hij eigenlijk ook in zijn invalbeurt tegen Kaapverdi. Dat begon nog wel uitstekend. Nadien deemsterde hij dan wel wat weg. Nu krijgen we een herhaling van een stevige overtreding op Porro. Het heeft volgens mij wel geen gele kaart opgeleverd. Of we moeten dat even gemist hebben. Jawel, wel degelijk een gele kaart voor Salem Al-Dawsari. Dus hij moet gaan opletten. Mijn man met het nummer 10 is uiteraard ook geen controlerende speler. Integendeel, is iemand die zich heel graag offensief uitlevert. Of uitleeft, beter gezegd. En dat heeft hij in het verleden ook al vaak met succes gedaan. Onder andere bij zijn club Al-Hilal dit seizoen. 35 wedstrijden, goed voor 10 doelpunten. En ook 10 assists, dus toch heel bepalend. En ook in het shirt van de nationale ploeg. Hij heeft hier echt wel al furoren gemaakt, zouden we kunnen zeggen. Onder den 8 Interlands 26 keer gescoord. Gaat er vandaag een 27e bij komen. Durf het te betwijfelen, daarvoor lijkt Spanje, als ze geconcentreerd blijven, natuurlijk toch net iets te goed. Ze voetballen alweer rond die grote rechthoek. Ja, dat blok, daar komen ze toch te gemakkelijk doorheen. Ze voetballen zo snel. Ah, dit was een goede combinatie als Olmo die bal had kunnen meenemen. Olmo die toch ook wel een goede wedstrijd bezig is. Was misschien wel wat gemist. Er is veel meer diepgang alleszins nu bij de Spanjaarden. Waar dat het in die wedstrijd tegen Caverdië een oeverloos gebrei was bij momenten. Weliswaar ook heel vaak rond dat lage blok van de Caverdiërs. Voetballen ze nu met veel meer diepgang. Proberen ze af en toe die doorsteekballetjes ook een keer te liften. Goede loopacties ook van Oyarzabal. Een paar keer echt een verdediger mee weggetrokken. En uiteraard als je Lamine Yamal op het terrein hebt staan en die trekt 3 verdedigers naar zich toe. Ja, dan heb je natuurlijk wat meer ruimte om andere mensen aan te spelen. En dat leverde tot op heden al 3 keer succes op. Want 3 keer gescoord. Dat is hetgeen dat de Spanjaarden gedaan hebben in dat eerste half uur. Voorlopig ook nog altijd geen tegendoelpunt moeten incasseren. Ook niks weggegeven tegen Kaapverdië. En vandaag gaan ze op dat elan verder. Dus wat dat betreft moeten de verdedigers van de Spanjaarden zich niet al te zwaar inspannen. Dit is stevig doorzetten van Rodri, maar het levert toch geen balbezit op. Want Saoedi's doen dit wel een keer prima. Gaan ze zelf een keer kunnen bouwen aan een aanval. Want ik heb in de jongste minuten nog niet 1 keer een aanval van Saoedi-Arabië kunnen beschrijven. En dat komt omdat de Spanjaarden ook echt wel druk zetten. Ze laten ze ook niet voetballen. Want als ze eerlijk zijn, die mannen kunnen wel degelijk voetballen. Alleen als dat tempo de hoogte in gaat, ja, dan krijgen ze het wat moeilijker. Rodri, heel vrij aanspeelbaar. Maar de paas is iets onzuiverder richting Oyarzabal. Die kan de bal niet goed controleren. En dus balverlies. Al-Amri, wat gaat hij doen? Even temporiseren. Dat is hetgeen dat hij doet. Het geloof zal uiteraard ook al lang geslonken zijn bij de Saoedi's. Voor zover dat ze dat hadden voor deze wedstrijd. Ja, misschien wel. Als je weet dat ze toch 1-1 gespeeld hebben tegen Uruguay. En pas op het slot eigenlijk die gelijkmaak.

Bakker moesten incasseren, zal wel aangekomen zijn. Dus dat was toch misschien wel een tegenvaller. En Spanje probeert opnieuw te bouwen. Het tempo is wel wat gezakt. Dat is ook niet zo verwonderlijk natuurlijk als er al 3-0 staat. En het hoeft allemaal niet meer zo nodig. Dan kan je alles een keer wat rustiger de bal rondspelen. Goed gelopen van Rodri tussen de twee linies. Heel makkelijk aan het spelen. Waar gaat het naartoe? Baena pakt weer tegen die linkerkant aan. En Cucurella, die ook heel vaak aanspeelbaar over die linkerkant. De man van Chelsea binnenkort in het shirt te bewonderen van Real Madrid. Afgeronde transfer. Dani Olmo krijgt de bal. En nu Pedri. Gaat hij trappen? Nee, openen tot bij Jamal. En dan gaan hij direct weer twee Saoedi's er naartoe. Gaat er nu langs de buitenkant. Achter Den Haag nog altijd dribbelen. Baat. Mooie sleepbeweging, maar dan raakt hij wel voorbij één verdediger. Maar die tweede, die was er te veel aan. Olmo gaat nu daarmee verdedigen in die cornervlag. Druk zetten, proberen hoog te storen om de bal snel te recupereren. Daar is Daoussari. Dit keer in een offensieve rol. Dat ligt hem beter dan dat tackelen. Goede doorzetting nu van Alharbi. Balletje binnendoor richting Daoussari. Maar goed verdedigd door Kubarsi. Die heeft ondanks zijn jonge leeftijd toch al wat ervaring opgedaan natuurlijk in La Liga. Zijn 13e Interland, 19 is hij nog altijd. Maar het is toch echt wel een geweldige verdediger. Ook uitstekende voeten. Zonder uitstekende voeten mag je nog de beste verdediger ter wereld zijn. Dan ga je niet het lang volhouden. Bij Barcelona kom je daar überhaupt al niet terecht. Rodri, heel vaak aanspeelbaar. Eindelijk terug een volwaardig seizoen kunnen meemaken na die vervelende blessure. Die hem toch heel lang buiten strijd heeft gehouden. En waar ligt zijn toekomst? Dat is ook zo'n vraag. Zeker nu dat Guardiola heeft aangegeven dat hij gaat vertrekken. Eerst kijken naar een aanval van de Spanjaarden met Baena, Pedri, Rodri. Olmo vraagt de bal, daar gaat het naartoe. Weer tussen die lijnen, rechts is de ruimte bij Jamal. Daar gaat het uiteraard naartoe. Als hij de bal vraagt, dan krijgt hij die ook. Porro gaat misschien zelf nog een keer uithalen. Vraagt om in de bal te komen nu van Jamal. Dat doet hij dan ook en dan moet hij wel weer gaan dribbelen. Heeft voorlopig wel nog maar één belager. Dus misschien toch door bij de Spanjaarden. We zullen het risico wat meer moeten spreiden. En af en toe de blutsende buil bij elkaar nemen. Het zou zomaar kunnen. Daar is Pedri met wat ruimte. Zet zich door. Tackle op de bal, zegt de scheidsrechter. En hij protesteert ook niet. Maar dit is dan, ja, is dit de bedoeling om de doelman te lobben? Ik denk het wel, want anders zie ik geen enkele meerwaarde om die bal prompt naar voren te trappen. Het schijnt dat Al Amri deed. Ofwel dacht de jongens, ik heb er even genoeg van die bal hier voor mijn voeten te krijgen. Ik trap ze naar voren. Maar het leek me toch misschien wel een poging om de doelman te lobben. Dat is dan toch bijzonder slecht uitgevoerd. Pedri. Meegeven nu met Oyarzabal. Die legt hem dan voor, maar niemand van Spanje in de 16. Er was toch wel de infiltratie van Baena. Dat doet niet. Het zorg uitverdedigen. De bal op de lat van Oyarzabal. Die kreeg de bal daar prompt voor zijn voeten. Zou dat er niemand van Spanje voor de box stond. En dacht, ik ga het zelf een keer proberen. Dit was zeer lichtzinnig verdedigen wat ze daar deden. De bedoeling was om een hoekschop te vermijden. Omdat het nummer 15, Caibari, die zet de bal zo hard naar achter dat het bijna een corner werd. De doelman die denkt, ik ga die proberen over de zijlijn te trappen. Maar trapte zo tegen de man die al twee keer gescoord heeft aan. En die denkt, ik ga mijn kans wagen. Waarom geen derde doelpunt op de eerste helft? En die derde goal die strandt voorlopig althans toch op de lat. Dus toch wel wat opwinding weer. En dat is wel leuk, want deze wedstrijd moet het niet hebben van de spanning. Dan maar van het goede voetbal. Zoals nu met Jamal. Rechts is de ruimte, moet wel even wachten op Porro. Jamal gaat trappen. Een goede save van de doelman. Duwt hem naar de buitenkant. Opgevangen nog door Baena. Die kan de bal niet controleren. Ja, dat was niet al te goed gedaan dit keer van de flankspeler. Daar zijn de Spanjaarden alweer richting Porro. Geeft hem mee met Jamal. Twee mensen bij zich. Weer een paar overstapjes. Weer dat schot zoeken met zijn linker. Heeft al heel vaak die linker bovenhoek geviseerd. Maar hij raakt niet tot in die bovenhoek. Nee, het zijn vaak afzwaaiers. Als hij van over die linkerkant naar binnen komt en wil trappen. Wat hij uiteraard geweldig goed kan. Dan is dat vandaag nog geen succes gebleken. En ik moet wel zeggen, die doelman Wise, die heeft een heel vreemde manier om ballen te stoppen. Heel onorthodox. Het is wel vrij efficiënt. Duwt de bal ook nog wel naar de buitenkant. Dat moet je doen als doelman. Maar het is toch nooit echt met de volle overtuiging. Het is niet de stijl die je bij de andere doelmannen ziet. Bijvoorbeeld bij een Thibaut Courtois. Lange bal nu verstuurd richting Dwyer. Die kan dat duel niet winnen. En goed uitgekomen ook van de doelman bij de Spanjaarden. Unai Simon. Die ook een keer vernoemd mag worden. Niet omdat hij redding moest verrichten. Maar denkt, ik ga toch maar een keer uitkomen. En het gevaar zelf onschadelijk maken. Vertrok niet van op de eigen helft. En zo zien we nu ook dat hij ook buitenspel stond. Dus die tussenkomst van de doelman van Spanje was niet nodig. Ze hebben daar heel wat concurrentie natuurlijk. Unai Simon al een hele poos de vaste nummer 1 van de Spanjaarden. De doelman van Athletic Club. Maar ze hebben daar concurrentie onder andere van de doelman van Arsenal. En die is kampioen geworden. Finale van de Champions League gespeeld. En toch heeft hij geen recht op een basisplaats. Het zegt iets over de wereld. Niet alleen voorin, maar ook wel achterin bij de Spanjaarden. Nog een minuut of acht tot het einde van die eerste helft. Plus wat er gaat bijkomen. Nog altijd 3-0
Maar als we eerlijk zijn, de honger van de Spanjaarden is nog niet gestild. Er zijn nog wat kansen gekomen. Nu misschien met Omo, zet zich door. Omo voor 4-0. Die bal blijft er onderaan hangen. Overname opnieuw door Jamal. Gaat hij opnieuw proberen met die linker de verste hoek zoeken? Nee, gaat nu toch combineren. Puntje van de grote rechthoek met Pedri. Rechts wat ruimte. Daar wordt de bal gevraagd door Porro. Combineren nu met Omo. Weer Jamal. Weer Porro. Gaat hij een voorzet geven. Dit keer is er wel goed positie gekozen voor het doel. Onder andere door Oyarzabal. Die wil maar wat graag een echte hattrick maken in de eerste helft natuurlijk. Combineren op de korte ruimte nog altijd. Krijgen de bal niet weg. Rodri nu. Evenwel wat vertraging in de aanval met Cucurella. Nu zitten we over de linkerkant. Baena, twee mensen van Spanje in de 16 met Omo en met Oyarzabal. Dat zijn twee mensen die ook nou, niet superveel lengte hebben. 1,80 meter ongeveer. Dus dat zijn niet de sterkste koppers, maar heel groot is de ploeg van de Saoedi's ook niet. Daar is de val van Porro en de verste paal net iets te hoog voor Oyarzabal. Opgevangen nog door Cucurella. Ze krijgen de bal gewoon niet weg. En als ze die wegkrijgen, houden ze die niet in de ploeg. En zo blijft het een belegering natuurlijk. Balletje binnen door. Aanname van Jamal kan er niet komen, want dit keer wel goed defensief werk van Al Harbi. Haalt de angel bijna uit de aanval, maar levert zomaar weer in. En zo vallen we in herhaling met Pedri. Balletje binnen door. Goede loopactie van Jamal. Goed weggekomen achterin dit keer door Tombakti. Dat heeft hij goed gedaan. Doorzag daar het gevaar van de geïnfiltreerde Lamine Yamal. Die denkt, ik kan een keer wegkomen van mijn flank. Ik ga in de box opduiken. Wie weet kan ik de bal daar al meegrissen en dan een tweede keer scoren. Pedri en Rodri. En dan denk ik dat deze aanval misschien toch alweer gaat stranden. Nee, de bal wordt daar meegegeven met Cucurella. Goede tackle nog. En een tweede instantie opnieuw weggezet. En nu wel helemaal weggezet kunnen we zeggen, want die bal loopt over de zijlijn ter hoogte van de middenlijn. Zo dus nog een minuut of zes tot aan de pauze. Een vermakelijke wedstrijd, maar toch een waarin Spanje duidelijk te sterk is voor Saoedi-Arabië. Dat zien we op het veld en op het scorebord, want daar staat het 3-0.

Er is een nu of een nooit. En daartussen telt elke seconde. Ja, tussen leven en dood ligt een hele kleine wonde. En tussen wan en hoop schijnt licht in het donker. En je zocht het hoog, maar het lag helemaal van onder.

0: Drie-hang met tussenin zometeen de rust. Die zal vooral voor Saudi-Arabië wel gekomen zijn om te kijken van of er toch tactische aanpassingen mogelijk zijn. Dus ja, die laatste speelminuten daar van de eerste helft bij jou, Gnen.
1: Nog 2,5 minuut plus wat er gaat bijkomen uiteraard. En ze zullen zeker en vast wel snakken naar die pauze. Jongens, minuten iets vaker terug te vinden aan de overzijde. Zoals nu aanval over de rechterkant bij de Saudis. Met Al-Dawsari. Combineren, kort geruimte, goed gedaan. De voorzet kan misschien komen van Abdulhamid. Die wordt nu aangespeeld. Daar komt de tackle, goede tackle. Ja, plots moeten ze een keer een verdedigende actie uitvoeren. Prima defensief werk van Bayena. Dat was hij misschien al een beetje verleerd deze wedstrijd. Want ze zijn toch met name te vinden in het laatste kwart van het speelveld. Dus diep op de helft van de Saoedi's. Maar nu laten ze dan toch even de Saoedi's wat voetballen. En dat kunnen ze uiteraard. Dus dan toch maar opletten voor een tegendoelpunt. Dat wil je uiteraard als verdediger of als doelman niet in zo'n wedstrijd met Dawsari. Dawsari probeert een combinatie op te zetten. 1-2 met name dan met Albrikan. En dat levert een corner op. Eindelijk een keer een hoekschop voor Saudi-Arabië. De Spanjaarden hebben er 3 gehad. Dat is ook niet geweldig veel als je weet hoeveel druk dat ze hebben. En hoe vaak dat ze daar kamperen rond die grote rechthoek. Maar de schoten die ze hebben afgeleverd, werden zelden afgebokt. Waren ofwel afzwaaiers, ofwel gingen ze in het doel. Behalve dan die ene die ging op de deklat. Die strandde op de lat, die bal van Oyarzabal. Anders had hij al een hat-trick beet in de eerste helft. De 44 minuut zitten we, daar komt de corner. En dan staan ze in een treintjesvorm, zou je kunnen zeggen. En de bal komt zo meteen van de voet van Jouaïr. Van over de linkerkant die hoekschop. Hij is rechtsvoetig. Dus een bal die naar het doel gaat draaien. Maar hij doet het kort. En dat is heel slordig gedaan. Want goed verdedigend werk van Lamine Yamal. En die wordt nu aangespeeld. En dan ben ik benieuwd wat hij gaat doen. Oeh, hij verslikt zich in de controle. Wou de bal meenemen. En dan raakt hij hem verkeerd met zijn linkervoet. En zo duwt hij hem te ver voor de voet uit. En dus die tegenaanval volledig teniet gedaan. Jammer voor hem. Maar het is niet geheel hoogst natuurlijk dat niet alles lukt dat hij aanraakt. Uiteraard geweldige voetballer. Goed seizoen gehad. Maar ja, toch dat laatste gedeelte van het seizoen moet missen met die blessure. Dus moet nog toegroeien naar zijn beste vorm. Die zullen ze wel nodig hebben als ze het wereldkampioenschap willen winnen. Zeker als je kijkt naar de concurrentie. En dan kijken we toch met name naar Frankrijk. Als je ziet wat daar ook allemaal rondloopt. Met een Mbappé bijvoorbeeld. Die ja, weliswaar matig was in die eerste helft, maar wat een tweede helft heeft die gespeeld. En er zijn nog wel een paar jongens die uiteraard daar uit de voeten kunnen. Dus zeker en vast dat we een leuk toernooi gaan krijgen. Zeker als we in die volgende fase zitten met die knock-out-wedstrijden. En Spanje moet ervoor proberen te zorgen dat ze niet tegen Argentinië uitkomen in de volgende ronde. En dan kunnen ze toch maar best groepswinnaar worden. Met een 3-0 zijn ze daar goed voor op weg. Korea wil het meegeven naar Bayena. Sleepbeweging, kijken, de vragende bal van Olmo, maar het gaat naar Rodri en ook hij kan zijn schot niet kadreren, zet hem over het doel heen. Daar was echt wel wat ruimte voor een schot, als hij die bal had gelaten voor Olmo, had hij ook wel een goede schietmogelijkheid gekregen. Maar dit keer kiest Rodri ervoor om zelf eens een keer te trappen. En hij zet die bal over het doel heen, we zien het nu vanuit het oogpunt van de scheidsrechter. 5 minuten zijn er trouwens bijgekomen, die zijn intussen ook al ingegaan in een wedstrijd met een hoog tempo van de Spanjaarden. En dat is toch wel een toonbeeld van hoe dat je zo'n laag blok kunt omzeilen. Want daar hebben heel veel ploegen het moeilijk mee. De Rode Duivels ook bijvoorbeeld in die wedstrijd tegen Egypte. Het heeft er natuurlijk ook wel mee te maken met de wedstrijdomstandigheden. Toen was het ook bijzonder warm voor de Duivels. En vooral als je op achterstand komt, ja, dan speelt dat natuurlijk in de kaart van de ploeg die wilt verdedigen. Ingooien dus voor de Spanjaarden. 4 minuten voetballen nog. Krijgen we een vierde treffer of blijft het bij 3-0 in deze eerste periode? En dan zijn de Spanjaarden alweer met Bayena en Lamine Yamal. En dan altijd daar die Porro over de rechterkant. Een zeer offensieve rechtsachter, de man van Tottenham. Moeilijk seizoen gehad uiteraard met de Spurs. Niet op persoonlijk niveau, maar zeker wel als we het afzetten tegenover het seizoen van de club. Bijna zelfs gedegradeerd, maar eindgoed al goed zullen we maar zeggen voor de Spurs. Zou zonde zijn natuurlijk als zo'n club uit de Premier League zou tuimelen. En dat het niet zo evident is om terug te keren. Ja, dat zie je toch wel vaker. Ook al ben je dan een club met naam en status. Kijken naar Porro, alweer. Lamine Yamal gaat even de bal bijhouden. Snel combineren, dat zit er even niet in. Het is wat temporiseren dat ze nu doen met Rodri. Een keer rond zijn as draaien. Wie kan hij die bal kwijt aan? Pedri, die heeft 2 mensen bij zich. Dan maar een optie achteruit op bij Kubarsi. Links ligt weer de ruimte bij Cucurella. Daar gaat het naartoe, maar Bayena die komt er nog tussen. Cucurella blijft nog altijd over die linkerkant staan. Meer een aanvaller dan een verdediger in deze wedstrijd. Wordt nu aangespeeld, gaat hij voorzetten. Dat doet hij en dat wordt een corner. Via de benen van Abdelhamid gaat hij over de achterlijn. Dus opnieuw een hoekschop voor de Spanjaarden, dat is de 4e in deze wedstrijd. Ze zijn niet de sterkste kopbalnatie uiteraard. Dus het is zeker en vast geen doel voor hen op zich om de meeste hoekschoppen te verzamelen. Dat zijn andere ploegen die een iets fysiekere speelstijl hebben, die daar meer bij gebaat zijn natuurlijk. Corner daarom ook kort genomen. Balletje voorgeven, weggekopt achterin. Prima gedaan door Al-Amri. En dan nu is een tegenaanval waar er misschien wel iets in zit. Want goed gedaan van Dausari. Dausari moet gaan meegeven, maar rechts is de ruimte dichtgelopen. Dus moet wachten op steun over de linkerkant. Die komt er nu ook met Al-Arbi. Maar dan goed defensief werk van Jamal. En dat doet hij dan ook wel. Het grootste talent dat er misschien wel rondloopt op de velden. Zo jong, zoveel geld waard, maar niet te beroerd om even mee te gaan verdedigen. En het hoeft niet per se in die zin dat je zou kunnen denken, ach ja, als ik mijn man laat lopen en het staat 3-1, geen man overboord. Maar hij doet toch zijn taak, zich daarvan kwijnen. En dat doet hij dus uitstekend voorlopig. Nog 2 minuten in de eerste helft. De ingooi komt er nu van Al-Layami, die blijft daar hangen. Bijna opletten voor handspel. Overname nog vanuit de kant van de grote rechthoek, afgeblokt. Geen spits kunnen bereiken bij de Saoedi's. Opgeruimd nog door de Spanjaarden, maar nu wel even een fase van wat balbezit, want de bal blijft er hangen. En de meeste spelers van de Saoedi's zijn na die hoekschop ook nog blijven hangen. Dus als ze iets willen forceren, zit het er nu misschien wel aan te komen met Al-Layami. Balletje breed tot bij Tambakti. En ze kiezen ervoor om toch niet echt voor diepgang te zorgen. Nee, we zijn al blij dat ze even weg zijn van de eigen doelmond. Dat ze de bal eens een keer kunnen rondspelen. Want als we kijken naar het balbezit, ja, dan valt het op zich nog wel mee. Je zou verwachten dat dat wat hoger ligt. 58% voor de Spanjaarden, 33% voor de Saoedi's. En dan is er nog 9% strijd, zullen we maar zeggen. Ja, die mag je er toch wel eerder bij tellen, denk ik, bij de Spanjaarden. En dan kom je uit op een percentage van 67 en dat lijkt me ook wel correct. De waardeverhoudingen zijn er natuurlijk, 17 pogingen geweest, niet allemaal gekadreerd. Ik zei het al daar straks, een paar afzwaaiers ook van Jamal. Een paar keer dat de doelman redding moest brengen. En tussendoor waren er dan de doelpunten van Lamine Jamal op aangeven van Oyarzabal. En die kon nadien 2 keer zelf gaan scoren. Nu misschien een 3e keer, maar kraakt een schot volledig. Werd daar aangespeeld, plots ging het snel. Voorzet, achterlijn gehaald, voorzet dan en dan een volley van Oyarzabal. Maar dit keer iets minder uitgevoerd. 2 keer gescoord, een assist geleverd, de lat geraakt. Uitstekende eerste helft van hem en ook wel een goede eerste helft van Lamine Jamal. Eigenlijk bij uitbreiding van alle Spanjaarden. Misschien dat we over Unai Simon nog niet al te veel kunnen vertellen, want die heeft werkelijk niets moeten doen. Had even goed kunnen binnenblijven, zou misschien dat kunnen doen in de tweede helft. Zou wat zijn natuurlijk, maar dat zal uiteraard niet gebeuren. Maar we verwachten niet dat dat zal veranderen in de tweede helft. Nee, de Spanjaarden zullen nog meer gaan controleren. Misschien nog een paar keer tegenbreken in de richting 4 of 5-0. Maar de Saoedi's, nee, die hebben geen antwoord op het klassenverschil dat er gewoon is momenteel. De Spanjaarden zijn meer dan een maatje te groot. En dat was ook wel iets dat in de lijn der verwachtingen lag. Die 5 minuten zijn intussen volgemaakt. De eerste helft behoort tot het verleden. Een eerste helft die meteen voor duidelijke afscheiding heeft gezorgd. Want we gaan naar de kleedkamers met een 3-0 voorsprong voor de Europese kampioen.

0: Apollo en Pan met Annie Cooney.
1: Sportza WK.
0: Gaan we terug eens naar deze middag. Jasper Philipsen in die Baloise Belgium Tour. Die trok het daar volledig naar zich toe. Niels van de Putten die deed hetzelfde op dat moment, maar dan in de Iceleg Gravel Luxemburg. Dat is een manche van de UCI Gravel World Series. En daar heeft Van de Putten Joris Nieuwenhuis geklopt in een sprint met zijn vijven. Dus de Belgische kampioen Gravel, die mocht daar in Vijnen, heet het, tegen vier collega's sprinter om de zegen. Middenveldrijder Joris Nieuwenhuis die werd daar tweede. En Peter Vakoch, nog de ex-winnaar van de Brabantse Pijl, die werd daar derde. Greg van Avermaat ook aanwezig. Die zat net in de top 20. Zeven plaatsen onder Laurens Week trouwens. Nog iemand uit het veldrijden die daar meedeed in die gravel race bij de vrouwen. Geen sprint, maar wel een sprinster die daar won. Lorena Wiebes ook daar dominant. Zat zelfs meer dan een minuut voorsprong op de tweede. En dat was de Britse Sophie Wright. There's a

0: Revelers met One Way. De Rode Duivels zijn de bus aan het opstappen. Dat zien we hier op de livestream op sportza.be. Straks meer voetbal na het radionieuws.
1: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Toon Janssens. Er is officieel een hittegolf in ons land. Dat betekent dat het al minstens 5 dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Het is de eerste hittegolf van dit jaar en de hitte is ook nog niet voorbij, vertelt weervrouw Jacot Brokke.
9: Voor morgen verwachten we gelijkaardige temperaturen tot 31 graden in het centrum, met lokale uitschieters tot 34 graden. Maar vanaf dinsdag zit daar ook een 35 graden in voor het centrum. En dat loopt zelfs verder op tot 6 of 37 graden. Op woensdag en donderdag. Dat zijn telkens temperaturen voor het centrum van het land. Dus lokaal zijn daar uitschieters mogelijk tot 38 of zelfs 39 graden. Kijk ik vooral naar het uiterste zuidoosten van het land of naar de Kempen.
8: En in Dessel, in de Antwerpse Kempen, loopt het metalfestival Graspop op zijn einde. Ook daar was de hitte een factor van betekenis, vertelt Peter van Geel van de organisatie.
10: We hebben dit jaar ingezet op wat meer schaduwplaatsen, ook extra water. We gaan ook vernevelaars zetten, staan al naast de podia. Ja, het blijft natuurlijk een openluchtfestival, dus je kunt niet alles gaan overdekken. Maar we proberen toch wel zoveel als mogelijk te luisteren naar ons publiek. Dat die mensen ondanks de warme temperaturen toch nog een mooie festival kunnen meemaken.
8: En om 9 uur vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede WK-match tegen Iran. Veel fans kijken vanavond samen op grote schermen, onder meer in de stad Diest in Vlaams-Brabant. Daar verwachten ze zo'n 1500 supporters op de Grote Markt. En ook daar hebben ze maatregelen genomen voor het extreme weer, vertelt burgemeester Geert Klukkers.
11: We zijn voorbereid, hè? Dus het is zo dat we ook een hitteplan hebben. Dus er staan, Diest is bekend als een zeer bourgondische stad, dus we hebben heel veel terrasjes op de markt. Maar we baten ook vanuit de verenigingen zijn er standjes opgericht waar je iets kan drinken. Water wordt goedkoper voorzien, maar als er problemen zijn kunnen we wel op verschillende plaatsen terecht. We hebben ook op het grootscherm komt er dan een tekst: verlaat rustig de Grote Markt.
8: En op dit moment speelt Spanje als een tweede groepswedstrijd tegen Saoedi-Arabië. Aan de rust leidt Spanje met 3-0. En wielrennen dan. Jasper Philipsen heeft de slotetappe in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. Philipsen is ook de eindwinnaar in de ronde. Het is de eerste rittenkoers die hij wint in eigen land en daar is hij uiteraard heel tevreden mee.
12: Ja, het is heel mooi om rittenkoers te winnen in eigen land. Ja, mijn eerste ooit en ook wat niet zo vaak gebeurt voor onze ploeg. Dus ja, iedereen was wel gemotiveerd vanochtend om dat proberen te laten slagen. En het is heel leuk voor ons dat het uiteindelijk gelukt is.
8: En in de ronde van Zwitserland is de eindoverwinning voor de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er nog kans op een onweerachtige bui. Later overal droog en minimaal van 16 tot 21 graden. Ook volgende week blijft het kwik stijgen. In de loop van de week halen we temperaturen tot 37 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.
1: Sportza WK.
6: Met Niels van Duizen.
0: Welkom terug. Straks is er die tweede helft tussen Spanje en Saoedi-Arabië. We zijn heel benieuwd of Spanje dan opnieuw onder stoom komt.

0: Womack en Womack met Love Wars. Richting binnenland zijn er voor een kwartier file golven op de E40 tussen Westkerk en Aalter. En op de E34 ook een kwartier erbij tussen Damme en Maldegem. Op de Antwerpse ring is er 10 minuten vertraging richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Voor de rest wat lichte vertragingen. Op de N16 van Willebroek naar Sint-Niklaas, daar is wel door een ongeval in Puurs de rechterrijstrook versperd.
1: Sporten, WK,

0: Cascada Ves van Ao. Dan zijn ze er aan begonnen natuurlijk aan die tweede helft. Spanje en Saudi-Arabië. Benieuwd, Graham, of we daar hetzelfde spelverloop krijgen als in die eerste helft?
1: Nou, dat zal vooral wat hangen van de Spanjaarden, denk ik. Welke intensiteit dat zij nog op de mat willen leggen. Er zijn wel wat wissels doorgevoerd daarover. Zo meteen meer. Eerst kijken naar de corner. Waar Alex Baena verlengt aan de eerste paal. Overname de goal van, jawel inderdaad, linksachter Cucurella. Die doet dat uitstekend. Die wijkt onderweg nog wel een keertje af. Maar goed aangenomen. De bal richting de verste paal. Dan werd hij wel vrijgelaten op zijn linkervoet. En de bondscoach van Saudi-Arabië die kijkt ernaar en denkt, hoe kan dit nu in hemelsnaam dat we hier dit nu zo snel weer weggeven vanuit een standaard situatie. Dat zou toch makkelijker moeten zijn om op te verdedigen dan die snelle combinaties die de Spanjaarden op de mat leggen. En we gaan nog een keer kijken naar de herhaling van dat doelpunt. Verlengd aan de eerste paal door iemand van Saudi-Arabië aan de verste paal. Staat hij daar dan helemaal vrij. En dan neemt hij hem in één tijd op de slof. En dan via de benen van het doelman gaat hij dan tegen zijn medeploegmaat. Tegen Tambakti. En zo gaat hij dan een doel. Dus ook nog een veredeld aan-doelpunt. Nog een keer kijken. Dus de voddy. En dan eerst nog wel de redding van de doelman tegen zijn verdediger. En zo een doel, dat is wel pech hebben natuurlijk. Maar kijk, 4-0. En we zijn amper 3 à 4 minuten bezig in die tweede helft. Maar dat geeft ons nu wel even de gelegenheid om de wissels door te voeren, wou ik zeggen. Maar daar zijn ze alweer, de Spanjaarden. Balletje binnendoor richting Ferran Torres. Die raakt niet aan de bal. En dan heb ik al een van die twee nieuwkomers genoemd. Ferran Torres is er ingekomen. Lamine Yamal, die is binnengebleven. Dat lag wel in de lijn der verwachtingen. Op voorhand werd al gezegd dat hij maximaal een uurtje zou spelen. Maar kijk, als die wedstrijdje speelt, dan kan hij hem sparen voor het vervolg, voor die laatste groepswedstrijd tegen Uruguay, waar de Spanjaarden wellicht toch onderling met hen zullen uitmaken wie groepswinnaar gaat worden. Een keer een voorzet van Saudis over de linkerkant. Goede loopactie wel van Dausari, de voorzet. En die is wel redelijk, maar er stond niemand. Dus vrij makkelijk pukwerk voor de doelman van de Spanjaarden, Unai Simon. De andere wissel, de Spino, die is ook in de ploeg gekomen, de man van Villarreal. In zijn carrière al heel wat blessure leed gehad. Een knieblessure, altijd lastig natuurlijk. Daar wel van teruggekeerd en nu dus in de ploeg gekomen. En Oyarzabal, die zal geen hat-trick maken, want hij is mee binnengebleven. Ook twee wissels bij de Saoedi's. Daar is Jouaïr ook binnengebleven. Al Hamdan is zijn vervanger. En Kano, die we in de basis verwacht hadden, aan de aftrap verwacht hadden, die is er toch bijgekomen. Was hij dan toch wel fit genoeg? Of hebben ze zoiets van, kijk, we gaan hem toch in de strijd werpen om die schade niet al te hoog te laten oplopen? Dat zullen we straks een keer moeten uitzoeken als de persconferenties volgen. Kaibari is wel het kind van de rekening, want hij heeft die tweede helft niet aangevat. Alleszins toch niet van op het terrein. De bal weer rondspelen, dat is hetgeen dat de Spanjaarden doen. Tempo allemaal wat lager. Ze staan ook helemaal stil nu bij de Saudis. Niemand die druk gaat zetten. Weinig beweging ook bij de Spanjaarden. Ja, dan wordt het wel moeilijk natuurlijk. En dat is vaak een probleem dat je ziet bij ploegen die het lastig hebben met zo'n laag blok. Is dat ze allemaal vanuit stintstand spelen. Ja, dan krijg je dat blok niet uit het verband gespeeld. Ook niet bij een 3 of een 4-0. Dus het tempo, dat zal wel hoog genoeg moeten blijven. Een diepe bal, goede loopactie van Alex Baena. Kan je de bal binnenhouden, dat wordt moeilijk. Maar ik denk dat het na net niet lukt. Hij gaat toch wel in de tackle. Maar hij komt te laat en die loopt zo over de achterlijn. Goeie lange bal, net iets te hard. Maar hij is wel onvermoeibaar. Alex Baena, die echt wel zijn basisplaats meer dan gerechtvaardigd heeft. Wij krijgen nog een keer een herhaling van het doelpunt. En is dat dan een on-call? Ik denk het eerlijk gezegd wel. Ik denk niet dat hij op het konto geschreven zal worden van de nieuwe man van Real Madrid. Die dus volgend jaar zal mogen werken met José Mourinho. Maar het is een zeer interessante flankverdediger. Vandaar, en eigenlijk ook tegen Caverdië, niet al te veel defensieve taken moeten verrichten. Zeker offensief zich heel vaak kunnen uitleveren. Dus wat dat betreft zou het doelpunt wel een bekroning zijn. Deze aanval willen we nog wel even volgen van de Spanjaarden. Opnieuw naar die linkerkant, wou ik zeggen. Daar staat hij alweer vrij, Cucurella. Maar hij krijgt de bal niet toegespeeld. Weinig inspiratie op dit moment bij de Spanjaarden. Echt letterlijk wandelen. Dat is hetgeen dat Laporte op dit moment doet. Nu dan meegeven naar Cubarsi. Dit is wel een goede paas. Uitstekende paas. De kans nu voor 5-0. De poging van Porro. En die wordt dan gered door de doelman. Plots een goede loopactie van de rechtsachter. Heeft hij in de eerste helft ook al vaker gedaan. Maar dan zag Kubacki dat hij daar plots een boulevard voor zich had. Alleen kan hij niet afwerken. Althans niet voldoende om de doelman te verschalken. Maar toch nog een keer doelgevaar voor de Spanjaard. Ja, zo zie je maar. Met één bal kan je de defensie volledig uitschakelen. En daar hebben ze uiteraard de kwaliteiten voor om die balletjes perfect te leggen in de rug van de verdediging of tussen twee linies door. Dat doen ze uitstekend en wat dat betreft is het nog altijd een klassenverschil dat we ook in de tweede helft geëtaleerd zien worden. Er is een doelpuntje bijgekomen, de vierde al voor de Spanjaarden. Die leiden nu nog ruimer met 4-0 tegen de Saudis. You used to call me on my... You used to, you used to... Yeah.

0: Drake met Hotline Bling. Terug naar het voetbal dan tussen Spanje en Saudi-Arabië. Nog een dik half uur bij jou, Glenn.
1: Ja, deze wedstrijd, ik zal niet zeggen, sleept zich naar het einde. Maar je voelt dat de Saudi's absoluut geen antwoord in huis hebben. Dat het allemaal zo nodig niet meer moet bij de Spanjaarden. Dus tikken nog wel de bal rond. Maar het is allemaal met net dat tikkeltje minder diepgang. Dat minder tikkeltje minder efficiënt dat ze aan het voetballen zijn. Het mag allemaal een stationnetje meer zijn. En dan krijg je wat trager spel. Krijg je eigenlijk een beetje het spel dat ze ook op de mat hebben gelegd tegen Cape Verde. Nu wel een flankverandering. Goed gedaan. Teruggekopt door Cucurella. Opgevangen door Laporte. Die schuift ook een keer in. Laporte gaat zelf een flank veranderen. Dat doet hij prima. Balletje richting Porro. Moet de bal controleren met het hoofd. En legt hem dan opzij tot bij Pedri. Die wil in één keer doortikken tot bij Olmo. Dat was goed gezien. Alleen er was een wit hemd te vinden. Want de Saudi's die spelen in een volledig witte uitrusting. Gianni Infantino krijgen we een beeld. Zit uiteraard ook te kijken naar een van de favorieten. De uitredende Europese kampioen. De wereldkampioen van 2010 Spanje. Je zou denken dat ze al heel wat successen hebben geboekt op zo'n wereldkampioenschap. Maar dat valt eigenlijk best wel mee. Ze hebben uiteraard die wereldtitel in 2010. Maar zijn nadien nooit tweede geworden, nooit derde geworden. Dus het is eigenlijk bijna altijd alles of niets bij de Spanjaarden. De groepsfase, die hebben ze al een paar keer overleefd natuurlijk. Maar dan loopt het vaak mis, zoals op de vorige wereldkampioenschappen in 2022. Gingen ze eruit tegen Marokko na strafschoppen. Dat was opvallend, want geen enkele penalty ging erin van de Spanjaard. Dat zie je ook niet elke dag. En zo kregen ze toch zo langzamerhand een penalty trauma. Want 4 jaar eerder gingen ze eruit in de achtste finale tegen het gastland, tegen Rusland. Ook dat was na penalties en in 2014 als titelverdediger eruit in de groep. Dus de voorbije wereldkampioenschappen hebben nooit opgeleverd wat we van de Spanjaarden hadden mogen verwachten. Nu wel een nieuwe generatie natuurlijk. Uitstekend gepresteerd op dat Europees kampioenschap. En daardoor ook nu een van de absolute topfavorieten. En natuurlijk omdat ze ene Lamine Yamal in de rangen hebben. Dus wat dat betreft hebben ze het talent te over. Kijken naar de Saudis. Kunnen zij zich een keer doorzetten? Het is alleszins stevig te duelleren dat Albrikan daar doet. Maar het levert allemaal niet te veel op. En dan gaat hij ook nog een overtreding. Dat is redelijk fors doorgaan wat daar die deed op Baena. En die gaat daar liggen. En die heeft zich bezeerd. Zo meteen kijken in de herhaling. Was er een klein elleboogje mee geduwd? Of wat gebeurt er inderdaad? Oh ja, dat doet pijn hoor. Oei. Die elleboog vanuit het duel. Zeker niet met kwade intenties. Laat hij die elleboog zakken. En dan gaat hij vol op de neus van de Spaanse flankspeler. Dat zal aankomen. Het levert hem een gele kaart op. En die is wat mij betreft terecht. Ook al is er weinig intentie om zijn collega bij Spanje te bezeren. Maar dat het pijn doet, ja, daar mogen we toch wel van uitgaan. En er komen nog wat wissels aan bij de Saudis. Ik zie onder andere het nummer 26 daar al klaarstaan. Die speelde in de vorige wedstrijd. Die speelde er zelfs best verdienstelijk. Dus iets wat verrassend dat Al-Shamat op de bank moest beginnen. Maar nu komt hij er wel in. En het is de andere spits die eraf gaat. Albrikan hard gewerkt. Weinig kunnen klaarmaken, weinig kunnen forceren. Dat is niet zo onlogisch natuurlijk. En dus krijgen we nu Al-Shamat als zijn vervanger. Hij moet voor wat meer controle zorgen op dat middenveld. Om ervoor te zorgen dat die ruimtes allemaal belopen kunnen worden. Dat ze die goede voeten die de Spanjaarden hebben, dat die niet al te vrij de passing mogen gaan. Want dan worden ze zo voor het doel gezet. En dat willen ze toch wel vermijden. Want dat doelsaldo, ja, dat kan natuurlijk wel nog een rol spelen. Ze hebben die openingswedstrijd niet verloren van Uruguay. 1-1. Dus je zou nog kunnen denken dat ze misschien wel een strijd kunnen verwikkelen met Uruguay voor die tweede plaats. Als ze natuurlijk zelf de wedstrijd op de slotspeeldag winnen van Cape Verde. En als Spanje vol doorgaat natuurlijk. Dat is ook nog een belangrijke factor. En gaat winnen tegen Uruguay. Enfin, nog heel wat voorwaarden natuurlijk. Maar zelfs als dat niet het geval is, zouden ze met een zege op de laatste speeldag 4 punten tellen. En dan maar niet er wel doorgaan naar de volgende ronde. Baena en Omo worden naar de kant gehaald. Het is de tijd van de wissels. Dus dat zorgt altijd voor een beetje meer chaos. En er is dan Williams. Die werd eigenlijk aan de aftrap verwacht. Mag nu dan toch zijn opwachting maken. En we zijn benieuwd wat dat hij nog kan in het laatste gedeelte van deze wedstrijd. Nu ja, laatste gedeelte, laatste half uur. En ook Merina komt in de ploeg. Met het nummer 6 is dat Mikel Merina van Arsenal. Veel blessure leed gehad. Maar uiteindelijk dan toch zijn plek kunnen heroveren bij Arsenal. En nu dus in de ploeg voor het laatste half uur van deze wedstrijd tussen Spanje en Saudi-Arabië. Een wedstrijd die er eigenlijk nooit echt één is geweest. Daarvoor was er al te snel gescoord door de Spanjaarden. En dat is intussen al opgelopen tot 4-0. Dan hoeft het niet bij te blijven, want daar is Ferran Torres voor 5. Ferran Torres voor 5, maar dit is een uitstekende tackle. En dan wordt er een overtreding begaan op Al-Layami. Dat is mij een beetje ontgaan. Het leek mij een defensieve schwalbe. Het was alleszins een goede paas richting Ferran Torres. En dan een goede defensieve actie. Dat moeten we erbij zeggen van Alayami, de man van Al Nasser. En nu gaan we een keer kijken wat dat daar precies gebeurt. En dan zie ik toch weinig waar dat Ferran Torres iets verkeerd doet. We gaan nog een keer kijken. Hij trapt. En met dat hij trapt, raakt hij dan inderdaad ook nog de verdediger. Maar is dat een overtreding? Wow, dat denk ik niet. Ik denk dat hij daar toch eieren voor zijn geld koos en zich snel liet vallen in de hoop een overtreding uit te lokken. En dat geschiedde ook. Dus zo een vrije trap voor de Saoedi's. Weliswaar vanuit de eigen box. Dus de weg naar het doel die is nog bijzonder lang. De weg naar het doel die hebben de Spanjaarden al 4 keer gewonnen. En dus staat het hier nog altijd 4-0.
2: Sportza WK.

0: Merel met gemengde signalen. Wat zijn de signalen nog bij jou daar op het veld, Glenn?
1: Wel, dat Spanje bij momenten nog wel gevaarlijk is. Daarnet goede kans voor Ferran Torres, maar hij zet er de bal naast. Ja, dat was een prima mogelijkheid om er 5-0 van te maken. Natuurlijk wel belangrijk, want hij moet zich opnieuw proberen in de basis te knokken. Dat geldt ook voor de andere man die er is ingekomen, Williams. Die is nog niet mogen starten in de wedstrijd in dit toernooi. Maar nu krijgt hij wel nog ruim de tijd om het verschil mee te maken. Ja, het verschil groter te maken, dat moeten we eigenlijk zeggen. Want het verschil is natuurlijk al een tijdje geleden gemaakt. Het verschil dat heel duidelijk aanwezig is tussen beide ploegen. En dat is ook geen schande natuurlijk voor de Saoedi's, maar die creëren werkelijk niets. Kijken naar Pedri, een keer uitgeweken naar de linkerkant. Williams krijgt de bal nu aangespeeld. Gaat de actie maken, dribbel, lage voorzet, verdedigend werk en een corner gezet. Dat is hetgeen dat Al-Layami daar deed. En dus opnieuw een hoekschop voor de Spanjaarden. Dat is de zesde. De Saoedi's zelf hebben er eentje gehad. Dat levert geen gevaar op. Ik heb echt niets genoteerd in de eerste 67 minuten van deze wedstrijd. Van de zijde van Saoedi-Arabië. Dan hadden ze toch meer gevaar tegen Uruguay. Het is een tegenstander uiteraard. En Spanje is een ploeg die sowieso al goed de bal in de ploeg kan houden. Als je er niet hoog druk kan zetten, dan krijg je natuurlijk ook weinig mogelijkheden om de tegenaanvallen goed te benutten. Hoekschop alweer kort genomen. Pedri kijkt, gaat hij voorgeven. Dat doet hij inderdaad. Aan de verste paal Ballena, die haalt de bal nog binnen. Legt hem dan in de lucht en dan stond hij buitenspel, denk ik. Inderdaad, buitenspel gesignaleerd van Ballena. Dus dat was een goede voorzet, maar dan inderdaad net buitenspel. En dat betekent dus dat deze aanval is afgeslagen en dat we een keer gaan pauzeren. En we, dat zijn dan met name de spelers, zij gaan nog een keertje drinken. En het zal ja, toch onder goed gesternte zijn dat ze dat gaan doen. Want die 4-0 die staat er wel natuurlijk. Geen tegendoelpunt, ruime scoren. Er moet er zo meteen nog wat doelpunten gaan bijkomen. En een gretige invalbeurt van Ferran Torres, dat zagen we wel. Die is misschien toch wel gebrand op wat revanche nadat hij op de bank is verzeild geraakt. Uiteraard niet zo onlogisch natuurlijk als je weet dat Lamine Yamal in de ploeg komt. Maar Ballena die heeft het ook uitstekend gedaan tot op heden. Dus wat dat betreft... Dus het allemaal wel prima bij de Spanjaarden. En we gaan dus drinken. Dus zo meteen nog een keer terug naar deze wedstrijd. Waar we ons stil aan opmaken voor de laatste 20 minuten. Spanje leidt nog altijd comfortabel met 4-0.

0: Chaka Khan met Chuck Zilla. Nog een kwartiertje moet Saudi-Arabië nog ondergaan tegen Spanje. Vat ik het zo goed samen, Glenn?
1: Ja, dat denk ik wel, want ze hebben het heel, heel moeilijk om tot kansen te komen. Zelfs als de Spanjaarden de voet van het gaspedaal halen, blijft het gevaarlijk. Zoals ook nu weer met een aanval over de rechterkant. Die Porro, die is echt onvermoeibaar. Handen even op elkaar voor die paas. Goed heeft zich ver. Dit keer wel beide Saoedi's. Die blijven met momenten nog wel redelijk scherp verdedigen. Zeker, en dat moet ik wel zeggen, die heeft een best een redelijk goede wedstrijd gespeeld. Al Harbi, maar heeft ook gewoon mee de wet van de sterkste moeten ondergaan. De ingooi intussen genomen. Tot bij Merino. Die is er ook ingekomen daar straks. Een van die vele wissels. Ik denk dat ze intussen al vijf ook zijn opgebruikt. Als ze dat goed hebben bijgehouden. En hij krijgt geen ingooi. Daarmee is hij wel wat ontgoocheld. Terwijl wij een beeld krijgen van de intussen fris gewassen doelpunt te maken. Er zijn wel meerdere geweest in deze wedstrijd. Maar ik heb het uiteraard over Oyarzabal. Twee doelpunten. Dat is altijd lekker. En zo staat hij ook wel redelijk bovenaan. Wat betreft de topschutterstand. Je hebt uiteraard Lionel Messi. Die op één speeldag al drie keer de weg naar het doel wist te vinden. Dat is uiteraard een straffe prestatie. Morgen komt Argentinië opnieuw aan de bak. En we zijn benieuwd. Want Oostenrijk komt zich toch aan als een tugge tegenstander. En Oostenrijk en Argentinië, dat zijn mogelijke tegenstanders van Spanje, afhankelijk van wie daar eerste wordt of tweede. En hetzelfde kunnen we zeggen over de groep van de Spanjaarden, wie daar eerste of tweede wordt. Voorlopig lijken die kaarten echt wel goed te liggen voor de Spanjaarden om de groep als winnaar af te sluiten. Dan zullen ze toch maar duimen, denk ik, dat Argentinië morgen wint van Oostenrijk, zodat ze zeker Lionel Messi nog niet moeten bekampen. Dat zou dan eventueel in een later stadium wel kunnen gebeuren. Maar de 16e finale Argentinië-Spanje, het zou een kraker zijn. Maar dat wil je als Argentijn of als Spanjaard toch liefst proberen te vermijden. Lucht wel gewonnen door Porro, ingooi wel voor de Saoedi's. Diep nu op de helft van de Spanjaarden. Een plekje op het terrein waar ze nog niet al te vaak gestaan hebben. Toch zeker niet in de tweede helft. In de eerste natuurlijk, als de Spanjaarden richting dat doel moesten voetballen. Geen stevig duelleren daar nu. Komt er misschien eens een keer een voorzet van. Ja, die komt er, maar die raakt niet voorbij Porro. En dan helemaal niet voorbij Kubarsi. Want zelfs vanuit de eigen 16 kiezen ze voor de voetballende optie. En dat levert soms wel een beetje risico met zich mee. Want Cucurella, die had daar wat moeite met de controle. En moet dan uiteindelijk toch ervoor kiezen om die bal maar gewoon naar voren te zetten. En dat was onbeloopbaar voor Ferran Torres, die daar straks wel die grote kans had. Die hij niet goed kon afwerken. Maar voor het overige nog niet al te veel kunnen tonen. Hetzelfde ook over Williams, bleek in dat boek. Dat moet ik wel zeggen. Vanaf het moment dat ook Jamal en dan de spits zijn binnengebleven, is er toch veel minder dreiging bij de Spanjaarden. Ook wel natuurlijk, omdat het allemaal niet meer zo nodig hoeft. Dat speelt allemaal zijn rol. Dat begrijpen we natuurlijk. Maar met zoveel nieuwkomers, als je weet dat die ploeg defensief toch niet al te sterk is, dan wil je toch iets tonen. Nu misschien Williams. Aanname, probeert hij dan weg te draaien van zijn belagen. Maar goed, doorgezet van Abdelhamid. En dat levert balbezit op, maar dan ingeleverd. Dat is wel wat stordiger. De bal van Ruiz, aanname met de borst. Breed leggen is nu wat hoger in. Toen even kijken, waar gaat het naartoe? Merino. Merino nog altijd. De vragende Ferran Torres, vragende Ruiz ook. Merino tikt hem even achteruit, krijgt hem dan terug van Rodri. En dan balverlies. Tegenaanval voor de Saoedi's. Moeten ze even wachten tot de juiste mensen gaan meelopen. Dat gebeurt nu ook met Dawsari. Die is onvermoeibaar. 34 nogthans al. En die heeft toch al heel wat meters afgelegd. En dit is wel slordig ingeleverd. Zomaar ingeleverd, slordig ingespeeld. En dus tegenaanval voor een Spanjaard. Balletje binnendoor richting Torres. Moet even wachten op de bal, want er zat een wit voetje tussen. En dan verliest hij eigenlijk dat duel. Want kon geen kant meer op. Moest proberen terug te spelen. En dat doet hij dan onzuiver en zo. Dus balverlies. De Saoedi's die de bal iets vaker in de ploeg kunnen houden in de tweede helft. Al is dat ook wel bij de gratie van Spanje. Zo eerlijk moeten we wel zijn. Het heeft er niet mee te maken dat ze zelf heel veel andere dingen doen. Nee, het heeft er mee te maken dat de Spanjaarden wel vinden dat het redelijk goed geweest is met die vier doelpunten. Een vijfde zou misschien nog wel mogen. Maar het zal geen monsterscore worden. 7-0, dat had gekund na die eerste. Wat zal het zijn? 20 minuten toen het al 3-0 stond. Maar je merkt dan toch dat ze misschien ook wel een beetje de krachten gaan doseren. Wat ook niet onlogisch is. En dat hebben ze ook al bewezen door onder andere Lamine Yamal al bij de pauze binnen te houden. We naderen stilaan de laatste 10 minuten van deze wedstrijd. En de stand is nog altijd.

0: Sly en de Family Stone met Family Affair. Toch nog meegeven dat de politie waarschuwt voor een plastic box op de snelweg in Zwijnaarden. Voor het verkeer dat van de E40 komt en de E17 naar Antwerpen op wil, daar zijn twee rijstroken versperd. Dus goed opletten daar in de buurt.
1: Radio 1.
2: Sportza WK.
0: En dan is er dubbel goed nieuws. Het aftellen richting die wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Iran, dat begint steeds korter te worden. Dat is positief. En de opstelling die is ook zo net binnengerold. Niet via fax, gewoon op de website zoals het hoort. Geen Doku, dat wisten we al natuurlijk. Tom Boudewijn, welke elf zullen er wel starten zometeen tegen Iran?
3: Wel, ik zal meteen beginnen met de allergrootste verrassing. Dat is diep in de punt. Romelu Lukaku start voor de allereerste keer. En hoe lang? Ik moet het nog even opzoeken, want het is allemaal kakelvers. Hoe lang zou het geleden zijn dat hij nog in de basis is vertrokken dit seizoen? Hij vervangt dus Charles de Ketelaere. Er is een beetje mist gespoten door de bondscoach gisteren. Door het feit dat hij absoluut nog niet klaar is. Maar gaf ook wel aan, het absolute maximum zou toch 60 minuten zijn. En dat was dan misschien een kleine hint naar de verrassende basisplaats van Romelu Lukaku in de plaats van Charles de Ketelaere. Want hij is naar de bank verwezen, is niet naar de rechterkant verhuisd. Daar staat ook al een nieuwe naam en dat is Alexis Salemakers. Geen Luke Bakio, wel dus Salemakers in de plaats van Doku. Weliswaar op de rechterkant, dus dat betekent dat Trossard, dat hij naar de linkerkant verhuist. En dat is toch een beetje zijn favoriete positie. Op het middenveld is het verwachte middenveld, dus zonder Hans van Aken. Met Tielemans de aanvoerder, met Kevin De Bruyne en wel met Raskin, die betere voetjes heeft dan de Onana. We gaan er toch vanuit dat Garcia zijn lesje heeft geleerd na die eerste helft met Onana als verdedigende middenvelder in, wat ik eerder al zei, drie wedstrijden waarin België toch altijd de favoriet is, waarin België het spel zal moeten maken en waar de goede voetjes van Raskin toch nodig zijn. Met in het achterhoofd ook natuurlijk dat hij zijn taak moet uitvoeren als verdedigende middenvelder ook. Want op de linkerkant staat De Kuyper. Geen Kastanje, die zit op de bank. De Kuyper is net iets aanvallender dan Kastanje. En dan heb je net voor hem Trossard, die dan minder die actie heeft, die meer mee verdedigt. Dus dan kan je De Kuyper zetten. En dat heeft Garcia ook zo beoordeeld. Mechelen en Ngoy zijn de logische namen die blijven staan in het centrum van de verdediging. En Meunier blijft ook staan op de rechterkant. En incontournable is natuurlijk Thibaut Courtois in doel. Dat zijn de 11 namen waarmee Rudy Garcia over ruim een uur en een kwart gaat beginnen aan die levensbelangrijke wedstrijd tegen Iran. Een opstelling van Iran komt nu pas binnen met Taremi diep in de punt. En dat is toch de meest bekende speler samen met Beiran Vond, de doelman. Dus dat wat betreft de Belgen met de verrassing. Dus Romelu Lukaku diep in de punt.
0: Dankjewel Tom daar vanuit de States. Ja, heel benieuwd dus of die elf inderdaad kunnen overtuigen in die belangrijke wedstrijd tegen Iran. Want het moet natuurlijk beter. Zeker om door te stoten naar die volgende ronde. Dan is er natuurlijk druk, ja, voor een goed resultaat. En Tom, jij sprak ook met onze aanvoerder, met Jury Tielemans. En je vroeg het hem gewoon op de man af.
4: Jury, hoe groot is het besef, de focus, dat dit een must-win game is voor jou, voor de ploeg?
5: Ja, beide. Heel groot. Besef is heel groot. We hebben de hele week goed, goed bekeken wat we beter kunnen doen. Zeker na Egypte, die eerste helft was niet goed genoeg. En nu is het een volledig andere wedstrijd en we zijn er klaar voor.
4: Welke trigger kan er zijn om meteen in die wedstrijd te zitten, mee in die flow te zitten?
5: Ja, gewoon vanaf het begin intensiteit leggen, eerste duels winnen. Dat is altijd wel cliché, maar dat is super belangrijk in een wedstrijd. En zeker als je wilt winnen, als je moet winnen ook, dan is dat nog belangrijker.
4: Is de druk verhoogd nu voor jullie?
5: Nee, eigenlijk niet. Ik heb het gevoel dat het verminderd is. We zijn eigenlijk heel rustig in ons hoofd, maar we beseffen wel dat wij moeten winnen. Maar ik denk het feit dat die eerste wedstrijd achter de rug is, dan is iedereen wat rustiger in zijn hoofd. En ja, gewoon klaar om een goede prestatie neer te leggen en hopelijk overwinnen.
4: Tot slot, de afwezigheid van Jeremy Doku. Is die verteerd in de groep?
5: Ja, zeker. Het is een belangrijke speler voor de groep. Maar we hebben heel veel kwaliteit in de groep om dat op te vangen. En ja, medisch gezien was die gewoon niet klaar. En daar moeten we gewoon klaar voor zijn. Dat kan iedereen gebeuren. En daarvoor hebben we een heel goede groep. En een heel grote groep ook.
4: Bedankt. Veel succes, Jury.
5: Dank u. Sportza WK.
0: Ja, straks gaan we dus duimen met z'n allen. Maar natuurlijk, er is nog voetbal aan de gang. Het is niet dat we het vergeten zijn. Spanje tegen Saudi-Arabië. Nog steeds die overtuigende 4-0 daar bij jou, Glenn.
2: Ja, de wedstrijd die sleept zich nu toch echt wel naar het einde. Wedstrijd waarom dat er niet al te veel meer gebeurt. Bijna was er wel een tweede own goal, want het is inderdaad officieel een own goal. Dat vierde doelpunt in die wedstrijd. Eerste doelpunt in de tweede helft van Al Tambakti. Die kreeg een voorzet te verwerken en dan kopte hij bijna weer een eigen doel. Maar gelukkig voor hem was er een doelman, Alois, die de bal uit zijn doel kon houden. Intussen lange blessurebehandeling trouwens bij de Saoedi's. Blessurebehandeling daar op het middenveld, die ligt al een tijdje geveld. Dat is al Chamat die er is ingekomen. En die heeft ook gezien dat zijn ploeg het echt wel lastig heeft gehad. Ook in die tweede helft iets minder lastig wel, omdat de Spanjaarden het tempo per moment lieten zakken. Maar goed, dan hebben ze toch dat eigen doelpunt gemaakt. Vroeg in die tweede helft en dan bijna nog een tweede dus Al Tambakti. Maar wat hebben we ook genoteerd, en dat is toch wel echt opvallend te noemen in deze wedstrijd. Een doelkans voor de Saudis. Het was een poging van Al Hamdan, gekadeerd schot. En uiteindelijk makkelijke redding wel van Unai Simon. Die moest wel bij de pinken zijn, want niet evident natuurlijk als je zo'n hele wedstrijd lang toeschouwer bent. Dat even goed een plekje in de tribunes kunnen opzoeken. Niet dat er nog plaatsen vrij waren, maar toch. Hij stond toch even werkloos toe te kijken als die supporters wel. En die was toch zeer alert op die poging van Al Hamdan. Verdienstelijke poging en gelukkig voor hem en de ploeg. Zo hebben we toch iets kunnen noteren bij de Saoedi's. En intussen even van shirt veranderd. De man die daarnet geblesseerd bezorgd moest worden, heeft ook een haarband opgekregen, dus toch wel wat bloed erbij komen kijken. Krijgt nu even een nieuw shirt als Chamat en dan moet hij even wachten voor wanneer dat hij opnieuw op het trein mag komen. Het is trouwens niet als Chamat wat zegt, het is Cano met het nummer 23 uiteraard. Als Chamat heeft het nummer 26, even wat verwarring, dat ik mijn eigen geschrift niet 100% meer kon lezen. Maar zo ligt het spel even stil, dus dat zal wel zijn invloed hebben, denk ik, op de toegevoegde tijd die er zo meteen gaat bijkomen. Nog een wissel bij de Saoedi's. Daar gaat het nummer 6 naar de kant. Dat is Dawsari, de naamgenoot van Salim Dawsari. Maar het is wel degelijk Nasser die naar de kant gaat. Ook een speler van Al Hilal. Net als zijn naamgenoot. Uiteraard is dat niet zo verwonderlijk, want de meeste jongens die voetballen bij die club of bij Al Nasser, dat zijn de twee grote clubs natuurlijk daar in die competitie. En dus krijgen we nu een wissel. Het is Khalid Akganam die er is ingekomen voor de laatste minuten, de slotminuten van deze wedstrijd. Een wedstrijd die er dus nooit eentje is geweest, omdat het klasseverschil te groot was. Een wedstrijd die al vroeg was beslist met het doelpunt van Lamine Yamal. Zeer bedrijvig begonnen aan die wedstrijd. Gescoord op aangeven van Oyarzabal. Die kon zelf ook twee keer scoren. En zo was die wedstrijd bij de pauze al beslecht 3-0. En dan vroeg in die tweede helft de own goal van Al Tambakti. Met een beetje pech was een hoekschop die werd verlengd aan de eerste paal. Dan leek het even het doelpunt te worden van Cucurella. En die zou je het echt wel gegund hebben, want zo een offensieve wedstrijd gespeeld. Hij kopte die bal, de redding van de doelman, maar hij duwde die bal tegen zijn ploegmaat en zo dus een doel. En dan op het einde van die tweede helft een beetje gelijkaardige fase. Ook zo'n voorzet, opnieuw verwerkt door een verdediger. Maar dit keer kon hij die dan wel uit zijn doel houden, de doelman. Het zou sneu zijn natuurlijk als je twee keer op het scorebord komt te staan, maar wel twee keer in je eigen doel. 6 minuten zijn erbij gekomen. De eerste daarvan is intussen al verstreken. Spanje zal het ongetwijfeld gaan rondspelen. En komt dus aan de leiding in die poelen met 4 punten. Evenveel gemaakte doelpunten. 0 tegendoelpunten. Dus Uruguay weet wat het straks moet doen. Verrassend gelijk gespeeld op die openingsspeeldag. 1-1 tegen dit Saudi-Arabië. En als je deze ploeg vandaag ziet voetballen, dan vraag je je toch af hoe sterk dit Uruguay eigenlijk wel is. Dit is goed gedaan. Met Poro die kan trappen. En dan is daar Ferran Torres. Is dat geen buitenspel. En dan staat het 5-0. Kijk, ze waren even niet aan het opletten. Dan gaat het heel snel. De grensrechter die heeft aan, ik twijfel. Alleszins, dat is toch hetgeen dat ik kan afleiden uit zijn mimiek. Ik twijfelde eerlijk gezegd ook. Omdat ze met z'n tweeën pal alleen voor de doelman kwamen te staan. Maar Poro die kreeg de bal daar aangespeeld. En dan zag je, kijk, ze worden daar alleen gelaten. Ik geef de bal richting Torres. En dan kan hij scoren. Dat deed hij ook. Zometeen naar een herhaling. En dan gaan we met zekerheid kunnen zeggen of dat doelpunt weliswaar geldig is of niet. We krijgen nu die herhaling. Paasje naar Toro. En dan is het wel degelijk buitenspel. Hoor. Het is wel degelijk. Alhoewel, ja, die voeten natuurlijk. Je moet kijken naar de voeten. Maar het lichaam is het duidelijk buitenspel. Want hij hangt voorover gebogen. In dit beeld gaat het nou, moeilijk te zien zijn. Want het is natuurlijk geen stilstaand beeld. Ik denk dat het feestje niet gaat doorgaan. De scheidsrechter gaat het even laten controleren door de VAR. Maar ik denk dat Torres wel degelijk afgevlacht gaat worden. En dat dat doelpunt geannuleerd zal worden. Niet dat het heel veel uitmaakt. Natuurlijk 4 of 5-0. Maar ja, voor zichzelf is het uiteraard wel leuk om op het scorebord te komen. Zeker als je je basisplaats bent verloren na die eerste wedstrijd. En het is niet zo dat hij met zijn invalbeurt een geweldige indruk heeft nagelaten. Dus ik zou durven denken dat in de volgende wedstrijd, ook al is Spanje eigenlijk al zo goed als zeker geplaatst met 4 punten, maar goed, die groepswinst staat toch op het spel, dan denk ik toch dat hij niet opnieuw gaat mogen starten, dat hij opnieuw zal moeten toekijken vanuit de bank. En toekijken, dat doen ze ook op de banken van Spanje en Saudi-Arabië, om te kijken wat het gaat worden. Wat wordt het verdikt? Blijft het 4-0? Of komt er toch een vijfde bij? Heel veel spanning is er uiteraard niet mee gemoeid. Het zou anders zijn als het toch 0-0 stond of 1-1. Dan heeft dat een serieuze impact op het eindresultaat. Nu is het uiteindelijk ook maar een voetnoot. We wachten nog altijd even, toch wat moeilijker om die fase te controleren. Wat de VAR daar moet doen. Ik denk dat het wel buitenspel gaat zijn. Hij had daar straks ook al een goede kans. Die werkte hij niet af. Dit doet hij wel prima. Alleen misschien vanuit buitenspel. En ik denk toch echt wel dat hij buitenspel staat hoor. Ik vind het zelfs vrij duidelijk op dit beeld. Williams die stond geen buitenspel. Dus als hij hem gelaten had voor Williams, had hij aan de tweede paal kunnen binnenduwen. Hij is nog aan het aangeven, de scheidsrechter, dat er gekeken moet worden, dat er een lijn getrokken wordt. Dat duurt zijn tijd. Het lijkt wel de Jupiler Pro League. Daar kan het ook soms een tijdje duren voordat we het verdict kennen. Vervelend moment ook voor Rafael Claus natuurlijk. Want je weet dat alle ogen op jou gericht zijn van al die vele mensen hier in het stadion. 75.000 kunnen erin. Stadion dat de thuisbasis is van Atlanta United in de Major League Soccer. En de Falcons, dan hebben we het uiteraard over American Football. En er worden nog wat wedstrijden gespeeld in dit toernooi. Maar ook Haiti staat toch gepland. Congo, Oezbekistan. En dan nog een 16e, een 8e finale en een halve finale. En dat duurt echt zijn tijd hoor. Het duurt echt zijn tijd voordat we weten of dat het nu 4 of 5-0 is. Hoe kan het nu zo lang duren? Mij leek het vrij duidelijk, maar voor de VAR dan toch blijkbaar niet. Dus die lijn trekken, dat zal niet zo evident zijn. En intussen zitten we al 4 minuten ver in die toegevoegde tijd. Dan denk ik dat we het niet gaan rondmaken voor de... Het nieuws van 8 uur. We gaan even meeluisteren wat we horen. En het was wel degelijk buitenspel. Ja, dat had zoveel tijd niet nodig. Wat mij betreft goed afgekeurd dat doelpunt. En dat betekent dat het dus wel degelijk 4-0 blijft. Jammer voor Ferran Torres. Maar zoals gezegd, voor de wedstrijd en voor het eindresultaat maakt het allemaal niet zo gek veel uit. Hij zal in een andere wedstrijd moeten scoren of zometeen nog in de toegevoegde tijd. Want we zullen nog wel wat verder overspelen, denk ik. Het spel heeft toch een minuutje of 2-3 stilgelegen. Dus we zullen ruim over de klok van 8 uur gaan. Dus in het nieuws zal deze wedstrijd neergelegd worden. Maar goed, zoals u al weet, is de winnaar al een tijdje bekend. Nu misschien nog doorzetten van Williams. Kan hij nog een keer iets forceren? Nee, graag niet tijdig aan de bal. En dus een tegenaanval van de Saoedi's. Nu ja, een tegenaanval. Ja, inderdaad, redelijk goede paas nog wel. En wordt dat dan een corner? Nee, dat doet Unai Simon prima. Die zorgt ervoor dat die bal niet over de achterlijn, maar wel over de zijlijn gaat. Dus ingooien zo meteen voor de Saoedi's diep op de speelhelft van de Spanjaarden. Maar heel veel belang heeft het allemaal niet meer. We zullen het hier netjes al neerleggen. Als het verandert, dan hoort u dat straks nog, die einduitslag. Maar voorlopig lijkt deze wedstrijd te eindigen op een ruime 4-0 zege voor de Spanjaarden tegen Saoedi-Arabië.
0: Dankjewel Glenn. Straks uiteraard ook de Rode Duivels. Dat is bij Steffi zometeen dus in de uitzending. Fijne avond.
6: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
9: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
10: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er is officieel een hittegolf in ons land en dat betekent dat het al minstens 5 dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Het is de eerste hittegolf van dit jaar, vorig jaar was de eerste ook eind juni. Ook verschillende andere Europese landen worden getroffen door de hitte. Heel wat mensen zoeken daarom open water op om te gaan zwemmen. Maar het voorbije weekend zijn verscheidene van die zwempartijen fataal afgelopen. Zo zijn in het noordoosten van Spanje 3 tieners om het leven gekomen toen ze gingen zwemmen in zee. Ze kwamen in de problemen door de sterke stroming en verdronken. In Duitsland zijn dan weer 3 zwemmers vermist na een zwempartij in de Rijn. Volgens de politie onderschatten heel wat mensen ook daar de stroming. En ook in het zuidwesten van Frankrijk overleed een tiener bij een duik in de Dordogne. Ook hij zou meegesleurd zijn door de stroming. En in Nederland overleed een vrouw van 42 in een rivier nadat ze enkele kinderen uit het water gered had. Haar lichaam is intussen geborgen. In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn verschillende mensen opgepakt omdat ze de zogenoemde grote spiegelvijver aan het Lincoln Memorial Monument hebben beschadigd. President Trump liet de bodem van die vijver blauw schilderen omdat hij de vijver meer uitstraling wou geven. Maar intussen is de verf losgekomen en kleurt de vijver ook groen door algengroei. Volgens experts omdat de werken slecht zijn uitgevoerd, volgens Trump, vanwege vandalisme. Een van de mensen die nu werd opgepakt is een man van 67 jaar die uit nieuwsgierigheid zijn hand in het water had gestoken. Trump heeft gedreigd dat de vandalen jarenlang in de cel zullen zitten. Over een uurtje beginnen de Rode Duivels aan hun 2e groepswedstrijd op het WK voetbal. En zo net is de opstelling bekendgemaakt. Tom Boudeweel, jij bent voor ons ter plaatse en jij weet meer, hè?
3: Dat klopt. En de grote verrassing is natuurlijk wel Romelu Lukaku. Dat is de diepste spits. Hij is klaar, oordeelt de bondscoach. Ook al heeft hij dat gisteren op de persconferentie toch een beetje anders gezegd. Het is een van de 4 wissels die de bondscoach heeft doorgevoerd in vergelijking met de wedstrijd tegen Egypte. Salemaker staat op de flank, waardoor Trossard naar de linkerkant verhuist ter vervanging van Jeremy Doku. Op het middenveld is het Tielemans, Kevin De Bruyne en Raskin in de plaats van Onana. En in de verdediging komt De Kuiper in de plaats van Kastanje. Het is een belangrijke wedstrijd voor de Rode Duivels die absoluut moeten winnen tegen Iran. En vandaar misschien noodbreekt met Romelu Lukaku diep in de spits.
13: Tom, dankjewel. En Rode Duivel Yuri Tielemans beseft dat een overwinning nodig is vandaag. Maar extra druk is er niet.
5: Wij zijn eigenlijk heel rustig in ons hoofd, maar wij beseffen wel dat wij moeten winnen. Maar ik denk het feit dat die eerste wedstrijd achter de rug is, dan is iedereen wat rustiger in zijn hoofd. En ja, gewoon klaar om een goede prestatie neer te leggen en hopelijk overwinnen.
13: En nog op het WK heeft Spanje zijn eerste wedstrijd gewonnen. De Spanjaarden wonnen hun 2e groepswedstrijd makkelijk van Saudi-Arabië met 4-0. Dankzij deze zege staat Spanje voorlopig alleen aan de leiding in groep H. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op vrtnieuws.be.
11: Radio 1.
12: Sportza WK.
11: Met Steffi Merlevede.
14: Een hele goede avond. Jawel, nog minder dan een uurtje tot de aftrap in België, Iran. De 2e groepsmatch van de Rode Duivels op het WK in LA. Het is van moeten, dat weet u. En met Romelu Lukaku in de basis. Je hoort het net, de surprise van de chef, zal ik het maar noemen. We gaan het hier helemaal live volgen vanaf 9 uur met Peter van den Bemt en Tom Boudeweel. Die zitten voor ons in LA. En het komend uur, terwijl de Rode Duivels opwarmen, gaan wij dat ook weer doen met Wim de Koning. Dag Wim, goedenavond.
15: Dag Steffi, goedenavond.
14: Ben je klaar voor?
15: Ja, ik hoop van wel, hè. Net zoals de Rode Duivels,
14: ja.
15: Zullen we dat maar zeggen.
14: Absoluut, dadelijk praten we er uitgebreid over. En dan had ik graag een jingle gehoord, maar dat lukt niet. Dus ga ik maar meteen door. Eerst gaan we nog eens terug naar afgelopen maandag. Hè. Die eerste match tegen Egypte van de Rode Duivels, die eindigde in een 1-1 gelijkspel.
3: Hier is Aschour, gaat uithalen. Hij schiet hem binnen. Hij schiet hem binnen. Geen doorduwen van de Meunier op de rand van de 16.
16: Egyptio! Walk like

0: mee verdedigen van Trossard. Opletten nu op de rechterkant. De voorzet komt eraan. En ja, het is een voorzetschot. Wat een Courtois. Moet tussen beiden komen. Dat is een verraderlijke bal hoor. De corner wordt een beetje lullig in de voeten van Doku gegeven. En wauw, wat een vreselijke tackle alweer. Een terechte gele kaart. De bal langs de lijn gespeeld. En daar komt de bulldozer uit Egypte, Ahmed Fatou. Verre inworp. Onana komt door. Hier is de ketelare. En hier is het schot. Oh, het gaat erover van Doku. Ai.
1: Kijk, we hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Vooral bij de rust hebben wij heel positief gesproken. Weten wij dat wij nog beter kunnen.
0: Dat is een goede pas. In de 16 zijn we ondertussen. De ketelare met de bruine misschien is trap. De plaatsbal en net ernaast. Dat was een goede actie over meerdere stationnetjes.

0: richting Meunier. Hier is Lukaku. Hij zit erin. Hij zit erin. Het is Lukaku. Alsof God het wil.
1: Here comes Belgium down the right-hand side. Lukaku looking to get involved immediately.
2: Attention, está Lukaku.
0: Legalisation de Lukaku. Oh.

0: c'est un partage des points qui nous met dans la compétition après maintenant victoire obligatoire contre Lyon.
1: Ja, een 1-1 gelijkspel werd het dus tegen Egypte maandag, hè, dankzij die own goal geforceerd door Romelu Lukaku. Wim, ja, dat puntenverlies maakt wel dat het vanavond echt van moeten is, hè, tegen Iran, zonder Jeremy Doku bovendien. Wat is jouw gevoel?
2: Rudy Garcia, we hoorden hem afsluiten met dat wil zeggen dat we nu wel moeten winnen van Iran. Dus ja, nu is het zover. Hè. Ze staan ervoor en ze moeten erdoor. En ja, we moeten winnen. Oké, een gelijkspel zou ook nog geen drama zijn, maar zou voor de mensen mentaliteit en het gevoel hier in België en ook hier in Amerika. Echt wel, dat is uit een boze, laat ons zo stellen.
1: Ja, en zonder Jeremy Doku, er staat talent genoeg klaar om hem te vervangen, zeker tegen Iran. Maar toch, ja, het is een naderlating. Hè?
2: Zeker weten, zeker de Doku van in de voorbereidingswedstrijden, die twee, tegen Tunesië en Kroatië. Ja. Tegen Egypte werd hij goed opgevangen en voelde, of zag je ook al wel, dat het niet helemaal de Doku was die wij kenden van voordien. Dus blijkbaar zal er daar toch al wel een beetje ziekte gezeten hebben. Ja, dat heeft zich verder doorgezet. Dus Trossard mag dan van zijn geliefde linkse kant. En dan kunnen we ook met Salemakers op zijn beste positie gaan spelen. En dan heb je ook nog eens een diepe spits vandaag. Dus ja, wat dat betreft, moeten ze het vooraan wel kunnen klaren.
1: De verrassing toch wel, Lukaku. Ja. Is hij daar klaar voor? Want ja, in de voorbereiding 2 keer ingevallen, ook ingevallen tegen Egypte. En dan een half uurtje deze week in die oefenwedstrijd.
2: Ja, is klaar voor 45 minuten, zeggen ze.
1: Ja.
2: Dus ja, terwijl als de tegenstander al wat moe is en er een Lukaku kan ingebracht worden, ja, dan heb je natuurlijk een extra wapen. Nu van in het begin, soms is het wat aftast. Ik heb ook al gezien, de Iraniërs die gaan, die zetten 3 nieuwe spelers op, zijn 3 achterspelers, zijn 3 verdedigers.
1: Aha.
2: Dus ja, wat dat betreft gaan ze vanavond toch wel niet spelen zoals tegen Nieuw-Zeeland, integendeel.
1: Okay.
2: Ze gaan echt wel proberen om daar een muur op te trekken. En dan heb je natuurlijk Lukaku nodig. Garcia zal ook wel gezien hebben in de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, dat Wood, de diepe spits van Nieuw-Zeeland, een hele grote, sterke jongen, ook 1,95 meter, dat die heel erg goed en makkelijk werd aangespeeld, dat ze zelden in duel gingen met die Wood. En waarschijnlijk zal de keuze voor Lukaku om te starten met hem ook wel daardoor ingegeven zijn, denk ik, een beetje.
1: Dadelijk gaan we nog dieper in op de opstelling, maar misschien nog één dingetje erbij nemen op het middenveld. Geen Onana, wel Raskin. Dat wil zeggen, nog altijd geen Hans van Aken.
2: Nee,
1: iedereen.
2: Nee.
1: Ja, daarom riep deze week, zal ik maar zeggen.
2: Ja, hij houdt vast aan die echte nummer 6, die verdedigende middenvelder. In casu vandaag is dat Raskin, die inderdaad goed inviel, veel beter deed dan Onana. Het zou een beetje bij de haren getrokken geweest zijn indien hij weer met Onana zou gestart zijn. Hij is nogthans heel erg loyaal tegenover de jongens die meestal spelen bij hem. En Onana is er daar één van. Het zal voor hem geen evidentie geweest zijn om tegen Onana te gaan zeggen dat hij uit de ploeg is, denk ik. Want ja, hij die zich toch de toekomstige leider, zelfs de leider nu al, een beetje
1: sfeermaker ook.
2: Sfeermaker van alles en nog wat van die rode duivels vindt. Hij dan naar de bank. Dus ja, dat is toch wel een zet die nodig was, wat mij betreft. Maar ik heb toch getwijfeld of Rudy Garcia het zou aandurven, tussen aanhalingstekens, om Onana naar de bank te zetten. En hij doet het wel.
1: Ja, aanvallende opstelling in elk geval, hè, van de Rotterdam. Maar het is ook nodig om meteen goed te starten.
2: Ja, zeker omdat we ook met de Kuiper zitten nu op linksachter. Viel niet echt goed in tegen Egypte, zeker verdedigend. Maar door het feit dat Doku daar nu weg is en Trossard heel erg graag naar binnen trekt, zoals hij bij Arsenal ook doet, als een soort team gaan spelen daar in het vaarwater, ga ik niet zeggen, maar in de buurt van Kevin De Bruyne, dan krijg je daar ruimte voor de Kuiper. En op de andere kant ook voor Meunier. Dus we hebben wel 2 super offensieve flankverdedigers, dat wel.
1: Ja, Meunier die nogthans veel kritiek kreeg. Wel de assist gegeven dan uiteindelijk voor die own goal, zal ik maar zeggen. Maar toch blijft hij in de basis.
2: Ja, had een heel erg moeilijke wedstrijd. Ja. Werd een beetje goed gemaakt. Ja. Zeer veel foute passes, veel overtredingen. Had blijkbaar wat last van de zenuwen. Terwijl ja, Meunier gepokt en gemazeld is in de nationale ploeg. Ja. 34, al die interlands.
1: Veel ervaring, ja.
2: Ja, had daar ook kunnen kiezen voor Castagne. Maar ik denk dat hij toch wel de betere keuze maakt door daar Meunier te zetten. Omdat ja, er zal moeten aangevallen worden. En met Meunier, met Salemakers dan wat naar binnen, heb je daar ook iemand, een ex-rechtsbuiten, die bij Club Brugge zelfs nog begon als rechtsbuiten, die offensieve kwaliteiten heeft, vandaar de keuze voor Meunier, ja.
1: Oké, straks gaan we er ook de bondscoach nog eens bij nemen over zijn opstelling. Maar eerst stel ik voor dat we ook al eens polshoogte nemen bij Peter van den Bemt in het Sophie Stadium in LA. Dag Peter, goedemiddag voor jou.
3: Goedemiddag.
1: Je hebt al een en ander gezien wat stadions betreft natuurlijk in je carrière. Maar nu in dit stadion, het duurste stadion ter wereld las ik. Het is weer indrukwekkend denk ik.
3: Ja, dat is het minste wat je ervan kan zeggen. Ik heb een beetje erover gelezen. Het is ook wat architectuur betreft een uniek staaltje met het dak dat eigenlijk los boven het stadion staat. Een beetje in functie van de mogelijke aardbevingen die hier kunnen plaatsvinden. En dan kan dat wat heen en weer schuiven zonder dat het stadion beweegt. En nee, elke keer, ik zou zeggen met elk stadion, nieuw stadion dat ik bezoek. Want ik ben de voorbije dagen in Dallas en Houston geweest. Het wordt ook maar groter en indrukwekkender. Ik moet wel inderdaad zeggen, dit lijkt me nu wel het strafste van allemaal. Vandaar dat het toch een miljardje of twee, drie meer kost dan een paar andere die ik al gezien heb. Maar ja, het is gewoon megalomane waanzin uiteindelijk toch, zou ik zeggen. En ik vind, het is ook zo, denk ik, voor de allereerste keer dat ik de mensen aan de overkant niet zie zitten. Die enorme videowall hier, die zo'n beetje rondgaat, een soort ovaal. Wel ja, die hangt in de weg van de supporters aan de overkant. Maar gelukkig het veld wel.
1: Ja, ik wou vragen, ga je de spelers goed zien dan?
3: Ik moet wel zeggen, dit is wel het hoogste stadion van allemaal. Ik ben ook al in New York,
1: hoger dan New York,
3: Jersey. Ja, New Jersey geweest. Ik zou zeggen, het gaat er nog een beetje over. Het hangt ook vanaf waar je zit op de perstribune. En wij zitten toch redelijk hoog nu. Zo gaat het met de radio. Het is altijd een beetje achteraan.
1: Iets hoger dan televisie, ja.
3: De Belgen erkennen, dat zou toch wel moeten lukken. En de Iraniërs, dat zal ons wel vergeven worden als we daar de ene AD voor de andere een keer noemen.
1: Ja, en Romelu Lukaku, die ga je sowieso goed herkennen, denk ik. Zo'n beer, daar kan je niet naast kijken. Zeg, er waren voor deze wedstrijd tegen Iran, Peter, extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd. Naast de beperkingen die de Iraanse ploeg zijn opgelegd. Merk je daar veel van? Heb je daar veel van gemerkt de voorbije uren?
3: Ik helemaal niets. Ik kan het ook aan Tom vragen. Nee. Maar ik ben hier, behalve dat er geen enkele pijl staat waar je moet zijn. Dat is in alle stadions zo. Dus, en je vraagt het 50 keer media entrance. Niemand schijnt dat te weten. Maar dat ik nu hier speciaal gecontroleerd ben, nee, eigenlijk niet. Ik ben op 10 seconden bij wijze van spreken door de security gegaan. Dat heb ik al in vele andere landen, bij vele andere toernooien, veel grondiger geweten dan hier. Maar goed, ik ga natuurlijk niet binnen bij de supporters. Want ik ben hier toegekomen een uur of drie zo geleden. Dus voor 9 uur plaatselijke tijd. En dan stonden er al heel lange rijen supporters te wachten tot het stadion. Ik denk dan rond 9 uur openging. Dus die dachten wel dat het heel wat tijd in beslag ging nemen. Want ja, je weet het, die Persische vlaggen van het oude Iran.
1: Pre-revolutionaire vlag. Ja.
3: Inderdaad, die worden er in principe afgepakt. Maar ik heb dan begrepen van ons N-VA-parlementslid dat ze dat dan onder hun kleren verbergen. En zo. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat wat hevig is. Maar om nu te zeggen dat hier extra veel politie op de been is, daar heb ik in elk geval niets van gemerkt.
1: Nee, ik vermoed dat we die pre-revolutionaire vlag, als die er al is, ook zeker op televisie
3: En het gekke is dat ik begrepen had dat de bondscoach van Iran de opdracht had gekregen van het regime, als er zo'n vlaggen in het stadion zijn, over zijn spreekkoren of leuzen tegen het regime, dan was hem opgedragen om de ploeg van het veld te halen. Daar is hij dan toch niet gehoorzaam geweest in de eerste wedstrijd, want er waren wel degelijk vlaggen in het stadion, er waren wel degelijk slogans en er was wel degelijk boegeroep van een deel van de Iraanse fans tegen de nationale ploeg. Het enige wat mij opviel, want ik heb de wedstrijd op televisie bekeken, is dat men zo weinig mogelijk de supporters in beeld bracht. Er werd laag gefilmd, zal ik maar zeggen. Alleen ja, de Iraniërs vielen de hele tijd aan in de tweede helft en daarachter zat een hele bocht met Iraanse fans, dus die kon je dan moeilijk uit beeld halen. Je kan moeilijk het camerastand net boven de lat leggen natuurlijk, maar dat viel mij wel op, terwijl we anders overspoeld worden tot in de treuren met supporters shots, tot je er gek van wordt, was het hier eigenlijk heel niet het geval.
1: Ja, en ook VIP's of Iraanse belangrijke mensen, die werden ook niet in beeld gebracht, toch? Hè?
3: Nee, ik liet mij net vertellen door Daf van Kampenhout, de communicatiedirecteur of zoiets zal ik maar zeggen van de voetbalbond. Er zijn 4 supporters van Iran. 4.
1: Okay.
3: Dus ja, officieel aangekondigd 4. Ze vroegen, hoeveel mensen zijn er van Iran? FIFA zei 4. Wie dat dan zei, weet ik niet. En de anderen zijn natuurlijk mensen die hier in de Verenigde Staten wonen. Want je hebt het misschien wel gelezen of het stuk gezien vanmiddag in het journaal. Het is de grootste Iraanse gemeenschap buiten Iran, dan buiten Teheran, ter wereld. Dus er zullen er wel heel veel zijn. En ja, sommigen zullen voor en sommigen zullen tegen de Belgische supporteren blijkbaar.
1: Mm-hmm. Dat moeten we afwachten. Zeg, en van die zware brand die daar in L.A. woedde, vanmiddag of vanmorgen daar, werd daar zelfs de noodtoestand afgekondigd. Is daar iets van te zien, te ruiken misschien? Ik weet het niet.
3: Ik heb er helemaal niets van gezien. Ik heb een keer rondgekeken, dus ik weet niet. Het is ook 15 kilometer buiten de stad, heb ik begrepen. Tom is hier al wat langer. Ik weet niet of
4: Wij hebben het gezien toen we geland zijn. Een paar dagen geleden zagen we een grote rookpluim, want het is al van 17 juni dat de brand aan het woeden is. Dus, maar goed, ik zei daarnet ook tegen David, Los Angeles is net iets groter dan Mechelen. Ja. Dus het is ver verwijderd en de brand is onder controle sowieso. Dus dat is absoluut geen probleem voor deze wedstrijd.
3: Ja, er werd sowieso al gezegd, wat de wedstrijd betreft, is er geen enkel probleem inderdaad. Dus, en ik zie nu, ik kan ook niets zien, want het is dicht hier. Dus, maar laten we zeggen, aan de linker en rechterkant heb je toch zo nog een gat waar je doorheen kan kijken. En daar is het in elk geval niet te zien.
1: Oké, dicht het stadion inderdaad. Dus een aangename temperatuur, neem ik aan, om te voetballen. Peter, laten we het ook nog even over de opstelling hebben van de Belgen. Ja. Want Romelu Lukaku toch wel de verrassing, dat hij start in de basis. Wat vind jij?
3: Ik hoop dat het een aangename verrassing is. En dus dat betekent dat we voortaan ook niet meer kunnen afgaan op wat de bondscoach ons vertelt over medische dossiers. Want hij heeft toch de hele tijd aangegeven, niet klaar. Wat Tom inderdaad opmerkt, hij heeft dan ineens gezegd, niet klaar voor 90 minuten. Maar ik weet niet of het een goed idee is om hem van bij de aftrap te zetten. Wat Wim ook al aangaf. Als je Lukaku kan inbrengen bij de rust misschien ondertussen al. Dat hij 45 minuten aan kan tegen Iraniërs die zich toch al in het zweet hebben gelopen, dan is dat misschien een betere optie. Maar goed, ik neem aan dat hij inderdaad wel helemaal fit is, dat er geen risico is, want dat heeft de bondscoach ook aangegeven. En als je Lukaku kan zetten en hij kan het verschil maken in de eerste helft, ja, kan dat ook geen kwaad natuurlijk. Maar nog een keer, het is wel een klein beetje belachelijk dat je de hele tijd maar blijft benadrukken. Nee. En ik hoop wel dat dit behoort tot het spel uiteraard. En dat hij dan ineens aan de aftrap staat, dan sta je toch een beetje voor schut tegelijkertijd. Maar bon, dat hoort er allemaal bij. En nog een keer, het is veel beter als Lukaku kan spelen dan wanneer hij dat niet kan. Hè. Dat is duidelijk.
1: Ja, absoluut. De andere vervangingen in de basis. Misschien minder een verrassing. Hè. De Kuiper voor Castagne, Raskin voor Onana en Salemakers voor Doku. Een beetje zoals verwacht dat allemaal.
3: Ik heb het daar straks nog in het journaal gezegd. Het is toch een psychologische afweging die de bondscoach moet maken met Onana. Hè. Precies om wat we al zeiden. Het is toch een beetje een groot ego, zeg ik toch, zonder hem daarom te willen afvallen. En graag de leider willen zijn. Dus dat zal toch binnenkomen. Dat hij na één mindere prestatie afgeserveerd wordt. Of minstens toch uit de ploeg wordt gezet. Maar ik vind het wel logisch. Als je ziet hoe Raskin is ingevallen. Als je weet dat België toch zal moeten gaan voetballen. Nu echt wel tegen een laag blok. Hadden we misschien tegen Egypte ook verwacht. Maar dat bleek niet echt het geval te zijn. Ja, dan heb je toch beter, dan heb je toch meer aan de betere voeten van Raskin, die overigens heel veel gespeeld heeft. Ik denk dat het nu de 10e keer in die 16 wedstrijden is onder Garcia dat hij aan de aftrap staat. Al had dat ook wel te maken met de blessure van Onana natuurlijk het voorbije seizoen. Dus dat is logisch. En dat je, als je toch moet aanvallen, meer hebt aan de Kuiper dan aan Castagne op de linkerkant. Ja, dat is ook zeker waar. Mm-hmm. Dat is ook gebleken. De Kuiper in de wedstrijden tegen kleinere tegenstanders was hij op een bepaald moment de man van de statistieken. Met doelpunten en assists tegen dwergen als Liechtenstein. En wat hebben we daar nog allemaal voorgeschoteld gekregen in de kwalificatiecampagne. Dus dat nu niet meteen. Ik bedoel er nog iemand anders. Maar fast, wat maakt nu niet uit. Maar dat is ook niet helemaal onlogisch. En ja, het heerlijke woelwater Salemakers aan de buitenkant. Daar kan een Iranier ook al wel een keer dolgedraaid door worden, denk ik. Zelfs al zijn het er veel achteraan. Want wat Wim inderdaad zei, als je kijkt naar de wissels en de keuzes die de bondscoach heeft gemaakt, dat had mijn Iraanse vriend mij al verteld. Ja, dan gaan ze bij wijze van spreken allemaal in doel staan achteraan.
1: Oké, dat belooft Peter. Dankjewel voor nu. En tot straks. Dadelijk gaan we er de bondscoach inderdaad zelf ook eens bij nemen met zijn uitleg. Maar eerst nog eens met plezier reclame maken voor dit.
5: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
6: Veel wedstrijden van het WK voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
7: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
8: Ja, nee. Het is een beurtrol.
9: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
7: 5 weken.
8: Zal van nog.
9: Vanaf 7:00 's ochtends op VRT Max.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando.
2: Radio 1 live.
3: Ja, de wedstrijdomstandigheden zullen uiteindelijk toch wel ingeven aan de coach wat er moet gebeuren. Hè. Dus hij rekent een beetje, zoals iedereen hier in België, op 2-0 bij de rust. En dan kunnen we Romelu verder sparen voor... Ja, misschien moet het dan al wel niet meer tegen Nieuw-Zeeland. Hè. Verder sparen voor de 16e finale.
4: Ja.
3: Maar we moeten het eerst altijd nog wel gaan doen. En het is niet zo... Als het 0-0 zou zijn, bijvoorbeeld bij de rust, dat je het ook niet kan halen nog met Charles de Ketelaar natuurlijk.
4: Ja.
3: Of met,
4: maar is het geen risico om met Lukaku te starten?
3: Als hij
4: stel je voor dat hij geblesseerd raakt.
3: Ja, maar hij kan ook geblesseerd raken als hij invalt bij de rust.
4: Ja.
3: Ja. En hij is dus die oefenwedstrijd, wanneer was het, dinsdag,
4: ja.
3: Dan toch tegen de plaatselijke ploeg daar, dan toch begonnen, aan de aftrap gekomen en hij zal daar dan toch wel getest hebben. En natuurlijk, Rudy Garcia zegt nu wel, Charles de Ketelaar is geen 100% en dat zal maar van vandaag zijn. Waardoor hij ook zegt, ik heb niet gelogen over Lukaku. Want ik heb gezegd, het is nog te vroeg om erover te beginnen. Ja, we zouden hem ook kunnen vragen, heb je ons dan iets rad voor de ogen gedraaid of niet? Maar hij zegt er heel snel bij, Charles is ook niet 100%. En als dat dan zo is of niet, dat weet ik natuurlijk niet. Maar hij kan wel invallen. Ja, dus we hebben er twee halve in de spits. Als we het zo op die manier een beetje kunnen analyseren.
4: Mm-hmm.
3: Ja.
4: Ja. Laten we de rest nog eens overlopen. Wim, defensie. Ja, in doel natuurlijk Courtois en Contournable. Centraal op het middenveld, Ngoy en Mechelen. Logisch, na hun wedstrijd.
3: Ja, centraal achterin. Sterk. Ngoy, soms wel wat erg anticiperend, durft wel. Ook soms op de helft van de tegenstander durft hij nog wel eens proberen voor de man te komen. Met Taremi, die waarschijnlijk meer tegen Mechelen zal spelen, zal hij waarschijnlijk ook wel veel kunnen indribbelen. Want voor de rest zal daar met Godos en Ezatolai achter Taremi, dat zijn eigenlijk offensieve middenvelder, de ene de andere, echt een defensieve middenvelder. Dus ik neem aan dat Ngoy veel aan de bal zal komen. Dus wat dat betreft, toch iemand die dat kan. Zo is een versnelling plaatsen om als extra man erbij te komen op het middenveld. En dan op de zijkant, want hij zei ook, we hebben echt wel een zes nodig. En dat klopt ook wel als je met de Kuiper en Meunier speelt.
4: Ja,
3: als flankverdedigers, zeer offensief, links en rechts buiten. Dus van origine, van opleiding, eerder aanvallend sterk dan verdedigend. Maar ze gaan echt wel de ruimte niet, maar toch de gelegenheid krijgen om van daaruit echt te gaan aanvallen. En dan gaan Trossard en Salemakers misschien inderdaad een klein beetje naar binnen moeten gaan voetballen. Maar we hebben het nog niet gehad over Kevin De Bruyne. En om deze ploeg, die zeer verdedigend gaat spelen, Iran, echt te ontmantelen, heb je natuurlijk het vernuft vooral nodig van Kevin De Bruyne.
4: Zou hij dan inspraak gehad hebben, denk je, op de rest van de ploeg?
3: Hij heeft toch twee keer samengekomen, las ik.
4: Met de spelersraad.
3: Met die spelersraad, met die vijf. Courtois, De Bruyne is daarbij, Lukaku, Meunier en Tielemans. Dus dat zijn die vijf. Die gaan dan toch wel zeker overlegd hebben met Garcia of hij met hen. En dan was misschien nog niet geweten dat Doku niet zou spelen. Maar Kevin zal inderdaad liever aanvallen dan dat hij echt wel van heel ver weer moet komen. Rond de 16 is Kevin gevaarlijk. Een overtreding links of rechts, een vrije trap. Balletje tussendoor. De Kevin De Bruyne afstandsschot. Ja, dat is echt wel... Want we noemen hem bijna als laatste. Maar ik vind het nog altijd een heel belangrijke. Zeker
4: uiteraard
3: tegen zo'n team dat gaat bitoneren.
4: Ja, en op dat middenveld dus... We hebben het er al over gehad. Geen Onana, maar wel Raskin. En dus ook nog altijd geen Van Aken. Want veel mensen dachten echt wel, of vinden, dat hij zou moeten starten. Hè? Maar toch doet hij het niet, Karsten.
3: Nee. Hij houdt er eigenlijk geen rekening mee. Maar hij zal ook wel weten, zoals bijvoorbeeld tegen Tunesië en ook tegen Kroatië, toen hij twee keer uitstekend inviel, dat het ook een goede invaller is. Dat hij, als er ook nog een slot moet opengebroken worden...
4: Als er dan nog niet gescoord is,
3: met
4: dan hij misschien forceert.

0: Voilà, met zijn kopballen, met zijn balletjes tussendoor, met zijn infiltratie in de 16 als er iemand op de zijkant door is. Dus we hebben daar nog wel een grote troef achter de hand. Alleen mag je niet wachten tot de 6 of 87ste minuut, zoals hij tegen Egypte deed, om hem dan te brengen. Want ja, dan zeg je achteraf, ja, Hans van Aken is ook niet in de wedstrijd gekomen. Ja, nee, logischerwijs
1: dat kan
0: natuurlijk.
1: Niet meer,
0: nee, dat nee. kan niet meer. Dus dan moet je hem misschien wel wat meer tijd geven. Maar ook Tielemans scoort makkelijk, kan goed voor de goal komen. Een andere manier, een andere stijl dan Hans van Aken. Misschien ergens wel zeker omdat hij dan echt met die zes wil spelen en Tielemans daar niet wil plaatsen. Met Raskin, die als je Rudy Garcia hoort, echt wel gaat moeten blijven. Echt wel zich gaat moeten beperken tot steun verlenen aan Ngoy en Mechelen. Omdat Meunier en de Kuiper veel gaan weg zijn.
1: Ja.
0: Dat we daar zeker centraal niet echt ondermand zijn.
1: Oké, dadelijk gaan we ook eens naar de ploeg van Iran kijken. Maar eerst dit. Want op de E40 van Brugge naar Gent is het 10 minuten extra aanschuiven tussen Oostkamp en Aalter.

0: I Just Might van Bruno Mars. België, Iran, dus over iets meer dan 20 minuten nog straks op de eerste dag van de zomer vandaag, hè, 21 juni. Het is ook een bijzondere verjaardag voor het Iraanse voetbal, want op 21 juni 1998 tijdens het WK in Frankrijk boekte Iran een allereerste overwinning ooit op een WK. In de politiek meest geladen interland van de afgelopen 50 jaar was dat tegen, jawel, de Verenigde Staten. Het werd toen 2-1 voor Iran. We gaan eens luisteren naar het commentaar van toen van Frank Raas.
1: Emoties waren daar zeer groot op, maar geen beelden ervan. Je kan dat best niet censuren. Ik zou het gaan. Deze voorzet. En dat is goed gekopt en binnen. Hamid Misteli. En kijk die Iraniërs in de tribune. Kijken ze nu te zien, mag het nu. Is dat Magdavik? Ja, gaat hij dat maar? Ja! De beste man van de wedstrijd. Mehdi Magdavikia. En die bank. En die tribunes. En die t-shirts. Met de foto van de oppositie. Zo wapperen hier in de lucht van Lyon. Van de lijn gaat over de lijn binnen. Ja. Kopbal van Moor moet dat zijn. 2-1. Discussie. Rustig jongens. Heel Iran verdedigd. En u ziet daar aan die reacties hoe belangrijk die zege is. Het is gedaan. Ja, Iran wint. Beslaat de Verenigde Staten de grote Satan. Maar daar gaan we het niet te veel meer over hebben.
0: Ja, 2-1 werd het voor Iran in de moeder aller matchen, zo werd het genoemd, Wim, in 1998. Toen was je zelf nog als keeper actief bij Anderlecht. Weet je dat nog, deze match?
2: Goh, ik heb dat zeker gezien. Ja. Maar om nu te zeggen, commentaar van Frank, herinnert iedereen zich. Maar of dat hij in mijn geheugen gegrift staat, deze wedstrijd, nee.
0: Nee, niet per se. Maar goed, voor Iran wel een overwinning met een grote propagandawaarde toen. Ja. Maar net als de VS hebben ze toen de groepsfase niet overleefd. Leeft. Vandaar waarschijnlijk dat het ook niet bij iedereen is bijgebleven. Toen geladen, maar ook nu voor Iran, dit WK natuurlijk geladen. Hè. Ondanks dat voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. De ploeg van Iran moest zijn basecamp naar Mexico verhuizen. Ze mochten pas gisteren, een dag later, aan de Belgen naar LA afreizen. Ze moeten straks ook weer heel snel het land uit. Wim, gaat dat toch een invloed hebben, denk je, op die ploeg?
2: Galenoui zei niet onterecht, we hebben meer in het vliegtuig gezeten dan op trainingsveld gestaan. Ja, ja. Dat heeft toch even aangeklaagd en terecht. Ja, dat is geen ideale voorbereiding. Verre van zelfs. Hè. Thomas Meunier zei wel van, pas toch maar op. Hè.
0: Het kan een positief zijn voor hen.
2: Het kan positief zijn voor hen dat ze toch wel het gevoel hebben van niks te verliezen. We gaan toch eens aan de wereld laten zien wie wij zijn. En we worden hier toch wel wat onterecht behandeld. Ze kunnen daar ook kracht uit halen. Dat kan in het nadeel van de Rode Duivels werken. Thomas Meunier zei dat niet onterecht. Hè. Hij had het ook over Oekraïne, waar wij dan... tegen een keer tegen verloren op hetzelfde moment. Die mocht dan ook niet in Oekraïne spelen.
0: Ja, ja.
2: Die daar dan ook kracht uithaalden. Dus hij spreekt uit ervaring wat dat betreft, Thomas Meunier.
0: We gaan het moeten afwachten. Iran speelde in zijn eerste wedstrijd 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Het was midden in de nacht. Het was ook een match om 3 uur 's nachts, denk ik. Je hebt beloofd maandag dat je ging herkijken.
2: Ik heb hem helemaal herkeken.
0: Ja, jawel, wat heb je onthouden?
2: Dat het een leuke wedstrijd was met twee vrij positief ingestelde ploegen, met een heel oud Iran. 8 spelers van meer dan 30. Vandaag zijn er zelfs 3 van 37 of daaromtrent. Het is een oude ploeg, maar toch bleven ze lang lopen. Ja, geen jonge jongens erin. Vandaag is er 1 24-jarige en voor de rest allemaal ofwel 30 ofwel oud. Dus zeer veel ervaring, heel veel interlands. Er zijn ook 21 of 20, het is of 23, naar gelang de bronnen, op de FIFA-ranglijst. Dus niet te onderschatten. En ik moet zeggen, ik was een beetje, of toch wel, vrij positief verrast door Nieuw-Zeeland. Dat ook fris van de lever voetbalde. Goed, moeten wij beter zijn dan die twee ploegen? Zeker en vast. Gaan wij zomaar over Nieuw-Zeeland lopen en een karrevracht goals maken? Dat denk ik ook niet. Vandaag even min.
0: Ja.
2: Zeker om... Ze verdedigden niet echt goed, moet ik wel zeggen. Nee, tegen Chris Wood, de spits van Nieuw-Zeeland. Grote, sterke bonk. Ik heb al de vergelijking gemaakt met Lukaku. Heel veel diepe ballen van de keeper op Wood werden zelfs niet betwist door die twee centrale achterspelers. Daarom hebben ze vandaag nog ene bijgezet.
0: Ja, nog meer in die egelstelling
2: wel in duel te gaan. Ja. Zeker in duel te gaan met Lukaku, indien die lange ballen zouden komen. En daar wel te gaan challengen. Dat deden ze niet veel. Nieuw-Zeeland maakte twee mooie goals gecombineerd door het centrum. En met korte paasjes tussen die twee spitsen die daar dan scoorden. Ja, en ze waren iets beter dan Nieuw-Zeeland. Maar,
0: twee keer van een achterstand teruggekomen. Dus die vechtlust is er wel.
2: Ja, en ik las ook heel veel kritiek gekregen in eigen land. Omdat er daar in Iran verwacht werd dat ze Nieuw-Zeeland zouden oppeuzelen. Maar dat is dus helemaal niet gebeurd. Een goede kwalificatiecampagne gespeeld. Maar ja, tegen welke tegenstanders? Ik heb ze hier opgeschreven. Hongkong, Oezbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzije. Ja, dat is allemaal niet om van achterover te vallen. Eén keer verloren tegen Qatar, 1-0, maar er ook 4-1 keer tegen gewonnen. En dan toch tegen Nigeria heeft hij ook blijkbaar al iets uitgetest in een vriendenwedstrijd, zoals hij nu tegen België wilde spelen. Ja, hij heeft dan 1-2 verloren, ook met die vijf man. Blijkbaar zat hij al toch wel met die wedstrijd tegen België in zijn achterhoofd. Dus ze hebben dat al wel eens een keer geoefend. Tegen Nieuw-Zeeland zijn ze wel voor de overwinning gegaan. Vandaag gaan ze hopen, zoals Egypte, dat ze af en toe kunnen prikken en dat ze dan gevaarlijk kunnen zijn. Maar ze hebben weinig snelheid voorin. Rezaian op die rechterkant heeft een geweldige voorzet. Ja. Taremi
0: wat een goeie. Bekendste naam misschien in de groep van Olympiakos.
2: Zeker weten, maar Moganlu speelt dan niet. Shariar wordt hij ook genoemd. Ze hebben allemaal drie namen. Die speelde wel en die speelde goed. 50 minuten tegen Nieuw-Zeeland. Die zit vandaag op de bank, dus die kunnen ze ook nog wel brengen. Taremi moet het gewicht van de aanval alleen gaan dragen. En zal dan toch wel een beetje via de flanken gesteund worden door Moebi en Rezaian. Maar Rezaian speelde gewoon rechtsachter tegen Nieuw-Zeeland. Dus vandaag is hij een soort rechtsbuiten, iemand met een geweldige voorzet. Ja. En dan heb je nog Godos, hun spelmaker, die in Frankrijk en Engeland speelde. Okay. Amiens en Brentford, maar ook al 32. Moest na een tik langs naar de kant, maar is wel de balvastste van allemaal. Maar Taremi is natuurlijk de spits die wij kennen van bij Porto, van bij Milan en van bij Olympiakos. Of bij Inter eigenlijk. Niet bij Milan, maar bij Inter. Maar echt wel een type dat Brendan Mechelen goed moet liggen. Ja. Denk ik dan. Zeker omdat hij ook zeer goed is met de kop. Dus ik neem aan dat Mechelen hem zal bezighouden met Taremi. En dat een gooi, zoals ik daarnet zei, veel aan de bal zal komen en veel zal kunnen en mogen indribbelen.
0: Ja. En in doel bij Iran blijkbaar ook iemand met klein beetje een Belgisch verleden.
2: Ja, bij Ranvant, bij Antwerpen gekiept een seizoen. Ook al 35. Grote, imposante.
0: Verre uitworpen.
2: Zeer verre uitworpen. Heeft het wereldrecord blijkbaar van gooien. Heeft het zelden gedaan tegen Nieuw-Zeeland, moet ik zeggen. En zal vandaag ook de tijd die hij mag nemen, want dat is ook beperkt geworden voor een keeper.
0: Ja, tuurlijk.
2: Is niet zo goed met zijn voeten. Probeerden het wel. De keren dat ze probeerden uit te voetballen tegen Nieuw-Zeeland, was het ook wel niet van harte, vond ik. En zijn ze heel lang overgeschakeld, of heel snel overgeschakeld naar de lange bal. Zeker via Mohammadi, die nog bij Gent op linksachter heeft gespeeld. Vandaag niet in het elftal. Hij wordt vervangen op papier dan toch daar op links door Haïssafi. Dat is een record international, ook 37. Die inviel en onmiddellijk kapitein werd. Zal dus vandaag ook kapitein zijn. Dus er is toch wel over nagedacht om tegen dit België te spelen. Hoe dat dan uiteindelijk zal uitdraaien in de praktijk. Dat zal ook een beetje van ons duivels afhangen. In hoeverre dat wij snel, maar ik zei ik ook tegen Egypte, snel die verdediging kunnen ontgrendelen en hen toch een beetje uit hun kot lokken, zoals dat dan heet. Want ook als ze achter zouden komen, gaan ze misschien de deur niet openzetten, omdat er nog altijd wel een wedstrijd is. Maar op papier hebben ze de makkelijkste tegenstander gehad.
0: Ja.
2: Iran, dus met Nieuw-Zeeland. Alleen, ik wil ook Nieuw-Zeeland niet afschrijven. We gaan straks ook wel zien wat Nieuw-Zeeland tegen Egypte doet.
0: Ja.
2: Egypte zal daar ook zomaar niet over lopen.
0: Dat is voor 3 uur weer, hè,
2: ja, vannacht. Ja, die gaan we opnemen ook weer.
0: Die gaan we weer opnemen.
2: Terugkijk TV.
0: Ja, voilà. Ja. En Sportza WK Daily, morgenochtend.
2: Zeker,
0: daarin
2: ja,
0: hoor je ook alles vanaf 7 uur met Jonathan.
2: Dat is vast de stek. En ook het magazine dan om 9 uur. Ja, we kunnen alles zien, we kunnen alles volgen. En toch nog onze slaap min of meer in ere houden.
0: Oké, en van de Rode Duivels hopen we dat die zenuwen weg zijn. Want dat horen we in de interviews na de match tegen Egypte. Dat er ja, wat zenuwen waren, dat mag er nu niet meer zijn, toch? Hè?
2: Nee, maar ja, dat zal er wel zijn. Heel de wereld kijkt, heel België verwacht van alles. En ja, je moet het nu wel gaan doen. Hè? Geen extreme weersomstandigheden, dus je mag dat niet altijd van iedereen zeggen, ideaal voetbalweer, maar dan lijkt het mij wel goede condities om geweldige prestatie te gaan leveren.
0: Oké, daarmee denk ik dat we er bijna klaar voor zijn. Het is ongeveer 9:10. Ik zie dat de spelers klaarstaan in de dugout. Die Alan Parsons Project gaat er nog een keertje aankomen met die mooie tune waarmee de spelers telkens het veld opkomen, denk ik. Dus Peter en Tom, ik denk dat ik het woord al aan jullie mag doorgeven, zeker?
3: Dankjewel, Steffi. Ze staan inderdaad klaar in de spelerstunnel. De jonge mensen met reuzenvlaggen wandelen nog het veld op. Terwijl op dat mega grote videoscherm allerlei dingen getoond worden, konden we ook kijken naar de spelers bij de presentatie natuurlijk. En dan wachten we tot ze het veld opkomen. De blik op de gezichten is in elk geval op oneindig gericht. Zo lijkt het wel. Ook Maxime de Kuiper, voor hem toch ook een groot moment hier als basisspeler nu aan die tweede wedstrijd te beginnen. En de druk op de schouders bij de Belgen natuurlijk. Maar goed, het zijn profspelers. Ze hebben zich gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap. Er zijn er die toch al voor hete vuren hebben gestaan. Misschien niet zo heet als het land vertegenwoordigen op de eindronde van een wereldkampioenschap. Maar goed, de zenuwen moeten ze maar van zich afgespeeld hebben tegen Egypte. We mogen toch zeggen, we zijn toch niet te streng als we zeggen, er zijn nu echt wel geen excuses meer. En ook al is Iran dan inderdaad nummer 20 in de wereld, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met een heleboel overwinningen die ze kunnen opstapelen tegen tegenstanders die Wim al geciteerd heeft, zoals Oezbekistan, Turkmenistan, Hongkong. Ik wist niet eens dat ze daar een voetbalploeg hadden, moet ik zeggen. Ja, dan kan je veel punten sprokkelen en zit je toch een beetje, ik zou zeggen, artificieel zo hoog op de FIFA-ranking, zoals de Belgen eigenlijk zelf ook jarenlang nummer 1 zijn geweest. En daarom toch niet noodzakelijk de beste ploeg van de wereld waren. De Belgische vlag komt pas haperend naar het midden. Ik mag hopen dat dat geen voorbode is. Kom aan jongens, de vlag even meetrekken. Want de Iraniërs die zijn er al. Dus dat hebben ze in elk geval al gewonnen. Dat pleit het onbelangrijkste van allemaal, zou je kunnen zeggen. Dus dat haperde daar even, maar nu zijn die ja, indrukwekkend grote vlaggen wijd uitgespreid over het veld hier van dit indrukwekkende SoFi Stadium, heb ik begrepen dat je eigenlijk moet zeggen. Maar mogen wij SoFi zeggen, dat is misschien ook wel goed genoeg, een Vlaams tintje eraan. En dan weet u, dan kunnen alle spelers het veld opkomen. Ik zou zeggen, ik hoop dat ze daar geen voorbeeld aannemen voor de rest van het voetbal de komende jaren. Want het is toch allemaal vrij langdradig. Ik weet ook niet of die wisselspelers dat geweldig vinden. En dan allemaal nog even handje klap. Maar de Amerikanen nemen er hun tijd voor. Het steekt ook niet zo nauw met het beginuur. Dat heeft u ook al begrepen. En de Rode Duivels komen daar nu stilaan. Het veld opgewandeld met aan hun zijde dus de Iraniërs. Die wat al in het lang en het breed is beschreven, maar terecht mag onderstreept worden. In zeer moeilijke omstandigheden deze wereldbeker moeten afwerken. Met dat invliegen, maar de dag voor de wedstrijd terugvliegen na de match, dat is toch allemaal niet bevorderlijk. Dus het zal toch ook op een of andere manier op karakter moeten gebeuren natuurlijk. En wat Wim zei, vond ik ook. Ik vond het echt wel een leuke wedstrijd om naar te kijken. Oké, de kwaliteit was niet van het allerhoogste niveau, dat is zeker waar. Maar tussen Iran en Nieuw-Zeeland was het wel spelen en laten spelen aan de twee kanten. 4 doelpunten gezien. En een wedstrijd waar best wel wat vaart in zat. Meer vaart dan kwaliteit, ik herhaal dat nog een keer. Maar toch, nog eens even duidelijk stellen. En ik neem aan, Tom, dat je het met me eens bent. Excuses zijn er niet. Als je niet van Iran kan winnen, ja, wat kom je dan als ambitieus België eigenlijk doen op het WK? Mag je toch streng zeggen, of niet?
4: Ja, natuurlijk wel. En de wereldranglijst is wat ze is. Maar het is ook geen toeval dat België veel hoger staat dan de drie andere landen. Dus dan moet je gewoon als favoriet die wedstrijd in handen durven te nemen. En proberen het verschil te maken. Wat ze zeker niet gedaan hebben in die eerste helft tegen Egypte. En dat vond ik dan toch wel wat ontgoochelend. Omdat er zoveel fouten in het spel zaten.
3: En de manier ook waarop ze eraan begonnen was niet zoals we dat verwachten. Dat moet vandaag anders. Iedereen heeft het al gezegd. Vanaf het begin er bovenop vliegen. Maar eerst aandacht voor de volksliederen natuurlijk. En de bekende tune die u nu hoort door het SoFi Stadium hier in LA.

voor het volkslied van de Islamistische Republiek van Iran. Het is eigenlijk het vierde al sinds 1990, overigens aangepast na de dood van Ayatollah Khomeini. Een boodschap van onafhankelijkheid ligt verankerd in de ziel. En u hoort het, dat zijn niet de Belgische fans die met boegeroep uitpakken. Maar gelukkig is het kortste ter wereld naar verluidt.

0: bijzondere omstandigheden natuurlijk. Uitgefloten worden door je eigen supporters of een deel daarvan. De verdeeldheid, de verscheurdheid van de natie. De ene vindt dat voetbal moet gescheiden worden van politiek. Zij komen hier spelen, zij willen voetbal spelen. De andere ziet het als een instrument van het regime. Want als je in deze ploeg staat, dat wil zeggen dat je getrouw bent aan het gezag van Teheran. En dat je per definitie moet veroordeeld en uitgefloten worden. Daar gaan wij ons verder niet mee bezighouden. Sportieve primeert nu een wedstrijd. Deel 2 van het driedelige onderwerp groepsfase. Waarbij de Belgen nu zichzelf in een positie hebben gevoetbald met dat puntenverlies. En de magere, zeker eerste helft tegen Egypte. Waarbij alleen 2 overwinningen nog volstaan. En ik geef het nog even mee als u nu pas... U focust op deze wedstrijd met Romelu Lukaku aan de aftrap. Meer dan een jaar is dat geleden voor de nationale topschutter aller tijden. Dat hij nog een keer aan de aftrap stond van een wedstrijd met de Rode Duivels. Vroeger dan verwacht. Vroeger misschien ook dan ideaal. Maar de uitleg heeft u gekregen van Rudy Garcia. Nood breekt wet een beetje. De ketelaren niet helemaal fit. De vraag is gesteld aan Romelu Lukaku. Zie je het zeker zitten en hij heeft gezegd ja natuurlijk wel. Maar nog eens, dat was zeker niet de bedoeling vooraf. En misschien ook de voorbije dagen niet. Tot bleek dat dus de ketelaren, hè, we hadden al een beeld gezien en een foto, iets boven de knie. Niet helemaal fit was, maar ook niet zo geblesseerd dat hij niet kan spelen. Maar niet 90 minuten toch.
1: Maar hij heeft wel een aantal trainingen geskipt natuurlijk wel. Hij is binnengebleven en gisteren tijdens die trainingen bij LA Galaxy daar op het terrein was zijn rechterknie wel stevig ingepakt. Ja. Dus er is wel iets van.
0: Ja, zeker en vast, zeker en vast. Voilà, de Belgen verspreiden zich over het linkerdeel. Dario Herrera is de scheidsrechter met dienst vandaag. Een 41-jarige Argentijn. Zeer ervaren man uit Zuid-Amerika. En een gewezen leraar LO. En die al vaker de superclassico, zoals het daar heet in Argentinië, tussen River Plate en Boca Juniors heeft geleid. Ja, dan kan je België-Iran ook wel aan, denk ik. Hier vliegen de stoelen en wat je maar wil niet in het rond. Zo lijkt mij. En natuurlijk is hij na vele van die wedstrijden vaak het mikpunt geweest van kritiek. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij dat soort wedstrijd daar fluit. Zonder dat de een of de ander zich verongelijkt of benadeeld voert. De elf van de Belgen dus. Met Courtois, Meunier de Kuiper op de flanken. Mechelen en Gooi centraal. Raskin samen met Tielemans en De Bruyne. De onvoorspelbare wispelturige Salemakers aan de rechterkant. Trossard op zijn geliefkoosde positie van de linkerkant. En de koning van de schutters, Romelu Lukaku. Diep in de spits. Onze grote boe-factor zou je kunnen zeggen die de tegenstander doet schrikken. En de vergelijking met Chris Woods gaat zeker op. En die is ook heel lang geblesseerd geweest. Maar hij heeft wel meer gespeeld natuurlijk dan Romelu Lukaku. Alles bij elkaar. In zijn jaar bij Nottingham Forest. Laatste 2 maanden zo ongeveer. Zachtjes aan weer boven water gekomen. Rudy Garcia geen pet. Wel pak en das vandaag. Dat is anders dan in de toch redelijk broeierige hitte van Seattle. In die zin zijn de omstandigheden om te voetballen lijkt mij ideaal. De focus ook op het gezicht bij Amir Galaimoui. Die met recht en reden aan de klaagmuur heeft gestaan wat de behandeling betreft. Van zijn ploeg in deze WK-eindronde. En daar kon een bezoekje van Infantino in de kleedkamer na die wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland weinig aan veranderen. Want hij kon weinig vertellen uiteindelijk. Aftellen naar de aftrap. En redelijk stipt op tijd. Gaan ze eraan beginnen. Hier in het SoFi Stadium. Met de Belgen die de aftrap hebben. En Kevin De Bruyne die voor de eerste baltoets zorgt. En meteen een lange bal van Brandon Mechelen. Richting Meunier. Duelleren deden ze daar wel. En dan een eerste keer al half balverlies zou je kunnen zeggen bij de Belgen. Voor de luisteraars van Radio 2 zeg ik dat we er net aan begonnen zijn. Eerste seconde van de wedstrijd tussen België en Iran in een uitverkochte SoFi Stadium. Tweede wedstrijd van de Rode Duivels. Op zoek naar 3 punten. De verplichting om te winnen na de wedstrijd tegen Egypte. En natuurlijk met de grote surprise van de chef Romelu Lukaku. Diep in de spits. Ook de Kuiper erbij op de linkerkant. Geen Jeremy Doku. Dat maakt dat Salemakers ook aan de aftrap staat. Samen met met Raska. Een must-win game voor de Belgen. Grote favoriet tegen Iran dat zwaar zal verdedigen. En we kijken wanneer de Belgen een eerste keer in de buurt van het doel van Beiranvand kunnen komen. Voorlopig nog geen opwinding natuurlijk in de openingsminuut. België tegen Iran nog altijd 0-0. Met Mechelen en Ngoy die een eerste aanval opzetten. En Meunier. Moet zuiverder zijn. Ach, dat is beginnen zoals hij deed tegen Egypte. Met de bal in de rug van Salemakers. Tegenaanval gezocht richting Taremi. Dat gaan ze ook wel proberen. Tom snel diep spelen richting Taremi.
1: Ja, zeker als je zo laag staat. Maar goed, toen België in balbezit was, gingen ze toch wel wat storen met die voorste spelers. En het is eigenlijk 4,5 eigenlijk.
0: Ja, 4,5 inderdaad. Het is niet helemaal 5.
1: Nee, een beetje zoals Zweden gisteren tegen Nederland. En daar kon Nederland toch wel van profiteren op die flanken.
0: Daar gaat Salemakers zijn eerste keer. Een beetje vastgehouden of opgehouden zou je kunnen zeggen door Ezatolai. Salemakers weer aan de rechterkant. Balletje wilde hij door de benen spelen van Nemati. En zo krijgen we de eerste corner voor de Rode Duivels na een dikke minuut spelen. Ali Nemati. Eigenlijk een linksback, maar nu wat meer linker centrale verdediger. Want ja, de mannen aan de rechterkant. In de linkerkant, dat zijn eigenlijk ook echte backs. Rezaian is in principe, zou je kunnen zeggen, een back, maar wel een heel offensieve. En niet alles is perfect aan dit stadion, want ik kan gewoon de hoekschopvlag niet zien van waar ik hier zit. Dus even kijken. Het is de Kuiper die de corner gaat nemen, dus daar moeten we even voor overeind klauteren. Hij heeft weinig ruimte om aan te lopen, heb ik de indruk. Met al die fotografen daar in zijn rug. Maar dat zou moeten volstaan. Het kan een korte richting De Bruyne, maar hij gaat hem toch voor de goal brengen. Misschien wat meer geluk nu voor Brendan Mechelen. Daar komt de bal. Die wordt weggekopt. Salemakers durft het niet aan om te trappen. Openen voor Kevin De Bruyne. Goeie voorzet is dat bijna van lost hem. En niemand erbij om te trappen. Raskin was dicht in de buurt. Ik denk dat hij een vrije trap meekrijgt. Zou dat kunnen? Bijan van. Want hij werd toch ook een beetje aangelopen. En dus het voordeel. Gele kaart al meteen voor Lukaku. Ja, dat is ook erg snel.
1: Hij vloog er echt wel in hoor. Vol naar de bal en vol op de doelman met het been. Dat is stevig.
0: Dat is gestrekt op de borst. Goh, gele kaart is terecht hoor. Oké, je gaat wel voor de bal. En het eerste wapenfeit van Romelu Lukaku is een gele kaart. En dat is echt wel aangekomen hoor, bij Beiranvand.
1: Het is een beetje zoals die gelijkmaker in de wedstrijd tegen Egypte. Ging hij ook vol tussen de twee spelers door. En nu ging hij vol naar de bal. Maar ja, met dat gestrekte been raakt hij eigenlijk het bovenbeen, de heup van de doelman. En die mag blij zijn als hij er nog doorkomt, denk ik.
0: Ja, het was er stevig op. En dat is toch het man van om en bij de 100 kilogram die je dan op je lijf krijgt. Gele kaart voor Lukaku. Dat is niet zoals hij het zich had voorgesteld. Overlegd nog, discussieert een beetje met Dario Herrera. Maar goed, het mag dan nog onvrijwillig zijn, veronderstel ik, in een poging om bij de bal te geraken. Ja, de gevolgen zijn wat ze zijn. Hij ging er vol tegenaan. De Bruyne, die hem wilde krullen. En Lukaku, die naar die bal ging bij dan vond. En hij plooit zijn been wel. Het is de bedoeling. Ja. Maar goed, kan hem dan ook niet ontwijken als je op die manier naar de bal gaat.
1: Zijn trui wordt bijna uitgetrokken wel. Maar goed, de fout is er. En ja, als we nog eens terug kunnen komen op die eerste minuten. Er is echt wel veel ruimte hier voor Salemakers. Dus hier zal het toch om te doen zijn, denk ik.
0: Beiranvand wordt nog altijd verzorgd. Ze hebben al meteen een moment waarop de wedstrijd stil ligt. Na minder dan 2 minuten zou je kunnen zeggen. Maar goed, nog een keer. Het is zeker geen komedie van de doelman van Iran. Integendeel. En Hosseini. Zijn vervanger zit ook al in de opwarmingszone. De ervaren Beiranvand van Antwerp een jaartje geweest. Maar daar geen grote indruk gemaakt. Was ook al daarvoor bij Boavista geweest. In Iran is hij een monument. Keer of 5, 6, 7 zo verkozen tot beste doelman van het land. En hij kan beter gooien dan trappen. Dat weten we ook. Naar verluid 61 meter. Is zijn wereldrecord. Maar het gaat wel lukken, heb ik de indruk. Maar dat het is aangekomen, daar kan je van op aan. Tast ook een beetje naar de nek en zo de overgang naar de schouder. Dat is vreemd, want het was inderdaad toch onderaan dat hij getorpedeerd werd. Daarop de heup door Romelu Lukaku. Maar het was wel een goede beweging van de Belgen. En de voorzet van De Bruyne daar in de kleine rechthoek. Zoals Nederland dat deed, weliswaar dan vanaf de doellijn meer achteruit getrokken. de opgestoken duim van de dokter van de Iraanse nationale ploeg. En zo hebben we toch al een onderbreking van een minuut of 3-4. Dus dat wordt overwerken straks bij de rust al. En applaus voor Bayram Vant, die de vrije trap mag gaan nemen. Maar dus onthouden, gele kaart voor Romelu Lukaku vroeg in de wedstrijd. En dan toch proberen uitvoetballen. Of toch maar een lange bal trappen. Bayram Vant heeft hem teruggekregen na die vrije trap. En dan kunnen we voetballen met Nemati. Hier op de linkerkant Haïssafi. Ja, Nemati duwt een veer te ver voor zich uit. Afleggen van Lukaku is onzuiver. Moest direct in de voeten van Salemakers. Dan was er een mogelijkheid om te gaan rennen. Maar de afleggen van Romelu Lukaku niet goed. Zal toch een klein beetje ook geschrokken zijn van zo'n snelle gele kaart, denk ik, Tom. Van de botsing misschien ook wel. Is toch vervelend.
1: Zeker omdat je, ja, je wil met vol goede moed. Je hebt zelf beslist om te gaan spelen in samenspraak met de bondscoach. En je wil zoveel tonen aan de natie. Dat is altijd zo met Romelu Lukaku. En dan krijg je meteen die tik met die gele kaart. Want je moet nu toch een beetje opletten.
0: Trossard, de eerste keer gaan we over de linkerkant. Met Hardani erbij. Bal in het centrum daar, de Kuiper. We weten dat hij ook trefzeker en gevaarlijk kan zijn. Ook naar binnen gesneden. Ja, Raskin van de bal gezet, dat is niet de bedoeling. Nu heroverd, dat is wel de bedoeling. Trossard snel aan de linkerkant bij Kevin De Bruyne. Kan misschien zijn rechter zoeken. De Bruyne trapt. Het is een afzwaaier. Dat heeft hij ook al beter gedaan, want hij kreeg de ruimte van Hardani om naar binnen te komen. Goed te leggen en te trappen. Ja, zijn schot zwaait er ver over.
1: Ja, het was goed gedaan van Raskin. In eerste fase niet, maar dan toch weer die bal heroveren, herstellen wat hij heeft fout gedaan. En het inspelen richting De Bruyne was prima. Werd ook niet meteen aangevallen. Er bleven geweken worden en uiteindelijk de trap er toch redelijk hoog over.
0: Ja, ja. Kevin De Bruyne ook niet zijn beste wedstrijd gespeeld in de vorige. Terwijl Taremi daar toch Mechelen even aftroefde. Maar oké, Rezaian geen kans om zich door te zetten. En hier Meunier dan met een gooi. En Raskin schrok er even van dat hij de bal kwijtspeelde. Want de Iraniërs zaten daar kort op, zo nog onder de middenlijn. Maar goed, heroverde hem wel meteen. En daaruit kwam uiteindelijk die doelpoging van De Bruyne. Terwijl Trossard nu de bal onder zijn voet laat doorglippen. Ja, de opdracht voor de Belgen is toch in het eerste deel. Ik zou zeggen tot aan de eerste drinkpauze. Vol gas gaan, druk ontwikkelen, tempo maken. Kansen forceren, liefst ook doelpunten maken. Dit soort technische fouten mag er dan eigenlijk niet bij. Zoals Lukaku daar straks die bal voor Salemakers. En heel makkelijk Trossard die hem even onder de schoen laat glippen. Dat remt allemaal af. Daar is Trossard opnieuw. Met altijd Hardani die er naartoe gaat. Trossard er mooi voorbij. En hij gaat de doellijn halen. Dan bal in de box. Dit is de kans. De Bruyne. Oh, weer een misser. En nog een misser in de rebound. Van de Kuiper. Grote kans voor de Belgen. Nee, Kevin De Bruyne. Dat had hij ook al een paar keer tegen Egypte. Beter kan hij hem toch niet krijgen van Trossard. Het overzicht met links, met, wat zeg ik, met rechts. Een ja, weinig overtuigende poging, Tom.
1: Ja, als je zoveel ruimte en tijd krijgt. De Bruyne en de Kuiper, ze stonden alle twee vrij om dat paasje achteruit. Na een prima actie van Trossard om rustig aan te nemen, kon zelfs nog. En dan de hoek uit te kiezen, schoot hij nu net niet te ver genoeg. En uiteindelijk één redding en twee reddingen van Bayram Vant. Maar die kansen mogen ze toch niet laten liggen, hoor.
0: Nee, nee. Maar goede beweging van de Belgen, dus dat is al wat goede nieuws. Ze snijden er toch alles bij elkaar makkelijk door. Dit was nu de versnelling van Trossard. Simpel eigenlijk voorbij Hardani. Van wie mijn Iraanse collega nogthans zei dat hij ook heel snel is. Maar niet altijd even gedisciplineerd aan de linkerkant. Maar hier werd hij toch flux afgelopen door Leandro Trossard. En dan de Kuiper. Dat weten we, die is daar ook. Terwijl Lukaku nu een eerste keer in de box is. Lukaku afgeblokt door Kanani. Dat is een man van 32 van Persepolis. Die lang niet gespeeld heeft. Maar dan ineens toch topfit is. Veel gewicht verloren naar verluidt ook. En helemaal toegeleefd heeft naar dit duel. Niet in de eerste wedstrijd, maar nu erbij gezet. Ingo is wel voor de Rode Duivels. 10 minuten ver. De Kuiper met een verre bal. Mechelen kan niet verlengen. En heeft ook een overtreding gemaakt op Hardani. Zo beoordeeld door de scheidsrechter. Dario Herrera. En nu een beetje. Zien we in herhaling in de rug.
1: Ja, dat is vaak het probleem met die verre inworpen. Je gooit maar. Maar eigenlijk moet je altijd een beetje gooien naar je eigen ploegmaat. Want nu zit de Mechelen helemaal in de rug van zijn tegenstander en kan hij er eigenlijk gewoon niet bij. En wat je daar zei over die centrale verdediger, ja, geldt misschien voor het overgrote deel van die spelers. Want de competitie in eigen land ligt al stil van in maart.
0: Ja. En ze hebben ook geen vriendschappelijke wedstrijden kunnen spelen. Want ja, iedereen zegt er uiteindelijk af in de aanloop naar dit WK. En ze spelen allemaal in eigen land. Meunier maakt vaart en speelt in op Salemakers. Met Raske. Lukaku wil de bal. Het gaat naar Salemakers. Opening voor Meunier. Lukaku is ter plekke. Daar is de voorzet. Weggekopt in het centrum door Kalizade. En opgeruimd nog een beetje verder door Mohebi Taremi. Ja, weer goed hoor. Eventjes met het hoofd beroerd. En ze kunnen gaan counteren, maar nee. Het komt er uiteindelijk niet uit. Want Godos, naar verluidt de man naar wie we moeten uitkijken. De spilfiguur, de voetballer. Die liet hem liggen, heeft hem nu wel teruggekregen. Want Raske, toch ook even weer met bolverlies. Eén kopie maken van Onana natuurlijk, kan de bedoeling niet zijn. En Bayram Vond heeft ondertussen weer de bal. We zijn 12 minuten ver bij 0 tegen 0. Speelt over de grond. Pardoes in de voeten van Raska. Snel vooruit gespeeld. Trossard, Lukaku. Nee, weer een kaats die niet goed is. Ja, dat is toch de feeling die er nog niet is. De Bruyne gooit hem nog eens voor. Nee, wordt weggewerkt in het centrum. Rezaian dan duelleren met de Kuiper. En Taremi, die daar eigenlijk bij elke bal die vooruit gezet wordt, toch de goede timing heeft, ofwel met het hoofd of nu ook weer snel goed afgehaakt en dan even de bal in de ploeg proberen houden. Met nu Kanani richting Taremi en een duw van een gooi. Nou ja, het blijft toch een goede spits, hoe je het ook draait of keert. 32 jaar bij Porto toch furoren gemaakt met 91 goals in 182 wedstrijden en nog eens 56 assists. Dus dan heb je toch fantastische cijfers en ook Olympiakos dit jaar. 16 doelpunten gemaakt.
1: Het enige probleem is natuurlijk, hij speelt nu in een team dat ver achteruit kruipt. Dus hij moet al, zoals die ballen nu, was in de middencirkel op het eigen veld, moet hij de ballen proberen bij te houden. En dat is niet simpel.
0: Ze zijn even opgeschoven, die Iraniërs, aan de linkerkant van de grote rechthoek. Want de lange bal die Meunier buiten zette. En Aissafi mag gaan gooien. En we weten nog van het WK dat hij dat heel erg goed kan. En Taremi wilde verlengen. Bal is tot bij Aissafi opnieuw gekomen. Taremi nu in de box. Nog een keer Aissafi met de rechter voorzetten. Bal die verlengd wordt. Opletten is wat er moet gebeuren. En Sendip doet ze eigenlijk niet. En René Courtois op de bal van Kanani was het, denk ik. Formidabele save nodig van Courtois. Want die bal daaruit de kluts viel hij voor de voet van een van de Iraniërs. En wat een parade van Thibaut Courtois. Of ze stonden weer op achterstand. Kanani. Jongen. Wat een redding.
1: Ja, als je Thomas Meunier met al zijn ervaring springt gewoon niet. Hij wacht die bal af en verliest het kopduel. Waardoor die bal blijft hangen. En inderdaad een flukse redding van Thibaut Courtois. Het is wel nog een corner.
0: Grote mogelijkheid. Hij nam hem ineens over. En bij hoeveel doelmannen, want het was een stuiterende bal die aankwam, zou die er zijn ingegaan. De corner met Rezaian. Dat gaat Iraniërs moed geven. Gekopt. Ernaast gekopt nu in de tweede zone. Door Rezatolai. Dat zijn toch twee pogingen. En Meunier laat zich daar weer aftroeven. Thomas Meunier gaat toch niet opnieuw een slechte eerste helft spelen. Twee keer eigenlijk. Toch de man met gestalte ook in Metier. Die wordt afgetroefd. En oké, nu was het ernaast. Maar wel noteren, zo hebben ze één doelpoging meer zowaar. De Iraniërs dan de Belgen. En daar gaat Taremi weer diep. Mechelen moet er naartoe. We zien rechts van de grote rechthoek. Buitenspel aangegeven. Nou ja, op die manier geef je Iran toch, ja, ik zou zeggen, niet alleen zuurstof, maar ook met mentale kracht.
1: Ja, dat klopt, omdat ze voelen dat er wel iets mogelijk is. Ze hebben wel een dubbele kans moeten weggeven, maar dat is het. En het tempo dat de Rode Duivels willen opleggen, dat zit er voorlopig niet in.
0: Lukaku zit hier aan de rechterkant dan weer. Afleggen voor Salemakers. Die fijn steven legt hem achteruit bij de Bruyne. Combinatie zoeken, maar nee. Speelt de Pardoes weer in de verkeerde voeten. En dus is de aanval weer afgeslagen. Nou, wat een redding van Thibaut Courtois. Kanani, de man die dus terugkeerde in het elftal, nam hem over. En een stuiterende bal hoor. En Thibaut Courtois kon hem nog net wegduwen. Net naast de paal ging hij in corner. Of ze zaten weer met de gebakken peren. Weer achtervolgen. En ook tegen Iran is dat toch een slecht idee. De Bruyne brengt de bal op. We zijn 16 minuten onderweg. Is dat Olai er naartoe? Trossard, die gaat wel makkelijk voorbij Ardani. Nieuw moment zoals daarnet. Nu een hoge voorzet over het hoofd van Lukaku. Maar dat is wel een goede start van Leandro Trossard. Die daar de bovenhand haalt tegen een rechtstreekse tegenstander. Met name Ardani.
1: Stel je voor dat Doku daar staat.
0: Nou ja, het is niet Hani, dat is duidelijk om te verdedigen. De Egyptenaar die Doku met alle mogelijke middelen in zijn zak staat. Nu weer wegglijden van De Bruyne. Nee, dat is geen goede start van Kevin De Bruyne. En Trossard die nu zelfs ook het omgekeerde duel wint. Ardani wilde gaan rennen, zijn snelheid gebruiken, maar werd gewoon van de bal gezet. Juri Tielemans, dat is een goede bal richting Lukaku. Nee, goed in het straatje gestuurd. Applaus is er inderdaad ook van Lukaku. Maar toch iets te veel snelheid meegegeven aan de bal.
1: Omdat hij hem zelf niet kon meenemen. De stappen kwamen ook niet uit. Maar het is ook wel de eerste keer dat Tielemans hier opduikt.
0: Ja, ja. Die hebben we nog niet moeten vernoemen eigenlijk. We zijn toch al 17 minuten onderweg. En dat is toch een van de meest vooruitgeschoven mannen. Net Raskin dus als slot op de deur. Meunier gaat er weer in het duel met Taremi, maar raakt geen bal. Ondertussen is het balbezit voor Iran. Ter hoogte van de middenlijn ongeveer. Met de Nemati. Met de Khalilzadeh. En weer Nemati die hem naar voren zet. En Mohebi. Ook een goede voetballer die bij Rostov al 3 jaar mee het mooie weer maakt naar verluid. Zeker goede statistieken ook kan voorleggen. De man die van de linkerkant komt een beetje. Meunier met Tielemans. Mechelen en de Kuiper. Trossard zegt geef hem maar. Weer een 1-op-1 duel met Ardani. Maar hij kruipt nu een keer naar het centrum. Opening richting De Bruyne. De Bruyne. Trossard nu in het centrum. Vrijmaken, kappen met links. Maar goed uitstappen. Van Kanani was het denk ik. Afgeblokt het schot van Trossard. Goede combinatie over de rechterkant. Meunier brengt hem voor de goal. Wie kan er koppen? Niemand, want Beiran Vant gebruikt zijn 1,95 meter om die bal te plukken. Maar een goede beweging nu over de rechterkant van de Belgen.
1: Ja, eerst op de linkerkant. Goed vrijgespeeld, maar die knal werd dan afgeblokt. En dan helemaal kijken hier naar de rechterkant. Waar ze toch een beetje geschoven hebben, hebben ze die nummer 3, Haïssavi, echt in een vijfmansverdediging gestuurd. Ik had het niet meteen verwacht, die 1-2, maar Meunier was doorgelopen. Alleen was de bal net iets te dicht bij de doelman, waardoor hij die bal kon plukken.
0: Trossard opnieuw. Voetballen met Raskin. Binnendoor proberen. Afleggen Lukaku. Nu beter voor Tielemans. De Bruyne. Maar daar zit Ezatolai tussen. Veel volk daar in het centrum natuurlijk. En Meunier nu wel goed teruggelegd tot bij Jonkooi. Met Raskin. Net over de middenlijn combineren en zoeken. Tempo moet erin blijven bij de Belgen. En natuurlijk staat daar dat witte blok, die witte muur. Zalemakers op wandel, zoals we dat kennen. Tikje te kort. De bedoeling was De Bruyne hier rechts vrij spelen. De Bruyne recupereert wel. Zalemakers moeilijk, want veel withemden rond hem. Gaat dan spectaculair tegen de grond. U weet dat dat niet noodzakelijk iets wil zeggen, want Zalemakers durft dat ook al wel een keer. En uiteindelijk het inspelen van Trossard richting Lukaku moeilijk. Raskin ook weer vooruit gezet. En dan het achterhoofd even van Khalilzadeh. Toch de man die het vaakste en het dichtst in de buurt gaat verdedigen. 37 jaar is hij. Die bal met het achterhoofd raakt en daardoor belandt hij bij Beiran Vant. En die zegt rustig blijven. Maar voor Iran alles naar wens. We zijn 20 minuten ver. En het aanvalspel is er natuurlijk wel. Maar niet vergeten. Een reuze grote verwittiging uitgedeeld. En nog een halve, laat ik maar zeggen, met de kopbal van Ezatolai die ernaast ging. Dus dat moet de Belgen goed, of dat moeten de Belgen goed in de oren knopen. De Bruyne met Meunier. Nou, draait even om zijn as. Want kwam daar Mohebi tegen. Een gooi. Voor het eerst inspelen. Goede opening naar de buitenkant. De Kuiper. Die wil teruglegt. Bij Raska. Vijf duivels in de box. Dan de voorzet. Lukaku kan niet koppen. De bal was wel in zijn buurt, maar dat was Kalizade ook. Taremi van de bal gezet door Meunier. Dat is al beter verdedigen van Thomas Meunier. Een gooi voor Salemakers. Salemakers gaat nog eens even dribbelen. Taremi hier nog eens blijven liggen, maar voor het voetballen zegt Herrera. Aan de rechterkant met Tielemans. Een listige bal van Tielemans richting Meunier. Die was doorgelopen. Maar er wordt goed verdedigd. Ze zijn ook met z'n velen natuurlijk. Veel withemden in de eigen 16. De bal, de Belgen wel heel snelle, hoge balrecuperatie. Dat moet om ze daar achterin te houden. Tielemans, schuine positie op de trap en een redding bij de avant. Goede poging van Yuri Tielemans. Zag het gaatje en trapte en bij de avant haalt hem uit de hoek.
1: Het is een beetje bizar dat hij helemaal recht staat, want Salemakers is er gaan bijkruipen, Trossard is er gaan bijkruipen. Dat is wel een opdracht voor de Belgen om het veld helemaal breed te houden, want nu staan ze met zoveel mensen daar centraal dat het moeilijk combineren wordt. Maar het was wel een goede poging van Tielemans.
0: De corner deze keer met Kevin De Bruyne van aan de rechterkant, een wegdraaiende bal. Poging om te verlekken, lukt niet. Overgenomen een gooi, dat was moeilijk. Het lukte niet zoals Kanani dat deed aan de overkant, maar het was ook een stuk moeilijker en Beiran Vant heeft toch een probleem. Hij heeft de verzorging nodig. De nek doet pijn. Lijkt hij aan te geven. Dat belette hem niet om die bal van Yuri Tielemans toch nog uit de hoek te zweven. Misschien tegen de paal. Zou kunnen. Flukse trap van de captain. De 18e al in het shirt van de Rode Duivels in de geschiedenis. Aanvoerder bedoel ik dan. Maar oké, hij heeft geen verzorging nodig. Dus... Even weer opgespeeld, maar we kunnen voort met deze wedstrijd. We zijn dicht tegen de drinkpauze aan, denk ik. Met een verre bal van Beiran Vant. Verlengd even door Rezaian. Over de rechterkant is er nog niets te noteren geweest bij de Iraniërs. Links een paar keer, maar ook niet te veel. Thibaut Courtois stuurt een lange bal, wordt opgevangen door Nemati. En Meunier achteruit, zomaar in de voeten van Taremi. Taremi dan breed voor Rezaian. En handspel van Raska, ik vrees het wel. Wat een weggever opnieuw van Thomas Meunier, die toch alweer een zeer wankel eerste kwart van deze wedstrijd speelt.
1: Ja, sowieso. Wil het allemaal ook een beetje te mooi doen. Want hier staat toch veel volk van Iran nog rond bij de Belgen. En dan wil hij de bal achteruit, een beetje opzij achteruit koppen om te gaan voetballen. Maar dat is duidelijk niet bij de Belgen beland.
0: Nee, en dan even de hand van Raska. En we krijgen een vrije trap voor Iran. Wel nog altijd op een respectabele afstand, mij dunkt. 10 meter voor de grote rechthoek. Maar ik heb de indruk dat Rezaian er misschien wel zin in heeft. Ezatollahi, staat hij er ook bij? Dus wie weet willen ze wel knallen van afstand. Ook Hardani. En Haysafi. Ik herinner mij wel dat hij ook nog wel eens graag verrassend uithaalt met de linker. Ik durf toch beweren dat de afstand te groot is om Thibaut Courtois te kloppen, maar ik zal mij maar afzijdig houden met die uitspraak. Rezaian erbij, Haysafi voor een vrije trap. Haysafi, balletje binnendoor. En die gestudeerd nummer. En het is een doelpunt. Iran leidt met 1-0. Taremi heeft het gedaan. De Belgen worden verrast door een vrije trap. Perfect uitgevoerd. En de vlag is beneden gebleven. Denk ik toch. Ai, ai, ai, ai, ai. Daar is het opnieuw. Prijs Taremi. Klopt Thibaut Courtois. Listig gedaan. Iedereen verrast. Hij stond vrij in de rug. We gaan eens kijken.
1: Het achterwerk, zou ik zeggen, staat buiten spel. Maar dat de Belgen zo te kijk worden gezet door een simpele pas na de muur. Het was duidelijk ingestudeerd, omdat één man duwt de muur weg, waardoor Taremi vrij wordt gezet. En dan duwt je hem in de hoek waar zelfs Courtois niet bij kan. Dit is perfect uitgevoerd.
0: Ja, ja. Dan heb je misschien niet al te veel kunnen trainen, maar dan heb je dit toch fantastisch ingestudeerd. En het tegendoelpunt is een feit. En de Belgen staan op achterstand tegen Iran na 25 minuten. En de goal wordt nog gecheckt. Maar bon, dat ging normaal toch altijd heel erg snel. Ik had de indruk inderdaad net er voorbij. Maar goed, dat is maar een indruk. En het duurt nu opvallend lang. Want dat is het geweldige aan buitenspel. Meestal gaat dat geweldig. Maar als het zo nipt is, zal het toch even nog gecheckt worden. Dus helemaal zeker is het nog niet. Dus de hoop rust nog op een voor de Belgen gunstige VAR-interventie. Taremi. En hij werkte het rustig af hoor. Ineens dus oog in oog met Thibaut Courtois. En dan laag buiten bereik van Courtois gelegd. Wat zegt de scheidsrechter? Hij wandelt nog een beetje rond. Dario Herrera. Hij wandelt wel een beetje richting het strafschopgebied van de Belgen. Dus het zou kunnen dat het wordt afgekeurd. Het videoschermpje wordt gemaakt. En het is wat achteruit wandelen. Het is een afgekeurd doelpunt. Goh, wat een meevaller voor de Belgen. Wat een geweldige meevaller voor de Belgen. Doelpunt afgekeurd. Taremi en met heel Iran. Baalt. Dat is een meevaller. We blijven bij 0-0. Maar daar hebben de Belgen niet de minste verdiensten aan. Laat het een waarschuwing wezen. Courtois moest al een keer tussenkomen. Of het was al vroeger prijs geweest. En nu dus de VAR. Een keer gered door Courtois. Een keer gered door de VAR. Iets en niets. Maar toch genoeg. Om buitenspel te zijn. En hoe je het ook draait of keert, Tom. Het doelpunt staat niet op het scorebord wat het belangrijkste is. Maar in het hoofd is dit toch schrikken.
1: Ja, zeker omdat je zelf niet echt dominant bent. Omdat je zelf maar twee keer hebt kunnen dreigen.
0: Hier Lukaku nu probeert zich door te zetten. Maar te veel volk daar. Ik zou toch eens proberen, Tom, om meer de achterlijn te halen. En dan voorzetten die je dan kan trappen. Lukaku, dan zijn er veel mensen voor de goal. Oké, wordt er ook wel fel verdedigd. Maar om daar dan te proberen af te werken. Meunier. Wipt die bal op voor Salemakers. Een hakje erbij. Uiteindelijk toch weer de recuperatie van de Belgen met de Trossard. Lukaku afleggen. Maar dat was weer niet in de juiste voeten. Maar Bol blijft wel in bezit van de Belgen. De Bruyne opent voor Salemakers. Nee, wilde hem meenemen. Maar dat was buiten Nemati gerekend. Wegwerken wel slecht Meunier. Ze probeert die bal wel heel erg hoog te veroveren. Dat doen ze wel. De Bruyne met Tielemans. De Bruyne. Met Lukaku. Dat is goed afgelegd nu. Tielemans. Maar kijk eens hoeveel volk daar staat. Meunier. Die bal uit de kluts. En Meunier. De voorzet komt. En Beiran Vond. Ja, het is een zachte voorzet die lang onderweg is. En die Beiran Vond de gelegenheid geeft. En de tijd dus. Om erbij te geraken en om hem te komen plukken.
1: Ja, het is daarom dat je zegt ook. Haal die achterlijn en speel dan achteruit. Dan kan de doelman nooit meespelen. Nu is die bal zo lang onderweg. Altijd op de rand van de kleine rechthoek of net erin. En als je dan zo'n doelman van bijna 2 meter hebt. Ja, dan is het onmogelijk voor Lukaku. Want dat is vaak de enige die het luchtduel kan aangaan. Ook die achterspelers zijn grote centrale verdedigers. Dan is het heel moeilijk. Maar je zag ook weer Salemakers naar binnen duiken. Waardoor ja, de ruimte hier op de rechterkant wel ligt. Maar er staat gewoon niemand.
0: Voilà, we zijn klaar voor een drinkpauze. En dat is toch weer niet het gedroomde eerste kwart. Zoals de Belgen dat voor ogen hadden, meen ik te mogen zeggen. En oké, ze hebben wel de hele tijd aangevallen. Ze zijn op zoek gegaan. Ze hebben tempo proberen te ontwikkelen. Het is een

0: normaal. Dus we staan niet op achterstand, gelukkig niet. Alhoewel, Courtois pakte al een geweldige. Deze leek hij mij te kunnen... Ja, het was zomaar een rollertje met links van Taremi. En meestal is hij daar dan toch wel sneller op. Ging wat moeilijker naar de hoek. Gelukkig voor ons afgekeurd. En het is zoals Peter en Tom het zeggen. Ja, we moeten echt wel de keren dat we via de flank komen. Trossard twee keer voorbij, die Hardani. Dan als er een bal kan teruggelegd worden. De grootste kans was inderdaad met Maxime de Kuyper. Ja. In de herneming daar met zijn rechter. Wel veel volk altijd daar natuurlijk. Dus hij moet maar één keer goed vallen. En wat mij wel opvalt, is dat de Iraniërs uitvoetballen nul, niks. Nee, verliezen bijna alle ballen. Alleen als ze hem naar voren knallen, Taremi, ja, die wint elk kopduel. Ook van Mechelen, van iedereen. Er is weinig aansluiting, dat klopt. Maar als ze dan komen, ja, de keer dat ze dan komen op die hoekschop en dan op die vrije trap, ja, dan hebben ze het wel heel erg efficiënt gedaan. Twee keer over de middenlijn als het ware en twee keer een doelkans afgedwongen. Zelfs gescoord en mogen wij blij zijn dat hij een paar centimeter buitenspel staat.
1: Ja. Romelu Lukaku, dat was de verrassing vooraf dat hij in de basis startte, want het begon niet goed. Hè? Nee. In die gele kaart, na twee minuten was het denk ik, of anderhalve minuut. Wat vind je van zijn match tot nu?
0: Heeft het moeilijk, hè? Zijn afleggen is niet goed. Je voelt dat hij ritme mist om aan een wedstrijd te beginnen. Maar dat neemt niet weg dat hij dan één keer op die goede plaats staat in die kleine baklijn en hem gaat binnentikken. Zijn gele kaart was zeer ongelukkig. Je weet wel dat daar nog een keeper is die waarschijnlijk gaat duiken, maar je gaat ook als spits echt wel vol naar die bal. Dus het zal hem dan toch even proberen tegen Herrera te zeggen van ja, kan dat niet teruggedraaid worden. Hij heeft proberen te pleiten. Maar is niet goed in de wedstrijd. Ook Kevin zit niet goed in de wedstrijd. Kevin De Bruyne, van wie ik veel verwachtte. Ja, Trossard.
1: Ook eens een balletje. Belangrijke namen, veel foto's, toch?
0: Ook eens een balletje onder de voet laten lopen. Meunier, heel erg matig. Zeker in zijn duels en het inspelen. Wel twee keer op die rechterkant, die voorzet kunnen geven, die dan wel geplukt werd. Je hebt wel het gevoel, als hij één keer goed valt, dat die Iraniërs alleen maar aan verdedigen denken en dan bij standaard situaties proberen iets te doen. Maar dat zij geen aanval kunnen in elkaar knutselen, dat is duidelijk.
1: Ja, inderdaad. En intussen is de drankpauze alweer voorbij, dus ik geef het woord weer aan Tom en Peter.
2: Met een aanval van de Belgen die op gang komt en Tielemans die tegen de grond wordt gewerkt. Krijgt Taremi hier een gele kaart voor? Ja, is dat Olij, pardon? Jazeker, gele. Dat is ook redelijk snel gegeven, moet ik zeggen. Mabo. De kaart dus voor Ezat Olay, de vrije trap voor de Belgen. We zijn al 33 minuten ver, want de drinkpauze heeft lang op zich laten wachten. De scheidsrechter was ze misschien vergeten. Of zat in de flow van de wedstrijd. In elk geval de Belgen weer in de aanval. Met een gooi. En met De Bruyne. De Kuyper die naar binnen kneep. Want Trossard zat daar al in het centrum. En de ingooi voor Maxime de Kuyper. Ja, ook maar een keer knallen van afstand, lijkt mij. Als je toch... De Belgen hebben spelers die dat kunnen met Tielemans. Aan de linkerkant Raskin even die zich daar probeert door te zetten. Hoog in het veld, maar de bal gaat achteruit via De Bruyne. Aan de rechterkant is er ruimte voor Thomas Meunier. Een gooi. Ja, had hem eigenlijk kunnen spelen. Weer een keer in de breedte. Inschuiven van Mechelen tegen de scheidsrechter aan. Gaat de bal terugkrijgen natuurlijk, want even op onthoudt. Ja, dat kan hij niet helpen bij wijze van spreken. Het is voor hem het WK-debuut wel. Dus een van de drie scheidsrechters uit Argentinië. Dat zijn er toch veel, vind ik, op dit WK. Deze eindronde. Een gooi. Met Raskin had die bal zowaar ook even onder de schoen glippen. Allemaal een beetje raar. Aan het veld kan het toch echt niet liggen, denk ik. Dan zullen daar straks misschien andere geluiden naar boven komen. Maar ik kan het mij moeilijk voorstellen. Meunier met een gooi. Maar dat is nu al anderhalve minuut balbezit in de breedte. En zonder dat er progressie wordt gemaakt. Dat vindt Iran helemaal niet zo erg. De Kuyper die hem ook weer inspeelt bij Raskin. Met de Meunier. Op deze manier is het eigenlijk zeer makkelijk verdedigen voor Iran. Ze hoeven het zelfs niet te doen. Het is nu al twee minuten dat de bal van links naar rechts gaat. En dan de eerste die een beetje diep gaat. Daar wordt De Bruyne eraf gezet door de goede ingreep van

0: in Mati. De Bruyne is wel blijven liggen. Moet maar overeind klauteren. Dat doet hij intussen ook. Want Nemati daar scherper. Met Trossard die even tikte. Die daar nu ook in het centrum mee komt voetballen. In de middencirkel. We zitten bij Ngoy, De Bruyne. Belgen proberen wel een beetje van positie te wisselen om de Iraniërs wat in verwarring te brengen. Maar die blijven gewoon in positie. Dus die hebben daar geen last van. Die dekken de ruimte af. En dat doen ze best wel goed. De Kuiper nu. Diepgang bij Tielemans op de linkerkant. Maar de bal komt met vertraging. Nog net onside. Tielemans de voorzet. Lukaku. Ja, dan toch gevonden voor de eerste keer. Niet tussen de palen. Maar dat is toch, was ook buitenspel van Tielemans, zie ik nu aangegeven. Het leek er mij al een beetje op. Maar dit is toch eens een goede voorzet. Lukaku goed voor zijn man gekomen en gekopt. Kalisade kon het niet voorkomen.
1: Ja, het heeft lang geduurd, die opbouw van de Belgen. Omdat het ook veel te traag gaat natuurlijk. En elke keer stapt er één speler uit. De bal gaat weer achteruit. En dat is het grote probleem. Als niet iemand is in een individuele actie een man voorbij gaat om een overwicht te creëren. Ja, dan kunnen ze zo een jaartje blijven voetballen, denk ik.
0: Ja, ja. En Trossard kon dat twee keer na elkaar met Hardanik. Blijf dat proberen. Die 1-1. Want het is niet dat ze daar de dubbele dekking voor zien. Of drie dubbele. Oh, dit is nu wel een overtreding. De Bruyne die onderuit. Nee, geen overtreding. Ik dacht de Bruyne die daar toch onderuit geschoffeld werd. Ja, wel overtreding gemaakt. Taremi.
1: Dat is twee keer dat hij aangetikt wordt.
0: Ja, het is wel per ongeluk, zie ik. Want hij komt aangelopen en de Bruyne wil net trappen op het moment dat Taremi komt aangelopen. Dus voor alle duidelijkheid, geen kaart. Was ook niet trappen of haken wat Taremi deed, maar wel een overtreding. Dus we voetballen weer. Slechte inspeelpaas van Tielemans. Reza Jan ertussen. Het is een ingooi aan de hoekschopvlag bijna met Maxime de Kuiper. Tot bij De Bruyne aan de hoekschopvlag dus. Hardnekkig verdedigen van Reza Jan. Meteen weer gegooid, nog een keer. Tielemans, bal in de box gooien. Maar niet hoog genoeg, moet ook verzorgd worden. Voorzetten is belangrijk. Want als ze wat minder goed zijn, kunnen ze verdedigen. De Kuiper wilde met het achterhoofd tot bij Trossard. Lukte niet, De Bruyne op wandel. En nu wel de gele kaart, toch natuurlijk wel vooraf Aissafi die uitstapt. En die kan de volgende wedstrijd al vanaf de zijkant toekijken. Want De Bruyne met een dribbel in de breedte.
1: Hij gaat hem niet geven, hoor.
0: Ja, hij trok ze toch, of niet?
1: Ja? Nee.
0: Ja, wat is dat nu? Nee. Hij greep ernaar naar de gele kaart en heeft zich dan bedacht. Zeer vreemd. En die had hij hier best wel mogen geven. Want het was een toch enigszins wilde tussenkomst van Aissafi. De zeer ervaren man die bij Frankfurt, bij Panionios, bij Olympiakos heeft gezeten. Maar vooral bij AEK in Athene. Een jaar of vier toch vaste man was. Die vorige clubs, dat was allemaal een beetje minnetjes. En dus al 36. Vrije trap voor de Belgen. Ook nog heel ver van de goal. Meter of 12. Schat ik zo ongeveer. En de Kuiper en de Bruyne achter de bal. Ngoy. Raskin. Waarom niet Mechelen? Misschien moet hij het daar ook nog een keer gaan doen. De Kuiper die hem dropt in de tweede zone. Maar weggekopt door Kalisade. Zelfs geen Belg in de buurt van de bal die getrapt werd. Salemakers wordt ook van de bal gezet door Reza Tolai. Die op een blauwe maandag nog een jaartje bij Eupen voetbalde. 6 wedstrijden. En hij had er naar verluid, vertelde Tess mij, geen geweldige herinneringen aan Eupen. Ik kan niet herhalen wat hij zei, want het was off the record. Maar positief was het niet. Over dat sympathieke kleine stadje in de Oostkantons. Met hele fijne mensen. Enfin, die je kent toch tenminste. Dat zijn er nu ook wel niet zoveel. Om het vooral gewenen. Maar bon. We kijken naar Ngoy. Met Meunier. Rechterkant. Ja, goede diepgang bij Salemakers. Maar de bal niet helemaal goed gestoken. En is het een overtreding? Nee, recht staan. Aissafi claimde die wel. Beetje theater. Opwipper was best oké. Okay. Van Meunier. Ja, Salemakers. Loopt hem wel een beetje aan in de rug, maar de ingooi is toch voor de Belgen. Met Meunier. Mechelen ook mee, geschoven in het strafschopgebied. Maar Meunier doet het kort. Nee, nu gaat hij het toch lang. Ja, kijk, ingooi kwijt. Voilà, zeer goed gedaan, dat weten we toch. Ingooi kwijt. De scheidsrechter heeft gelijk, het is het reglement, dus niets tegen in te brengen. En Meunier moet niet verongelijkt zijn, want het is gewoon het reglement, dus daar is iedereen over gebriefd.
1: Maar het geeft wel aan...
0: Dat ze niet precies weten hoe en wat.
1: En vooral dat die intensiteit van... Ja, je hebt Lukaku staan, hij gaat er geen half uur meer op staan. Dus het zal stilaan moeten gaan gebeuren, hoor.
0: Hier gaat Taremi. Ngoy, uitstekend de bol gespeeld. Nathan Ngoy. En dan ligt Raskem achteruit, terwijl het vooruit moet gaan. Mechelen met Ngoy. 0 tegen 0 nog altijd op 4 minuten van de rust. Komen er nog wel een stuk of 7 bij, denk ik. Want die 3 minuten plus de lange blessurebehandeling van Beiran van. Diepgang bij De Bruyne. En nu misschien moeilijk. Raakt hem wel even, maar het was wel een lekkere bal van Trossard. Zo zijn er niet te veel geweest. Eentje van Tielemans te ver voor Lukaku. Nu de tweede. En De Bruyne wil hem ineens verlengen. Ja, het was niet vanzelfsprekend.
1: Nee, want het is een van de weinige keren dat er ruimte gezocht wordt in de rug van de defensie. Omdat hij ook heel vaak laag staat natuurlijk. Maar dit zijn de mogelijkheden die moeten benut worden.
0: Meunier ondertussen voor een nieuwe aanval van de Rode Duivels. Aan de rechterkant Tielemans, maar niet hard genoeg gegeven weer. Nee, Thomas Meunier. Als je de plussen en de minnen optelt, kom je toch met een min onder de streep uit, vrees ik. Kaats van Lukaku. Lukaku dan te hard ingespeeld door Trossard. En wat we toch al een beetje vreesden of onder voorbehoud zeiden. Ja, er is nog veel werk aan Romelu Lukaku. Voor hij echt in staat is om de aanval te dragen. Het zal toch moeten zijn dat hij bij een voorzet kan geraken zoals tegen Egypte. En dus kijken wie Garcia straks inbrengt. Is dat dan de ketelaar of kiest hij toch een keer voor Fernandes Pardo? Ondertussen een aanval van de Iraniërs met Taremi. Maar die heeft blijkbaar een overtreding gemaakt. Of handspel of zoiets zou kunnen. Vrije trap is in elke geval voor de Belgen.
1: Kijk, maak nu toch eens tempo. Allee, is toch... Je hebt ruimte op de linkerkant. Je hebt ruimte in de rug. Maar telkens weer die paasjes opzij. Het duurt een tijd alvorens die vrije trap wordt genomen.
0: Nu De Bruyne. Balletje binnendoor, bijna. Maar het was getelefoneerd. En dus werd de deur dichtgedaan. Trossard recupereert hem goed voor de 16. Tielemans, Trossard, Lukaku, nee, dat is ook weer te moeilijk. Maar Ngoy, die is wel klaar wakker, recupereert snel voor Taremi.
1: Maar waar staat Salemakers nu weer? Dat is onbegrijpelijk.
0: In het centrum loopt hij, terwijl hij hier aan de rechterkant de grote ruimte had. Diepe bal richting de Kuiper ineens. Oh, Beiran Font moet ertussen. Ja, zo'n bal die goed aan de rechterkant werd gespeeld. En de Kuiper ineens overgenomen, Beiran Font die redt. Raska nu met De Bruyne. Deed wat hij moest doen, de Kuiper. Opnieuw een goede poging, maar dat is geleden van de knal van Tielemans. En dat is 20 minuten geleden. Inclusief drankpauze moet ik zeggen. De volley ineens. Trossard, vrijgespeeld. Trossard op wandel. Nu Salemakers, maar weer afgeblokt. Door Kalisadeh, denk ik, of door Godos, pardon. Ja, dat doen ze wel ook uitstekend. Ze verdedigen natuurlijk met man en macht, met hand en tand. Alles is van toepassing op de manier waarop ze verdedigen. Wel degelijk Kalisadeh, die zich dicht daarvoor gooit, uitstekend gedaan. Maar nog een keer een bal tussen de palen. Ineens de volley van de Kuiper, Beiran Font. Met de save. Dat is wel best een goede lijnkeeper. Met zijn imposante postuur natuurlijk. Maar de Belgen kunnen in de eerste helft niet wat Nederland bijvoorbeeld heeft gekund. Spanje heeft gekund. Na een mindere wedstrijd en een minder resultaat in de eerste. Het dan rechtgezet in de tweede. Met overtuiging. Vooralsnog niet voor de Rode Duivels. En we zijn toch in de laatste minuut van de eerste helft. Nog een keer. Denk wel een minuut of 7 erbij. Salemakers, een bal voor Lukaku. Lukaku opent, maar kijk. Weer niet aangekomen. De paas richting Meunier. Hij Safi ertussen. Het is de zuiverheid, Tom. Het is het balgevoel, zou je bijna zeggen.
1: Ja, ik heb
0: wat hij nog mist. Ja. En oké, dat is altijd al niet zijn allergrootste kwaliteit geweest. Maar
1: ja, hij heeft...
0: Kijken even. Lukaku aangespeeld. Met de borst proberen afleggen. Moeilijk. Ja, Tom, sorry. Zeg maar.
1: Ja, nee. Ik heb het opgezocht. Hij heeft vorig seizoen 36 van de 38 matchen gespeeld. En dan is het van juni 25 geleden dat hij nog een basisplaats had. Ja, ja. Tegen Noord-Macedonië en Wales. Dat kan niet anders dan dat je dat helemaal kwijt bent. En ik heb nu de opwarmingen telkens gevolgd. En een beetje op Lukaku gelet. Dat is niet de soepele Lukaku. Dat is... Ja, het is...
0: Het is al niet de allersoepelste. Nee, maar goed, sowieso.
1: Je voelt aan alles. Aan die scherpte, de startsnelheid, al die dingen. Dat is op een jaar... Verlies je dat allemaal en dat krijg je niet terug door een beetje te trainen. Dus je moet matchen spelen, dat matchritme, een tegenstander in je rug voelen. Want op training kan je wel eens tegen de Kuiper staan of tegen Mechelen. Maar dit is iets anders.
0: 8 minuten komen erbij. Meunier legt hem nog even terug tot bij Thibaut Courtois. Met Mechelen. Met Raskin. Ruimte bij de Kuiper. Inspelen maar. Ardani er meteen naartoe. De Bruyne loopt. Diepgang bij De Bruyne. Kan hij afleggen voor Lukaku? Nee, want Kalisade verdedigt daar goed. Ja, staat geboekstaafd als een zeer betrouwbare, zeer gewaardeerde verdediger. Die door Mark Wilmots en Kairos niet werd opgeroepen, blijkbaar. Vele jaren lang. Maar dus al 37, maar goed. Hij hoeft geen grote afstanden af te leggen natuurlijk. En hij verdedigt met alles wat hij in zich heeft. Dicht bij elkaar. Dat is niet het allermoeilijkste wat er bestaat. Het is niet dat ze grote ruimtes moeten bestrijken. Maar oké. Voorlopig alles naar wens voor Iran Amir. Galainoui gaat tevreden zijn. De Belgen zoeken. Met Mechelen. Met een gooi. Nog eens openen richting Trossard. Buitenom. Nee, Trossard naar binnen gekomen. Kaats van Lukaku. Trossard. Nog eens aan de linkerkant De Bruyne. Kan hij zijn rechter vinden, komt naar binnen trappen. De voet wordt uiteindelijk een voorzet die afwijkt en die niet tot bij Tielemans belandt. En dan ver naar voren gezet waar Gooi wel onberispelijk staat op te letten. En zijn duels wint. Zijn plaatsing is goed, niks op aan te merken. Oké, het is ook niet dat er veel werk is, maar goed. Lukaku maakt zich toch een keer vrij. Lukaku op karakter, vroet er zich door. En dan Salemakers, die wilde afleggen. Voor Lukaku, maar had eigenlijk misschien zelf mogen trappen. We gaan in de herhaling eens kijken. Lukaku die zich eigenlijk tussen drie mensen doorvroeten als het ware. En dan waren er toch een paar die hem de bal probeerden af te snoepen. En dan nog tot bij Salemakers. En die in plaats van een poging te ondernemen nog even een paasje voor Lukaku. Dan waren er echt wel te veel Iraanse benen in de weg. Rezaian gaat nog eens tegen de grond. Maar Herrera zegt ik wil er niet van weten. We spelen voort. Ingooi is voor de Rode Duivels met Leandro Trossard. De Belgen 340 passes, maar veel in de breedte en veel achteruit. Iraniërs 85. Ja, dat soort statistieken uiteraard in het voordeel van de Rode Duivels. Maar een afgekeurde goal en een mega grote kans. Dat staat ook wel aan de kant van Iran. Tielemans... Ja, daardoor het centrum, Tom, gaat het toch niet gebeuren. Daar gaat het echt niet gebeuren.
1: Ze blijven het proberen.
0: Ze mogen nog met z'n tienen, met nog meer volk. Het gaat toch over de zijkant moeten, waar je 1-1 situaties moet proberen creëren. Ja, waar, nog een keer, het Trossard 2 keer heeft gedaan. Met succes. Ardani afgehouden. En dat is nadien geen enkele keer meer gebeurd.
1: Ja, maar ik begrijp ook niet. Salemakers speelt aan de kant van de coaches van de dugout. Dus haal die toch eens bij jou. Het is allemaal door dat centrum. Ze staan met 5 verdedigers. 4 ervoor en Taremi daar nog een beetje voor. En telkens weer probeer je met soms heel naïeve passes daardoor te geraken. Dat gaat gewoon niet.
0: Linkerkant weer de Kuiper. Mechelen een gooi. Dat is een goede bal binnendoor. Hier is ineens Salemakers. Diepgang en nee, nog afgeblokt in het centrum. Door Galizadeh moet ik zeggen. Er is ook buitenspel aangegeven blijkbaar. Ja, ik zie hem niet staan hier. De assistent scheidsrechter. Zeer vervelend. Maar dit was wel een goede combinatie. Met de diepgang op de rechterkant. De bal die even bleef haperen. En dan nog het voetje van die Galizadeh. Krijgt een grote Oscar van het verdedigen moet ik zeggen. En ondertussen is Kanani gaan zitten. De man van de uitstekende kans en doelpoging. Die Courtois noopte tot een fameuze save.
1: Het is ook iets wat je heel vaker ziet in het toernooi. Ze gaan zitten, maar verzorging hebben ze uiteindelijk niet nodig. Nee.
0: Krijgen ze niet en dus moeten ze maar overeind, want je kan niet blijven zitten natuurlijk. De bal gaat over en weer rond de middenstrook. Meunier met een onhandige duw nu weer in de rug van Mohebi. En Mohebi die overeind klautert. Salemakers die hem wat komen toefluisteren, denk ik. De bondscoach heeft zijn vestje toch al uitgedaan. Het wordt ook wel wat warmer. Zeker hierboven waar wij zitten. Wij zitten onder het dak. Ik neem aan dat het beneden wat frisser is. En we zijn al bijna 6 minuten in de toegevoegde tijd. Van 8 in totaal. Vrije trap nog voor Iran. Rezaian stuurt hem naar de tweede zone. De Kuiper kopt met Nemati in de buurt. Moet dan proberen te ontzetten. Wordt een beetje vastgehouden. Trossard die eruit komt. Knalt hem op de rug van is het Taremi die daar is blijven liggen. In elk geval, dat is wel aangekomen denk ik. Die is nu ook weer even blijven liggen. Zo wachten we nog op het einde van deze eerste helft. En ben ik toch benieuwd of de bondscoach al meteen gaat ingrijpen. Heeft het nog veel zin om Lukaku te laten staan, vraag ik mij af. Ja. Op deze manier, of breng je toch niet eens een frisse kracht in zo. Ik zou zeggen, Fernandes Pardo, Luque Bacchio doet ook altijd wel iets. Maar goed, dat is ook wel iemand die de neiging heeft om naar het centrum te kruipen. Dus dat gaan we moeten zien over een dikke minuut zo ongeveer. Courtois ruimt nog een keer op. Maar daar staat niemand. Behalve dan Ardani die de bal zowaar binnen hield. Ingooi is voor Iran. Nog altijd bij 0 tegen 0. Dubbele grote kans voor de Bruin en de Kuiper vroeg in de wedstrijd. Twee keer afgeblokt. Terwijl de Bruin had beter moeten doen. Dat was echt een vrije schietkans. Maar benen in de weg. Rebound de Kuiper er ook niet in. Dan de volgende twee pogingen waren wel degelijk van Iran. Geweldige bal van Kanani. Terwijl een gooi met een heerlijke paas uitpakt richting de Bruyne. Daar kijken we nu toch nog eens naar. De Bruyne brengt er voor Lukaku. Nee, het is over zijn hoofd. Maar dat zijn wel de momenten.
1: En weer een gooi met een hele goede crossbal hoor.
0: Aan hem ligt het niet. Nu ruimte voor de Kuiper. Nog eens een voorzet trap achteruit getrokken. Ja, ik zou nu toch Lukaku gezocht hebben. Die stond nu daar aan de rand van de kleine rechthoek. Belgen dringen nog eens aan in het slot. Ingooit tot bij de Bruyne. De Bruyne brengt hem. Slechte voorzet van Kevin De Bruyne. En Raska met Mechelen. En dan zijn we inderdaad klaar of niet? Jawel, ja. Klaar met deze eerste helft. Het rustsignaal weer klinkt. En de Belgen trekken opnieuw met vraagtekens naar binnen. Niet met een achterstand als anders dan tegen Egypte. Maar dat had zeker gekund. Dat was een kwestie van een paar centimeter. Een vet laagje op de kont van Taremi, denk ik. Waardoor hij uiteindelijk nog buitenspel stond. En Courtois, die de beste redding van de middag nodig had. Om Kanani van een doelpunt te houden. En daar tegenover, wat ik al zei, De Bruyne, De Kuiper. De harde knal van Tielemans, goed bijraanvand. De volley van De Kuiper, ook met een goede parade van de doelman van Iran. Maar alles bij elkaar is het toch opnieuw een teleurstelling voor de Belgen. Die te stereotyp en te voorspelbaar, niet snel genoeg en te veel door het centrum geprobeerd hebben om de Iraanse burcht te slopen. Dat is niet gelukt. 45 minuten, al dan niet. Een deel ervan met Romelu Lukaku blijven over. En voilà, dat gaan we zien over een kwartier of zo. Voilà. Graag weer het woord aan jullie in de studio, Steffi en Wim.
2: Dankjewel, Peter en Tom. En tot straks. Sportza WK. En inderdaad, nog altijd bij mij in de studio, Wim de Koning. Ja, Wim, Peter zei het al, alles bij elkaar. Opnieuw een ontgoocheling, hè, die eerste helft van de Belgen.
3: Ja, zeer grote ontgoocheling. Hè. Het lijkt zelfs nog trager dan tegen Egypte.
2: Ja.
3: Oké, ze komen er nog minder uit, die van Iran. Egypte kwam er nog eens uit met een aantal, scoren dan ook op een goede counter. Zij wachten op een bal die toevallig een keer over de middenlijn valt, waar ze een vrije trap krijgen of misschien eens een hoekschop of een lange ingooi. Maar voor de rest beperken ze zich tot verdedigen en dat doen ze goed. Staan ze daar ook met veel. Als ze dan die bal hebben, knallen ze die naar voren. Meestal tot bij een gooi of gewoon in onze voeten. Maar we doen er veel te weinig mee. Veel, veel te weinig. En ja, het is altijd makkelijk wijzen naar iemand die er niet bij is. Maar in zo'n wedstrijd heb je Doku nodig natuurlijk. Die dan op die linkerkant, flitsend. Hè, dus Tom zei terecht, stel je voor dat Doku daar nu had gestaan tegen Hardani in plaats van Trossard. Want Trossard liep er twee keer voorbij. Ja. Alleen de voortzetting was één keer goed, werd uiteindelijk niet afgemaakt. Hij gaat dus moeten toevallig goed vallen, denk ik. En we moeten hem binnentrappen. En ja, zoals Peter ook terecht aangeeft, met of zonder Lukaku, ik denk met Fernandes Pardo. Want telke malen we toch diep gaan, en dat is weinig gebeurd. Eén keer Kevin De Bruyne, die wordt hij dan ingespeeld. De Kuiper, à la Cucurella ook. Ja. Van op die linksback zo naar binnen, hup, in de rug van de defensie. Salemakers ook eens diep. Ja, dan is er toch wel wat verwarring en wat twijfel bij die Iraanse defensie. Ja, en dan moet je, ook als je niet veel ruimte hebt, al heb je maar 10 meter, al heb je maar 15 meter in de rug van die defensie, moet je daar toch snelheid zetten. En dat kan Fernandes Pardo. Mm-hmm. Dat kan Charles de Ketelaar ook wel. Niet op de manier van Fernandes Pardo ingespeeld worden. Nee, meer al dribbelend dan. Maar nu zou ik toch wel pleiten voor Fernandes Pardo. Want het is duidelijk, Romelu, met al zijn verdiensten en met alle respect, ja, die is niet klaar om op een wereldbeker diep in de punten te staan.
2: Hij heeft al vaak bewezen, één moment heeft hij maar nodig. Dus ja, zou je hem dan toch nu al wissen?
3: Ja, misschien laat hem staan. Laat hem staan en het tikt er dan toch nog wel eens ene binnen. Maar heeft heel veel ballen verloren. Heel veel slechte kaatsen. Eén kopduel gewonnen, maar het was dan ook nog wel buitenspel. Zit natuurlijk tegen 3-4 mensen elke keer daar centraal. Heel erg benepen en in de zak bij die mannen. Maar ja, je ziet hem aan zijn mimiek, aan zijn blik, zie je dat het hem niet goed afgaat. Hè? Hij wil wel heel erg graag, natuurlijk wil hij dat wel. Maar zoals Tom ook zegt, als je een jaar niet op niveau gevoetbald hebt, wat was het, 60 minuten voordat hij naar de wereldbeker kwam in 5 invalbeurten en heel veel revalidatie en op die leeftijd, tegen dat je dan die dynamiek, dat dynamische, die spritzigkeit, zoals ze zeggen in Duitsland, terug hebt. Ja, als dat nog terugkomt, dat is dan de vraag. Maar ja, dat kan niet met hier op de wereldbeker te denken van we gaan hem even laten invallen. Hij deed het wel tegen Tunesië, of tegen Kroatië, tegen Tunesië. En ook de vorige wedstrijd tegen Egypte. Maar starten, ja, dat was te veel gevraagd.
2: Ja, ja. Nog iemand die het voorlopig niet goed afgaat deze wedstrijd is, jammer genoeg, Kevin De Bruyne. Hè? Ook niet aan zijn beste match bezig.
3: Nee. Trapte half naast die bal die teruggelegd werd door Trossard. Probeert wel diepgaan erin te brengen. Diepgang, want dat missen we echt wel. Oké, dat geduldig rondspelen en nog eens, zoals een handbalploeg en weer naar de andere kant. Mm-hmm. En dan, ja, wie geeft uiteindelijk die voorzet? En daar zijn ze sterk in. Hè. En dan hebben ze ook een goede keeper die op die hoge ballen ook wel komt als die net iets te lang onderweg zijn bij Ranvand. Ja, dan is het inderdaad, Tielemans zien we ook weinig. Een echt afstandsschot hebben we nog niet goed kunnen doen. Ja, ik heb echt het gevoel dat het minder is dan tegen Egypte. Ze zeiden, volgende keer gaat beter zijn. En Goy zei, volgende keer gaat beter zijn. En hij doet het weer beter. Want hij doet het goed. Alleen,
2: zoals Peter
3: hij heeft
2: zei,
3: geen werk.
2: Ligt het niet. Maar
3: hij heeft ook geen werk. Nee. Hij legt die ballen wel goed. Van rechts naar links, richting Trossard, die lange ballen. Of ook eens richting Kevin De Bruyne. Doet hij wel uitstekend. Maar verdedigend wordt hij niet getest. We werden wel even
2: toch de beste twee kansen. De beste kansen voor Iran met die redding van Porto. En dan de afgekeurde goal. En toch weer Thomas Meunier. Heel kort nog voor het nieuws.
3: Nee,
2: het is zijn, in de fout
3: het is zijn dag weer niet. Het is zijn WK niet. Maar straks weer met de voorzet voor Lukaku. Stel je voor. De twee
2: het kan,
3: minste.
2: Kan.
3: De twee minste misschien wel momenteel. Ja.
2: Oké, goed. En dan gaan we het misschien weer helemaal anders zien. Wie weet wat geeft het nog in de tweede helft straks. In elk geval nog altijd 0-0 dus tussen België en Iran. Zo dadelijk het nieuws van 10 uur. En daarna wij weer met Sportza WK. Tot zo.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels bezig aan hun tweede groepswedstrijd tegen Iran. Peter van den Bemt vanuit LA. Hoe doen de Duivels het?
0: Niet goed, dat is de pijnlijke conclusie na de eerste 45 minuten. 0-0 nog altijd en het had nog erger gekund. Want een knappe redding nodig van Thibaut Courtois bij een grote kans van Kanani. En een doelpunt afgekeurd na een ingestudeerde vrije trap van de Iraniërs. Taremi voornipt buitenspel. Twee keer ontsnapte de Duivels die wel de hele tijd de bal hebben. De hele tijd aanvallen, maar nauwelijks gaatjes vinden in het blok van de Iraniërs. Veel te veel door het centrum voetballen. Te weinig tempo kunnen ontwikkelen. Te veel afval ook in het aanvalspel. Een paar momenten zijn er wel geweest met de Bruyne, de Kuiper. Ballen die afgeblokt zijn en twee goede reddingen van doelman Beiran vond op pogingen van Tielemans en de Kuiper. Maar alles bij elkaar. Toch opnieuw een zeer teleurstellende eerste helft van de Belgen. En kijken of ze na de rust het verschil kunnen maken en de noodzakelijke drie punten kunnen pakken. Voorlopig bij de rust 0-0 België tegen Iran.
6: Peter, dankjewel. Op heel wat plaatsen in ons land staan opnieuw grote schermen opgesteld om de wedstrijd van de Rode Duivels te bekijken. Onder meer in Diest. In Vlaams-Brabant zijn supporters samengekomen op de Grote Markt. Een verslag van Gunter Joossen.
7: Het enthousiasme maakte hier in Diest al snel plaats voor nagelbijten. Grote teleurstelling ook bij het doelpunt van Iran. En dan toch opluchting omdat het afgekeurd werd voor buitenspel.
8: Ja, ik snapte het eigenlijk niet zo goed. Ik ga heel eerlijk zijn. Maar ja, ik was blij dat hem afgekeurd was, ja.
9: Toen was ik wel even aan het bibberen. Toen dacht ik moet dringend bier gaan halen.
7: Het oordeel van de supporters hier is tamelijk streng.
8: Ik vind dat ze niet zo goed spelen. Ik hoop dat ze de spirit vinden, ja.
10: Nee, heel goed, hè. Ook geluk met de afgekeurde goal. Ja. We zullen zien, tweede helft beter misschien, hè.
9: Moeilijk. Spannend, eigenlijk. Het is een beetje teleurstellend. Ik had nog iets meer power en pit verwacht dan dit. Dus.
7: Maar ze blijven er wel in geloven.
6: In Frankrijk wordt de code roodwaarschuwing voor hitte nog verder uitgebreid. Ze geldt morgen voor bijna 50 departementen. Dat is bijna de helft van het land. Volgens de Franse Weerkundige Dienst zou het morgen de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. En de Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
11: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
12: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, voor de plus vulnerables, on les aide.
11: Macron zei, laten we op elkaar letten. En wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood, de hoogste alarmfase, is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten buiten worden verboden. Op veel scholen is er alleen 's morgens les. En de bevolking moet ramen en luiken overdag dicht houden. De hitte blijft ook nog wel even. In Frankrijk is het zeker tot eind van de week extreem warm.
6: En tennisicoon Serena Williams gaat deelnemen aan het enkelspel op het tennistoernooi van Wimbledon. De Amerikaanse maakte onlangs al haar comeback in het dubbelspel en heeft nu een wildcard gekregen om ook deel te nemen aan het enkelspel. Williams is intussen 44 en won in het verleden al 8 keer het toernooi van Wimbledon. Haar laatste deelname was 5 jaar geleden. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.
5: Sportza WK.
4: Met Steffi Merlevede.
2: Een hele goede avond opnieuw nog tot middernacht. Sportza WK op Radio 1 met natuurlijk dadelijk de tweede helft in België. Iran op het WK, nog 0-0 daar. Dadelijk volgen we weer verder met Peter van den Bemt en Tom Boudeweel. En bij mij in de studio nog altijd Wim de Koning. Wim, wij hebben hier een beeld van de bondscoach voortdurend. Een camera die speciaal op hem staat, op Rudy Garcia. Hij stond te ijsberen. De eerste helft was van alles aan het opschrijven weer. Zelfs even op zijn smartphone. Ja, wat denk je? Gaat hij ingrijpen al bij de rust?
3: Ja, ik hoop het van wel. Hè. Er moet iets gebeuren. Zal het misschien, zoals hij veelal doet, nog 10 minuten, kwartiertje aankijken. Hij heeft opties, Fernandes Pardo, Hans van Aken. Hè. Er moet in de 16 gekomen worden. Het is een grote, die kan ook koppen. Charles de Ketelaar, Lukaku, al dan niet laten staan. Meunier, brengt hij daar dan Castagne, die dan beter, net iets beter verdedigt? Want stel je voor dat je voorkomt. Ja, dan zal er natuurlijk verdedigd moeten worden op een gegeven moment. Dan gaat Iran wel komen. Dan gaan ze daar wel aanvallende wissels doen. Alleen ja, voorkomen, dat moeten we gaan doen. Maar ja, daarvoor moeten we dan toch sneller spelen. Meer diepgang creëren.
2: Meer de ruimtes benutten ook?
3: Ja, ook de ruimtes benutten. Die zijn er wel niet veel. Maar vooral die diepgang achter die defensie die dicht bij eigen keeper staat. Daarvoor pleit ik. En daar heb je soms, Salemakers kan dat goed, maar vandaag ook niet in zijn best te doen. Ja, het is niemand van wie dat je kan zeggen van ja, die doet het nu. Ja, een gooi. Maar ja, daar zijn we niet veel mee met een gooi. En de geweldige redding van Courtois, die dat altijd wel weer doet. Op de goal die hij binnenkreeg, vond ik hem dan wel opeens heel erg traag naar die linkerhoek gaan. Ja. Geen idee. Hij was een beetje verrast door het hobbelballetje misschien wel van Taremi. Goed, geen man overboord.
2: Net buiten zijn bereik.
3: Ja, hij kon hem nog makkelijk een stapje bijzetten, denk ik. En dan heel snel er naartoe gaan. Ik weet niet wat hij gaat verzinnen, maar hij mag wel en moet ingrijpen eigenlijk. Rudy Garcia mag niet aan dezelfde elf nog eens de kans geven om het weer nog een kwartier, 20 minuten op zijn beloop te laten.
2: Intussen hoor ik van Peter dat er niemand heeft opgewarmd. Dus wellicht geen
3: blijft hetzelfde.
2: De Belgen voorlopig.
3: Zo kennen we hem wel een beetje.
2: Ja, zo kennen we hem wel een beetje.
3: Goed, als hij dan wat later wisselt en die maken het verschil, gaan we zeggen goed gedaan. Maar wij zijn ongeduldig en we willen een beter België zien.
2: De Iraniërs verdedigen de hele eerste helft met hand en tand, maar gaan die dat kunnen volhouden? Dat is misschien ook de vraag.
3: Ik hoop van niet.
2: Misschien op.
3: Heel veel moeten ze niet lopen. Peter zei op een gegeven moment 340 passes tegen 85. Dat zal misschien ondertussen 400 en zoveel tegen een kleine 100 zijn. Dat is 4 keer meer de bal hebben en passes kunnen geven. Maar het is nog altijd 0-0. En je mag blij zijn dat Taremi een gespierde kont heeft, bij manier van spreken. Of je stond 0-1 achter.
2: Ja.
3: Dus dat is ook voetbal. Het is niet omdat je veel die bal hebt, dat je beter bent. Het is de tactiek. Het is niet de mooiste tactiek. Hè? Moesten wij zo voetballen, we zouden er ook geen goed woord voor over hebben. Zoals Iran doet. Hè? Maar we zijn niet bij machten. Zoals Peter ook al zei, zoals Spanje wel deed. Zoals Nederland deed na een slechte eerste wedstrijd. Om het bij een tweede wedstrijd opeens helemaal anders op te pikken. Zoals Frankrijk deed na een slechte eerste helft. Door een tweede, kunnen wij nog vandaag. Maar dan moet het niveau onvoorstelbaar veel hoger.
2: En hoe komt dat dan nu toch weer, Wim? Hoe komt dat dan nu? Ze wisten dat het niveau omhoog moest. Na de vorige match hadden we het ook al gezegd. Hoe komt dat dan?
3: En ze gingen het doen.
2: Ja.
3: Het lijkt mij inderdaad redelijk stroef om te voetballen, maar dat is door de vorige keer ook door ons als excuus gebruikt. Andere ploegen gebruiken dat excuus niet. Er wordt wel rap gevoetbald op het WK met momenten door veel goede ploegen. Het is kijken naar de mensen die het kunnen forceren. De Bruyne, van Lukaku verwacht je het ook, maar is niet in staat daartoe. Ja, en we hopen dat Kevin het niet op zijn heupen krijgt, in negatieve zin. Hè. Ging wel een aantal keer diep, werd dan wel ingespeeld, maar was heel erg ongelukkig. Ja, gaf heel veel slechte ballen, zijn we echt niet van hem gewend. En dan hopen we 1 keer een goed doorsteekballetje. A la Hans van Aken misschien ook, door Kevin De Bruyne. We blijven hier roepen om Hans van Aken. Maar ik denk dat hij ook toch wel een wapen zou kunnen zijn om in die 16 en rond die 16 die opening te vinden. Hij moet dat met Club Brugge elke week doen. En hij doet het dan ook bijna elke week. Dus waarom vandaag niet?
2: Oké, benieuwd wanneer Rudy Garcia dan wel gaat ingrijpen. Blijkbaar dus niet bij het begin van de tweede helft. Want Peter, je fluisterde het in mijn oor daarnet. Niemand opgewarmd. Dus we gaan aan de tweede helft beginnen met dezelfde ploeg bij de Belgen. Ik denk dat ze bijna weer klaarstaan op het veld.
13: Zo is dat inderdaad. Ze zijn er allemaal zo ongeveer. Ik markeer nog wel een paar Iraniërs. Ik zou zeggen dat kan geen kwaad, want er stonden er toch veel te veel daar achterin. Maar dat gaan nog wel aanvullen tot 11, denk ik. Rudy Garcia geeft net als in de vorige wedstrijd tegen Egypte nog het vertrouwen aan zijn basiself. Dus ook nog altijd met Romelu Lukaku. Maar langer dan een kwartier zal dat toch niet duren. Ja, je kan aan de ene kant zeggen, ja, je moet wel zien dat je hem niet forceert. Dat hij niet voor de rest... Ah ja, kijk, bij de Iraniërs is er toch iemand bij. Een oude bekende zowaar. Jahan Baks die erin komt. En in de plaats van wie, dat heb ik dan even gemist. Of dat dan een offensieve wissel is. Of dat hij gewoon in de plek komt van Mohebi misschien. Staat die er nog bij? We gaan het zo meteen bekijken. Maar in elk geval, Jahan Baks is erbij gekomen. En het aftellen zit erop. En ik wilde dus zeggen, ja, dan moet je de afweging maken. Of je dan het risico moet nemen met Lukaku. Maar tegelijkertijd, ja, straks is er geen meer. Kijk, dat was al een eerste keer de nieuwe man met zijn goede beweging. Ja, ja. Hij had al meteen de ruimte, Tom, om te trappen. Ik was hem nog zijn naam aan het noteren. En hij had al de ruimte, de man van Dender, daar in de 16.
1: Ja, veel te veel ruimte gekregen. En Raskin met de verwijtende blik richting de Kuiper, richting de linkerkant. Ik ben ondertussen naar beneden aan het kijken. En er zijn er zich toch vier aan het opwarmen met de Theaat. Hans van Aken is er ook bij. Dus dat is misschien wel een teken. Al is het misschien ook wel om even wat los te lopen.
13: Dat zou zeker kunnen. Om... toch een beetje in het ritme te blijven. Eerste aanval van de Belgen gaan we toch maar een keer volgen. Met Salemakers. Met Mechelen. Dan heeft u begrepen dat er achteruit is gespeeld. Nu Trossard. Probeert zich vrij te maken. De Bruyne met links misschien. Maar meteen afgeblokt. Ja, er is altijd wel een Iranier. En zeker Kalisadeh. Die er komt voorspringen op het moment dat je denkt. Ah, ik heb een gaatje om uit te halen. Altijd is er wel iemand in de weg. Nu ook Kalisadeh weer voor de neus van de Bruyne.
1: Ja, er is geen tijd om de bal aan te nemen, goed te leggen en nog eens te trappen ook.
13: Nee, zo is het inderdaad. En de corner heeft niet te veel opgeleverd. Maar wel weer balrecuperatie van de Belgen. Is dat Tolai? Is overigens de man die naar de kant is gegaan. En dan zou je kunnen zeggen dat het in zekere zin een offensievere wissel is. Beide Iraniërs, maar ook Alireza Jahanbakhsh zal toch vooral achteruit moeten lopen, denk ik. En hij was toch al meteen daar vrij om uit te halen. Zo na een handvol seconden. Nu heeft hij een overtreding gemaakt op Leandro Trossard, die even blijft liggen. Hier links van de grote rechthoek, tweede minuut. Ja. Ja, hij heeft redelijk veel pijn, hoor. Het is aangekomen.
1: Ja, het is op de Achillespees. Ja, indruk. En de Bruyne vraagt om verzorging. Dat is dus niet via de scheidsrechter. Ik heb niet de indruk dat ze meteen het terrein opkomen. Maar het is niet dat de Trossard even gaat overeind staan.
13: En Rudy Garcia noteert nog altijd van alles. Maar als het blad vol is, moet er toch ingegrepen worden. Lijkt mij dan. Zo hebben we net als in de eerste helft heel vroeg een blessure en een... toch blessurebehandeling, denk ik. De Bruyne zegt, hallo, waar blijven jullie? Want Trossard ligt daar toch. In de opwarmingszone is dat ook Theater die daar zit. Ik denk toch niet dat die zo meteen gaat invallen. Trossard, hoe lang kan dat nu duren?
1: Het is heel bizar wat de verzorger en de dokter staan op 7 meter.
13: Die mogen dus niet op het veld.
1: Maar die komen er voorlopig niet op. De mensen met de brancard staan ook klaar.
13: En wat zegt de schijn? Ja, Trossard overeind. Dus die Dario Herrera wil niet van vervangingen weten. Of vervangingen wil van blessurebehandelingen weten. We gaan eens kijken. Ja, glijdt als het ware met de stuts langs de kuit en de Achillespees naar beneden. Onvrijwillig zou je kunnen zeggen, maar dat komt natuurlijk wel aan. Trossard die gaat nu even aan deze actie niet deelnemen. Hopelijk kan hij gewoon verder.
1: Alles is niet goed uit.
13: Nee. Dat is ook gewoon hard aangekomen. Vrije trap voor de Belgen. Daar kijken we naar derde minuut, vierde minuut intussen al van de tweede helft. Wordt nog wat gestretched door, wie was het? Taremi in de box. De Bruyne kan hem hard voor de goal brengen. Dat is wat hij doet. Daar komt de bal. Maar een corner is het, want een Iraans hoofd er tegen. Dat van Nemati, denk ik. En een nieuwe corner voor de Belgen. Weer met Kevin De Bruyne. Het kan ook kort. De Kuiper zegt, ja, er staat er een veel te kort. Dat is ook zo. Die staat ook veel te kort. Hallo, scheidsrechter. Niet alleen kijken naar de mannen voor de goal. De Bruyne brengt hem, maar brengt hem niet goed. Nieuwe corner, denk ik. Inderdaad. Dat zijn er een paar na elkaar. De Belgen blijven hangen. In en rond de 16 van Iran.
0: Maar wanneer komt er een keer een echte doelpoging vanuit zo'n standaard situatie nu? Alle Iraniërs teruggeplooid. De Bruyne, dat is een betere bij dan Vant niet. Tweede zone in het zijnet overgenomen door Salemakers. Mooi gedaan, Alexis Salemakers. Technisch niet vanzelfsprekend. Hij deed het echt wel goed.
1: Ja, het was een goede variant omdat ze voortdurend die eerste paal opzoeken met Brandon Mechelen. Nu was het voorbij de tweede paal. Goed technisch uitgevoerd, maar de hoek was ook al heel scherp. Vandaar dat de bal in het zijnet belandde.
0: Ja, ja. Ik denk als hij tussen de palen kan trappen, dat scheelde toch niet zoveel, een metertje. Dan is Beiran van eraan voor de moeite. Ingooi ondertussen met de Kuiper. En zo weer Belgisch balbezit. Dat is al de hele tijd zo geweest natuurlijk in deze wedstrijd met Mechelen met een gooi. Ja, maar een keer vaart maken. Gaat indribbelen een gooi en inspelen ook bij Salemakers. En Salemakers toch twee man op de huid.
1: En niemand die beweegt, ook hij.
0: Met Mechelen nu weer. En met Tielemans. En weer met Raske. Een gooi. Tempo maken maar. Maar dat is ook niet vanzelfsprekend. Salemakers met een versnelling naar het centrum. Vastgehouden uiteindelijk door Asaifi. En dan het hakje van Tielemans. De Kuiper een schietkans. En weer zit hij ertussen. De Kuiper nog een keer overnemen. Weer Kalisadeh. De Bruyne gooit hem nu. Daar is Trossard. Kan niet echt onder de bal. En gaat in buitenspel weliswaar ook naast koppen.
1: Maar dat is het belang van een dribbel, een man uitschakelen, waardoor je de ruimte hebt tussen die linies en waardoor je gevaar kan creëren.
0: Ja, ja. En de Kuiper, zijn bal vertrok echt wel goed, maar Kalisadeh ligt nu ook geveld. Zat er weer tussen en het was inderdaad, zie ik in de herhaling, wel degelijk buitenspel van Trossard. Die niet echt goed achter en onder de bal geraakte, kopte er ook naast, maar het was toch al dat.
1: De beweging hoor.
0: Ja, de Kuiper deed dat zeer goed. En knalt hem dan snoeihard tegen Skoja Kalisadeh. Maar die speelt wel de wedstrijd van zijn leven daar, moet ik zeggen. Die heeft nog niks prijsgegeven. Vrije trap is voor Iran en voor Beiran Vant. Het buitenspel dus van Leandro Trossard. Mohebi die hem niet helemaal kon bijhouden. Zo kunnen ze wel een keer opschuiven, dacht ik te zeggen. Met een ingooi inderdaad. Van Jahan Baks, geen hoofdrol voor hem bij Dender. Dit seizoen ooit nog co-topschutter van de Eredivisie. Hij heeft furore gemaakt ook bij Feyenoord en zo. Opletten, want daar redde Courtois. Hoe belandt die bal daar nu weer in het centrum als het Mohebi. En weer Courtois nodig, daar is een nieuwe grote kans. Jahan Baks ondertussen brengt hem voor en opgeruimd in het centrum. Wel. Weer een moment waarop de Iraniërs hadden kunnen scoren. En weer moet Thibaut Courtois de Belgen overeind houden. Weer zo'n vrije schietkans. Jezus Christus. Deze zag ik er echt wel in. Zoals daar straks met Kanani.
1: Ja, als je zelf die verre inworpen al gaat doorkoppen, dan creëer je natuurlijk wel gevaar. Het was de Kuiper die die bal gewoon doorkopte en zo een Iraniër vrij spel gaf.
0: Wat een kans voor Iran. Ondertussen de Belgen met Tielemans. Nog eens een slechte voorzet. En bal met de hand beroerd door Trossard. En dan kijken wij nog eens in de herhaling naar de straffe save die nodig was. Ja, dit was nu toch niet echt handspel, want Trossard zijn arm geplooid tegen het lichaam. En de straffe save van Courtois. Een minder moeilijke dan dat straks zou je kunnen zeggen. Maar hem wel een broodnodige. Fantastisch overgenomen. Het was zowaar Nemati die daarmee kwam, de centrale verdediger. Het zijn dus twee centrale verdedigers die Thibaut Courtois tot een grote redding hebben gedwongen. Ja, zo zijn de beste twee kansen, Tom, toch gewoon voor Iran in deze wedstrijd. En oké, daar straks ook in de eerste helft de Kuiper. Tot twee keer toe, maar dit soort saves heeft Beiran Vant niet echt nodig gehad.
1: Nee, maar het is wat Wim ook tijdens de rust zei. Het zijn allemaal standaard situaties waar ze optimaal gebruik van maken. En ik kan me voorstellen, ja, ze zijn al lang samen dat ze daar wel op getraind hebben natuurlijk. Ja, ja. Omdat dat hun momenten zijn.
0: Daar hebben ze dan veel tijd voor gehad. Lukaku aangespeeld. Bal aannemen, dit is het. Nee, Lukaku te veel tijd nodig. Ja, dan moet je kunnen draaien en trappen, maar dat was moeizaam. En dan zat er weer iemand tussen. Die tijd krijg je niet. Je hebt 1 seconde om het te doen. Salemakers ondertussen. Nee, De Bruyne in de box. Moeilijke controles. Salemakers, nee. En uiteindelijk ook weer de bal opgeruimd. Nee, ja. De eerste baltoets moet perfect zijn en dan besluiten. Anders zit er al 2 man bovenop. En dat is wat Lukaku nu overkwam.
1: Ja, en de bal was gewoon te ver van zijn voet in zijn balbehandeling. Ja, wat we al een paar keer hebben gezegd. Maar ook die balbehandeling van een Kevin De Bruyne bijvoorbeeld. Hier had hij wel wat beter mee kunnen doen in zijn balbehandeling. Maar ja, is het dan het gras? Ik weet het niet. Het is gesproeid tijdens de rust. Maar die balbehandeling is nog niet wat we van hem verwachten.
0: Oh, Raskin geeft hem ook in de voeten van Jan Baks. En die wel nog opgehouden door Raskin zelf of door de Kuiper liever. Met De Bruyne er ook bij. De bal komt toch nog voor de goal. Mechelen die rustig opruimt met De Bruyne, de Kuiper. En nu maar een keer vaart maken. De rechterflank, Achraf moet daar naartoe. Diepgang bij Salemakers is goed. In de rug van Nemati. Maar de bal is hopeloos slecht gespeeld. Wel, wel. Zo'n makkelijke bal, alles bij elkaar. Die hopeloos slecht gespeeld wordt. De wissels komen eraan. Daar is Hans van Aken. Daar is ook Kastanje. En daar is ook, is dat Luke Bakio inderdaad beneden. De drievoudige wissel bij de Belgen komt eraan. Hij heeft het nog 10 minuten aangezien. Maar geen tijd om te wisselen, dus we voetballen nog even. Met Trossard. Lukaku. En met Tielemans. Gaat Lukaku dan toch nog wat blijven staan? Weet het niet. Dus gaan ze zonder echte spits spelen. Het is niet de Ketelaar. Die er dus klaar staat. Aanval van de Belgen nog met Salemakers. Sneebeweging maar niet. Voor bij zijn tegenstander. Voetballen dan nog maar met de Kuiper. Met Trossard. Links van de grote rechthoek. Geen kwaaie voorzet. Lukaku. Nee, krijgt hem op de schouders ongeveer. Ja, dit was toch geen slechte. Van de linkerkant van Leandro Trossard. En dan de bal buiten. En dan de wissels. Die er kunnen aankomen.
1: Benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Ja, benieuwd. Ik ga ervan uit dat de Trossard zal opgeofferd worden.
0: Ja.
1: Zou ik denken.
0: Dat hij inderdaad die trap op de Achillespees heeft gekregen. Meunier dan.
1: Meunier, sowieso.
0: Veronderstel ik.
1: Ik had bij de rust de deur al vastgedaan. Zodat hij niet meer op het terrein kon komen. Maar is het Raskin?
0: Nummer 15 is in elk geval Meunier voor Kastanje. Raskin komt ook al naar de kant gewandeld. En ook Salemakers, denk ik. Die is ook naar de kant gekomen. Voilà. Voor Luke Bakio. Dus Kastanje op de rechtsachter. Luke Bakio gaat rechtspost vatten. En daar is dan toch de driehoek. Waar heel veel mensen gesmeekt hebben van bij de aftrap. Namelijk De Bruyne, Tielemans, Van Aken. Toch nog een dik half uur.
1: En Tielemans als verdedigende middenvelder.
0: Ja. Ik zou zeggen, dat moet volstaan als hij gedisciplineerd in de recuperatie blijft. En er moet toch wat gebeuren, want we zijn 13 minuten ver. En we hadden een mooie volley van Salemakers op een standaard situatie. Maar we hadden alweer 1 grote mogelijkheid voor de Iraniërs met Nemati. En hier gaat Taremi nog een keer. En overtreding of niet? Nee. Mechelen zit in zijn rug, maar heeft geen overtreding gemaakt, zegt Herrera. Het is wel een beetje een no-nonsense scheidsrechter, moet ik zeggen.
1: Ja,
0: niet iedereen die tegen de grond gaat, krijgt per definitie de vrije trap mee. Misschien heeft hij het niet altijd bij het rechte eind, maar het kan geen kwaad, eerlijk gezegd. En in dit geval zeker niet, want ja, de ploeg die aanvalt en al een keer recupereert. Toch een beetje in het voordeel. Van Aken. Ook meteen vastgezet met 2 mensen. Even bal kwijt, maar Tielemans kon herstellen. Een gooi met Trossard. Het zal dan wel best oké zijn na die overtreding. Diep gespeeld richting De Bruyne. Aannemen De Bruyne nu dan. Lukaku, nee. En maar beneden Kuiper ook niet. Oh! Op de lijn gered en dat wordt gefeteerd. Als de held van de natie de grootste kans in de wedstrijd. En ze krijgen hem er niet in. Ai, ai, ai. De Kuiper voor een wijdgapende doelmond. Was het weer Kalisaté die daar lag. Het zou me niet verbazen. Wat een kans. Ja, de voorzet van De Bruyne. Daar zat nog te veel volk van Iran. Maar dan viel hij voor de voeten van De Kuiper. Met een mega, mega mogelijkheid. En als het een echte spits is, dan schopt hij hem de lucht in natuurlijk. Waardoor je als verdediger op de grond de kans niet hebt om het af te blokken. Maar de Kuiper trapte hem Pardoes vooruit. En daar werd op de lijn die bal nog gekeerd. Onwaarschijnlijke redding. Het was er nog geen zoals Kolasinac, maar het scheelt toch niet veel, moet ik zeggen. We gaan kijken zo meteen in de herhaling. Maar De Bruyne met een goede aanname, goede diepe bal werd ook gespeeld. En De Bruyne de aanname, de voorzet, dat was allemaal perfect. Eindelijk daar in de kleine rechthoek. Lukaku zat in de rug van zijn verdediger, kon niet besluiten. Maar dan De Kuiper, wat een kans. Luke Bakio gaat versnellen. Goeie tik tot bij de voorzet van Castagne. Pardon. Salemakers niet, die is vertrokken. Castagne, even kijken. Trossard, we zitten in het centrum. Lukaku, nee. Aangespeeld, maar bal niet kunnen bijhouden. En dan wellicht de herhaling van die mega mogelijkheid. Heerlijke bal van Trossard. En wie redt? Nee, het is gewoon Bayern vanzelf.
1: Met één hand.
0: Oh, la, la, la, la, la.
1: Hij strekt zijn arm uit en de Kuiper trapt er tegen.
0: Hij ligt op zijn buik. En de Kuiper, ja, die trapt ineens natuurlijk.
1: Maar zoals je zegt, als je hem kan chippen een beetje hoger, dan kan hij er nooit aan.
0: Maar wel een super save. Een Courtois save eigenlijk. Formidabel gedaan van Bayern Vond. Ik dacht dat hij op de lijn gered werd, maar nee. Enfin, werd op de lijn gered, maar door de doelman. Jezus Christus, wat een redding. En we blijven bij 0-0. En we zijn 16 minuten toch alweer onderweg. Taremi wint nog een keer een luchtduel. Jan Baks. Van de bal gezet door de Kuiper. Geen overtreding. Overname door Trossard. De Bruyne met de infiltrerende Castagne. Snel naar de buitenkant. Luke Bakio. Kan hij nog zo'n momentje voor zichzelf creëren. Zoals hij deed in de Verenigde Staten met die oefenwedstrijden. Meegeven met de Bruyne is goed. Nee, de Bruyne moet kijken. Hij moet kijken. Lukaku had... was gaan afhaken en was vrij. En hij speelt hem blind richting de kleine rechthoek.
1: Ja, het nu, was een goede bal hoor.
0: Ja, ja, uitstekend.
1: Maar er zit weer wat tempo in de wedstrijd, dat wel.
0: En dan zie je dat het toch ineens een stuk moeilijker wordt voor Iran om te volgen. Trossard speelt er weer naar de buitenkant. Luke Bakio. Waarom niet trappen? Vuisten van Bayern Vond overgenomen door Hans van Aken. En over de goal. Nog niet de overtuigende plaatsbal. Want dan is er geen houden aan. Maar Bayern Vond toch weer aan het werk gezet.
1: Maar dit tempo moeten ze nu wel aanhouden. Die druk moeten ze nu wel blijven creëren om op de flanken die aanvallen te maken met Luke Bakio. Is er al twee keer overgegaan en is toch de man die we in de gaten moeten houden. Druk moeten ze blijven zetten.
0: De uittrap. Die wordt opgevangen. Finaal. Nee, het is uiteindelijk toch weer Mohebi die erbij zit. Iran schuift even op. Rezaian zegt geef hem maar. En Taremi is in de rug bijna gedoken. En Courtois moet hem komen plukken. Ja, Ngoy liet zich nu even verrassen. Taremi met de perfecte loopactie. Courtois nog altijd klaar wakker. En alweer redder in nood een paar keer. En hier ook. Want anders Taremi die hem maar in doel kan leggen.
1: Het was goed dat die bal een beetje wegdraaide van de goal. Maar vooral goed te beoordeeld door Thibaut Courtois zeker wel.
0: Van Aken tussen de lijntjes. Kaatsen met De Bruyne. Van Aken richting De Kuiper. Lukaku zegt gooi hem nu maar. Daar is de voorzet. Maar buiten bereik van Lukaku. Het is een doeltrap deze. En dus Iran dat weer even de tijd kan nemen. Maar niet te veel. Herrera mag best zijn vingers tonen nu ook na 18 minuten. Maar we zitten in een betere fase van de Rode Duivels. Voilà. Hij is bezig met tellen. Maar we zijn ondertussen wel al 10 seconden ver natuurlijk. Eerder geteld wordt. In een van de 1000 wedstrijden van het WK die ik intussen heb gezien. Was er ineens een corner. Ik denk dat het bij Qatar was als ik het goed heb. Corner tegen. Oh, recuperatie bij de Belgen ondertussen alweer. En de Kuiper onvergelopen. Dit was wel een overtreding van Godos. Snel genomen de vrije trap. Zo moet het ook. Maar goede recuperatie. En dus kunnen de Iraniërs weer even ademhalen met Mohebi. Die achteruit kan voetballen. Tot bij Haissafi. Diepe bal gestuurd. Daar gaat Nemati. En Ngoy moet duelleren met de man van de grote kans. Ja, die heeft een corner geforceerd hoor. Centrale verdediger met een geweldige sprint. En Ngoy wilde die bal laten lopen. Je zou kunnen zeggen dat het een overtreding is ook. Eerlijk gezegd op Ngoy de manier waarop Nemati... hem eigenlijk naar de grond duwt. Maar het is toch een hoekschop. En dus toch maar uitkijken voor de Belgen. Bij de corner voor Iran. 19,5 minuut. Nog altijd wachten op een doelpunt. Voor de Belgen. En ook voor Iran. Een geldige goal. Want die hebben er alleen gemaakt. Rezaian is de man van de corner. Indraaiende bal komt van links. Heel ver gegeven.
14: Ja. Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
15: Radio 1 live.
0: Dan een geldige goal.

0: In het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Radio 1 live.
2: Allemaal moeilijk te zien van hierboven, moet ik zeggen.
3: 3 uit 5 in.
2: 3 is in elk geval Haïssafi.
3: Mohammadi.
2: Mohammadi, die kennen we. Ex-agent. Dus ja, de ene op de linkerkant voor de andere, zou je kunnen zeggen.
3: Een 16 erin.
2: Dat is Torabi. Dat is een linkerwing.
3: Dus Mohebi en Haïssafi eruit. Torabi en Mohammadi die komen erin voor de tijd begint stilletjes aan toch een beetje te dringen. Voor dat ene doelpuntje. Oh jee.
2: Een gooi die gaat rood krijgen. Een gooi gaat rood krijgen. Ik was nog net bezig met te noteren. Rode kaart voor een gooi. Ai. Het gaat van kwaad naar erger voor de Rode Duivels. Ik denk dat er weinig discussie over is. We gaan nog eens kijken in de herhaling. 21ste minuut. Hij verslikt zich. En speelt hem dan tekort terug. Je moet hem misschien ook niet geven. Hij tikt hem eerst met de rechtervoet aan. En daarna met de linker. En hij grijpt dan in de reflex naar Taremi.
3: En Mechelen was veel te ver weg om nog te kunnen zeggen van ik kan het gaatje dichtlopen. Nee. En dan speel je zo'n sterke wedstrijd in balverlies en in balbezit. En dan maak je dit mee. En staat België met zijn tienen te voetballen.
2: Zuur voor een gooi. En dus ook onze beste verdediger in de volgende wedstrijd niet bij. Wanneer ze daar achteraan met Chris Wood het af te rekenen krijgen. Dus hij wil spelen en je ziet het Tom, hij tikt de eerste bal aan met de rechter en daardoor geeft hij geen goede paas achteruit. En dan moet je, want hij kan Taremi terughalen, gewoon lopen. Wat hij ook gedaan heeft tegen Egypte. Theater is al meteen klaar om in te vallen. En dus België moet met zijn tienen in het laatste kwart van de wedstrijd op zoek naar een doelpunt. Nee, dat gaat hier echt helemaal de verkeerde kant uit. Nathan een gooi. Ja, je doet het in de reflex in plaats van te sprinten erachteraan. Maar dat doe je niet.
3: Maar kijk waar de bal ligt. En als je hem van daar moet terugspelen naar de doelman. Mechelen stond breed. Maar goed, oké.
2: Wie gaat die opofferen?
3: Wie gaat die opofferen?
2: Ja, dat gaat toch stil aan Lukaku moeten zijn. Die staat nu al drie kwart wedstrijd op het veld. Nog een keer, noodbreekt wet. 0-0 tegen Iran. België met zijn tienen. Heeft er iemand ooit rekening gehouden met een scenario waarin België eventueel derde wordt? Vraag ik mij af.
3: Ik niet.
2: Lange bal in de box. Iran denkt, ho, hier kunnen wij misschien wat doen. Ondertussen maakt Trossard zich vrij. En ja, het is nu ook wel een kwestie, Tom, om te zorgen dat je niet verliest. Dat je niet het voordeel geeft aan Iran. Egypte ruikt zijn kans tegen Nieuw-Zeeland. Lange bal richting Lukaku. Hoeveel lange ballen hebben we eigenlijk richting Lukaku getrapt? Waar ze zoveel grote problemen mee hadden. Ze stonden natuurlijk nu wel veel lager. En dat was misschien niet aangewezen in dit geval. En
3: ook dicht op elkaar als je die twee linies ziet.
2: Mooi balletje richting Luque Bacchio van De Bruyne. Maar Mohammadi ertussen. En met wat meeval mag hij zelfs gewoon gaan uitvoetballen.
3: Ja, de vraag is nu ook, kijk, België gaat geen hoog druk meer zetten. Wat ze dat in het eerste deel van de tweede helft ook gedaan hebben. Dus België gaat van veel verder moeten komen als ze de bal hebben. Want nu gaat er wel wat ruimte zijn omdat Iran komt meevoetballen.
2: Tielemans voorlopig meest centrale verdediger naast Brandon Mechelen. Reza Jan is vertrokken op de rechterkant. De bal is veel te ver gespeeld. Vanuit het achterveld. De Theater gaat er nu wel in komen. Hij staat klaar langs de lijn. Misschien is het nu toch ook tijd om voor Fernandes Pardo. Als we toch een beetje

0: De Belgen achteruit zien gaan trekken. Drinkpauze komt er overigens aan. Ja, dan maar eens een diepe bal spelen.
1: Ja, maar dat vind ik al van bij de rust. Dat er veel meer diepgang moet zijn.
0: Voilà, we gaan nog een keer onderbreken. Maar donkere wolken pakken zich samen boven het SoFi Stadium hier. En boven de nationale ploeg. Want niet alleen nog altijd die vermaledijde 0-0 op het bord. Maar dus ook met een man minder. Voilà, weer aan jullie. Steffi en Wim.
2: Dankjewel Peter. En Tom Fernandez Pardo moet erin, hè Wim. Dat hebben we hier al een paar keer gezegd.
3: Ja, maar eerst gaat hij het uitbrengen. En wie gaat hij dan, noemt hij, opofferen? Ik zie Lukaku toch volop drinken.
2: Ja.
3: Dus die zal misschien wel blijven staan. Maar die diepgang, Kevin, twee keer diepgang in de rug van die defensie in de 16. Twee keer heel gevaarlijk.
2: Mm-hmm.
3: En Maxime de Kuiper moet die bal natuurlijk, ondanks dat met zijn rechter is, altijd wel voorbij Bayram van te trappen. Ja, daar gaat hij wakker van liggen, indien we hier niet zouden winnen. En een gooi, ja, dat heeft hij nog wel, hè. Dat nonchalante tikt eerst de bal aan met zijn rechter en dan met zijn linker. Hè. Dat is heel ongelukkig. Maar dat maakt wel dat wij hier, ik ga niet zeggen een horroravond beleven.
2: Ja.
3: Maar zonder.
2: Moeten hopen dat het geen nederlaag
3: was. Was het al wel zo ene, ja. De drie keer dat ze gekomen zijn op die standaard situaties, was het drie keer heel erg gevaarlijk. Er was er twee keer een geweldige Courtois nodig en één keer een goede VAR. Dus ja, dat is niet goed, hè. Dat is niet goed. En zoals Peter zegt, ja, waarom niet Fernandez Pardo? We gaan van wat verder moeten komen. Misschien gaat Iran ruiken van, ja, we kunnen wel. We gaan voor die zegen. En dan kan er inderdaad wat ruimte ontstaan. En met de snelheid die hij toch heeft tegen die oudere mannen, moet het toch wel mogelijk zijn.
2: Oké, ik denk dat de drankpauze bijna voorbij is. En ik zie dat Lukaku inderdaad naar de kant gaat, hè Peter?
0: Ja, maar wanneer breng je hem dan? Hè, jullie zeggen het ook. Wanneer breng je hem dan, Tom? Fernandez Pardo, wanneer breng je hem dan?
1: Ik zei het er net al, ik zou hem bij de rust gebracht hebben, maar
0: nu gaat Lukaku wel naar de kant. En je brengt
1: Theater.
0: Tja. Oké, ik kan me verstaan dat je een verdediger wil bijzetten met zijn tienen. Arthur Theater erin naast Brandon Mechelen. We voetballen nog 15 plus 3 plus nog wel wat. Maar het momentum ligt in het kamp van Iran. Die zullen misschien nu ook zachtjes aan gaan twijfelen. Denken van, ja, gaan wij nu doorduwen? Gaan we nu ineens spelen om te winnen? Met de kans dat het nog fout loopt. Luke Bakio is nu de valse negen, zo lijkt het wel. Bij deze doeltrap tenminste van Thibaut Courtois. De bal rolt weer in het SoFi Stadium. En ja, België op een WK. Het is dus geleden van de strijd om het brons. En dat is in 2018 geleden dat ze nog een keer twee doelpunten hebben gemaakt. En Tom, in 5 van de laatste 8 duels EK, WK heeft België niet gescoord.
1: Doe mij niet depressief worden.
0: En de vorige goal was een own goal. Dus ja.
1: Ja, en als je het scenario ziet wat ik daarnet zei, het is niet dat ze nog druk gaan zetten. Ze hebben gewoon schrik dat nu Iran gaat komen met een mannetje meer.
0: Maar daar kan ik mij nog wel eens. Je wil deze wedstrijd ook wel niet verliezen,
1: ja,
0: toch?
1: Dan, ook,
0: dan heb je, niet je, kun, ja, dan heb je niet wat aan de hand.
1: Als je niet kan winnen, mag je ook niet verliezen.
0: Nee. Dan heb je wat aan de hand. Stel je dat maar eens voor. Want dat wil dan al zeggen dat Iran al buiten bereik is. Want het onderlinge duel heeft voorrang op het doelsaldo. Goh. Straks ben je nog derde. Luke Bakio. Bal richting zijn richting getrapt, bedoel ik. Maar daar kon hij niet bij. Al die landgenoten die nu op al die grote schermen kijken en staan te puffen. En staan te zweten. En van de tropische temperaturen, er zijn al onweders aan de gang zijn natuurlijk. En van dit wedstrijdscenario. Een rampscenario. Voor de Rode Duivels. Wie had dat gedacht? Na de goede vibes. Het vertrouwen dat nog altijd intact was. Kastanje wordt daar gepasseerd. Is dat geen buitenspel? Bal komt in de box. Afleggen met de borst is wel met veel lef gedaan door de Kuiper, moet ik zeggen. In de handen van Thibaut Courtois. Maar de versnelling op de linkerkant was wel lekker. En je hebt toch Taremi daar in de spits. Toch maar opletten. Goed uitgevoetbald. Tielemans met de Kuiper. Maar een keer vaart maken. Jan Baks. Die mee terugsprint. Trossard. Met Hans van Aken. Je kan met 10 ook wedstrijden winnen natuurlijk. Zeer zeker. 70.000 mensen hier in het SoFi Stadium betekent uitverkocht. De Kuiper. Met de Tielemans. Kastanje zegt spelen maar. Ik kruip naar binnen. Maar krijgt hem daar niet over het hoofd. Van Nemati. Even temporiseren is wat Iran nu doet. Samen met Khalizadeh. Ja, het is niet dat ze ook enorm tempo gaan maken. Tevreden met dat ene punt vooraf. Maar nu, gelet op het scenario, hoeft dat misschien niet.
1: Nee, het is gewoon de bal wat rondtekenen. Af en toe is de diepgang zoeken wel zoals Mohammadi dat er net deed. Maar kijk, dit is gewoon op balbezit spelen. België wacht net over de middenlijn. En dan af en toe is prikken, maar heel schaars.
0: Rondtikken van de bal door Iran. In het slotkwartier van deze dramatische wedstrijd voor de Belgen. Taremi wil de bal graag diep. Het gaat over de linkerkant. Voorzet komt over de hoofden van Taremi en van Jahan Baks. Maar die Nemati komt met veel zin altijd aanvallen over de linkerkant. En ook Mohammadi, van wie we toch weten dat hij dat wel kan natuurlijk. Rennen en voorzetten trappen. Dat is wat hij daar nu ook deed. Met de Kuiper. Wipt die bal op, maar doet dat niet ver genoeg. Tielemans moet hem laten lopen. Daar is Taremi, maar Theater er goed tussen. Het zal erop aankomen om gefocust te blijven in de defensie. Courtois zet nog eens een verre bal naar voren. Wordt er opgevangen door Khalizadeh. Nemati. Die hem nu over de zijlijn zet, dacht ik te zeggen. Maar hij reikt zover niet. Dus Kastanje heeft hem opgehaald. Kastanje met Tielemans. En toch maar aanvallen. Op zoek naar dat ene doelpunt. Tielemans met Van Aken. Ja, krijgt er al een trapje eigenlijk van Godos. Maar oké, balbezit voor de Belgen net onder de middenlijn. Dat zeg ik niet, Mertens, maar Mechelen speelt hem erover. Luque Bacchio uitgeweken naar de rechterkant. Komt daar twee man tegen en dat zijn er toch een paar te veel. Tourabi. Die hem uiteindelijk van de bal zet. En we krijgen nog een nieuwe man. Moghanlu, de diepe spits. Die erin komt. En Godos naar de kant. Ja, voilà. Zit er toch een spits bij. Naast Taremi. Man die aan de aftrap stond. Shakhriar. Zo staat op zijn trui. Moghanlu. Gaat in de rug van Taremi spelen. Met Jahan Baks op de rechterkant. En Tourabi op de linkerkant. Zo gaan ze de Belgen toch bestoken. Nee, Taremi in de rug van Moghanlu zie ik. Hij is echt wel de diepe man. Hij is ook wel een kolos voorin. Van 1,90 meter ook. Dus Iran ruikt toch zijn kans. Leid ik misschien af uit deze wissel. De Belgen trekken zich terug. Met Nemati. Met Mohammadi. Met Tourabi. In het centrum Jahan Baks. Rezaian. Percentage balbezit zal met een ruk de hoogte inschieten voor Iran. Inschuiven weer. Openen voor Mohammadi. Nee, die zit in het centrum. Bijna, deze is een overtreding. Van Jahan Baks. Open de prima uitvoetballende De Kuiper. Die er daar goed mee naar binnen was geknepen. En het voordeel voor de Rode Duivels. Stevige overtreding. Had een kaartje mogen zijn misschien ook wel voor Jahan Baks. Thibaut Courtois heeft de bal. Maar als Egypte straks... Is dat straks of is het morgen? straks zal het zijn. Wint, ja, dan kan je groepswinst eigenlijk al laten varen. Dan speel je tegen, als je tweede bent, zo ga ik nog even vanuit. Nee. Maar, tegen de nummer 2 van groep D. Dat is de groep van de Verenigde Staten. Paraguay, nog even wat dribbelen achterin. Een van de Iraniërs, maar hij deed het toch nog goed genoeg. Rezaian voor Iran. Bal sturen. Hoek ingedoken door de nieuwe man Moghanlu. Maar de bal was niet goed in de handen van Thibaut Courtois. Maar het is wel razendspannend in de laatste 10 minuten. De inductiemotor van de Rode Duivens geraakt oververhit. In de nogthans niet zo felle hitte van het SoFi Stadium. Mechelen, Pardoes in de verkeerde voeten. Daar komen ze weer over de linkerkant. Voorzet, nee. Eruit gehaald, half links toch. En bal in de handen van Thibaut Courtois die snel gooit. De Bruyne, nee. Bal kwijt in het centrum. En opletten voor het schot van afstand, is dat Olai. Want ik had daar straks gezegd dat hij gewisseld was, maar dat was een vergissing. Thibaut Courtois in 2 keer. Maar balverlies van De Bruyne op een kwalijke plek, Tom.
1: Ja, het is niet de wedstrijd van Kevin De Bruyne. Dat is wel duidelijk. Hij is een paar keer kunnen infiltreren met een goede bal achteruit. Maar het is niet De Bruyne die we willen zien, die dominant is, die anderen beter laat voetballen en die vooral kansen kan creëren voor anderen.
0: De enige die al 2 wedstrijden op niveau is, staat tussen de palen. Zo simpel is het. Die is wel op de afspraak.
1: Dat zegt genoeg.
0: Luke Bakayoko. 1 keer toveren kan volstaan, maar krijgt zijn voorzet ook niet voorbij Torabi. Nog 8,5 minuut. Ja, ook Tielemans wilde daar even draaien om zijn as, maar die Iraniërs zijn te gretig om dat soort actietjes te maken nu met Moghanlu in de buurt. Ik zie hier een statistiek passeren. 17 pogingen van de Belgen. Ja, dat kan wel, maar Thibaut Courtois. Lange haal naar voren, maar er was niemand die de hoek was ingedoken. Khalizadeh kopt. Bal buiten in het voordeel van de Rode Duivens met Kastanje ter hoogte van de middenlijn. Tielemans met Mechelen. Geraken de Belgen nog aan een kantje. Luke Bakayoko weer links de hoek ingedoken met Khalizadeh erbij. Maar die kleeft op de huid. Ja, Luke Bakayoko doet het goed hoor. Maar tegen de grond gewerkt, vrije trap voor de Belgen.
1: Dit is toch ook een gele kaart?
0: Nee, gele kaart,
1: hij
0: zeker.
1: Is weg. Hij is weg.
0: Ja, ja. Zeker een gele kaart, maar niet gegeven.
1: Nee.
0: Want het wordt uitgespeeld. Khalizadeh trekt aan het shirt. De assistent moet daar toch op wijzen.
1: Trekfout is altijd een gele kaart. Zeker omdat hij door was. Hij had hem uitgeschakeld. Had een vrije baan op de rechterkant. En dan laat hij dit zomaar passeren.
0: Misschien kan België profiteren van een standaard situatie. De Kuiper en De Bruyne. Bal ligt 5 meter voor de grote rechthoek. Maar wel aan de zijkant. Meter of 3-4 van de zijlijn. Dit zijn toch de momenten die de Duivels moeten proberen benutten. Met Van Aken is er een goede kopper bijgekomen. Luke Bakayoko, Theate en Mechelen. Het is De Bruyne die hem gaat trappen. Een standaard situatie om de Belgen erdoor te sleuren. Daar komt de bal in de handen van Beiran Vant. Oh, die kopt. Dat is een meevaller. Tielemans, ja, heeft het al vaak gedaan. Met links ineens overnemen, maar trapt een gat in de lucht. Opgepakt, gepikt die bal door Trossard. Te veel tijd nodig. En opletten voor een tegenaanval nu. Maar goed opgelet. Uiteindelijk door Kastanje. Aanval van de Belgen nu weer over de linkerkant. Met Yuri Tielemans. Bal in de box. Van Aken neemt over. Maar het is geen corner. Oei. Hij wordt toch afgeblokt door, is dat Olai of een van die mannen? Ja, dit leek mij een hoekschop. En dat vond Garcia zeker ook. Maar goed, misschien was het niet het geval. Was Torabi over het hier tussen? Ja, misschien niet. Dat zou kunnen.
1: Maar de kwaliteit van de voorzetten.
0: Maar
1: toch
0: ook dat vandaag, Tom. Standaard situaties. Vrije trappen. Te laag. Hoeveel van die te lage voorzetten hebben we gekregen die makkelijk in de eerste zone kunnen weggewerkt worden? Nee, dit was weer ver beneden. Een paar. Nu gaat hij er wel af. En Hossein Zadeh, die kennen we ook nog. Enfin, ik ken hem niet, maar ik weet dat hij met Charleroi gespeeld heeft, zal ik maar zeggen.
1: De Iraanse connectie bij Charleroi.
0: Ja, met Mehdi Bayat op de tribune, denk ik. Ik heb hem gezien. Ja, ja, hij is overgekomen. Om te kijken hier naar zijn vaderland, zal ik maar zeggen. Hij heeft eigenlijk 3 van dat soort landen. Wat heel lang in Frankrijk gewoond natuurlijk ook. De ouders na de revolutie naar Frankrijk gevlucht. En Hossein Zadeh, 23 wedstrijden voor Charleroi gespeeld tussen 3 seizoenen geleden. Op het middenveld dus een in principe verdedigende middenvelder. Van Aken, een balletje voor Trossard. Nog eens mooi tussen de lijntjes. Nu openen. Daar komt Kastanje. Bal is ook weer net iets te veel naar de buitenkant. Bal in de box. Niemand erbij. Nu over de Kuiper. Nee! Bijram van Tweer. Het is de grote boeman voor de Belgen. De Kuiper met de ruimte. Tielemans geeft aan dat hij een trap heeft gekregen. Op het moment dat hij wilde besluiten, kan dat. Daar gaat niks van komen, vrees ik. Want in zijn rug zat wel Mouhanlou. Bijram van doet het toch weer goed.
1: Ja, die rechter van de Kuiper. Hij moet het allemaal met zijn rechter doen. En het is allemaal net niet fijntjes genoeg. Het is altijd wel een goede poging, maar net niet ver genoeg. Buiten de rijkwijde van Bijram van. Maar de Kuiper is gewoon de gevaarlijkste man bij de Belgen.
0: Ja, zeker en vast. Die volley al in de eerste helft die Bijram van uit de hoek moest ranselen. Die ene die hij toch had moeten maken. In de tweede helft na een kwartier. Toen de wereld er anders had kunnen uitzien. Intussen nog altijd die 10 van de Rode Duivels strijdend. Rezaian een bal richting Taremi. Met Theater die hem een geduwd heeft. Maar buitenspel. Dus dan is het voordeel voor de Rode Duivels. We gaan hem nu toch nog krijgen daar beneden.
1: Voor hoeveel minuten beter?
0: Hij had hem ook na de wedstrijd kunnen brengen. De Bruyne naar de kant. En Fernandes Pardo erin. Luke Bakayoko weer naar de buitenkant. Ja, nog 3 minuten plus. Nog een stuk of 6. Met Tielemans. Mechelen. Kastanje. En Thibaut Courtois. Lange bal een eerste keer richting Fernandes Pardo. Daar gaat hij al. Daar is hij al. En Bijram vond eruit. Net op tijd met de borst. Buiten het strafschopgebied. Dat zou pas wat geweest zijn. Rezaian uiteindelijk niet gelanceerd op de rechterkant. Want de bal van Hossein Zadeh was te ver. En zo krijgen we dus nog een wedstrijd op leven en dood tegen Nieuw-Zeeland.
1: In de gemakkelijkste groep vooraf.
0: Daar komen die Iraniërs nog. Goed afgeblokt door Van Aken. Want Hossein Zadeh had zin om uit te halen. Ze zijn nog niet helemaal weg. De dribbel nog van Nemati. Schot van afstand. Courtois. Oh. Maar er is al gefloten. Ik dacht Courtois doet niets. Ik pakte uit met een volleybalredding. Maar er was al gefloten. Dus deze telt niet mee. Dus België en Iran zij aan zij. Allebei 2 punten op dit moment. Nieuw-Zeeland en Egypte 1, maar die spelen dus nog. Fernandes Pardo. Met Kolizadeh. Als hij kan beginnen lopen, dan moet hij er natuurlijk af. Die man van 37. Speelt niet voor niets bij Tractor, maar hij heeft in elk geval een geweldige wedstrijd gespeeld, verdedigend. Van Aken, Fernandes Pardo met Trossard. Tikje, Van Aken. Ja, tikje is niet goed genoeg. Goed vooruit verdedigd van Theater. Wat is het wel onwaarschijnlijk spannend in SoFi. Van Aken, Trossard. Trossard, Van Aken. Openen nu, zitten voor de 16. De voorzet van Kastanje moet komen, maar vindt Van Aken niet. Afgeweerd, maar wel de recuperatie bij de Belgen. Die toch nog eens aanvallen nu in het slot van de wedstrijd. Laatste minuut. Luke Bakayoko aan de buitenkant. Eén goede voorzet kan volstaan natuurlijk. Luke Bakayoko, daar komt er één. Naar over het hoofd van Tielemans. Hij gaat nog spectaculair tegen de grond. Maar een overtreding was het niet op Yuri Tielemans. Spanning is te snijden. De Belgen nu weer even een momentje toch op zoek naar een doelpunt. En 3 punten. Met zijn tienen nog altijd. Uitsluiting van een gooi. Kansen voor de Kuiper. Maar kansen ook voor Iran. Zeer zeker wel. Laat u niet misleiden door die grote voor de Kuiper. Want ook Nemati en Kamani zullen zich de haren uit het hoofd drukken bij de saves van Thibaut Courtois. Zoals de Kuiper bij die van Beiran vond. Op de linkerkant Mohamadi met de Torabi. 5 minuutjes maar erbij, dat is niet zoveel. Maar waar na de 1-1 tegen Egypte alles nog pijs en vree was. Gezegd oké, tegen Egypte. Niet gewonnen, maar niet verloren. Nu 6-6 en gaan voor groepswinst. Gaat het toch enigszins anders zijn. De sfeer gaat veranderen. En opletten, want ze zijn nog in de box daar. Net als zij Zadé. Voorzetje komt over het hoofd van Jahan Baks. Want dan breekt de Hellos natuurlijk als het nog een nederlaag wordt. Van Aken met nog ruimte, maar dat is ook niet goed aangenomen. Hij kan hem wel nog recupereren. Daar tegenover Torabi. Nee. Oké, een lekkere bal deze. Iran komt toch nog aanvallen. Ik herhaal het, je moet wel zien dat je niet verliest. Aanval van Iran. Dat is buitenspel toch van de nieuwe man. Ik zie de assistent niet vlaggen. Maar Mughallu leek me daar toch in de rug te zitten van de Belgen. Enfin, in elk geval, de bal blijft voor te rollen. Misschien heeft hij voordeel gegeven, dat kan natuurlijk. We zitten bij de Kuiper op de linkerkant. De Kuiperbal naar Van Aken. Hier zit misschien weer wat in, maar de Iraniërs zijn nog altijd in de meerderheid. Fernandes Pardo, maak maar eens een actie, jongen. Kom maar eens naar binnen, Fernandes Pardo richting Van Aken. Nee, een mossel nog visballetje. Daar is Trossard op wandel. Trossard voor de 16. Kan zich niet doorzetten. Dribbelt nog even openen voor Luque Bacchio. Kan hij zijn linker vinden, Luque Bacchio? Nee, overlap daarvan Castagne. Castagne die nog een ingooi forceert. Zijkant van de grote rechthoek. 2 minuten ver in de toegevoegde tijd. Het is wel adembenemend spannend hier in Los Angeles. Luque Bacchio. Eén goede voorzet. Castagne brengt hem. Mechelen komt, kopt en niet tussen de palen. Moeilijk ook. Onder druk van een tegenstander. Maar hij was er wel om te koppen.
1: Ja, er waren er ook die afhaakten. Dus er waren 2 opties. Maar ja, als je de hele wedstrijd hebt gezien, in de lucht zijn ze moeilijk te verslaan. Dus Trossard haakte af richting het penaltypunt. Dus dat was misschien wel een betere optie geweest.
0: De doeltrap voor ook een absolute uitblinker. Misschien waren de 2 doelmannen wel de beste mannen op het veld. Zeker bij de Belgen. En ook wel bij Iran. Samen met de man die daar nu nog een keer kopt. Kalizade. Trossard. Van Aken nog. Links Fernandes Pardo. Probeert te dribbelen, maar er staat een witte muur. Met zijn 10 gaan ze toch ook verdedigen. Enkel Taremi is voor ingebleven. Theater recupereert. Die Liechtenstein knalde die een keer van afstand. We zijn bij Fernandes Pardo. Hier nu schietkans Pardo. Ai. Dit is zo'n mooie positie. Van waaruit je dan een bal heerlijk kan krullen. Omgekeerd, Robben gewijs in de verste hoek. Maar hij raakt hem verkeerd. En hij stuurt hem heel ver naast het doel van Beiran Vant.
1: Ja, de vooractie was nogthans prima om zijn rechter vrij te spelen. En dan had hij de ruimte ook wel om die bal te plaatsen. Maar het was er toch wel heel ver over en naast.
0: Ja. Maar zo komen de Belgen toch nog in het slot van de wedstrijd. Met Tielemans die nog jacht ging maken. En de goede recuperatie snel van Castagne. Ja, die gaat de volgende wedstrijd toch in de basis staan. Tom, maar niet langer Meunier, denk ik dan toch maar.
1: Dat lijkt me logisch, hè.
0: Trossard brengt de bal nog eens op. Ja. Tielemans had naar de rechterkant moeten spelen. Daar waar Castagne staat. Kijk, nu met vertraging. Hier zit misschien nog wat in. Het is de laatste minuut van de toegevoegde tijd. Luque Bacchio nog naar binnen. Luque Bacchio! Nee! Hij zoeft ernaast. Niet zo ver, denk ik. Niet zo ver zoeft hij ernaast. Een kijken in de herhaling. Oh, misschien toch nog iets verder dan we denken, Tom.
1: Ja, maar goed. Het was een prima poging, zoals je wel vaker een doelpunt maakt. Maar net ernaast. Beiran Vant was ook onderweg.
0: Voilà, we zitten aan het einde van deze wedstrijd. Aan het einde van de toegevoegde tijd. Met nog altijd die 0-0 op het bord. De 10 duivels die nog strijd leveren. Misschien nog de kans krijgen om één aanval op te zetten. Voor de luisteraars van Radio 2 zeg ik dat het niet gelopen is zoals de Belgen gehoopt hadden. 0-0 nog altijd tegen Iran. En de Belgen die al een halve helft met een man minder spelen. Rode kaart voor Nathan Ngoy. Maar een moeilijke match voor de Duivels. Waarin Thibaut Courtois een paar keer geweldig heeft moeten redden. Of het was nog slechter afgelopen. De Belgen ook wel kansen gehad. Met name de Kuiper. 2-3 keer kunnen uithalen. Maar de doelman van Iran een paar miraculeuze reddingen verricht. En nu ook afgefloten. En België dus met een teleurstellende prestatie. En een zeer teleurstellend resultaat. Mogelijk straks al bijna onmogelijk om de groep te winnen. En er komt nog een laatste wedstrijd aan tegen Nieuw-Zeeland. Om 5 uur in de ochtend. Die nu een do-or-die wedstrijd is. Om eventueel nog in het toernooi te blijven. Want na 2 wedstrijden heeft België nog altijd niet gewonnen. Heeft het 2 punten gepakt. Maar heeft het vooral ver beneden het niveau dat van hen verwacht werd gepresteerd. In elk geval wedstrijd afgefloten nu. 0-0 tussen België en Iran. En Thomas, wij nog even voortgaan. Ja, nu gaat natuurlijk de kritiek wel losbarsten. Dat eerste gelijkspel, dat werd er nog vergeven bij wijze van spreken. Ze waren ook nog altijd zelfverzekerd. Maar dat kan je na deze wedstrijd niet herhalen. En de bondscoach mag natuurlijk wel zeggen, ja, als we onze kansen hadden afgemaakt, er zijn mogelijkheden geweest om doelpunten te maken. Dat is zeker waar. Maar ja, aan de andere kant ook. Dat nog slechter kunnen aflopen.
1: Ja, zeker omdat je ook een aantal kansen toelaat. Maar dat je opnieuw niet dat spel kan brengen dat je zou moeten brengen. De intensiteit brengen, de beweging, de combinaties, de zuiverheid. Dat je dat niet kan brengen, ja, dan mogen we toch terecht kritisch zijn. Ik ben altijd de man eerste om kritiek te geven, om een beetje naar het negatieve te kijken. En dat was ik ook naar Egypte. Maar goed, je kan het geen 2 keer zomaar verklaren en zeggen...
0: Naar het positieve bedoel je misschien even. Bedoel je niet naar het positieve te kijken?
1: Nee, maar, ik kijk naar het negatieve. Omdat je legt de lat hier, zeker op basis van talent, de voorbereiding. Alles is prima, alle geluiden die je voortdurend hoort. Ja, dan moet je het wel tonen op het terrein. En dat is niet het geval.
0: Nee, zo is het. Het is niet dat de Belgen op de rand van de uitschakeling balanceren. Voor alle duidelijkheid, zoals u weet gaat ongeveer iedereen naar de volgende ronde. Maar mogelijk is dat als groepswinnaar een stuk moeilijker geworden. Afhankelijk ook nog wat Egypte doet tegen Nieuw-Zeeland. Misschien spelen ze ook maar gelijk. En blijft het dan nog allemaal open. Dat kan natuurlijk nog. Dat moeten we later vandaag zien. Wanneer Egypte en Nieuw-Zeeland tegen elkaar spelen. Maar dat in elk geval de Belgen ver, mogen we zeggen, collectief, maar zeker ook individueel een paar jongens beneden de verwachtingen blijven. Dat is duidelijk. Ik schuif Kevin De Bruyne naar voren, zeker, omdat hij toch de man is die het moet vastnemen, die het voor België moet doen in afwezigheid zeker van Jeremy Doku. En dat Lukaku nog niet helemaal klaar was om al het gewicht van de aanval te dragen, dat is hier ook in deze wedstrijd duidelijk geworden. En dat is ook maar de normaalste zaak van de wereld. Dus
1: het
0: nee.
1: Het gaat ook over wissels. Hè?
0: Het gaat ook over wissels.
1: Want je zet eerst Kastanje op de linkerkant, Oké, maar als je ziet de Kuiper, je hebt Seis ook nog. Maar dat je met die wissels, want je offert uiteindelijk een wissel op om Theaat in te brengen. Terwijl je gerust voorlopig had kunnen spelen zo om dan bijvoorbeeld een Fernandes Pardo in te brengen.
0: Ik begrijp wel, Tom, dat je zegt van ja, we mogen wel niet verliezen natuurlijk. Dus ik zet er toch de verdediger
1: in. Nee, maar je offert wel een wissel op.
0: Ja, uiteraard.
1: Dus
0: ja.
1: Dat is, je kan dan een dubbele wissel doen bijvoorbeeld. Maar dat je weer zo lang wacht om Fernandes Pardo in te brengen. Sorry, maar dit begrijp ik niet. Je pakt hem erbij. Het is iemand die specifieke kwaliteiten heeft. Die niemand anders als diepe spits heeft. En je gebruikt hem dan 4 minuten voor het einde. Breng je hem in. Sorry. Dat was tegen Egypte met Hans van Aken. Hetzelfde geval. Nee, dat vind ik echt niet kunnen.
0: Voilà, dat zijn de conclusies na wedstrijd 2 van de Belgen. Dit is voorlopig niet het wereldkampioenschap waar we met z'n allen op gehoopt hadden. Zoveel is duidelijk. Het is een teleurstelling op dit moment. Maar goed, de Belgen zitten natuurlijk voor alle duidelijkheid nog in het toernooi. En afhankelijk van het resultaat straks behoort ook groepswinst nog tot de mogelijkheid. Maar waar werd het uitgegaan? Van 9 op 9 of minstens toch 7 op 9. Ja, daar zitten ze al ver vandaan. Het zal al met 5 op 9 moeten gebeuren. En voor u helemaal depressief het bed inkruipt. Mexico 86. Ja, 86. Ja, de eerste ronde, dat was ook een onwaarschijnlijk drama. Waar de Belgen als beste derde, of even als laatste beste derde, ik weet het niet meer precies, toch nog naar de volgende ronde zijn gegaan. En kijk eens wat dat heeft opgeleverd. Zeg ik nu maar even. Om je toch een klein beetje op te vrolijken. En toen waren de Belgen, voor alle duidelijkheid, ook niet met dezelfde status naar Mexico afgereisd. Voilà, dat was het. Volgende afspraak over een paar dagen in Vancouver. Een alles of niets, do or die duel met de Kiwis uit Nieuw-Zeeland. Ik zou zeggen, gelukkig is het voetbal en geen rugby.
2: Helemaal akkoord, Peter. Inderdaad, afspraak zaterdagochtend om 5:00 bij het krieken van de dag. Dus in Belgische tijd. Dankjewel, Peter van den Bemt en Tom Boudeweel. Sportza WK. Wim de Koning bij mij in de studio. Dadelijk praten we verder, maar ik denk dat we al kunnen meeluisteren. Het is wel in het Frans, maar toch een eerste reactie van Romelu Lukaku.
4: Ik heb een occasion om niet te marquer aujourd'hui. Wat is er gemist in deze match, à part l'efficacité?
5: On joue avec trop d'émotion. Rien à dire. Trop d'émotion dans certains moments clés du match. On met trop d'émotion. Je pense que là, il faut garder le calme. Quand tu rentres dans un match, tu as toujours un plan. Et c'est bien de suivre le plan et de mettre les émotions de côté.
4: Le gardien iranien est l'homme du match.
5: Ouais, il a tout arrêté. Hein. Tous les ballons qui étaient entre les poteaux, il a tout arrêté, donc il a mérité.
4: Et vous, personnellement, comment se sont passées ces 60, un peu plus de 60, 70 minutes?
5: Non, très bien, je suis content pour moi personnellement, mais il y a plus de déception qui règne parce que voilà, on veut gagner.
4: Hein. Ouais. Là, il faut gagner le prochain.
5: Il faut gagner le prochain, il n'y a rien à dire. On s'en fout, mais il faut gagner le prochain.
2: Ja, de volgende match moeten ze winnen, dat is duidelijk. Hè. Romelu Lukaku, de volgende match tegen Nieuw-Zeeland. Hij is persoonlijk toch tevreden met zijn wedstrijd. Zo vertelde hij, iets meer dan een uur heeft hij gespeeld. Maar toch, de ontgoocheling uiteraard is triest. Zo zei hij bij het begin dat we niet kunnen scoren tegen deze ploeg. Er waren te veel emoties in de match. Je moet kalm blijven, het plan volgen. En de Iraanse keeper, ja, man van de match, heeft heel veel ballen inderdaad tegengehouden. Ja, Wim, hij is persoonlijk tevreden met zijn match, maar ja, het was misschien de foute keuze om hem inderdaad te laten starten.
3: Ja, en 70 minuten echt wel te laten staan in de
2: meer
3: hoop.
2: Meer dan een uur?
3: Ja, een uur, misschien maar een helft. Maar hij voelt zich fysiek blijkbaar wel goed. Dat zou een goed teken kunnen zijn. Maar of hij op een week tijd, en het is geen volledige week, zijn niveau zodanig kan opkrikken dat hij weer de Lukaku is die wij zo graag zien en die wij allemaal kenden. Want vandaag was hij echt wel niet goed genoeg om daar in de punt van de Rode Duivels het verschil te gaan maken. Hij werd eigenlijk geen één keer gevonden. En de keren dat hij met zijn rug naar de goal toch die bal had, dan was de behandeling van die bal toch wel van iemand die geen ritme heeft en die op dit niveau, zeker als hij dan kort gedekt wordt, wedstrijdritme mist. Dat is heel erg duidelijk. En waarom zo lang wachten met Fernandes Pardo? Acht, negen minuten, maar wel dreigend. Onmiddellijk de sprint, onmiddellijk van links naar binnen komen. Goed, hij brosseert die bal dan niet goed, maar hij trapt wel heel veel dreiging onmiddellijk. Ook met een man minder. Hij was misschien vroeger gekomen indien we met 11 tegen 11 waren gebleven. Het is niet zo. Hè. Het is do or die. Peter zegt het tegen Nieuw-Zeeland, terwijl wij allemaal dachten, daar moeten we dan veel goals tegen maken. Ja. Zij al helemaal murm gemept. Gaan ze geen zin meer hebben om zich nog te weren tegen ons. Nu gaan ze misschien net als wij kunnen voor de plaatsing spelen nog. Stel je voor, misschien hebben ze dan wel een overwinning nodig, net als wij. En gaan ze wel wat meer moeten komen. Dat deed ze wel tegen Iran uiteindelijk. Maar toch niet onderschatten. Ik heb ze gezien en ik schatte ze toch wel in van het niveau van Iran. Mm-hmm. Meer voetballend misschien nog wel. Wat offensiever, wat goed zou zijn of zou kunnen zijn voor ons. Maar nogmaals, de mensen die het bij ons moeten doen, Courtois heeft dit gedaan.
2: Ja, ik wou net zeggen, de sterkste man van de match, de keeper van Iran. Maar bij de Belgen was de sterkste man, de doelman. Peter en Tom hadden het er ook over. Dat is nooit een goed signaal. Hè?
3: Nee, dat is een slecht signaal. Oké, Berenvand heeft 2-3 wonderen gedaan. Op die ballen met rechts ingetrapt, telke malen door Maxime de Kuyper. Als je de expected goals zou zien op die ene bal met rechts van in de kleine baklijn, die hij uiteindelijk nog met zijn linkerhand pakt, Berenvand. Ja, ik denk dat dat de expected goals is van 7-8 kansen bij elkaar geteld verder. Voor Maxime heel erg jammer. Ja, want terechte keuze om hem te zetten vandaag.
2: Ja.
3: Geen terechte keuze om Meunier te zetten. Castagne viel daar terecht in en zal waarschijnlijk wel spelen tegen Nieuw-Zeeland. Maar goed gedaan, Maxime de Kuyper. Alleen geen goal gemaakt. Zou echt de held van België kunnen geweest zijn. Moeten zijn. Vandaar dat ik zei daarnet al. Ja, Maxime zal slecht slapen.
2: Mm-hmm,
3: want dit is een kans die 99 keer op 100 binnengetrapt wordt. Vandaar die hoge aantal cijfers voor die expected goals op dat moment. En ook die volgende was dan met rechts. En ook die eerste was met rechts. En telke malen lag Berenvand ertussen. Er werd wat meewarig gedaan over Berenvand toen hij een Antwerp keeper was.
2: Ja.
3: Ja, hij was wel groot en imposant. En had wel wat faam mee vanuit Iran. Maar hier werd hij niet voor vol aan zien. Integendeel zelfs, hij verloor zijn plaats in het elftal. Het is altijd wel moeilijk om die jongens van Ginder om hier te acclimatiseren. Zeker in een Vlaamse stad.
2: Ja.
3: In Charleroi ging dat wat beter.
2: Mm-hmm.
3: Alleen Golizadeh, die er nu ook niet bij is, een van de betere Iraniërs ooit, ook niet geselecteerd nu, die deed het wel goed in Charleroi, maar dat is dan een Franstalige omgeving, wat hen beter ligt. Maar Berenvand, ja, die bezorgt ons een nachtmerrie en veel kopzorgen voor het verder verloop van dit WK. Want ondanks het feit dat we die kansen wel kregen, hebben we wel, Steffi, niet goed gevoetbald.
2: Nee,
3: geen tempo gemaakt. Was er geen evolutie.
2: Ook toen de Duivels nog met Elst.
3: Nee, inderdaad, klopt. Geen evolutie vergeleken met de wedstrijd tegen Egypte. Wat de sterkste tegenstander leek. En dat was ook wel net iets sterker dan Iran. Want een beetje offensiever.
2: Net iets offensiever.
3: Ja, die kwamen dan toch eens. Die konden eens een aanval opzetten. Geconstrueerd met een aantal mensen. Dat kon Iran niet. Wat ze gecreëerd hebben kwam uit powerplay en wat standaard situaties.
2: Mm-hmm.
3: Maar daar waren ze wel geweldig goed en efficiënt op. En was er gelukkig Thibaut Courtois. Maar, en we zijn ook een gooi kwijt natuurlijk, hè, voor de volgende wedstrijd.
2: Ik wou net zeggen, ook die zal niet goed slapen.
3: Nee.
2: Je zei, Maxime Kuyper gaat niet goed slapen, maar een gooi ook niet. Ondanks het feit dat hij tot dan wel aan een goede match bezig was.
3: Zeer goed en aan een goed WK. En echt wel iemand is waar we verder gaan kunnen op rekenen. Maar jonger, jeugdzonde.
2: Ja,
3: ja.
2: We gaan mee luisteren met de bondscoach Rudy Garcia.
6: Een match on est pas loin de 70% de possession, voire plus, qu'on centre beaucoup, qu'on tire beaucoup. On a cadré, mais pas suffisamment mis ce gardien en danger. Après, j'oublie pas qu'on a joué 30 minutes à 10, ça aide pas contre ce genre d'équipe. J'ai pas grand chose à reprocher à mes garçons, si ce n'est qu'on n'a pas été efficace. Des matchs comme ça, on l'a déjà fait et on a mis 3 buts, même plus. Aujourd'hui, on n'a pas marqué. Quand on a été réduit à 10, au moins on a été solide et on a encore eu des situations, des occasions. Ça fait partie aussi d'un départ de Coupe du Monde où on départ diesel. Au moins on sait quel résultat on aura à faire contre la Nouvelle-Zélande. Voilà.
7: Mais dans l'ensemble, est-ce que c'est le visage de la Belgique que vous vouliez voir aujourd'hui ?
6: Non, parce que de temps en temps, pas tous, mais chez certains, on me semble un peu timoré. On a manqué un peu de profondeur alors qu'on avait vraiment insisté, travaillé sur le fait d'avoir beaucoup plus de verticalité, même contre un bloc bas. On ne l'a pas fait suffisamment. Après, ceux qui sont rentrés ont amené du dynamisme, ont amené de la fraîcheur, on va dire, même psychologique. Bon, et après, effectivement, le fait d'être réduit à 10, c'est un peu compliqué parce que ça ne vous permet pas de peser dans les dernières minutes sur une équipe qui aurait été fatiguée parce qu'elle aura beaucoup couru. Mais c'est comme ça, c'est le football, il faut être prêt aussi à ce genre de scénario, même si j'ai trouvé l'arbitre un peu permissif sur les cartons jaunes. Mais bon, c'est pas à cause de l'arbitre qu'on n'a pas gagné, on aurait dû faire beaucoup mieux. Encore une fois, sur l'efficacité, c'est ce qui nous a manqué.
8: On a eu vraiment des situations de marquer dans la surface où on doit être plus tueur. Je pense que c'est ce qui nous a manqué.
7: Romelu parlait d'un trop-plein d'émotions peut-être chez certains.
8: Bon, je sais pas, j'espère que non. Maintenant, ce qui compte, c'est la Nouvelle-Zélande. Bien se préparer, bien se reposer, parce que 30 minutes à 10, ça tape dans les organismes. Voilà, moi j'ai confiance en mon équipe. On va battre la Nouvelle-Zélande, gagner le dernier match. On aura 5 points, je ne sais pas où on se trouvera. Mais peu importe, le tout c'est qu'on sorte de la poule.
2: Ja, wat belangrijk is, is nu die wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Hij heeft vertrouwen in zijn team, zo zei Rudy Garcia. We hadden 90% balbezit. We hebben de doelman natuurlijk niet genoeg in de problemen gebracht, zo zei hij ook. Een half uur met zijn tienen tegen dit soort ploeg helpt ook niet. Ik kan niet zoveel verwijten aan mijn mannen, zo zei hij. Het is ook het deel van een WK, dit soort van wedstrijden. Maar het is niet wat hij had willen zien, uiteraard vooraf. Diepgang gemist, ook al hebben ze daarop echt wel getraind tegen een laag blok. Maar dat hebben ze niet genoeg getoond. Niet genoeg tempo ook. Maar zo is het. Dit soort wedstrijden, dat gebeurt in voetbal. Zo zei Garcia. Had het ook nog even over de scheidsrechter die ja, best wel veel toeliet. Maar ook daar wil hij het niet aan wijten. Het was de efficiëntie waar het mankeerde. We moeten meer tueur zijn, zo zei Rudy Garcia. Wim, ben je akkoord met de bondscoach?
3: Goh, zei je 90%? Ik dacht 70%. 90 is heel veel balbezit.
2: Ja, het was 70%. Sorry.
3: Ja, okay, ja. Maar er is nog veel natuurlijk. We kregen ook de bal van Iran. Maar hij wees na Egypte naar, ja, nu moeten we gewoon winnen tegen Iran. En nu wijst hij naar, van nu moeten we het gewoon doen tegen Nieuw-Zeeland. Hè? Want eerst was de ambitie groepswinnaar zijn. Nu is het al verlegd naar toch, ja, we moeten gewoon uit de groepsfase komen. We willen niet meer in Seattle blijven, dat zegt hij niet met zoveel woorden. Maar het kan nog altijd natuurlijk, groepswinnaar. Het kan nog altijd.
2: We moeten ook afwachten wat er komende nacht gaat gebeuren.
3: Voilà,
2: tussen
3: dat
2: Egypte
3: vooral.
2: En Nieuw-Zeeland natuurlijk.
3: En vooraf werd groep G een beetje beschouwd als de zwakste groep. De onze, waar wij eigenlijk moesten door freewheelen. Mm-hmm. Dat was ook eigenlijk mijn idee dat we dat zouden kunnen. Zeker na die twee goede oefenmatchen. Maar nu is decepties groot natuurlijk. Er is zelfs bij mij even het gevoel van, gaan we wel voorbij Nieuw-Zeeland gaan? En kan je dan misschien met 3 punten derde beste van de poelen worden? Ja, we moeten beginnen rekenen. Hij zegt ook natuurlijk wel terecht, we hebben een half uur, het was een beetje minder, met 10 man gespeeld. Dat klopt ook wel. En we hebben dan ook nog wel kansen afgedwongen. Ook waar. Maar het ging nooit van harte. Het ging nooit vloeiend. Er zijn geen aanvallen waarbij je zegt van dit is nu eens een aanval waar we kunnen naar kijken, die we op training zouden kunnen ingestudeerd hebben. Het is allemaal zo amechtig zoals het gaat. En Kevin De Bruyne heeft een aantal keer wel goed diep gelopen. Heeft die bal dan eens geweldig binnengehouden op die goal, gebeuren van de Kuiper. Dat was misschien het beste wat we gezien hebben van de Belgische ploeg. En ook Hans van Aken kwam erin op een ongelukkig moment. Een beetje vlak voordat die rode kaart viel. En had ook wel moeite om het dan op te pikken. Ja, we kunnen geen uitblinkers noemen. Op Maxime de Kuiper na. En dat is dan de Schlemiel. Alles bij elkaar bekeken, omdat hij de kansen kreeg. Maar om daar als linksachter die kansen te krijgen, ja, daarvoor moet je natuurlijk geweldig feeling hebben, een geweldig gevoel voor timing ook, voor daar te komen. En verdedigend werd hij nooit in verlegenheid gebracht. Heel jammer dat hij niet scoort, maar we zijn onze ambities aan het verleggen.
2: Hè? Ja, dat is wel duidelijk.
3: Ja, we zijn onze doelen aan het herschikken. En dat moet je ook wel natuurlijk. En hij blijft wel positief. Moet ook wel. Ook Lukaku blijft positief. Ja, als er nu iemand is die toch op de nagel durft te kloppen van dat niet goed genoeg is uit zelf. Kevin De Bruyne zou dat durven doen. Hè? Daarom gaan ze Kevin ook niet sturen, denk ik.
2: Mm-hmm.
3: Hè? Omdat Kevin dat wel zou benoemen.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Als hij dat dan deed in het vorige WK of EK, vooral EK allebei, werd hem dat niet in dank afgenomen natuurlijk. Dus die gaan ze daarvoor.
2: Want de sfeer in de groep gaat er toch niet beter op.
3: Nee, zeker niet. Dan nu. Zeker niet. Nu gaat er toch wel iemand rechts staan van, ja, ik zou eigenlijk moeten spelen als Dine maar dat kan brengen. Waarom mag ik dan niet? En waarom moest ik uit de ploeg Onana zijnde? En ja, dat ga je krijgen. Niet rechtstreeks naar de coach toe, verre van, maar onderling. Ja, en dan gaat dat zo stilletjes aan knagen. Alleen, ja, afwachten. Wat gebeurt er vannacht? Je zei het al, ik vind dit een hele belangrijke. Ja. Als er daar een winnaar is, ja, dan wordt het moeilijk. En als dat dan Egypte zou zijn, die iedereen ook weer hoger inschat dan Nieuw-Zeeland. Mm-hmm. Geen idee of dat eigenlijk wel klopt.
2: Moeten we nog afwachten.
3: Ja. Maar als er een winnaar is, ja, dan is het voor ons zo goed als onmogelijk om groepswinnaar,
2: om groepswinnaar te worden. Ja. Oké, goed. Ik stel voor dat we heel even gaan bekomen van deze wedstrijd met wat muziek.
9: Radio 1.
10: Sportza WK.

0: We gaan Delvis eruit halen voor Nicolas Raskin.
1: Ik zal een jeu contre un bloc bas. Que ça allait être difficile. Malheureusement, le ballon, on n'a pas su le mettre au fond. C'est ce qui nous a causé quelques soucis. Donc voilà, maintenant, c'est se concentrer pour le prochain match et faire en sorte qu'on gagne.
2: Quelle est l'importance de ce résultat pour aborder le prochain tour?
1: Ouais, chaque point est important. On aurait espéré prendre les 3 points, on ne les a pas, mais chaque point est important. Maintenant, le prochain match, on doit absolument aller chercher 3 points et voir ce qui se passe dans notre groupe.
2: Sur quoi travaillez-vous pour le prochain match?
1: Je pense qu'on va analyser le match déjà, voir ce qu'on peut mieux faire, voir ce qu'on a bien fait. Et puis on va essayer de faire encore mieux pour le prochain match.
3: Thank you.
2: Thanks, man.
0: Thank you. Ik vermoed een Amerikaan in het Frans hier interview deed met Nicolas Raskin. Een beetje moeizame vragen, Raskin. Ja, toch duidelijk ook wel ontgoocheld. We moeten ons nu concentreren op de volgende match en daar zeker punten pakken. We hebben dan absoluut die 3 punten nodig. Raskin, ja, gewisseld vlak voor dat rood van Ngoy. Wat vond je van zijn match, van Raskin?
4: Werd weinig op de proef gesteld. Moest daar de 2 centrale verdedigers, mocht hij niet in de plan laten. Dat deed hij degelijk. Alleen, ja, heeft veel ballen over zijn hoofd zien vliegen. Weggetrapt door de Iraniërs. En in de opbouw moest hij niet veel doen. Moest hij niet veel, omdat het allemaal dicht zat. Ja, balletje afschuiven naar Kevin of naar Trossard. Of naar Salemakers. Of ja, zelf het initiatief nemen om daar een eindbal te geven, zoals hij wel deed toen hij inviel. Heeft hij vandaag niet gedaan, ook niet moeten doen. Dus ja, sobere wedstrijd, niet slecht. Niet slecht, maar ook geen uitblinker. De hele Belgische ploeg op een te matig niveau was om aspiraties te kunnen koesteren en om te kunnen denken dat wij bijvoorbeeld naar de, zeker als je alle andere ploegen hebt zien voetballen, om te denken van ja, misschien kunnen we wel naar de halve finale. Zoals in Mexico, toen we ook maar derde eindigden in de groep.
0: Ja, zoals Peter Schleer.
4: Als slechte derde, want één keer verloren, één keer gewonnen en een gelijkspelletje tegen Paraguay. En we waren derde of slechte derde. Maar dan kan alles natuurlijk. En dan was het Spanje en Rusland kwamen er dan aan. Nu moeten we wel 1 match meer nog gaan winnen. Ja. Of via penalties beslechten. Ja, maar eerst toch maar beginnen met, ik ga al zeggen, lekker Rudy Garcia en lekker Raskin, zoals iedereen. Nu toch maar beginnen met Nieuw-Zeeland. Daar onze focus op leggen. Ja. Terwijl we gerekend hadden op die 3 punten vandaag.
0: Ja. Feit is wel, als de Belgen doorgaan, als zeg ik al, dan gaan ze geen favoriet meer zijn in de volgende ronde. Dat is misschien ook een positief.
4: Dat is een groot voordeel voor ons. Hè. Het is blijkbaar dat we hebben toch moeite met die hoge verwachtingen. Mm-hmm. Van niet als we met de gouden generatie, we gaan ze nog maar eens benoemen, konden voetballen. Ja, dat was swingender, dat is duidelijk. Dan hadden we jongens die echt wel, hadden ook een jonge Lukaku, hadden een jonge Kevin De Bruyne, had je een Hazard in de vormen van zijn leven. Ja, dat was voldoende, had je een defensie die niet te pakken was. Ja, daar was er geen zenuwachtigheid of te hoge verwachtingen en werden ze afgerekend op het feit dat ze maar derde werden, ik zeg maar iets. Nee. Werd er veel meer van verwacht. Ja, dit Belgisch elftal, deze Rode Duivels, kan je niet meer vergelijken. Nee. Zelfs niet. En ja, we mogen niet roepen om Doku, maar een goede, fitte, niet zieke Doku had vandaag iets extra kunnen brengen en het verschil waarschijnlijk kunnen maken. Waarschijnlijk zeg ik er wel bij, want het gebeurt ook niet altijd. Bijvoorbeeld tegen Noord-Macedonië was dat niet het geval. Die kropen ook, op Agent was dat, in hun 16. Mm-hmm. Ja, en ook toen bleef het 0-0.
0: 0-0, ja.
4: Met Doku en heeft 100 keer geprobeerd. Dus een zekerheid is dat niet. Maar er zou toch wel meer dreiging geweest zijn. En nu was die, alles bij elkaar, toch net iets te weinig. Toch zeker uit die 70% balbezit. Ja,
0: toch maar hopen dat die luchtwegeninfectie dan snel voorbij is en dat we hem tegen zaterdag dat hij weer in de ploeg kan staan.
4: Ja, dan gaan ze wel, ik ben geen dokter, maar zware antibiotica voorschrijven. Dat zal waarschijnlijk ook niet ideaal zijn om in optima forma aan de aftrap te komen.
0: En dan is er nog de bevalling, zijn eerste kindje dat er aankomt. Dat kan ook nog eens gebeuren op dat moment natuurlijk.
4: Stel je voor, dat zal allemaal ook wel een beetje ermee te maken hebben dat die... Ja, er mee bezig is. Oké, ze zeggen ook veel reizen in het vliegtuig, veel airco. Dat is allemaal niet bevorderlijk daarvoor. Maar om dan te stellen, ja, dat je zelfs niet... Ik zag beelden van een trainingskwartiertje waarbij hij probeerde op te warmen, maar dat ging echt niet.
0: Nee, heb ik ook gezien. Ja, hij liep echt heel sloom tussen.
4: Ja, je had echt compassie.
0: Zelfs de beenbeweging kwam er niet.
4: Nee, niks. Nee. Het lukte echt niks. Ja, dan denk ik, dan moet het heel snel verbeteren om weer de fitte, echte doku te zijn die wij zo graag zien. Over 5 dagen, want dat is het wel. Hè?
0: Ja, over 5 dagen. Ja. Moeten wij om 2 uur opstaan?
4: Ja, zeker.

0: fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire.
1: Johnny Cash, uiteraard. Het is wachten op nog meer reacties van de Rode Duivels. Die komen er normaal gezien nog aan. Maar ja, het zegt wel wat over de ontgoocheling dat het even duurt. Wouter de Smet, die is ook in LA voor Sporza. En hij heeft wel al wat supporters kunnen interviewen.
2: We hadden echt wel gehoopt dat ze wonnen, eigenlijk. Maar dat was net niet genoeg. Hè. So, Iran was eigenlijk playing heel goed. Maar ja... Beetje ontgoocheld wel.
3: Was dat pech?
2: Wel, het was een domme rode kaart ook al. En op het laatste was de presser was er nog altijd. Maar we misten toch wel iets. Zo is stof tot nadenken voor de volgende match, coming up. Hè.
3: Nu moet het gebeuren tegen Nieuw-Zeeland, hè?
2: Ja, maar daar heb ik wel volle vertrouwen in. Die wedstrijd gaan ze wel pakken. Ze moeten ze pakken en de trainer zal wel zijn werk doen nu. En hopelijk is Doku daar ook zo. Maar we misten hem wel vandaag.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Radio 1 live.
3: En als dat met 10 valt natuurlijk, is het heel om zeep. Maar ja, we hebben nog kans. We gaan zeker niet wanhopen, maar ja... De eerste plaats zal er denk ik niet meer in zitten. Ik denk dat dat voor Egypte zal zijn. We zien wel, hè. Ja. Maar het is goed weer, dus we zijn hier graag.
4: Het is een beetje dubbel, hè. Ja, ik denk dat de kansen er zeker waren om te scoren. Er had veel meer in gezeten, maar ja, kansen niet afgemaakt en veel rapper durven schieten naar de goal. Denk ik om naar de volgende match mee te nemen, want er zit veel meer in.
5: Dat is ook bij u het gevoel?
6: Ja, na de uitsluiting was het natuurlijk over en uit voor ons. Jammer maar helaas. Maar ik denk dat we tegen Nieuw-Zeeland alles gaan rechtzetten en ons vlot gaan plaatsen voor de volgende ronde.
5: Daar geloof je ook nog altijd in?
4: Ja, dan moeten we blijven geloven dat het gaat lukken. En dan gaan we voor wereldkampioen nog op het einde. En we gaan groeien en we gaan helemaal door.
7: Ja, de supporters daar in LA, de Belgische supporters, geloven er nog in. Dadelijk gaan we ook eens luisteren of ze ja, bij de vele grote schermen die er her en der toch weer stonden in ons land, of ze er daar ook nog in geloven. Maar Wim, ik lees hier eerst dat Zlatan Ibrahimovic, die was co-commentator bij Fox Sports,
5: ja,
7: die zegt over de match van de Duivels: ik ben in slaap gevallen bij deze wedstrijd. Hier wil ik geen woorden aan vuil maken. Het is niet goed voor de reputatie van de Rode Duivels.
8: Nee,
7: want, ja,
8: nee.
7: De hele wereld heeft gekeken. Hè?
8: Nee, zeker niet. Hè, want wij zitten op puntje van onze stoel te kijken, omdat het ons land aanbelangt en de Rode Duivels. Ik kan mij voorstellen, als neutrale kijker, dat je hier niet warm van wordt. Hè. En dat is het minste wat je kan zeggen. Ook Iran heeft daar niet aan meegewerkt natuurlijk, want die hebben echt wel gebetoneerd. En dat is ook een kunst uiteindelijk. Voor hetzelfde geld als Maxime de Kuyper een hat-trick scoort, aan 100% afwerkt, 3 keer met zijn rechter, 3 keer van heel erg dicht, 3 keer mogelijk als hij hem omhoog kan trappen. Hij trapt hem 3
7: keer. Ietsje hoger. Langs
8: de, ja, het moest niet veel zijn. Nee. Metertje hoger, 3 keer. Goed, met zijn minder goede voet. Ja, dan spreek je heel andere taal natuurlijk. En dan heb je opeens een linksachter die een hat-trick gescoord heeft. Stel je maar voor. Het zou gerust gekund hebben vandaag. En daar wordt natuurlijk naar verwezen. Logischerwijs van we waren niet efficiënt genoeg. We hebben onze kansen niet afgemaakt. Alleen, we hebben die kansen op de manier waarop we ze hebben afgedwongen, was ook niet Belgisch, was ook niet vloeiend, was ook op geen enkel moment dat je hoop kunt krijgen om te denken van ja, misschien kunnen we wel iets betekenen op deze wereldbeker. En de verwachtingen, je zei het al, die zijn zodanig laag, Steffi, dat alles nu opeens goed is. Hè. Ik had ooit een trainer, Jos Kessler.
7: Ja.
8: En als het heel goed was, zei hij altijd: jullie hebben één ding tegen. Jullie hebben alles mee.
7: Ja.
8: En dan zeiden wij soms, als het dan wat minder liep, ja, we hebben alles, we hebben één ding mee, we hebben alles tegen. De goed gemeende zal er tegen zijn, de sfeer zal niet meer goed zijn.
7: Ja, ja.
8: Alles wordt nu opeens in vraag gesteld. Rudy Garcia die doet verkeerde vervangingen, grijpt niet goed in. Niemand is nog goed.
7: Nee.
8: Ja, en dan zijn de Belgen misschien wel als underdog op hun sterkst. Misschien wel.
7: Wie weet, wie weet.
8: Ja. Hopelijk. Hè. Dus ik zoek ook maar naar positieve zaken. In die zin dat je denkt van, ja, waar gaan we ons nog aan vasthouden?
7: Doku. De clean sheet misschien?
8: De clean sheet, ja. Courtois, die op niveau is. Al 2 wedstrijden op niveau. Ja. Ook tegen Egypte. Geen clean sheet. Maar wel de redding die hij moest doen. Ik zou bijna zeggen, ja, de defensie. Ngoy leek de betere vandaag te gaan worden. Zeker ook met zijn inspeelpasen, met zijn infiltraties, met zijn flankwissels. Met zijn goed secuur verdedigen. Werd wel niet zwaar onder druk gezet. En dan, ja, zo'n foutje maken, heel erg ongelukkig. Maar ja, het is ook niet toevallig, nog bij een jonge jongen, wat nonchalant, het gaat goed. Ja, te veel emotie, zegt Romelu Lukaku.
7: Ja, wat bedoelt hij daar precies mee?
8: Ja, ik weet het niet. Zelf heeft hij dat zo aangevoeld. Want hij was heel erg emotioneel, ook toen hij naar de bank ging.
7: Ja.
8: Hij voetbalt weer, hij heeft lang de schijnwerpers gemist, hij heeft lang het terrein gemist. Hij weet van in Qatar is hij ook niet met een goed gevoel vertrokken op het WK. Opeens krijgt hij weer die kans. Ja, ik denk dat hij eerder, hij wil het collectief.

0: actief benoemen, maar dat hij eerder vanuit zijn eigen buikgevoel praat.
1: Het feit dat hij kon starten na al die tijd, zal ook wel voor emoties gezorgd.
0: Zeker, ja. Ja, dat zeker. En hij is zo eergierig ook om het toch te gaan doen. Ja. Om zo belangrijk te zijn. En dat is hij vandaag niet geweest. En hij zegt dan wel eens slim natuurlijk, om te zeggen van ja, ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Maar als hij diep naar zichzelf kijkt of in de spiegel, zal hij dat niet zijn. En vandaar dat je toch wel een beetje zei, denk ik, vermoed ik dan, van te veel emoties. Ja. Okay. Bij hem vooral.
1: Goed, we gaan meeluisteren met Thibaut Courtois, stel ik voor.
2: On savait que eux allaient jouer avec un bloc encore plus bas et plus serré qu'on pensait. Ils ont joué un match de 40 avec son entraîneur, avec ligne défensive de 5. Ils ont joué 5-4-1. C'est difficile, je crois qu'on a eu les occasions, on n'a pas pu mettre le but. Eux, ils ont eu quelques occasions dangereuses que j'avais sauvées. Et après, on prend un peu un rouge bêtement et ça change le match. Et là, je crois que c'est important de ne pas perdre. On a eu même l'occasion d'encore gagner. Mais aujourd'hui, je crois que le gardien a fait un match de sa vie. Et parfois, ça, c'est la Coupe du Monde et on manque l'efficacité aujourd'hui. Et c'est ça le résumé, je crois.
1: Dat was het, denk ik, van Thibaut Courtois. Of krijgen we nog een vraag? Ah, ik denk dat hij bij de verzamelde pers aan het praten is en dat we misschien straks nog wat meer quotes van Thibaut Courtois kunnen laten horen. In elk geval, ja, toch ook wel de ontgoocheling bij hem, dat is duidelijk. Zij vormde een heel stevig blok met een hele goed geplaatste defensie waar we heel moeilijk door geraakten. Hij had het ook wel even over zijn reddingen, waar Wim en ik het hier ook al een paar keer over hebben gehad, die clean sheet. Maar ja, die rode kaart van Ngoy veranderde alles en dan werd vooral verliezen niet belangrijk. Al dus Thibaut Courtois.

0: Shy Boy van Bananarama. Ik vermoed dat er op deze warme zondagavond ook veel mensen samen naar de wedstrijd hier in België hebben gekeken voor een groot scherm met een pintje en frietjes misschien erbij. Gunter Joosen, goedenavond.
1: Goedenavond, Steffi.
0: Je hebt een dienst bij de supporters samen op zo'n groot scherm gevolgd. Wij moeten hier in de studio, moet ik zeggen, nog verder komen van de ontgoocheling. Hoe is het daar binnengekomen?
1: Ja, dat is hier toch ook wel binnengekomen, denk ik, hoor. In de vooravond was het hier alleen maar optimisme natuurlijk. Het volk stroomde toe van alle kanten. De sfeer zat goed. De markt was hier volledig volgelopen. En iedereen ging ervan uit dat de Belgen vlot gingen winnen. Maar ja, al snel in de wedstrijd werd het nagelbijten. En daarna ook een grote opluchting toen het doelpunt van de Iraniërs werd afgekeurd. En het oordeel over de eerste helft was dan ook heel erg streng hier.
2: Ik vind dat ze niet zo goed spelen. Ik hoop dat ze de spirit vinden. Ja.
3: Nee, heel goed, hè. Nog geluk met de afgekeurde goal. Ja. We zullen zien, tweede helft beter misschien. Hè?
4: Moeilijk. Het is spannend eigenlijk. Het is een beetje teleurstellend. Ik had nog iets meer power en pit verwacht dan dit. Dus.
1: Maar toch al bij al, iedereen hield de moed er nog wel een beetje in. De tweede helft zou dus beter gaan. Veel kansjes wel, maar het doelpunt viel niet. En de rode kaart voor Nathana Ngoy hielp ook al niet, volgens deze supporters.
5: Terecht rood en we kunnen geen goal maken. En ja, simpel. Je moet kunnen scoren voor te winnen, zeggen ze altijd. Hè. En dat gebeurt vandaag niet.
2: Veel kansen en niet afmaken.
1: Ja, in de afloop van de wedstrijd waren veel supporters hier veel minder spraakzaam. De teleurstelling was merkbaar, ze wilden niet veel meer zeggen.
3: Dank u.
6: Nee, niet.
7: Jammer.
8: Een beetje teleurgesteld, ja.
7: Ja, ik had natuurlijk gehoopt dat ze zouden winnen. Uiteraard, zoals elke Belg zeker.
9: Mocht wel gewonnen worden, ja.
10: Ja, verschrikkelijk. Hè. Zeer triest, hè, natuurlijk. Wel veel meer verwacht van de Belgen, maar kijk. Morgen hebben we nu examen en dat gaat nu veel minder goed gaan, hè.
1: En ondanks alles start de DJ hier wel de muziek op de markt en er kan nog gefeest worden.
5: We dansen nog altijd, we blijven voor de Belgen supporteren. De volgende match gaan we sowieso winnen tegen Nieuw-Zeeland, denk ik toch.
10: De wedstrijd was echt niet zo goed, maar plezier maken mag altijd, hè.
2: Ja, we hebben wat op onze honger gezeten, hè. De sfeer was wel goed hier.
1: En er blijft dus hoop en het zal dus moeten gebeuren in de derde match.
0: Dankjewel, Gunter. Ondanks alles toch nog sfeer dus daar. Maar ik vrees wel een beetje voor dat examen van die ene supporter morgenochtend. Swat, we kunnen nog eens naar LA, want Tess heeft ook met een van de Iraniërs gesproken, Ali Nemati.
11: Alireza Yahambak, jullie pakken een punt tegen de Rode Duivels. Misschien wel de sterkste tegenstander in deze groep voor jullie. Voelt het als een overwinning?
12: Eerlijk zeggen, voor een beetje dubbel gevoel, zeg maar, denk ik. Ze hebben gewoon de wedstrijd heel goed begonnen. Maar we wisten al voor de wedstrijd tegen wie. En zoveel heel goede wedstrijden, heel veel goede spelers gaan we spelen. Maar uiteindelijk, ja, als ik zei, we willen gewoon eigenlijk begin van de wedstrijd een hele goede team spirit laten zien. En die hebben we heel goed gedaan. Eerste half eentje gemaakt, helaas. Heel dichterbij met buitenspel. Maar ik denk na België ging dan met die 10 man, denk ik. We hadden gewoon een paar goede kansen gehad. Proberen om te voetballen. Maar helaas, als ik zei, dubbel gevoel. Het is helaas, ik denk voetbal, we hebben gewoon 2 punten weggegeven. Maar we hebben heel veel respect voor België, voor zijn spelers. En als ik zei, nu hopelijk met dezelfde energie gaan we die laatste wedstrijd beste resultaat halen.
11: Je zegt het afgekeurd doelpunt. En dan hebben jullie ook nog Thibaut Courtois, misschien ook een van de beste doelman ter wereld, tot een paar echt goede reddingen gedwongen.
12: Ja, dat klopt. Ik denk beide kanten, de keepers, hebben ze gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld. Ik denk was gewoon, ik zou zeggen, was een beetje even wedstrijd. Beide kanten hadden genoeg kansen. Maar als ik zei, voor ons nu ook de gevoel binnen de kleedkamer is dat we konden echt iets leuks doen. En die blijft in geschiedenis. Maar ja. Ja, 1-1. 0-0, 1 punt. Goede resultaat voor ons. En als ik zei, is nog niet klaar. We gaan alles aan doen om snel mogelijk te herstellen. En klaarmaken voor de laatste wedstrijd. Als ik er door gegeven, wij zijn ook niet in de beste situatie. We hebben niet iedereen meegenomen, helaas, door de visum. We moesten gisteren reizen naar Los Angeles door die hele regels en zo. En we hadden niet genoeg tijd om die herstellen, goed resten. En hopelijk gaan ze dingen regelen voor ons om zeg maar, met iedereen meedoen met die laatste wedstrijd. Ook qua herstel, voorbereiden voor de wedstrijd. En ik wens heel veel succes voor België met die laatste wedstrijd. En hopelijk gaan we met z'n tweeën gewoon naar de volgende rond.
11: Mag ik toch nog één dingetje vragen over jouw tackle op Leandro Trossard? Kom je daar goed weg zonder kaart?
12: Ik denk Leo heeft een beetje overdreven gedaan met die zeg maar, schroei en zo. Maar misschien wel. Misschien, denk ik, het is geen gele kaart. Ik denk 2 jaar samen gespeeld met Leo. Ik ken hem een beetje, hoe hij is als persoon. Topgozer, maar ja, ik ben een beetje geluk gehad met de situatie.
11: Dankjewel, heel veel succes
12: dankjewel,
11: nog.
12: Heel erg, dank.
6: Radio 1. Sportza WK.

0: Diana Ross en de Supremes. Uiteraard, daarmee is bijna 22:50. We gaan nog een keertje naar LA na dat ontgoochelende 0-0 gelijkspel van de Rode Duivels tegen Iran. We hoorden daarnet Romelu Lukaku al kort even in het Frans, maar hier is hij nog een keertje bij Tess.
1: Romelu Lukaku, we zagen je na de wedstrijd toch even heel teleurgesteld op de bank blijven zitten. Kan je je gevoel eens omschrijven na dit tweede gelijkspel op het WK?
2: Je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling er is. Dus ja, moeten gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Dan creëren we veel kansen, maar dat gaat er niet in. En dan is het moeilijk.
1: Kan je je vinger daar al opleggen, zo kort na de wedstrijd, waar het ons precies aan ontbrak vandaag? Want we hadden wel balbezit, maar ja, daar bleef het dan een beetje bij.
2: Je speelde te veel met emotie, denk ik.
1: Doe je daar precies mee?
2: Ja, ik denk, met alle respect, ik denk als wij gewoon rustig bleven in sommige momenten van balbezit, dat we de kansen denk ik beter hadden kunnen uitspelen. Ik denk dat we te veel met emoties spelen, terwijl dat we met drive naar voren, terwijl dat je soms de bal gewoon een passetje meer of sneller van kant veranderen. En dat is het ding dat wij, waar we in moeten verbeteren, denk ik. Want ook in de vorige wedstrijd Egypte was het ook zo, dat we veel met emoties spelen. En dat is ook okay. Voor sommigen is het een eerste toernooi en zo, maar ik wil niet te veel de nadruk daarop leggen. Ik denk dat we gewoon rustig moeten blijven onder elke omstandigheden. En wij hebben een plan en dat we ons gewoon moesten vasthouden aan de plan die we maken voor de wedstrijd.
1: Onder alle omstandigheden, ook na dat rood van Nathan Engoy, vond je het daar de juiste keuze om meteen defensief te gaan bijsturen? Want we hadden zoveel overwicht dat u misschien kan denken, we kunnen daar ook iets anders doen.
2: Ja, dat is eigenlijk 50-50. Hè? Want ik denk als je offensief gaat en dan als je verliest, heb je heel het land op je dek. Dus ik weet wel dat dat gaat in het voetbal. En het voetbal kan het snel gaan. Dus ik denk, oké, een punt met die man voor een half uur. Ja, dat is positief, maar ook negatief. Omdat je denkt, van, ja, we hebben kansen ervoor gehad. Dus oké, ik ben realistisch. Je wilt altijd winnen. Maar ja, één punt is goed meegenomen zeker.
1: Je bent zelf aan de wedstrijd gestart. Was een verrassing. Je hebt 60 minuten gespeeld. Hoe voelde dat?
2: Het was 50-50, zei hij. Dus ja, ik was gewoon mentaal voorbereid dat het kon gebeuren. Uiteindelijk heeft hij het gedaan. Dus ja, persoonlijk probeer ik gewoon te groeien, stap voor stap. Maar ik weet nu ook wel dat we nu echt scherp voor de dag moeten komen in de laatste wedstrijd.
1: Sommige mensen spreken al over het doemscenario van Qatar, maar dat mag zeker niet in de hoofden kruipen, denk ik, richting Nieuw-Zeeland. Gewoon rustig blijven en die groepsfeer erin houden.
2: Ja, gewoon rustig blijven. Ik denk dat we gewoon onder elkaar weten wat we moeten doen. Ik denk dat de spelers hongerig genoeg zijn om de laatste wedstrijd te kunnen winnen. En dan kunnen we echt verder gaan naar de tweede ronde en hopelijk verder groeien in het toernooi. En een moeilijke tegenstander zijn voor andere ploegen.
1: Dankjewel.
2: Dank je.
0: Ja, Wim, rustig blijven. Het wordt inderdaad heel belangrijk. Maar de critici die gaan niet rustig blijven, denk ik, de komende dagen. Ze lezen dat misschien ook. Dus het kan allemaal een invloed ook hebben de komende dagen. Hè?
3: Zeker weten. Hè. Je kan wel proberen om geen sociale media of geen stukken van critici hier in België te gaan lezen. Maar dat komt op een of andere manier toch bij je. Hè. Je kan je moeilijk de dag van vandaag afzonderen van de wereld, wat dat betreft. Vroeger ging dat makkelijker.
0: Vroeger ging dat nog, ja. In Mexico konden ze dat
3: nog. Voilà, ja. 80. Zeker weten. En ja, het is wel erg, inderdaad. Dat hebben we onszelf een beetje aangedaan natuurlijk. Dat we opeens tegen Nieuw-Zeeland, heel erg is het van moeten. Hè? Ja. En misschien kan het dan wel dat het opeens 5-0 wordt en dat we achteraf zeggen, moesten we daarvoor nu zo stressen. Maar die eerste twee wedstrijden hebben wel niet het gevoel gegeven aan alle mensen rondom de Rode Duivels van dat het echt wel makkelijk zal gaan. Hè.
0: Nee.
3: Maar wat Romelu zegt klopt ook wel. En dan groeien. Als we dan door zijn, dan is er minder verwachting. Zegt hij niet met zoveel woorden, maar de verwachting was dat wij 9 op 9 zouden halen. Misschien met een accident de parcours 7 op 9. En nu gaan we heel erg blij zijn als we 5 op 9 halen.
0: Ja.
3: Het kan ook 3 op 9 zijn. Dat zou ook voldoende kunnen zijn.
0: Ja.
3: En dan gaat er echt wel naar doelsaldo moeten gekeken worden.
0: Dan wordt het wel veel te spannend.
3: Ja, dan wordt het inderdaad heel erg spannend. Dus om dat te vermijden, moeten wij voorbij Nieuw-Zeeland. En Ik zeg het nogmaals, ik heb vandaag zitten kijken nog heel de wedstrijd naar die Nieuw-Zeelanders. En ja, dat is niet zomaar het broertje dat je even wegzet. Nee, nee. 85ste van de FIFA-ranking. Die staan achter Haiti. En, ja. Dus zouden echt wel een zwak broertje moeten zijn. Maar tenzij ze mij vannacht in negatieve zin verrassen en zwaar zouden verliezen tegen Egypte, maar dat twijfel ik toch aan, gaat dat geen eitje worden, Nieuw-Zeeland. Nee. Dat is nu
0: gaat
3: al duidelijk.
0: Gaat dan opnieuw starten? Kan je daar al iets over? Het is vroeg dat we moeten...
3: Ja, hij had wel een goed gevoel. Ik denk niet dat hij... Het feit dat hij twee keer een interview komt geven is dat hij weinig reactie heeft. Het is een beetje afwachten wat het morgen wordt natuurlijk. Heeft dan toch vrij lang op het terrein gestaan en als de spieren goed reageren, ja, dan gaat hij weer starten. Hè. Dan, als hij zelf aangeeft, hij zei het was een beetje 50-50, de coach heeft hem blijkbaar toch ook lang in het ongewisse gehouden, of hij zou starten, al dan niet. Zal dan toch een beetje afgehangen hebben van Charles de Ketelaar, die ook niet is ingevallen hè, vandaag, dus die zal echt wel geblesseerd geweest zijn. Maar ik neem aan dat Lukaku in de punt zal staan tegen Nieuw-Zeeland. Okay.
0: Goed, Wim, we gaan het zien. Zaterdag, ja. Dankjewel om er vanavond weer bij te zijn. Om 16:30 afspraak, zaterdagochtend.
3: We gaan er zijn.
0: Voor duel tegen Nieuw-Zeeland. Nu is het stilaan tijd voor ons om afscheid te nemen. En dat gaan we doen door nog eens te luisteren naar de hoogtepunten of dieptepunten. Het is hoe je het bekijkt uit België.
4: Daar is Trossard opnieuw. Met altijd Ardani die er naartoe gaat. Trossard er mooi voorbij. En hij gaat de doellijn halen. Dan bal in de box. Dit is de kans op Bruyne. Oh, weer een misser. En nog een misser in de rebound. Van de Kuiper. Grote kans voor de Belgen. Nee, Kevin De Bruyne, dat had hij ook al een paar keer tegen Egypte. Bal die verlengd wordt. Opletten is wat er moet gebeuren. De stand-up doet ze eigenlijk niet. En René Courtois op de bal van Kanani was het, denk ik. Formidabele save nodig van Courtois, want die bal daaruit de kluts viel hij voor de voet van een van de Iraniërs. En wat een parade van Thibaut Courtois. Of ze stonden weer op achterstand. Kanani. Jongen, jongen. Wat een redding. Hij Safi, balletje binnendoor. En die gestudeerd nummer. En het is een doelpunt. Iran leidt met 1-0. Taremi heeft het gedaan. De Belgen worden verrast door een vrije trap. Perfect uitgevoerd. En de vlag is beneden gebleven. Denk ik toch. Ai, ai, ai, ai, ai. Daar is het opnieuw. Prijs Taremi. Klopt Thibaut Courtois. Listig gedaan, iedereen verrast. Hij stond vrij in de rug. We gaan eens kijken.
5: Ah, het achterwerk, zou ik zeggen, staat buiten spel.
4: Het videoschermpje wordt gemaakt en het is wat achteruit wandelen. Het is een afgekeurd doelpunt. Goh, wat een meevaller voor de Belgen. Wat een geweldige meevaller voor de Belgen. Doelpunt afgekeurd. Opletten, want daar redde Courtois. Hoe belandt die bal daar nu weer in het centrum? Was het Moebi? En weer Courtois nodig. Daar is een nieuwe grote kans. Jan Baksel nog tussen brengt en voor hem opgeruimd in het centrum. Wel. Weer een moment waarop de Iraniërs hadden kunnen scoren. En weer moet Thibaut Courtois de Belgen overeind houden. Gespeeld richting De Bruyne. Aannemen De Bruyne nu dan. Lukaku, nee. En maar beneden Kuiper ook niet. Oh! Op de lijn gered en hij wordt gefêteerd. Als de held van de natie. De grootste kans in de wedstrijd. En ze krijgen hem er niet in. Ai, ai, ai. De Kuiper voor een wijdgapende doelmond. Was het weer Kalisaté die daar lag. Het zou me niet verbazen. Wat een kans.
5: Een gooi gaat rood krijgen.
4: Ik was nog net bezig met te noteren. Rode kaart voor een gooi. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Het gaat van kwaad naar erger voor de Rode Duivels. Daar komt Kastanje. Bal is ook weer net iets te veel naar de buitenkant. Bal in de box. Niemand erbij. Nu overgeven. De Kuiper. Nee. Bijna van weer. Het is de grote boeman voor de Belgen. Hier zit misschien nog wat in. Het is de laatste minuut van de toegevoegde tijd. Luke Bakio nog naar binnen. Luke Bakio, nee! Hij zoeft ernaast. Hij zoeft ernaast. En nu ook afgefloten. En België dus met een teleurstellende prestatie. En een zeer teleurstellend resultaat. Mogelijk straks al bijna onmogelijk om de groep te winnen. En er komt nog een laatste wedstrijd aan tegen Nieuw-Zeeland. Om 5:00 in de ochtend. Die nu een do or die wedstrijd is. Om eventueel nog in het toernooi te blijven. Want na 2 wedstrijden heeft België nog altijd niet gewonnen. Heeft het 2 punten gepakt. Maar heeft het vooral ver beneden het niveau dat van hen verwacht werd gepresteerd.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is middernacht. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
9: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte miste België de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. 1 keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxime de Kuiper, de linksachter, die 3 keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayramvand werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde 1/4 van de wedstrijd met zijn tienen na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
8: En Rode Duivel Romelu Lukaku stond dus verrassend in de basis vandaag, maar ook hij kon geen doelpunt maken. Hij reageerde na afloop dan ook teleurgesteld.
2: Ja, je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling er is. Dus ja, gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Uiteindelijk creëren we veel kansen, maar de bal gaat er niet in. En dan is het moeilijk.
8: Op heel wat plaatsen in ons land waren de voorbije avond opnieuw ook grote schermen opgesteld om de wedstrijd van de Rode Duivels te bekijken. Onder meer in Diest in Vlaams-Brabant waren supporters samengekomen op de Grote Markt. Een verslag van Gunter Joossen.
10: Ik denk 2-1.
11: Ik verwacht toch redelijk wat doelpunten deze keer.
10: 3-1.
12: In de vooravond alleen maar optimisme hier in Diest. Zeker 1500 mensen waren komen opdagen, maar al snel was het nagelbijten. Iedereen hield de moed erin. In de tweede helft zou het beter gaan. Veel kansjes, maar het doelpunt viel niet. En de rode kaart voor Nathan Ngoy hielp ook al niet.
13: Ik ben echt rood en we kunnen geen goal maken. En ja, simpel. Hè. Je moet kunnen scoren voor te winnen, zeggen ze altijd. Hè. En dat gebeurt vandaag niet.
14: Veel kansen en niet afmaken.
12: Na afloop waren veel supporters hier veel minder spraakzaam. De teleurstelling was merkbaar. Ze wilden niet veel meer zeggen.
15: Dank u.
16: Niet.
17: Jammer.
18: Een beetje teleurgesteld, ja.
12: Ook deze studenten hadden hun avond opgeofferd om te supporteren.
15: Ik had veel meer verwacht van de Belgen, maar kijk. Morgen hebben we uw examen en dat gaat nu veel minder goed gaan. Hè. We hebben speciaal minder fysica geleerd voor de Rode Duivels, maar kijk eens aan. 0-0.
12: Maar ondanks alles start de DJ hier de muziek op de markt en kan er toch nog gefeest worden.
13: We dansen nog altijd, we blijven voor de Belgen supporteren. De
15: wedstrijd was echt niet zo goed, maar plezier maken mag altijd. Hè.
8: In Bolivia zijn 6 mensen om het leven gekomen bij de crash van een militair vliegtuig. Het zou gaan om 4 militairen en 2 burgers. In Bolivia is er op dit moment een diepe politieke crisis. Er wordt al meer dan 50 dagen lang geprotesteerd tegen de moeilijke economische situatie in het land. Met onder meer talrijke wegblokkades. Volgens Boliviaanse media zou het vliegtuig ingezet zijn om die blokkades in kaart te brengen. De president van Bolivia heeft het voorbije weekend ook de noodtoestand afgekondigd voor het hele land. En in Frankrijk wordt code rood, de code rood waarschuwing voor hitte, nog verder uitgebreid. Ze geldt de komende dag voor bijna 50 departementen, dat is bijna de helft van het land. Volgens de Franse Weerkundige Dienst zou het de komende dag de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. De Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
14: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
16: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, pour les plus vulnérables, on les aide.
14: Macron zei, laten we op elkaar letten en wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood, de hoogste alarmfase, is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten buiten worden verboden. Op veel scholen is er alleen 's morgens les. En de bevolking moet ramen en luiken overdag dicht houden. De hitte blijft ook nog wel even. In Frankrijk is het zeker tot eind van de week extreem warm.
8: En dan nog het weer. Vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. De komende dag opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op veertiennieuws.be.
6: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1. Nee.
7: Touché.
6: Friede Lesage.
17: En met Amber Broos, goedemorgen.
19: Hallo, goedemorgen.
17: Hoe gaat het?
19: Heel goed, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ik ben super blij.
17: Goed uitgeslapen?
19: Een beetje, ja. Ik heb vrijdag nog gespeeld op een festival in Duitsland. En dat is best pittig geweest. Hele pittige touring schedule. Maar ik ben er helemaal klaar voor.
17: Het is een belangrijke vraag aan een DJ. Hè?
19: Ja.
17: Je goed geslapen? Want de uren van jouw slaap zijn niet altijd 's nachts, denk ik.
19: Nee. Ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk. Ik ben eigenlijk wel een DJ dat heel veel slaap nodig heeft. Dus dat is echt niet handig, eigenlijk. Maar ik probeer heel veel slaap in te halen doorheen de dag. Of soms mijn slaap eigenlijk in twee te kappen. Dus dan slaap ik 4 uur voor mijn set en 4 uur na mijn set, om toch uitgerust te zijn. Maar gelukkig kan ik dat best goed. Om op elke plek en op elk moment te slapen. Ja. Dus dat is eigenlijk ideaal.
17: En als je dan gespeeld hebt in Duitsland, wanneer was je dan terug thuis?
19: Ja, gistermiddag. Al.
17: Ja, heb je daar niet 's nachts gespeeld?
19: Nee, in de namiddag. En dan zijn we wel gebleven tot 's avonds. Omdat dat is eigenlijk een festival dat heel lang blijft doorgaan. Tot 8 uur 's ochtends of zo. Dus ik wou wel nog wat andere artiesten zien. Dag zeggen tegen de organisators en de verantwoordelijken daar. En andere artiesten natuurlijk. Dus dan blijf je wat plakken. Maar dan toch wel nog een paar uur geslapen. Ja,
17: voor jou is het festivalseizoen echt al begonnen, hè?
19: Ja. Zomer is hier. Dus het gaat een heel pittige worden, maar ik kijk er super hard naar uit. Ja. Ja,
17: ik heb jouw lijst bekeken. Dat is onwaarschijnlijk waar jij deze zomer allemaal te vinden bent.
19: Oh, dankjewel.
17: Wat vind je zelf het meest belangrijke festival waar je mag draaien?
19: Ja, voor mij is dat iets heel persoonlijk. Want ik ga back-to-back of samen spelen met mijn papa het eerste weekend van Tomorrowland. En dat is de allereerste keer.
17: Nog nooit samen gespeeld?
19: Nee, misschien zo een keer eens apart. Zo op een privéfeestje of zo, maar nooit echt voor een publiek op een festival of zo. Dus dat is heel spannend. Dat gaat heel emotioneel worden, denk ik. Want ik heb natuurlijk mijn passie en liefde voor muziek meegekregen van mijn papa. Hij heeft mij alles geleerd van het draaien. Die heeft mij de oldschool Belgische platen allemaal aangereikt. En de liefde echt voor die elektronische muziek meegegeven. Dus dat gaat wel heel speciaal worden.
17: En hoe ver zijn jullie al aan het voorbereiden?
19: Mijn papa is al alles aan al een heel mapje aan het maken van alles dat hij zeker wil spelen.
17: Want wie gaat de lead nemen? Ben jij dat of zal hij dat zijn?
19: Ik denk misschien omdat ik iets minder gestresseerd ga zijn dan hij.
17: Want jij hebt er al gestaan natuurlijk, hè, op Tomorrowland.
19: Ja, klopt.
17: Ondertussen hoeveel keer?
19: Oh, nu vraagt je iets. Vanaf 2022, 23, dus dat is ongeveer de... Oeh, amai, nu moet ik al eens denken. Vierde of vijfde jaar.
17: Jij bent daar al een habitué.
19: Ja, ja, ik ben natuurlijk ook getekend bij het boekingskantoor en het managementkantoor van Tomorrowland. Dus ik heb die fantastische kans gekregen om daar te mogen spelen. Ja, heel dankbaar voor. Hè. Ja. Ik vind het nog altijd het mooiste festival op aarde.
17: Maar naast dit mooiste festival op aarde heb je er al heel veel gezien. Hè? In de wereld. Zijn er nog deze zomer? Die je gaat doen in het buitenland?
19: In het buitenland, ja. Ik ga een paar keer naar Frankrijk gaan. Electrolabs ga ik doen. Ik ga ook, en dat is een heel grote droom voor mij, de Love Parade spelen in Berlijn.
17: Ja.
19: Dat is super iconisch. Ik heb vorig jaar, helaas had ik een dubbele boeking, ben ik er niet geraakt. En nu, dit jaar, is het daar. En ja, dat is, ja, ik zeg het heel iconisch, hè. Echt een jaar 90. Mijn ouders die waren helemaal door het tolle heen toen ze het hoorden dat ik daar mocht spelen. Ik ook. Dus daar kijk ik al heel erg naar uit. Ja. Dat is echt een eer om daar te mogen staan.
17: Doorheen het jaar ben je ook bekend van het programma Ons op Studio Brussel. Dat is op vrijdag en zaterdagavond waar je jouw muziek speelt. Hè?
19: Ja, klopt. Dat is eigenlijk het danceprogramma van Studio Brussel. Dus ik probeer daar samen met Jeroen de Lodder ook alle soorten elektronische muziek te geven. Dus dat gaat van techno naar drum and bass, naar house, you name it and we have it.
17: Ja. De ondertitel is The Party Never Stops. Is klopt. Dat ook zo?
19: Ja. Sowieso, ja, wij proberen echt uw vrijdag of zaterdagavond heel goed in te zetten voor mensen die misschien nog uit gaan daarna. Of misschien dat je gewoon thuis blijft en thuis een feestje wilt maken. Dus.
17: Ook terug te vinden op VRT Max, hè. Zo kan je het op repeat zetten en het hele weekend door naar jouw muziek luisteren. Ja. En die Ons, dat is die beat, hè.
19: Ja, dat is het passen.
17: Kan je dat zelf zo nadoen?
19: Ja, ik ben daar niet zo heel goed in. Ik kan wel een poging wachten.
17: Dat is het, hè?
19: Ja, dat is hem. Ja.
17: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
19: Ha, ik vind dat een moeilijke vraag, maar ik zou zeggen best energiek. Ik ben iemand die probeert van alles met volle teugen te genieten. En ik ben ook wel best een doorzetter, maar ik vind dat zo'n beetje cocky om zelf te zeggen van mezelf. Ja, ik probeer altijd alles voor de volle 100% te doen. Ik ga nooit iets 50-50 doen. Ik ga altijd, als ik een beslissing maak over iets, geef ik mij daar echt volledig gewoon voor. En dan ga ik er gewoon echt volledig voor. Ik vind ook echt dat je alle kansen moet grijpen die er zijn. Ik besef heel goed bijvoorbeeld in mijn sector met draaien. Er zijn heel veel mensen die graag bijvoorbeeld op Tomorrowland zouden willen staan. Dus ik besef echt heel goed dat grote kansen zijn dat ik krijg. Dus dan probeer ik die gewoon te nemen met twee handen en er echt volledig voor te gaan. En ik ben er gewoon echt super dankbaar voor dat ik die dingen mag doen.
17: Ik heb heel mooie dingen over jou gelezen. Een van de meest veelbelovende vrouwelijke artiesten in de elektronische muziekscene. Wat denk je zelf als je dat ziet?
19: Ja, ik ben daar. Ik vind, dat is natuurlijk een grote eer dat mensen dat zo zeggen. Ik vind dat echt heel speciaal. Ik doe gewoon eigenlijk hetgene wat ik het liefste doe op de wereld. En dat is draaien en bezig zijn met muziek. En daar heb ik echt mijn passie voor. En dat doe ik ook echt super graag. Dus als ik zoiets hoor, dat is echt fantastisch om te horen.
17: En ze zetten je ook al zonder enig vergelijk naast Charlotte Witte en Amelie Lens. Jullie zijn de heilige drievuldigheid.
19: Dat is echt ongelooflijk.
17: Die zijn heel groot, hè?
19: Ja, die zijn echt gigantisch. Ja, Charlotte is al een paar jaar op rij gewoon de beste alternatieve techno-dj van de wereld. Dus dat is ongelooflijk dat ik in dat rijtje word vernoemd. En ik heb ook altijd heel erg opgekeken naar Charlotte en Amelie. Ik denk, wat die doen, dat zijn echt wereldartiesten. Ook Amelie heb ik bijvoorbeeld al een paar keer mogen ontmoeten. Echt een fantastische vrouw ook. Dus ik kijk heel erg op naar hun. Ik denk als ik een klein beetje, nog maar 10% in hun voetsporen mag treden, dat ik al heel, heel blij mag zijn.
17: Bubbly, dat heb ik ook gelezen over jou.
19: Ja, dat kan ik wel zien.
17: Het staat voor u altijd stralen, altijd glimlachen.
19: Ik ben gewoon vaak heel blij. En vooral heel blij achter de DJ-boot of als ik mag optreden. Dat is echt mijn happy place. Ik zit daar super graag. Ik krijg daar ook heel veel energie van. Ik denk als je zo'n speciale connectie hebt met het publiek, ik denk dat je dat heel moeilijk kan vergelijken met iets anders. En dat geeft mij gewoon superveel energie. En ik ben gewoon heel blij, dus dan lach ik heel veel. Maar blijkbaar is dat niet echt zo normaal voor dj's.
17: Ja, blijkbaar.
19: Techno-dj's.
17: Moet je heel streng kijken.
19: Ja, veel serieuzer. Maar ik ben gewoon heel blij. Dus ik amuseer mij ook gewoon heel erg.
17: Je bent ook het meisje met de lange zwarte staartjes, behalve vandaag.
19: Ja, ik had vandaag niet zoveel tijd.
17: Maar dat is een beetje jouw handelsmerk.
19: Ja, klopt. Ja, ik doe altijd iets van vlechten in mijn haar. Dat is eigenlijk... ik ben ondertussen al 10 jaar bezig of zo. Dat is gekomen
17: en
19: van...
17: En die vlechtjes blijven.
19: Ja, dat blijft gewoon. Ja.
17: En in het zwart gekleed.
19: Ja, dat ook wel.
17: Dat is ook
19: wel
17: typisch voor de techno-scene.
19: Ja, dat is wel, ja, dat is nu wel heel
17: stereotyp. Daar kan je niet met kleurtjes aankomen.
19: Jawel, op zich nu tegenwoordig is dat wel veel meer opengetrokken. Ik denk dat dat vroeger echt 99% zwart was. Het is ook niet dat ik niet opensta voor kleur, hoor. Ik vind wel, als ik iets zie dat heel mooi is van kleur, dan zou ik dat ook wel durven aandoen. Maar ja, ik word daar gewoon door aangetrokken voor meer zwarte kleren aan te doen. Dus. Ja.
17: En een heel klassiek levensmotto heb je. Niet geschoten is altijd mis.
19: Ja. Ja, ik vind dat gewoon heel goed passen bij mij. Ik probeer gewoon altijd alles te proberen. En als er een kans zich voordoet, dat echt met beide handen te grijpen. En er volledig voor te gaan. En ja, ik ben ook geïnteresseerd in heel veel verschillende zaken. Dus als er dan bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets. Ik heb vorig jaar mee mogen doen aan het programma De Expeditie. Wat extreem hard buiten mijn comfortzone ligt. Ik ben totaal niet sportief. Ik heb ook nog nooit gekampeerd, alleen toen.
17: En meteen naar Patagonië, dat was pittig, hè?
19: Exact, het was super pittig. Maar ja, ik heb dan zoiets van, mensen die zouden daar, ik weet niet hoeveel geld voor geven om zoiets te mogen doen. Allee, ik ga dat toch niet laten voorbij gaan. Ik ga daar gewoon vol een bak voor gaan. Ik ga dat proberen. En ja, ik ben eigenlijk heel blij dat ik daar heb aan meegedaan. Het was zeker pittiger dan ik had verwacht. Maar ja, dan doe ik graag zo'n dingen. En dan denk ik, kan ik dat laten zeggen dat ik zoiets zot heb meegemaakt en gedaan. Ik vind dat zo jammer om kansen te laten schieten.
17: Ik hoop dat dit ook een kans is. Amber Broos, welkom in Touché.
19: Dank je wel.

0: Ons, hè. Amber Broos, dit ben jij dus, hè?
1: Ja, klopt. Amber Broos, remix van Arpeggia.
0: Maar kan je zeggen wat jouw aandeel is in dit nummer?
1: Ja, dus Arpeggia is eigenlijk een heel iconische Belgische plaat uit de jaren 90. En ja, ik heb die fantastische kans gekregen om dat te mogen remixen een jaar of twee geleden. Dus,
0: En als je zegt de kans gekregen, wat bedoel je dan precies? Wordt jou dat aangeboden? Je mag met dit nummer doen wat je wil?
1: Ja, dat is een beetje samengekomen, omdat ik werk eigenlijk voor mijn publishing deals, dus voor al mijn platen uit te brengen en zo, bij Noos, dat ook al heel lang bestaat. En Noos die heeft eigenlijk die platen in hun catalogus staan. En ja, ik heb toen gevraagd van ja, dat zou wel heel fijn zijn om een echte iconische Belgische plaat eens te mogen remixen. En toen zeiden ze van ja, maar van de Mackenzie hebben we deze platen en zo. En ik zeg ja, maar Arpeggia remixen, zalig toch? Dat is echt een track waar ik altijd al keihard van ben geweest. Dus, dat was
0: en is dat een beetje jouw specialiteit, dat je met Belgische muziek aan de slag gaat?
1: Ja, ik probeer wel in mijn sets altijd Belgische oldschool platen te steken. Ik vind dat wij een hele rijke geschiedenis hebben in de dancing, in de technocultuur, in het nachtleven. Ik vind eigenlijk dat we daar veel trotser op mogen zijn als Belgen. Want wij zijn daar echt wel pioniers in geweest.
0: Want wat moeten we daarover weten? Wanneer is het allemaal begonnen met deze muziek?
1: Ja, in de jaren 90 was dat geen techno, maar was dat gewoon alternatieve dance tussen aanhalingstekens. Maar wij hadden ook wel I Love Techno en zo. Hè. Dat zijn wel gigantische, iconische parties. En ja, we hebben gewoon echt, als je kijkt naar Yves de Ruiter, Mike Push, hè, die oldschool mannen, die hebben wel echt geschiedenis geschreven. En de platen die toen hebben uitgebracht, ja, ik ben daar persoonlijk gewoon hele grote fan van. Ik heb die ook allemaal leren kennen door mijn papa. Door zijn vinylcollectie te gaan en daar die platen uit te halen en te zoeken voor leuke pareltjes uit te halen. Dus ja, ik ben daar wel ook echt mee opgegroeid. Maar ja, ik vind dat fantastisch. Ik vind dat heel fijn dat vroeger dat eigenlijk, een beetje tussen aanhalingstekens simpel was. Hè. Dat was gewoon een hele goede bas, een heel goede kick. Een heel simpele melodie. Maar daar gaat je gewoon zo goed op. En ik vind dat fijn dat er mij zo'n enkele elementen, een paar hele goede elementen, zo'n goede plaat kan worden gemaakt. Dus ik heb daar heel veel respect voor. En ik vind dat ook gewoon super om dat dan tussen mijn set te spelen. En soms draait je dan aan de andere kant van de wereld. En dan draai ik daar een plaat van 20 jaar oud uit België. En dan de mensen gaan daar helemaal zot op. En dat is zo fijn om te zien. Dus ik ben daar wel trots op dat ik een stukje België naar de wereld mag brengen.
0: Ja, en als jij dan een remix maakt, wat voeg je dan toe? Hoe gaat dat precies?
1: Ja, dat is moeilijk, omdat dat zo'n iconisch... Allee, Arpeggia, dat was voor mij echt een heel iconische plaat ook. Dus ja, je moet ook wel keuzes maken van wat ga ik veranderen, wat ga ik behouden. Want dat kan ook heel, heel fout gaan. En dat kan een heel slechte remix worden als er niet genoeg behouden blijft van het origineel. Dus ik wou het gewoon een beetje elevaten naar de 2026 van nu. Een klein beetje modernere kick, een andere lead. Ik heb het gewoon een beetje... Ja, als je de lead hoort, dat is veel elektronischer wel. Maar ik, voor mij bijvoorbeeld die break, hè, met de originele vocal van Jessie. Ja, ik wou die heel graag behouden. Dus dat heb ik dan behouden en daar heb ik dan rondgewerkt.
0: En dan zit je aan je computer dat in je eentje te doen.
1: Ja, ik pruts heel veel thuis. Ik noem dat wel een beetje prutsen. Maar ja, eigenlijk alles creatief doe ik zelf gewoon thuis. Ik ben daar de hele tijd mee bezig. En dan voor de afmastering, afmixing, doe ik dat samen met een producer in een grotere studio. En ik vind dat super fijn om dat samen met iemand te kunnen doen en te mogen doen, want ik leer daar ook super veel uit. Hè. Er zijn heel veel producers die echt audiofielen zijn en die leren mij technisch heel veel bij. Dus dat is wel fijn dat ik dat kan doen. Dus, ja.
0: En dat het ook meer is dan alleen maar plaatjes draaien, een USB-stick insteken en op play drukken. Je weet dat ze dat zeggen, hè, ja, over DJ's. En dan draai je jouw ogen al.
1: Ja, ik snap wel waar het stereotype van komt, maar dat is het zeker niet. Hè. Je hebt draaien en je hebt produceren. Dat vind ik twee andere zaken. Mm-hmm. Vroeger waren er DJ's, waren er producers. En de DJ's speelden de platen van de producers en die maakten dat mee groot nu. En je moet een beetje alle twee zijn.
0: Bent alle twee?
1: DJ, producer, mijn eigen tourmanager, mijn eigen social media manager. Alle foto's zelf doen. Nu tegenwoordig heb ik daar een fantastisch team rond mij staan die me daar allemaal bij helpt. Dus thank God. Maar ja, vroeger was dat gewoon allemaal in mijn eentje het maar uitzoeken.
0: Maar als je gaat draaien op een groot festival zoals Tomorrowland, in hoeverre ben je dan voorbereid? Die USB-stick die is er niet, laten we daarvan uitgaan?
1: Jawel, hè. Dus,
0: is er wel.
1: Ja, voor iedereen die het echt geen idee heeft hoe draaien werkt. werkt. Hè. Dus vroeger had je je vinylplaat en dan legde je die op en dan mixte je eigenlijk de ene plaat in de andere plaat. En je kon daar van alles mee doen, kon daar trucjes mee doen, alles erop en eraan. En nu is dat eigenlijk gewoon digitaal geworden. Dus als je een USB-stick ziet, dat is gewoon die vinylplaten die op je USB staan. Hè. Dat is niet zomaar... normaal gezien, bij goede DJ's, is dat niet gewoon een mixtape dat daarop staat, dat je op play drukt. Ja, nee, dat werkt zo niet. Je moet ook kijken naar je publiek. Je moet je aanpassen aan je publiek. Je moet gewoon voelen wat de sfeer is. En zo alles op voorhand voorbereiden. Ja, voor mij bijvoorbeeld, als je op de mainstage van Tomorrowland staat, dat is natuurlijk een heel belangrijke boeking. Dus dan weet ik wel op voorhand, oké, ik ga het zo doen, of ik ga daar mixen en ik ga daar een trucje doen, ik ga daar een kapella op plakken. Ik weet wel heel goed op voorhand van, ik ga het zo aanpakken, omdat ja, bij mainstage, dat is wel voor veel publiek en dat kan wel heel stresserend zijn.
0: Aha.
1: Dus daar weet ik wel op voorhand wat ik ga doen. Maar moest ik, normaal gezien, je draait gewoon en als je ziet dat je muziek niet aanslaat, dan pas je een beetje aan. Dan kijk je wat er werkt, wat er niet werkt. Dat kan dat is eigenlijk wat ik vind dat een goede DJ maakt, is dat je op de spot eigenlijk kunt beslissen hoe dat je het gaat aanpakken, maar toch binnen je genre blijven.
0: Ja, en dat je toewerkt naar een soort van collectieve trance, is dat dan het doel van jou?
1: Exact,
0: ja. Als je dat bereikt hebt, had je een goede set.
1: Ja, exact. Voor mij is het heel, heel belangrijk om een verhaal te vertellen met de tracks die ik speel ook. Ik ga niet van begin tot einde gewoon helemaal vol een bak gas geven. Ik probeer op te bouwen. Ik probeer een verhaal te vertellen, mijn begin en einde, echt heel duidelijk. Ik vind dat gewoon, dat is eigenlijk, dat is hetgene wat een goede DJ maakt, is gewoon om uw mensen voor u en uw crowd voor u een goede tijd te bezorgen. Dat vind ik nog altijd het allerbelangrijkste. En als je ziet dat de mensen voor je een fantastische tijd hebben, dan dat is fantastisch. Hè? Ja, daar kan ik echt helemaal goed op gaan.
0: Hoe gaat het ondertussen met jouw gehoor?
1: Heel goed. Ik heb mij,
0: hoe zorg je daarvoor? Want het gaat soms heel luid, hè?
1: Ja, ik speel met in-ears. Met op maat gemaakte oortjes. Zodat ik wel een beetje beschermd ben. Dan nog draait je natuurlijk best luid. Maar dan al die scherpe en gevaarlijke geluiden worden er eigenlijk dan uitgefilterd. Dus dat helpt wel heel erg. En ik doe dat echt al 4-5 jaar. En nu onlangs ben ik mijn gehoor nog eens gaan testen. Omdat ik toch zoiets had van ze zeggen nu toch wel dat ik het heel luid zet achter de boot. Dus misschien moet ik toch eens gaan checken. Maar allemaal heel goed. Ik heb blijkbaar een heel goed gehoor. Dus lucky me.

0: The Chain van Fleetwood Mac. Robin Broos, een normale plaat, zullen mensen misschien denken. Dat zit ook in jouw collectie.
1: Ja, ik heb die. Dat is een van de eerste platen die ik met mijn eigen centjes heb gekocht.
0: Dus ja, dat is toch ook wel opmerkelijk dat je dan dit koopt van Fleetwood Mac.
1: Ja, ik vind dat een heel goede plaat van Fleetwood Mac.
0: Klassieker, hè?
1: Ja, een echte klassieker. En ik ben ook wel een Studio Brussel meisje nog altijd. Hè, dus dat draaien ze daar ook. Hè.
0: Rumors. Ja.
1: Rumors, ja.
0: Ja. Maar je had het ook gehoord in een film. Je kent het van een scène.
1: Ja, sorry,
0: scène.
1: Ik was dat verhaal al vergeten.
0: Uit de Guardians of the Galaxy.
1: Ja, klopt.
0: Waarin heel veel klassiekers worden gebruikt. Hè.
1: Oh, fantastisch. Fantastische film ook. En ik heb dat toen gehoord. Wanneer was dat? Toen ik 14, 15 was of zo. Ja, fantastisch. Hè, hoe dat ze die filmmuziek daar gebruiken. Ah, zalig. Ja.
0: Maar je bent dus opgegroeid tussen de vinylplaten.
1: Ja. Ja. Klopt, ja. Mijn papa is altijd DJ geweest. Ondertussen, ja, hoe lang? 25 jaar, 30 jaar DJ geweest. Die heeft nu een DJ-school begint te DJ. Maar daarvoor had hem ook in zijn jonge jaren een discotheek en een vinylzaak. Dus daarmee hadden wij superveel vinyl thuis staan.
0: Ja, en kwam hij uit de muziekwereld? De muzikale familie?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Gewoon waarschijnlijk een gepassioneerde jongen met een droom. Ja.
0: Maar een DJ-school. Dus je kan het leren.
1: Ja. Ik denk dat iedereen kan leren draaien. Technisch kan iedereen leren draaien natuurlijk. Maar het is de passie en de skills en het gevoel erachter natuurlijk dat ook mee moeten komen. Ja.
0: En toen dat bij jullie thuis stond opgesteld, dacht je, ik zal het ook eens proberen?
1: Ja, klopt. Ik ben begonnen toen ik 12 of 13...
2: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Radio 1, live.
5: Ze hadden ook een discotheek, jouw ouders.
6: Ja, maar dat is nog juist voor mijn tijd, denk ik. Dus,
5: dat
6: heb ik niet meer meegemaakt.
5: En wat voor discotheek was dat?
6: Oh, nu vraag je mij iets. Hè. Ze hebben, dat was de molen van vroeger dat ze hadden opgekocht, als ik me niet vergis. Nu moet ik echt al nadenken.
5: Dat ga je straks nog eens moeten vragen.
6: Ja, ik ga straks nog eens nachecken. Maar ja, dus ze hebben dat een paar jaar gehad.
5: Ja, maar dat is failliet gegaan.
6: Ja, klopt. Ja, daarna mee gestopt. En dan vinylzaak ook.
5: Ja, is dat iets waar je vragen bij gesteld hebt? Van de muziekbusiness loopt niet altijd zo goed als iedereen zou denken?
6: Ja, sowieso wel. Hè. Mijn papa was gewoon zelfstandige ook. Dus ja, je ziet ook wel hoe dat in elkaar zit. En de muzieksector is heel onstabiel, hè. Dat gaat ook heel veel met trends. Je moet ook, zeker als artiest, moet je iedere dag blijven werken om relevant te blijven. Want er verandert zoveel. En voor, ja, je bouwt echt aan je eigen carrière. Maar het kan van de ene op de andere dag gewoon gedaan zijn eigenlijk. Hè. Dus ik wist dat wel heel goed op voorhand. En ik heb dat ook wel meegekregen van mijn ouders. Om altijd goed met mijn voetjes op de grond te blijven staan. Ik heb dat ook gezien van mijn papa. Hè. Dus ja, ik heb dat wel altijd in het achterhoofd. Daarmee misschien ik er altijd zo hard van probeer te genieten. Omdat ik wel weet dat het zo fluctueel is en dat het heel veel kan veranderen. En je weet ook niet wat morgen gaat brengen. Dus ik heb zoiets van, ja, ik kan er beter, maar nu gewoon heel erg van genieten.
5: Ja.
6: Of stel je voor dat je inderdaad tinnitus krijgt, heel zwaar of zo, of je verliest een stuk van je gehoor, ja, dan is het ook gedaan. Hè. Dus,
5: maar DJ's worden goed betaald, klopt dat?
6: Oh, dat hangt er echt vanaf. In het begin, ja, dan ging ik echt voor een appel en een ei ergens spelen voor ervaring op te doen. Dat is, als je net begint met draaien, kun je niet zo grote bedragen of zo vragen. Hè. Dat is vooral voor ervaring op te doen en zo. En ik denk dat er echt van afhangt welke artiest waarover je spreekt.
5: Mm-hmm. Wat is jouw maximumbedrag?
6: Stoute vraag.
5: Je hoeft niet te antwoorden, hoor. Ik stel gewoon de vraag.
6: Nee, dat ga ik niet zo zeggen.
5: Is dat moeilijk om daarover te praten?
6: Ja, ook omdat ik werk met een agency en een boekingskantoor en zij beslissen dat eigenlijk en zij bediscussiëren mijn bedrag. Dus ja, heel dankbaar ook voor dat ik dat zelf allemaal niet moet doen. Dat is een heel fijn team waar ik mee mag samenwerken. En.
5: Maar ik kan me voorstellen dat je ouders ook wel bezorgd zijn daarover. Hè? Onze jonge dochter, enige dochter trouwens, doet het al zo goed in die scene. Hoe gaat dat financieel? Is dat allemaal wel goed geregeld?
6: Goh, ja, ik heb ook... Allee, bij mij is dit echt... Ik ben heel dankbaar dat ik nu van mijn muziek kan leven. Hè. Ik vind dat is sowieso niet een gegeven. Ik denk dat heel veel muzikanten, artiesten, DJ's daarvan van dromen om te mogen leven van de muziek. Dus ik vind het fantastisch nu dat ik daar nu vol een bak mee kan bezig zijn. En ik denk ook, ik heb wel zoiets van, ja, stel je voor dat ik zeg het, morgen dat ik mijn gehoor verlies of zo, dan ga ik ook gewoon terug verder studeren. Want ik heb mijn bachelor ook gehaald in communicatiewetenschappen. En ik zou heel graag mijn master verder doen, maar op dit moment is dat gewoon niet mogelijk. Omdat ik al mijn tijd en mijn passie en alles steek in het draaien. Maar ja, ik denk wel dat ze gerust zijn dat ik op mijn pootjes terechtkom.
5: Maar heeft het er altijd in gezeten? Op een podium willen staan, iets doen, creatief zijn?
6: Ja, toch wel. Ik ben altijd iemand geweest die... Ik heb ook heel lang toneel gedaan, by the way.
5: Aha.
6: Ja, voordracht en zo. Ik heb altijd heel graag op een podium gestaan. Al van kinds af aan bij de kinderdisco stond ik al op het podium. Te dansen. Dus zij wisten denk ik wel al dat ik sowieso iets creatief wou doen. Maar mijn grote droom was wel altijd beginnen bij Studio Brussel of op de radio of radiopresentator worden. Dat was hetgene dat ik altijd heel graag wou doen. En dat was ook mijn grootste goal toen ik net begon met draaien. Van, oh, ik zou dat fantastisch vinden om daar te mogen beginnen. Dus ik ben eigenlijk super gelukkig.
5: Maar misschien ben je wel echt begonnen aan jouw carrière als Marie.
6: Oh my god.
5: Vakantiechecker bij een reisorganisatie. Dat waren reclamespotjes die je deed. Heel erg schattig. Toen had je ook al zwarte lange vlechtjes. Je was

0: een jaar of 7, 8?
1: Ja, zoiets. Dat, ja.
0: Ja, je voelt mij al komen, hè. Ja. Ik heb een klankfragmentje klaarstaan. Nee. Hier komt hij.
2: Vandaag checken we de bandenspanning. Ja, safety first. Bo, Louis, checken. Waar is dat ze papke? Louis, bandenspanning.
0: Ja, de bandenspanning van het vliegtuig was toppie.
1: Oh my god, ik had dat nooit mogen zeggen. Hè. Ik had dat nooit de wereld mogen insturen. Ah, ik heb dat maar één keer verteld en dat was op de spreekbeurt van Robin Broos. En nu ondertussen, iedereen waar ik een interview mee heb, die halen het aan. Hè.
0: Maar dit is zo mooi, dat er weinig is veranderd. Dus nog altijd de even enthousiaste Amber die toen ook de bandenspanning aan het checken was.
1: Ja, ja, en inderdaad ook met de vlechtjes. Dat is eigenlijk altijd al, dat is de constante in mijn leven, denk ik, de vlechtjes.
0: Maar dat er iets zou gebeuren met jou, dat op een podium zou plaatsvinden, dat was toen al zeker.
1: Ja, ik denk wel dat mijn ouders dat zagen aankomen. Ja, en ja, acteren deed ik eigenlijk ook wel heel graag, hoor. En zo die spotjes doen. En ik vond dat als kind heel, heel fijn om te doen. Dus ja, ik denk wel dat het er een beetje zat aan te komen. Maar ja, eigenlijk ben ik toen begonnen met draaien. En ik voelde toen ook zeggen, oh, dit is wel echt hetgene dat ik heel graag doe en waar mijn passie echt in ligt. Dus ik ben nooit echt verder gegaan met mijn voordracht of zo. Maar ja, vroeger was dat dus reclamespotjes en zo doen.

0: Hier kunnen we er even uit, hè, Amber Broos?
1: Ja, het is wel natuurlijk het beste deel van heel het nummer.
0: Dit is The Break?
1: Ja.
0: Ja. Ja, en meer moeten we daar niet over weten. Dan valt die muziek eventjes stil. Ja. Dat is een soort van spanningsmoment dat wordt opgebouwd. Om dan straks weer helemaal los te gaan.
1: Ja, klopt. Ja. Ah, ja, luister daarna. Het is toch fantastisch dit. Ja, ga ik echt heel goed op.
0: Pik jij zo'n dingen van andere DJ's?
1: Pikken?
0: Ja? Nee, dat doe je niet.
1: Hoe bedoelt je, pikken?
0: Dit is een leuk idee. Even losgaan en dan zo meteen terug.
1: Zo.
0: Ja.
1: Ja, maar dat is wel eigen aan dancemuziek en technomuziek. Hè? Ik ben sowieso iemand die heel veel energie steekt in mijn sets. En daar horen gewoon dramatische breaks wel bij. Dus voor mij, in mijn platen, moeten er ook altijd heel dramatische breaks in zitten.
0: En nu gaat hij weer, hè?
1: Ah,
0: en
1: ja.
0: Dit is Christian Kambas,
1: ja.
0: Een Grieks-Amerikaanse DJ.
1: Ja.
0: Ook grote naam. En mochten mensen nu denken, dit is echt niet mijn muziek, dan wil ik er even bij vertellen dat zelfs de koning bij zijn 10-jarig jubileum jou heeft gevraagd om te spelen.
1: Ja, klopt. Ja, dat is echt een hele grote eer geweest.
0: Was hij daar zelf?
1: Ja, die waren daar. Ja, heel de koninklijke familie was daar. Dus dat was heel speciaal.
0: In het Jubelpark, hè?
1: Ja.
0: In Brussel.
1: Ja, en ik moet zeggen, dat was het meest stresserende weekend van mijn leven. Want dat was het weekend waar ik donderdag moest spelen voor de allereerste keer op de Gathering van Tomorrowland. Wat daar de camping is, maar dat is eigenlijk een beetje een denigrerende term, want dat is een gigantische stage voor heel veel mensen. Dan de dag nadien moest ik dus op het 10-jarige jubileum spelen. En dan de dag daarna was het mijn mainstage debuut op Tomorrowland ook. Dus dat was een heel stresserend weekend, maar echt ongelooflijk geweest. Dat was heel, heel speciaal. En dan, ja, ik moet zeggen, ik wist niet hoe groot dat ging zijn in het Jubelpark, maar dat was gigantisch. En ja, ik moest daar afsluiten en ja, daar stonden allemaal live acts en ik was dan de enige DJ. Dus ik dacht, oh my god, wat gaat dat geven hier? Ik wist echt totaal niet wat de reactie daarop ging zijn. Dus ik had dan beslist van, weet je, het is ook gewoon voor de Nationale Feestdag. Ik ga gewoon mijn favoriete Belgische platen spelen.
0: Ah, ja.
1: Dus ik heb The House of House gespeeld, ik heb Charlotte Witte gedraaid, ik heb mijn eigen plaatje gespeeld, dus ik heb daar echt gewoon Belgische techno zitten spelen en ja, ik ben heel blij met de reactie dat daarvan is gekomen. Heel veel mensen dat daar positief op hebben gereageerd, dus heel leuk, hè.
0: En Tomorrowland was ook heel tevreden,
1: ja.
0: Datzelfde weekend.
1: Ja,
0: je hebt overal even goed gepresteerd, maar hoe was dat voor het eerst om daar te staan?
1: Ja, dat was nerve-wracking, hè. Echt zo zenuwachtig dat ik daarvoor was. Ik moet zeggen, ik ben heel blij, want Studio Brussel heeft mij die dag gevolgd met een camera, want ik had ook zo 14 interviews of zo die dag voor mijn voordat ik moest gaan draaien. En ja, ik was zo zenuwachtig. Ik weet er bijna niks meer van. Ik ben gewoon uitgetuned, denk ik.
0: Gelukkig dat het is gefilmd.
1: Ja, gelukkig dat het is gefilmd. Nu kan ik erop terugkijken en denk je van, amai, was toch wel echt een hele, hele zotte dag. En ik was zo nerveus om daar te spelen. Maar ik ben heel blij dat dat dan goed is gegaan. Maar dan het jaar nadien, toen ik terug op de mainstage mocht spelen, heb ik daar wel iets meer van kunnen genieten. Omdat je wel een beetje wist wat het ging zijn. Maar toen, dat was, ja, dat is ook gewoon zo, dat staat op elke artiest zijn bucketlist, staat dat zo hoog, elke DJ. Ja, dat is echt, ja, het toppunt bijna, hè. Dus dat was wel heel dankbaar dat ik dat heb mogen doen weer, maar dat was wel heel...
0: Want je was toen een jaar of 18, 19?
1: Ja, 19, ja. Denk ik. Ja.
0: En eigenlijk was je toen al bezig.
1: Hè? Ik denk, was dat niet... Ah, nee.
0: Oei, 2020. Als jij al de tel kwijtgeraakt.
1: Nee, ja, dat klopt, ja.
0: Maar klopt het dat je in totaal al meer dan 10 jaar bezig bent?
1: Ja, dat klopt.
0: Terwijl je nu 23 bent.
1: Ja.
0: Dus je bent begonnen op je 13.
1: Ja, klopt, ja. Exact. Ja.
0: Met een wedstrijd die je hebt gewonnen bij een Nederlands-Belgische DJ.
1: Ja, bij Robert Abigail. Die deed toen voor de eerste keer een DJ-wedstrijd. En die ging eigenlijk 3 artiesten toen laten winnen, die jij dan een jaar lang ging begeleiden en dat we dingen samen mochten doen en zo. En toen is het voor mij eigenlijk allemaal wel van start gegaan, want daarvoor was ik een beetje een bedroom DJ, dus heel veel draaien, hè, bij u thuis en dingen uittesten en voor privéfeestjes en zo. Maar daardien eigenlijk heb ik echt voor publiek mogen spelen en heb ik al mijn ervaring mogen opdoen, dus dat was een hele goede manier om te beginnen. Ik heb heel veel meegedaan aan DJ-contesten, heel veel wedstrijden gedaan. Heel veel, ja, in het begin waren dat scoutsvijven, girofijven, privéfeestjes, bedrijven bedrijfsfeestjes. Ik denk dat ik het allemaal al heb gedaan. Maar ik ben heel dankbaar voor iedereen dat mij ooit heeft geboekt. Want ja, dat heeft mij wel heel veel ervaringen gegeven. En ik heb echt veel kunnen uittesten en uitzoeken. En leren draaien voor een publiek. En zien hoe dat zij op dingen reageren. Dat is denk ik het beste dat je kunt doen als DJ.
0: En je altijd ook wel laten horen. Hè? Want als het ging over DJ's of over jouw sector, dan was jij degene die al snel aan de telefoon hing. Of je liet opmerken. Mag ik even laten horen hoe het is begonnen bij Studio Brussel?
1: Oh my god, ja.
0: Bij Eva de Roo. Er was een gesprek geweest, denk ik, op Studio Brussel over DJ's.
1: Ja.
0: En toen ging het als volgt.
2: Zij sprak over rolmodellen, dat er meer vrouwelijke rolmodellen moeten zijn. Amber, jij hebt daarop gereageerd.
3: Ja, natuurlijk. Ik vind het super om andere vrouwelijke DJ's te zien opkomen, zoals Charlotte Witte en Black Mamba. En dat is natuurlijk heel fijn om te zien.
2: En ben je zelf ook met DJ bezig, Amber?
3: Ja, ik ben nu al 4 jaar een DJ en 2 jaar aan het produceren als DJ Turkmen. En ik ga vanavond ook draaien voor Martin Solvay in de Ancienne Belgique.
2: Dat meen jij niet.
3: Ja.
2: Right. Dat is keigoed. Dus, okay.
3: Het is super om van zo'n grote dingen zoals de AB zoveel support te krijgen natuurlijk.
2: Hé, maar dat is echt wel the way to go. We zijn toch goed bezig wat die gender equality betreft. Zeg nog eens jouw DJ-naam.
3: 13M.
2: Ik ga jou eens opzoeken, Amber. Veel succes en doe de groeten aan de Martijn straks in AB. Touché.
0: Zo moet je dat dus doen. Je belt gewoon zelf naar Studio Brussel.
1: Oh my god, ik heb dat echt al 10 jaar niet meer gehoord. Allee, oh my. Oh, dat is echt zo. Sorry, ik word er een beetje emotioneel van.
0: Maar dat is ook lef hebben, hè. En zo is het trouwens ook gegaan bij de AB. Ook daar heb je jezelf aangeboden.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb zo. Ja, het was toen, hoe noemden ze dat? Yuka Action Day noemde dat. Op de middelbare school. En dan moest ik een dag gaan werken eigenlijk bij een bedrijf waar dat jij graag zou willen beginnen als werknemer ook. En dan ging je inkomsten van die dag naar het goede doel. En ik wist eigenlijk al heel lang dat dat eraan zat te komen. Dus ik zei ja, ik moet nu mijn kans grijpen. Ik heb toen voor de VRT had ik toen gesolliciteerd, voor Studio Brussel en voor de Ancienne Belgique. En de Ancienne Belgique had mij toen als eerste direct aangenomen. Dus ik heb toen daar een dag mogen meedraaien. En ja, echt mijn stoute schoenen aangetrokken. En een USB met mijn mixtape op en mijn kaartje. Echt, dat is eigenlijk heel oldschool als ik er dus over denk. Meegepakt naar daar. En heb ik heel flink gevraagd. Ik zeg, sorry, maar wie boekt hier zo de DJ's die zo het voorprogramma doen en hier in de bar en zo spelen? Want ja, ik wist dat ze dat deden, dus ik wist dat ze daar ook DJ's plaatsten. Dus ik zei, ja, ik zou echt heel graag hier ook willen komen spelen. En dan naar de verantwoordelijke geweest. En die zochten toevallig ook artiesten en DJ's. Dus ik zeg, hier is mijn kaartje, please. Hè. En toen ben ik zo mogen beginnen. En dan ja, bij Studio Brussel, dat was ook zo een beetje toeval. Hè. Ja, een beetje ook stoute schoenen natuurlijk. Hè. Maar ik zat dan op weg naar de Ancienne Belgique in de auto. En ik hoorde dat ze toen bezig waren over een talk dat er was geweest samen bij Black Mamba. Over de ongelijkheid eigenlijk tussen mannen en vrouwen in de DJ en de producerswereld. Dat eigenlijk het grootste was in deze sector van alle andere sectoren. En ik heb toen gezegd van, ik weet je, ik ga het sturen. En ik zat toen met mijn ouders in de auto ook. En die zeiden zo van, ja, hij stuurt iets. En mijn pa zo, ja, maar gaan die dat wel lezen? Dus ik stuur een berichtje van, hey, ik vind dat echt super dat jullie zoveel vrouwelijke artiesten en DJ's ook promoten op Studio Brussel. Ik vind dat zelf een heel groot voorbeeld, aangezien ik zelf ook DJ ben. En ja, toen voilà. Was dat gesprek.
0: Ja.
1: Ik was zo zenuwachtig. Ik dacht, oh, nu moet ik mijn kans grijpen. Ik moet gewoon alles zeggen. Ja, ik ben altijd een DJ en ik ga ook draaien. Dus echt alles gewoon gedropt. En daarna mailtje gekregen van, hey, wilt je anders komen solliciteren als Fille 5 DJ bij Eva de Roo? Dat was toen een segment dat je een kwartiertje kwam draaien tijdens de Fille. En er waren heel veel verschillende DJ's. En ja, zo ben ik eigenlijk begonnen.
0: En ondertussen heb je daar je eigen programma.
1: Ja, zot, hè? Zot. Ik vind het eigenlijk heel, heel zot om te bedenken. Ik ben heel dankbaar voor Studio Brussel, voor de AB ook. Voor iedereen die mij zo heeft gesupport. Want ja, het is echt wel een beetje een droom dat werkelijkheid wordt voor mij.
0: Maar tegelijkertijd heb je ook gestudeerd, hè?
1: Ja.
0: Communicatiewetenschappen in Leuven. Belangrijk voor jou om ook een diploma op zak te hebben?
1: Ik studeerde eigenlijk gewoon heel graag. Ik doe dat heel graag. Ik leer heel graag. Dus voor mij was dat wel belangrijk om verder te blijven studeren. Ook zolang dat het gewoon nog combineerbaar bleef, vond ik dat wel gewoon logisch om verder te studeren. En ook, ja, ik heb mijn eerste jaar volledig in corona gedaan. Hè. Dus er was helemaal niks om te draaien. Of dat was heel weinig. Dat waren zo livestreams en zo dat we deden. Maar ik heb mijn eerste hele jaar gewoon online gedaan bijna met corona. Dus ja, ik ben die eerste... Ja, eerste twee jaar heb ik in corona gedaan. En dan daarna heb ik dat als werkstudent gedaan. Mijn artiestenstatuut heb ik dat in twee gesplitst. En heb ik het zo gecombineerd. En dat was ook best doenbaar. Maar dan tot vorig jaar. Omdat ja, ik had dan een artiestenstatuut. Dus ik mocht aanvragen om mijn examens op een ander moment in te plannen. Omdat ja, in juni... Dat, ja, ik ben gewoon bijna niet in het land. Ik moest gewoon hele weekends weg. En toen hebben ze dat zoveel zitten verzetten. Dat ik dacht van ja, oké, dat ging nu goed. Ik was ook op alles door... Maar ik denk ook wel dat het viel gewoon niet meer te combineren. En het was toch wel heel veel energie om in beide dingen te steken. En ja, ik had ook zoiets van, ja, ik krijg nu al die zotte kansen. Ik moet er nu gewoon volledig voor gaan. En als ik ooit mijn master nog wil halen, dan ga ik dat gewoon nog doen later. Maar ja. Nu moet ik er gewoon volledig voor gaan.
0: En in hoeverre was jij student onder de studenten? Als je zelf DJ bent?
1: Niet zo.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Ik deed heel veel ook gewoon zelfstudie op mezelf. Ik mocht dan de colleges van thuis uit ook kijken. Wat handig is, want ja, soms zat ik in het buitenland, dus dan was ik echt vanuit op tour aan het werken.
0: Want die studenten die gaan naar Tomorrowland om ervan te genieten. Ja. Vanaf het plein. Die staan daar niet op dat podium.
1: Ja,
0: hoe
1: ja.
0: gek was dat voor hen, om te weten dat jij daarmee in de les zat? Als je al in de les zat.
1: God, maar helemaal niet zo hoor. Ik denk dat niemand daar echt mee bezig was. Nu, achteraf gezien krijg ik wel veel zo van, oh, ik zat met u in de les of in het college. Maar ik denk veel mensen hadden daar ook gewoon geen idee van. En ik snap dat ook wel. Want ja, je gaat ook gewoon voor te studeren. En iedereen was zo hetzelfde. En ik heb ook zoiets van, ja, als je niet naar Studio Brussel luistert, of je bent niet echt zo into techno, ja, dan kent je dat ook gewoon niet. Dus ja, het is ook niet
0: en
1: dat
0: je daar
1: vlak stond te buiven.
0: Hoeveel mensen zijn echt... Ja, geïnteresseerd in die techno-muziek. Voelde je dat daar is dat een ander soort publiek?
1: Op dit moment is techno heel populair aan het worden. Heel mainstream ook. Ik denk dat ook een beetje is gekomen door corona. Ik denk dat heel veel jongeren een soort van community missen. Of een samenhorigheidsgevoel. En dat is eigenlijk net wat techno echt aanbiedt. Hè. Techno was er altijd voor een community te creëren. Voor eigenlijk echt te zijn wie dat je bent. Komt ook oorspronkelijk vanuit Detroit, uit Amerika, voor de black community, de LGBTQ community, om een gevoel van samenhorigheid en respect te creëren.
0: Een vrije plaats waar ze konden zijn, wie ze willen zijn.
1: En toen is dat overgewaaid hier naar Europa. En toen natuurlijk in Berlijn krijg je de Berlin Techno. Is nu wel de hoofdstad van de techno natuurlijk. En ja, wij in België hebben dat ook natuurlijk gecreëerd. Maar techno is altijd... een community geweest waar respect en liefde centraal staat. Waar iedereen kan zijn wie dat hem wilt zijn. En ik denk dat dat net Gen Z en jonge mensen heel erg aanspreekt. En na corona, ja, iedereen miste dat feesten, miste om samen te zijn. En ik denk daarmee dat dat nu zo populair is geworden.
0: Maar als het nu mainstream is dat een positieve evolutie voor jou?
1: Ik ga dat een beetje in het midden laten, want er zijn heel veel discussies rond of dat dan nu... In mijn opinie, ik vind dat iedereen altijd welkom is op de dansvloer. Als iedereen gerespecteerd wordt en dat je ook zo naar de dansvloer komt en zo uitgaat, vind ik gewoon dat iedereen erbij mag horen en samen zijn. En ik denk dat dat net het gegeven is van techno om liefdevol samen met elkaar om te gaan. Maar er zijn ook wel andere stemmen uit de sector die zeggen van ja, we moeten dat een beetje beschermen, omdat dat nu te mainstream wordt en er komen mensen voor de verkeerde redenen in de sector. En vooral natuurlijk ook social media. TikTok heeft heel veel bijgedragen aan echt die hard techno-cultuur naar voren te brengen.
0: Wat zijn de verkeerde redenen?
1: Ja, gewoon komen naar voor artiesten te kijken, omdat ze dat op social media hebben gezien, bijvoorbeeld. En niet voor te komen dansen of voor die community, of om echt zich helemaal los te laten, maar dan mijn gsm daar staan om te filmen, bijvoorbeeld, voor dat te posten. Dat zijn ook stemmen uit de industrie dat er komen. Ik zeg het, ik vind techno en draaien en bezig zijn met muziek het allerfijnste dat er is. Dus ik vind dat iedereen altijd welkom is en moet
0: ervan
1: genieten.
0: Maar jij staat graag op het podium. Ja. Sta je even graag in het veld, als publiek? Zou je daar naartoe gaan als je geen DJ was?
1: Ja, jawel, sowieso. Ja? Ja. Ik dans heel, heel graag. Dus daarmee bijvoorbeeld vrijdag toen ik moest spelen op dat technofestival.
0: Ben je nog even gebleven?
1: Ja, ben ik ook gewoon in de crowd gegaan. Heb ik ook gewoon gaan dansen en genieten van de muziek.
0: Maar anders dan heel veel van jouw leeftijdsgenoten heb je ook al een heel stuk van de wereld gezien. Hè? Dankzij al die optredens die je al hebt mogen doen.
1: Ja, dat is toch ook wel ongelooflijk. Bijzonder. Ja, ongelooflijk.
0: Welke plekken heb je zo al mogen zien?
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld heel veel naar Azië al gemogen. Dat is echt super fijn. Heel fijne cultuur daar ook. Ik heb in Norwegen...
0: Omdat het daar heel erg populair is?
1: Nee, dat is gewoon een hele grote afzetmarkt. Ja, daar worden heel veel feestjes georganiseerd en heel veel festivals gedaan. Dus dat is wel heel fijn dat ik daar ook mag gaan spelen. Japan, Indonesië, China ook. Heel leuk om daar eens te mogen zien hoe de cultuur daar zit. En ik vind dat ongelooflijk fijn dat ik mag rondreizen met mijn muziek. Dat is echt een droom, hè. Ik ben daar heel blij mee.
0: Ik heb Dead Crush van de Britse band LG klaarstaan. Ja. Jij mag het inleiden. Waar moeten we naar luisteren?
1: Ja, nu heb je net een plaat gekozen. Dat is ook eigenlijk een van de eerste platen dat ik heb gekocht samen met Fleetwood Mac. En ik heb er niet zo heel veel over te zeggen, buiten dat dat een heel rustgevend nummer is. En dat mij altijd heel erg... Het heeft ook zo wat een rauw kantje. En dat vind ik er net zo mooi aan.
0: Ja, wat is een Dead Crush?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Weet jij het?
0: Verliefd zijn op iemand die niet meer leeft.
1: Oh, oké.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vorig jaar zijn in ons land 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap. Dat hogere dodental is het gevolg van een uitbraak van de stekbacterie in enkele woonzorgcentra vorig jaar. Die was terechtgekomen in filet americain. Er zijn vorig jaar ook iets meer dan 770 voedselvergiftigingen gemeld. In 71 gevallen zijn mensen opgenomen in het ziekenhuis. In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn verschillende mensen opgepakt voor het vandaliseren van staatseigendom. Ze worden ervan verdacht de spiegelvijver van het Lincoln Memorial te hebben beschadigd. President Trump liet de bodem van de vijver blauw schilderen omdat hij de vijver meer uitstraling wou geven. Maar intussen zijn er stukken van de bodem losgekomen en kleurt de vijver groen door algengroei. Volgens experts omdat de werken slecht zijn uitgevoerd. Een van de opgepakten is een man van 67 jaar die uit nieuwsgierigheid zijn hand in het water had gestoken. Trump heeft gedreigd dat de vandalen jarenlang in de cel zullen zitten. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten België de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. Eén keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxim de Kuiper, de linksachter, die 3 keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayramvand werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde 1/4 van de wedstrijd met zijn tienen na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
1: Romelu Lukaku kon dus ook het verschil niet maken voor de Duivels. Volgens hem speelden de Belgen met te veel emotie. De emotie na de wedstrijd is vooral teleurstelling.
3: Ja, je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling er is. Dus ja, gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Uiteindelijk creëren we wel kansen, maar we gaan er niet in. En dan is het moeilijk.
1: Op dit moment speelt op het WK Uruguay tegen Kaapverdië. Daar is de stand nu tijdens de rust 2-1 voor Uruguay. Het tweede doelpunt viel net voor de rust. Om 3:00 start ook nog de match tussen Nieuw-Zeeland en Egypte in groep G, die waar dus ook België in zit. Het blijft zacht deze nacht bij minstens 18 graden. De komende dag is opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tot 34 graden. En ook de volgende dagen blijft het tropisch zomerweer, met maxima tot 37 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1.
5: Touché.
6: En met Amber Broos. Ze groeide op in de beste leerschool die je als DJ kan dromen. Tussen de vinylplaten van haar ouders. Ze was 14 toen ze haar eerste DJ-wedstrijd won en 16 toen ze begon met het danceprogramma Oens op Studio Brussel. Ondertussen draait ze niet alleen op Tomorrowland, maar op zowat alle grote dancefestivals ter wereld. Hoe is het om een jong meisje te zijn in deze ontregelde tijden? Hoe kijkt ze naar de manosphere en wat vindt ze van de sociale media? Dit is Touché met Amber.

0: cool, hè, dat we dit durven draaien op Radio 1, Amber Brons.
1: Ja, ik vind het echt super.
0: Dat komt door jou.
1: Ja, kijk eens aan.
0: Omdat jij deze muziek hebt gekozen.
1: Ja,
0: kan je zeggen wat dit is? Wat moeten we hierover weten?
1: Dit is Losing Control van Kiki en Maroon Hofstad.
0: Ja.
1: Dat was echt de hit van vorig jaar. Dus dat is op elk festival gespeeld geweest. Iedereen gaat daar ook gewoon heel hard op. En Kiki en Maroon Hofstad zijn ook twee van de populairste DJ's van het moment.
0: Ja, dus als je indruk wil maken op je kinderen, kan je zeggen, ja, natuurlijk ken ik deze hit, Control.
1: Kiki, uiteraard.
0: Kiki, een interessant figuur, denk ik, hè?
1: Ja,
0: heb je ze ooit ontmoet?
1: Ik heb ze een paar keer al backstage mogen ontmoeten, ja, maar ik ken ze nu niet persoonlijk heel goed.
0: Ja, zij was ook de DJ die de slachtoffers van ongepast gedrag in de techno-scene een hart onder de riem stak, na het uitlekken van de zogenaamde techno-files. Dat was een tijdje geleden. De reeks uitgelekte screenshots waarin verschillende DJ's beschuldigd werden van grensoverschrijdend gedrag. Zij riep toen op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Is dat toen gebeurd?
1: Ja, er zijn veel reacties opgekomen uit de technoscene. Heel veel goede reacties eigenlijk om te laten zien dat we vinden dat dat echt niet kan. Zeker in onze techno-industrie, waar liefde, samenhorigheid, respect ook centraal staat. Dus ik denk dat dat een hele goede message was van ons als techno-community uit. Dus ja, dat was eigenlijk wel een goede reactie. Ik denk dat helaas zo'n dingen gebeuren in alle industrieën waar er misschien dat mannelijk gedomineerd zijn. En ik denk dat dat een beetje een spiegeling is van wat er eigenlijk vandaag de dag in de samenleving gebeurt, helaas. Dus ik vind het heel fijn dat er zoveel artiesten eigenlijk op hebben gereageerd. En dat er zo toch wel een message is uitgezonden naar de buitenwereld toe van wij vinden dit niet kunnen. En zo'n gedrag is niet oké in onze industrie.
0: Heb je zelf iets ervaren ooit?
1: Ik ben altijd met heel veel respect behandeld geweest. Ik heb daar heel veel geluk in gehad. Ik weet dat andere artiesten dat misschien niet zo hebben. Ik denk dat dit iets is dat heel algemeen is voor veel vrouwen in mannelijk gedomineerde sectoren. Ik denk dat dat iets is waar veel vrouwen zich moeten bezighouden. Ik heb altijd geluk gehad dat ik echt een heel fijn team rond mij heb. Mijn papa is ook altijd meegekomen naar al mijn sets en zo. Ik ben eigenlijk ook nooit ergens alleen naartoe geweest. Dus ik heb eigenlijk echt het geluk gehad dat ik altijd omringd ben geweest door hele, hele fijne mensen.
0: Maar het is voor elke sector belangrijk natuurlijk, hè, dat iedereen daar veilig kan werken. Dus ook in jouw sector.
1: Ja, klopt. Ik denk dat het gewoon overal zo is dat we verantwoordelijkheid moeten oppakken en dat we respect moeten vooropzetten naar iedereen toe en dat we moeten laten tonen dat zo'n dingen eigenlijk echt niet kunnen en dat grensoverschrijdend gedrag niet kan en ook niet in een sector, een muzieksector. Het wil niet zeggen dat we daar, dat is onze job, dat is onze werkplek. Amelie Lens heeft daar ook een video over gemaakt, over dat is onze werkplek, wij moeten ook respect naar elkaar hebben en dit kan wel echt niet en ik sta er eigenlijk volledig achter.
0: Ja, klopt het dat ik weet niet of dat in jouw geval zo is, maar Charlotte Witte en Amelie Lens eerst een andere naam hebben gebruikt als DJ om net niet te veel te tonen dat ze vrouw zijn?
1: Charlotte was Raving George en Amelie was een DJ-duo onder René.
0: Mannennamen.
1: Ja, mannennamen. Uh-huh. Ja, ik denk
0: was dat bewust?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat moet je vragen. Ik denk het wel. Ik denk dat Charlotte daar wel iets al over heeft gezegd. Dat inderdaad, dat ze dat niet te veel in de kijker wou zetten. Gelukkig is vandaag de dag, er zijn veel meer vrouwen in de muzieksector. Veel meer vrouwelijke DJ's ook. Vooral in de techno-industrie zijn veel van de voornaamste namen vandaag de dag ook vrouwen. Dus dat is eigenlijk super om te zien dat er zoveel meer meisjes geïnteresseerd ook zijn in de DJ-wereld. En ja, we zijn toch wel de goede richting uit aan het gaan. Dus ik kan er eigenlijk alleen maar blij mee zijn.
0: Ja, maar het is een gevoelig thema, hè, waar jij heel erg waakzaam over bent, ook bijvoorbeeld als het gaat over de manosfeer en hoe snel jonge mensen worden meegesleurd in een idee fix dat via influencers wordt verspreid. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik denk gewoon dat iedereen zich daar een beetje mee moet bezighouden. Ik vind dat een heel, een gevaarlijke en ook een beetje angstaanjagende trend. ja, dat we eigenlijk een paar stappen terugnemen. Hè. Ik wil altijd gewoon opspreken voor andere vrouwen of andere vrouwen die het moeilijker hebben of voor dingen die eigenlijk niet oké zijn. Ik ben zeker niet de persoon die... Ik ben eigenlijk bijvoorbeeld niet zo op social media of zo dat ik veel dingen ga zetten omdat ik zelf niet zo graag bezig ben met social media. Maar ik vind als er iets wordt gezegd of je ziet iets dat eigenlijk niet oké is, dan moet je er gewoon altijd iets van zeggen. En ik ga altijd mijn medevrouwen supporten.
0: Ja, en heb je daar een verklaring voor hoe het komt dat die influencers nood hebben om onvriendelijke denkbeelden over vrouwen te verspreiden? Van waar komt dat?
1: Ik denk dat heel veel is in welke omgeving dat je opgroeit en welke voorbeelden dat je van thuis uit hebt meegekregen. Ik denk dat heel veel doet. En social media helpt gewoon absoluut niet om die denkbeelden te verbeteren, omdat wij zijn heel gepolariseerd. Vooral veel jongeren. En ook als je op social media zit, je zit eigenlijk in een bepaalde filterbubbel. Je ziet eigenlijk alleen maar je eigen mening en opinie bevestigd worden. Je ziet heel weinig kritische andere blikken. Dus daarmee is het zo belangrijk dat we blijven in gesprek gaan met elkaar en dat we blijven zeggen van, hey, ik vind dit eigenlijk niet oké wat je zegt of wat je doet. Dat gaat net helpen in die discussie om je bubbel te verbreken. Altijd iets zeggen ervan en andere opinies laten zien. Ik denk dat mensen die zo vastzitten in de manosfeer gewoon heel erg in die bubbel zitten en ook misschien niet altijd doorhebben van wat ze zeggen, dat eigenlijk niet oké is. Dus het is belangrijk ook dat als je dat ziet, dat je zegt van, hey, waarom zeg je dat of waarom denk je zo?
0: Doe jij dat? Reageer jij?
1: Ja, sowieso als er iets is of zo, als ik met iemand in gesprek ga en ik vind dat er iets gek wordt gezegd, dat ik vind dat niet oké is, dat heel discriminerend is of zo, of anti-vrouwelijk of iets, ja, tuurlijk ga ik daar altijd iets van zeggen. Ik vind dat je altijd in conversatie moet gaan. Zeker als je iemand voor je hebt. Want in social media gaat heel veel nuance verloren. Je kunt wel iets posten, maar er gaat eigenlijk heel veel extra factoren gaan verloren. En dan vind ik heel vaak dat er niet een constructief gesprek kan worden gedaan. Het is meer zo commenten of schreeuwen. Ik vind dat heel moeilijk om op social media te werken. Dus daarmee dat ik altijd probeer in gesprekken of mensen die ik ken, en vooral mensen die dicht bij u staan, want dat is eigenlijk hetgene waar je het meeste grip op hebt, hè, zijn de mensen die dicht bij u staan, te zeggen van, hey, waarom zeg je dat? Of ik vind dit niet oké. En kijk, hè, dit kan heel slecht overkomen en ik vind dit echt niet fijn als je zoiets zegt, bijvoorbeeld over vrouwen of zo. Ik vind dat gewoon belangrijk om te doen.
0: Jij gebruikt social media heel gecontroleerd. Enkel om aan te kondigen waar je gaat draaien, alleen voor dat segment?
1: Ja, ik gebruik wel... Ja, social media is voor mij, echt voor de meeste DJ's denk ik ook wel, een soort van cv, hè. Van voor festivals om je te boeken, om te laten zien aan je community of aan je fans van, hey, ik ga hier draaien of ik weet niet wat. En ik probeer wel altijd heel geconnecteerd te zijn met de mensen op mijn Instagram. Maar voor mij is dat eerder iets van, ik moet dat doen en niet iets van, ik gebruik dit uit vrije wil. Ik heb ook een heel fijn social media team dat me daarbij helpt. Want het is heel moeilijk om allemaal alles juist te posten en de juiste reach te krijgen met je posts. En ik snap er zelf eigenlijk niet altijd veel van. Maar het mooie is aan Instagram is wel bijvoorbeeld, of aan social media, is dat je wel in gesprek kunt gaan met mensen. Echt dat op je profiel zitten bijvoorbeeld. Ja. Dus dan probeer ik wel. Ik probeer bijvoorbeeld in mijn eigen community zo wel veel posts te doen of zo, updates te geven. Maar dat is dan heel gecontroleerd, zou ik zo zeggen. Ja.
0: Maar denk je dat we ooit gaan waarschuwen voor de gevaren van social media, zoals we doen met roken en drugs en alcohol?
1: Ja, ik denk dat we dat nu al een beetje aan het doen zijn. Maar we hebben ook wel gezien in hoe de evolutie eigenlijk gaat, dat mensen hebben eigenlijk altijd schrik voor nieuwe platformen, voor nieuwe media dat er komt. Vroeger was dat over games, over het internet en zo. Dat mensen dachten dat we helemaal... ging gebrainwashed worden of zo. Dus ik denk dat er wel altijd die angst zit. En nu is dat bijvoorbeeld bij AI ook heel erg.
0: Zeker. Ja.
1: Van nieuwe media, nieuwe technische snufjes en zo, dat we daar een beetje van afstaan. Ik denk toch dat social media op dit moment en AI, het gaat ons leven wel makkelijker maken. Maar in mijn opinie denk ik dat het ook wel een hele foute richting uit zou kunnen gaan. Maar
0: daarom zijn we nu al gewaarschuwd. Hè?
1: Ja, voilà.

0: Het is een Australische band, hè? Rufus del Sol, du Sol, met Inner Bloom, Amber Broos. En het duurt nog minuten.
1: Ja, ja, het is bijna een nummer van 10 minuten, maar ja. Het is prachtig. Nu komt echt ook het mooiste stuk. Echt, exact. Er is ook echt een gigantische, ja, bijna cult rond dit nummer gecreëerd. Specifiek ook met het moment dat nu gaat komen. Want dit moment, deze timing... Ah nee, oh my, het is nog. Sorry, ik dacht
0: dat
1: de break ging zijn.
0: We waren aan het babbelen.
1: Ik dacht dat de break al ging zijn. Ja. Daar eigenlijk, straks komt de drop en gaat er eigenlijk een heel mooi moment zijn. En die timing van wanneer dat dropt, dat wordt eigenlijk getatoeëerd door heel veel mensen op hun... die timing wordt getatoeëerd.
0: En wat is die timing?
1: Wat is het? Ja, ik weet het eigenlijk niet. 6 minuten iets, zoiets. Ja. Dat is gewoon echt een prachtig nummer. Ik heb ze ook live mogen zien een maand of 2 geleden. Waren ze hier in Brussel. Een fantastische band, hè. Echt heel mooi.
0: En de drop, wat is dat dan? De drop ja. In een nummer?
1: Het is zoals je daarnet ook zei. Dat is eigenlijk het moment om even op adem te komen. En terug op te bouwen. Ja. Voor energie te creëren, emotie te creëren. Rufus du Sol die doet dat als geen ander, hè. Dus echt heel prachtig wat ze doen allemaal.
0: Wat vindt jouw vriend van deze muziek?
1: Oh, hij vindt dat top.
0: Ja,
1: ja, mijn lief is wel mijn ook nummer 1 fan. Ja. Dat is ook dat is heel fijn, want hij is ook leerkracht. Dus in de zomer komt hij 2 maanden mee met mij toeren. En dat is echt heel leuk om zo samen te doen.
0: Ja, leerkracht sporten.
1: Ja, klopt. Hallo, ja. Ja, hij heeft mij mijn sportieve leven aangeboden. Dus.
0: Dat deel dat niet ontwikkeld was bij jou?
1: Nee. Nee, absoluut niet.
0: Echt niet?
1: Nee, totaal niet. Maar hij heeft mij, bijvoorbeeld voor de expeditie, heeft hij mij heel erg mee helpen trainen. En hij geeft ook zo avondlessen in core stability en zo. Dus dat was heel belangrijk voor die rugzak te kunnen dragen. En nadien ben ik eigenlijk altijd die lessen blijven meevolgen. Dus ik kan wel 3 keer per week mee naar de sportlessen.
0: Dat is niet slecht, hè?
1: Ja, ik ben heel blij eigenlijk.
0: Maar ik denk als DJ dat ook wel fysiek wat van jou vraagt, hè?
1: Ja, dat is wel natuurlijk heel... Heel slechte slaapschedule. Op festivals het eten is meestal ook niet heel gezond. Dat verandert nu wel tegenwoordig wel. Maar meestal heb je zin in een hamburger of frietjes of whatever. En er is ook wel vaak veel alcohol. Ik moet nu zeggen, ik drink nooit voor of tijdens mijn sets. Ik vind dat een belangrijke regel voor te houden. Maar ja, je zit misschien wel een weekend op een festival of zo. Ja, echt een hele gezonde levensstijl is dat niet. Dus...
0: En fysiek, je staat in de boot. Je staat recht. Hoe lang sta je daar?
1: Ja, 1 uur of 2. Of 3 uur. Mm. Of als je een all-nighter hebt, 6 uur.
0: Dat is toch een behoorlijke lengte natuurlijk, hè?
1: Ja, en ik dans heel veel. Ik vind dat fijn om mee te dansen met mijn publiek achter de DJ-boot. Dus ik geef wel echt vol een bak gas.
0: Dus als je het even wil volhouden, dan moet je ook voor je fysiek zorgen.
1: Ja, klopt. Dus eigenlijk wel heel goed. En doorheen de week probeer ik ook heel gezond te eten. Genoeg water te drinken.
0: Ja. Waar woon jij tegenwoordig?
1: Ik woon in Kampenhout. Ja, nog altijd wel.
0: Ja, je weet waarom ik die vraag stel, hè?
1: Ja.
0: Wat was het een dik jaar geleden dat jouw appartement is uitgebrand?
1: Ja, oktober vorig jaar is ons appartement afgebrand. Dat was eigenlijk een kortsluiting bij onze buren. En dan is dan helemaal, zijn appartement is helemaal afgebrand. Dus echt verschrikkelijk. En dan is eigenlijk overgeslagen bij ons. Is heel onze zolder en ons dak en alles eigenlijk in brand gezet.
0: Ja, en jullie waren thuis?
1: Ja, dat was eigenlijk best zwaar, als ik daar nu aan terugdenk. Want wij lachen het soms wel een beetje weg. Maar wij waren net terug en wij waren de enigen die nog wakker waren in het gebouw. Want het waren 4 appartementen. En we waren gewoon tv aan het kijken. En opeens zagen wij zo iets van licht van onze terras uit. En Robin, mijn lief, die zei, ga ik eens kijken aan de terras, want dat is zo gek. En ik kijk zo naar rechts en heel dat appartement stond al echt in brand. Dat is heel snel gegaan. Dat heeft waarschijnlijk, weet ik veel, ergens in de muren gezeten of zo. En dan is hij heel snel eigenlijk in brand geschoten. Dus ik was er tegenop. Ik zeg, oh my god, brand. Want je verwacht dat totaal niet. Je zit gewoon in de zetel in je pyjama. Ik zeg, oh my god, brand. En Rob zei, brand? En ik zeg, ja, brand. Brand, naar buiten. Dus wij zijn gewoon direct naar buiten gelopen. Alles bijna afgebrand. Dus ja.
0: Maar echt helemaal in de as gelegd.
1: Nee, op zich, bij ons was het voor de helft. En dan de andere helft, ja, dat water, dat is echt niet te doen. Dat heb ik wel helemaal onderschat. Want ik dacht nog zo van, oké, we gaan nog wel wat dingen eruit kunnen halen. Maar dat is echt heel vies, dat water. Daar zit iets in, denk ik. Iets speciaals van product. Dus ja, ik heb echt... 90% van mijn kleren waren ook weg. Wat heel, heel jammer is, want ik had heel veel kleren.
0: Maar ik kan me voorstellen dat dat de spannendste minuten van jouw leven zijn geweest.
1: Ja, dat duurt lang, hè, als je wacht op de brandweer. Want je staat daar en je kunt niks doen. Dus ja, je ziet echt gewoon alles stukje per stukje verder afbranden.
0: Waaraan denk je dan als zoiets gebeurt? Wat is het eerste dat door je hoofd gaat?
1: Ik dacht, amai, chance dat wij niet zijn gaan slapen. Want wij zitten aan de andere kant van het gebouw. En zijn de meesten wakker geworden omdat een van de ramen gesprongen was. Maar ik zou denken dat dat heel luid is. Maar dat is totaal niet luid, hè. Dus wij zitten aan de andere kant van het gebouw waar onze slaapkamer is. En wij zouden daar los niet hebben gehoord. En wij zijn naar buiten gerend. En dan, ja, echt zo een paar minuten later begon die rook echt al bij ons binnen te komen. Dus ja, wij zijn heel, heel dankbaar dat dat niet erger is geworden. Wij zijn dankbaar dat wij niks hebben. En al het materieel dat kan worden vervangen. Hè.
0: Ja, want wat zeggen ze? Wat zou je redden uit een brand? Daar heb je geen tijd voor gehad.
1: Ja, blijkbaar niet. Ja, niets. Enkel de robben moest mee. Voor de rest. Ja, alleen, er zijn wel dingen dat ik dacht van... Ja, ik had heel de vinylcollectie van mijn vader overgekregen. Dus er waren echt honderden vinyls dat daar zaten. Maar ja,
0: die overleven een brand niet.
1: Die overleven de brand niet. Die zijn ook helemaal zo'n... Ja, dat is niet goed.
0: Was dat een emotioneel verlies?
1: Ja, maar dat is zo... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat is zo wat stilaan gegaan. Want ja, we dachten initieel nog van... Oh, ze gaat misschien wel op tijd nog kunnen blussen. Maar dan is dat terug opgewakkerd. En dan... Ja, bon. Dus je wist ook zo niet wat je kwijt waard of niet. Maar we waren echt heel blij dat we niks hadden. Want, ja.
0: En niemand in het gebouw.
1: Niemand
0: trouwens.
1: In het
0: iedereen
1: gebouw.
0: Is gered.
1: Ja, iedereen is gered, ja.
0: En wat is er nu van het gebouw geworden?
1: Dat is er altijd mee bezig. Oh, ik wens het echt niemand toe, want het is wel heel heftig om alles te regelen. Maar nu hopelijk kunnen we binnenkort... we hebben onze vergunning ingediend, dus hopelijk kunnen we binnenkort iets bouwen. Atte, kampen uit, please. We kunnen onze vergunning goed, zodat we kunnen beginnen met terug ons appartement te bouwen.
0: Ja, nu, de mainstage van Tomorrowland is vorige zomer ook afgebrand, hè?
1: Ja, klopt.
0: 40 minuten heeft het geduurd voor dat hele decor in de as lag. Ja. Gelukkig ook voor het festival open was. Geen slachtoffers. Maar dat moet voor jou toch ook iets zijn dat in het hoofd speelt. Als je op zo'n podium staat waar vuurwerk de lucht in gaat, waar zoveel mensen bij elkaar zijn.
1: Ja, tuurlijk. Er kan
0: zorg
1: altijd
0: dat voor
1: misgaan,
0: een angst?
1: Hè? Nee, ja, als je daarvoor schrik moet hebben, dan moet je vooral schrik hebben als je naar buiten komt. Hè. Nee, ja, er kan altijd iets mislopen. Hè. Een brand is nu wel het meest extreme voorbeeld, denk ik. Maar ja, wat is dat? Dat kan ook bijvoorbeeld iets van in indoor evenementen. Kun je bijvoorbeeld van die rookbommetjes of traangas dat er wordt afgegaan van mensen die dat binnensmokkelen. Je kunt voor hebben dat er iets technisch het niet doet. Je kunt altijd iets voor hebben natuurlijk. Maar ik heb mij nooit geen enkel moment... onveilig gevoeld op Tomorrowland, hoor. Ik denk, dat is de beste organisatie dat er is. Ja, ik ben misschien niet helemaal objectief, maar ik vind dat toch, ik zie dat behind the scenes. En dat is echt het best georganiseerde festival dat er is. En ik had ook geen enkele twijfel dat die dat gingen regelen voor dat festival te doen doorgaan. Die zijn zo goed voorbereid. Ja, ik vond dat eigenlijk heel chic hoe dat ze dat op 2 dagen hebben geregeld. Mm.
0: En dat het festival kon doorgaan.
1: En dat het festival kon doorgaan. En ja, als DJ kom je natuurlijk op heel zotte plaatsen. Hè. Soms weet je totaal niet wat je moet verwachten. Maar ja, dat is ook gewoon leuk. Hè. Het is altijd een verrassing waar dat je speelt. Je weet ook nooit voor hoeveel volk dat je gaat staan soms. Dus het is gewoon echt altijd spannend en leuk.

0: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen?

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Radio 1 live.
5: Ja, dat is zo'n emotioneel nummer ook.
4: Ja?
5: Dat is eigenlijk ook het favoriete nummer van mijn vader. En dat doet echt veel met het gezin als we dat horen. Hij zegt ook altijd dat hij dat wilt horen op zijn begrafenis. Dus daar word je eigenlijk ook een beetje verdrietig van.
4: Maar ja, waarom wil hij dit horen op zijn begrafenis?
5: Ja, dat is gewoon echt een heel mooi nummer. Heel emotioneel en ook een fantastische tekst. Hè. Wacht, ik heb het hier staan. Het is echt heel mooi. And we build up castles in the sky and in the sand. Design our own world, ain't nobody understands. I found myself alive in the palm of your hands. And as long as we are flying, all this world ain't got no end. Ik vind dat een heel, heel, heel mooie tekst. En dat laat ook zien dat, denk ik, dancemuziek en ook techno, dat heel poëtisch ook kan zijn. En ook heel veel diepgang en gevoel kan hebben.
4: Want wat begrijp je zelf uit die tekst? Wat haal je daaruit?
5: Ja, dat het uiteindelijk niet uitmaakt wanneer je de juiste persoon aan je zijde hebt. Dat je wel je eigen wereld gaat creëren, waar dat je eigen geluk kan vinden en je eigen creativiteit kan op loslaten.
4: Uh-huh.
5: Dat is, ja, ik vind het echt super mooi gezegd gewoon. En as long as we are flying, all this world got no end. Dat is gewoon heel mooi gezegd. Van zolang dat wij in onze wereld zitten en samen zijn, en dan is the sky the limit, effectief.
4: Uh-huh.
5: Ja.
4: Deze muziek is ook te horen in de film Berlin Calling. Gaat over een DJ waar trouwens Paul Kalkbrenner zelf de hoofdrol in speelt, hè, in die film.
5: Ja, klopt.
4: Maar dat DJ-leven is toch niet zo rooskleurig, hè?
5: Nee, klopt. Dat gaat inderdaad over ook heel veel drugs en alles erop en eraan. En over het zwaardere nachtleven. Dat is inderdaad. Maar ik denk ook wel dat... Hoe moet ik het zeggen? Dat is nogal oldschool tegenwoordig.
4: Ja?
5: DJ's zijn tegenwoordig niet meer zo rock'n'roll. Ik denk dat iedereen een hele rock'n'roll vibe heeft van wat wij allemaal doen. Maar voor veel artiesten is dat ook gewoon een job. Hè? Allee, die proberen dat ook gewoon zo goed mogelijk te doen. Bij ons is dat gewoon van plaats dat je naar... weet ik veel, conferenties gaat of zo. Ja, gaat je daar netwerken met andere artiesten en mensen behind the scenes en gaat je daar draaien, dan is dat je job.
4: Maar als je zegt dat is old school, wil je ook zeggen dat alcohol en drugs helemaal niet meer zo aanwezig zijn in de techno-scene?
5: Het is er zeker wel, hè. Dat zeg ik niet. Het is er zeker wel, maar ik denk dat heel veel artiesten, die zijn gewoon veel meer aware van hoe dat zij hun leven opstellen. En ze willen ook gewoon graag lang blijven draaien. Dus dat gaat soms gewoon ook niet. Als je 24/7 aan toeren bent en dat je daar dan nog drank en drugs op doet, dat hou je gewoon niet vol. Dus je ziet wel echt een hele positieve invloed aan heel veel artiesten nowadays. Gewoon heel gezond leven. Heel veel sporters. Heel veel DJ's zijn ook echt mega in de fitness. Proberen heel healthy te eten. Zweren drank af. Heel veel artiesten die niet meer drinken, volledig niet. Ik vind dat eigenlijk wel een positieve vooruitgang.
4: Ja. En jij, hoe ga jij ermee om?
5: Ja, ik doe geen drugs en ik drink ook niet voor of tijdens mijn sets. Als we langer blijven na mijn set, dan gaan we wel een beetje feesten en dan zien we wel. Maar ik probeer ook wel gewoon niet te zot te doen of zo. Ik denk ook niet dat ik echt een zotste artiest ben dat je kunt vinden, hoor. Ik denk dat ik best braaf ben, al wel. Ik vind dat wel belangrijk. Want als je begint ook met drinken tijdens je set, ik vind dat precies zo'n lijn dat ik ga overgaan. En dat wil ik absoluut niet. Dus...
4: Je noemt deze Paul Kalkbrenner een kunstenaar, hè?
5: Ja, ik vind dat...
4: Is dat zo? Kan je als DJ echt een kunstenaar zijn?
5: Ja, specifiek met Paul Kalkbrenner, dat is eigenlijk een live artiest. Dus die heeft een hele speciale setup dat hij alleen voor hem is gemaakt. Heeft hij daar eigenlijk 30 kanalen bijna staan. Hij maakt dan... Alle elementen van zijn tracks maakt hij dan zelf in de studio, maar dan begint hij die eigenlijk zelf te monteren live... voor een publiek, dat is echt heel zot om te zien. Dus ik zou iedereen echt aanraden, als je ooit eens Paul Kalkbrenner kunt zien, bezig zien, dan moet je echt eens naar gaan kijken, want dat is echt heel zot wat hij doet. En daardoor is ook nooit... dat is geen DJ-set, daardoor is ook nooit geen enkele set is 100% hetzelfde wat hem speelt, omdat dat allemaal live is gedaan en hij,

0: hermonteert dat en dan doet hem echt zotte dingen. En ik vind dat echt wel heel chic om te zien. Aha. Dat is echt mijn sins. En ja, bij hem is dat dan modular gear dat hem echt gebruikt. Dus heel cool.
1: Hoe dicht ben je al in zijn buurt gekomen?
0: Ja, best dicht. Ja, ja, ik heb altijd heel erg naar hem opgekeken. En dan, ik denk, goh, wat is dat? 4, 5 jaar geleden heb ik de kans gehad om in Ushuaia te mogen spelen op Ibiza. En daar stond ik dus voor Paul Kalkbrenner. En dan durfde ik niet zo goed, dus heb ik zo van ver zo eens naar hem gezwaaid en heeft hem teruggezwaaid. Ik dacht van, oh, dat is super cool. En dan een paar jaar nadien moest ik spelen op de Mainstage op Tomorrowland en was hij toevallig ook daar. En hij zit toen in de radiostudio van Tomorrowland, One World Radio, en blijkbaar hebben ze mij toen opgezet op de Mainstage. Mm-hmm. En heeft hem toen een heel stuk van mijn set zitten kijken op het grote scherm. Oh. En heeft hem gevraagd om het luider te zetten. insane. Dus ik hoorde dat, ik zeg, amai, dat is echt zot. En dan nogal wat later, dan komt hem bij Studio Brussel langs. En ik was daar echt helemaal niet goed van. Ik zeg, ja, nu moet ik wel echt iets gaan zeggen. Hè. Dus ik echt zo naar hem toegelopen van, hey, ik ben Amber. Je hebt mij gisteren zien spelen op de tv in One World Radio. Hè. En hij kijkt zo eens naar mij, zo met zo'n blik in zijn ogen. Ah, yes, you're the girl that smiles so much. Ik was helemaal van mijn stuk gevraagd. Heb ik een foto mee met hem genomen. Ja, echt super. Hè. En nu heel af en toe kom ik hem nog tegen.
1: En dan zegt hij, dus, hi Amber.
0: Ja, zo is van ver nog een zwaaitje.
1: Op welke manier probeer jij de wereld beter te maken, Amber?
0: Ja, ik denk vooral in mijn directe omgeving. Ook gewoon mensen toespreken als ik vind dat iets niet goed is, zoals ik daarnet heb gezegd. Ik denk dat je daar ook het meeste grip op hebt. Ik denk dat we vandaag de dag heel weinig grip hebben wat er in de wereld gebeurt. En dat een heel machteloos gevoel geeft voor veel mensen. Dus ik probeer vooral te focussen op hetgene dat wel in mijn leefwereld zit. En in mijn groep van mensen en mijn cirkel eigenlijk. En om daar vooral een positieve invloed op te geven. Ja, ik denk dat het belangrijkste is om op te focussen. Want ik denk dat je anders heel snel dat machteloos gevoel kunt hebben.
1: Waarin geloof jij?
0: Ja, in niet veel, enkel mensen. En mezelf. Maar dat klinkt een beetje gek, hè? Ja, nee. Ja, ik geloof echt in de positiviteit en de creativiteit en liefde dat mensen kunnen hebben. Ik kom soms mensen tegen die zo fantastisch zijn. Ik kijk bijvoorbeeld ook heel erg op naar bijvoorbeeld mijn mama. Want mijn mama is een hele sterke vrouw. Die heeft ook al heel veel gezien in haar leven. Maar die pakt nog altijd de wereld aan vol met zachtheid en liefde. Ook al, allee, ik vind dat heel chic om te zien. En ik probeer gewoon altijd ook te streven naar zo iemand te zijn. Om sterk in mijn schoenen te staan. Maar wel altijd proberen die positiviteit naar de mensen om je heen uit te stralen. En dat is soms niet gemakkelijk, maar je kunt het toch maar proberen. Hè?
1: Zou jij zelf ook mama willen worden?
0: Ja, zeker. Maar dat is nog ver, hoor.
1: Jij hebt nog tijd, hè?
0: Ik heb nog een beetje tijd, hè? Ja. Ja, maar in de toekomst wel, ja.
1: Zelfs in deze sector als DJ, geen eenvoudig leven natuurlijk, veel reizen, veel nachtelijke sessies die je speelt. Dat is geen klassiek moederverhaal natuurlijk. Hè?
0: Nee, maar ja, vroeger dacht ik ook wel dat het echt onmogelijk ging zijn om te combineren. Maar vandaag de dag heb ik wel een paar voorbeelden die het doen. Bijvoorbeeld Amelie Lens, hè, die uh-huh. heeft een schattig dochtertje. En die combineert het op dit moment, het moederschap en het toeren en zo. En die hebben ook altijd partners die ook hun mega hard supporten daarin. Juliet Fox, die heeft dat ook ondertussen. Ja, er zijn wel meer en meer mama's aan het bijkomen. En ik denk dat dat ook heel logisch is, want vroeger waren er gewoon veel minder vrouwen. En de vrouwen die echt de eerste stappen hebben gemaakt voor de weg te plaveiten voor mensen zoals ik die erachter komen, ja, die worden nu natuurlijk op die leeftijd voor kinderen te krijgen. Dus eigenlijk is dat wel logisch dat je dat nu pas echt ziet opkomen. Maar ja, zo zie je ook wel dat het lukt. En eigenlijk al bij al, als je het aanpakt, zoals ik daarnet zei, van je hebt gewoon een gezonde levensstijl en je doet gewoon geen hele zotte rock'n'roll dingen, dan is dat ook gewoon als een businessman gaat reizen hetzelfde eigenlijk. Ja. Hè? Dus.

0: Daft Punk, met die live versie uit 2007 hè, van Around the World and Harder, Better, Faster, Stronger. Amber Broos, en we hebben hier stevig meegedanst in.
1: Ja.
0: Heerlijk is dit toch?
1: Ja, ik vind dat echt fantastisch. Ik ben super grote fan van Daft Punk. Ik ben nog altijd een beetje aan het rouwen dat die uit elkaar zit. Maar ja, ongelooflijke plaat dit. Hè. Alive 2007 is ook wel mijn favoriete plaat van hun.
0: En als je ook ziet wanneer zij zijn begonnen, jaren 90, dat was hun periode voor deze Franse pioniers van de dance scene. Denk je dan, had ik die tijd maar meegemaakt?
1: Ja, echt wel. Ik had echt heel veel geld betaald om die te mogen zien live. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Ik vind dat heel jammer dat ik die nooit ga kunnen zien. En mijn papa die heeft die bijvoorbeeld wel live kunnen zien, nog voordat ze zijn doorgebroken op I Love Techno. Dus ik ben zeer jaloers.
0: Wat zou jij echt nog willen in het leven, Amber?
1: Ha, ik vind dat heel moeilijk. Ik ben eigenlijk heel blij met wat ik nu aan het doen ben. Ik probeer daar gewoon heel erg van te genieten op het moment. Ik denk dat dat niet vanzelfsprekend is wat ik mag doen. Dus ik probeer daar heel erg van te genieten. En voor de rest hopelijk dit nog zo lang mogelijk blijven doen.
0: Gewoon... Bestaat er een maximum leeftijd voor DJ's?
1: Nee. Ik denk kan.
0: Dit kan je doen tot je 100.
1: Ja, er zijn veel DJ's dat toch... Ja, 50er zijn, hè? Uh-huh. Of zo. Ik weet niet of ik tot daar ga geraken, maar van
0: zou je
1: carrière.
0: Willen, zou je daar je hele leven mee willen vullen?
1: Ja, ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken, want mensen veranderen natuurlijk. Maar op dit moment, ja, ik doe dit ontzettend graag. Dus ik kan alleen maar blij zijn. Maar het is wel natuurlijk een hele pittige levensstijl. Dus ja, we zullen zien. Hè. Ja.
0: En daarbuiten, waar zou je interesse kunnen naartoe gaan als het niet de muziek is?
1: Ja, natuurlijk mijn meeste tijd gaat naar muziek. Maar daarnaast probeer ik wel heel veel tijd te maken voor mijn familie en vrienden. Mm-hmm. Ik vind dat heel belangrijk, de mensen om je heen. En dat zijn mensen die ik al heel mijn leven ken, die ook totaal het niet uitmaakt of dat ik DJ ben of niet, die altijd gewoon mij supporten in alles wat ik doe, dus heel fijn om zo mensen om me heen te hebben, en ik vind dat ook gewoon, dat maakt alles extra bijzonder als je mijlpalen kunt meemaken of doen om dat dan te delen met hun, dat vind ik net dat het extra speciaal maakt en dan ja, normaal gezien ja, als het dan toch gaat over hobby's of zo, ja, op tour of als ik in de auto zit, dan luister ik of lees ik heel veel boeken.
0: Ja, hè? Ja, en wat voor soort boeken?
1: Ja, veel fantasy wel. Dus het zijn niet zo... Ja, het is echt zo voor mee weg te dromen. Hoe moet ik dat zeggen? Zo van die self-help boeken of zo. Dat is niet zo helemaal mijn ding, omdat ik dat iets te serieus vind. Dus ik probeer daar echt mee weg te dromen.
0: Heeft dat ook iets met de wereld te maken waarin je zit? Die fantasy toch ook wel een beetje, hè? Dat ontsnappen uit de harde realiteit.
1: Oh, amai, dat is wel heel serieus.
0: Ja?
1: Ja, nee, ik lees gewoon heel graag fantasy. Ja, misschien wel. Ik vind dat wel... Dat is een beetje escapisme natuurlijk, ja. Hè? Ik lees heel graag. Ik zit heel graag. Ik droom wel graag weg in die wereld. Dus misschien wel. Maar ja, ik heb gewoon altijd heel graag fantasy gelezen. Ik deed dat ook al als kind, maar ik heb daar een hele lange tijd geen tijd voor gehad. En nu als ik op tour ben in de vlieger, ik vind dat heel moeilijk om daar te werken. Dus dan lees ik echt gewoon volledig boeken uit op 10 uur dan of zo, als het een lange vluchten zijn. Voilà.
0: En welke boodschap wil je ons nog meegeven?
1: Vooral om alle kansen die er zich voordoen te grijpen. En ook om niet te piekeren te veel over zaken die het piekeren niet waard zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En de mensen om je heen heel dichtbij te houden. Dat vind ik heel belangrijk.
0: Zullen we nog met een nummer van jou eindigen?
1: Ja, dat is goed, zalig.
0: Amok, maar dat moet je wel even inleiden.
1: Ja, Amok, dat is eigenlijk mijn eerste plaat dat het heel goed heeft gedaan. Allee, die is heel veel op de radio gespeeld geweest, die is heel veel gestreamd geweest. Dus super blij daarvoor, voor al die support. Het was ondertussen al 4-5 jaar oud en toch blijven mensen daar heel hard op dansen. Dus merci daarvoor. Is echt
0: en wat heb je daar allemaal ingestopt? Wat kunnen we herkennen?
1: Ja, het lijkt eigenlijk heel erg op een oldschool plaat. Het is eigenlijk heel simpel te aanhalingstekens gemaakt. Het heeft een hele duidelijke melodie en het is gewoon eigenlijk gewoon gaan en dansen.
0: Oké, gaan we doen.

0: Iedereen opgewarmd voor de festivalzomer die moet komen, Amber Broos. Dank je wel.
1: Ja, helemaal, dank je wel dat ik mocht langskomen.
0: Het was verfrissend om eens die blik op deze wereld te mogen bekijken door jouw ogen.
1: Super, fijn om te horen. Merci dat ik mocht langskomen.
0: Geniet van de zomer.
1: Ja.
0: Laat het goed ons klinken.
1: Ja, kom gerust af. Hè. Kom gerust even mee dansen.
2: Radio 1.
3: Dit was een herhaling van Touché van gisteren. Volgende zondag is er een nieuwe aflevering.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 2 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Vorig jaar heeft het Federaal Voedselagentschap meer dan 1400 producten in beslag genomen. Er werden ook 508 zaken tijdelijk gesloten. Dat staat in het jaarrapport van het FAVV. Bovendien zijn er 450 onderzoeken opgestart naar fraude. Een van de grootste dossiers gaat over een onderneming die eieren bleef leveren, waarvan al geweten was dat die besmet waren met salmonella. Het bedrijf gebruikte daarvoor vervalste stempels. In dat onderzoek zijn vorig jaar 1,5 miljoen eieren in beslag genomen. De vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran in Zwitserland zijn voorlopig opgeschort. De Iraanse delegatie zou na 1,5 uur de onderhandelingstafel hebben verlaten, volgens Iraanse media uit protest tegen uitspraken van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah en Libanon, door oplaaiende gevechten tussen Hezbollah en Israël. Eerder had Iran nog eens benadrukt dat de gesprekken in Zwitserland alleen maar kunnen slagen als Israël ophoudt met Libanon te bestoken. Het is de bedoeling dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is dat een einde maakt aan de oorlog. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
3: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten België de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. 1 keer werd hij...